0: Net als bij het winnen van een WK, dat we die sporters op boten door de grachten laten varen. En dan kan iedereen ze toejuichen. Nou, dat idee werd door de organisatoren van de Gay Games is daar of door hen bedacht. Maar in elk geval Gay Business Amsterdam, een ondernemersvereniging van homohoreca, die ging het uitvoeren. En dat betekende dat in 1996 voor het eerst een botenparade door de grachten voer. Nog niet zo georganiseerd als nu. En nou, ik begreep, ik heb het zelf niet meegemaakt. Met enkele tienduizenden mensen, wat toch al heel indrukwekkend is voor iets nieuws, langs de kant van de grachten die die parade bekeken. En het was een groot feest. Mensen die dat hebben meegemaakt zeiden ja. En dan kon je gewoon met je eigen bootje aansluiten. En het was echt een groot feest op het water. En dat is dus eigenlijk de basis geworden van wat toen ik al bij de Pride kwam in 2008... dat toen al heel erg georganiseerd was met een maximum van 80 boten. En nou, heel erg geordend, maar het begon als een feest. In Nederland hebben wij de Roze Zaterdag. En dat is eigenlijk hetzelfde als Pride Internationaal. Die is ook volgens mij meestal rond de derde zaterdag van juni wordt het ergens in Nederland georganiseerd. En toen ik opgroeide, uit de kast kwam, was het vaak van het moet in een stad waar homoseksualiteit, want het ging toen eigenlijk altijd over homo's, nog niet zo geaccepteerd is. Maar Pride Amsterdam startte als een feestje.
1: Ja, wat is denk je de grootste verandering geweest als we even terugkijken naar de afgelopen 30 jaar?
0: De grootste verandering vind ik dat, en dat is ook indertijd mijn taak geweest toen ik eigenlijk in een leidende rol bij Pride aan Pride verbonden was, om de Pride meer inclusief te maken voor alle mensen uit onze community. Ja. En wat ik al zei, het heette toen ik bij de Pride kwam, was de naam Amsterdam Gay Pride. Nou, als je transgender bent, ben je niet per se gay. Als je bi-plus bent, ben je niet gay. Als je vrouw bent, de meeste vrouwen vinden zichzelf niet gay. Want als vrouw ga je niet naar een homo-mannen-ontmoetingsplek. Als vrouw ga je niet allerlei homo-dingen doen die echt geassocieerd worden met homo-mannen. Mm-hmm. Dus een stuk van mijn strijd is de zichtbaarheid van vrouwen. Vrouwen binnen de vrouw, lesbische vrouwen, queervrouwen binnen de vrouwenbeweging. En vrouwen überhaupt binnen wat toen de homobeweging was.
1: Ja, dus Pride werd eigenlijk veel diverser. Veel meer mensen waren welkom. Laten we deze nacht dieper duiken in die 30 jaar Pride. Maar eerst, voor iedere gast die wij hier bij de nacht van Caro en Cervé over de vloer hebben, hebben wij ook een kleine verrassing. Onze gast wordt namelijk elke week geïntroduceerd door een van de studenten van de Caro en Cervé Radioschool. En deze week was dat de beurt aan Thijs Brink.
2: Tja, Irene, waar moet ik beginnen? Want ik kan meer dan genoeg over je vertellen. Want je bent natuurlijk directeur van de Pride Amsterdam geweest, maar ook zoveel meer. Van zangeres bij Sarijn tot spelen in de voorstelling Girls Won't Be Girls, en van columnist bij Zij aan Zij en de Gaykrant tot de nominatie voor Amsterdammer van het jaar. Een hele waslijst, Irene, maar we kunnen wel in het verleden blijven hangen, maar jij zit hier nu. En volgens mij kan ik het beter hebben over de persoon die jij nu ook bent. Hoewel ik denk dat ik dat beter aan iemand anders kan overlaten. Namelijk jouw grote vriend Jan Willem.
3: Lieve Irene, wat bijzonder dat je vandaag op de radio bent. Jij en ik gaan al heel wat jaren terug. Als ik jou ergens tegenkom, roep jij stevast: hé, broeder van een andere vader en een andere moeder. En eerlijk gezegd maakt me dat iedere keer weer aan het lachen. Ik wil jou vooral bedanken voor alles wat je al jarenlang betekent voor de Nederlandse regenbooggemeenschap.
2: Ja, Jan Willem die weet dit soort dingen wel van jou. Want de Pride die is zoals die is door jou.
3: Onder jouw leiding als directeur emancipatie van Pride Amsterdam heeft Women and Pride een vaste en onmisbare plek gekregen. Emancipatie en samenwerking zijn niet altijd eenvoudig, maar jij bent daar altijd vol overtuiging voor blijven staan. En misschien is het ook geen toeval dat jouw naam met een hoofdletter I begint. De I van Irene, maar ook de I van inclusie. Happy Pride. Heel veel liefs, Jan Willem.
2: Inderdaad, Irene, ook van mij een Happy Pride gewenst. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Je bent nu geen directeur. Hoe ga jij de Pride dit jaar dan als bezoeker beleven?
1: Nou, Irene, wat een mooie woorden, zeg.
0: Ah, Jan Willem.
1: Hoe is dat nou om dat te horen?
0: Ja, nou, Jan Willem is fantastisch. We zijn jaren samen opgetrokken om, eigenlijk de mensenrechtenkant van Pride gewicht te geven. He, juist omdat Pride in Amsterdam als een feestje startte, waren er mensen binnen de Pride-organisatie die vonden van, nou, we moeten het niet politiek maken. Mm. En ik dacht, hoezo niet politiek maken? We organiseren dit omdat het politiek is. Nee, dat hoort bij het COC. Wij organiseren een event. Nou, in Jan Willem heb ik echt altijd een bondgenoot gehad. En hij, ik noem hem altijd tweelingbroeder, want we zijn dus inderdaad ook echt op dezelfde dag geboren. En dat is heel bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder. Ja. En hij zegt ook, Pride is nu hoe het is, dankzij jou. Dat vind ik ook iets heel moois wat hij daar zegt.
0: Ja, de glimlach is eigenlijk niet van mijn gezicht af te halen. ik heb het echt als mijn taak gezien. Het begon met vrouwen zichtbaar maken binnen de Pride. Dus nog voordat ik toetrad tot bestuur van de Pride, organiseerden we in 2007 met een grote groep vrouwen. In die tijd bestond er een lesbisch platform, Femfusion. En op dat platform,

0: platform waar duizenden vrouwen met elkaar in discussie gingen, verkering wilden krijgen of seks of whatever. Ontstond ook het idee van, goh, wij moeten tussen al die boten met allemaal mannen, zouden we een emancipatoire vrouwenboot moeten organiseren. En dat zijn we gaan doen. Dat was een van de eerste dingen die Stichting Ondersteboven, die we in 2006 oprichten, is gaan organiseren. En naar aanleiding van dat community organizen met zo'n grote groep vrouwen, zichtbaar zijn, laten zien dat we een hele diversiteit aan vrouwen zijn. Ja, we zijn ook vrouwen met een tuinbroek en kort haar. Geweldig. En we zijn ook vrouwen aan wie je niet kan zien. Echt tussen aanhalingstekens. Nou ja, dat is weer een hele andere discussie. Maar dus alle soorten vrouwen, we zijn divers als community. En wij mogen er ook zijn.
1: Ja.
0: En het is zo jammer dat Pride alleen maar over mannen lijkt te gaan. En in diezelfde gedachtegang zijn we een jaar later, in 2008, op deuren gaan kloppen bij de gemeente van, hoe komt het nou dat Pride alleen maar over mannen gaat? En ja, er is een feest bij Café Sarijn en een feest bij Vive la Vie. En dat is het dan.
1: Ja.
0: Er moet toch meer zijn voor vrouwen. En de toenmalige wethouder Caroline Gerels, die had iets van, hou, te gek. Ik ga Irene verbinden aan een ambtenaar die belast is met de Pride. En zo kwam ik in contact met toen de Stichting Pro Gay, die net dat jaar voor het eerst de vergunning had gekregen om Pride te organiseren. En zo is het gekomen dat ik in 2008 met een vriendin naar de openingsreceptie ging van de Pride. En daar waren nog twee andere vrouwen en er waren verder 300 mannen. En toen dacht ik,
1: iemand moet de eerste zijn.
0: Iemand moet de eerste zijn. En toen zei het Pride-bestuur, ja, wij willen dat jij dat bent. Want ik had zoiets van, ja, iemand uit Stichting Ondersteboven kan vast wel die rol pakken. Nee, jij moet het doen. Toen heb ik diep nagedacht. Toen dacht ik, nou, oké, dan ga ik het maar doen. Dus zo is het gekomen. En we begonnen dus met vrouwen. Nou, en op een gegeven moment denk je van, nou ja, B+.
1: Zegt, ik ga het maar doen. Maar ja, dat is nogal een rol om te nemen.
0: Ik had geen idee wat voor rol dat was. Het was ook toen in die zin een andere tijd, dat je dus eerst de groep van de mannen die de bootjesparade hadden bedacht, Gay Business Alliance of Gay Business Amsterdam heette zij, die het gestart is. En nou, er was altijd gedoe, ruzie, toestanden. En de gemeente gaf ieder jaar eigenlijk een vergunning uit. En daar mag je als verschillende partijen op intekenen. Nou, en op goed moment was er dus een tweede partij, Stichting Pro Gay, die ook intekende op die vergunning. En toen heeft de gemeente besloten, oké, dan krijgen jullie die vergunning. En in die periode dat alles rommelig was, want het was ook, ik zocht op internet en er waren twee organisaties die zeiden dat zij de Pride-organisator waren. Nou, uiteindelijk kwam ik dus bij Pro Gay. En wat leuk was, ik vroeg alle notulen op, want die stichting bestond nog niet zo lang. En dat ergens in de notulen stond ook van, god, het is wel belangrijk dat wij ook een vrouw binnenboord halen. Een lesbische of een biseksuele vrouw. Maar een vrouw met een community die ervoor gaat zorgen dat vrouwen ook een rol krijgen. Dus ik voelde me ook altijd zeer gesteund door de andere mannen de mannen in het bestuur. Ja.
1: Dat omschrijf je mooi. En je zult in die afgelopen jaren ook veel hebben meegemaakt. In de organisatie, maar ook als bezoeker. Nog even terug naar de vraag van Thijs. Die zegt, hoe ga je het dit jaar beleven?
0: Nou, ik ben als vrijwilliger verbonden aan Pride Amsterdam. Ik ben de Pride heeft meerdere commissies. Hè, dus die vertegenwoordigen eigenlijk communities. Verschillende communities. Dus je hebt senioren, jongeren. En nou, het zal je niet verbazen. Women and Pride, wat ik ooit ben gestart in 2008... Lag ruim een jaar geleden een beetje op zijn gat.
1: Oh.
0: En toen, ja, de commissie die liep leeg. En toen kreeg ik een berichtje van, nou, zou je weer? Ik zei van, nou, dan kan niet zo zijn dat we World Pride hebben en dat er dan niet een stevig programma staat. Dus toen ben ik teruggekomen met een commissie van vrouwen die ook hun sporen hebben verdiend binnen Pride Amsterdam. En zo is het gekomen dat ik nu niet als toeschouwer, maar gewoon als programmamanager van het vrouwenprogramma met een Women and Pride boot deel uitmaak van World's Pride.
1: Ja, je gaat er dus ook voor zorgen dat alles een beetje in goed

0: je banen gaat verlopen. We gaan het daar zo meteen uitgebreid over hebben. Maar allereerst, jij wordt ook een beetje onze DJ deze nacht. Want jij hebt 4 nummers meegenomen die we gaan draaien. Te beginnen bij Running Up That Hill van Kate Bush. Waarom heb je voor deze gekozen?
1: Het mooie van dit nummer is, en je zal het zien in de rest van mijn keuzes ook. Het gaat over, zoals Kate Bush het zelf zegt, van wat als zouden wij elkaar beter begrijpen, mannen en vrouwen, of ik als vrouw en jij als man, als we elkaar zouden kunnen zijn. Als we van geslacht zouden kunnen ruilen, of van gender zouden kunnen ruilen. En dit lied is ook een geuzenlied voor veel mensen die, dit als vraagstuk in hun leven hebben. En ik ben een grote fan van Kate Bush. Dus ik vind het een zeer toepasselijk lied voor deze uitzending.
0: Ik ga hem voor je draaien.

0: Je luistert naar de nacht van KRO NCRV en te gast is Irene Hemelaar, LHBTIQ+-activist en oud-directeur van Pride Amsterdam. En we hebben het deze nacht over 30 jaar Pride op de Amsterdamse grachten. Heel lang directeur dus geweest van Pride Amsterdam. Was je voor die tijd al actief als activist of kwam dat eigenlijk pas later?
1: Het kwam later. Ik denk tot pakweg mijn 35ste. Begin 30. Toen dacht ik van, het was er gewoon allemaal. Dus toen ik studeerde, je hebt Amsterdam, dan had je het Bungehuis en daartegenover zat Boekhandel Vrolijk. Ik deed lesbische studies. Ik plukte de vruchten van al het harde werk van generaties voor mij. En ik had het helemaal niet door. Het was gewoon. Dat is natuurlijk ook heerlijk, dat je gewoon kan leven. En dat je denkt, het is er gewoon. Daar, ja. Ik maak daar gebruik van. Ik deed lesbisch toneel, zong lesbische liedjes. Al mijn hele wereld was lesbisch.
0: En wanneer kwam dat vlammetje dan?
1: Ik werkte voor de Schorerstichting. Dat is een organisatie die niet meer bestaat, maar die in de tijd van het AIDS-tijdperk is ontstaan. En vooral buddyzorg, de zorg om mensen met HIV-AIDS, waar dan een maatje aangekoppeld werd, zodat die eenzaamheid werd verbroken. Dus dat was toen een enorm stigma op mensen met HIV en AIDS. En je ging er ook dood aan uiteindelijk, aan de gevolgen daarvan. Dus die stichting zorgde voor eigenlijk mededogen en solidariteit. En het ging over homo-lesbisch gezond. De werkzaamheden. Er werkten heel veel vrouwen ook. En op een goed moment, in het jaar 2005, besloot het ministerie van VWS, dat gaat over gezondheid, dat geld geoormerkt ging worden voor mannen. Want die hadden tenslotte te maken met de gevolgen van HIV en AIDS. En vrouwen, daar hoorden ze niks van. Dus het zou wel goed met ze gaan. En ik was op dat moment ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad bij Schoren voor 8 uur per week. En ik hoorde dat zo aan bij collega's. Van ja, dit kan toch niet? Nou, één collega, José Rothuis, die zei, wat we moeten doen is eigenlijk wat in het andere land al is gebeurd. We moeten onderzoek gaan doen naar het welbevinden van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland. En
0: zit je niet zo makkelijk op, denk ik, of wel?
1: Dat duurde wel even. Maar dus eigenlijk de hele aanloop met zo'n trotse lesboot. Dus we begonnen met een groep vrouwen in Café Sarijn. Dat was inmiddels een jaren was het alleen een vrouwencafé. Dat was toen een gay mix café geworden. Dus vrouwencafé. En verder was iedereen daar welkom. Ik was daar in januari van dat jaar een maandelijkse amazingavond begonnen. Die op heden ten dagen nog steeds bestaat, 21 jaar later. Dus die... er is daar een ronde tafel en dat is echt de actietafel. Dus één keer per maand kwamen we met een hele grote groep vrouwen, telkens weer wisselend bij elkaar, van hoe gaan we er nou voor zorgen dat wij voor de overheid zichtbaar worden als groep waarvan bekend is in het buitenland dat het gewoon minder goed met deze groep gaat. En zo is uiteindelijk Stichting Ondersteboven ontstaan. Zo is uiteindelijk de trotse lesboot gaan varen en ben ik toegetreden tot Pride. Maar ook zo is uiteindelijk onderzoek gedaan naar het welbevinden van lesbische en bi-plus vrouwen in Nederland. En zoals wij al hadden gedacht, het ging inderdaad minder goed met deze groep vrouwen. En toen dat eenmaal duidelijk was, was er oor voor. Dus Boris van der Ham, die zat toen in de Tweede Kamer, die ging er vragen over stellen. En voor we het wisten, waren we trekker van de Lesbische Alliantie met COC Nederland, waar Jan Willem de Bruin ook voor werkte. En het feest... even kijken, Let's Be Open, een stichting die achter het feest Flirtation zat. En het lesbisch magazine Zij aan Zij. Dus wij waren met z'n vieren, werden we een alliantie. En hebben we 5 jaar als organisaties met elkaar opgetrokken om vrouwen meer zichtbaar te maken. Ja. Ook met als doel dat COC Nederland, die ook eigenlijk voor iedereen er zou moeten zijn, maar op dat moment nog niet genoeg voor vrouwen, dat die rol meer zou gaan pakken. Ja. En dat is tot op zekere hoogte goed gelukt.
0: Want wat ik ook hoor in je verhaal is dat, kijk, ik denk veel mensen die luisteren, die denken bij Pride toch aan een feest. Hè? We gaan met z'n allen inderdaad op de boten. Heel Amsterdam staat vol. Maar jullie hebben Zo'n verhaal eigenlijk achter dat feest, zie jij het ook als een protest?
1: Pride is zeker een protest.
0: Ja.
1: En wat ik heel mooi vind, ook onderling is het een protest. Want vaak wordt er gekscherend gedaan van, ach, die homo's die hebben altijd ruzie met elkaar. Ja, net zoals hetero's. We hebben allemaal verschillende belangen. We komen allemaal vanuit verschillende achtergronden. Waar ik op het moment dat één groep strijdt voor meer ruimte, zijn er altijd andere groepen die vinden dat er iets van hen wordt afgepakt. Dus je hebt altijd die dynamiek die ook in de grotere wereld speelt, heb je ook in onze kleine community.
0: Ja. Maar en waar ligt dan volgens jou die balans tussen ja, een feest, toch ook een protest? Ja, waar vind je die balans?
1: Het feit dat je in Amsterdam in een kan varen met 80 boten door de gracht, dat daar honderdduizenden ook heteroseksuele, cis-heteroseksuele mensen naartoe komen om toe te juichen, om erbij te zijn. Of het nou, laten we zeggen, homo's kijken is of echt vanuit supportive manier. Dat is heel bijzonder.
0: Ja.
1: Je kan wel met boten door de gracht varen, maar als niemand kijkt, dan kan je niet zo goed thuis voor de spiegel gaan staan.
0: Ja.
1: Dus het feestelijke karakter van een parade, waar ook altijd boten tussen zitten, die bijvoorbeeld volgens mij vorig jaar voor Amnesty International mee, en die protesteerde tegen het sponsorschap van Booking.com.
0: Ja.
1: Ook dat kan binnen Pride.
0: Daar zijn inderdaad ook wel vaak wat negatieve geluiden. Wat kritiek krijgen mensen daarop. Van ja, het wordt ook steeds commerciëler. Begrijp je die kritiek?
1: Ik begrijp de kritiek, maar ik weet ook hoe het komt dat de Pride commercieel is. Want de gemeente geeft al, een x-bedrag die de kosten dekt van die de gemeente moet maken om een evenement veilig te laten verlopen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk een soort van vestzak-broekzak verhaal. En de rest moet je elders vandaan halen. En zo'n evenement met alle straat- en pleinfeesten. Dat kost wat. Dus ja. dan heb je partnerschappen nodig. En in mijn dagelijks leven ben ik ook werk ik ook voor de grootste vakbond van Nederland, FNV. En eerlijk is eerlijk, ik vind het wel heel fijn als bedrijven zich committeren 365 dagen per jaar aan een inclusieve organisatie. En dat die dan vervolgens ook nog eens een keer bij zo'n Pride zeggen van, wij ondersteunen dit. Wij laten zien aan de hele wereld dat wij niet alleen in ons eigen bedrijf willen dat iedereen floreert en kan zijn wie die is en kan houden van wie die wil, maar ook dat we dat uitdragen naar buiten.
0: Ja, maar dat is denk ik een goed punt wat je noemt. Jij werkt bij een organisatie waar je dat heel erg voelt. Maar de kritiek was juist eigenlijk, er zijn bedrijven die dit sponsoren die we de rest van het jaar niet horen.
1: Pinkwashing wordt dat wel genoemd. Als je sponsor wil worden van Pride Amsterdam, dan moet je laten zien, dus je kan wel een beleid hebben, maar je moet ook laten zien dat je dat daadwerkelijk doet.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar dat glipt er nog wel eens tussendoor, dat er toch een sponsor tussen zit, die misschien...
1: Weet ik niet. Gelukkig hoef ik me daar al 10 jaar niet mee bezig te houden. Maar de sponsoren die er zijn, ook een boeking, is goed voor de eigen medewerkers.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat bedrijven het vaak niet altijd 100% goed kunnen doen. Net als ING is het bedrijf dat eigenlijk sinds ik bij Pride kwam in de bankencrisis nog steeds als enige bedrijf echt achter Pride stond. Dus hoe bijzonder, ik vond dat toen heel bijzonder. Het was het enige grote bedrijf. En je kan ook zeggen van ja, maar ze investeren geld in een project waarvan ik zou zeggen, ja, maar dat schendt de mensenrechten.
0: Mm.
1: Dus ja, ik heb het antwoord niet. En ik worstel ook soms met van nou, hoe moet je daar nou mee omgaan? En
0: misschien is het beste ook om er dus over te blijven praten.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: En het zichtbaar te blijven maken. En volgens mij is binnen Pride daar ook alle ruimte toe.
0: Ja, dat gevoel heb ik inderdaad ook. Je hebt dus jaren aan de knoppen gezeten. Misschien een beetje een platte vraag. Maar waar ben je nou het meest trots op als je terugkijkt?
1: Het meest trots ben ik op als... eigenlijk meer als je kijkt naar van wat hebben we kunnen doen. Het is echt een community ding. Mm-hmm. En dat is dus de FNV'er in mij en de activist in mij. Als je in je eentje bent, dan verander je de wereld niet. Maar als je met elkaar optrekt, als je een community bouwt, dan kan niemand je eigenlijk verslaan. Wij verdwijnen toch niet. Het is belangrijk om met elkaar op te trekken en samen voor dat grote doel te gaan. Ook al kan je dus onderling oneens zijn met elkaar, we weten allemaal, we gaan voor gelijke rechten, voor mensenrechten en om te zijn wie we mogen zijn.
0: Het is voor een hoger doel. Stel dat je vandaag opnieuw zou beginnen als directeur. Wat zou je dan als eerste aanpakken, denk je?
1: Als ik nu als directeur zou beginnen, dan kijk ik even naar Lucien Spee, die de algemeen directeur is en die ik ooit in 2011 zelf heb aangenomen toen ik nog voorzitter was van de Pride. En dan denk ik, wat hij kan ik niet. Dus hij is niet voor niks de directeur. Ik ga even wat veren daar steken. Lucien is een briljant iemand die in zijn eentje het werk van 10 mensen kan doen. En door hem is de Pride zo degelijk georganiseerd als die nu is. En wat heel knap is, hij heeft allemaal jonge mensen aangetrokken in de loop der jaren die opgeleid zijn om, als hij op een gegeven moment denkt van, nou, na zoveel jaar ben ik er wel klaar mee, dan laat hij die organisatie goed achter. Dus ik zou het niet anders doen.
0: Nou, dat omschrijf je mooi.
1: Ja, want, dat wou ik nog even toevoegen, want je kan het nooit goed doen voor iedereen.
0: Nee, dat is waar. Wij nemen even onze onzichtbare hoed af. Zometeen gaan we het verder hierover hebben, maar we gaan eerst weer even naar de muziek. Jij hebt namelijk een tweede nummer voor ons meegebracht. You Are My Sister, Anthony and the Johnsons. Waarom deze?
1: Anoni is inmiddels de naam van Anthony. Ik hou van het nummer sinds het uit is gekomen. Anoni is een transvrouw. En in die tijd, nog onder de naam Anthony, zingt een bijna liefdeslied. Niet zozeer een seksueel liefdeslied, maar wel eigenlijk een sisterhood. En Boy George is een homoseksuele man. Die vanwege de androgyniteit in de jaren 80 heel erg beroemd werd. De manier van kleden. En ik vind het eigenlijk een soort van bromance, sister romance. Waar gender, waar het vrouwelijke eigenlijk geëerd wordt. De vrouwelijke vriendschap tussen deze twee mensen. Ik vind het prachtig.
0: Ik ga er goed naar luisteren.

0: Ja, je luistert naar de Nacht van Caro NCRV en te gast is Irene Hemelaar, LBTIQ+-activist en oud-directeur van Pride Amsterdam. En we hebben het deze nacht over 30 jaar Pride op de Amsterdamse grachten. Ja, Irene, ik moet toch even vragen. Er zullen nu mensen luisteren en die zeggen, ja, maar hè, de LBTIQ+-gemeenschap die heeft het toch hartstikke goed hier in Nederland. Waar moeten we anno 2026 nou in hemelsnaam nog voor protesteren? Wat zou jij tegen die mensen zeggen?
1: Nou, er staat doodstraf op homoseksualiteit in minstens 7 landen. In zo'n 70 landen is homoseksualiteit gecriminaliseerd. Dus dat betekent of gevangenisstraf of puur voor zijn wie je bent. En de wereld wordt eigenlijk steeds harder.
0: Ja.
1: Mijn leven, dat ik 19 was en de wereld ontdekte en er was van alles en we konden van alles doen en het was leuk. Je kon nog niet trouwen met elkaar, maar eigenlijk de emancipatie leek bijna voltooid. Een beetje zo, we gaan alleen maar voorwaarts. En nu zie je dat rechten toch erg aan het afbreken zijn. Niet alleen internationaal, maar ook wij hebben een extreemrechts kabinet gehad. Een tijdje, kabinet Schoof. Waarin ook rechten in Nederland van LHBTQI+, aan het afbrokkelen waren.
0: Ja, want als we even kijken naar rechten, vrijheden, wat zijn dingen die we soms vanzelfsprekend zien, maar dat eigenlijk helemaal niet zijn?
1: Vanzelfsprekend, dat je kan trouwen. Hè, dus dit jaar is het burgerlijk huwelijk 25 jaar opengesteld in Nederland. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die vinden dat homoseksualiteit niet zou mogen. Op dit moment is het nog steeds zo dat als je kijkt naar zelfdoding onder jongeren of gedachten aan zelfdoding onder jongeren, dat queer jongeren veel vaker denken aan zelfdoding dan niet-queer jongeren. En dat heeft toch te maken met mate van acceptatie, waar je bang voor bent dat die er niet zou zijn, of een toekomst die je niet ziet zitten. Dus het is belangrijk om zeker de barricade op te blijven gaan.
0: Ja, dat zijn genoeg dingen die je al opnoemt. Zijn er ook momenten geweest waarop je dacht, je noemde net al even het kabinet. Alles wat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, dat staat nu onder druk.
1: Ja, zeker. He, dus trans personen en in het bijzonder trans vrouwen worden gebruikt in extreemrechtse retoriek om mensen bang te maken. Trans vrouwen, dus trans personen, als je kijkt naar de Verenigde Staten, moeten daar weer hun geboortegeslacht in het paspoort hebben. Verenigd Koninkrijk heeft ook een wet dat dat je als transvrouw niet naar het vrouwentoilet zou mogen. Dus de rechten van transpersonen worden steeds meer ingeperkt. En dat is een heel kwalijke zaak.
0: Wat zijn de geluiden binnen de gemeenschap die je daarover hoort?
1: Mensen die het niet voelen. Hè, dus het is makkelijker om op te komen voor iets wat je zelf ervaart. Dus ik kan nooit ervaren wat iemand van kleur ervaart aan discriminatie of uitsluiting of microagressies. Maar dat kan ik wel als queer vrouw. Hey, ik heb in mijn leven genoeg opmerkingen naar mijn hoofd gehad dat je denkt van, oh ja, dat is niet leuk als dit soort dingen tegen je gezegd worden. Maar op het moment dat werkelijk jouw leven in gevaar komt als transvrouw, een verbod op het bezoek van het vrouwentoilet, terwijl je niemand kan zien dat jij anders bent dan een vrouw, je bent ook gewoon een vrouw. Hoe dan? En als transman moet je dus dan ook naar het vrouwentoilet. Terwijl als je dan zegt van, nou, het gaat over bang zijn voor, dat is dan de retoriek, dat mannen zich verkleed als vrouwen in het vrouwentoilet gaan begeven en dan vrouwen gaan verkrachten. waarom zou je je paspoort willen gebruiken en je geslacht in je paspoort willen veranderen om naar het vrouwentoilet te gaan om daar dan vervolgens vrouwen te verkrachten? Het is echt bangmakerij en het slaat nergens op. En een trans man die naar het toilet moet gaan van het geboortegeslacht, die eruit ziet als een man en die een man is. Als dat je retoriek is, daar word je dan juist bang van.
2: Je hebt in de afgelopen jaren natuurlijk ook ontzettend veel mensen gesproken binnen de gemeenschap. Is er een verhaal waarvan je denkt, dat is mij altijd bijgebleven, dat kan ik nu delen? Of zet ik je nu heel erg voor het blok?
1: Je zet me een beetje voor het blok.
2: Denk er nog even over na, dan komen we er zo meteen op terug. Aanleiding voor dit gesprek was eigenlijk World Pride 2026. In Amsterdam zijn er 3 hele actuele en interessante tentoonstellingen te zien. Kun je iets weggeven?
1: Ik heb een bijdrage mogen leveren aan 30 jaar Canal Parade, Liefde op de Grachten. Met een audiotour waarin ik iets vertel over ook dingen die ik hier vertel, maar ook mijn rol binnen Pride en de rol van vrouwen in de geschiedenis van Pride.
2: Ja, hoe was dat om te doen?
1: Superleuk. Het is een hele mooie expositie. Gijs Stork is curator van deze expositie. En hij heeft er heel goed zorg voor gedragen dat alle stemmen uit onze community daar een plek hebben gekregen.
2: Zit jij nu te luisteren en denk je, ja, ik wil daar meer over weten, ik wil daar meer over zien? In Amsterdam zijn er 3 actuele, interessante tentoonstellingen te zien. In het Stadsarchief, de Expo Drag in Amsterdam. In de Nieuwe Kerk, de Roze Stad. En in het Grachtenmuseum, dus Liefde op de Grachten, 30 jaar de bootparade. Je kunt het bezoeken tot en met 27 september. Dus ik zou zeker zeggen, kom dat zien. Wij gaan even door naar een reportage. Want onze redacteur Asha Mohamud die ging naar Amsterdam met Jan Willem, die 20 jaar werkzaam was bij COC Nederland. Een belangenorganisatie voor LGBTIQ+ personen. En Jan Willem die bracht Asha naar een plek die voor hem heel belangrijk is. Het homomonument op de Westermarkt. Luister even mee.
3: En ik vind de vorm vind ik heel mooi. Het zijn 3 roze granieten driehoeken. Die samen ook een driehoek vormen. En die hebben ook alle 3 een betekenis. Het verleden, het heden en de toekomst. En een van de driehoeken wijst met de punt het water in. Dat is de Keizersgracht volgens mij. En daar leggen getrouwde stellen leggen daar vaak hun bruidsboeketten neer. Zeg maar. Of als mensen zijn overleden. Dat leggen ze daar de bloemen van na de uitvaart vaak neer. Dus het is ook dat vieren en ook weer herdenken, zeg maar, wat dit monument al sterker maakt. Dus ik denk dat de ontwerpster die dit monument moest inpassen in dit plein, Karen Daan, dat hij ook echt heel echt geslaagd is in de opzet. En waarschijnlijk zelf ook niet verwacht dat het zo'n bruisende plek zou zijn. Terwijl je nu gewoon allemaal toeristen en duiven en zo ziet. En het is ook een taxihalte. Het maakt dus echt onderdeel uit van de stad, maar ook wel heel erg van de Amsterdamse en Nederlandse queer community. Een van de driehoeken wijst dus naar de plek van waar dan het COC vroeger heel groot gebouw had. Waar heel veel feesten werden georganiseerd ook en waar de community ook samen kwam. En een van de driehoeken zit ook om de hoek van het Anne Frank huis. Dat een van de punten daarna wijst en de ander wijst naar het Koninklijk Paleis.
4: Dus dan is het monument dat we hier dan zien is dan die naar het Anne Frank huis wijst.
3: Ja, klopt. Ja.
4: En symboliseert dit dan het verleden of het staat...
3: Mateloos verlangen, dat is uit een gedicht van Jacob Israël den Haan, een homoseksuele persoon. En ik kan me wel voorstellen dat mensen kunnen relaten deze tekst hier. Je groeit vaak als homoseksueel of lesbienne of transgender vaak op in je eentje. Het is vaak een proces wat je doormaakt in je eentje. En dat je eigenlijk behoefte hebt aan vriendschap met mensen die hetzelfde voelen zoals jij je voelt. Ja, dat kan je natuurlijk het beste met vrienden hebben. Maar goed, als jij ergens opgroeit in een klein dorpje op de Veluwe, of misschien wel in Amsterdam-West of Rotterdam driehoog achter. Dat je de eerste stappen die je zet zijn toch interne stappen. En dat je dan daar nog in je eentje mee zit of worstelt. En uiteindelijk dan erachter komt dat nog een hele wereld open is.
4: Want heb je het idee dat mensen ook weten wat voor monument het is?
3: Nee. Net zoals jij net langs het monument bent gelopen en bij het Anne Frankhuis terecht kwam.
4: Ik ben aan de overkant toe lopen.
3: Ja, is goed.
4: Dit jaar is ook Pride in Amsterdam.
3: Ja.
4: Gaat het ook anders dan zijn? Want Pride zelf is best wel groot, maar is World Pride dan, maakt het nog groter of is het dan anders van Pride Amsterdam?
3: Ja, World Pride is wel groter. En je moet bijvoorbeeld een protestmars moet je organiseren. Die moet ook vrij toegankelijk zijn. Dus tijdens deze Pride-periode van 3 weekenden, 2 weken... hebben we ook 2 walks. Een Pride Walk en dan in het laatste weekend, wat eigenlijk de World Pride Week is, nog een keer een protestmars. Dus Pride, de World Pride maakt het wel wat groter, omdat je dus extra dingen moet organiseren.
4: En je had het net over een Pride Walk. Die was er ook toevallig gisteren en die was daar.
3: En dat was de Walk of Pride.
4: Oh, en het
3: andere. Ja, dat is een. De komende 10 jaar ligt er een route. Die kan je wandelen vanaf de Nieuwe Kerk op de Dam. Door de Raadhuisstraat.
4: En een stukje naartoe lopen.
3: Ja. Kan je lopen naar het Homo-monument. En er liggen 53 tegels in het trottoir. Van 53 activisten, mensen die iets bijgedragen hebben aan de LGBT-beweging. Mirjam van der Haven zie ik hier. Daar lopen we nu overheen. Zij is een van de grondleggers van de NNID. Dat is de organisatie voor intersekspersonen. En zij was dus de eerste intersekspersoon in Nederland die herkenbaar op televisie hier kwam.
4: Waar ben je van?
5: Van de KRO-NCV.
4: Oh, leuk.
5: Ik zag u ook bij een monument stilstaan.
4: Bij een steen?
5: Ja.
4: Ja, dat was mijn ex-partner.
5: Oh, ja.
4: Die is overleden.
5: Ja.
3: Welke?
4: Riek Sienstra.
3: Oh, oké. Okay. Je hebt hem nog gekend?
4: Nee, we zijn 20 jaar samen geweest. En,
6: huis.
4: En wat heel leuk is, is... Ik ben er heel erg trots op natuurlijk. Oh, ja. Dat zij hier ligt. Vind ik zo geweldig. En... maar ik ben ook blij dat het er goed op staat, een buddyproject. Het is aangevraagd door José Rothuizen, die werkte vroeger bij de Schoor. En ook het AIDS-fonds, die hebben het samen aangevraagd. Want organisaties moesten namen opgeven, hè, die benaderd zijn wie ze hier wilden. Want het is een hele internationale groep, hè? Ongelooflijk.
3: Ja.
4: En echt weer een gevoel van, ja, we zijn er helemaal. We mogen er helemaal zijn. Ja, dat was geweldig.
6: En dat gevoel komt dan ook met Pride misschien al wat meer op. Dat je dan denkt, ja, we zijn hier weer met z'n allen.
4: Ja.
3: Ik hoop dat het weer een beetje terugkomt ook in juli, augustus met de World Pride.
4: Ja, zeker.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Asha Moabout bij het Homo Monument op de Westermarkt.
7: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: Je luistert naar de nacht van KRO NCRV en te gast is Irene Hemelaar, LHBTIQ+ activist en oud-directeur van Pride Amsterdam. En we hebben het deze nacht over 30 jaar Pride op de Amsterdamse grachten. Ik zag jou tijdens de reportage knikken en lachen. Hoe heb jij hiernaar geluisterd?
1: Met warmte en liefde. Het is heel fijn om Jan Willem zo goed te horen praten over de geschiedenis van de stad en de herkenning. Sinds ik zelf de dodenherdenking organiseer bij mij op de weg, kom ik eigenlijk niet meer bij de dodenherdenking op het Homo-monument. Maar dat is voor mij eigenlijk de plek om ieder jaar de dodenherdenking te vieren. Is een raar woord, maar om daarbij te zijn.
0: Erbij stil te staan, ja.
1: En hoe hij vertelt over het Homo-monument, ja, dat is heel herkenbaar.
0: Nou, hebben jullie er toch nog even mee naar terug toe kunnen nemen. Zometeen gaan we samen even een blik werpen op de toekomst. Maar eerst gaan we naar het laatste nummer van dit uur dat jij voor ons hebt meegebracht. Die hun van Babs, waarom deze?
1: Omdat het belangrijk is dat mensen bij hun juiste voornaam worden genoemd worden. En ik vind dat Babs een fantastisch nummer heeft gemaakt. Het gaat er ook over dat mensen die niet in het binaire systeem vallen, en dat zijn er nogal wat. Hè, dus als je een intersexe persoon bent, dan ben je biologisch niet man of vrouw. Als je transgender bent of non-binair bent, dan kan je ook tussen hij en zij invallen. Het verrijkt de wereld zo als je mensen bij hun ware voornaam worden aanspreekt en dat je daar moeite toe doet en dat je af en toe een fout kan maken. Dat is helemaal gewoon en niet vreemd. Gebeurt dat? Gewoon doorgaan en je best blijven doen. En Babs legt het gewoon heel goed uit.
0: Redig

0: calling all identiteit. Ja, je luistert naar de nacht van Caro NCRV en te gast is Irene Hemelaar, LBTIQ+ activist en oud-directeur van Pride Amsterdam. En we hebben het over 30 jaar Pride op de Amsterdamse grachten. Als we even vooruit gaan kijken samen, hè, waar denk je dan dat Pride over 10 jaar zou moeten staan?
1: Nou, het zou eigenlijk niet meer moeten bestaan. Dat zou het mooiste zijn, want dan zijn we allemaal gelijk en dan is het dan is iedereen gelukkig, lang en gelukkig. Ik denk dat Pride als instrument nog steeds een heel grote rol zal spelen. En ik hoop dat de wereld, dat de democratie niet zo vreselijk wordt uitgehold, dat Pride nu nog meer nodig zal zijn dan dat het nu is. Dat is eigenlijk mijn wens.
0: Want als we even in die 10 jaar blijven, even 10 jaar vooruit, waar hoop je dat we niet meer over aan het discussiëren zijn?
1: Nou, over bepaalde dingen als bijvoorbeeld meer ouderschapsrechten. In veel cao's worden afspraken gemaakt over nou, bijvoorbeeld meer ouderschapsverlof. Je hebt ouderschapsverlof en er zijn cao's waar gezinnen met meer ouders dan 2 worden erkend als ouders van een kind. Je zou eigenlijk willen dat dit soort dingen bij wet geregeld worden. Dus mijn droom is dat heel veel zaken die nu in collectieve arbeidsovereenkomsten geregeld worden, dat die bij wet geregeld zijn. Dus,
0: en wie moeten we daarop aankijken? Wie gaat dat regelen?
1: Mensen in de Kamer die initiatief nemen. Organisaties als COC, als Stichting Ondersteboven en andere organisaties die dit ter tafel brengen. Maar ook het netwerk Regenboog van de FNV. Dat bestaat dit jaar 40 jaar. En die heeft indertijd de Regenboog-checklist bedacht, waar allerlei afspraken staan die zou kunnen invoeren in je arbeidsvoorwaarden. En dat kunnen mensen aan de cao-tafel doen, maar dat kan ook binnen bedrijfsreglementen. En nou, eigenlijk die wensenlijst, die zou ik heel graag in de wet verankerd zien in 10 jaar.
0: Ja.
1: En dan gaan we dat vieren met Pride.
0: Ja, precies, want ik hoorde je ook zeggen van, ja, eigenlijk zou het er over 10 jaar niet moeten zijn. Dat begrijp ik als we even kijken naar het activistische deel. Maar het is natuurlijk ook een hele fijne dag om te vieren en om te mogen zijn wie je bent.
1: Het is een fantastische dag om de vreugde van het mogen zijn wie je bent uit te dragen. En laten we wel zijn, gelukkig Pride is een hele maand in Amsterdam. En de botenparade is er één van. En Jan-Willem vertelde al over de 2 demonstraties die plaats zullen vinden. Een Pride Walk en een Pride March. Je kan niet genoeg laten zien wie je bent. En ik hoop altijd, ik probeer altijd iets regenboogs aan mijn lijf te hebben. Dat ik denk van, oh, als er iemand die regenboog ziet, dan weet je, een regenboog is, waar een regenboog is, daar mag ik zijn.
0: Ja.
1: Of het nou een café is of een plek. Jan-Willem vertelde ook al, als je opgroeit, dan doe je dat in je eentje. Je komt meestal niet uit een familie waar meer mensen zijn zoals jij. En die regenboogvlag, dat is een teken van een plek van, hier mag ik zijn.
0: Wat wil je dat mensen zullen onthouden na dit gesprek? Wat vind je het belangrijkst?
1: Het belangrijkst vind ik dat ook als je niet voelt dat LHBTQI+ mensen dezelfde gelijke rechten mogen genieten als ieder ander mens, dat je daar misschien een beetje meer over nadenkt. Mm. Dus wat ik al zei, ik kan niet voelen wat iemand van kleur voelt, maar ik kan wel nadenken over, ik vind dat alle mensen gelijk zijn en gelijke rechten
0: mooi
1: hebben.
0: Mooi omschreven. Ik hoop dat we dat vandaag daarvoor hebben kunnen zorgen bij onze luisteraar. Tot zover hier het eerste uur bij de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht dus spreken met LHBTIQ+ activist en oud-directeur van Pride Amsterdam, Irene Hemelaar. We hebben het onder andere gehad over het ontstaan van Pride in Amsterdam, de ontwikkelingen in de afgelopen 30 jaar en de vraag waarom Pride meer is dan alleen een feest. Zometeen is het natuurlijk de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio. Stel vooral je vraag, stuur een appje in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Dus stel je vraag of je ervaring even naar de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het koelt af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: 30 jaar geleden vond de eerste botenparade plaats op de Amsterdamse grachten. Wat klein begon, is uitgegroeid tot een internationaal symbool dat bekend staat voor vrijheid, acceptatie en protest. Maar hoe heeft Pride zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld?

0: CRV. Het afgelopen uur spraken we met LHBTIQ+-activist en oud-directeur van Pride Amsterdam, Irene Hemelaar, over 30 jaar Pride op de Amsterdamse grachten. Nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien heb je zelf een mooie herinnering aan de botenparade, of vraag je je af waarom Pride vandaag de dag nog steeds nodig is. Alles kan, alles mag. Stel vooral even je vraag in die NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. Ja, Irene, de appjes die stromen al binnen. Om even te beginnen bij de vraag van Jan. Hoe reageert de huidige generatie jongeren op een evenement als Pride?
1: Jongeren is heel breed, maar ik denk queer jongeren reageren heel enthousiast op Pride. En als je kijkt naar de Youth Pride Commissie van Pride Amsterdam, waar jonge mensen in actief zijn, dan stemt mij dat heel hoopvol. Zij organiseren ook programmaonderdelen op verschillende podia, varen ook met een boot in de parade. En ik kan me voorstellen, net als sommige ouderen, vinden zo'n botenparade helemaal niks. Dat zal ook voor jongeren gelden.
0: Ja.
1: Die dat te uitbundig vinden of het niet bij hen vinden passen. Maar ja, de jongeren waar ik in de queer community mee te maken heb, die zijn heel enthousiast erover.
0: Ja, ja, want je zegt al even, jongeren is natuurlijk een breed begrip. Dat begrijp ik. Maar als we even kijken naar, weet ik veel, twintigers, dertigers, die groeien natuurlijk heel anders op dan hoe dat 30 jaar geleden ging. Hoe zie jij hun rol dan binnen Pride?
1: Nou, echt de toekomst die het van ons, ik ben 57, gaan overnemen. En ik zie dat dus ook echt binnen Pride. De jonge vrouwen die actief zijn binnen de Youth Pride Commissie. Ik zie zo dat er een aantal de Women and Pride Commissie zomaar kunnen overnemen. En ik juich dat toe.
0: Ja.
1: En waar het gaat over, is dit nou voor alle jongeren iets? Ja, dat kan ik niet zeggen.
0: Nee, maar goed, ik denk dat niks altijd voor iedereen is, toch?
1: Nee, en ik denk wel dat jongere generaties zijn zich veel meer bewust, eigenlijk waar we het net over hadden, over gender, non-binair zijn. Wij, mijn generatie, oma vertelt, was daar helemaal niet mee bezig. Of velen van ons waren daar niet mee bezig. Het ging over, het was homo's. Nou, we willen dat lesbiennes ook zichtbaar zijn. Dus het was een andere strijd die toen plaatsvond. En het was iets vrolijker. Ik denk dat de wereld zorgelijker is voor veel jongeren nu.
0: Ja, dus dat is eigenlijk geen goede ontwikkeling.
1: Nee. Ik denk dat het. Ik ben blij dat ik niet nu een jongere ben. Ik bewonder de jongeren die zo veerkrachtig zijn en zo de schouders eronder willen zetten.
0: Ja, want stel dat er nu iemand luistert, inderdaad iemand van een jongere generatie, die denkt, ja, ik zit inderdaad niet goed in mijn vel, of ik kan inderdaad niet zijn wie ik wil zijn. Waar kan zo iemand terecht?
1: COC Nederland is de belangenorganisatie van LHBTQI+ mensen. Dus daar kan je altijd terecht met je verhaal. En er zijn meer plekken waar je terecht kunt. Maar het is, ik noemde net al, daar waar een regenboog wappert, daar kan je waarschijnlijk veiligheid vinden. Als je jongen. Ja, er zijn zoveel dingen te doen. Dus vele scholen die kennen een Gender Sexual Alliance, de GSA's. Samenwerken met klasgenoten om het op school veiliger te maken. Dus het is heel belangrijk als je durft om zelf ook een stap naar voren te zetten. Maar ik snap ook dat dat voor sommige jonge mensen heel lastig kan zijn. Ook als je ouder bent kan dat nog steeds heel lastig zijn.
0: Ja, we krijgen ook een vraag binnen van Evert. Kan de Pride in de huidige vorm nog blijven bestaan? Of moeten we ook iets gaan veranderen?
1: Dan zou mijn vraag zijn, maar Evert, wat zou je willen dat er verandert?
0: Ja, misschien toch ook de onderliggende boodschap waar we het net even kort over hebben gehad. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Nou, ieder jaar kent Pride een thema. Dit jaar is het thema Unity. De hele wereld komt naar Amsterdam toe. Er is ruimte binnen Pride. He, dus de laatste 2 weken van Pride in Amsterdam worden georganiseerd door de Stichting Pride Amsterdam de komende jaren. En de eerste 2 weken, die zijn eigenlijk vrij voor iedere organisatie die niks met Pride Amsterdam te maken wil hebben om activiteiten te organiseren. Dus er is ruimte voor alle diversiteit onze community omarmt.
0: Ja, we krijgen ook een persoonlijke vraag binnen van Tim. Amsterdam was ooit een voorloper voor homorechten, maar ik durf nu niet eens meer hand in hand te lopen met mijn vriend over straat. Tolerantie lijkt dus ver te zoeken anno 2026. Hoe zie jij die ontwikkeling?
1: Ik denk dat er weinig plekken zijn überhaupt waar je als partners van gelijk geslacht met elkaar hand in hand zou kunnen lopen. Ik zou het ook, als ik verkering had gehad, zou ik het ook niet meer doen.
0: Ja.
1: En dat was inderdaad in die jaren 90, dat we het telkens hadden over homo-acceptatie inderdaad, was het veel vrijer. En het is lastiger.
0: Ja,
1: en ik vind het heel erg jammer dat die vrijheid er niet is.
0: Wat kunnen we daaraan doen?
1: We kunnen daar weinig aan doen. Wat we wel kunnen doen is blijven uitdragen dat wij er recht op hebben om onszelf te zijn en dat zichtbaar te blijven houden.
0: Ja, ik zeg ook we, omdat ik denk we moeten natuurlijk iedereen meekrijgen. Dit is niet een strijd die ik of jij alleen zou kunnen voeren.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: We hebben het eerder ook gezegd, ook al kunnen we het heel erg oneens zijn met elkaar, toch zullen we samen moeten optrekken om van ons te laten blijven horen. Of het nou in de lokale politiek is. In Oldenbroek heet die plaats, geloof ik. Is vorige week besloten om het hele regenboogbeleid terug te draaien. Gelukkig is het dan ook nog zo dat er een heteroseksuele bewoner een actie start met dat gaan we toch niet laten gebeuren, een advertentie plaatst. Het citaat, wij zijn met meer. Ik hoop echt dat dat zo is. En dat we op momenten dat het wel kan, Tim, dat we elkaars handen blijven vasthouden.
0: Dat omschrijf je mooi. Misschien een beetje een schurende vraag, maar die komt van Amy. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat hij zichzelf als oude witte homo niet divers genoeg voelde om zich groots te positioneren binnen de Pride. Ja, hoe inclusief is Pride dan eigenlijk nog?
1: Dit is de omgekeerde wereldtheorie. Witte cis homomannen zijn nog altijd het meest zichtbaar in Pride. Een beetje vergelijkend

0: niks aan doen. Zo ook cis-witte homomannen kunnen daar niks aan doen. Maar het is wel fijn dat al die andere groepen binnen onze communities, dat die hun stem hebben gevonden en dat die laten horen. Dus soms is het zo dat het even niet over jou gaat. En hoe mooi is dat eigenlijk, dat het over een ander kan gaan?
1: Ja, en tegelijkertijd is daar ook ruimte voor, toch? Voor deze persoon.
0: Zeker, ja, zeker. Maar wat ik ook hoor, is een bewustzijn van dat je misschien even af en toe je mond kan houden.
1: Mm-hmm.
0: He, dat het oké is dat het even niet over jou gaat.
1: Maar ja, misschien vindt diegene het ook wel heel erg belangrijk om met Pride zijn stem te laten horen.
0: Dat kan altijd.
1: Ja,
0: maar okay. Waar het ook om gaat, is dat je voor elkaar de stem laat horen.
1: Ja, je doet het samen.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb ook nog een vraag binnen van Pablo. Dat is echt een vraag specifiek voor jou, Irene. Wat is de grootste uitdaging die je op je pad bent tegengekomen?
0: De grootste uitdaging
1: van je hele leven. Nee hoor.
0: Ja. De grootste uitdaging is. Het gaat vaak over geld. Dus, hoe geef je activisme vorm? Dat kost vaak geld. En dat is niet zozeer mijn uitdaging, maar hoe meer obstakels je in het leven tegenkomt. Dus ik pak dan toch weer even, laten we zeggen, een zwarte vrouw of een transvrouw van kleur. Die krijgt meer obstakels op haar weg om haar doelen te bereiken dan ik als witte cisvrouw, lesbienne. Hoe meer obstakels je op je weg tegenkomt. En als je bijvoorbeeld het lastig is om een baan te vinden of om een baan te houden, om rond te kunnen komen, om een woning te hebben, dan kan je zeggen van nou, goh ja, Irene Hemelaar, die heeft en een huis en een baan en kan nog allerlei klusjes erbij doen. Dus die heeft het allemaal goed voor elkaar. Maar op het moment dat je dus dat niet hebt en dan ook nog voor je eigen rechten wil opkomen.
1: Mm-hmm.
0: Ik voel daar wel een verantwoordelijkheid naar de mensen die het harder moeten werken om te komen waar ik sta dan ik zelf.
1: Ja, en volgens mij is het ook heel duidelijk dat je dat doet en in de afgelopen jaren zeer zeker hebt gedaan. Lieve mensen, jullie blijven appjes sturen in de app. Dat is heel fijn. Je kan ook nog bellen naar 0800 1121 met je vraag. Maar je kunt je vraag natuurlijk ook stellen in die NPO Luister app. Irene, wij gaan naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. En dat is nogal een bijzondere. Vertel.
0: Nou, dit jaar heeft het vrouwenprogramma voor het allereerst in de Amsterdamse geschiedenis een sponsorpartner die heeft gezegd: wij vinden vrouwelijk leiderschap heel erg belangrijk en wij supporten een vrouwenboot in de bootparade.
1: Nou, dat het de eerste keer is.
0: Ja, vrouwen zijn onzichtbaar. En dus dit is echt uniek, hè? Dus ik ben echt vanaf het begin af aan erbij. En dit is er nog nooit voorgekomen. Maar we hebben dus een Women and Pride boat. En we hebben daar een anthem voor laten componeren. En in een van de vele beroepen die ik heb, ben ik ook zangeres. Dus ik heb ook mogen zingen. Maar vooral Maxime Duval, de goddess of Italo Disco, die heeft de lied gezongen in een nummer geschreven door Monique de Aler-Hartorp. En geproduceerd ook door Dennis Mulder. En we gaan nu luisteren naar het Women and Pride Anthem 2026. Aphrodite, goddess of love.
2: Born out of the ocean waves, mixed with holy blood, she came to shore. Her name is Aphrodite. Do you want to hear more?

0: Je luistert naar de nacht van Caro en Gervé. En te gast is Irene Hemelaar, LHBTIQ+ activist en oud-directeur van Pride Amsterdam. En we hebben het over 30 jaar Pride op de Amsterdamse grachten. We hoorden haar net ook al even in dit nummer. Fantastisch, wij gingen hier in de studio al even los. En Irene, jij zei, ik moet nog even iets vermelden.
1: Ja, ik moet zeker, want mijn persoon, mijn belangrijkste persoon in mijn leven die de lage stem in dit nummer heeft vertolkt, dat is Mireille de Ridder. En die hoort ook natuurlijk bij de credits voor dit nummer.
0: Nou, fantastisch. Ik vind het een prachtig nummer. Wij gaan door naar de luisteraarsvragen. We krijgen namelijk ook een vraag binnen van Hanna. Merk je soms ook weerstand vanuit gelovige groepen?
1: Zeker, van gelovige groepen, van niet-gelovige groepen. Vaak wordt er gedaan alsof gelovige groepen, dan wordt er meteen gewezen naar moslims. En dat vind ik heel erg kwalijk. En ik benoem het nu maar even hardop. Religie kan een rol spelen in het afwijzen van mensen die LHBTQI+ zijn. Dat gebeurt.
0: En hoe deel je daarmee?
1: Gelukkig zijn er heel veel geloofsgemeenschappen die zeer openstaan voor de community. En zeker deze World Pride zijn er. Maar het maakt eigenlijk niet uit wat je religieuze achtergrond is. Je kan altijd ergens een bijeenkomst bijwonen die past bij jouw religieuze beleving.
0: Ja, we gaan even door naar het organiseren van het hele evenement. Want we krijgen een vraag binnen van Cato. Ik vind de Pride altijd zo mooi en ook groot feest. Maar het lijkt me ook heel moeilijk om het te organiseren. Wanneer beginnen jullie nou eigenlijk met deze organisatie? En hoeveel mensen zijn er eigenlijk bij betrokken?
1: Binnen de organisatie denk ik dat er er is een groot vrijwillig een bestuur dat als vrijwilliger meedenkt en actief is. Maar de organisatie zelf bestaat denk ik uit 4 of 5 mensen regulier. En er zijn heel veel mensen die extern zijn en die helpen. Heel veel vrijwilligers, ontzettend veel vrijwilligers. Mensen die eigenlijk net als ik, je hebt een baan en dan pak je nog zo'n 10 uur per week erbij om een bijdrage te leveren aan dit hogere doel. Dus het is eigenlijk maar een hele kleine organisatie. En bij World Pride is het natuurlijk een stuk groter, omdat de organisatie vele malen groter is. En ik denk, als Pride is afgelopen, dan gaat het pand 3 weken dicht en daarna begint het weer.
0: Ja. We krijgen ook een vraag binnen van Joy, die sluit hier goed op aan. Na de Pride in Amersfoort is er iemand mishandeld. Mijn vriendin durft nu niet meer goed als transvrouw naar de Pride in Amsterdam te gaan. Wat voor veiligheidsmaatregelen treffen jullie?
1: Pride Amsterdam heeft samen met de Stichting Ondersteboven er ook voor gezorgd dat iedereen die komt een veiligheidskaart, een safety card ter grootte van een bankpas bij zich kan dragen met alle nummers die van belang zijn. Als jou iets overkomt, dan weet je meteen waar je terechtkomt. Bij discriminatie.nl, bij Centrum Seksueel Geweld, bij de Roze in Blauw, de LHBTQI+ politie. En 112 als je echt iets overkomt. En er is geregeld dat er verschillende plekken in de stad heel duidelijk als safety zone zijn aangemerkt. En dat kunnen gewone hotels zijn. Maar het is dan heel duidelijk waar je terecht kan als jou iets overkomt.
0: En het is natuurlijk wel een heel massaal evenement. Er komen zeker heel veel mensen naartoe. Ja. Heb je daar dan wel een beetje grip op?
1: Daar gaat eigenlijk het hele evenement over. Je kan nooit voorkomen dat er iets gebeurt. Maar als er iets gebeurt, dan is het heel belangrijk dat je snel geholpen wordt. Ja. En de safety card die we samen met Pride Amsterdam vanuit ondersteboven hebben ontwikkeld, draagt daar aan bij. En ook het gegeven dat er, laten we zeggen, niet queer horeca is. Ook andere plekken in de stad dat je weet van, hier kan ik meteen terecht als mij iets overkomt. En dan zit daar iemand die jou ook echt kan helpen.
0: Ja, want hoe kijk je naar wat er in Amersfoort is gebeurd?
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, wat kan je ervoor zeggen? Het gebeurt altijd. En dat zou je, zou er bijna meur van kunnen worden. Ja. Want het is een gegeven dat onze community meer gevaar loopt als je niet lijkt op een stereotype man of een stereotype vrouw, dan loop je op straat meer kans dat jou iets overkomt aan negatief gedrag. Het is altijd belangrijk, ik roep het maar iedere keer, meld het wel. Want als de politie het niet weet, dan kunnen ze ook niks doen. En het is belangrijk, de voorzorgsmaatregelen, dat als jij ergens iets meldt, dat daar dan ook echt iets mee gebeurt. En ik weet dat Roze in Blauw, de regenboogpolitie van Amsterdam, dat zij daar echt keihard op inzetten. Dus ik hoop dat je vriendin naar Amsterdam wil komen en dat ze een hele goede tijd beleeft. En ik denk dat wij met meer zijn.
0: Mooi gezegd. En ik denk ook een goede reden om het er onder andere vannacht toch weer even over te hebben. Dit is natuurlijk iets heel naars, maar wat geeft jij nou hoop? Wat geeft jou motivatie om je in te blijven zetten?
1: Opgeven is geen optie. Dat is eigenlijk... De hoofdreden en ik gun de vrijheid die ik heb mogen beleven in mijn twintiger jaren. Jezelf kunnen zijn, jezelf kunnen ontplooien, geaccepteerd worden voor wie je bent. Dat gun ik iedereen en dat gun ik ook nieuwe generaties.
0: Ja, is er iets waarvan je denkt, dit hebben wij deze nacht niet besproken, maar dit vind ik nog heel erg belangrijk? Dit moet ik nog even zeggen.
1: Ik moet dit zeggen. Ik heb zoveel te zeggen. Stapels, zo te zeggen. Nou, ik vind het eigenlijk een dankjewel aan jullie.
0: Okay.
1: Dat jullie dit een belangrijk thema vinden om over te praten. En dat ik hier aanwezig mag zijn om het erover te hebben.
0: Het was ons een grote eer dat je hier wilde zijn. Dan zeg ik tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro NCRV. Waarin we deze nacht hebben gesproken met LHBTIQ+ activist en oud-directeur van Pride Amsterdam, Irene Hemelaar. Over 30 jaar Pride op de Amsterdamse grachten. Het hele gesprek dat kun je uiteraard weer terugvinden in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Wat ik ook nog even wil melden is aanleiding hiervoor was dus eigenlijk World Pride 2026. En in Amsterdam zijn er dus 3 actuele en interessante tentoonstellingen te zien. Onder andere in het Stadsarchief de Expo Drag in Amsterdam. In de Nieuwe Kerk de Roze Stad. En in het Grachtenmuseum Liefde op de Grachten. En je kunt het dus bezoeken tot 27 september. Dus ga dat zeker doen. Irene, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier vannacht wilde zijn.
1: Het was me een waar genoeg.

0: geweldsincidenten, roofovervallen of zelfs moord. Steeds meer jongeren belanden voor dit soort ernstige delicten in de gevangenis. In de podcast Jong en Vast duikt journalist Tom Veldhuizen dieper in de wereld van de jeugddetentie. In seizoen 2, aflevering 5, vertellen medewerkers over de observatieafdeling in Tellinger Eind, waar ook jongeren vastzitten.
1: Wel opvallend, hij heeft een boekje. Ik denk dat hij daarin schrijft. Die draagt hij eigenlijk telig bij zich. Maar daar eet je dus ook van. Dus hij had een broodje kaas gemaakt en die lag op zijn. Dus ik zeg, er staat een bordje voor je.
2: Waarom doe je een bordje?
1: Nee, dat scheelt weer afwas. Ik zeg, nou, dat klopt. Ik zeg, als wij dat ook al.
3: Ik zit bij een vergadering van medewerkers van de observatieafdeling. In Tellinger Eind is plaats voor 8 jongeren die ter observatie worden opgenomen. Bij zeer heftige delicten of zaken die grote impact hebben op ons land kan de rechter hiertoe besluiten. De rechter wil dan weten of er sprake is van een psychische stoornis en hoe groot de kans is op herhaling. Bij hoge uitzondering mag ik op deze afdeling meelopen. Jongeren zitten hier 7 weken en alles wat ze zeggen, doen of juist niet doen wordt meegenomen in het observatierapport.
1: Wat wel opvalt is dat hij was op een gegeven moment aan het afruimen. En ja, hij blikkert boos, hij beweegt niet. Ik weet niet of hij niet eens door hebt. Maar hij maakt natuurlijk geen aanstalt om met dat soort dingen te helpen. Met tafel afruimen is ook minimaal. Dus ik denk dat we hem daar wel iets meer in mogen stimuleren om te helpen. Ja, uiteindelijk mee gaan luchten en dan ligt er een bal, wordt er enthousiast van. Ja. Van het weekend willen ze voetballen.
2: Ja, heb je zo'n soort van een bal.
1: Ja, dus het lijkt me, ik heb gezegd van nou, ik ben van het weekend, dus het lijkt me leuk om met hun een potje te voetballen.
3: Nederland heeft meerdere justitiële jeugdinstellingen met een specialisatie. Nijmegen heeft bijvoorbeeld een afdeling voor jonge vrouwen. En Breda een afdeling met zedendelinquenten. Dat heeft te maken met de gevoeligheid van de delict op andere jongeren op de groep. En in Tellinger Eind kennen ze dus de observatieafdeling. Nihel werkt als pedagogisch medewerker in Tellinger Eind. De jongens op de groep hebben net de tafel afgeruimd en zitten nu te blackjacken met elkaar. Met Nihel zoek ik een rustig plekje op.
4: Nou, die jongens die hebben een dagprogramma die ze gewoon moeten volgen. En in dat dagprogramma zijn jongens dus, net zoals je daar straks hebt gezien, op de groep. Dus dan zijn ze bijvoorbeeld aan het playstationen of aan het kaarten of spelletjes aan het spelen. Maar tegelijkertijd zijn we ze ook aan het observeren qua gedrag, houding en dingen die zij dus zeggen en doen. En dat gaat gewoon heel automatisch eigenlijk.
3: Ze zijn dat nu bijvoorbeeld aan het kaarten. Hè? Een van jouw collega's die is met ze aan het 21e en die doet mee. Dan ontstaat daar natuurlijk spel, concurrentie, winnen, verliezen. En wat zegt dat dan?
4: Dat zegt heel veel. Uit zo'n kaartspel kunnen wij eigenlijk al heel veel observeren en heel veel zien. Want dat kan bijvoorbeeld laten zien dat een jongen wel of niet tegen zijn verlies kan. Gaat hij vloeken, ja of nee? Dat soort dingen kunnen wij heel veel uithalen. Ook gewoon het gezichtsmimiek van de houding, bijvoorbeeld taalgebruik. Dus dat soort spelletjes kunnen wij natuurlijk gewoon als interventies inzetten om bepaalde observatiedoelen gewoon te kunnen rapporteren. Dus met zo'n spel kunnen wij heel veel zien, ja.
3: 7 weken, dat is best wel lang, maar ook weer niet heel erg lang. Ik kan me ook voorstellen dat jongeren natuurlijk die op de groep zitten denken van ja, ik word geobserveerd, hier hangt mijn straf vanaf. Ik zet mijn beste beentje voor. Kun je als jongere 7 weken lang een masker opzetten en je echt van je allerbeste kant laten zien?
4: Kijk, ik kan natuurlijk niet namens alle jongens praten. Dat gaat gewoon niet. Maar wat wij in praktijk zien en wat ik vooral ook van collega's hoor die natuurlijk al jaren in dit vak zitten, dat het bijna niet haalbaar is om 7 weken lang een masker op te zetten. Omdat het gewoon, ja, dat is gewoon zo zwaar. Zeker ook omdat je gewoon met verschillende gesprekken, verschillende disciplines, verschillende interventies die we natuurlijk inzetten. Maar we merken wel dat de jongens zoveel mogelijk proberen om een masker op te zetten. Al is het maar een half masker. Net even anders doen, omdat hun toekomst ervan afhangt. Dus ze proberen alles op alles te zetten om goed gedrag te laten zien. Nou, daar moet je op een gegeven moment doorheen prikken door interventies in te zetten. Maar de jongens proberen zeker een masker op te zetten voor 7 weken lang. Maar is het haalbaar? Nee, het is niet 100% haalbaar, nee.
3: You can't fool you.
4: Precies. Ja, nee, ons kun je niet. Jongens denken altijd van, oh, dat zullen ze wel niet doorhebben. Maar wij prikken daar echt doorheen.
3: Het is een zwaar middel voor de rechter om iemand ter observatie te plaatsen in een jeugdinstelling. De uitkomst van de onderzoekers gebruikt de rechter namelijk in zijn uitspraak en kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte. En de onderzoekers in Tellinger Eind halen alles uit de kast om in 7 weken tijd een goed beeld te krijgen van een jongere. Leo is net met pensioen, maar hij is jarenlang wat ze noemen een milieuonderzoeker geweest. Aan hem de taak om de hele omgeving van de verdachte in kaart te brengen. En hij komt voor mij een dagje terug naar Teilingereind.
5: Milieuonderzoeker is iemand die vooral de achtergrond, de ontwikkeling van een jongere onderzoekt. Dat is waar het decorschets van waar komt zo'n jongen vandaan. Hoe heeft hij zich ontwikkeld, in welke situatie is opgevoed en wat heeft hij meegemaakt in zijn leven aan leuke dingen en aan minder leuke dingen voordat hij hier binnenkwam.
3: Ben je dan ook de persoon die bijvoorbeeld gaat praten met de ouders van zo'n jongen of de voetbalcoach?
5: De ouders zijn voor mij de eerste en meest belangrijke informatiebron, omdat zij het jong, met alle respect, het langst en het best kennen. Maar ook andere mensen als werkgevers, leerkrachten en zelfs voetbalcoaches kunnen in aanmerking komen het verhaal kleur te geven.
3: Hoe reageren ouders dan vaak als hun zoon ergens van verdacht wordt?
5: De meeste ouders staan open voor het gesprek. Slechts weinig ouders die zeggen uit zichzelf, ik wil daar niet aan meewerken. En van een enkele ouder heb ik het vermoeden dat zij door hun zoon bewerkt zijn met de vraagopdracht van, je gaat niet met die man praten. Ik wil niet dat je daaraan meewerkt. Veel jongens zeggen ook tegen mij, ik wil niet dat je met mijn ouders praat. Mijn antwoord is altijd geweest, ouders mogen zelf bepalen wat ze willen. Daar hebben ze jou niet voor nodig. Jij bent minderjarig, zij niet. En sommigen die zie je dan gelijk naar de telefooncel rennen om hun ouders te bellen van, je gaat niet met die man praten. Met de meeste ouders werken wel mee en met de meeste ouders krijg ik een stoel, een kop koffie en een goed gesprek van 2,5 uur.
3: Kunnen ouders zich dan voorstellen dat hun kind verdacht wordt van zoiets gruwelijks? Vaak gaat het om iets gruwelijks.
5: Veel ouders hebben zich er wel al mee verzoend. Er zijn ouders die blijven geloven in de onschuld. En er zijn ouders die met verbazing kijken naar, ja, waar hun zoon van verdacht wordt. Iets wat ze dus absoluut niet verwacht hadden. Ja, zoals een moeder tegen mij zei, de zoon die ik ken kan dit nooit gedaan hebben. En dat meent ze oprecht.
3: Dat is best wel heftig natuurlijk om zoiets te horen.
5: Dat is een zin die gegrift staat.
3: Zijn ouders altijd iets aan te rekenen? Want als een kind iets gedaan heeft, dan wordt er vaak gekeken naar de opvoeding. Is dat terecht?
5: Bij mijn sollicitatiegesprek vroeg een van de commissieleden aan mij, wat heb ik ouders te bieden? En wat ik ouders te bieden heb, heb ik toen gezegd, en dat meen ik nog steeds, is dat ik ze ook kan onschulden. Het zijn niet alleen de ouders die opvoeden. Er zijn veel meer factoren die de ontwikkeling van een kind bepalen. De straat is een gemene concurrent voor ouders. En de boodschap dat je als ouders je kind in de gaten moet houden, ga er maar aan staan in een grote stad, een 16-jarige puber in de gaten houden. Ga er maar aan staan. Ik heb van mijn eigen zoon ook nooit altijd begrepen waar hij uithing. Ik heb het altijd wel willen weten, maar ik kon niet iemand anders de garantie bieden dat ik het wist wat hij deed en wat hij uit. Ik heb daar ook op leren vertrouwen. En dat moeten ouders ook doen.
3: Als we kijken naar het werk wat je 12,5 jaar hebt gedaan, wat zijn dan zaken of voorbeelden die indruk op jou hebben gemaakt, die je bij zijn gebleven?
5: De tienermoorden. In één woord. Het delict is zo niet te vatten, zo ongrijpbaar. Het komt zo uit de lucht vallen, alsof iemand op een blinde muur afrent en niet op de rem stapt en pas achteraf de verbazing hebt van, verdomme, ik ben op die muur geknald. Zo heb ik de vermeende daders over het algemeen gezien, als met stomme verbazing kijken naar het gevolg van hun daad. En ik denk dat ze dat nog maar ten dele beseften, wat hun feitelijk gevolg was.
3: Ik kan me voorstellen dat jij in jouw werk heel veel leed hebt meegemaakt en hebt ontdekt. Hoe is dat voor jou om dat allemaal te horen en te zien en op te merken?
5: Ik ben wat ouder. Ik merk dat wat ik eerst, zullen we zeggen, interessant vond, interessant om te onderzoeken, dat me dat steeds meer is gaan opbreken in die zin dat ik het me ben gaan aantrekken, dat ik me ben gaan verbazen over waarom gebeurt dit. En het zijn dan met name de hele ernstige delicten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan tienermoorden. We hebben het afgelopen jaren een aantal gehad. Het is wel zo dat het op een gegeven moment als het ware op is. De emmer is vol. En natuurlijk komt dat samen met het moment dat je denkt aan met pensioen gaan. Je bent altijd het meest moe vlak voor je vakantie. En zo is dat bij mij nu ook. Op een gegeven moment denk ik, het is klaar, het is genoeg. En een jaartje voor mijn AOW, denk ik, iemand anders mag het doen.
3: Het raakt Leo zichtbaar om weer te praten over het werk wat hij jarenlang heeft gedaan. En ik kan me dat goed voorstellen, want het personeel waar ik mee praat zet zich met hart en ziel en vol overtuiging in. Maar de zaken waar het hier om gaat, die gaan natuurlijk diep onder je huid zitten. Dat kan niet anders. En wat mezelf zo lastig lijkt, is of je kunt blijven geloven in het goede van de mens. of dat misschien toch een wat cynistischer wereldbeeld loert.
5: Ik heb me erop betrapt, bedenk ik me wel, dat ik bij sommige jongens wel het gevoel had van, dit komt nooit meer goed. Deze jongens hebben stappen gemaakt in hun leven, hebben klappen gekregen in hun leven, maar alles wat er gebeurd is, heeft ertoe geleid dat ze in zo'n jeugdinrichting terechtkomen, en waarbij dat waarschijnlijk ook niet eens de laatste stap is. Dat er nog veel meer dingen gaan gebeuren. Bij sommige jongens heb ik de neiging gehad om te voorspellen dat er ooit een TBS aankomt. En misschien zelfs wel een long stay aankomt. En misschien mag je dat cynisme noemen.
3: En is dat dan een gedachte waarvan je vindt dat je die niet mag hebben?
5: Ja, cynisme is een lelijk woord, maar ik vind dat ik hem wel mag hebben. Als het mijn werk maar niet beïnvloedt. Ik moet die jongeren in al zijn doen en laten serieus blijven nemen. En hem niet alleen maar zien als verdachte, maar als een totaal mens.
3: Hier probeer ik de maat bij te houden die muziekdocent Joosje van de observatieafdeling inzet. Naast gesprekken die een jongere voert en het milieuonderzoek van Leo, speelt muziek een hele belangrijke rol bij het observeren. Want aan muziek kun je blijkbaar heel veel gedrag aflezen.
6: Ja, dus we zitten achter de drumstel. Ik wil je vragen om mij na te doen.
3: Ja, ik volg jou.
6: Ja.
3: Ja, dat klinkt natuurlijk nergens naar, want ik heb nog nooit in mijn leven een muziekinstrument gespeeld. Maar wat zegt dit dan over mijn gedrag?
6: Ja, dit ritme, om het voor de eerste te doen, is best wel ingewikkeld. Wat je wel ziet, het lukt jou wel om bijvoorbeeld al dit ritme zo te spelen. Hè? En dat zelfstandig te spelen in een maat die doorzit. Waarbij je best wel, ja, je al best wel gestructureerd dat kan spelen. Er zijn ook jongens die het al heel ingewikkeld vinden om dit te kunnen doen. En dat zegt ook heel veel over het kunnen organiseren. En over de mate waarin je je gedrag kan structureren, of je spel in dit geval kan structureren. Er zijn ook jongeren die dat heel moeilijk vinden en bij wie dat helemaal niet automatisch gaat. En dat zegt soms ook echt iets over wat er in de hersenen gebeurt. Maar ja, wat je in een gesprek misschien niet altijd waarneemt, maar waarin je in zo'n opdracht wel ziet, dit is echt iets heel ingewikkelds voor iemand. En daar kan ook wel eens iets achter liggen, waardoor je, als je dat duidelijk maakt, als er bijvoorbeeld een bepaalde probleem is waardoor iemand dat niet kan, ja, dan zegt dat ook heel veel hoe je dat verder in zijn leven doet. En ik zie jou nu hierop tikken. Dat is een ander ding. Lukt het om in een gesprek met een jongen zo bezig te zijn? Of als je dat drumstel voor je hebt en die stokjes in je hand, moet je dan eigenlijk de hele tijd wel ergens op... Ja, precies. Moet je eigenlijk de hele tijd ergens op tikken? En in een gesprek waarin je misschien alleen in een kamer zit, dan zal je dat afleiden misschien wat minder merken. Maar op het moment dat daar een drumstel is en die drumstokjes, dan kan het zijn dat jouw aandacht en concentratie al veel sneller alle kanten op gaat. En ik zie dat je dus eigenlijk best wel snel afgeleid raakt van wat er gebeurt.
3: Oké, Joosje drukt me met de neus op de feiten. Ja, ik raak snel afgeleid, maar ik kan dan wel weer een bepaalde structuur aan. En dit soort notities komen dan allemaal in je observatierapport terecht. Maar Joosje vertelt nog een heel interessant verhaal over hoe muziektherapie kan helpen bij de observatie.
6: Ik had een keertje dat iemand een ritme moest volgen en ik zat even spelen. En dat was gewoon... Nou, het is mijn linkerhand en mijn rechterhand die om zijn beurt gaan. En het lukte die jongen gewoon niet. En ik heb het langzaam, hand om zijn beurt, samen doen, naast elkaar doen, tegenover elkaar. Het werd steeds een soort... Nou ja, het gewone, dit lukte hem helemaal niet. En ik moest echt over nadenken, ja, hou je me nou voor de gek? Dus ik heb dat, nou ja, niet in die woorden, maar echt met iemand ook besproken van... ik wil heel graag weten, lukt het jou nou niet? Of ben je niet je best aan het doen? Want op het moment dat je dit helemaal niet lukt, ja, dat is een andere conclusie dan je doet je best niet. Dus ja, dan is het best wel puzzelen voor mij. En in dit geval was het iemand die dat echt niet voor elkaar kreeg.
3: En wat zegt dat dan over iemand? Dat iemand niet de ene hand voor de andere hand kan doen, alsof je als het ware aan het lopen bent.
6: Ja, nou ja, ik ben geen neuroloog of neuropsycholoog, maar wat je je kan afvragen is, wat gebeurt daar dus in die hersenen, dat je dit niet kan structureren, dat je dit niet voor elkaar krijgt, en is daar mogelijk een bepaald defect of een bepaald iets wat niet goed ontwikkeld is, waardoor dit niet lukt.
3: In ieder geval iets voor vervolgonderzoek.
6: Precies, iets waar je meer onderzoek over wil, om te kijken, wat gebeurt daar nou precies? En dat hoor je ineens dan zo terug.
1: Hij is gewoon aan tafel ook tijdens lunch. Hij is al klaar, hij zit. Hij zal niet vragen of we al klaar zijn. Het is alsof het hem allemaal overkomt en hij laat het gebeuren. En hij gaat naar school, komt weer terug.
7: In de flow.
1: Ja, En je kan niet eens erop doorheen glippen, want je ziet hem wel. Omdat het opvalt dat hij gewoon dat het zo afwijkt van wat de andere jongens doen. Maar om daar nou heel veel... Ja, ik weet niet, ik vind het lastig om daar... Weet je, als het wordt uitgenodigd op tafel tennissen, dan gaat hij tafel tennissen. Er wordt uitgenodigd op kaart, gaat hij kaarten. Gisteren wou hij PlayStation en weer de andere jongens PlayStation. Dan mogen de andere jongens PlayStationen. En het gaat allemaal zonder... Ook maar wat, Jen heeft hem gisteren even aan de tand gevoeld. Nou, dan wordt hij vooral... Op een gegeven moment weet hij eigenlijk niet zo goed meer waar hij moet kijken.
3: Tijdens de overdrachtsvergadering worden de 8 jongeren op de observatieafdeling besproken. Het valt het personeel op dat 1 jongen gedrag vertoont alsof hij op de automatische piloot staat. En dat soort observaties komen dan op tafel te liggen en worden bediscussieerd.
7: Als je even soort van met z'n tweeën tegen hem gaat praten en niet heel duidelijk ben in je taal, dus grappen maken of indirect iets tegen hem zeg, deze jongen is weg. Hij is echt kwijt. Je moet soort van... Peter, ja, hier. En dan heb je hem weer. Maar op het moment dat je dus, net als dat ik deed, gewoon een heel gesprek en door bleef zagen over waarom die controller aan een andere jongen gaf terwijl hij hem kwam halen. Hij weet het niet meer, hij is kwijt. Gotta keep moving.
3: De observatieafdeling krijgt vragen van de rechter. Bijvoorbeeld, hoe groot is de kans op recidive, herhaling van een delict? En de observatieafdeling kan ook kiezen of ze bijvoorbeeld het volwassen strafrecht adviseren. Dat kan vanaf de leeftijd 16. Of het jeugdstrafrecht. Dat kan weer tot de leeftijd 23. Daar zitten hele ingewikkelde keuzes en lastige dilemma's voor deze onderzoekers. Dat ziet ook de jurist van deze afdeling, Murijnen.
8: We rapporteren veel in mediagevoelige zaken. Waar de hele maatschappij wil zo'n jongen al aan de hoogste bomen eigenlijk. Terwijl wij nog bezig zijn met de vraag... wat zou het meest passend zijn bij deze jongen om recidieven te voorkomen? En hoe onwenselijk dat voor de maatschappij is... of het vergeldingselement speelt daar natuurlijk helemaal geen rol bij de vraag die wij beantwoorden. Maar het komt dus wel eens voor dat we dan bij zo'n jongen zeggen... van hoe ernstig dit delict ook, het meest passend zou zijn... om hem binnen een pedagogische setting... voor een deel te behandelen, maar ook voor een deel heropvoeding daarbij te betrekken. En dat is de vraag, hè? Wil je recidieven voorkomen? Zou dat het meest passend zijn? Dus als je dat heel zuiver beantwoordt, dan zou dat eigenlijk niet zo ingewikkeld moeten zijn. Maar ja, je kan je voorstellen, als je bij een vreselijk delict met een jeugdmaatregeladvies komt, daar vindt iedereen wat van, tot aan kamervragen toe af en toe. Andersom is het ook zo dat we dus de mogelijkheid hebben om volwassen strafrecht te adviseren bij 16 tot 18-jarigen. Nu komt dat heel weinig voor, maar er zijn wel eens hele koelbloedige moordzaken waarin we... dat gaat dan niet om de ernst van het feit, dat is iets wat de rechter beoordeelt. Maar als wij kunnen concluderen dat iemand, van 17... zo'n duurzaam patroon van dysfunctionele laat zien wat past bij een persoonlijkheidsstoornis, in combinatie met bijvoorbeeld zo'n koelbloedig gepland delict, waarvan je ook niet kan zeggen van het overkwam je, je bent er gewoon heel erg bewust ingestapt. Ja, dan kan dat soms reden zijn om volwassen straf te adviseren. En ook dat is weer een hele controversiële stap. Want dat betekent wel, als je het over 17-jarigen hebt, een dader van moord, dan maakt dat dus wel uit of je maximaal 2 jaar jeugddetentie kan krijgen, of misschien wel 30 jaar gevangenisstraf. Dus ja, ook daar is altijd maatschappelijke druk in onze zaken.
3: En de zaken waar het personeel mee te maken heeft, worden steeds heftiger. Ja, de jeugdcriminaliteit neemt al jaren structureel af. Maar jongens komen al op steeds jongere leeftijd in aanraking met georganiseerde criminaliteit.
8: Ja, het klopt. Die trend zien we ook terug op de observatieafdeling. Waar tot 2016 zo'n beetje nog wel eens een civiel advies werd gegeven. Van, ach ja, iemand is toch beter thuis in de gesloten jeugdzorg. Dat is eigenlijk niet meer aan de orde nu. En zeker het afgelopen jaar kan ik eigenlijk wel zeggen dat het vrijwel allemaal levensdelicten of pogingen tot zijn geweest. Dus we zien de trend hier wel dat het steeds ernstiger wordt. We zien ook terug dat we steeds minder voorwaardenadviezen kunnen geven. En dat is wel, als iemand het recidieve gevaar op vrij eenvoudige wijze onder controle te brengen is buiten, met ofwel een team eromheen of zo, of iets van een reclassering, dan zal je al snel geneigd zijn om voorwaarden te adviseren. Dus bij met voorwaarden of TBS met voorwaarden. Dat is eigenlijk niet meer aan de orde op dit moment. Bijna niet. We hebben echt zulke ernstige feiten en zulke ernstige problematiek met hoog recidieve gevaar, dat ook maar een kleine kans op herhaling van een soortgelijk feit betekent dat je die mensen niet meer buiten wil hebben.
9: behalve natuurlijk gisteravond dat hij ging slapen tijdens het avondeten.
4: Ja,
9: dat was wel opvallend.
4: Ja.
10: Maar heb je het idee dat hij dan echt moe is? Of dat hij ook wel een beetje...
9: Ik had het idee dat het een beetje opstandig was... Theater, dat hij geen vegetarische lasagne wilde eten. Maar ja, dat is mijn interpretatie.
11: Dat we gewoon wel blij met Portugal. Je gaat niet slapen tijdens het eten. En sport gewoon dat we echt gewoon wat strakker op dit soort dingen gaan zitten. En kijken of we hem dan eruit krijgen of hij daarop reageert.
3: De jongens op de observatieafdeling mag ik niet interviewen... want hun hele zaak komt nog voor de rechter. Maar als je met ze op de groep zit... dan willen ze prima een potje PlayStationen of Monopoly spelen. En ondertussen letten de onderzoekers op elk detail. Maar de vraag die mij constant bezighoudt is... wat heeft iemand bewogen? Waarom pleegt iemand een moord? En vaak hoor je dan dat er allerlei redenen zijn. Iemand komt uit een achtergesteld gezin... of moest in armoede opgroeien, heeft trauma's meegemaakt... En dan kun je het misschien een heel klein beetje begrijpen. Harmon is psycholoog en ook hij moet bekennen... dat hij vaak niet begrijpt waarom iemand een delict pleegt.
12: Nee, dat kan niet altijd. De makkelijkste onderzoeken zijn inderdaad waarbij er een heel duidelijk motief is... en een hele duidelijke schets of scenario van het lastiglegde, zeg maar... waarbij de verdachte ook nog eens heel open vertelt over wat er gebeurd is... en wat hij dacht en wat hij voelde en hoe het allemaal gegaan is. En wat er ook nog eens overeenkomt met wat getuigen daarover verklaren. Maar zo makkelijk is het eigenlijk zelden. Wat we doen is een jeugdige in kaart brengen qua functioneren, qua gedrag. Maar helemaal de vinger erop kunnen leggen kunnen we niet altijd inderdaad. En dan moeten we wel eens opschrijven dat we de jongen relatief goed in kaart hebben kunnen brengen. En dat we voor een deel begrijpen wat er tijdens het delict is gebeurd... maar dat we niet precies begrijpen hoe iemand daartoe gekomen is.
8: Kan je vervolgens dan zeggen, we begrijpen het misschien niet zo goed... maar het feit dat we het niet begrijpen, dat hij geen behandeling heeft gevolgd in de tussentijd... dat hij geen slachtofferempathie toont... dat hij eigenlijk op geen enkele manier laat zien dat hij iets heeft meegenomen uit deze situatie... kan ook al een reden zijn, hè, dat moet je natuurlijk allemaal heel genuanceerd afwegen... maar dat kan ook al een reden zijn dat je tegen de rechtbank zegt... nou, ik heb geen reden, ik begrijp het niet, maar er bestaat nog een gevaar. Als u dit feit bewezen acht, dan heeft hij kennelijk, is hij hiertoe in staat... en begrijpen we niet waarom hij hiertoe in staat is. En dat kan alsnog reden zijn om te zeggen... nou, misschien is het dan wel op zijn plaats om in een behandelmaatregel te gaan kijken... hoe hij hiertoe is gekomen en daar een delictscenario te maken.
3: En waar deze medewerkers ook mee te maken krijgen, zijn weigeraars. Landelijk gezien weigert ongeveer een kwart van de verdachten... om mee te werken aan observatieonderzoek.
12: Er zijn jongens die hier komen met het advies van hun advocaat... om niet mee te werken, dus die zwijgen dan in onze gesprekken. Of ze gaan wel met mij in gesprek, maar zwijgen over het aan lastiglegde... omdat ze dat bijvoorbeeld bij de politie ook niet hebben gedaan. Maar ik neem niet weg dat we in alle gevallen ons uiterste best doen... om zo goed mogelijk de rechtbank wel te adviseren over wat er nodig is... om indien bewezen recidive te voorkomen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, ja.
3: Nog één keer terug naar milieuonderzoeker Leo. Hij heeft in de afgelopen jaren tal van achtergronden onderzocht... van verdachten in Teilingereind. En ik ben zo benieuwd in wat voor milieus hij nou het vaakst is geweest.
5: Ik snap wat je bedoelt. Kijk, als je het in die grafieken uit zou zetten... van gezinnen met lage inkomens heb ik meer gezien... dan gezinnen met hoge inkomens. Een laag opleidingsniveau heb ik ook meer gezien... dan met een HAVO of VWO-opleiding. Maar het komt overal. Het komt overal voor. Het komt in de middenklasse voor. Het komt in sociaal lagere klassen voor. Ik sta in achterstandswijken en ik sta in villawijken. Maar meer in achterstandswijken.
3: En hoe is het nu met de jongeren uit deze serie? Igor is op eigen initiatief naar een afkeerkliniek gegaan... waar hij nu weer clean is. Hij start binnenkort met intensieve traumatherapie... en timmert aan de weg als ervaringsdeskundige. Peter heeft Teilingereind verlaten... om naar een kleinschalige en minder beveiligde instelling te gaan. Hij was laatst nog wel even in Teilingereind om zijn schoolexamen te doen. Nigel zit nog steeds op de langverblijfafdeling... waar hij hard werkt aan herstel... Als alles goed gaat, mag hij in december voor het eerst op verlof. En hij hoopt dan de kerstdagen bij zijn ouders te kunnen doorbrengen. Kleine heeft de instelling helemaal verlaten. En hij is op dit moment ook niet in zicht van Teilingereind. De afgelopen weken heb ik Teilingereind vaak en intensief bezocht. Ik wil daarom alle medewerkers van Forensisch Centrum Teilingereind bedanken voor de openheid. Met name Anke Laterveer en Soraya Beumer. En Nigel, Peter, Igor en Kleine natuurlijk... die ondanks alles toch gewoon met me wilden praten.
0: Ja, wil je nou nog meer afleveringen luisteren... van de KRO-NCRV-podcast Jong en Vast? Check dan de NPO Luister-app.
13: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Ja, waar de meeste kinderboerderijen een plek zijn waar kinderen schreeuwend van het ene naar het andere dier rennen, gaat dat op kinderboerderij De Brinkhorst heel anders. Midden in Amersfoort is er een plek waar iedereen uit de stad samenkomt en zijn steentje bijdraagt aan een stukje natuur. Verslaggever Aram Frankfort die werd rondgeleid door de hoofdverzorger Emily Veldman en sprak ook met andere werknemers.
14: Hier kun je de gebouwen het beste allemaal een beetje zien. Dit is eigenlijk wat vroeger ook het erf was. Dus de indeling van het erf was vroeger ook zo. Dus ongeveer 200 jaar geleden was dit een werkende boerderij. Dat is de oude stal. In het voorhuis van de oude stal is de winkel. Daar lopen we zo meteen wel eventjes naartoe. In de stal zijn natuurlijk gewoon de stallen voor de dieren. Het gebouw er tegenover is de oude varkensschuur. Dat is nu de pauzeruimte van de Amerpoort. Dat is de dagbestedingsgroep die wij hier hebben.
15: Paul, jij bent van de Amerpoort, van de mensen van de dagbesteding. Wat doen jullie hier zoal?
16: Wij werken met drie begeleiders en begeleiden 18 cliënten gemiddeld per dag.
15: Wat zie je dat het met ze doet? Veranderen ze ook?
16: Ja, als ze net van school komen, dan zien we wel ze ontzettend groeien natuurlijk. Het schoolse is natuurlijk niet te vergelijken met het arbeidsmatige hier. En dat kost wel even tijd, maar je ziet dat mensen zich dan goed ontplooien op allerlei vlakken. En de mensen die wat ouder instromen, daar merken we aan dat er eigenlijk geen verloop is. Dus mensen blijven, sommigen zitten al 14, 15 jaar hier. En hoe jong ze ook zijn binnengekomen, geen zin om weg te gaan. Dus nou, dat klinkt voor ons positief.
14: Hallo dames.
15: Arnold, jij doet hier dagbesteding. Wat doe je allemaal op zo'n dag?
17: 'S morgens voer ik zeg maar hier de dieren. En dan afwisselend smiddags bijvoorbeeld de tuin in. Onkruidwieren, zeg maar. Plantjespoten. Ja, en gewoon een hele leuke dag beleven, zeg maar.
15: En wat vind je nou het allerleukste om te doen?
17: Ja, er zijn natuurlijk wel de koeien die we hier hebben aangeschaft. Dus, en alle dieren hebben wel een speciaal plekje hier op de boerderij.
15: En de koeien? Jij houdt heel erg van koeien?
17: Ja. Ja, koeien zijn hier wel een beetje mijn favoriete lievelingsdieren. Dan wel op nummer 1. En daar zijn we ook heel met z'n allen als collega's zeg maar, heel zuinig op als dagbesteding, zeg maar.
15: En wat vind je het leukste aan die koeien?
17: Ja, als, ja. Hoe zeg je dat? Gewoon op een leuke manier. Dat de koeien zeg maar, gewoon het gras maaien zonder dat er machines moeten komen. Een beetje het boerengevoel opleveren op een boerderij. Nou, dat hoort natuurlijk bij de koeien natuurlijk bij ons.
15: En nu specifiek bij de Brinkhorst, wat zie je dat ze daar heel erg uithalen?
16: Nou, iedereen heeft werkdoelen. Dus wij bepalen samen met ouders, maar ook met cliënten met name, een werkdoel of een leerdoel. En ja, dat proberen we dan te observeren het hele jaar door en ze allerlei taken te leren.
15: Dus dat is ook heel erg wat ze zelf willen leren?
16: Uiteraard, daar gaat het om. We proberen hun in hun kracht te zetten en we proberen er niet uit te halen wat erin zit, maar we geven ze de mogelijkheden om te kijken wat ze kunnen. Daarvan groeien ze.
15: Nou, Johan, jij bent hier eigenlijk druk bezig in de tuin. Je bent vrijwilliger, als ik het goed heb. En wat doen jullie al hier zoals qua werk?
18: Nou ja, we zijn begonnen met... vorig jaar is er een start gemaakt met de aanleg van een pluktuin. Maar dat was alleen aan het begin stonden een paar zeg maar, vaste planten. En we zijn dit jaar begonnen in maart om daar echt serieuze bakken van te maken. En ook veel meer te zaaien en te poten. Dus,
15: wat vind je het belang van zo'n plek hier in de stad?
18: Ja, tegenwoordig heeft iedereen het over verbinden. Hè? Maar ik denk wel dat het zo'n plek is. Het is echt een plek waar iedereen uit de wijk naartoe kan komen. Dat zie je ook. We zijn er alleen op woensdag. Maar zeker woensdagmiddag als de scholen uit zijn, ja, dan is het gewoon hartstikke druk. En dan zie je ook echt iedereen uit de buurt. En ze zijn ook best wel betrokken. We krijgen ook heel veel opmerkingen over dat het zo mooi wordt en wat er allemaal inkomt en zo. Dus je ziet echt wel dat het een plek is waar de buurt samenkomt.
0: Ja, je luisterde naar een reportage van Aram Frankfort op bezoek bij de kinderboerderij De Brinkhorst.
19: De nacht van Caro en CRV.
0: Ja, blijf vooral lekker luisteren. Zometeen gaan we onze dorst namelijk lessen met alcoholvrij bier. We trekken single 50-plussers uit hun isolement. En we rekenen af met alle vragen over de digitale euro. Maar eerst hoor je hier het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is gisteravond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur. Na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. En bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. En de oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Hoe bepaal je of een diersoort bedreigd of zelfs uitgestorven is? En hoe zag het allereerste WK voetbal eruit? Hoe houd je je single 50-plusser leven nou een beetje bruisend? Dat hoor je allemaal deze nacht

0: verder hoor je nog waarom jongeren steeds minder uitgaan. En ja, is dat nou eigenlijk een probleem? Het antwoord, dat hoor je zo meteen. Ja, wie vandaag de agenda openslaat, die ziet dat er maandag 13 juli staat. Misschien is de agenda al gevuld of misschien ga je hem de komende dag nog vullen. Eén ding is in ieder geval zeker, in de geschiedenis is het een drukke dag geweest. Dus we nemen je even mee. We gaan naar de laatste week van het WK, maar vandaag in 1930 begon het WK juist. In Uruguay, het voetballand van die tijd. Er waren geen voorrondes en de landen die meededen, die deden dit op uitnodiging. De finale was uiteindelijk tussen Uruguay en Argentinië, maar liep niet als gepland.
1: Het duurde wat langer voordat de wedstrijd begon. Er was iets aan de hand. Dat begreep het publiek wel. Maar wat er aan de hand was, dat wisten de mensen binnen de catacomben wel. De Belgische arbiter John Langenus werd geconfronteerd met een heel merkwaardig voorval. Argentinië eiste dat er met hun bal werd gespeeld. Uruguayanen zeiden, ben je gek? Wij spelen met onze bal. Het werd een discussie waar de Belg niet uitkwam. Het werd een Salomons oordeel. De eerste helft werd er gespeeld met de bal van Uruguay. In de tweede helft kwam de bal van de Argentijnen het veld op. De Uruguayanen speelden als bezeten en wonnen uiteindelijk met 4-2. Het was het begin van een fantastische traditie, een geweldige historie van het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, geweldig. Je hoorde de uitleg van David Ent. Nederland deed niet mee. Hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? En als je daaraan denkt, dan denk je vast aan Julius Caesar, de meest bekende keizer. Maar er zijn ook een heleboel leuke feitjes die je waarschijnlijk nog niet weet over hem. Historicus Stefan Dingemans die vertelt je er eentje.
2: Julius Caesar, de beroemde en beruchte Romeinse veldheer. Ook bekend als Shakespeare, Asterix en Obelix en onze maan Juli. Maar wisten jullie dat er ook een link bestaat tussen Julius Caesar en onze zuidenburen? In zijn boek De Bello Gallico vertelt Caesar over de oorlogen die hij voerde in Gallië. Dat is een gebied dat grote delen van het huidige West-Europa omvat. Hierin beschreef hij een volk genoemd de Belgae. Deze waren volgens hem de dapperste der Galliërs. Eeuwen later waren onze zuidenburen op zoek naar een geschikte naam voor een nieuwe natie. In 1830 scheiden ze zich namelijk af van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waar ze vanaf 1815 onderdeel van waren geworden. Geïnspireerd door Julius Caesar noemden ze zich naar de dapperste der Galliërs, de Belgen.
0: Ja, de Belgen die dragen hun naam dus met trots. En dat allemaal door de man die meer dan 2000 jaar geleden geboren is. Wist je dat de eerste officiële kattenshow ter wereld in Londen zo populair was dat er extra treinen moesten rijden? Op 13 juli 1871 kwamen in het Crystal Palace ruim 20.000 bezoekers samen om katten te bekijken. Ja, zo klonk dat dus ongeveer. Er waren maar liefst 170 verschillende soorten. Op 13 juli 1985 vond het grootste benefietconcert ooit plaats. Live Aid kennen we natuurlijk allemaal, maar minder bekend is All for Africa, dat 12 uur eerder begon. Hetzelfde idee, hetzelfde doel, maar dan met Australische acts. Een daarvan was Men at Work en daar speelden ze onder andere deze hit.

0: Het nachtleven luidt de noodklok. Afgelopen jaar daalde het aantal nachtbezoekers met 14% bij de nachtprogramma's van poppodia. En ook bij de nachtclubs is het niet bepaald feest, want die zijn de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Ja, ze moeten het vooral hebben van jongeren, maar die gaan dus minder uit. Thijs Boer is nachtburgemeester van Rotterdam en zet zich in voor het nachtleven. Een hele goede nacht.
1: Hey, goedenavond.
0: Een perfect tijdstip om jou te bellen, denk ik zo.
1: Ja, nou, zondagavond heb ik vaak ook wel andere plannen, maar we zijn er nog.
0: Fijn dat we je even mochten bellen. Je bent dus nachtburgemeester. Wat doe je dan zoal?
1: Wij adviseren gemeenten en ondernemers, gevraagd en ongevraagd, op het gebied van nachtleven. En dat doen we eigenlijk omdat wij geloven of zelfs weten dat steden waarin het nachtleven bruist, veilig is en toegankelijk is, zijn leukere steden om in te wonen, te werken, maar ook om in te leven.
0: Ja, en die jongeren die gaan dus minder uit. Wat zijn daar nou de redenen van?
1: Het zijn allerlei verschillende redenen. Het is een opeenstapeling van redenen. Digitalisering, verdichting, festivalisering. Ook clubs die COVID-schulden moeten terugbetalen. Maar ook meer aandacht voor gezondheid in de maatschappij.
0: Ja, en ik las laatst ook iets over dat uitgaan best wel duur is geworden voor jongeren. Herken jij dat?
1: Ja, hetgene wat ik herken is dat jongeren weinig besteedbaar inkomen hebben. En dat ligt niet zozeer aan het nachtleven. Dat ligt eigenlijk aan dat heel het leven erg duur is geworden. Ja. Allereerst natuurlijk vastgoed. Op het moment dat jij je vaste lasten hebt betaald. Studeren is duurder geworden, supermarkten duurder geworden. Dan blijft er eigenlijk minder geld over om leuke dingen mee te doen.

0: Allereerst natuurlijk vastgoed. Op het moment dat jij je vaste lasten hebt betaald, studeren is duurder geworden, supermarkten duurder geworden. Dan blijft er eigenlijk minder geld over om leuke dingen mee te doen. En dat zien we eigenlijk ook in het onderzoek van Nibud. Nibud heeft een paar weken geleden een onderzoek uitgebracht. Daarin zie je dat in de afgelopen 2 jaar het aantal jongeren met geldproblemen eigenlijk enorm is toegenomen. Dat was 2 jaar geleden nog 40%, dat is nu al 54%. Dus het is niet zozeer dat alleen het nachtleven duurder is geworden. Het is vooral dat heel het leven duurder is geworden.
1: Ja, en het nachtleven luidt nu de noodklok. Jongeren gaan dus minder uit. Tegelijkertijd is dat dus ontzettend belangrijk dat ze dat blijven doen. Dat is ook een stukje genieten, denk ik dan. Maar waarom zeggen jullie dat uitgaan is zo belangrijk voor die jongeren?
0: Ja, je kan 's nachts kan je leren wie je bent en met wie je wil zijn. Je kan je talent ontwikkelen, je kan je horizon verbreden. Ik heb zelf door de nacht allemaal groepen mensen ontmoet die ik overdag niet zo makkelijk tegenkwam. Maar er wordt ook gewoon heel veel gewerkt in de nacht. Op het moment dat jij, noem eens wat, ik ben nachtburgemeester van Rotterdam, Eurovisie Songfestival wil organiseren. Dan heb je de beste technici nodig. Die beginnen niet allemaal in Ahoy. Die beginnen op kleine podia, bij clubs en in kroegen. Het is eigenlijk een hele diverse waarde die wordt gecreëerd in de nacht. En dat is echt niet alleen maar de economische waarde, juist ook cultureel en sociaal.
1: Ja, want als ik het jou zo hoor omschrijven, dan denk ik, ja, het heeft ook veel effect op je sociale contacten, je sociale bubbel. Hoe zie jij dat?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, eigenlijk als jij op een dansvloer staat, ben je aan het onderhandelen met degene naast je over wie welke ruimte inneemt. En op het moment dat jij in de kroeg bent, dan raak je makkelijker met een onbekende aan de praat dan wanneer je in de metro zit waar iedereen zijn oortjes in heeft.
1: Ja.
0: Het is heel belangrijk om je te verhouden tot anderen. En 's nachts hebben mensen minder vaak een masker op. Kan je wat makkelijker in contact komen met elkaar. 20 jaar geleden, toen moest je sociale leven offline regelen. Dan moest je naar buiten en dan hoefde je niet per se naar een club of naar een kroeg. Je kon ook naar een sportvereniging of een museum. Maar digitalisering heeft er wel voor gezorgd dat je tegenwoordig makkelijker op je bank kan zitten, met je vrienden kan spreken of een geliefde kan vinden. Dat kon vroeger natuurlijk niet.
1: Ja, het is voor de jongeren toch ook belangrijk om wel de deur uit te gaan. Wat moet er nou gebeuren? Wat kunnen we doen om dat nachtleven te helpen?
0: Nou ja, wat denk ik heel belangrijk is dat we in gaan zien dat zeker nachtclubs, dat die niet alleen een economische rol spelen in de maatschappij, maar ook sociaal, cultureel. Het is eigenlijk wel heel bijzonder als je een nachtclub, een museum en een bar in een rijtje zet. Dan lijken de club en het museum lijken veel meer op elkaar dan de club en de bar. In een nachtclub en in een museum gaat het om beleving. Worden de tickets verkocht? Is er promotie van een programma? Heb je ook een ticketscanner, een beveiliger, garderobe, et cetera? Maar wat er nog niet helemaal gelijk oploopt, is dat je bij musea heb je 3 inkomstenstromen. Je hebt tickets, je hebt bar en je hebt subsidie. En de club die moet het vaak nog zonder de subsidie doen. En dat is volgens mij niet helemaal eerlijk in deze tijd.
1: Ja, en die beleving die is dus juist belangrijk als we het nog even hebben dan over dat geldstukje. Wie moeten we daarop aankijken? Wie vind jij dat er over de brug moet komen?
0: Het is de allereerste verantwoordelijkheid van ondernemers, clubeigenaren, om in te zien dat ze niet alleen een economisch product in de markt zetten, maar ook cultureel en sociaal.
1: Ja.
0: Dus je moet dus subsidieplannen schrijven en indienen. En overheden moeten ervoor openstaan, want dit is volgens mij wat de nieuwe culturele sector is.
1: Ja, en dan maar hopen dat die jongeren weer op stap gaan, hè?
0: Ja, joh, ik ben docent aan de Willem de Koning. Ik geef iedere week eerstejaarsles. Die gaan hartstikke graag uit. Ze kunnen het alleen gewoon niet altijd betalen.
1: Ja.
0: Er blijft gewoon niet veel over voor leuke dingen als ze alle vaste lasten hebben betaald.
1: Laten we hopen dat daar dan een verandering in gaat komen. Want ja, als ik het jou zo hoor zeggen, dan denk ik, het sociale aspect is ontzettend belangrijk. En we moeten het dus weer gaan zien als een beleving.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Thijs Boer, nachtburgemeester van Rotterdam. Dankjewel.
2: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
1: Ja, toen de oma van Fleur 18 à 19 jaar oud was, zat zij op pottenbakken. Ja, een kleine 60 jaar geleden is dat. Toen werd het pottenbakken nog met een schopschijf gedaan in plaats van een elektrische. Dat was gelijk ook de laatste keer dat ze klei aanraakte. Wat achterbleef was de liefde voor keramiek en een droom. En toch ook om weer eens opnieuw potten te gaan bakken.

0: Zijn dochter Fleur die nam haar oma als verrassing mee naar het atelier kleigoed van Bernadette in Empel. Luister even mee.
1: Hey, hoe is het?
2: Ja, goed, lieve.
1: Ja, kom je mee?
2: Ja, ik laat me verrassen. Moet ik eens meenemen?
1: Nee, helemaal niks.
2: Echt niet?
1: Nee.
2: Oh jee.
1: Als het goed is, is er iets wat jij altijd nog wel een keertje opnieuw hebt willen doen? Denk je dan ergens aan?
2: Ja, ik denk wel ergens aan. Maar dan denk ik, zou het met potmaken hebben.
1: Zeker!
2: Ja. Ik durf daar niet te zeggen.
1: We gaan ergens naartoe in Empel, naar een mevrouw. Dan gaan we kijken of dat het nog lukt.
2: Ik vind het echt heel erg leuk. Ja, ik vind sowieso alles leuk. Wat we samen doen is sowieso leuk.
1: Ja, dat klopt. Want vroeger was het in Utrecht, toch?
2: Ja, aan de Baldenhofse straat.
1: Nou, dat weet je nog goed.
2: Ja, als ik iets indruk op jou maak, dan onthouden we dat. Maar ik ben natuurlijk heel jong getrouwd. En je krijgt een heel ander leven. En dat weet ik, heb nooit geen spijt gehad dat ik zo heel getrouwd ben. Maar daar heb ik andere dingen wel voor ingeleverd.
1: Ja, nu krijg je het weer terug.
2: Dit is wel schattig eigenlijk. Mensen hebben hier wonen hier wel mooi aan hofjes.
1: Ik denk dat het daar is.
2: Ja? En dan moet ik proberen niet zo heel plat te praten.
1: Hoi hoi!
2: Dat is lief, Reddels. Wat schattig, wat leuk. Echt en waar woont leuk. U hier mooi?
3: Ja, mooi hè?
2: En ik denk vandaag, wat gaan we in vredesnaam doen? Wat ja. Zou
3: en heb je nou een idee?
2: Ja, ik kom bij iemand die potten bakt of...
3: Wat? Nou, dat is al een leuk...
2: Hartstikke leuk. Ja, vroeger heb ik het gedaan, maar dat is zo lang geleden. Maar het zit ook nog heel... Ik weet het ook allemaal goed.
1: Hey, en is het mogelijk om iets te gaan proberen?
3: Wat zou je leuk vinden? Zou je het leuk vinden om even op de draaischijf proberen te voelen?
2: Ik weet niet of ik dat kan.
3: Ik ga even wat klei pakken. Ik zal even het kneden doen. Dat is zo gedaan. Dan ga ik jou eventjes laten zien. Gewoon even voordraaien weer.
4: Nou, deze klei die heeft een natte lappen gelegen. Die stinkt nu, maar dat hoort bij klei ook wel een beetje. Dus,
3: en eigenlijk het leuke is daarmee ook van wanneer een klei eenmaal gebakken is, hè, dan krijg je een pot of wat je er ook wel gemaakt hebt. En dat ze eigenlijk nooit meer weg te krijgen. Daarom dat de archeologie natuurlijk juist aan keramiekrestanten zoveel verhaal kan verbinden. Dus wat ik doe is, ik heb even wat klei hier door elkaar gekneed. En ik maak er een bal van. En met die balk, even een bak water pakken, ga ik draaien. Laat ik je even zien. Rustig op de schijf.
2: En ik weet dat ik dat nog kan, joh.
3: Kijk eens hier. Ja, ga daar maar zitten. Ja. Kijk, dan zit hij al mooi stevig op de draaischijf.
2: Denk je dat het goed gaat voelen?
3: Natuurlijk, ja. Voel het maar even als je pas geeft. En je handen goed nat maken, allebei je handen. Niet maar meer.
2: Nou.
3: Nee, doe maar, want het gaat makkelijker. Het centreren is makkelijker wanneer je veel gas geeft.
4: Goed zo.
1: Herken je het gevoel, Mama?
2: Ja, ik herken het zeker, maar het is wel heel vreemd ook. Het is niet zo van, oh ja, dat doe ik even. Nee, helemaal niet.
3: Duim en wijsvinger tegen elkaar aandrukken. En die leg je hier tegenaan. En die hand, die gaat er gewoon in. En hier die duim en wijsvinger. En dan mag je snelheid minderen. Heel goed totdat je van de pot af bent. En dan pas... Voilà, madame. Super, hè?
2: Wat leuk, hè?
3: Ja, het is zo van die dingen.
2: Heel erg leuk. Ja, dankjewel.
3: Ja, het was ook gezellig.
2: Leuk. Dit had ik echt nooit verwacht, hè? Ja, wel, dat we misschien ging kijken, maar of snapte me dat ik dat zelf mocht doen.
0: Ja, leuk. Je hoorde Fleur van Alpijnen met haar oma vanuit het atelier Kleigoed van Bernadette in Empel.
5: Pech kwijt.

0: Ja, de groep alleenstaande 50-plussers groeit. In de leeftijdsgroep 50 tot 70 verdubbelde dat aantal de afgelopen 30 jaar. Door een scheiding of doordat een partner overlijdt, staan er dus steeds meer mensen ineens er alleen voor. Sociaal isolement ligt dan op de loer en Club Solo is een nieuw initiatief dat wil laten zien hoe het leven is als single 50-plusser en hoe je uit dat sociale isolement blijft. Marielle van Sleen is psychosociaal therapeut bij Club Solo. Een hele goede nacht.
1: Hallo.
0: Ja, wanneer dacht jij, ik ga deze club oprichten?
1: Nou, dat dacht ik toen ik merkte dat heel veel cliënten van mij, ik heb een praktijk aan huis, hè, en heel veel cliënten van mij merkte ik toch wel dat ze heel erg eenzaam zijn en niet moeite hebben om daaruit te komen, hè, na een scheiding of na het verlies van een partner.
0: Ja, neem mij eens even mee. Wat doen jullie precies bij Club Solo?
1: Nou, bij Club Solo, ons doel is dat wij mensen laten zien dat een solo-leven ook gewoon heel leuk, vrij en vervullend kan zijn. Want iedereen verdient een leven vol betekenis, plezier en verbinding. En dan maakt het niet uit of je nou alleen bent of gescheiden bent of weduwe of weduwnaar bent. Je hebt één leven en dat maakt het zo leuk mogelijk.
0: Ja.
1: En wat we dan doen is dat we, je komt in een club van tussen de zeg maar 7 en de 15 mensen. En dan ga je maandelijks met elkaar als club uit eten. Zodat je verbinding legt met andere mensen. Dat je een beetje je netwerk uitbreidt. En elke week krijg je van mij een opdracht. Waar ACT onder ligt. Acceptance en commitment therapie. Om je nieuwe leven te leren accepteren. En om te gaan bedenken van, goh, hoe ga ik het dan vormgeven? Hoe ga ik het doen? Wat zijn mijn passies? Waar ga ik op inzetten? Zodat je ook de tools hebt om een leuker leven te leiden.
0: Ja, want is het voor een 50-plusser nou lastiger om een eerste stap te zetten naar een sociaal iets?
1: Ja, veel mensen die gedragen zich eigenlijk. Ik gebruik dat heel vaak de metafoor voor van een vogeltje op een nest.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel mensen die zitten op hun nestje als een klein vogeltje en bedenken van, ik zou dit wel willen of ik zou dat wel willen, maar alles is leuker met z'n tweeën dan alleen of is minder spannend. En ze kijken vooral naar de vogels in de lucht die wel vliegen. Ze durven zelf niet. Want alles is een beetje spannend. Als je gewend bent om heel lang alles met z'n tweeën te doen, ja, dan is het leven wel, dan moet je ergens alleen op afstand.
0: Ja.
1: Dat is eng.
0: En zit er misschien ook een beetje schaamte bij?
1: Absoluut. Ja. Ja, want ja, zeker na een scheiding, ja, dan heb je toch dan ben je een beetje mislukt, hè? Zeggen sommige mensen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook heel verdrietig om te horen als je dat zo zegt.
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja, en stel nou dat er mensen luisteren die denken, oh, ik wil toch ook iets beter op mijn omgeving gaan letten. Hoe herken je sociaal isolement als buitenstaander?
1: Nou, je ziet dat mensen zich terugtrekken. En dat ze allerlei excuses hebben waarom ze niet meer aan activiteiten mee willen doen.
0: Ja.
1: En wat je dan kan doen, is dat je een luisterend oor biedt, hè? Ruimte biedt voor emoties. En dat je realiseert dat rouw dus geen tijd kent. Hè? Want als iemand is overleden bijvoorbeeld, dan krijg je zoveel de tijd om van je werk om vrij te zijn. Maar ja, dan wordt er daarna weer verwacht dat je weer gewoon meedoet.
0: Ja.
1: Maar ja, rouw kent geen tijd.
0: Nee, zeker niet. Stel nou dat er iemand luistert die denkt, ik herken me heel erg in deze situatie en ik zou er misschien ook wel weer op uit willen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Ik zou willen zeggen, sorry, dat je vooral zoek mensen met wie je gewoon iets kleins kunt gaan doen. Het hoeft niet gelijk een vierdaags festival te zijn waar je naartoe gaat. Het kan ook je kan ook even misschien wel met een buurvrouw wel even mee een wandeling maken.
0: Ja.
1: Of even op het terras zitten. En als buurvrouw kan je natuurlijk ook denken, of als buurman, goh, het valt mij op dat mijn buur weinig de deur uitkomt. Laat ik eens gewoon een kleine activiteit voorstellen.
0: Ja, dus kleine stapjes zijn eigenlijk ook heel oké. Of dus een aanmelding bij Club Solo.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, Marielle van Sleen, psychosociaal therapeut bij Club Solo. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Ja, de woestijnregenkikker. Het zeg je misschien niet veel, maar dit dier staat sinds vorige week weer iets hoger op de rode lijst. En op die lijst worden dieren ingedeeld op hoe bedreigd ze zijn. Maar ja, wanneer weet je nou eigenlijk dat een dier bedreigd is en wanneer is een dier nou echt uitgestorven? Mark Argelo is natuurhistoricus. Een hele goede nacht.
1: Goedenacht.
0: Ja, eerst dan maar even doorgaan op het nieuws. Want de rode lijst is dus geüpdate. Wat valt daarin op?
1: Dat daar wat meestal met die rode lijst is wereldwijd, dat daar vaak weer iets meer soorten opstaan die bedreigd zijn dan gewend is, zou ik maar willen zeggen. Dat is voor die soorten niet fijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat het weer geüpdate is voor die soorten op basis van de nieuwe informatie uit het veld, uit de natuur, die voor die soorten beschikbaar is.
0: Ja, ik vraag me dan direct af, wie beheert zo'n lijst?
1: Dat zit vrij stevig in elkaar. Dat is een organisatie die is in Zwitserland gevestigd, de IUCN, de wereld, een natuurbeschermingsorganisatie. En die verzamelen alle gegevens van expert tot liefhebber. Want je kunt met app tegenwoordig, kun je ook in het veld als liefhebber, kun je al data verzamelen over het soort. Die worden in website vastgelegd. Waarneming.nl is in Nederland een voorbeeld. Maar uiteindelijk komen die gegevens bij die organisatie in Zwitserland terecht. En bepalen die of die gegevens, of die informatie inderdaad voldoende is meegenomen te worden in die bepaling om die rode lijst samen te gaan stellen.
0: Oh, dus eigenlijk zou ik zelfs aan die lijst kunnen meewerken als ik wil?
1: Ja, dat kan, inderdaad.
0: Interessant. Ja. En hoe wordt nou bepaald dat een dier bedreigd is?
1: Ja, dan wordt het wat ingewikkelder. Dat lukt dan weer niet met een appje. Uiteindelijk moeten die data, die waarnemingen in het veld, die worden getoetst door experts. Er zijn allerlei verschillende groepen wereldwijd, ook in Nederland, op bepaalde vogelsoorten als groep, op eenden, op ganzen. Zijn er specialistische groepen die bepalen of die data inderdaad zoveel betrouwbaar zijn dat ze iets zeggen over die soort. Nou, dat is voor Nederland iets makkelijker, want daar zitten sportorganisaties, er zijn paddenstoelenorganisaties, vlinderorganisaties, vogelorganisaties met een kantoor, met medewerkers. Het wordt lastiger als de situatie betreft in een diepzee of diep in een regenwoud, waar bijna niemand komt. Ja, en dan heb je toch iets meer een specialistenblik nodig om te bepalen of die gegevens uit dat veld betrouwbaar zijn. Of die over een langere tijdschaal wat zeggen over die soorten. Dus dat verschilt heel erg waar ter wereld je bent op dat moment.
0: Ja, want hoe bepaal je dan welke dieren er gezocht moeten worden?
1: Ja, dat geldt eigenlijk voor iedere diersoort. Je hebt niet zozeer specifiek te zoeken. Er is natuurlijk wel interesse voor diersoorten waar heel weinig over bekend is. Daar werk ik zelf ook aan. Dan ben je geneigd, vaak al vanuit het persoonlijk interesse, om daar achteraan te willen gaan. Maar in essentie zou iedere dier- of plantensoort of paddenstoelensoort verdient het om op die manier, en ook niet meteen op de rode lijst te komen dat je bedreigd bent. Maar het is wel handig om te weten, waar leven die soorten? Hoeveel zijn er nog? Dus dat geldt eigenlijk voor alle soorten.
0: Ja, en waar zoek jij dan bijvoorbeeld zelf naar?
1: Nou, ik zit in de vogelwereld, zal ik maar zeggen. Ik werk veel in Indonesië. Dan wordt het al een stuk ontoegankelijker, zeker als het regenwoud betreft. Ik zoek naar bepaalde vogelsoorten, grootpootvlinders.
0: Ja.
1: Maar ook daarvoor, ik werk ook een paradijsvogel. Dan is eigenlijk iedere waarneming die betrouwbaar is, zeker van plekken waar niet toch wel naar de natuur wordt gekeken, is dan waardevol wat dat betreft.
0: En als je dan naar zo'n specifieke vogel op zoek bent, hoe zoek je zo'n dier dan?
1: Daar geldt ook weer voor, als het hele zeldzame zijn, dan moet je echt heel specifiek gaan zoeken. Ik heb in 1993 ben ik op zoek geweest naar een grootpoothoendersoort, los van wat dat is, op een eiland voor de kust van Nieuw-Guinea, oud-Nederlands Nieuw-Guinea, nu Indonesië. Ja, daar ga je heel specifiek op zoek. Waar zouden ze kunnen broeden? Waar zijn de laatste waarnemingen gedaan? Wat is er bekend over het leefgebied? Zit het aan de kust of zit het diep in het regenwoud? Daar ga je met dat soort gegevens aan de gang. Maar ook daarvoor geldt weer, vastleggen van welke waarneming dan ook speelt een steeds belangrijkere rol in dit systeem.
0: Ja, wat ik zelf altijd heel interessant vind is dat ik denk, sommige dieren zijn ook gewoon moeilijk te vinden. Zijn er dan ook twijfelgevallen, dieren waarvan je niet zeker weet of ze met uitdreigen of uitsterven bedreigd worden?
1: Ja, die zijn er zeker. En er zijn gewoon soorten die zo'n klein verspreiding hebben van nature op een eiland, op een bergtop. Dat al een klein verspreidingsgebied van nature is, dan moet je specifiek naar die plek toe. Het kan ook zo zijn dat een wijdverbreide soort zo zeldzaam is geworden dat er nog maar een paar zijn. En dan gaat de twijfel ook op een gegeven moment toeslaan. Want je wilt wel zeker weten aan de hand van die waarnemingen, is die soort ernaar nog wel of is die er niet?
0: Ik moet het toch even vragen. Kan het dan bijvoorbeeld zijn dat er ergens op de wereld bijvoorbeeld nog een dodo is?
1: daar durf ik hard nee op te zeggen. Oh. Maar dat is toch al een paar honderd jaar geleden dat daar de laatste toppen van gevonden is. Dat speelt ook mee. Staat er überhaupt nog leefgebied van die dodo op Mauritius overeind? Want als dat dan niet meer zo is, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Maar die twijfel die is er wel degelijk. Maar op een gegeven moment wordt er toch besloten, de soort is er nog wel, de soort is er niet, is uitgestorven. Ja, dan gaan diezelfde experts buigen zich daar weer over. Maar dan nog is het mogelijk na 50, 60, 70 jaar dat er weer een soort gevonden wordt waarvan misschien gedacht werd dat die uitgestorven was. Dat kan. Maar dan heb je het over soorten die al zo bedreigd zijn. Leuk als er nog één gevonden wordt, of twee, of tien. Maar de categorie waar zo'n soort in zit als bedreiging, ja, die verandert eigenlijk niet veel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk verhaal. Ik moest het toch even vragen. Even terug naar die rode lijst. Wat is het doel van die lijst? Waarom is het belangrijk dat die er is?
1: Nou, je wilt ook weten voor natuur, per land, wat je wilt beschermen, wat je moet beschermen. Wat zeldzaam is, is op een bepaalde manier waardevol. Leuk of niet voor die soort. Hè? Maar dat is geen juridische lijst. Die lijst zelf heeft geen wettelijke status. Maar dat hangt van een overheid af of die lijst gebruikt, dat doet Nederland ook, om soorten te gaan beschermen en om uiteindelijk beleid te gaan maken, natuurbescherming te gaan maken, die soorten gaat beschermen, of nog liever die soorten in aantal weer toe laat nemen. Dus het is een handvat, een heel belangrijk handvat, om natuurbeleid, natuurbescherming eigenlijk in gang te zetten.
0: En als we even kijken naar de Nederlandse overheid, moeten zij aan de bak?
1: Ja, die moeten aan de bak. Ja, maar dat is eigenlijk een wereldwijd gegeven. Er staan zo'n 39% van die soorten in Nederland die onderzocht zijn. Dat telt niet voor alles, dat lukt vaak niet, maar veel wel in Nederland. Ja, er is 39-40% staat op die rode lijst. Dat is gewoon een groot aantal. Dat is al vrij lang zo. Dus ja, in die zin moet Nederland aan de bak, ja, zeker.
0: Misschien even in jouw ideale wereld. Wat zou je willen dat er nu gebeurt?
1: Leefgebiedbescherming. Zorg dat gebieden goed beschermd worden, waardoor die soorten zelf weer kunnen ademen, kunnen bewegen, bewegingsvrijheid hebben, op basis van goed herstelde leefgebieden. Dat zou het mooiste zijn.
0: Laten we hopen dat er iemand luistert die daarvoor kan zorgen. Mark Argelo, natuurhistoricus, dank je wel.
1: Dank je wel, alsjeblieft.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, je merkt aan alles dat het zomer is. En niet alleen aan de temperaturen, maar ook de scholen die ronden stiekem het werk af. En mensen die trekken er steeds meer op uit. Dat merken ook de pretparken, want deze tijd van het jaar wordt het daar steeds drukker en drukker. En die drukte die vraagt om meer aanbod, entertainment. En daarom is onze verslaggever Wouter Brakman afgereisd naar een pretpark.
3: Ik ben in attractiepark Drievliet in Den Haag. En je merkt hier aan alles dat het hoogseizoen bezig is. Ik zie gevulde zweefmolens en ik zie achtbaankarretjes waar allemaal handen bovenuit komen. Er rennen kinderen rond in een scouting outfit, dus ik gok zomaar dat zij hun jaarlijke uitje hebben. En ik zie ook heel veel moeders die staan hier op een pad te kijken naar de attracties terwijl ze op de tassen aan het passen zijn. Wie hier ook rondlopen zijn de figuren Chip en Charlie. Zij zijn uitvinders en zij beleven de gekste dingen in Drievliet.

0: Iemand die bijna elke vakantie en elk weekend in de huid kruipt van Chip is Ruben Harris. Ruben, jij bent entertainer. Kun je omschrijven hoe jouw dag eruit ziet?
1: Nou ja, het is eigenlijk zo. We spelen hier de rollen Chip en Charlie. Dat doe ik samen met Karin van Vliet en nog wel andere hele goede meiden. En hoe Chip en Charlie hun dag starten is, dan gaan ze rond 12 uur gaan ze naar hun drie Vliet. In de show is het namelijk zo, er staat een pleziermachine en die zorgt voor plezier hier in drie Vliet. Maar dan moeten ze Chip en Charlie dus de energie opzoeken eigenlijk bij mensen. Dus dan moeten ze mensen laten lachen, laten dansen. Een beetje interactief is het eigenlijk. Dat zet ze dan over in de fiets. En dan zet ze dat in de machine over. En dan gaat de machine ervoor zorgen dat de attracties blijven draaien. Maar in hun show gaat dat dus mis door Chip.
0: Ruben, het is nu nog een minuut of 20 voordat jullie moeten beginnen. Doe je nu nog mentaal voorbereiden? Of hoe voel je nu?
1: Nu is het gewoon lekker schminken, omkleden en mentaal voorbereiden. Nou, niet echt. Nou, het is altijd wel even een drempel over. Dat heb ik het tenminste. Ja? Van, oh ja, je moet er even, het moet je even inkomen.
0: Drempel van schaamte? Of?
1: Nee. Maar gewoon van, oh ja, je moet weer gek doen. Je hebt weer een hoed op. Je moet weer even wat doen. Dus, maar dat heb ik. Maar meestal is het eigenlijk, gaat het heel geleidelijk. En ik denk meestal voor de collega's ook. Dus,
0: schminken doe je helemaal zelf?
1: Schminken moeten we zelf doen. Nou ja, ik ben geen make-up artist. En dat kan je soms ook heel goed zien. Soms heb ik ook veel te veel op. Maar op een gegeven moment leer je het wel. En dan gaat het wel makkelijk. Maar op een gegeven moment heb je er wel een beetje de flow in. Het is een soort eigen griem. Charlie ziet er ook heel anders. Maar heeft ook een bepaalde soort griem. Wat altijd is met karakters. Maar dat leer je vanzelf.
0: Gaan oh ja, want er hangen hier zo naast jouw spiegel hangen allemaal plaatjes. Is dat dan het voorbeeld?
1: Dat is het voorbeeld. En dan kijk je dan één keer naar. Oh ja, dan heb je het ondergeven met de knieën, soms pas je het aan. Maar dat is de basis eigenlijk. Zoals okay. Moet het. En dus ook bij de Charlie eigenlijk.
2: Drievliet is oké. Okay. Ja, en dat is toch niet alles. Want Harry, die is ook super slim. Die heeft overal een antwoord op. Let op. Hey Harry. Hey Harry. Hey Harry. Zet alle lampen aan.
3: Let. Ben je helemaal lep? Doe lekker zelf, Genk.
2: Normaal doet je dit niet. Charlie moet er natuurlijk iets scherper afstellen. Maar goed, dan zit hij met een glimlach.
0: Ja, Ruben, misschien heel gek. Maar Chip en Charlie doen mij een beetje denken aan een Ernst en Bobby of Bassie en Adriaan. Heb je je daardoor misschien laten inspireren?
1: Nou, dat doe ik eigenlijk al zolang ik leef, om even heel zo te zeggen. Maar ik, nou, heel eerlijk, dat is eigenlijk altijd wel mijn inspiratie geweest. Überhaupt, ik ben heel erg van comedy. Ik hou er heel erg van. Ik bedoel, ik moet er nog allemaal leren. Dus ik ben groeiender daarin, denk ik. Maar ik bedoel ermee te zeggen, ik volg het al langer. Ik vind Lauren Hardy ook leuk, de dikke en dunne. Allemaal dat soort duo's, dat soort comedy. Engelse humor, Mr. Bean, John van Eert. Ik vind André van Duin natuurlijk. Ja. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben daar echt wel van. Probeer ik altijd mee te nemen. Ook in andere rollen in parken, omdat ik ook heb gezien, het werkt nog. Maar dan moet je het wel moderniseren. Bijvoorbeeld, niet dat je nu gaat gillen van de lach of zo. Maar het is een voorbeeld. Maar het is meer. Want ik ga een voorbeeld geven. André van Duizen bijvoorbeeld. Als hij iemand zag die hij niet kende. Zei: Ik heb al zijn plaat. Weet je wel. Maar als je dat nu zegt van. Oké, ik volg ze overal op TikTok. En dat is dezelfde grap. Maar dan wel met dezelfde intentie en op dezelfde toon. Ja. En dan zie je wel dat het werkt.
0: Ruben en zijn collega Karin zijn nu Chip en Charlie. Ze stappen van het podium af, ze trekken het park in en ze gaan daar de kinderen blij maken.
1: Zeg, heb je vaak een show gedaan? We zijn even kinderen aan het interviewen.
4: Ja? Op deze show.
5: Nee. Oh,
1: waar?
5: Waarover dan?
4: Meestal.
1: Ja, ik ga even interviewen. We gaan even interviewen.
4: Meestal wel Star Wars, maar.
1: Meestal wel Star Wars.
5: Een Star Wars show.
1: Een Star Wars show.
5: En welke rol was jij?
4: Meestal Luke Skywalker.
1: Wie?
4: Luke Skywalker.
1: Ja, tuurlijk. Die ken ik. Die volg ik overal. Die ken ik al.
5: Chip weet niks van Star Wars.
1: Geen idee. Ik weet
5: alles over Katharine.
1: Ja, dat wist je.
0: En wat zijn nou voor jou de leukste momenten van dit werk? Komt er een gelijke moment in je op?
1: Nou, als het dus lukt, vooral in deze show, wordt best wel, of bij deze vandaag ook gelukt, weten we niet, maar er wordt best wel veel gelachen. En dat is best wel, in pretparken, er gebeurt niet veel. Dus dat doet mij altijd wel heel veel plezier. En ook of je in een Toverland bent, en vroeg in een Slagharen en zo, dat mensen echt oprecht lachen en het echt leuk vinden. En niet van, oh, daar is die sukkel weer met een hoed op, weet je wel. Moeten we weer meedoen, weet je wel. Dat vind ik dan wel gelukt. Als ze echt hebben van, ja, we mogen jou en we vinden jullie echt leuk.
0: Dan is het geslaagd.
1: Dan vind ik het wel geslaagd, ja. Ja, dat is wel mijn streven.
6: Ja, je hoorde onze verslaggever Wouter Brakman vanuit Drievliet in Den Haag.
7: De nacht van Caro en CRV.
6: Steeds meer mensen zijn bewust bezig met hun gezondheid. Zo hebben Duitse brouwers afgelopen jaar een record hoeveelheid alcoholvrij bier geproduceerd. Onze redacteur Daniel Horsten die is inmiddels aangeschoven. Ja, jij bent helemaal in die wereld gedoken, hè?
8: Ja, dat klopt. Maar eerst een vraag aan jou. Houd jij een beetje van bier?
6: Nee, het spijt mij. Nee, ik vind bier echt absoluut niet lekker. Jij wel?
8: Ja, ik vind bier dus best wel lekker. Ik had afgelopen donderdag mijn diploma-uitreiking en ik ben dat gaan vieren met vrienden. Ik drink niet zo vaak, dus op den duur voelde ik dit wel. En gelukkig heb je voor de fijnproevers die liever geen alcohol drinken, alcoholvrij bier. En ik kan je vertellen, alcoholvrij bier is eindelijk cool.
6: Eindelijk cool? Het was niet cool? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
8: Nee, alcoholvrij drinken werd gezien als iets wat voor de bob was of voor de zwangere vrouwen.
6: Ja, klopt, maar het bestaat natuurlijk al heel lang. Is het dan nu ineens populairder geworden?
8: Ja, de afgelopen jaren zijn mensen door social media meer bezig met hun gezondheid. Vooral Gen Z'ers en millennials zijn hier volop mee bezig.
9: Als je kijkt naar waar de toekomst hem dus in zit, is het juist die generatie, die Gen Z'ers en millennials nu, die vooral bezig zijn met bewustere keuze maken.
8: Ja, alcoholvrij bier is veel gezonder dan bier met alcohol. Ook wel logisch. En veel sporters, influencers en artiesten promoten alcoholvrij bier drinken steeds meer. Zo heeft Formule 1-coureur Max Verstappen een samenwerking met het biermerk Heineken om hun 0.0 biertjes aan te prijzen. Ze werken intensief samen aan de When You Drive Never Drink campagne. Dat lijkt mensen toch te beïnvloeden.
10: So, who's driving tonight then?
11: Who's the best driver?
10: All right then.
8: Ja, speciaal biertjes worden ook steeds meer alcoholvrij geproduceerd en aangeboden. En daar zijn de fijnproevers erg blij mee. Zij drinken bier omdat ze het lekker vinden. En zij zijn benieuwd naar de verschillende smaken en willen dit blijven drinken zonder dronken te worden. Wat meespeelt is de manier waarop alcoholvrij bier wordt gemaakt. Vroeger werd bier verhit, waardoor de alcohol eruit gekookt werd. Helaas kookten ze hierdoor ook de smaak en de geur eruit. En daar hebben ze dus iets op gevonden. Met vacuüm- en filtratietechnieken kunnen ze alcohol verwijderen bij een veel lagere temperatuur. Daardoor blijven er meer aroma's in het bier zitten. En ook gebruiken brouwers nieuwe gistsoorten, die van nature minder alcohol maken. Dan hoeft er achteraf minder weggehaald te worden. Des te meer reden voor mensen om alcohol aan de kant te zetten en te kiezen voor alcoholvrij bier. In België zijn er zelfs al alcoholvrije bedrijfsfeesten.
12: Voortaan zal Port of Antwerp Brews alcohol weren op al zijn grote personeelsfeesten. En steeds meer Vlaamse bedrijven volgen dat voorbeeld.
13: Afgelopen vrijdag hielden we hier bij Van Bux om ons eerste alcoholvrije bedrijfsfeest. En dat was een heel groot succes. Hè. Geen braspartij, geen accidenten en gewoon gezelligheid.
8: Ja, ik noem het win-win, want zo kan iedereen de bob zijn zonder een biertje te missen.
6: Ja, ik vind het een fantastisch verhaal, Daniel. Maar ik moet je toch eerlijk bekennen, ja, bier, het is gewoon niet helemaal mijn smaak. Zijn er nou nog een beetje alternatieven voor die niet-bierliefhebbers?
8: Jazeker, want wijn wordt ook steeds vaker alcoholvrij aangeboden. En je hebt genoeg mocktails, dus cocktails zonder alcohol erin, waar de drank wordt vervangen door bijvoorbeeld bruiswater. Dus mocht je alle poespas niet willen, dan kan een colaatje ook zeker geen kwaad.
6: Oh, lekker hoor, dankjewel.

0: Ja, de euro's in je portemonnee, die kennen we natuurlijk allemaal, maar straks staat die euro misschien ook op je telefoon. Europa die werkt namelijk aan de digitale euro. Geen cryptomunt, maar een digitale versie van ons vertrouwde geld. Het klinkt een beetje ingewikkeld, dus ik dacht, ik ga even een expert om hulp vragen. Anna Kolstra, stratege duurzaamheidstransitie bij de Triodos Bank. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, help me even, want ik vind het een beetje ingewikkeld. Wat houdt die digitale euro nou eigenlijk precies in?
1: Ja, je zegt het net goed. De digitale euro is een digitale versie van contant geld. En dat biedt eigenlijk een veilige plek om je geld te stallen aan alle mensen in de eurozone. Waardoor je niet alleen afhankelijk hoeft te zijn voor je betalingen van een commerciële bank. Dus het is een veilige plek bij de Europese Centrale Bank.
0: Ja, want wat is dan precies het verschil tussen die digitale euro en mijn geld die ik nu gewoon bij mijn vertrouwde bank op een bankrekening heb staan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat zullen inderdaad veel mensen denken. Maar dat geld dat jij op een bankrekening hebt staan, dat is eigenlijk een vordering op een commerciële bank. Dus een commerciële bank die gebruikt dat geld om daar een veelvoud van vervolgens elders uit te lenen. Dus in principe is dat eigenlijk niet veilig. Want als die commerciële bank zou omvallen bijvoorbeeld, dan ben je in principe je geld kwijt. Dus mensen realiseren zich dat ook en hebben dan vaak meerdere bankrekeningen of ze hebben thuis nog wat cash liggen. Om op het moment dat er problemen zijn, dat ze altijd nog toegang hebben tot het andere geld. Nou is er in Nederland wel een depositogarantiestelsel. Dus tot 100.000 euro ben je in principe verzekerd. Maar in principe is al het digitale geld dat nu in omloop is, dat is allemaal geld dat is gemaakt door commerciële banken.
0: Ja.
1: En met deze digitale euro hebben we dus een digitale versie van dat veilige cash van het overheidsgeld dat wordt gedrukt en waar de overheid garant voor staat.
0: Ik heb begrepen dat vandaag de onderhandelingen beginnen in Brussel. Waar gaan die vergaderingen dan nu over?
1: Ja, dus wat er eigenlijk net is gebeurd is dat de afgelopen week heeft het Europees Parlement ingestemd met hun positie op de digitale euro. Eerder hebben de lidstaten, dus alle regeringen van de eurozone, al ingestemd met een positie op de digitale euro. En nu gaan ze verder discussie voeren over hoe die digitale euro er precies uit moet zien. Er zijn een aantal dingen belangrijk. En een van de belangrijkste dingen is eigenlijk hoeveel geld je mag aanhouden dan bij de Europese Centrale Bank. Dus veel banken zijn bang dat als je al je geld daar mag aanhouden, dat iedereen nu zijn geld weg gaat halen bij een commerciële bankrekening. Omdat er dus een veilig alternatief komt. Dus men is nu aan het kijken van wat is nou eigenlijk een veilige manier om dit te gaan invoeren. En een van de discussies is dus hoeveel geld mag je aanhouden. En het gesprek dat nu gaat is dat ongeveer 3000 euro mag zijn. Dat je dat maximaal bij de Europese Centrale Bank mag hebben.
0: Ja, als we het hebben over die veilige manieren. Verschillende Europese banken die kwamen ook met Wero. Ik weet niet, spreekt dat zo goed uit?
1: Klopt.
0: Ja, hè, Wero.
1: Ja,
0: dat was dan een alternatief voor de Amerikaanse Visa, Mastercard, PayPal. Dan denk ik, ja, is zo'n digitale euro dan wel nodig?
1: Ja, dat is een heel goed punt. Want dit is een van de grote voordelen van de digitale euro. Is dat we onze betaalsystemen weer Europees gaan regelen. En dat is heel belangrijk, want we hebben gezien dat dat ons anders afhankelijk maakt dus van die twee grote bedrijven die je net noemt, die dus met name Amerikaans zijn. We zagen bijvoorbeeld vorig jaar wat een probleem dat oplevert. Toen hadden de rechters bijvoorbeeld van het internationaal strafhof, die hadden een bevel uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen, dus Netanyahu en de voormalig defensieminister. En die waren vervolgens op een sanctielijst van Trump terechtgekomen, waardoor zij ineens in hun persoonlijke leven niet meer konden betalen. Niet meer voor hun e-books konden betalen, niet meer met Amazon konden betalen. Dus die kwamen toen echt in de problemen. En dat kwam dus omdat we ons afhankelijk hebben gemaakt van die twee Amerikaanse bedrijven. Dus een van de voordelen van de digitale euro is dat we dat weer Europees gaan doen. Nou, nu zeggen de banken inderdaad, dat is inderdaad kwetsbaar. Dus wij hebben ons eigen alternatief ontwikkeld, Wero. En dan kunnen we gewoon weer Europees gaan betalen. Het enige probleem is dat dus nog steeds een privaat initiatief is. Dus dat die banken daarover gaan. En dat je het risico hebt dat die dat ook vervolgens weer gaan doorverkopen. Dat zagen we bijvoorbeeld ook met de overheid, met het bedrijf dat achter DigiD zat, Sofinity. Ja. Dat was ook dat misschien wel doorverkocht zou kunnen worden.
0: En dat kan met de digitale euro niet straks?
1: Nee, want dat is dus van de overheid.
0: Okay.
1: Dus dan is de overheid gewoon de eigenaar en niet de aandeelhouders.
0: Het is natuurlijk een nieuw iets. En bij nieuw iets zijn er vragen. Zijn er nou nog grote misverstanden rondom die digitale euro die we even van de baan moeten vegen?
1: Helderen. Ja. Ja, heel graag. Een van de grote misverstanden die er is, is dat mensen zeggen dat het programmeerbaar gaat zijn. Dus dat betekent dat de overheid dan zou bepalen waar jij dat digitale geld aan uit mag geven. Stel dat de overheid onze CO2-emissies bijvoorbeeld wil beperken vanwege klimaatverandering. Dat ze zeggen, nou, je mag dat geld niet gebruiken om een hele vervuilende jacht van te kopen, bijvoorbeeld. Daar heeft de overheid heel duidelijk van gezegd, dat is niet de bedoeling met deze digitale euro. Dus we gaan niet bepalen waar jij dat geld aan uit mag geven. Dat moet je gewoon helemaal zelf weten.
0: Oké. Okay.
1: En het andere grote misverstand dat er is, is dat gaat eigenlijk over privacy. Dus mensen zijn heel erg bang dat de overheid dan mee gaat kijken wat jij gaat doen met het geld dat je uitgeeft. En daarvan hebben nu ook alle instellingen gezegd, we willen niet dat de overheid mee kan kijken met waar jij je geld aan uit kan geven. Dus je gegevens zullen ook door de ECB niet te herleiden zijn naar individuele gebruikers in principe.
0: Oké, Anna, misschien nog even in het kort. Wat ga ik daarvan merken als die digitale euro er straks is?
1: Nou, je hebt dus een veilig alternatief om je geld te stallen en om ook te betalen. En wat ook nog wel geinig is, is dat je straks ook kan betalen als er geen internet of stroom is. Dus ze werken ook aan een soort van offline optie, een soort van chipknipversie. Waardoor je gewoon twee telefoons dicht bij elkaar kan houden. En je kan dan veilig gaan betalen.
0: Ik ga het in de gaten houden. Anna Koolstra, strateeg duurzaamheidstransitie bij de Triodos Bank. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, wij zijn alweer aan het einde gekomen hier bij de nacht van Caro NCRV op NPO Radio 1. Je kunt natuurlijk alles terugluisteren via de NPO Luister-app of via de website van Radio 1. Ik wens je alvast een hele fijne maandag. Blijf vooral lekker luisteren, want hier hoor je natuurlijk om 5 uur het programma Vroeg. En dan zeg ik voor nu tot volgende week maandag.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Die brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de Franse hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende

0: kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt het onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer volop zon. En het wordt opnieuw een erg warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: De tickets liggen klaar, de koffers zijn gepakt en op naar zonnige oorden. De zomervakantie staat voor de deur. Maar vakantie staat niet voor iedereen gelijk aan ontspanning, weten ook Guus en Trix, terwijl ze hun caravan aan het parkeren zijn in de comedy Camping uit 1978.
3: Guus, kom maar!
4: Kan ik komen?
3: Guus, kom maar achter!
4: Trix! Ja. Trix, ik moet je kunnen zien!
3: Prachtig, ja, laat maar zo!
4: Ja, we zijn goed.
3: Nou, wat wil je? Eerst een verfrissing op dat terrasje? Of zal ik eerst even de stoeltjes hier buiten zetten? Of wil je eerst opfrissen?
4: Rustig, rustig.
3: Als ik nou eerst
4: vakantie.
5: Vroeg. Emma van den Berg.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 13 juli. Ja, vakantie. Alleen regio Midden moet er nog een weekje tegenaan. Maar vanaf dat moment heeft in ieder geval heel schoolgaand Nederland zomervakantie. En waar de een al weken naar dit moment uitkijkt om te gaan ontspannen en weg te zijn van de dagelijkse sleur, slaat bij de ander de stress juist toe. Hoe kan het dat juist in de periode die bekend staat om rust en ontspanning mensen vakantiestress ervaren? Ik ga erover praten met Neeltje Batelaan, hoogleraar psychiatrie van angstgerelateerde stoornissen bij het Amsterdam UMC en psychiater en opleider psychiatrie bij GGZ Ingeest Amsterdam. Goedemorgen, Neeltje.
6: Goedemorgen.
2: Heb jij zelf wel eens vakantiestress?
6: Nou, ik moet wel altijd even de deur dubbel checken.
2: Ja, een klassieker.
6: Ja, dat is een klassieker, die heb ik ook. En ik heb ook wel dat ik echt wel heel graag gewoon een kop thee in de auto mee wil, want dan krijg ik er een vakantiegevoel van.
2: Oh ja, een soort ritueeltje heb je er voor.
6: Ja, weet je wel.
2: Ja. Ja. We gaan straks even bespreken wat die term vakantiestress precies inhoudt en wat uitgebreider. Maar hoe ziet hij er bij jou, waar gaat dat over bij jou, denk je? Dat je dan toch een ritueeltje hebt en toch de deur nog een keertje moet checken?
6: Waar gaat dat over? Toch even zeker willen weten.
2: Ja. Ja,
6: gewoon toch even een neurotisch kantje.
2: Ja. Je bent hoogleraar psychiatrie van angstgerelateerde stoornissen. Is het begin van de zomervakantie ook de periode dat mensen last krijgen van vakantiestress?
6: Nou, ik denk dat heel veel mensen het herkennen.
2: Mm-hmm.
6: En dat heel veel mensen, het is toch even uit je routine, het is toch even uit je comfortzone, het is toch even anders dan anders. Je doet het niet elke dag.
2: Ja.
6: En zeker controlebehoeftige mensen die vinden dat lastiger.
2: Ja. Ja.
6: Je moet je paspoort weer zoeken. Waar is dat ding gebleven? Heb je alles wel? Je gaat naar een land misschien waar je ook niet weet waar je alles kunt vinden.
2: Ja. En dingen als vliegangst en zo kunnen misschien ook nog wel een rol spelen.
6: Ja.
2: We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Zit je nou thuis te luisteren of onderweg en heb je vragen? Stel ze dan ook in de NPO Luister-app.
5: Vroeg. Emma van den Berg.
2: Ja, we gaan even naar de basis. We hebben het dus over vakantiestress. Wat betekent die term nou eigenlijk precies?
6: Ik denk heel simpel, stress rondom vakantie. En bij de een zal het meer gaan over het op vakantie gaan. Dus het moment van de vakantie. Of eerder misschien zelfs nog de voorbereiding.
2: Ja.
6: En bij de ander is het veel meer het daar zijn. En je daar een weg vinden in een wereld die je niet vertrouwd bent.
2: Ja. En dus dat komt vanuit een bepaalde angst, zou ik zeggen?
6: Anders dan anders, denk ik.
2: Ja. En waar komt dat vandaan?
6: Ik denk dat het voor een heel groot deel een beetje afhangt van temperament.
2: Ah,
6: ja. Als de een heel, mensen die heel controlebehoeftig zijn, die willen graag zekerheid, die willen weten waar het over gaat. En andere mensen die denken van nou, ik zie het wel. Linksaf of rechtsaf is allebei goed.
2: Mm-hmm.
6: Dat is natuurlijk een heel andere manier van eigenlijk van in het leven staan en met dit soort onverwachtere dingen omgaan.
7: En met angst aan zich, waar komt dat vandaan?
6: Dat is eigenlijk door heel veel factoren samen. Voor een deel zit het gewoon ingebakken in je genen. En heb je een hogere kans om ook zelf angst te krijgen als je ouders of in de verdere familie angst of depressieve stoornissen voorkomen. Het hangt dus ook een beetje van temperament af en ook van wat je meemaakt in je leven.
7: Ja, en wat gebeurt er in onze hersenen op het moment dat er angst ontstaat?
6: Nou, heel simpel gezegd hebben we in onze hersenen hebben we een soort van alarmsysteem zitten. En die filtert eigenlijk informatie die er binnenkomt. En die alarmbellen gaan rinkelen zodra die hersenen zeggen dit is potentieel gevaarlijk. En dan gaat er eigenlijk meteen een cascade van alles in werking om maar dat gevaar te kunnen afwenden. En dan heb je een heel snel systeem dat heel wat wij noemen quick and dirty is. Mm-hmm. En een systeem wat echt ietsje trager is en wat meer vaart op de zintuigen, zie ik het echt goed.
7: Ja.
6: Ook gebruik maakt van het geheugen, was dit de vorige keer ook gevaarlijk.
7: Ja.
6: En dan een afweging maakt en dan eigenlijk die eerste angstreactie ofwel remt ofwel verder aanzet.
7: Ja, en dat kan dus ook gebeuren rond vakantiegerelateerde angstklachten.
6: Als daar ergens je hersenen zeggen van dit is potentieel gevaarlijk, er kunnen inbrekers komen, dan gaat er eigenlijk zo'n soort alarmbel af, deur dicht.
7: Ja, en hoe uitzicht dat in de praktijk?
6: Heel verschillend, denk ik, bij mensen. Ik denk dat heel veel mensen herkennen dat ze even denken van, heb ik nou de deur wel goed dicht gedaan?
7: Mm-hmm.
6: Even een soort van check. Maar als die angst natuurlijk heftiger is of dieper zit, dan blijf je denken van, ja, had ik het nou wel goed gecheckt? Is die echt wel dicht? En heb ik de ramen achter wel dicht gedaan? Of de deur dicht? Of de achterdeur dicht? Of dan blijven mensen daarmee bezig. Dan kunnen ze het eigenlijk niet goed loslaten, omdat voor hun gevoel dat gevaar eigenlijk nog niet goed genoeg is afgewend.
7: Ja. En we hadden het net even over hoe je daar dan op kan reageren. Dat klinkt voor mij een beetje als een soort fight or flight modus.
6: Ja, dat is eigenlijk wat je hersenen doen. Dat klopt.
7: Ja. Ja.
6: Dus wat je. Dus eigenlijk die. En dat is het angstcentrum in je hersenen. Dat noemen we de amygdala.
7: Mm-hmm.
6: Dat is heel klein hoor. Dat is een amandel, zeggen ze altijd.
7: Oh, heel klein dingetje.
6: Maar die bepaalt eigenlijk van, vind ik dit gevaarlijk of niet? En hoe kan ik het beste reageren? En dat gaat echt eigenlijk automatisch. Dus je hebt zelf ook niet zoveel invloed erop wat voor reactie je nou gaat krijgen.
7: Dat is ook vervelend. Dat je dan zelf niet kan bepalen van, dit is hoe ik daarmee omga. Maar dat je, als ik het goed zeg, gewoon een beetje geprogrammeerd bent in hoe je daarmee omgaat.
6: Je eerste reactie wel. Daarna kun je natuurlijk zelf ingrijpen nog.
7: Oh ja, ja, ja.
6: Maar je allereerste aanzet is inderdaad dat je lijf dat gewoon zelf bepaalt.
7: Ja.
6: Ja. Ja. En wat ik eigenlijk het interessante vind, is dat die hele angstreactie dus in werking gaat als er echt gevaar is. Maar dus ook als je hersenen vinden dat er gevaar is, terwijl dat misschien er wel helemaal niet is. Dus dan staat het alarmsysteem dus eigenlijk te strak afgesteld, zou je kunnen zeggen.
7: En wat is daar, of wat kan daar een probleem aan zijn?
6: Nou, dat je gaat reageren terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is.
7: Ja. Heb je daar een voorbeeld bij?
6: Stel dat je een peuter die nog niet goed de trap op kan lopen, met een stenen vloer eronder de trap op ziet gaan. Dan is het eigenlijk heel logisch. Dan zie jij gevaar, want je ziet die peuper, dat kind al op de grond vallen. Dus dat is daadwerkelijk gevaarlijk. Dus dan is het goed dat je meteen in de actiestand gaat en het kind van die trap plukt.
7: Ja.
6: Of naar boven helpt. Maar als je dat doet bij een kind dat prima zelf de trap op kan, ja, dan gaat het natuurlijk eigenlijk te ver. Want dat kind hoeft helemaal niet gered te worden, want die kan prima die trap op.
7: Ja.
6: En dan is het voor dat kind vervelend, maar dat is ook voor jou natuurlijk irritant. Want je bent allerlei dingen aan het doen en tijd aan het investeren en alert aan het zijn, terwijl dat helemaal nergens voor nodig is.
7: Ja.
6: En als dat nog weer verder gaat, dan ga je daar je leven op inrichten.
7: Ja, precies.
6: Om
7: voortdurend
6: maar overal ook mogelijk toekomstig gevaar te gaan voorkomen.
7: Ja, en dat is een slecht idee.
6: Ja, dat worden mensen meestal niet zo gelukkig van.
7: Nee. Akkoord. Wat voor factor speelt vakantie bij angst?
6: Ik denk dat dat voor mensen met angst heel verschillend is. Sommige mensen die, zeg maar de snelle piekeraars, die zich over van allerlei kleine dingetjes die heel groot maken. Daar is vakantie natuurlijk een uitgelezen moment voor om je over heel veel druk te gaan maken. Of je nog wel het volgende tankstation redt met de benzine in de auto. Tot en met dat je iets vergeten bent wat cruciaal is. Of dat er een kind achterin gaat overgeven en dat het met desastreuze gevolgen. Of dat je bacteriën binnen gaat krijgen op vakantie en daar heel ziek van gaat worden. En dat is een beetje de neiging die mensen die gevoelig zijn voor angst hebben, dat ze de kans overschatten dat zoiets gebeurt en ook de gevolgen daarvan.
7: En je zegt mensen die gevoelig zijn daarvoor, hebben we het dan bijvoorbeeld over mensen met echt een angststoornis?
6: Ja,

0: En dat is een beetje de neiging die mensen die gevoelig zijn voor angst hebben. Dat ze de kans overschatten dat zoiets gebeurt. En ook de gevolgen daarvan.
1: En je zegt mensen die gevoelig zijn daarvoor. Hebben we het dan bijvoorbeeld over mensen met echt een angststoornis?
0: Ja, ik... angst zie ik eigenlijk altijd als een soort van continuum. Mm-hmm. Met aan de ene kant eigenlijk de volstrekt normale emotieangst die iedereen eigenlijk heeft en ook zou moeten hebben.
1: Ja.
0: Want dat heb je nodig om daadwerkelijk gevaar af te wenden en om niet de straat over te steken als er een auto keihard aankomt rijden.
1: De gezonde dosis angst.
0: Ja, gezonde dosis angst, dat zeg je mooi. En daarna gaat hij een beetje naar overmatig. Wat niet meer helemaal passend is bij de situatie. En waar je een beetje last van kunt hebben, maar verder nog wel je ding mee kunt doen. En als het dan nog weer erger wordt, dan krijg je er echt last van. En ga je veel dingen vermijden. En dat noemen we eigenlijk een angststoornis.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je het beste kunt zien als een soort van angststoornis. En dat waar die grens precies ligt, die ligt dan formeel, zeg maar, wat we in de psychiatrie zeggen. Dat mensen echt lijdensdruk moeten hebben. Mm-hmm. En verminderd functioneren.
1: Ja.
0: Dat is dan eigenlijk de formele definitie van wat we dan een stoornis noemen.
1: En dan zijn er natuurlijk veel verschillende angststoornissen. Dus ik neem aan dat de mate waarop vakantie invloed kan hebben op zo'n stoornis ook verschilt.
0: Ja, het verschilt per stoornis en het verschilt ook van de ene mens tot de andere mens die allebei diezelfde stoornis hebben. Maar je ziet bijvoorbeeld dat sommige mensen met een sociale angststoornis die hebben juist minder last op vakantie.
1: Oh ja.
0: Want mensen met een sociale angststoornis die zijn eigenlijk bang voor kritiek en afwijzing door anderen. Alleen sommige mensen met een sociale angststoornis hebben dat eigenlijk vooral bij bekenden.
1: Oh ja, ja.
0: Dus bij hun collega's of hun buurvrouw of vrienden die ze op een feestje tegen kunnen komen. Maar als je op vakantie gaat en je kent niemand daar, dan ben je dus eigenlijk gewoon even ben je op vakantie van je angst.
1: Even vrij van die angst, ja. En zijn er meer van dat soort voorbeelden waarbij het juist eigenlijk wel helpt?
0: Is dus ook niet met iedereen hoor, met een angststoornis.
1: Uiteraard,
0: maar we zien het ook wel eens bij mensen met een dwangstoornis. Daar zie je het al als bijvoorbeeld mensen met enorme smetvrees die niks kunnen aanraken of die alles moeten schoonmaken of voortdurend hun handen met chloor willen wassen vanuit de angst dat die bacteriën hen zelf ziek maken of erger nog iemand anders ziek maken met dan desastreuze gevolgen. En je ziet soms als je die in een andere omgeving plaatst, ook bijvoorbeeld als ze een ziekenhuisopname hebben, dat het even tijdelijk wat minder is. En dat dan na 2 of 3 weken wel weer aanbakkert. Maar daar zie je dus ook soms dat als die in een totaal andere omgeving zijn, ze even minder last hebben van hun smetvrees.
1: Oh ja. En waar zou dat dan door komen? Is dat te verklaren?
0: Pas lijmen dood.
1: Jammer. Ja. Ik hoopte op een antwoord.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Nee, oké. Maar goed, fijn in ieder geval.
0: Dus voor die mensen in elk geval. Maar het verschilt dus heel erg. Hè?
1: Ja,
0: met zo'nzelfde soort smetvrees die denken, ik moet er niet eens aan denken om op vakantie te gaan. Dat kan helemaal niet.
1: Mm-hmm, ja.
0: Want ik moet deze rituelen uitvoeren en dat kan ik daar niet.
1: Ja, precies.
0: Dus het is echt heel verschillend. Dus ja, je kunt het ook heel slecht voorspellen, maar mensen weten het zelf vaak heel goed of ze...
1: Ja.
0: Of ze daar vinden of niet.
1: Ja. Dus er zijn mensen waarbij de stress en angst dus kan afnemen, of in ieder geval tijdelijk verminderd kan raken. Maar kan vakantie ook dus angst verergeren?
0: Mensen met paniek hebben heel vaak. Die hebben soms paniekaanvallen en die zijn dan heel bang voor wat er in die paniekaanval gebeurt. Dat ze flauw vallen of een hartaanval krijgen en doodgaan. Of dat ze de controle verliezen.
1: Ja.
0: En dat zijn mensen die toch ook zeg maar dan de veiligheid opzoeken en vaak niet ver van huis willen om maar een beetje in een veilige omgeving te blijven. Die het bijvoorbeeld al heel lastig vinden om op de snelweg te gaan. Want stel dat je daar een paniekaanval krijgt, dan kun je er niet zomaar vanaf. Dan is op vakantie gaan echt ontzettend lastig. Dus we hebben ook echt veel patiënten die gewoon niet op vakantie kunnen vanwege hun angst.
1: Ja, en kan dan ook meespelen dat je bijvoorbeeld minder afleidt?

0: redding hebt. Dus de overgang van werk en drukte naar ineens rust en vakantie en misschien meer ruimte om daarmee bezig te zijn.
1: Ja, je hebt natuurlijk dan heel veel ruimte om alles door te exerceren wat er mogelijk zou kunnen. Terwijl soms de structuur van het dagelijks leven ook wel kan helpen om
0: de houvast.
1: Ja, dat een beetje te parkeren.
0: Ja.
1: Nou ja, als je gewoon je kind van school moet halen op dat moment, dan kun je, ja, dan ben je daarmee bezig, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, ja.
1: Dus soms kan het ook wel de structuur een beetje helpen, terwijl als die structuur dan wegvalt, dat mensen dan inderdaad gewoon de tijd hebben om ook alle mogelijke rampen te gaan
0: uitdenken.
1: Ja, dat klinkt alsof ze het zo bewust doen.
0: Oh ja,
1: maar
0: zo
1: dat
0: bedoelde
1: wordt
0: ik
1: dan
0: het
1: niet gestopt.
0: Maar, ja, snap het. Ja.
1: Ja, en ik denk ook dat als je dat ik veel stress zie ontstaan bij mensen die eigenlijk op grond van hun angst denken van ik wil eigenlijk niet op vakantie.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan heel erg in een loyaliteitsconflict komen, omdat ze bijvoorbeeld hun kinderen of hun partner wel heel erg een vakantie gunnen. En dan dus heel erg in dat dilemma zitten van ik moet eigenlijk dat gaan doen, terwijl ik eigenlijk niet durf.
0: Ja.
1: En dat geeft natuurlijk ook heel veel stress, zo'n soort intern conflict.
0: Dan verergert dat.
1: Ja.
0: Eigenlijk, ja. Ik zat te denken, er zijn zoveel angsten verbonden eigenlijk aan vakantie en reizen. Dus ik denk aan vliegangst, ik noemde hem aan het begin al eventjes. Rijangst, buikgriepangst, sociale angst, angst voor nieuwe plekken. Waarom zijn er eigenlijk zoveel van die angsten verbonden aan vakantie?
1: Nou, ik denk dat met alle facetten van vakantie gaan te maken heeft. Kijk, zo'n vliegangst of zo'n rijangst, die heb je de rest van het jaar natuurlijk ook. Alleen dan hoef je niet in een vliegtuig.
0: Ja.
1: Dus die angst die wordt eigenlijk actueel op het moment dat je misschien wel in een vliegtuig moet als je ver weg wilt.
0: Ja.
1: En, maar ook die rijangst, die hebben mensen door het jaar heen ook. Misschien wat erger is, omdat je op vakantie net wat verder gaat dan dat je je vader of je moeder bezoekt in de stad dichtbij. Dat is natuurlijk wat beter te overzien dan dat je heel ver weggaat.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat die wat meer getriggerd wordt.
0: Ja. En wat zijn de meest voorkomende angsten in de vakantie of rond de vakantie?
1: Nou, ik denk dat rijangst en vliegangst, dat je daar wel. En angst voor bacteriën trouwens ook. Voor ziek worden en dan in een ziekenhuis daar terechtkomen. Of uitgedroogd raken. Of
0: zijn dat dan meer
1: bedwansen krijgen?
0: Ja,
1: of
0: ja, dat klinkt voor mij als angsten die meer die echt uniek zijn aan specifiek vakantie. Want bijvoorbeeld een rijangst lijkt mij kan ook, wat je net al zegt, eigenlijk opspelen in het dagelijks leven. Als je dan moet rijden.
1: Ja.
0: Maar een bedwans. Angst bijvoorbeeld, bestaat die niet veel meer rondom vakantie? Of misschien
1: ja,
0: alleen
1: dat denk
0: wel?
1: Ik, want normaal hoef je natuurlijk niet in een ander bed te slapen, want dan slaap je gewoon in je eigen bed.
0: Ja.
1: En dan weet je wat er met dat bed gebeurt of niet gebeurt, of dat schoongemaakt wordt of niet. Of en van een hotelbed weet je dat niet.
0: Ja, precies. Wanneer gaat angst eigenlijk over in een angststoornis?
1: Nou, wat ik net zei, hè, dus formeel is dat eigenlijk die lijdensdruk, dus dat mensen er echt last van moeten hebben. En beperkingen in het functioneren. En bij angst zijn die beperkingen in het functioneren, dat gaat voor een deel bijvoorbeeld als je heel veel piekert, kun je niet meer goed concentreren. Of als je heel veel piekert, slaap je slecht. Word je moe. Maar vooral eigenlijk denk ik door vermijding. En dat is weer een beetje die flight-reactie. Hè? Als die hersenen die alarmbellen afgaan, dan wil je weg uit die gevaarlijke situatie. Want
0: ja.
1: Je wilt dat gevaar eigenlijk omzeilen.
0: Ja.
1: Dus mensen die gaan situaties waar ze bang voor zijn, vermijden. En dat kan heel opvallend zijn dat je niet meer de supermarkt in durft. Maar dat kan ook wat subtieler zijn. Dat je de supermarkt niet meer in durft als het heel druk is. Of dat je niet meer een grote supermarkt in durft. Of dat je alleen nog maar een supermarkt in durft als er iemand bij je is. He, dus dat zijn wat meer subtielere vormen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk iedereen met angst herkent wel, wat voor angst het ook is, dat ze gaan vermijden.
0: Ja, ja,
1: en iemand die bang is voor bacteriën, die gaat bacteriën vermijden. En iemand die bang is dat hij een paniekaanval krijgt, als hij hartkloppingen heeft bijvoorbeeld, die gaat vermijden om te sporten. Want dan heb je een grotere kans op hartkloppingen. En ja, en dat kan eigenlijk, dat is ook wel typisch van angst, is dat dat dus een beetje uitbreidt. Het is een soort van olievlek die steeds erger wordt. Of kan worden. Waarbij dus in het begin alleen dat sporten vervelend of eng is. Omdat je dan denkt van ja, dan krijg ik hartkloppingen, dan krijg ik zo'n paniekaanval. En dan krijg ik weer dat gevoel dat ik doodga. Maar dat het op een gegeven moment ook is dat je niet meer even snel de straat over kunt steken, want dan kan je hart ook versneld raken. Of dat je schrikreacties wilt voorkomen. Of dat je niet meer de trap op wilt lopen, omdat je hart dan ook sneller gaat kloppen.
0: Ja. Dus het verspreidt zich eigenlijk over steeds meer facetten van je leven.
1: Ja, en hoe meer die angst verspreidt, hoe ingeperkter je leven wordt. Ja. Omdat je dus steeds meer eigenlijk rekening gaat houden met die angst.
0: Ja, precies. Ja. We gaan naar wat vragen van luisteraars.
2: Vroege vragen.
0: Ja, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Luister app. Ik heb er hier een paar klaarstaan. Allereerst, Jonathan vraagt: gebeurt dit alleen in de zomer? Dan hebben we het over vakantiestress. Of hebben mensen ook in meivakantiestress?
1: Ik denk dat dat bij elke vakantie optreedt.
0: Ja, zoals we net al een beetje bespraken.
1: Ja.
0: Het ligt meer aan het concept vakantie en alles wat daarbij komt kijken. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Bas vraagt:
1: nee, dus voor Jonathan is het geen oplossing om in mei met vakantie.
0: Nee. Ja. Bas die zegt: die jonge generatie praat zichzelf makkelijk een angststoornis aan. Iedereen is wel eens angstig. Dat is niet echt een vraag, maar wat hoor jij daarin? Of wat denk jij als je daarover?
1: Nou, ik hoor het vaker. En als je puur naar de wetenschap kijkt, dan komt angst ook daadwerkelijk vaker voor. En angst is een stoornis die zich eigenlijk uit, soms al op de kindertijd, maar vooral eigenlijk ook in de adolescentie en in de jongvolwassenheid eigenlijk opkomt. Dus dat is wel, daar heeft hij gelijk in. Dat een periode is waarin veel angsten naar boven komen. Dus dat is ook echt de ontstaansleeftijd van veel angststoornissen.
0: Gewoon een jongere leeftijd.
1: Een jongere leeftijd, ja. Dus als je echt naar de angststoornissen kijkt, dan heeft driekwart heeft die op de leeftijd van 25 jaar al te pakken.
0: Ja.
1: Van de mensen die ooit een angststoornis gaan krijgen. Dus dan zie je dat echt relatief vroeg ligt. En ook eerder bijvoorbeeld dan depressies. Dus het is echt een stoornis van een jonge leeftijd. En als je ook in Nederland is het voorkomen van angststoornissen is enorm gestegen de afgelopen 10 jaar. En dan zie je dat logischerwijs dus ook vooral de jongere leeftijd treft. Dat is echt gewoon onderzoek met exact dezelfde meetinstrumenten als dat we dat 10 jaar daarvoor deden. Dus dat zijn niet omdat mensen vinden dat ze sneller angstig zijn, zeg maar. Daar zijn gewoon exact dezelfde criteria voor gebruikt. En het is ook niet zo dat alleen maar lichte angststoornissen zijn. Dus als je zou denken, wat hij een beetje lijkt te suggereren, van het is, we praten het met elkaar onszelf aan.
0: Mm-hmm.
1: Alsof het dan niet bestaat.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl het blijken dus niet alleen lichte stoornissen te zijn die zijn toegenomen. Dat zou je dan eigenlijk verwachten.
0: Ja, dus dit klinkt een beetje als een soort verwende generatie misschien, die zichzelf wel heel makkelijk in de categorie angstig schaart. Maar je zegt met dezelfde.
1: Ja, dat het eigenlijk ook daadwerkelijk is toegenomen.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd herken ik wel dat er wat makkelijker over wordt gepraat. En
0: zou dat niet een goed iets moeten zijn? Dat zou mijn eerste instinct zijn. Ik denk, nou goed.
1: Ik denk dat het voor een heel groot deel een enorm groot goed is. Wat ik bij de mensen die ook bij mij in de kliniek of op de polykliniek komen, die schamen zich enorm.
0: Ah, voor hun angsten.
1: Voor hun angsten. Oh, ja. Echt enorm.
0: Ja.
1: En dan zit ik op een polykliniek waar ik veel mensen zie die al heel lang hun angststoornissen hebben.
0: Ja.
1: Maar toch mensen die zich enorm ervoor schamen. Die denken van niemand heeft dit. Zulke belachelijke gedachten. Waar ik toch zo mijn leven door laat leiden.
0: Oh, ja.
1: En die je ook echt even zo'n nou ja, ziet ontspannen als ik zeg van joh, maar dit hoort bij angst. Dit is wat de stoornis is.
0: Dus ze hebben zelf een groot oordeel al over hun eigen klachten.
1: Ja, en dat komt ook omdat mensen die laten zich dus aan de ene kant heel erg leiden door die rampgedachtes.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl ze tegelijkertijd vanuit een soort rationeel perspectief ook weten dat het niet helemaal conform de realiteit is. Dus,
0: ja.
1: Dus daar zit een soort paradox in. Dat ze weten dat het niet hoeft, dat ze niet bang hoeven te zijn, maar dat ze dat tegelijkertijd toch zijn en dat ze die knop niet omgezet krijgen.
0: Ja.
1: En dat heeft heel erg te maken met dat ze zich ervoor schamen. Want waarom hou je er dan niet mee op, hè? Als je weet dat het onzin is en dat het helemaal niet nodig is. En,
0: ja.
1: En dat krijgen ze helaas ook heel vaak van mensen te horen die dan heel goed bedoelend zeggen van nou, maar daar hoef je toch niet bang voor te zijn.
0: Oh ja, ja, ja,
1: dat
0: ja.
1: is voor mensen die echt daarmee worstelen echt een dooddoener.
0: Ja, ja. En ik denk dat misschien veel mensen zich even los van angststoornissen zich wel kunnen herkennen in het idee dat je iets theoretisch gezien heel goed kan weten, maar dat het praktisch moeilijk is om om die theorie ook te voelen of toe te passen in je dagelijks leven. Dus dat bij angststoornissen zo is eigenlijk misschien iets wat we wel vaker zien.
1: Ja.
0: In bredere zin van het woord.
1: Ja, ik bedoel, heel veel mensen weten ook dat ze beter moeten gaan sporten bijvoorbeeld. En dat toch lastig is om dat daadwerkelijk vorm te geven.
0: Ja, ja.
1: En dat is denk ik ook weer een beetje in die evolutie van was het natuurlijk heel belangrijk om gevaar te herkennen.
0: Ja.
1: Dus elke gevaarreactie die wordt enorm snel opgeslagen in je brein. Dus je leert een angstreactie leer je eigenlijk veel sneller aan dan andere reacties.
0: Oh, ja, okay.
1: Dus die neiging van hier moet ik van wegblijven, want dit is gevaarlijk. Die leer je eigenlijk heel snel.
0: Dat is een hele primaire.
1: Ja, dus eigenlijk ja, dat is een hele primaire reactie. En die is dus ook best wel lastig om daartegen in te gaan.
0: Ja, ja.
1: Want wat ik net zei is dat dat mensen dus die last hebben van angsten, die zien dus een ramp voor zich. En die overschatten dus de kans dat die ramp optreedt. En hoe erg die ramp dan zal zijn.
0: Ja.
1: Dus iemand die op vakantie gaat met een angst voor dat hij denkt van nou, er kan maar zomaar een ongeluk gebeuren. Die heeft natuurlijk ergens ook gelijk. Er kan een ongeluk gebeuren, want er gebeuren altijd ongelukken op de weg.
0: Ja.
1: Alleen mensen die angst hebben, die overschatten dus de kans dat gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Als je vraagt hoe groot is die kans, dan zeggen ze 95%. Nou, dat is natuurlijk veel groter dan dat die kans daadwerkelijk is.
0: Ja.
1: En in hun ogen is dat ongeluk is ook niet dat je dan blikschade hebt, maar dat er dus meteen eigenlijk een heleboel ernstige gevolgen aan zijn. Dat,
0: ja.
1: Dat mensen naar het ziekenhuis moeten, of dat ze iemand hebben doodgereden en daar de rest van hun leven last van blijven houden. Dus dat hoofd denkt veel verder door dan je je in eerste instantie zou denken.
0: Ja, ja, en dan de realiteit.
1: Ja, dus die angst voor bacteriën, die gaat dan niet over dat je dan buikgriep hebt, maar over de gevolgen van die buikgriep.
0: Ja, ja,
1: en dat
0: ja,
1: je dan
0: ja.
1: uitgedroogd raakt en dat je dan in een ziekenhuis raakt en dat je dan, nou, wat er allemaal daar nog voor ellende kan gebeuren.
0: Ja, alle gevolgen die er allemaal kunnen ontstaan. Bedankt Bas, het was niet echt een vraag, maar we hebben er toch een heel uitgebreid antwoord op gevonden. Zit je te luisteren en heb je zelf vragen, stel ze dan vooral in de NPO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app.
0: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Neeltje Batelaan, hoogleraar psychiatrie van angstgerelateerde stoornissen bij het Amsterdam UMC. Dan praten we verder over vakantiestress. Maar eerst even naar muziek. We luisteren naar een toepasselijk nummer van Childish Gambino. Dit is Feels Like Summer.

0: Dit is Vroeg van maandag 13 juli. Misschien zit je te luisteren en heb jij ook binnenkort vakantie, of je hebt het net gehad, of je vrienden en je buren gaan net weg. Vakantie is even overal om ons heen. En waar de een niet kan wachten om de Route du Soleil te bestormen, krijgt de andere het al Spaans benauwd van het idee om überhaupt op vakantie te moeten. Vakantie is niet voor iedereen een feestje en kan angsten versterken of aanwakkeren. Angst kan zelfs zo ernstig worden dat je kan spreken van een angststoornis. Maar gelukkig kan je angst in een vroeg stadium herkennen. Maar wat moet je doen als het op je pad komt? Daar praat ik over verder met Neeltje Batelaan, hoogleraar psychiatrie van angstgerelateerde stoornissen bij het Amsterdam UMC. En ja, dit gesprek is ook heel boeiend als je zit te luisteren en je hebt wel gewoon ontzettend zin in je vakantie. Zit je te luisteren en heb je verder vragen, stel ze dan vooral in de NPO Luister app.
1: Vroeg. Emma van den Berg.
0: Neeltje, weten we of vakantiestress toeneemt?
2: Ik niet.
0: Oké.
2: Okay. Volgens mij is het er altijd geweest, toch? Ja. Dat heb je ook aan dat fragment wat je helemaal in het begin liet horen. Dat is natuurlijk ook al... Ik denk dat we dat allemaal herkennen.
0: Ja, ja, dat er altijd wel een beetje stressigheid komt kijken bij vakantie.
2: Ja.
0: Dat is, ja. Even dan wat breder naar angst. Hoeveel mensen hebben er last van angst? We zeiden net al even, of jij zei net al even, dat het ook is toegenomen, de mensen, ja, die angstklachten ervaren. Hoeveel mensen hebben er last van?
2: Bij de volwassenen is dat 15%.
0: 15%
2: van mensen de Nederlandse volwassenen
0: heeft een angststoornis, heb, ja, zeggen we dan echt?
2: Ja,
0: oh ja, oké.
2: Okay. Ja. En daar valt dan ook die specifieke fobie onder, hè? Dus als, ja, je last hebt van hoogtevrees of spinnenfobie, die zit daarbij in.
0: Ja, ja, ja. En ook andere angststoornissen.
2: Ja.
0: Kunnen we die stijging verklaren?
2: Nee.
0: Nee? Nee,
2: nou, we hebben het in elk geval nog niet gevonden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: He, dus je hebt een aantal risicofactoren waarvan we weten dat die het risico op angst vergroten.
0: Ja.
2: En je zou verwachten dat als die risicofactoren toenemen, dan neemt je angst dus ook toe.
0: Wat voor risicofactoren zijn?
2: Nou, bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau, bijvoorbeeld. Die mensen hebben vaak wat meer last van angststoornissen. Maar dat zien we eigenlijk niet. En we zien ook niet dat van dat soort risicofactoren het risico op een angststoornis groter wordt. Dus dat die band eigenlijk versterkt wordt. Dus dat biedt ook geen verklaring.
0: Okay.
2: Het is dus ook niet zo dat het alleen maar hele lichte stoornissen zijn, zodat we eigenlijk dat we sneller iets een angststoornis noemen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook niet zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, in de onderzoeken die er zijn geweest, dat soort bevolkingsonderzoeken, dan kijk je echt naar hele grote bevolkingsgroepen. Daar kun je natuurlijk nooit alle variabelen in meten.
0: Ja, oké.
2: Okay, dus er zijn natuurlijk wel speculaties over social media gebruik of over de druk van de maatschappij. Of daar is het antwoord nog niet op.
0: Nee, oké. Okay.
2: Maar met de bekende risicofactoren hebben we nog geen verklaring gevonden.
0: Nee.
2: Nee. Wat je wel ziet is dat het overigens overal in de wereld zie je onderzoeken oppoppen waar het allemaal is gestegen.
0: Ah, dus dat is niet Nederland exclusief.
2: Het is niet Nederland exclusief. Nee, helemaal niet.
0: Hoe groot is die stijging eigenlijk? Waar hebben we het dan over?
2: Van 10% naar 15%.
0: In de afgelopen
2: 10 jaar.
0: 10 jaar, oh ja, oké. Okay.
2: Ja, dus een gigantische stijging.
0: Ja,
2: eigenlijk.
0: Dat is wel flink, ja. Is het wel goed dat we blijven praten over angst? We hadden het er net al even over bij de vraag.
2: Ja, dat is natuurlijk dubbel. Wat ik net zei is dat er heel veel mensen zich enorm schamen.
0: Ja.
2: En het erover praten vinden ze ontzettend lastig. En heel vaak weten alleen hun beste vriend of hun moeder bijvoorbeeld dat ze daarvan last hebben.
0: Ja.
2: Dus er wordt denk ik veel te weinig gepraat door een heleboel mensen. Maar wat die Bart, geloof ik, hè, wat was het net? Die...
0: Ja, dat geloof ik ook, ja.
2: Ja.
0: Bas.
2: Ja. Sorry, Bas. wat hij zei, van er wordt ook wel heel erg veel over van ik ben angstig, ben je ook angstig, gepraat. En op een gegeven moment helpt dat je natuurlijk ook niet verder.
0: Ja.
2: Hè, dus het erin blijven hangen geeft ook een soort van vrijbrief dat je er dan niks mee moet. Maar eigenlijk is het constateren van ik ben angstig betekent eigenlijk dat je dus daaraan vast moet koppelen. Ik wil me daar niet door laten leiden, mm-hmm, in mijn leven. Ik wil gewoon mijn leven leiden en niet mijn keuzes laten bepalen door mijn angst.
0: Ja.
2: Dus het erin blijven hangen om daarover te praten, dat helpt je niet.
0: Er zou een volgende stap achteraan moeten komen.
2: Ja, van hoe ga je er dan mee om?
0: Ja. We kunnen die stijging dus nog niet verklaren, maar de stijging is er wel. Wat moeten we met die stijging?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Want angst heeft vanuit zichzelf de neiging om echt wel af en toe de kop op te steken bij mensen. Dus het is niet zo, het is geen gebroken armmodel, hè, dat je één keer die arm fixt en dan is die weer heel als nooit tevoren.
0: Ja.
2: Dus het blijft altijd een soort van kwetsbare plek. En we zien ook dat angsten vaak bij mensen na jaren ook weer de kop op kunnen opsteken. Dus ik zeg wel eens, ja, het is een soort onderliggende kwetsbaarheid die je hebt. En we zijn in de psychiatrie best of in de psychologie best goed om die angsten weer een beetje behapbaar te maken. Maar echt die onderliggende kwetsbaarheid tackelen, dat kunnen we nog niet goed. Dus het is wel. Ik vind het altijd lastig om hier genuanceerd over te zijn. Want het is echt een ongunstiger beloop dan we jaren hebben gedacht.
0: Ja.
2: Dat het veel chronischer is dan we altijd hebben gedacht. Dus dat het echt die kwetsbaarheid is. En tegelijkertijd is die er ook niet bij iedereen.
0: Mm-hmm.
2: He, dus je hebt ook echt mensen die gewoon ooit even een periode angstig zijn en daarna geen last meer hebben. Maar als je zo'n enorme stijging hebt, dan maak ik me wel zorgen over hoeveel van die mensen toch vaker in hun leven daarvan last gaan krijgen.
0: Ja, ja.
2: En dat heeft ook gevolgen voor de maatschappij. Want al die mensen, als die echt heel angstig zijn, die functioneren minder goed op hun werk. Die gaan onder hun niveau werken. Die komen in de ziektewet terecht. Ja. Of die kunnen niet werken. Dus ook voor de maatschappij is het best wel impactvol als er zoveel mensen met ernstige angstproblematiek zijn.
0: Ja. En GGZ-druk is er natuurlijk ook.
2: Ja, dus je ziet nu al dat angststoornissen van alle ziekten, zeg maar, die je kunt hebben, naast depressie op de tweede plek staan van hoeveel gezonde levensjaren er in de volwassenheid verloren gaan door een stoornis.
0: Ja.
2: Dus dat weet bijna niemand, maar die impact op de samenleving is echt gigantisch.
0: Ja.
2: Dus als daarvan een stijging is, dan wordt die impact alleen maar groter. Dus ja, daar moeten we wat mee.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd heb je helemaal gelijk dat je zegt van, er is enorm veel druk op de GGZ. De vraag is nu al naar GGZ. Hè, er zijn nu al enorme wachtlijsten. Dus de GGZ-professionals die kunnen nu eigenlijk al onvoldoende iedereen helpen.
0: Wat zou helpen? Wat kunnen we doen?
2: Ik denk heel vroeg erbij zijn.
0: Ah, ja.
2: Ja, wat we weten is dat angst voordat het echt in dat brein genesteld is, dat die dan het meest vatbaar is, zeg maar, voor verandering. Dus als je een beginnende angst hebt, dan kun je jezelf nog veel makkelijker tot de orde roepen eigenlijk.
0: Ja.
2: En dat bedoel ik niet negatief hoor, want het is echt heel lastig. Want als je een ramp voor je ziet en je wil die ramp afwenden en dan iets gaan doen waarvan je denkt van ja, maar dan gaat die ramp gebeuren, is echt heel erg lastig. Maar dat is wel de manier waarop je er eigenlijk mee zou moeten omgaan.
0: Ja.
2: Dus angst echt in de kiem smoren.
0: Vroeg signaleren dus. Hoe kan je dat bij jezelf herkennen?
2: Nou, ik denk de eerste vraag die je moet stellen, ben ik wel eens bang of pieker ik? Of,
0: ja.
2: En pieker ik dan over dingen waarvan ik, of ben ik bang voor dingen waarvan ik eigenlijk weet dat ik er niet bang voor zou hoeven zijn? He, dat is eigenlijk dat teken van, gaan die alarmbellen bij mij te snel af?
0: Ja.
2: Sneller dan bij een ander, sneller dan eigenlijk dan de situatie erom vraagt. En zeker als je dan je gedrag gaat aanpassen daarop. Als je merkt dat je niet meer naar dat feestje gaat, of als je merkt dat je, als je de taken moet verdelen, zegt, ik maak de PowerPoint-presentatie wel, doe jij dan de presentatie? Ja. Dat zijn hele subtiele tekenen dat je denkt van, ik ga dit eigenlijk stiekem een beetje uit de weg. Als je merkt dat dat toeneemt, dan moet je echt in de actiestand.
0: Ja, als je merkt dat dat toeneemt. Want ergens zou ik bijvoorbeeld dan denken, ja, god, het kan ook zo zijn dat je nou eenmaal niet houdt van presenteren, bijvoorbeeld. Wanneer is dat een signaal dat je moet herkennen?
2: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want niet leuk vinden, dat mag natuurlijk.
0: Ja. Lijkt me weer iets anders dan
2: mijn
0: iets
2: man
0: waar je
2: zet ook de vuilnis buiten, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat is een soort taakverdeling die je samen afspreekt. En dat is prima dat de een het een doet en de ander het ander. Alleen als je het doet vanwege angst, dan moet je wel even goed gaan nadenken of dat slim is.
0: Ja.
2: En dat is heel lastig, want normaal zou je denken, en dat is een hele goede coping, hè, dat je dan een ander vraagt om iets te doen. Dus stel dat jij de supermarkt heel spannend vindt, of eigenlijk bang bent dat er daar van alles gebeurt, dat je daar een paniekaanval krijgt, en dus eigenlijk heel gestrest wordt bij het idee al, alleen al om naar de supermarkt te gaan.
0: Ja.
2: Dan kun je dat natuurlijk aan je partner vragen of aan een vriend of vriendin om even die boodschappen mee te nemen.
0: Mm-hmm.
2: En voor hen is dat niet zo'n big deal.
0: Nee, precies.
2: Alleen je laat je dan dus wel eigenlijk leiden door je angst.
0: En je wordt er misschien ook afhankelijker van.
2: Je wordt steeds afhankelijker van anderen.
0: Ja. Ik wil graag even terug naar de Olympische Winterspelen van dit jaar. Daar zei de Chinees-Amerikaanse freestyle skiester Eileen Gu het volgende op de vraag over hoe haar brein werkt.
3: Do you think before you speak? Because you answer questions so quickly and so comprehensively. Can you take us into your brain?
4: Like, I spend a lot of time in my head. I break down all of my thought processes. I think I apply a very analytical lens to my own thinking, and I kind of modify it because it's so interesting. You can control what you think. Like, you can control how you think, and therefore you can control who you are. With neuroplasticity on my side, I can literally become exactly who I want to be. How cool is that? Like, how empowering is that, right?
0: Even samenvattend, Gu zegt hier dat ze haar denkproces analyseert en dat ze zelf bepaalt hoe ze denkt door neuroplasticiteit. Kun je vertellen wat dat is, neuroplasticiteit?
2: Nou, heel simpel gezegd is dat je je hersenen eigenlijk kunt aanpassen. Je hersenen die bestaan uit allemaal cellen die verbindingen hebben. En verbindingen, dingen die je vaak oefent, daar wordt eigenlijk een paadje tussen die hersencellen, zeg maar, gemaakt. Even heel plat geslagen. Ja. Het zit natuurlijk veel ingewikkelder in elkaar. Maar iets wat je vaak oefent, daar gaan je hersenen eigenlijk zich naar vormen. Net als dat als je vaak je linkerarm traint, dat je linkerarm groter wordt. Dat zijn spieren die je traint. Nou, op zo'nzelfde soort manier kun je dus je hersenen trainen.
0: Ja. Geldt dat ook bij angstklachten bijvoorbeeld?
2: Zeker, ja. En wat zij zegt is wel heel grappig. Want zij zegt eigenlijk, je kunt je denken beïnvloeden. En dat is eigenlijk ook waar de therapie voor angststoornissen gebruik van maakt. En we kunnen onze emoties niet direct beïnvloeden. Het heeft helemaal geen zin om tegen een somber iemand te zeggen, wees eens vrolijk.
0: Mm-hmm.
2: Of tegen een angstig iemand te zeggen, je hoeft niet bang te zijn. Want daar heb je niet direct controle op. Maar waar we wel controle op hebben, is dat we een vergrootglas leggen op onze gedachten en zeggen, klopt deze gedachte eigenlijk wel? Is dit iets waar ik bang voor moet zijn? Zie ik de gevolgen niet veel te groot in? Hoe groot is deze kans eigenlijk? Dat kun je trainen.
0: Ja.
2: En dat is waar de cognitieve gedragstherapie, dus de behandeling voor angststoornissen, eigenlijk heel erg op vaart. Dus op het aanpassen van die rampgedachten die in je hoofd door je hoofd speelt. En je gedrag kun je aanpassen.
0: Ja.
2: Je kunt echt zelf bepalen of je naar die winkel gaat of niet.
0: Ja.
2: Het is alleen wel verrekte lastig als je dat moet doen terwijl je heel bang bent.
0: Ja, precies. En hoe overkom je dat dan?
2: Heel erg hard willen.
0: Mm-hmm.
2: En streng zijn voor je angst.
0: Oh ja. Ja, en er dus we hebben er baat bij als we dat in een vroeg stadium al proberen.
2: Ja, dan is het veel behapbaarder om dat te doen. Zijn de gevolgen nog veel minder groot? En is dat brein dus nog niet getraind om die vermijding in te gaan?
0: Ja.
2: Want hoe meer je die vermijding hebt getraind, hoe lastiger het wordt om dus weer iets anders te gaan doen.
0: Ja. En nou is Eileen Gu, die we net even hoorden, natuurlijk een meervoudig Olympisch kampioen. Moet je dat hiervoor zijn om dit ook zelf te kunnen doen?
2: Ik heb enorm veel respect voor heel veel van mijn patiënten.
0: Ja.
2: Ja, die echt, terwijl ze heel bang ergens voor zijn, toch elke keer weer de motivatie opbrengen om dan toch te gaan oefenen. En gelukkig is het zo dat als je iets vaker oefent, hè, dat is ook weer die neuroplasticiteit van het brein, dan wordt het makkelijker.
0: Ja.
2: Maar ze moeten echt tegen al die alarmbellen in, moeten ze toch iets gaan oefenen.
5: Ja, dat is wel iets bijzonders.
2: Dat vind ik echt enorm knap.
5: Ja.
2: Ja. Ja. Ik denk wel eens van, ja, ik heb makkelijk praten hier aan deze kant van de tafel. Ik heb alleen geen andere manier.
5: Nee.
2: Wij hebben natuurlijk ook de antidepressiva en kun je ook op die manier mensen helpen. Alleen het oefenen, het daadwerkelijk gaan doen, is gewoon verreweg het meest effectief.
5: Ja. Ja.
2: Dus het is alleen niet.
5: Klinkt zo simpel dan, hè? Maar dat is.
2: Het klinkt heel simpel en de uitvoering is voor mensen echt ontzettend lastig.
5: Ja.
2: En, het moet ook, want anders kom je er niet vanaf. Maar dat dwingt wel respect af.
5: Ja.
2: Zeker.
5: Ja. Je werkt ook al meer dan 20 jaar als psychiater, gespecialiseerd in angstgerelateerde stoornissen. Heb je het gesprek en de aanpak rondom angststoornissen zien veranderen in die tijd?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk wat ik net zei over dat beloop toch niet zo gunstig is van angststoornissen. Dat het echt gezien moet worden als een onderliggende kwetsbaarheid. En veel meer als een chronisch iets wat kan fluctueren in ernst. Niet bij iedereen, maar wel echt bij een heleboel mensen. Dat is echt anders dan toen ik begon.
5: Ja.
2: Toen ik zeg maar opgeleid werd, toen kwamen de antidepressiva, die namen een enorme vlucht in Nederland. En de cognitieve gedragstherapie, die was overgewaaid uit Amerika. En die werd toegepast. En toen leek het allemaal een beetje alsof angst een soort quick fix model was.
5: Ja.
2: Dat we dat met pillen en met die gedragstherapie heel goed konden behandelen. Alleen we hebben veel te weinig oog gehad voor wat er daarna gebeurt.
5: Ja.
2: Dus dat die angst weer terug kan komen. Of dat mensen, dat is ook zo, in plaats van angstig dan opeens vatbaarder blijken voor een depressie bijvoorbeeld. Ja, wij keken dan in onderzoeken alleen naar, is iemand dan nog steeds angstig? Nou, dan was hij misschien niet meer angstig, maar ja, dan was hij wel somber.
5: Ja.
2: Ja, dus ook niet een heel fijne uitkomst.
5: Nee.
2: Dus je ziet als je op de langere termijn kijkt, dat minder gunstig is. En dat is niet leuk om dat te constateren. Maar ik weet ook nog wel dat mensen bij de patiëntenvereniging waar ik dan contact mee heb, die zeiden dat ze dan heel vaak telefoontjes kregen van mensen met angst die dan weer terug was gekeerd. Dat ze het in een gevoel hadden dat ze enorm gefaald hadden. Dat ze zeiden van ja, maar ik heb toch een leuk leven. Ik zou toch niet angstig moeten zijn. En nu is het weer terug. Wat heb ik fout gedaan?
5: Mm.
2: En eigenlijk zich daar zo voor geneerden dat ze ook niet meer terug durfden naar hun oude behandelaar.
5: Oh, ja.
2: Terwijl het gewoon eigenlijk, ja, dat zou je bij iemand bij wie de kanker terug is, die zal zich nooit schamen.
5: Ja, precies. Ja.
2: Hè, en dat is toch echt een beetje de aard van de stoornis, dat dus kan gebeuren.
5: Ja. We gaan nog even naar wat laatste luisteraarsvragen.
1: Vroege vragen.
5: Ik heb hier een vraag van Rut. Die zegt, zijn er clichés waar je in je werkveld mee te maken krijgt over dit onderwerp?
2: Ja, goede vraag. Dat het een hele lichte stoornis is.
5: Ja, dat het wel meevalt.
2: Dat het wel meevalt.
5: Ja. Het sluit misschien ook een beetje aan bij de opmerking of vraag die we eerder hadden.
2: Ja, dus in het begin is dat natuurlijk ook zo.
5: Ja.
2: He, en het is ook zo dat mensen niet helemaal in de war zijn of niet in een andere realiteit leven of geen stemmen horen. Dat is natuurlijk allemaal waar.
5: Ja.
2: Alleen als mensen heel erg vermijden, kunnen ze er enorm veel last van hebben. Alleen wij zien dat niet.
5: Ja.
2: Dus het is heel veel leed wat bij mensen zelf in hun eigen leven plaatsvindt.
5: Ja. Ik heb hier nog eentje van Tobias. Die zegt, mijn verloofde krijgt vlak voor onze vakanties ook altijd paniekaanvallen, vooral tijdens het inpakken. Maar ik heb geen idee hoe ik daarmee om moet gaan en raak soms ook enorm gefrustreerd, ook al wil ik dat eigenlijk niet. Hoe moet ik reageren? Zij kan me helaas geen duidelijk antwoord geven.
2: Ja, heel lastig. Hoor ik heel vaak dat mensen het heel lastig vinden hoe ze met de naaste eigenlijk moeten omgaan, hè, met angst. Ik denk dat bij paniekaanvallen het belangrijkste is dat je er niet van schrikt. Want er is daadwerkelijk geen ramp. Dus iemand ervaart een ramp. Hè. Er spelen zich waarschijnlijk in haar hoofd allerlei rampen af. Maar die ramp is er niet. En een paniekaanval is heel vervelend, maar gaat ook weer over. Dus soms helpt het om gewoon te constateren dat iemand paniek heeft en te constateren dat dat echt heel vervelend is. Maar je hoeft ook niet die paniekaanval weg te maken.
5: Mm-hmm.
2: Want door daar ook weer heel veel aandacht aan te geven, kan iemand daar ook dus in blijven hangen. Dus je kunt ook zeggen, joh, wat vervelend dat je er weer een hebt. Je weet dat die weer overgaat. Kan ik wat voor je doen? Kan ik een kopje thee halen? En verder, eigenlijk, als je het niet groter maakt dan het is, dan haal je de angel er het snelste uit.
5: Oké. En dat is dan dus niet, kan het dan niet overkomen alsof je bagatelliseert wat iemand daarin voelt in zo'n moment?
2: Nou, soms helpt het om eigenlijk van tevoren eigenlijk een soort filmscript af te spreken.
5: Oh ja, voor als het gebeurt.
2: Ja. Want iemand is dan heel erg bang, bijvoorbeeld voor een hartaanval. Dus dat bagatelliseren, dat is dan heel erg van, ja, maar je ziet toch dat ik aan de dood gaan ben. Dus dat kan inderdaad best wel stress opleveren.
5: Ja.
2: Dus dan is het wel de taak om wel empathisch te blijven. Want iemand is op dat moment daadwerkelijk bang om dood te gaan.
5: Ja, precies. Ja. Dus dat wel erkennen.
2: Zeker erkennen, maar je hoeft het niet, je hoeft er verder niet zoveel mee. Want je weet ook allebei, dit is een paniekaanval.
5: Ja, precies.
2: Dus
5: ja.
2: Ik denk dat constateren dat al helpt.
5: Ja. Even los van het trainen van je brein en misschien iets minder specifiek over die paniekaanval. Heb je nog andere tips voor mensen die zelf met angst moeten dealen?
2: Praat erover.
5: Ja.
2: Want het kan best eenzaam zijn. Als je zoveel emoties hebt waar je geen kant mee op kan.

0: Dus praat erover en ga niet in de vermijding.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Wees echt streng voor je angst en daarmee zorg goed voor jezelf.
1: Ja.
0: Het klinkt een beetje als een cliché, maar dat bedoel ik wel echt.
1: Ja, ja, dat meen je heel erg.
0: Ja.
1: Even kijken, we hebben nog wel tijd voor één luisteraarsvraag. Dylan vraagt, als je zo bang bent rondom vakanties, kom je dan wel genoeg tot rust? En hoe lang zou je vakantie eigenlijk moeten duren om echt tot rust te kunnen komen?
0: Oeh,
1: hoe lang
0: vraag.
1: Moet je op vakantie?
0: Ja. Ik denk dat dat heel erg verschilt van mensen.
1: Ja.
0: Dat sommige mensen na één dag op het strand al helemaal ontspannen zijn. En dat andere mensen echt moeten acclimatiseren. En moeten merken dat er ook in een ander land supermarkten zijn waar je die vergeten zonnebrand alsnog kunt kopen.
1: Ja, ja precies. Ja. Dat verschilt een beetje per persoon.
0: Ja.
1: Hoe ga jij zelf eigenlijk vakantiestress tegen?
0: Ja, ik denk altijd, er zijn maar een paar dingen die heel belangrijk zijn om mee te nemen. En de rest zien we wel.
1: Ja, oké. <okay. laughs> Geen grote stressklachten.
0: Nee, ik heb geen... Nee, behalve die deur sluiten.
1: Ja. Behalve die deur sluiten, ja. Oké. Okay. Maar dat is misschien eentje, die nemen we dan maar.
0: Die nemen we dan maar, ja. Ja.
1: Dankjewel Neeltje Batelaan, hoogleraar psychiatrie van angstgerelateerde stoornissen bij het Amsterdam UMC. Heel fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 13 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 13 juli. Bij een brand in een café in Bangkok zijn doden en gewonden gevallen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
3: Bij die brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is helemaal verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen vannacht. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, de horeca en in de retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Het komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters probeerden de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. In een appartement in Woerden is gisteravond een explosie geweest. Daarna brak er brand uit. Het gebeurde rond 8 uur. Vanwege de brand werden ruim 20 woningen ontruimd. Een deel van de bewoners is inmiddels weer terug naar huis. De gevel en de ramen van het appartement in Woerden zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK doen 48 landen mee en dat is al een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer droog met alleen in het noordwesten nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn dus zeker 27 mensen om het leven gekomen. Vlak voor middernacht brak die brand uit in het noorden van de Thaise hoofdstad, waarna paniek uitbreekt. Correspondent Zuidoost-Azië, Mustafa Margadi. Mustafa, wat is er inmiddels bekend over die brand?
4: Dat die uit het niets leek te ontstaan. Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is. 300 mensen, maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in. Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dat geluid dat hoort bij vrij dramatische beelden. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl mensen daardoorheen vechten om op straat te komen. Veel mensen ook die daar terechtgekomen zijn met brandwonden. 27 doden, zei je dus al. En ook 63 gewonden. De verwachting is in ieder geval dat het dodental niet verder op zal lopen.
2: Nou is Bangkok een populaire toeristische bestemming. Waren er veel toeristen?
4: Dat is nog niet bekend, want de identificatie van de mensen is nog gaande. Veel slachtoffers die hadden geen identiteitsbewijs bij zich. Of als ze dan toch door de brand zijn omgekomen, lastig om direct te identificeren. De autoriteiten hebben dus nog geen nationaliteitenlijst vrijgegeven. Dat zal in de loop van de dag bekend worden.
2: En dat er veel slachtoffers zijn gevallen, terwijl die kroeg dus niet ramvol was. Is dat omdat de brand moeilijk onder controle te krijgen was?
4: Nee. De brandweer was er echt heel snel. En binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: En heeft het dan... Ja, dat is ook wel erg vroeg, maar de veiligheidssituatie in die bar, heeft het daarmee te maken dat die misschien niet op orde was?
4: Nou goed dat je zegt dat het wat vroeg is, want het is wat onduidelijk. Thailand heeft een groot probleem met brandveiligheid in de horeca. Eind 2024 kwamen er nog 3 mensen om bij een brand in een hotel. 2022 kwamen 13 mensen om door een brand in een nachtclub. En dat heeft vaak te maken met het niet naleven van regels of het hebben van vergunningen. Alleen de burgemeester van Bangkok die zei dat deze bar zijn vergunningen wel gewoon had. Er was een nooduitgang en de zaak die is in april nog geïnspecteerd en goedgekeurd. Maar sommige overlevenden die zeggen dat ze die nooduitgang helemaal niet gezien hebben toen ze er waren. En er zijn ook signalen dat de nooduitgang misschien geblokkeerd was. Kortom, moet even goed uitgezocht worden wat er nou precies fout is gegaan. Het zou in elk geval niet de eerste keer zijn dat er iets is misgegaan met de veiligheidsregels in Thailand.
2: Wat maakt dit op dit moment los in Thailand?
4: Nou, de discussie daarover, over de veiligheid in de Thaise horeca, die is direct weer opgeleid. Want kijk, als deze bar zich aan de regels hield die er zijn, misschien zijn de regels dan niet scherp genoeg. Want heel veel slachtoffers die zijn in de toiletten gevonden. Die lijken de deuren misschien verward te hebben met de nooduitgang. Waren er dan wel duidelijke borden? Wisten mensen precies waar ze heen moesten? Maar ook de snelle verspreiding van het vuur via het plafond. Zouden die dan niet goed geïmpregneerd moeten worden? En dat soort vragen je stellen in Thailand is enorm belangrijk. Want ook al iets wat je zei, komen heel veel toeristen naar de horeca in Thailand. En de Thaise economie die leunt voor een groot deel op toeristen. Die moeten niet de indruk krijgen dat je leven in gevaar is als je een lokale eettent / bar binnengaat voor een pad thai en een chang biertje. Kortom, veel vragen die hier worden gesteld en die ook snel beantwoord moeten worden.
2: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghari.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:07. Het is niet alleen warm, maar ook erg droog. Daarover ging het in Nieuwsuur. Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, vertelde dat er maar 1 keer eerder een lagere waterstand is gemeten sinds het begin van de metingen.
5: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat nou daar wel op lijken.
2: Inmiddels zitten we in fase 1, betekent een dreigend watertekort. Ondanks de ernst van de situatie ziet Van Waveren ook lichtpuntjes. Zo is er geleerd van eerdere droogteperiodes.
5: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld ook jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water ook, al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
6: En hoe is het met onze nationale regenton?
5: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
2: In Met het oog op morgen sprak Frank van Zessen van de organisatie Migrate over de onrust bij het aanmeldcentrum van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten hulpverlening op het voorterrein te stoppen na 2 steekincidenten. Van Zessen vertelde waarom zijn organisatie nog wel hulp biedt.
7: Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
2: Wat de gevolgen zijn, is lastig te zeggen. Maar Van Zessen is weinig positief.
7: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt is dat er, ja, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen. Die geen voedsel hebben, die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben.
2: Gisteren ging rolstoeltennisser Niels Vinken voor het vierde jaar op rij met de titel vandoor in de kwadklasse op Wimbledon. In Langs de Lijn vertelde hij hoe hij dat na afloop vierde.
8: Gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
9: Leuk.
8: Dus ja, dat is altijd gezellig. Dus, maar nee, daarna was mooi. Mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben we hier in de tuin van Wimbledon. Is dan altijd zo'n viermoment. En dan met champagne. En dan, ja, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van ja, dat moet ik nu weer doen.
2: Het was een gedenkwaardige winst voor Vink. Hij had na afloop nog een bijzondere ontmoeting.
8: En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En Kate zegt tegen mij, ja, prinses Kate zegt tegen mij, gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wow, yo. En daarna kwam prins William ook nog naar me toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig. En ja, dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
2: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Defensie wil slimme auto's weren vanwege spionage, schrijft het AD.
1: Want moderne auto's hebben zoveel technologie dat ze filmen, registreren en meeluisteren. Ook als ze bijvoorbeeld een kazerne van Defensie oprijden. De krant schetst het beeld van een bezoek aan een kazerne in Havelte. Bij de slagbomen word je streng gecontroleerd, maar eenmaal binnen kan je overal parkeren en kan die auto dus allerlei gevoelige data opslaan. Je weet wel wie het terrein oprijdt, maar niet wie er meekijkt of meeluistert, schrijft de krant. Het ministerie van Defensie onderzoekt nu of slimme auto's misschien kunnen worden geweerd. Naast ouderen en chronisch zieken lijden ook psychiatrische patiënten onder de hitte, schrijft het Parool. Patiënten raken ontregeld, reageren agressief en ook zijn er extra veel opnames. Psychiatrische patiënten hebben extra veel last van hittestress. Een vrouw vertelde dat het voelde alsof haar hersenen gefrituurd werden. Ze vond het ondraaglijk, zegt een GGZ-arts. Patiënten met psychische problemen hebben vaker problemen om hun lichaamstemperatuur onder controle te houden. Al is niet precies duidelijk hoe dat komt. Een team van de GGZ in Amsterdam gaat deze week bij kwetsbare cliënten langs om een extra oogje in het zeil te houden. Een kostbaar schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker lag bij het grof vuil, schrijft de Telegraaf. Het gaat om een werk van schilder Hendrik van der Burg dat jarenlang in een kelder lag in Amsterdam. Een man zag het schilderij jaren geleden tussen een stapel afval op straat, duidelijk bedoeld om door de stadsreiniging te worden afgevoerd, en daarna belandde het bij hem op zolder. Ging een lampje branden toen eerder dit jaar aan het licht kwam dat een ander werk uit de collectie van Goudsticker jarenlang bij nazaten van een SS-commandant aan de muur had gehangen. En op de voorpagina van de Volkskrant een heel bijzonder verhaal. We zien het amputatievoetbalteam Gaza Al-Irada. Want ook al zijn de voetbalvelden en stadions in Gaza kapot geschoten en missen bijna alle spelers van het team ledematen, voetballen zullen ze. Op doel staat bijvoorbeeld Abu. Net als zijn twee concurrenten verdedigen ze het doel met maar één arm. Voetbal blijkt voor deze mensen een lichtpuntje in zware tijden. Zo hebben kinderen in een vluchtelingenkamp in Gaza-stad sinds kort weer een echte voetbal om mee te spelen, moet je nagaan. Een voetbal, daar zijn ze al dolblij mee, inderdaad. Ja. En die grote droom van dat amputatieteam is om mee te doen aan een internationaal toernooi en dan de Palestijnse vlag te hijsen. Mooi verhaal.
0: Dus verkeersinformatie, Rijn Baartmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we gaan naar de eerste files van de ochtendspits. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je de meeste vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Er is daar meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op

0: de A27 en je doet er 15 minuten langer over.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 5 jaar geleden werden delen van Duitsland, België en ook Limburg overvallen door grote overstromingen. In België vielen 41 doden, in Duitsland 188. De meeste slachtoffers vielen in het Aardal, bekend om de wijnvelden en de pittoreske dorpjes. De wederopbouw is nog altijd in volle gang, ziet correspondent Gien Bolduc.
3: Ik loop op een zonnige morgen door het stadje Ahrweiler, samen met inwoner Andy Neumann, die hier geboren en getogen is. Hij wijst herinneringen aan de watersnood aan.
4: Das dritte Haus quasi auf der linken Seite ist einfach noch eins, wo sich noch nicht so viel getan hat.
3: Daar een winkelpand met afgeplakte ramen en een dichtgetimmerde deur. Maar er wordt geklust.
4: Wobei es jetzt, man sieht es gerade, ne, jetzt gerade wird wahrscheinlich der Estrich gelegt nach 5 Jahren. Ne?
3: Het is een van de laatste winkels die hersteld moet worden. 5 jaar geleden zag hier alles er nog zo uit.
4: Man hatte sich ja daran gewöhnt, dass fast alle Läden so aussahen.
3: Na de ramp duurde het vrij lang voordat de ziel van Ahrweiler weer terug was, zegt Neumann.
4: Es war in den ersten Jahren war es katastrophal, wie wenig Läden hier wieder hergerichtet waren. Das hat wirklich gedauert.
3: De schade was dan ook groot. Het water stond hier meters hoog in de straten.
4: Und das ist so nicht vorstellbar. Es war im Prinzip alles auf der Straße, was man sich vorstellen kann.
3: Von Möbels tot Autos, de kracht van het water sleurde alles mee en dat belandde hier op straat en in de gebouwen.
4: Diese Straße hier, da gibt's Bilder von am nächsten Morgen, wo wirklich alles, hi, grüß dich, wo wirklich alles voller Unrat liegt.
3: In zijn eigen tuin vond hij 's ochtends maar liefst 5 auto's.
4: Ich hatte 5 Autos im Garten am nächsten Morgen und ich hatte keinen Schimmer, wo die herkamen. 2 waren von Nachbarn, bei 3 hatte ich keine Ahnung, wo die herkamen.
3: Neumann lacht nu soms bij zulke bizarre details, maar daarachter schuilt een trauma dat hij met zich meedraagt. Zoals iedereen.
4: Trauma had jeder, geloof ik, na deze nacht gehad.
3: Zulk hoog water als in 2021 had hij zich nooit kunnen voorstellen.
4: Zo heb ik bis zuletzt überhaupt niet damit gerechnet.
3: En toen het water kwam, was er te weinig tijd om spullen van waarde te redden.
4: Also, ik heb een paar alte fotoalben gerettet. En dat was dan fast schon. En dan was dat water schlichtweg zu hoog. Dan kwam ik niet meer runter.
3: Ja, het ging wirklich zo snel.
4: Ja, dat was, als het einmal im Haus war, ging het richtig snel.
3: Het waren vloedgolven, vertelt hij. Waardoor in mum van tijd de hele eerste verdieping onder water stond. Met vrouw en kinderen vluchtte Neumann naar boven en een gevoel van onmacht overheerste.
4: Als man 2 kinderen hat, die niet zwemmen kunnen, dan denkt man natuurlijk sofort im Geiste denkt man das Szenario durch und denkt, was mache ich dann eigentlich, wenn das Haus nicht reicht?
3: Nu 5 jaar later is zijn huis bijna helemaal hersteld en beter voorbereid op een volgende watersnood.
4: Die nächste Flut hier im Ahrtal, die wird kommen, ob die jetzt in 10, in 100 oder in 1000 Jahren kommt, es wird eine kommen, es wird Hochwasser geben und man kann einfach nur hoffen, dass die Natur es gut mit uns meint.
3: Neumann ist skeptisch, dass das Ahrtal da voldoende op zal worden voorbereid.
4: Es wird ganz viel getan und es wird besser. Ich persönlich bin da eher skeptisch.
3: De nieuwe bruggen lijken steviger en de doorstroom van het riviertje is verbeterd, maar hij ziet ook dat er onbegrijpelijke keuzes worden gemaakt.
4: Dass man ja sieht, wenn man hier lebt an der Ahr, dass zum Beispiel bis lang unbebaute Grundstücke direkt an der Ahr auf einmal bebaut hat, und zwar mit 3-stöckigen Gebäuden, was also unfassbar absurd ist. Ne?
3: Hij weist nieuwe Bebauung an, direkt an het Water. Belachelijk, vindt hij.
4: Das finde ich so schizophren, das macht mich wahnsinnig.
3: Het Risiko op een nieuwe Flut akzeptiert Neumann. Daarvoor is hij te gehecht aan zijn geboortegrond. Maar als hij ouder is, vertrekt hij.
4: Ik geloof, we werden dieses Haus niet meer bewonen, wenn wir alt sind, weil ich das Risiko nicht mehr eingehen möchte, wenn ich alt bin. Bis dahin trage ich das Restrisiko.
3: Na 2021 vertrokken vooral de oudere bewoners. Met bijkomend voordeel dat het stadje is verjongd en een frisse energie heeft gekregen, zegt Neumann.
4: Het is een traumhaftes Tal, het is alles wunderschön geworden. Die gastronomie, die hotellerie, alles is wirklich besser und schöner als vorher.
3: Hier in het Ahrtal is het geweldig, zegt hij. Dus daarom tot slot nog een oproep van hem aan de luisteraar. Kom het zelf eens bekijken en ervaren.
4: Komt alle her, wir freuen uns im Ahrtal wirklich über alle Besucherinnen, alle Besucher, gerade von unserem Nachbarland. Herzlich gern.
3: Dankeschön.
4: Okay.
2: Een bijdrage van correspondent Gien Bolduc vanuit dus het Aardal. Een nieuwe bestelbus, een opleiding voor personeel of een verbouwing van de zaak. Steeds meer MKB-ondernemers stellen zulke investeringen uit, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Pieter van der Kwaak, bestuurslid van SRA Accountants, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Waarom investeren ondernemers voorlopig niet?
5: Wij zien eigenlijk vanuit de jaarrekening die wij hebben geanalyseerd dat er geld wordt opgepot. De solvabiliteit neemt toe. Dus daaraan zien we in ieder geval dat er wordt gespaard. En als we dat proberen te analyseren, dan heeft dat met onzekerheid te maken.
2: Want ze hebben het geld dus eigenlijk wel, begrijp ik.
5: Wij zien inderdaad dat er meer geld is dan voorheen. Dus we praten niet over hele grote getallen. Maar in principe zien we dat ondernemers wachten met investeren.
2: En wat is die onzekerheid dan waar u het over heeft?
5: Nou, er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: En dat hun investeringen het ook waard zijn. Speelt dat nog mee?
5: Ja, zeker. Dus op het moment dat je gaat investeren, verwacht je rendement. En als je niet zeker weet dat het gaat renderen, ja, dan wacht je ermee.
2: En wat voor soort ondernemers speelt dit het meest?
5: Het rapport gaat over 7000 jaarrekeningen die we hebben geanalyseerd. En dat zijn over het algemeen de wat kleinere MKB-bedrijven. MKB is tot 250 mensen. Maar de meeste bedrijven in Nederland hebben tot 10 werknemers. Dat betekent dat we het eigenlijk bij het kleinere MKB het vooral zien.
2: En speelt dan ook nog mee in welke sector ze werkzaam zijn?
5: Het verschilt van sector tot sector, maar met name sectors waar veel inkoopkosten zijn of waar veel personeelskosten zijn, daar zie je de kosten toenemen. Terwijl de omzet wat minder stijgt. De omzet stijgt wel, maar onderaan de streep blijft er van die omzet minder over in de winst. En dat zie je bij detailhandel, dat zie je bij horeca en bij de bouw.
2: Lopen ze daar dan nou ook wel een risico mee als ze die investeringen uitstellen?
5: Ja, in feite kun je zeggen, we lopen daar met elkaar een risico mee. Want het MKB is de kurk van de Nederlandse economie. Het moet wel blijven draaien. En op het moment dat er niet meer wordt geïnvesteerd, vindt er ook geen innovatie plaats. En dat betekent gewoon dat we daar met z'n allen last van krijgen.
2: In welke zin?
5: Als het gaat om economische groei, waar we mede afhankelijk van zijn in Nederland, dan willen we natuurlijk graag dat ondernemers blijven investeren. Het zorgt ook voor werkgelegenheid, het zorgt voor innovatie. Het zorgt dat het blijft draaien.
2: Is het nu anders dan wat u eerder zag in tijden van onzekerheid?
5: Nou, het is eigenlijk een voortzetting van wat we vorig jaar al zagen. En we hoopten eigenlijk, vorig jaar dachten we, er gaat een omslag komen. En we zien niet dat die omslag is gekomen. En we zien dus dat het eigenlijk wordt voortgezet.
2: Wat moet er in uw optiek gebeuren om dit te doorbreken?
5: Nou, heel veel heeft te maken met vertrouwen. Het MKB, de ondernemer zelf, voelt zich soms niet gewaardeerd door regelgeving waar ze last van hebben. Door allerlei praktische problemen waar ze last van hebben, zoals netcongestie, stikstof. Het zijn eigenlijk bekende thema's, het zijn bekende problemen. Maar het wordt tijd dat we het echt met elkaar gaan oplossen, zodat er weer vrijheid komt om te ondernemen.
2: Maar dat zijn hele, hele grote dossiers waar wel aan gewerkt wordt, precies. Maar waar niet vandaag of morgen een oplossing voor is. Hè?
5: Nee, en dan begint het eigenlijk met vertrouwen. En dat we met elkaar uitspreken dat we vertrouwen hebben in de ondernemer, dat we ze stimuleren om te ondernemen en niet allerlei fiscale maatregelen nemen waardoor we het eigenlijk ook weer bemoeilijken.
2: Dank u wel. Pieter van der Kwaak, bestuurslid van SRA Accountants. Het is 6:54. Ik ben net terug van vakantie en in Italië hadden wij gewoontegetrouw Radio Kies Kies op. Zo hoor je een beetje wat de hits daar zijn. Nou, veel van wat we hier ook draaien. Maar uiteraard ook Italiaanse nummers. Zoals van Clara en San Giovanni. Le ragazze. Oftewel, de meisjes.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan daar en de brand breidt zich nog steeds uit. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken, zoals ze zeiden. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. En in de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer vroeger te laten beginnen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit daarvoor en de leider in de Tour de France van dit moment, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. En dan het weer nu. Droog met alleen in noordwesten nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig. Het wordt 23 tot 31 graden.
1: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
3: Het is al vroeg druk op sommige trajecten. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en het verkeer doet er 40 minuten langer over. De A15, Rotterdam richting Europoort. Een kapotte vrachtauto tussen Hoogvliet en Rozenburg. 25 minuten extra. En tot slot de A27 richting Gorkum. Wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum veroorzaken 15 minuten vertraging.
1: Bevers waren ooit uitgestorven in Nederland, maar inmiddels gaat het goed. Misschien wel te goed, ze richten veel schade aan. Zometeen het kenniscentrum Bever.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Hij was lang uitgestorven in Nederland, de bever. En dus werden in 1989 een paar exemplaren vanuit Duitsland losgelaten in de Biesbos, in het bijzijn van prins Bernhard.
7: Na 150 jaar afwezigheid is de bever weer terug in Nederland. Vanmorgen werden door prins Bernhard 2 bevers in de Biesbos uitgezet. En daarmee zijn er in totaal 20 Oost-Duitse bevers tot Nederlander genaturaliseerd.
8: De bevers zijn weg geweest. Hè? We zijn er kwijtgeraakt in de loop van de laatste eeuw. Helaas. En het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren.
6: Maar die nuttige en leuke dieren zorgen inmiddels ook wel voor overlast. Want de kosten voor herstel en beheer van dijken en wegen die lopen snel op. Waren de waterschap in 2019 nog 5 ton kwijt? Vorig jaar was dat al 4,5 miljoen. Ecoloog Else Polman is projectleider van Kenniscentrum Bever. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Ja, het ging dus eerst heel slecht met de bever. Sterker nog, hij was weg uit Nederland. Nu inmiddels bijna te goed. Hoe komt dat?
9: Nou, we hebben de bever inderdaad teruggebracht, omdat we zagen, het is inderdaad, zoals we net hoorden, een heel mooi dier met ook een hele goede functie in het ecosysteem. Ja, en die bever heeft het heel goed gedaan in Nederland de afgelopen jaren. Die neemt toe in aantal en verspreiding. En daarmee nemen ook een aantal van de uitdagingen toe.
6: Want dan hebben ze ook meer plek nodig, als het ware.
9: Nou, we hebben eigenlijk, Nederland is echt een prachtig beverland. Overal is water, overal kunnen ze graven, overal is voedsel. En toen die bever uitgestorven was, dat is het moment dat we de mooie spoorbanen hebben aangelegd, de dijken hebben opgehoogd. Ja, dat is juist, dat zijn allemaal plekken waar die bever in kan graven, wat we niet willen, maar wat we toen nog niet hadden bedacht. Dus we zijn nu echt bezig met een inhaalslag om te zorgen dat al die dijken, dat die beverwerend zijn, zodat die bever daar niet in kan graven.
6: Want wat gebeurt er op het moment dat zo'n bever zijn oog heeft laten vallen op zo'n dijk?
9: Nou, bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En het gevaarlijke bij de bever is vooral dat je dat gangenstelsel van buitenaf vaak niet ziet. Dus het in kaart brengen van holen is best wel moeilijk. En het kan echt gaan om meters lange gangen onder de grond. Ja, en dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
6: Instabieler, kunnen ze dan inzakken of zelfs wegglijden?
9: In het ergste geval wel, dan moet het wel heel erg zijn. Maar dat willen we natuurlijk allemaal voorkomen. Dus daarom zetten we met z'n allen in om meer te leren over die bever. En dat ze vooral goede maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat ze kunnen gaan graven op plekken waar we dat liever niet willen.
6: Nou, ze doen het ook in woonwijken, zoals bij Sjerp van Brunsot uit Nijmegen. Onder haar huis groeven bevers een hol. Verslaggever Onno Beukers ging bij haar langs.
0: Sharon, we lopen hier je tuin af richting het water.
10: Ja.
0: Met een waterpak aan, hè?
10: Ja.
0: Naast jouw huis, want hier kun je eigenlijk het probleem laten zien, hè?
10: Ja, klopt. De bever maakt onder het wateroppervlakte een ingang. Dan gaat hij eerst naar beneden. En daarna graaft hij weer iets naar boven. Dat doet hij om vijanden buiten te houden. Die kunnen daar minder makkelijk door. En dan heeft hij een soort van droogkamer bovenaan de gang, zeg maar. Waar hij even kan opdrogen. Ja. En vanuit daar gaat hij verder.
0: Mooi systeem.
10: Ja.
0: Maar niet ideaal bij je huis, denk ik.
10: Nee. Door die gangen en door dat gangenstelsel is het zand onder de fundering weggerold. En daar staan we nu eigenlijk op.
0: Ja, er is heel veel zand hier ingekomen.
10: Er is heel veel zand hier gekomen, ja.
11: Ik ben Brent Kaboort, ik ben ecoloog.
0: Je hebt een lange stok bij je.
11: Ja, er zijn inderdaad hier meerdere bevers actief. Er zit hier een hele familiegroep met jongen van meerdere jaren. En dan is dat dus voor ons de uitdaging om die holen te zoeken. Hier is dat het meest praktisch om met een stok in de oever te prikken.
0: Dan gaat de stok onder water.
11: Ja, precies.
0: Ja, hij verdwijnt helemaal.
11: Gaat onder water. En je ziet dan dus dat op sommige plekken kom je er helemaal niet in. Maar wanneer er dan een hol zit, dan kom je er toch wel heel ver in.
10: Ja, jij had 10 gangen plus ingang.
11: Ik weet het niet precies hoeveel er hier bij het huis zit. Want we hebben de hele watergang in kaart gebracht. Dat zal het zijn, 50, 60, 70 holen misschien. En dat is natuurlijk absurd veel. Maar dat heb je dus als er zo'n grote familiegroep aanwezig is.
0: Ja. Wat betekent het voor jou en de situatie met je huis?
10: Ja, dat hoe langer we dit uitstellen, hoe gevaarlijker het wordt. Hoe onbewoonbaar, of hoe hoger het risico wordt dat het huis niet meer gebruikt kan worden.
0: Ja, want wat hebben de bevers inmiddels al voor een schade aangericht aan jouw huis?
10: Al best wel wat. De hele aanbouw is gescheurd. Als je in de woonkamer over de vloer loopt, dan voel je ook echt een breuklijn onder het laminaat door. Je ziet het ook aan het stukwerk, dat is aan het scheuren. De nieuwe schade die we nu recent hebben gehad is dat de vloer van de woonkamer die begint nu te zakken. En dat kun je dan zien aan de muurplinten, want die muurplinten beginnen nu te zweven boven de vloer.
0: Het zijn allemaal praktische materiële dingen, maar wat doet dat met jou zelf?
10: Slapeloze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
0: Cilia Daam, u bent de wethouder hier in Nijmegen. Bij het huis van een van uw inwoners, wat gewoon verzakt door de bevers. Wat kunt u nou doen als gemeente?
12: Nou, wat wij hier doen is eerst zorgen dat de bever op de plekken waar die echt niet gewenst is vanwege de veiligheid van de woningen, dat die daar niet meer naartoe kan. Dus dat gaat het om oevers afschermen, bevergangen met bijvoorbeeld een damwand. Voorkomen dat ze daar nog in kunnen gaan. En dan ruimte bieden dat die op een andere plek wel kan zijn. En omdat we met een beschermde diersoort te maken hebben, moet je dus die afstemming ook met ecologen hebben. En in de toekomst moet je in Nederland gaan kijken of die huidige regels nog altijd helpend zijn, of dat we daarin wat moeten veranderen. En dat hebben gemeenten ook nodig, dat er duidelijkheid komt over wie waarvoor verantwoordelijk is en welke maatregelen ik kan nemen als er meteen iets acuuts is. En uiteindelijk moet je hier beter op voorbereid zijn, zodat je in wijken maatregelen kan nemen dat het niet gebeurt.
0: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
10: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen. Hoe slim ze eigenlijk hun constructies maken om vijanden te weren. En dat ze dus eigenlijk wel heel goed werken in de natuurgebieden. Hè, met grondwater en waterkwaliteit en alle andere diertjes en beestjes. Hij mag blijven van iedereen, maar we willen wel graag dat het veilig blijft. En dat is de prioriteit.
6: Zij is Sharon van Brunschot in Nijmegen. Dus tegen verslaggever Onno Beukers. Else Polman van het kenniscentrum Bever. We hoorden de wethouder ook al wat maatregelen noemen. Dus er is wel wat tegen te doen?
9: Ja, gelukkig wel. We weten al steeds meer. Daarom hebben we ook samen het kenniscentrum Bever opgericht. Het initiatief van de waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, de provincies en Zodion Zoogdieronderzoek Nederland. Met echt het doel om op een duurzame manier met de bever samen te leven. Het is een heel mooi dier met hele mooie nuttige functies inderdaad, waar we ook veel van kunnen leren. En het is een uitdaging om af en toe te kijken van welke maatregel moet je waarnemen. En het liefst wil je dat voor zijn. En daar zijn we nu ook echt op aan het insteken. Risicoanalyses maken en gerichte maatregelen nemen, zodat die bever op sommige plekken wel kan leven.
6: En wat zijn dan de meest gerichte maatregelen die echt effectief zijn?
9: Nou, als we weten dat er op een plek een bever kan gaan graven waar je dat niet wil, dan kan je beverwerend gaas aanbrengen. of stalen damwanden. Dan kan die bever gewoon niet vanuit het water de oever ingrapen. Dus dan weet je dat je die, in ieder geval die graafschade, dat je die niet hebt. En het is ook heel belangrijk om dus een plek te creëren, het liefst in hetzelfde gebied waar de bever wel kan zijn.
6: Want we hoorden het Sjerre van Brunselt ook al zeggen, u zei het ook al een paar keer, het is een ook nuttig dier. Wat is het nut van de bever?
9: Nou, naast dat het gewoon een mooie soort op zichzelf is, heeft hij een hele belangrijke rol in het ecosysteem. Dus dat doordat bevers knagen aan bomen, komt er heel veel dood hout in het leefgebied. En daar komen weer heel veel insecten en andere dieren op af. Dus het aantal planten en dieren in de omgeving waar bevers leven neemt heel vaak toe. Ze kunnen ook water vasthouden met de dammen die ze soms bouwen. Dus ze hebben allerlei hele nuttige functies, dat zeker in Nederland en ook zeker in de tijd waar we nu leven, ja, dat we daar echt wel veel aan kunnen hebben en veel van kunnen leren. Maar dan moeten we wel daar op een goede manier mee omgaan.
6: Ja, we moeten ze lokken naar de plekken waar dat het meeste effect heeft en dat wij er dus met z'n allen ook wat aan hebben.
9: Ja, en dat die dieren zelf natuurlijk ook gewoon mooi kunnen leven. En er is echt heel veel wordt er al gedaan. Dus er wordt op een hele goede manier met de partijen samengewerkt. Dus wat dat betreft ben ik zeker hoopvol dat we ook samen op een goede manier daaruit gaan komen met die bever.
6: Dank, Else Polman, projectleider van Kenniscentrum Bever.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
1: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: De VS heeft op het laatste moment de terugkeer van de Venezolaanse oppositieleider Machado teruggedraaid. Terwijl de Nederlandse ambassadeur in de VS haar al toestemming had gegeven om via Curaçao Venezuela te bereiken. Maar Amerika ging ervoor liggen, meldt nieuwsmedium Axios. Correspondent Rudy Bauma over waarom Machado wil terugkeren naar Venezuela.
14: Nou, na de aardbevingen in haar thuisland wilden ze daar naartoe om solidariteit te tonen en de bevolking te steunen. Ze leeft nu in ballingschap in de Verenigde Staten. Maar ja, nu haar grote politieke vijand Maduro weg is, staat haar op zich natuurlijk niets in de weg om terug te keren. Wel iets, want ze heeft geen paspoort. Dus ze kon niet zomaar daarheen vliegen. Nou, de Nederlandse ambassadeur, dat is Birgitta Tazelaar, die bood haar die helpende hand om dan via Curaçao te vliegen. En je weet misschien nog wel, Machado is vorig jaar destijds ook via Curaçao haar land ontvlucht. Dus dat was voor een voor de hand liggende route.
6: Maar de toestemming is dus ingetrokken. Waarom?
14: Nou ja, dat nieuwsmedium Axios, die heeft bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de kwestie gesproken. En er lijkt eigenlijk sprake van een misverstand. Tazelaar die had van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten vernomen dat zijn baas, minister Marco Rubio, is dat die reis had goedgekeurd. Maar dat klopte niet. Die staatssecretaris had eigenlijk voor zijn beurt gesproken. Maar Tazelaar die kwam daar pas de volgende dag achter, de ambassadeur dus, toen ze voor de zekerheid met een andere hoge ambtenaar belde om het een en ander te checken. En die andere hoge ambtenaar die zei dat Amerika helemaal niet wilde dat Machado naar Venezuela terugging. Maar die was al onderweg. En haar vliegtuig moest uiteindelijk rechtsomkeer maken in de lucht toen Tazelaar, de ambassadeur van Nederland, haar toestemming om op Curaçao te landen alsnog introk.
6: En wat zegt de Nederlandse overheid, de Nederlandse ambassade daar dan over?
14: Ja, helemaal niks. Bij de ambassade en het ministerie zitten de luiken potdicht. En we geven geen commentaar, is daar de reactie.
6: Maar is dan duidelijk waarom Amerika ervoor gaat liggen?
14: Ja, Amerikaanse ambtenaren die vonden het onverstandig als Machado eigenlijk een beetje goede sier zou gaan maken bij die reddingsoperaties na de aardbevingen. Ze wilden ook niet dat het zou lijken alsof de Verenigde Staten Machado actief steunt en beschermt. Hoewel Machado wel veel lof heeft voor president Trump. En je weet al, ze gaf haar Nobelprijs voor de vrede symbolisch aan Trump door. Maar het Witte Huis, ja, die ziet haar toch inmiddels als een soort als een potentiële stoorzender in Venezuela.
6: Ja, wat we weten het allemaal waarschijnlijk nog. Hè? Maar Amerika heeft natuurlijk Maduro gekidnapt. Delcy Rodriguez vervolgens aangesteld als leider. Iemand uit het regime van Maduro. En er werd lang ook wel gedacht dat Machado toch kon terugkeren als leider. Maar is die koers van Amerika dan echt wel veranderd?
14: Nou ja, de VS die doet eigenlijk nu wel redelijk effectief zaken met Rodriguez, die het leger achter zich heeft. En Machado die zit echt in een heel ander kamp. En die wil ook gewoon nieuwe verkiezingen, waar ze misschien zelf wel mee kan doen. En ja, de gedachte in Washington is toch dat als zij nu onrust zaait in Venezuela, dat dan de banden tussen de Verenigde Staten en de huidige machthebbers kan schaden.
6: Zei correspondent Rudy Bauma. komen in het najaar mogelijk nieuwe stakingen in het OV, schrijft het AD.
13: De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en vervoerders lijken namelijk op een breuk af te koersen na 4 maanden onderhandelen. Vandaag is er nog een laatste onderhandelingsronde, maar daar hebben beide partijen maar weinig vertrouwen in. Het lijkt te escaleren. De werkgevers komen met buitenproportionele voorstellen, zegt vakbond FNV. Een betrokkene zegt namens de werkgevers dat de bonden er juist op uit zijn om te staken, omdat alle voorstellen nu worden afgewezen. Volgens het AD worden er acties voorbereid voor het najaar als er vandaag geen akkoord komt. Makelaars komen in opstand tegen een nieuw verdienmodel van Funda. Vorige maand kondigde de huizensite een tariefverhoging aan. En die is volgens het FD bij heel veel NVM-makelaars in het verkeerde keelgat geschoten, moet ik zeggen. Zij zouden daardoor meer moeten gaan betalen om een advertentie van hun huizen te plaatsen. De NVM heeft een kritische brief geschreven aan Funda en noemt de verhoging disproportioneel en ook niet goed onderbouwd. Voer niet zomaar dieren in een weiland. Die oproep doet Stichting het Ezelpaleis in Baarle-Nassau na de dood van ezel Nono dit weekende. Die overleed aan een hartaanval, veroorzaakt doordat hij waarschijnlijk door voorbijgangers te veel is gevoerd. Daardoor was Nono veel te zwaar geworden, vertelt de ezelopvang bij Hart van Nederland.
15: 150 kilo te veel.
16: En hoeveel wegen ze normaal?
15: 150, 175 kilo.
16: Dus het was gewoon dubbel?
15: Dubbel, hij woog meer dan 300 kilo. Dus dat was veel te veel. Dus vrijdag op zaterdag is hij overleden. En dat was niet leuk.
16: En ook niet nodig geweest?
15: Nee, dat was niet. Nee, dat was gewoon echt niet nodig.
16: Dat raak je nog steeds?
15: Ja.
13: Zielig hè, zo'n ezeltje dat wel vet gemest wordt. Iedereen heeft natuurlijk best met het beest voor. Maar ja, als iedereen wat meeneemt elke dag. En bij het weiland van ezel Nono stonden bordjes met verboden te voeren. Dus die stonden er wel, maar die hebben dus weinig effect gehad. Steeds meer mensen boeken hun zomervakantie op het laatste moment, zo blijkt. En dat komt volgens NRC door oorlog en door opwarming. Doordat de zomers steeds heter worden, kiezen veel mensen ervoor om niet midden in de zomer op vakantie te gaan, maar in de lente of in het najaar. Ook houden mensen de geopolitieke situatie goed in de gaten, waardoor ze pas later boeken. Een verre reis natuurlijk werd begin dit jaar bijvoorbeeld een stuk moeilijker door de oorlog tussen Iran en de VS. Volgens reisorganisatie ANVR was er dit jaar nog een opvallende reden voor het laten boeken: het WK-voetbal. Nederlanders wilden niet in het buitenland zijn als Oranje het verse schop. Hoe heb je dat gedaan in Italië? Kun je ook gewoon voetbal kijken?
6: In Italië kun je gewoon voetbal kijken.
13: En dezelfde tijden en zo.
6: Ja, precies. Ja, hartstikke joh. Makkelijk. Straks opgestaan, kan toch vakantie.
13: Hartstikke makkelijk.
6: Verkeersinformatie Rijn Baartmans.
17: Er staan nu vooral files door werkzaamheden en een enkel ongeluk. Dat ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er meer dan een uur langer over.
18: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: in-between days van The Cure. De Europese Commissie presenteert een advies over hoe kinderen en jongeren op social media beter beschermd kunnen worden. De commissie vroeg daarvoor wetenschappers, experts en jongeren om mee te denken. Een van hen is Niels Zagema, jongerenvertegenwoordiger bij de Europese Commissie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent de enige Nederlandse jongere die vertegenwoordigd was in dit, zoals ze het noemen, expert panel. Hoe was dat?
1: Klopt. Het was een erg lang proces om aan tafel te komen, maar natuurlijk een erg goede stap, want beleid over social media en jongeren. Nou goed, dan moeten er natuurlijk ook jongeren betrokken bij worden, of jongerenvertegenwoordigers, zoals ik ben. En het is ook belangrijk dat social media en online veiligheid steeds meer prioriteit wordt. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed dat wij aan tafel konden komen.
0: Want jullie zijn natuurlijk opgegroeid met die smartphone, kennen bijna niets anders, hè? Zal ik maar zeggen. Hoe zit het met je eigen social media gebruik?
1: Ja, ik zit zelf veel op Instagram en YouTube. Kijk, TikTok is voor mij toch... Ik heb vrienden die het verwijderd hebben omdat ze het te verslavend vonden. Ik ben er nooit echt aangetrokken tot geweest. Zelf ben ik ook minder een fan geweest van Snapchat. Dus voornamelijk Instagram en YouTube. Maar ik zit wel degelijk op de socials.
0: Ja, maar het klinkt ook alsof je niet een typische jongere bent dan.
1: Dat zou je het kunnen zeggen. Maar ja, wat is een typische jongere? Ik denk dat er niet zoiets bestaat als jongeren die iedereen, die alle jongeren omvat. Ik heb wel vroeger heel veel scherpheid gehad. Dus dat misschien dat ik daarin wel een typisch jongere ben.
0: En wat heb je dan gedaan om je inbreng te kunnen geven bij die Europese Commissie?
1: Nou, het belangrijkste wat ik daar gezegd heb is eigenlijk dat onze hersenen onze duimen moeten kunnen bijbenen. Want er wordt nu heel veel gesprek over een verbod en over extra maatregelen om jongeren van sociale media te weren. Maar wat het belangrijkste is dat je juist ook de rechten van jongeren beschermt. En ook volgens het VN kinderrechtenverdrag, recht op spel, recht op vrijheid van meningsuiting. Dat jongeren ook mee kunnen doen in een digitale samenleving. En social media vormen zo'n groot deel tegenwoordig van, van de samenleving. Dat betekent dus ook dat je moet kijken van in hoeverre dragen jongeren daaraan bij.
0: Maar het klinkt een leuke zin, dat je duimen je hersenen moeten kunnen bijbenen. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, heel veel is nu de focus op, er wordt vaak gezegd over verslavend ontwerp. En dat er eigenlijk meer frictie moet komen bij sociale media. Denk oneindig, wat vaak genoemd is de oneindige scroll. Dat je dus eigenlijk oneindig door kan gaan zonder een pauze. Dat zijn dus dingen die ontworpen zijn om je eigenlijk zo lang mogelijk in sociale media vast te kunnen blijven houden. En dat soort trucjes die eigenlijk gedaan worden om onze, in feite onze hersenen voor de gek te houden. Of ons daar vast te houden. Dat zeggen we eigenlijk van, moeten we dat wel willen? En focus daarop in plaats van dat je jongeren aan de kantlijn zet en bijvoorbeeld meer een verbod gaat invoeren.
0: Dus je zegt eigenlijk, ga naar die bedrijven toe die dit maken. Toch?
1: Dus de houden van het bedrijf inderdaad verantwoordelijk en niet de jongeren zelf. Want je voelt toch, kijk, als iets verboden is, dat je dan zegt van, is dan de jongeren de schuld als hij op zo'n platform zit? Maar die bedrijven moeten ervoor zorgen dat het veilig genoeg is, ook voor iedereen. Niet alleen voor jongeren, want je kan wel bijvoorbeeld 13, 15 of 16 worden. Maar ja, als het zo is zoals het nu is, dan hebben we nog niet per se een veilige of een sociale media die goed is voor de welzijn van mensen.
0: Want als je dan met 15 of 16 begint, dan ga je alsnog voor de bel. Ja, want inderdaad, er is in bepaalde landen zo'n verbod. Hè? Bijvoorbeeld in Australië. Inmiddels denken meer landen erover en zijn er ook meer landen overstag. Jij hebt ook jongeren daarover gesproken. Wat vinden ze van zo'n verbod?
1: Ja, eigenlijk iedereen is het wel over eens dat er te veel op de telefoon zit. Of tenminste dat ze dat minder zouden willen. Maar je merkt dat bijvoorbeeld, ik heb veel gesproken op middelbare scholen voornamelijk. Ook omdat het over natuurlijk die leeftijd gaat. En je merkt dat het best wel genuanceerd is. Want sommige jongeren daar best wel behoefte aan hebben. Maar andere jongeren ook wel een andere kant zien. En dat is heel erg verschilt bij wat voor jongeren je spreekt.
0: Ja.
1: En Australië is inderdaad een goed voorbeeld. En dat is eigenlijk het eerste land dat het nu echt heeft ingevoerd. En dat is ook goed om te kijken hoe de resultaten daar zijn. En daarvan is het ook nog te zien dat de handhaving best wel niet voldoende is. En dat er nog heel veel jongeren op sociale media zitten. Dus dat de vraag is in hoeverre dat verbod effectief is geweest.
0: En daarom zeg jij, kijk vooral naar de bedrijven en leg dat aan banden. Dat ze het niet zo verslavend mogen maken. Want, zeg jij, sociale media hebben ook een goede functie?
1: Inderdaad. Nou ja, sociale media zijn natuurlijk niet per definitie slecht. En toen ik 10 was, zat ik op Hives. Dat is een hele andere sociale media dan dat we het nu hebben. Dus je kan veel beter kijken naar verschillende elementen van sociale media dan naar de koepelterm sociale media. Want sociale media is gewoon heel breed. En ze patten ook verschillende definities onder. Dus daar kun je veel beter kijken. Oké, wat in die sociale media maakt het nou specifiek schadelijk?
0: Hartelijk dank. Niels Zaagma, onderdeel dus van die commissie die de Europese Commissie heeft geadviseerd.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
3: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
2: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
4: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: eboekhouden.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het was een onrustig weekend bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk geen hulp meer verlenen. En doden bij een brand in Bangkok. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
15: In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. 63 mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Bangkok is ontstaan. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, over geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Het komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten nu grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. Rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. De maatregelen zijn volgens PostNL nodig omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Het weer. In het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon en het wordt 23 graden op de Wadden tot 31 in Limburg.
0: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
6: Het zou al erg druk worden op de A2 vanochtend vanwege de werkzaamheden op de A27. Maar een ongeluk zorgt voor de meeste vertraging nu richting Utrecht. Tussen Rosmalen-Westen en Waardenburg meer dan een uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20 en je doet er 20 minuten langer over. Tot slot de A27 richting Gorkum, want ook bij knooppunt Gorkum zijn ze aan de weg bezig en daarom doe je er 15 minuten langer over.
0: Zometeen onze verslaggever die dit weekend in Ter Apel was bij het aanmeldcentrum om te kijken hoe het daar gaat. Nu vluchtelingenwerk en het Rode Kruis zijn gestopt met de hulpverlening.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien
22: uit.
21: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
28: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
29: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een onrustig weekend rond het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vrijdag per direct besloten om hun hulpverlening te staken. De situatie is te onveilig voor medewerkers en asielzoekers, zeggen de hulporganisaties. Verslaggever Edwin van den Berg is in Ter Apel en was tot gisteravond laat bij het aanmeldcentrum. Edwin, hoe is het? Hoe was het?
1: Nou, het bleef eerlijk gezegd, Astrid, goedemorgen, gisteravond ook rustig. En dat was het eerlijk gezegd eigenlijk al de hele zondag. Toen om en nabij de 20 tot 30 mannen de hele dag zich ophielden op het veld. Net buiten de poort bij het aanmeldcentrum. Dat was rustig, nou gemoedelijk bijna, mag je zeggen. Maar het is wel duidelijk dat er heel weinig voor nodig is om de sfeer snel te doen omslaan en te laten escaleren. En dat hebben we natuurlijk zaterdagavond gezien, toen er een grote vechtpartij zich voordeed daar, op dat veld buiten het aanmeldcentrum.
0: Ja, want wat gebeurde daar dan?
1: Nou, toen is er zeer waarschijnlijk door een groepje mannen dat weinig tot geen kans maakte op asiel. Dat zijn de zogenoemde veilige landers. Die zouden de confrontatie hebben gezocht met een groep vluchtelingen uit het aanmeldcentrum, die daar dus net buiten de poort zich ophielden op dat grasveld. En een van hen wist de beveiliging op dat moment te alarmeren. De politie kwam erbij, maar die kon eigenlijk maar met moeite optreden vanwege het plotselinge geweld daar en het risico, vertelde een van de vluchtelingen die daar op dat moment getuige van was en die ik gisteren sprak. Maar uiteindelijk werd de boel gesust en kon een 29-jarige man worden aangehouden. Maar dat schetst wel de broze sfeer daar, en niet zaterdagavond, maar al op een eerder moment. Dat was aanleiding om te vertrekken voor het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Namelijk twee steekpartijen vorige week in 2 dagen tijd.
0: Ja, want het Rode Kruis, nou, dat vertrekt niet zomaar uit een crisisgebied. Die zijn echt wel wat gewend, zou je denken. Dus hoe uitzonderlijk is het?
1: Nee, dat klopt. Het Rode Kruis is natuurlijk de internationale hulporganisatie. Hun werk bestaat vaak uit het werk onder moeilijke omstandigheden hun humanitaire werk te doen. Maar zelfs voor het Rode Kruis ging het te ver. De organisatie zei niet langer te kunnen instaan voor de veiligheid van hun mensen daar op het terrein na die twee steekpartijen in korte tijd. En zeiden dat de risico's zo groot waren dat zij vertrekken tot nader order. Pas als er weer voldoende veiligheid en toezicht is, zijn zij en is vluchtelingenwerk bereid terug te keren daar op die plek.
0: En wat betekent dat dan voor de mensen die daar aan het wachten zijn?
1: Nou, eerlijk gezegd, een nog soberder situatie dan al het geval is. Betekent trouwens niet automatisch dat er nu geen eten is of een schaduwplek of water. Zo zag ik gisteren, want de hulporganisatie Migrate doet wat ze kan daar op het terrein. En veel mensen zijn toch in staat, of met hulp van anderen, om zelf water en eten te regelen. Bijvoorbeeld hier in het dorp zelf in Ter Apel. Maar ideaal is het natuurlijk niet.
0: Nou hebben we, jij ook, geprobeerd om de gemeente, het COA, het ministerie, om een reactie te vragen. Maar ze willen alle drie niet inhoudelijk reageren. Bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid om het op te lossen?
1: Ja, dat was complex gisteren. We hebben natuurlijk zaterdag ook gemeente gebeld, COA gebeld, het ministerie. En dat ligt toch vrij ingewikkeld. Dan gaat het om het eigendomsrecht van dat stuk grasveld. Dat is zeer waarschijnlijk van de gemeente. Maar de gemeente zegt dat het gaat om mensen die door het COA worden opgevangen. En die organisatie is volgens de gemeente dan ook verantwoordelijk voor de veiligheid net buiten het centrum. Het COA op hun beurt zegt dat dat juist weer een taak is van de gemeente. Nou, zo wordt dat balletje heen en weer geslagen. Er is het afgelopen weekend, begrijpen wij, wel tussen de organisaties, de instanties, overleg geweest. Maar hopelijk komt er vandaag een oplossing. Want als gezegd, het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
0: Nee, is het dan ook die actie om ermee te stoppen tijdelijk? Is dat dan bedoeld om dit voor elkaar te krijgen? Om in ieder geval te zorgen dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt?
1: Nou, het Rode Kruis zegt dat niet met zoveel concrete woorden. Maar ook Migrate, die andere organisatie die er nog is, houdt daar wel rekening mee dat het natuurlijk omwille van de veiligheid is van de vrijwilligers van het Rode Kruis, maar ook bedoeld hun terugtrekken om een duidelijk politiek signaal te geven over de situatie die natuurlijk niet nieuw is en al heel lang speelt. Dat heeft gisteren de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, nog eens benadrukt. Een situatie die niet langer houdbaar is. Dus veiligheid 1, politiek signaal 2. En waarschijnlijk horen we er hopelijk vandaag meer over hoe dit moet worden opgelost.
0: Edwin, dankjewel. Verslaggever Edwin van den Berg vanuit Ter Apel. Het is bijna 7:12. Zanger en cabaretier Harry Jekkers, 75 inmiddels, is met pensioen. Gisteren gaf hij zijn laatste show in het Koninklijk Theater in Den Haag. Uiteraard Den Haag. Na afloop kreeg hij een onderscheiding. Zo zag verslaggever Onno Beukers.
2: Voor op het plein van de Koninklijke Schouwburg klinkt op luid volume een draaiorgel met daarin liedjes van Harry Jekkers. En voor het orgel op de grond is een plakkaat met erop Harry Jekkersplein, zoals de plek sinds afgelopen november officieel heet. Alles staat hier vandaag in het teken van de laatste voorstelling van de cabaretier.
3: Nou, we gaan eraan missen dat je hem niet meer kan bekijken. Maar ja, in principe ga je niks missen, want alles blijft bestaan en blijft te beluisteren tot in de lengte der dagen natuurlijk. En dat is prachtig.
4: Ja, ik ben verliefd op Harry Jekkers. Ik vind het een fantastische man en ik vind zijn liedjes geweldig en ik vind zijn teksten geweldig. Ja, ik vind het heel jammer dat hij stopt. Logisch, maar jammer.
2: Weet hij ook dat u verliefd op hem bent?
4: Nee, dat weet hij niet, nee.
8: Ja, ik volg Harry eigenlijk al sinds vanaf het begin van zijn kleine orkesttijd. Dus ja, laat mij maar alleen. Dat was toen ik zo rond 17, 18 was, mijn eerste keer. En ja, al die jaren groot fan gebleven van Klein Orkest. En ook Harry toen hij de theaters inging met zijn one-man shows.
2: Tijdens zijn show zingt Harry Jekkers vooral veel liedjes en vertelt ook de verhalen daarbij. En hij eindigt uiteindelijk met OO Den Haag.
9: Ik zag Bertel wel een keertje, net als ongeluk in Moerwerk te wonen.
3: Ja, dat was te gek. Dat was prachtig.
2: Iedereen kent het ook allemaal, hè?
3: Precies. En dat is de kracht ook, denk ik. En het stukje herkenbaarheid van een hele hoop mensen.

0: vertelt ook de verhalen daarbij. En hij eindigt uiteindelijk met OO Den Haag.
1: Ik zag Bertel wel een keertje, net als ongram, in Moerwerk te wonen.
2: Ja, dat was te gek. Dat was prachtig.
0: Iedereen kent het ook allemaal, hè?
2: Precies. En dat is de kracht ook, denk ik. En het stukje herkenbaarheid van een hele hoop mensen. Hij stopt dan wel, maar zijn nalatenschap zeer zeker niet. En ik hoop dat er ook later nog onwijs veel mensen van kunnen genieten.
3: Ik vond het echt geweldig. Ja, ik ga nog heel vaak zijn muziek terugluisteren. En zijn shows terugkijken. Dus hij blijft voor mij altijd een kanjer van een cabaretier.
4: Ja, toch wel een beetje emotioneel. Dit is de tweede keer dat ik bij deze voorstelling ben geweest. En,
0: gaat u hem missen?
4: Ik ga wel de vervolgshows missen. Maar blijft toch altijd in je hart en in je gedachten meespelen. Dus,

0: burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Jan.
1: Geachte aanwezige beste Hagenees en Hagenaars, vandaag eren we een man die onze stad niet alleen bezingt, maar ook belichaamt. Een man die Den Haag niet beschrijft van een afstand, maar van binnenuit. Harry Jekkers is uitgegroeid tot een echt Haagse icoon, omdat hij als geen ander de ziel van onze stad weet te vangen in zijn muziek, verhalen en cabaret. Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
2: Ik ben echt klaar. Ik heb echt alles gedaan wat ik maar kon. 50 jaar op het podium gestaan. En het is een geweldige reis geweest. Maar het is nu thuis om tijd om het op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven. Wie weet doe ik ook nog wel eens wat, maar het lijkt me sterk.
3: Harry Jekkers, inmiddels dus ook ereburger van Den Haag. Groeiend verzet binnen de EU tegen handel met Israëlische nederzettingen, schrijft Politico.
4: Ja, volgens het nieuwsplatform, gevestigd in Brussel, wil een groep EU-landen, waaronder Spanje, België en Nederland, proberen meerderheid achter zich te krijgen die de Europese Commissie moet dwingen om de handel met Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever te beperken. Politico schrijft dat op basis van 4 diplomaten die anoniem willen blijven omdat de zaak zo gevoelig ligt. De kwestie verdeelt de EU ook enorm. Er is een groep die Israël strenger wil aanpakken, onder leiding van buitenlandchef Kallas. En daartegenover staat commissievoorzitter von der Leyen, samen met landen als Tsjechië en Duitsland, die zover niet willen gaan. Maar de voorstanders van een boycott winnen aan kracht. Ze zijn gefrustreerd door de regering Netanyahu, die de nederzettingen in Palestijns gebied al maar verder uitbreidt. In Java zijn zeker 11 bruiloftsgasten om het leven gekomen toen de pick-up truck waarin ze zaten werd geramd door een vrachtauto, schrijft de Jakarta Globe. Het lijkt erop dat de pick-up truck op de snelweg probeerde om te keren op een plek waar de middenlijn onderbroken was. En kort daarop zou er van achteren een vrachtwagen opgereden zijn. Volgens de lokale verkeerspolitie is het op de andere weghelft, waar het terecht kwam, opnieuw aangereden door een vrachtwagen en anderen. De slachtoffers kwamen juist terug van een bruiloftsfeest. Dodelijke verkeersongelukken gebeuren heel vaak in Indonesië, waar heel veel voertuigen overbeladen zijn en het met veiligheidsregels rond de snelweg slecht gesteld is. Het dodental na de bosbranden in Zuid-Spanje is opgelopen tot 13. Gisteren overleed een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis nog aan haar verwondingen. Er liggen ook nog 7 mensen in het ziekenhuis. Onder de doden zijn ook Belgen. Een Belgisch stel was wel op tijd veilig, maar mocht gisteren pas terug naar huis om de schade op te nemen, is te horen bij de VRT.
5: Wij zijn opgerukt, wij zijn er goed vanaf gekomen. Ja. En wij hebben naar de verzekering gebeld. We zullen wel zien, dat is peanuts eigenlijk. Hè? Maar goed, nee, we zijn er echt...
6: We hebben heel veel geluk gehad.
4: Toch kunnen ze nog niet echt terug naar hun huis. Er hangt nog een sterke brandlucht en er is geen stromend water. En de Franse regering is ontstemd door de opmerkingen van de Spaanse oud-premier Rajoy over het Franse elftal, schrijft El País. Rajoy had in een column in een Spaanse krant geschreven dat het Franse team van het hoogste niveau is, maar dat ze spelen zonder Fransen. Daarmee leek hij natuurlijk te doelen op de migratieachtergrond van veel Franse internationals. Veel Franse politici vinden die

0: opmerking racistisch en onaanvaardbaar. Ook de Spaanse huidige premier Sanchez heeft zich van zijn voorganger Rajoy gedistanceerd. Op X schrijft hij: er zijn er die verbondenheid nog steeds afmeten aan achternaam, geboorteplaats of huidkleur. Anderen meten het af aan de verbondenheid met een land en de bereidheid om daaraan bij te dragen. Morgen speelt Spanje de halve week WK-finale natuurlijk tegen Frankrijk.
1: Rijn Baartmans met de verkeersinformatie.
2: 130 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er staan nu vooral files door werkzaamheden en een enkel ongeluk op de A2 bij Den Bosch. Richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is dat. 10 kilometer met 45 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein, door de wegwerkzaamheden op de A20, 20 minuten extra. En tot slot de A27 richting Gorkum, ook vanwege werkzaamheden bij knooppunt Gorkum, doe je er 20 minuten langer over.
3: NPO Radio 1. Dit is tot half 10.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Mathieu van der Poel zorgde gisteren voor de tweede Nederlandse ritzege in de Tour de France. Hij won de sprint in die kopgroep van vier renners waarmee hij vooruit was. Maar de zege kwam niet vanzelf, zegt hij.
5: Ja, toch wel bijzonder. Misschien wel de lastigste etappe die ik ooit win. Ja, het was echt een enorm zware dag. We hebben nooit echt veel ruimte gekregen, ook niet. En, ik had best wel veel energie gestoken om te proberen die vlucht vooruit te doen blijven. En dat lukt dan net.
1: Sportcommentator Suze van Kleef. Suze van der Poel had al twee toer-etappes op zijn naam. Maar deze noemt hij dus wel echt de lastigste. Snap jij waarom?
6: Ja, de lastigste rit die hij ooit heeft. Raken met de Tour zelf, de Ronde van Frankrijk, biedt maar toch zelden een parcours waar Van der Poel een grote kans heeft om te winnen. Het ligt hem gewoon niet. En deze Tour is het ook nog eens warm. Heel warm. De ene renner kan beter tegen hitte dan de ander. Van der Poel had er echt last van. Die zei ook, het was een vrij moeilijke eerste week voor onze ploeg. Die zat op het tandvlees, ik ook. Ik herstelde niet goed. Nou, daardoor lagen de verwachtingen eigenlijk niet erg hoog bij hem en ook niet bij zijn ploeg. Maar die overtrof hij dus met een magistrale zege. Omstandigheden bleken inderdaad zwaar. Pittig, heuvelachtig parcours, waar hij weinig ruimte kreeg. Hij zei het al, veel hoogtemeters. Maar Van der Poel ontsnapte met een groepje vluchters. Had hij zelf een belangrijke. Stopte er zelf ook veel werk in. Het was een lange vlucht, maar hij hield de controle, hield vol. Ondanks dat het peloton op zijn joeg. En Van der Poel, ja, die bleef cool. Ging dan voor een machtige sprint waarin hij zijn medevluchters achter zich hield. Nog een mooie quote van hem na de finish. Misschien is het maar voor één dag feest deze Tour, maar het is zeker een mooi feest dan. Ja, perfect gedaan door Van der Poel. Fantastische zegen waar we nog wel even over zullen napraten.
1: Ja, het was prachtig om te zien dat het niet meer achterhaald kon worden. Jannik Sinner gaan we even naar kijken. Want die heeft zijn titel op Wimbledon geprologeerd. In 4 sets won die van Alexander Zverev. Eerst eventjes wat lastiger, maar uiteindelijk trok hij het langs de end, hè?
6: Ja, klopt. Het ging 2,5 set vrij gelijk op. Ze haalden een hoog niveau. Twee goed, gaven weinig cadeau ook aan hun tegenstander, waardoor het ook een boeiende finale werd. De verschillen waren klein, zeker in de eerste set die nog na een tiebreak naar Zverev ging. Tweede set ook na een tiebreak, die ging dan weer naar Sinner. En gedurende de derde set ging Zverev ook na een glijpartij, valpartij aan zijn kant, toch steeds meer fouten maken en trok Sinner de wedstrijd naar zich toe. En dan is het ook mooi om te zien hoe Sinner de nummer 1 heeft opgepakt na die verrassende uitschakeling in de derde ronde op Roland Garros dit jaar. Hij had na een lastige eerste partij een hele overtuigende win voor een set verloor. En nu pakt hij dus zijn 5e Grand Slam titel. En schreef die zijn na afloop wel dat
1: sorry,
6: hij er
1: geef je even weg. En wie zegt zijn dat wat na afloop?
6: Zverev, de verliezer, die zei na afloop dat hij er gek van werd dat hij elke keer van Sinner verloor. In 11 van de 15 onderlinge partijen was de Italiaan de sterkte. Hij zei, ja, Niek, ik vind het gewoon niet meer leuk om eerlijk te zijn. 9 keer op rij van je verloren. Ja. Nou, dat bleek overigens nog erger. Het was 10 keer op een rij. Dus ja, ik snap dat je dan wel een beetje gefrustreerd bent en de tel kwijtraakt. Nou, de winnaar Sinner, die had wel mooie woorden andersom voor Zverev. Die zei, ik weet dat je graag de nummer 1 van de wereld wil worden. Je komt nu wel heel dichtbij, dus we moeten heel erg gaan oppassen. Nou, het was vast niet de laatste clash tussen deze twee.
1: Nee, maar je zag ook een beetje die frustratie bij Zverev ontstaan in die laatste set.
6: Ja, toch begrijpelijk dat je van iedereen kan
1: Boos op zichzelf. Bij de vrouwen, daar ging het nog bijna mis voor de Tsjechische Noskova. Want ze stond echt wel dik voor, maar ze liet het bijna glippen.
6: Nou, het was echt ongelooflijk. Een soort achtbaan, deze wedstrijd. Die uiteindelijk ook in een soort mentale strijd eindigde. Het was zowel voor Linda Noskova als Karolina Muchova de eerste Grand Slam finale. En voor beide Tsjechische tennissers zou het zomaar ook de enige kans kunnen zijn op een Grand Slam titel. Alsof dat niet genoeg druk met zich meebracht. Ze kennen elkaar ook nog eens door en door. Ze hebben samen gedubbeld op de Spelen in Parijs. Dus het moet sowieso een gekke ervaring zijn geweest. En daar ging Noskova veel beter mee om. Ze speelde sterk, regelmatig. Service liep goed. Ze leek echt soepel en superieur naar de overwinning te gaan. Ze won de eerste set in 6-2 en kreeg in de tweede set op 5-2 3 matchpoints. Toen ging het helemaal fout. Ze bezweek onder de spanning, maakte fout na fout, kregen games daarna nog 2 matches. Ook die verzilverde ze niet. Ze was echt helemaal de weg kwijt. En Muchova die nam de set over, won hem, 1-1 dus. Toen gaf ik echt geen cent meer voor Noskova, die ineengestort was. Maar ook dat is dan tennis, dat is dat mentale spel. Ze herpakte zich op een bewonderenswaardige manier. Begon de derde set goed, won haar service game en pakte toen door. Won de derde set in 6-3 en de slamtitel is binnen. Dat is toch wel waanzinnig hoe je mentaal zo sterk kan zijn, hoe je je zo kan herpakken. Het werd een superspannende finale die uiteindelijk 2 uur en 40 minuten duurde.
1: Suze, dankjewel.

0: Bruno Mars, Lazy Song.
1: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
12: In Bangkok, in Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een cafébrand. 63 anderen raakten gewond. De brand begon vlak voor middernacht lokale tijd. Veel slachtoffers zijn aangetroffen in het toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken. Iraanse staatsmedia melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer vroeger te laten beginnen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit daarvoor en de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. En het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. Dat is volgens PostNL nodig, omdat er steeds minder brieven worden verstuurd.
11: Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, weer een zonnige dag voor de boeg?
13: Zeker, ja. We staan echt wel weer aan de vooravond van een zomerse en een zonnige dag vandaag. Op dit moment in het noorden van het land wel flink wat bewolking. Maar die bewolking gaat daar ook snel oplossen. En vanmiddag is dan overal ronduit zonnig. Wel grote temperatuurverschillen. Dat komt door een meest matige tot vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen. Want in het noordwesten van het land wordt het vanmiddag een graad of 24. In het midden van het land ruim 28 graden. En in het binnenland, ja, daar staan gewoon weer tropische temperaturen op programma. Van zo'n 30 tot lokaal 32 graden. Dus grote verschillen vandaag.
11: Ja. En is dat dan wat we de komende dagen ook kunnen verwachten?
13: Ja, ook de komende dagen is het echt wel volop zomers. Met inderdaad die grote temperatuurverschillen van noord naar zuid. Maar het wordt overal echt wel gewoon warm, hoor. Want morgen kan het zelfs nog een graadje warmer worden dan vandaag. Met op grote schaal tropische temperaturen in het midden en zuiden van het land. Van 30 tot lokaal 33 graden. Ook in het noorden wordt het morgen zo'n 27 of 28 graden. En neerslag, ja, dat blijft voorlopig echt uit. Dat is morgen het geval, maar ook de rest van de week lijkt dat het geval te zijn. Dagelijks schijnt de zon volop. En tot en met vrijdag is het op grote schaal zomers tot tropisch warm. Vanaf vrijdag dan volgt mogelijk wel wat verkoeling. Maar of dat met neerslag gepaard gaat, dat is nog onzeker.
11: Berend, dankjewel. En Rijn, hoe gaat het op de weg?
14: Ja, het begint druk te worden. 200 kilometer file in totaal. Op de A2 richting Utrecht was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De weg is weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. De A16 richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 30 minuten door de wegwerkzaamheden op de A20. De A27 Breda richting Gorkum. Wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging tussen Hank en knooppunt Gorkum. 30 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tiglia is je vertraging een kwartier.
11: 5 jaar geleden raasde het water door Valkenburg. Zometeen een van de mensen die hun huis moesten verlaten. En inmiddels voorzitter van de stichting Samen tegen Wateroverlast.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
20: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Duizenden mensen moesten 5 jaar geleden hun huis in Zuid-Limburg hals over kop verlaten vanwege de grote overstromingen nadat er heel veel regen was gevallen. De schade liep in de honderden miljoenen. Vooral Valkenburg werd getroffen.
22: Grote overlast in Zuid-Limburg door de vele regen. Vele straten, huizen en tuinen zijn ondergelopen. Zelfs het leger is ingezet om te helpen.
23: Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het is gewoon eng. Dit is van Valkenburg voor de ondernemers met de pandemie. Met alles wat we al meegemaakt hebben. Dit er nog een keer bij. Dit is zo intriest. Hier kan ik echt niet aan.
11: In Limburg vielen geen doden, zoals in Duitsland en België, maar littekens zijn er wel. Ook het huis van René Palsen uit Valkenburg stond onder water. Hij was dus gedupeerde en is inmiddels ook voorzitter van de stichting Samen tegen Wateroverlast. Meneer Palsen, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
11: Neemt u ons eens mee terug naar 5 jaar geleden. Wat gebeurde er bij u thuis?
24: Nou, 5 jaar geleden was hier nog niks aan de hand. Dat was de dag daarvoor. Maar toen was wel al stroomopwaarts, zeg maar, geholpen werd hem. Schinnep Geul begon toen ook al onder te lopen. En nou, op de 14e zelf, dus morgen 5 jaar geleden, ging ik 's middags eens kijken naar de Geul. En die stond al behoorlijk hoog. En die kwam steeds hoger. En stond onder de bruggen. Een hertenpark stond voor water. De voetbalvelden liepen over. Nou, naar huis gegaan. En ik denk, dat gaat niet goed. Dat hadden we nooit meegemaakt. Dus in de kelder de motor gepakt en de auto gepakt en 2 meter hoger gezet. En iedereen gewaarschuwd, jongens, houden rekening mee, het water komt toch hoger dan wij ooit meegemaakt hebben. En nou, s'avonds nog wat gaan kijken naar de geul en toen een molentak, die stroomde dat over en bij de mensen daar in die molenstraat, daar liepen we dan naar binnen. Blijkbaar was liep dat water daar niet goed weg, maar het stroomde zo enorm. En tegen een uur of, negen, toen stroomde hier de straat vol en er gingen al grote karpers door de straat. En om 1:10, toen riep L1, we gaan uit de lucht als calamiteitenzender, want er is niks meer aan de hand. En om 10:30 viel hier overal de stroom uit, want er was een transformatorhuisje ondergelopen. En toen hadden we geen stroom meer. En dan liep het hele huis vol en we waren voor aan het stoppen. Vrachtauto's van het leger kwamen langs. Daardoor kabbelde het water nog erger naar binnen aan de voorkant. Ondanks waarschuwingen reden ze toch hard door. We waren aan het stoppen. En plotseling hadden we de gaten tot het ook aan de achterkant naar binnen kwam. En inmiddels stond de hele kelder vol. Dat is 2 meter hoog. En de straat 1/2 meter. Dus in totaal hier zo'n 2,30 meter in huis. En de auto totaal los, de motor totaal los. Alles van de kelder stond totaal los.
0: Ja.
24: Ja.
0: Hoe is het nu, 5 jaar later, met u en met uw plaatsgenoten?
24: Nou, iedere keer als er buienradar weer zo'n donkerrode wolk langskomt, liggen toch veel mensen wakker, moet ik zeggen. En dan gaan ze naar de geul kijken als het hard regent.
0: Ja. Dus het is eigenlijk wel een beetje een trauma?
24: Ja, er zit bij veel mensen een trauma. Vooral omdat een uur... Ja, er is niks gebeurd, hè? Althans niet in de praktijk. Het is gewoon allemaal papierwerk waar ze nog mee bezig zijn. En dat moet voor het hele Geuldalgebied van toepassing zijn. Niet dat je in Valkenburg iets doet en Meersen heeft er weer last van. Dus dat kan ook niet de bedoeling zijn.
0: En daarmee bedoelt u niks gebeurt om te voorkomen dat het weer zo overstroomt?
24: Nee, er is echt iets gebeurd. Er zijn heel veel plannen, onder andere bijvoorbeeld een grote tunnel onder de Geul, waardoor je heel veel water hier weg zou kunnen houden. Grote bekkens maken. Van allerhande dingen die je op elkaar moet aansluiten. Maar er is nog geen schop in de grond gegaan hier in de buurt, waardoor wij minder water zouden kunnen krijgen bij eenzelfde situatie.
0: U bent die stichting tegen wateroverlast begonnen. Is dat ook om dit te versnellen, dat er wel wat gebeurt?
24: Ja, we hebben ons met een paar mensen samengepakt uit Schinep-Geulen en Valkenburg. En dacht, ja, dit mag nooit meer gebeuren. Onze secretaris is ook geweest bij een jaar na datum. Toen werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen ministerie, provincie, waterschap en de Zuid-Limburgse gemeente om dat te voorkomen. En die miljoenen die toen toegezegd zijn, die liggen nog steeds op de plank. En er zullen natuurlijk wel een paar miljoenen van opgesoupeerd zijn voor het projectgroep en ook voor de diverse onderzoeken. Maar er liggen nog een aantal miljoenen. Honderden miljoenen, waar iets mee moet gaan gebeuren.
0: Maar er zijn wel plannen, want er wordt bijvoorbeeld gesproken over onder andere een tunnel onder Valkenburg door, hè, om daar dan water doorheen te kunnen laten.
24: Ja, en dat scheelt heel veel, blijkbaar, maar niet genoeg. Er zijn diverse studies geweest dat het zoveel duizenden voetbalvelden een meter afgegraven zouden moeten worden. Maar onze stichting pleit ervoor om water in ieder geval de geulruimte te geven. De geul is op veel plaatsen gekanaliseerd. Er liggen heel veel weilanden ten zuiden van de geul, waar normaal nog geen koe graast. Daar zou je kunnen afgraven. En op plateaus rond het geuldal zou je het water kunnen opvangen. En dan in ieder geval gedoseerd naar beneden laten. Maar nu komt het als het hard regent. Als het nu zou gaan regenen met deze droogte, dan hebben we dus weer een groot probleem.
0: Ja. U probeert dus wel het een en ander voor elkaar te krijgen. Zit er toch wel iets in de pijpleiding?
24: Nou, we hebben regelmatig overleg met de wethouder hier. En we zitten ook in een denkgroep van WRL. Dat is de projectgroep Waterveiligheid en Ruimte in Limburg. Dus daar hebben we regelmatig overleg mee. En dat was ook onze bedoeling om in samenwerking met diverse overheden proberen te voorkomen dat er weer iets gaat gebeuren, dat we gaan oplossingen bedenken en gewoon de boel warm houden. Want we dachten toen, ja, dit mag niet meer gebeuren, maar als we niks doen, dan gebeurt er ook niks. Dus een beetje,
0: de druk erop houden.
24: De luisterende pijl, zou het zo stellen.
0: Dank u wel voor uw verhaal, meneer Paulsen uit Valkenburg.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
2: Goedemorgen.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
3: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
1: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
4: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
5: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn premier weggestuurd. En dat komt onverwacht, want ze zat nog maar een jaar op haar post. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe. Christian, waarom moest ze weg?
25: Nou, Zelensky zegt dat een nieuwe politieke strategie nodig is voor Oekraïne. En daarom wil hij de hele regering kunnen herschikken. Maar toch, ja, minder dan een jaar na haar aanstelling. Dat is wel opvallend. Niemand hield er rekening mee dat dit nu al zou gebeuren. Ook binnen Zelensky's partij kwam het als een verrassing. Het suggereert dat Zelensky toch niet tevreden was met Svidenko. En dat hij iemand anders op het oog heeft voor de positie. En ja, als kandidaten worden nu onder meer genoemd de huidige baas van het staatsenergiebedrijf, Naftogaz. Maar ook oud-premier Smial, die is nu de minister van Energie, en de minister van Defensie, Fyodorov. Nou, morgen zou zijn partij verder samenkomen om te praten over wie dan verder in de nieuwe regering moet gaan komen.
0: Want een nieuwe strategie, wat is die strategie?
25: Ja, daarin staan verschillende prioriteiten die Oekraïne nu heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om de voorbereidingen op aanstaande winter. Maar ook als het gaat om defensiesamenwerking met de VS en Europa. Zoals het plan om Patriot onderscheppingsraketten te produceren in Oekraïne. President Trump zei vorige week in Ankara dat hij dit zal toelaten. Nou, deze onderscheppingsraketten zijn heel belangrijk tegen de Russische ballistische raketten waarmee Oekraïne aan de lopende band bestookt wordt. Nou, daarnaast noemt hij ook nog wat andere prioriteiten als het gaat om de relatie met bondgenoten. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over EU-integratie, maar ook over de relatie met de buurlanden Hongarije en Polen. Want die relatie moet versterkt worden, zegt Zelensky. En ja, juist met Polen is er de afgelopen weken natuurlijk flink wat spanning.
0: Ja, want er is een ruzie opgeleid over iets wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Hoe staat het daar dan mee?
25: Het ligt er een beetje aan wie het vraagt. De Poolse regering wil niet verder escaleren. Die zegt juist dat we moeten kijken naar de gemeenschappelijke vijand, Rusland. En dat de twee landen elkaar juist onwijs nodig hebben. Maar ja, aan de conservatieve flank van Polen zie je dat de gemoederen alleen maar nog maar verder oplopen eigenlijk. Deze ruzie gaat om het Oekraïense opstandelingenleger, OOPA, die Polen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk houdt voor de moord op tienduizenden burgers, overwegend Poolse burgers, maar ook Oekraïense burgers. Dat noemen ze de massamoorden van Wolinië, waar de regio, dat is naar de regio waar dit gebeurde. Nou, in Oekraïne zien ze OOPA juist als helden vanwege hun strijd tegen de Sovjet-Unie. En Zelensky heeft zelfs onlangs een legereenheid de helden van OOPA vernoemd. Nou, dat heeft tot gigantisch veel boosheid geleid in Polen. En afgelopen weekend was de herdenking van deze massamoorden. En ik was bij de ceremonie in Warschau, waar het veel onrustiger was dan gebruikelijk. De Oekraïense ambassadeur en een vertegenwoordiger van de regering werden uitgehuwd door sommige aanwezigen. En Tusk heeft in de tussentijd een nieuw soort namenmonument aangekondigd voor Wolinië. Maar ja, ik denk niet dat dit genoeg zal zijn om boze Polen tevreden te stellen met deze ruzie.
0: Nee, terwijl Polen is voor Oekraïne heel belangrijk. Dus kan het dan gevolgen hebben voor de relatie op lange termijn ook?
25: Ja, dat kan het zeker. Vooral omdat je ziet dat radicaal-rechtse partijen in Polen de ruzie verder aangrijpen om te zeggen, zie je nou, we moeten helemaal stoppen met de steun aan Oekraïne. Polen is natuurlijk het belangrijkste doorvoerland. Maar ook militair steunt het Oekraïne. Zo werden er onlangs nog van die onderscheppingsraketten aan Kiev gegeven. Wat dan weer tot werd neergezet als een groot schandaal door de conservatieve flank vanwege de ruzie rond die massa moorden in de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, ik was gisteren bij een mars van de ultra-rechtse anti-EU-politicus Grzegorz Braun. Hij heeft de afgelopen weken allemaal Wolinië-bijeenkomsten georganiseerd. Bij die partij zeggen ze niet Rusland, maar Oekraïne is voor ons een dreiging. En je ziet dat deze Brown de afgelopen paar jaar met zijn anti-Oekraïnse, anti-EU-boodschap aan het groeien is in de peilingen. En ja, als dit soort radicaal-rechtse partijen straks aan de macht komen, kan dit natuurlijk grote gevolgen hebben voor de Poolse steun aan Oekraïne en ook voor eventueel Oekraïns EU-lidmaatschap.
0: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwe. Lokale ondernemers in Noord-Holland komen nu al in de problemen door het overvolle stroomnet. Dat is te zien bij NH Nieuws.
2: Want Dennis en Charlotte die openen onlangs in Beverwijk een buurtcafé, maar door de krapte op het stroomnet kunnen niet alle ovens om bijvoorbeeld brood in te bakken tegelijk aan.
6: We hebben 4 lagen, maar we kunnen nu 2 lagen gebruiken. Als wij nu bijvoorbeeld croissantjes willen afbakken, dat wordt gedaan in een andere oven, dan moeten we hier 1 laag uitzetten en dan lopen we hierheen. Ja. En dan pas kunnen we deze oven aanzetten. En als dan deze klaar is, dan kunnen we die oven weer aanzetten.
2: Improviseren dus. Netbeheerder Liander zegt dat het nog wel 3 jaar kan gaan duren voordat er echt een oplossing is. Een hittegolf meer of minder, daar draaien de broers Tim en Joeri uit Breukelen hun hand niet voor om. Ze doen namelijk goede zaken met hun ijsblokjesbedrijf, waarin de drankjes dus. Is te zien en te horen bij RTV Utrecht.
7: We hebben het heel druk gehad de afgelopen weken. Ik denk dat we wel een dubbel aantal bestellingen hebben. Als het 30 graden is, dan gaat iedereen naar het strand en wij zitten hard te werken.
2: Ja, het komt wel goed deze week dus, denk ik. En vakantie zit er natuurlijk dan ook niet in voorlopig. Dat komt dan wel pas in oktober en november. En over warm gesproken. Veel mensen zullen deze week weer verkoeling gaan zoeken bij meertjes of plassen. Maar hoe weet je dat het water veilig is om in te zwemmen? Dat er geen blauwalg is of zoiets? Doordat het waterschap dat controleert namelijk. L1 Nieuws die liep mee met controleur Jos in IJsden.
8: Eén keer per twee weken doen wij een watermonster nemen van de zwemwaterlocaties. Om te kijken wat de waterkwaliteit is. Wij meten hier op Enterokok en E. coli, de zogenaamde poepbacterie. En additioneel, dus extra de bier, doen we een stukje blauwalg controleren.
2: Dat lijkt me een hele goede zaak. En op een website van het waterschap, je kunt even kijken als je je postcode intikt welk waterschap je ondervalt. En daar kun je even controleren of er ook water bij jou in de buurt is dat veilig is om te zwemmen.
0: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
14: Werkzaamheden op de A1, A20, A27 en de A73 veroorzaken een drukkere ochtendspits dan normaal. Je bent de meeste tijd kwijt op de A16 in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 40 minuten.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
18: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.

0: Babydoll, Dominic Fike. Het is 8 minuten voor 8. Een autorit van 3000 kilometer dwars door België, Frankrijk en Spanje. Voor veel Marokkaanse Nederlanders is dat misschien wel het ultieme vakantiegevoel. Daarom is er in het Van Eesteren Museum in Amsterdam een tentoonstelling over die reis te zien. Abdelkader Benali is conservator en inspirator van die tentoonstelling. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Astrid.
0: Ja, vanuit Marokko, dus deze reis net gemaakt?
1: Ik heb deze reis net gemaakt en ik ben nu in Tanger. En de Tanger kijkt uit over de Middellandse Zee. En aan de overkant zie ik Spanje liggen met Tarifa. En daar ben ik vorige week op de boot gestapt met de dochters. En hebben de oversteek gemaakt aan de overkant. Dat is een rit van een uur met het schip. En dan ben je in Marokko aangekomen. En dan is er een eind gekomen aan een reis van bijna 3000 kilometer, zoals je net zei.
0: Ja. En was dat dan weer voor het eerst in jaren dat je hem zo deed?
1: Dat was de allereerste keer dat ik zelf heb gereden. Ik heb herinneringen aan als kind. In de jaren 80 was het een hele normale manier om in Marokko te komen. We gingen dan met het busje, zoals het vroeger was. Gingen we dan voor een reis van 3 dagen, 2 dagen. Sardines als sardines in blik. Reden we door Luxemburg, België, Frankrijk, Spanje. En dan reed mijn vader. Mijn vader reed. En ik mocht naast mijn vader zitten en de kaart lezen.
0: Oeh.
1: De ANWB-wegenkaart. Dat was een heel mooi, eervol klusje om te doen. Want dan had ik het gevoel dat ik een soort van gids was. Dus daar heb ik hele mooie herinneringen aan. En die herinneringen, die verhalen, die vertel ik in de tentoonstelling naar thuis. In het Van Eesteren Museum in Amsterdam.
0: Ja, want dat was toen natuurlijk de reis naar het land waar je ouders vandaan kwamen.
1: Ja, dat was een reis. Er werd jaren voor gespaard. Dat kostte ontzettend veel geld. En dat was omdat niet alleen de familie terugging. Om de ouders te zien, de grootouders, de ooms en tantes. Het was echt voor ons moment waarop we de familie zagen. We groeiden op in Rotterdam. Maar het was ook een reis waar heel veel spullen werden meegenomen om familie te helpen in Marokko. Cadeautjes, er moesten worden gespaard. Dus er zat heel veel stress op, er zat heel veel voorbereiding op.
0: Ja.
1: Los van de reis zelf. De reis moest worden georganiseerd. Er moest bijvoorbeeld een auto worden gekocht. Wat voor auto moest je kopen? De auto moest goed zijn. De auto moest de grote beurt krijgen. De auto moest geladen worden. De imperiaals die geladen moesten worden. De auto moest ingericht worden met gordijntjes. Zodat mensen geen inkijk hadden. En dan moest je vertrekken. Ja, dat was een enorme spanning op.
0: Is dat terug te zien in die tentoonstelling? Want dat zal heel veel van die gezinnen zo zijn geweest.
1: Ja, inmiddels gaan er elk jaar 3,5 miljoen mensen naar Marokko maken die oversteek. 800.000 voertuigen die worden overgeladen. En dat is allemaal in de jaren 80 begonnen. En dat was een enorme voorbereiding. En er waren allemaal soorten spullen. Bijvoorbeeld, we namen ook wel eens spullen mee waarvan ik dacht van waarom worden die meegenomen? Zoals een hele oude schroevendraaiers. Of bouten en moeren. Dacht je, waar moeten die mee? Maar die werden dan hier in Marokko waren die hartstikke hard nodig. Want het was toch een hele gesloten markt. Er kwam niet zo heel veel binnen. En die werden dan verkocht of uitgedeeld. Daar waren mensen heel erg blij mee.
0: Ja.
1: En die objecten, die voorwerpen met die verhalen, met die herinneringen. Van onderweg zijn, dingen die je meenam, die je terugnam. De ontmoeting met de grootouders. Het moment dat je elkaar weer zag na zoveel jaren van gemis. Nou, die hebben allemaal een centrale plek gekregen in de voorstelling.
0: En hoe zie je dat dan?
1: In de tentoonstelling. Nou, je ziet bijvoorbeeld een gasfles, een kleine gasfles waarop werd gekookt door moeders. Je ziet een wegenkaart, je ziet geld. Hè? Je moest ook wisselen, je had tolwegen. We hadden Franse francs, we hadden Spaanse peseta's, we hadden het Belgische geld en het Marokkaanse geld natuurlijk. Om onderweg, bij elke grensovergang, bij elke tolweg weer nieuw geld te geven. Nou, dat zie je allemaal in de tentoonstelling. Dat ligt aan. Je ziet aanzichtkaarten. We hebben ook een aantal aanzichtkaarten van Marokkaanse steden. En het waren allemaal Marokkaanse steden waar we niet naartoe gingen. Als we helemaal waren aangekomen in Marokko, dan gingen we naar het dorp. En dan bleef je dan 8 weken lang. En je droomde dan van Marrakesh en Casablanca en Rabat. Maar dan ging je nooit heen, want dat was veel te ver weg. En onze ouders wilden met hun ouders zijn. De hele reis.
0: Het was een familiereis.
1: Ze wilden met hun familie zijn. Ja, en wij maar dromen van Marrakesh.
0: Nou, dus later was vast goed gekomen.
1: Ja, nu gaan we er lekker op uit. Ik ga nu met mijn kinderen ook naar het zuiden. Het is groot toerisme geworden. Maar in die tijd geldt het ook heel erg over hereniging en het gevoel van thuis.
0: En dat staat centraal in die tentoonstelling. Onderweg naar huis, thuis, want de T staat dan tussen haakjes. Tot en met 6 september te zien in het Van Eesteren Museum in Amsterdam. Abdelkader Benali, hartelijk dank. En fijne vakantie.
1: Fijne dag. Dank je.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de tour.
3: 3 weken lang.
2: NOS Radio Tour de France.
3: Met Guylaine Plag en Henry Schut.
2: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
4: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
2: NOS Radio Tour de France.
3: Vanmiddag om 2 uur.
2: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
19: eboekhouden.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Eboekhouden.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
5: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Zeker 27 mensen zijn omgekomen bij een cafébrand in Bangkok. En een grote natuurbrand in Frankrijk is niet onder controle. Overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
20: Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg werd daarop afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters probeerden de hulpdiensten nu grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. De Unie van Waterschappen was 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en ProRail werken sinds vorig jaar samen in het kenniscentrum Bever. Dat houdt de populatie in de gaten. In het uiterste geval geven provincies vergunningen af om bevers die veel schade veroorzaken af te schieten. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Hoe de brand in Bangkok is ontstaan, is nog onduidelijk. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorpje dichtbij. Het is vanaf nu duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag al laten bezorgen is 2 keer zo duur. Rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief en dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post en dat was eerst 1 dag. De maatregelen zijn volgens PostNL nodig omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. En vanmiddag is er dan overal zon. En het wordt 23 graden op de Wadden tot 31 in Limburg.
0: Verkeersinformatie Rijn Waardmans.
7: Door wegwerkzaamheden staan er meer files dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is nu zo'n 270 kilometer in totaal. De files met de meeste vertraging zijn allemaal te koppelen aan werkzaamheden. Dat merk je op de A2 richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 30 minuten extra. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 45 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 30 minuten extra. En de A73 richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tiglia doe je er 25 minuten langer over.
0: Veel slachtoffers van een cafébrand in Bangkok zijn gevonden in de toiletten. Zo onze correspondent.
19: Ster. Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
21: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
22: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
23: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
26: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
27: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Vlak voor middernacht brak de brand uit in het noorden van de Thaise hoofdstad, waarna paniek uitbreekt. Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Maghadi over wat er bekend is over deze brand.
5: Dat die uit het niets leek te ontstaan. Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is. 300 mensen, maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in. Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral het rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dat geluid, dat hoort bij vrij dramatische beelden. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl mensen daardoor heen vechten om op straat te komen. Veel mensen ook die daar terechtgekomen zijn met brandwonden. 27 doden, zei je dus al. En ook 63 gewonden. De verwachting is in ieder geval dat het dodental niet verder op zal lopen.
4: Nou is Bangkok een populaire toeristische bestemming. Waren er veel toeristen?
5: Dat is nog niet bekend, want de identificatie van de mensen is nog gaande. Veel slachtoffers die hadden geen identiteitsbewijs bij zich. Of als ze dan toch door de brand zijn omgekomen, lastig om direct te identificeren. De autoriteiten hebben dus nog geen nationaliteitenlijst vrijgegeven. Dat zal in de loop van de dag bekend worden.
4: En dat er veel slachtoffers zijn gevallen, terwijl die kroeg dus niet ramvol was. Is dat omdat de brand moeilijk onder controle te krijgen was?
5: Nee. De brandweer was er echt heel snel. En binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
4: Heeft het dan... Ja, dat is ook wel erg vroeg, maar de veiligheidssituatie in die bar, heeft het daarmee te maken dat die misschien niet op orde was?
5: Nou goed dat je zegt dat het wat vroeg is, want het is wat onduidelijk. Thailand heeft een groot probleem met brandveiligheid in de horeca. Eind 2024 kwamen er nog 3 mensen om bij een brand in een hotel. 2022 kwamen 13 mensen om door een brand in een nachtclub. En dat heeft vaak te maken met het niet naleven van regels of het hebben van vergunningen. Alleen de burgemeester van Bangkok die zei dat deze bar zijn vergunningen wel gewoon had. Er was een nooduitgang en de zaak die is in april nog geïnspecteerd en goedgekeurd. Maar sommige overlevenden die zeggen dat ze die nooduitgang helemaal niet gezien hebben toen ze er waren. En er zijn ook signalen dat de nooduitgang misschien geblokkeerd was. Kortom, moet even goed uitgezocht worden wat er nou precies fout is gegaan. Het zou in elk geval niet de eerste keer zijn dat er iets is misgegaan met de veiligheidsregels in Thailand.
4: Wat maakt dit op dit moment los in Thailand?
5: Nou, de discussie daarover, over de veiligheid in de Thaise horeca, die is direct weer opgeleid. Want kijk, als deze bar zich aan de regels hield die er zijn, misschien zijn de regels dan niet scherp genoeg. Want heel veel slachtoffers die zijn in de toiletten gevonden. Die lijken de deuren misschien verward te hebben met de nooduitgang. Waren er dan wel duidelijke borden? Wisten mensen precies waar ze heen moesten? Maar ook de snelle verspreiding van het vuur via het plafond. Zouden die dan niet goed geïmpregneerd moeten worden? En dat soort vragen je stellen in Thailand is enorm belangrijk. Want ook al iets wat je zei, komen heel veel toeristen naar de horeca in Thailand. En de Thaise economie die leunt voor een groot deel op toeristen. Die moeten niet de indruk krijgen dat je leven in gevaar is als je een lokale eettent / bar binnengaat voor een pad thai en een chang biertje. Kortom, veel vragen die hier worden gesteld en die ook snel beantwoord moeten worden.
4: Zijn correspondent Mustafa Margadi. Het is 8:12. Een nieuwe bestelbus, een opleiding voor personeel, verbouwing van de zaak. Steeds meer MKB'ers stellen zulke investeringen uit, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Pieter van der Kwaak, bestuurslid van SRA Accountants, vertelt waarom ondernemers voorlopig niet investeren.
6: Wij zien eigenlijk vanuit de jaarrekening die wij hebben geanalyseerd dat er geld wordt opgepot. De solvabiliteit neemt toe. Dus daaraan zien we in ieder geval dat er wordt gespaard. En als we dat proberen te analyseren, dan heeft dat met onzekerheid te maken.
4: Want ze hebben het geld dus eigenlijk wel, begrijp ik.
6: Wij zien inderdaad dat er meer geld is dan voorheen. We praten niet over hele grote getallen. Maar in principe zien we dat ondernemers wachten met investeren.
4: En wat is die onzekerheid dan waar u het over heeft?
6: Nou, er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netwongestie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
4: En dat hun investeringen het ook waard zijn. Speelt dat nog mee?
6: Ja, zeker. Dus op het moment dat je gaat investeren, verwacht je rendement. En als je niet zeker weet dat het gaat renderen, ja, dan wacht je ermee.
4: En wat voor soort ondernemers speelt dit het meest?
6: Het rapport gaat over 7000 jaarrekeningen die we hebben geanalyseerd. En dat zijn over het algemeen de wat kleinere MKB-bedrijven. MKB is tot 250 mensen. Maar de meeste bedrijven in Nederland hebben tot 10 werknemers. Dat betekent dat we het eigenlijk bij het kleinere MKB het vooral zien.
4: En speelt dan ook nog mee in welke sector ze werkzaam zijn?
6: Het verschilt van sector tot sector, maar met name sectors waar veel inkoopkosten zijn of waar veel personeelskosten zijn, daar zie je de kosten toenemen. Terwijl de omzet wat minder stijgt. De omzet stijgt wel, maar onderaan de streep blijft er van die omzet minder over in de winst. En dat zie je bij detailhandel, dat zie je bij horeca en bij de bouw.
4: Lopen ze daar dan nou ook wel een risico mee als ze die investeringen uitstellen?
6: Ja, in feite kun je zeggen, we lopen daar met elkaar een risico mee. Want het MKB is de kurk van de Nederlandse economie. Het moet wel blijven draaien. En op het moment dat er niet meer wordt geïnvesteerd, vindt er ook geen innovatie plaats. En dat betekent gewoon dat we daar met z'n allen last van krijgen.
4: In welke zin?
6: Als het gaat om economische groei, waar we mede afhankelijk van zijn in Nederland, dan willen we natuurlijk graag dat ondernemers blijven investeren. Het zorgt

0: En op het moment dat er niet meer wordt geïnvesteerd, vindt er ook geen innovatie plaats. En dat betekent gewoon dat we daar met z'n allen last van krijgen.
1: In welke zin?
0: Als het gaat om economische groei, waar we mede afhankelijk van zijn in Nederland, dan willen we natuurlijk graag dat ondernemers blijven investeren. En dat zorgt ook voor werkgelegenheid, het zorgt voor innovatie. Het zorgt dat het blijft draaien.
1: Is het nu anders dan wat u eerder zag in tijden van onzekerheid?
0: Nou, het is eigenlijk een voortzetting van wat we vorig jaar al zagen. En we hoopten eigenlijk, vorig jaar dachten we, er gaat een omslag komen. En we zien niet dat die omslag is gekomen. En we zien dus dat het eigenlijk wordt voortgezet.
1: Wat moet er in uw optiek gebeuren om dit te doorbreken?
0: Nou, heel veel heeft te maken met vertrouwen. Het MKB, de ondernemer zelf, voelt zich soms niet gewaardeerd door regelgeving waar ze last van hebben. Door allerlei praktische problemen waar ze last van hebben, zoals net congestie, stikstof. Het zijn eigenlijk bekende thema's, het zijn bekende problemen. Maar het wordt tijd dat we het echt met elkaar gaan oplossen, zodat er weer vrijheid komt om te ondernemen.
1: Maar dat zijn hele, hele grote dossiers waar wel aan gewerkt wordt, precies. Maar niet vandaag of morgen een oplossing voor is, hè?
0: Nee, en dan begint het eigenlijk met vertrouwen. En dat we met elkaar uitspreken dat we vertrouwen hebben in de ondernemer, dat we ze stimuleren om te ondernemen en niet allerlei fiscale maatregelen nemen waardoor we het eigenlijk ook weer bemoeilijken.
1: Zei Pieter van der Kwaak, bestuurslid van Ezra Accountants. Het lijkt erop dat er weer gestaakt gaat worden in het OV, dat schrijft het AD.
2: Want vandaag is er nog een overleg tussen de vakbonden en de werkgevers, maar niets wijst erop dat ze tot een akkoord gaan komen. Vakbond FNV zegt dat er gedacht wordt aan nieuwe stakingen, waarschijnlijk in het najaar. De discussie binnen de EU over handel met Israëlische nederzettingen begint steeds hoger op te lopen. Volgens Politico willen Spanje, België en Nederland die handel aan banden leggen. Ook buitenlandchef Callas wil Israël strenger aanpakken. Maar commissievoorzitter von der Leyen en landen als Duitsland en Tsjechië willen nog niet zo ver gaan. Na de bosbranden in Zuid-Spanje mochten inwoners van een getroffen dorpje gisteren weer even terug naar hun huis. Ook deze Belgen die er een huisje hebben, bij hen viel de schade mee, vertellen ze bij de VRT.
3: Wij zijn opgerukt, wij zijn er goed vanaf gekomen.
4: Ja.
3: En wij hebben naar de verzekering gebeld en we zullen wel zien, dat is peanuts eigenlijk. Hè? Maar goed, nee, we zijn er echt...
4: We hebben heel veel geluk gehad.
2: Ja, het dodental is inmiddels opgelopen tot 13. Onder de slachtoffers zijn dus ook Belgen. En in Zuidoost-Drenthe gingen 5 dorpen gisteren de strijd met elkaar aan in een zeepkist. Teams gingen met omgebouwde skelters en fietsen het parcours af. Op weg naar de snelste tijd is te zien bij RTV Drenthe. En of dat een beetje moeilijk is?
5: Nee, het is alleen van een helling af en door een bocht heen en tussen pakjes door racen.
6: Team Zwelo, Kern Zwelo, gaat daar, hoog in de benen.
7: Ze moeten zo snel mogelijk naar beneden, de bel luiden. En hopelijk redden ze de finish. En redden ze de finish niet, dan gaan we kijken wat de meters zijn.
6: En dan wil ik een heel groot applaus voor Odoorn!
2: Nou, dat was echt passie daar gisteren in Zuidoost-Drenthe. En dat in die warmte, hè? Jongen,
1: nou, klopt wel trouwens echt Drenthe. Want is het moeilijk? Nou, je gaat van heen af.
2: Lekker nuchter, hè? Ja, die dorpen daar die namen het niet alleen tegen elkaar op in een zeepkistenrace. Er was ook een klaverjastoernooi en een praalwagenwedstrijd ook nog. Het is onderdeel allemaal van een festival dat ieder jaar in een ander dorp daar in Zuidoost-Drenthe wordt gehouden.
1: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
8: De diverse wegafsluitingen door werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Nu al zo'n 230 kilometer in totaal. De meeste tijd ben je kwijt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Ze zijn daar bezig aan de weg, althans op de A20. En je doet er 35 minuten langer over.
1: Een rustdag vandaag voor de renners in de Tour. Kunnen we lekker even terugkijken naar die overwinning van Mathieu van der Poel in de 9e etappe. Wielercommentator Stef Clement, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Hij zei zelf na afloop dat het misschien wel de lastigste etappe was die ooit won. Kun jij daar iets bij voorstellen?
9: Eigenlijk wel hoor. Want het was natuurlijk weer ontzettend warm gisteren. En de rit was weliswaar ingekort, maar ging over heel veel hoogtemeters. Dus er zaten heel veel bergjes en heuvels in. Normaal gesproken is dat niet per se het terrein van Mathieu van der Poel. Zijn vader, Adrie van der Poel, natuurlijk ook een wielerlegende. Die zei daarover achteraf... Ja, de meeste mensen denken misschien dat Mathieu het niet kan bergop. Maar hij doet het gewoon niet vaak, omdat hij er geen zin in heeft. Gisteren had hij er... Ja, gisteren had hij

0: er heel veel zin in, ging hij als een bezetene over die heuveltjes en boekte hij zijn eerste overwinning vanuit de vlucht. Hij had natuurlijk al 2 toeretappes gewonnen, maar dat was steeds vanuit het peloton. Gisteren, de hele dag ervoor, en ja, al koersten ze erachter echt met verenigde krachten. Alle sterkste blokken probeerden ze nog terug te halen, maar hij redde het en dat was fenomenaal.
1: Ja, op een prachtige manier. Maar volgens mij is de meest gestelde vraag van de dag: waarom ging die ploeg van Pogacar zo waanzinnig hard erachteraan rijden?
0: Ik denk dat het antwoord net zo simpel als onbegrijpelijk is. Gewoon weg omdat het kan. Zij zijn zoveel beter dan de rest deze Tour, dat ze waarschijnlijk hebben gedacht, ja, zolang wij zoveel beter zijn, moeten we er ook gebruik van maken. Want zij zien ook wel af, maar de rest ziet natuurlijk nog meer af. En uiteindelijk is de Tour een optelsom van afzien en weer herstellen.
1: Het ging heel veel over de hitte, hè? Die ook een enorme rol speelt deze ronde. En zeker ook gisteren. Nou pleit de wielervakbond CPA ervoor om de koers in de zomer vroeger te laten beginnen vanwege de hitte. Pogacar zelf wil zelfs helemaal eigenlijk geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. Zie jij dat gebeuren?
0: Ja, nou, eigenlijk niet. Omdat het heel simpel is, net als met bijvoorbeeld het WK voetbal. Je moet natuurlijk sport organiseren op het moment dat mensen kunnen kijken. En al is het vakantie in heel veel landen in Europa, toch heel veel mensen die hebben van 5 tot 6 de tijd om een finish te bekijken. En dus moet er dan ook gefinished worden. Ik begrijp het wel hoor, wat ze zeggen, die renners. Want waarom moet je nou per se op het heetst van de dag rijden? Maar ik denk dat het simpelweg vanwege die uitzendrechten een hele moeilijke zaak wordt.
1: Ja, nou ja, want je zou het inderdaad nog naar de ochtend kunnen verplaatsen. Maar dat is dan ook geen optie, denk jij?
0: Nee, dan moeten toch heel veel mensen, inclusief jij en ik, moeten gewoon werken op de ochtend. Hè? Dus dan kunnen ze geen sport kijken.
1: Nee, nou ja, voor mij zou het wel ideaal zijn, hè? Maar het is weer een hele andere situatie.
0: Een goede combi, ja. Ja, nee, dat klopt.
1: Het is vandaag rust, de rustdag. Probeer ze nu te ontkomen aan die hitte, denk jij?
0: Ik denk het wel, hoor. Ik denk dat er kort gefietst gaat worden. Waarschijnlijk vroeg. Misschien zitten ze nu al wel op de fiets om dus vandaag in ieder geval die warmte te ontsnappen. En de rest van de dag is het echt gewoon op bed, uit de zon. Hopelijk met de airco erop om te zorgen dat dat lichaam zo goed mogelijk herstelt van die afgelopen 9 dagen. Want het is wel echt zo, hè. Het is niet dat wij het er alleen over hebben. Statistieken wijzen uit dat het gemiddeld 5 tot soms wel 6 graden warmer is dan de hele tours van de afgelopen 10 jaar. Het is gemiddeld 32 graden geweest de afgelopen week en dat is echt enorm voor de lichamen.
1: Ja, maar vandaag in de koelte en dan morgen weer in de warmte, kunnen die lijven dat dan aan?
0: Nou ja, daarom moet je dus vandaag wel een beetje fietsen. Je moet wel een beetje blijven zweten. We hebben laten uitleggen dat er liters en liters per dag gezweet wordt door de renners in de Tour de France. En als je dat in één keer niet zou doen, dan blokkeert eigenlijk je systeem. Ik had vroeger een ploeggenoot die nog wel eens de sauna in wilde duiken op de rustdag om dat te blijven stimuleren.
1: Jeetje.
0: Zo gek is het. Ja, zo gek is het denk ik niet vandaag. Want als ze vandaag in Frankrijk dan maar een uurtje even in de zon gaan liggen.
1: Is ook een sauna.
0: Dan wordt dat lichaam, ja, dan wordt dat lichaam ook geholpen.
1: Stef, dankjewel. Wielercommentator Stef Clement. Wie vandaag een rouwkaart verstuurt die de volgende dag bezorgd moet worden, betaalt er 2 keer zoveel voor. Door de nieuwe tarieven van PostNL is die spoedbezorging fors duurder geworden. Verslaggever Jeroen de Jager, jij bent in het West-Friese Wognum bij uitvaartbegeleider Monique Ursem. Is er een alternatief?
2: Is er een alternatief voor die andere bezorging? En die is er. En die heeft Monique Ursem zelf verzonnen. Waardoor op het idee gekomen. Want hier liggen de postkaarten. Hier ligt trouwens ook een velletje postzegels. 20 maal rouw staat erop. Maar de prijs van die dure prijs van 3,85 staat er niet op. Hè?
3: Die 3,25, nee.
2: Of 3,25, sorry. 3,25,
3: nee. Die staat hier niet op. Dat is de nieuwe prijs die wij nu moeten gaan betalen voor een rouwzegel. Dat
2: komt. Ja, en dan wordt die een dag later bezorgd. Wil je gewoon de normale prijs van 1,40 betalen, dan kan het 2 dagen duren.
3: Ja, dat duurt het 2 dagen.
2: Is dat problematisch voor veel mensen?
3: Nou, dat zou wel eens zo kunnen zijn. Want dan krijg je best wel laten horen wanneer een condoleance is of de uitvaart. En mensen moeten hun agenda ook vrij kunnen maken.
2: En dus, wat heb je bedacht?
3: Ik heb bedacht dat ik een aantal vrijwilligers in ga zetten om de post te gaan bezorgen.
2: Aha.
3: Zodat het sneller kan. En ja, dat je snel...
2: Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je ze gevonden?
3: Ik heb een oproepje geplaatst op mijn socials. En kwamen daar heel veel reacties op.
2: Oké, okay, hoeveel?
3: Ja, nu zit de lijst wel ongeveer op 50 mensen.
2: Aha.
3: Jong en oud, dus dat is heel erg leuk.
2: En allemaal hier in Workum. Stel nou, ik heb iemand wonen, een familielid die ik wil verwittigen van het overlijden van mijn moeder in Enschede.
3: Ja, die gaat helaas nog wel even op de post. Want dat is de post. Ja. Wij zetten hier echt in op fiets- en wandelvrijwilligers.
2: Ja, ja, ja, ja. En een van die vrijwilligers is Muriel. Ga je vandaag bezorgen of binnenkort?
4: Vandaag niet. Nee. Ik heb afgelopen jaar 2 keer bezorgd. Maar vandaag heb ik nog niks.
2: En je hebt meegedaan hier aan... Je zag die oproep, of je kent Muriel. En je dacht, je kent Monique, ik ga dit doen.
4: Ja, ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij een aantal brievenbussen stoppen.
2: Ja, het is wel verantwoordelijk werk natuurlijk. Want je wil niks missen. Alles moet bezorgd worden. Want als je het niet bezorgt, dan kan het echt heel pijnlijk worden.
4: Ja, ik neem aan dat het adres klopt. En dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
2: Wat is dat iets, Monique? Die betrouwbaarheid. Kun je garanderen dat met die vrijwilligers deze kaarten ook op de goede plek terechtkomen? PostNL heeft daar, neem ik aan, een soort van bedrijfsmatige verantwoordelijkheid. Is aansprakelijk daarop. Mm-hmm. Ben jij dat ook?
3: Nee, ik ben niet aansprakelijk, maar wij gaan uit van de inzet van de vrijwilligers. Die komen ook vaak uit de dorpen zelf, dus die weten de straten te vinden. Die weten ook vaak de namen. Net als de postbezorger die nu al jaren bij je thuis komt.
2: Ja, want rekenen we even, het is echt een stuk duurder geworden. Hè? Van 1,25 geloof ik voor de...
3: 1,40.
2: Of 1,40, die bedragen, dat is bij mij altijd een soort soep in mijn hoofd.
3: Ja, maar dat geeft niet 1,40 voor een postzegel. Als je dus ook een niet te zware kaart hebt, anders gingen er al ook al 2 op. En nu gaan we naar 3,25 per kaart.
2: Dat is dus, gemiddeld hebben mensen hoeveel rouwkaarten?
3: Nou ja, afhankelijk van de grootte van de familie is en zo. Maar 50, 70 kaarten bestel ik wel regelmatig.
2: Nou ja, op een bedrag van een gemiddelde uitvaart kost snel 7, 8, 9.000 euro. Is het ook weer niet zo heel veel? Hè?
3: Nou ja, op zich, de kaart zelf wordt al speciaal ontworpen en gemaakt. Dus en de postzegel erbij, dan kom je straks op een kaart van een tientje per stuk. Vind
2: zeg, we hebben jou nou als eerste gevonden die dit doet. Ja. Ik neem aan dat je in een netwerk zit met uitvaartondernemers.
3: Ja.
2: Is dit iets wat breed omarmd gaat worden, denk
3: ik? Ja, er zijn zeker al uitvaartbegeleiders hier in de regio die het ook op gaan pakken. Dus samen kunnen we een mooi netwerk vormen hierin.
2: Ja.
3: Dus dat komt wel goed.
2: Dus PostNL heeft zijn eigen graf gegraven.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, hoor. Nee, hoor, zeker. Maar die hebben we nog steeds nodig voor de andere kant van Nederland. Maar hier in het West-Fries denk ik dat we het echt zelf heel goed gaan regelen.
2: Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Kijken hoe betrouwbaar het allemaal is. En dan zal dit wellicht een hele nieuwe manier van postbezorgen, rouwpost bezorgen worden in Nederland. Dank jullie wel.
3: Alsjeblieft.
1: Verslaggever Jeroen de Jager met Monique Ursem vanuit Wognum. Over ruim een uur, Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen.
5: Astrid, goedemorgen. We gaan het hebben over die hoge temperaturen bij de Tour de France. Het kwik stijgt vrijwel dagelijks boven de 35 graden. We krijgen het allemaal mee. En ook dat daarom de organisatie besloot gisteren om voor het eerst in de historie de etappe van gisteren met 30 kilometer in te korten. Na de finish opperde Pogacar om die hele wielerkalender om te gooien. En waardoor de Tour de France niet meer plaatsvindt in de heetste maanden van het jaar. Maar ja, is het niet bij uitstek een media-evenement waarbij we allemaal zo gewend zijn geraakt aan dat het nu is en aan die tijdstippen ook waarop er gefietst wordt?
1: Ja, want net Stef Clement die zei, ik zie het niet gebeuren.
5: Nee, precies. Daarom is de stelling vandaag, de Tour de France hoort in de zomer. Ik ben heel erg benieuwd. Hoort die Tour voor u inderdaad bij de zomer? Past u uw vakantie erop aan? Hoe zien uw dagen eruit? Past u inderdaad ook uw werk aan bijvoorbeeld op wanneer de finish is? Of vindt u dat het voorstel serieus bekeken moet worden, omdat de gezondheid van de renners altijd voor moet gaan? Of kan het ook op een hele andere manier? Kunnen ze ook bijvoorbeeld vroeger starten? Kunt u dat mentaal aan? Want dat betekent ook dat die finish dan dus weer eerder op de dag is. Nou, praat hierover mee. Bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister app.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Nu bij Dirk Felix Pouwtjes. €3,49. Vers, handig en goedkoop.
14: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
15: De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde hij een hoofdrol in The Piano. Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij vielen 27 doden en 63 gewonden. Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade aan de auto en het gebouw. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het gebeurde. En er zijn meer problemen door de beschermde bevers. Die veroorzaken steeds meer schade aan dijken, wegen en spoorlijnen. De Unie van Waterschappen was 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat opgelopen tot €4,5 miljoen.
1: Bij Weerplaza Berend van Straten. Berend, zo heet als het in Frankrijk is. Thuis Tour de France gelukkig niet, maar wel weer warm vandaag, hè?
16: Klopt inderdaad, ja. Nee, die zin, de hitte is voor ons land gelukkig niet weggelegd, maar het wordt wel volop zomers de komende periode. Ook vandaag gewoon weer zomerse temperaturen op grote schaal. Op dit moment temperaturen van de graad van 18 op de meeste plekken. In het noorden van het land nog wat bewolking. Die gaat daar oplossen. En dan volgt gewoon een ronduit zonnige dag in heel het land. Bij temperaturen die dus uitkomen rond een zomerse 24, 25 graden in het noorden van het land. En in het binnenland kan het tropisch warm worden met 30... en in Limburg lokaal misschien wel 32 graden. Er staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. En ook vanavond is het dan echt nog wel lang warm en nog lang helder. Dus we zullen ook vanavond de zon nog een geruime tijd zien. Dus ja, vandaag volgt echt wel gewoon een zomerse dag.
1: Zeker. En wat je al zei, de rest van de week eigenlijk ook.
16: Klopt inderdaad, ja zeker. Tot en met vrijdag zitten we eigenlijk dagelijks met flink wat zon. Soms zelfs geen wolkje in de lucht. En tropische temperaturen van een graad of 30 tot lokaal soms wel 33 graden in het verre binnenland. In de kustgebieden en zeker in het noorden van het land doorgaans iets minder heet. Met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Maar voorlopig is het dus echt wel volop zomers. Zo zinderend heet als bijvoorbeeld 2 weken terug tijdens die vorige hittegolf. Dat is het gelukkig niet. En ook de nachten koelen nog wel wat verder af. Dus dat ziet er een stuk positiever uit. En vanaf vrijdag gaat de wind draaien. En dan komt er wat verkoeling aan en mogelijk ook weer wat buien.
1: Berend, dankjewel. En Rijn, ja, het is vakantietijd, maar die werkzaamheden, hè?
17: Ja, het zijn toch wel. Dat is eigenlijk het thema van deze ochtendspits. Dat zijn die werkzaamheden. Die veroorzaken veel vertraging op onder andere de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen-Westen en Waardenburg is meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27. 25 minuten extra. De A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Want bij het knooppunt Terbrechtseplein wordt ook aan de weg gewerkt. 25 minuten. De A27 richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 15 minuten extra en ook dit komt door werkzaamheden. De A73 tot slot richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichia ben je 20 minuten langer onderweg.
1: De beschermde bever begint een probleembever te worden. Zo'n reportage met een huiseigenaar die het dier liever kwijt dan rijk is. Ster.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
24: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: anders doet.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Lang was hij uitgestorven in Nederland, de bever. En dus werden er in 1989 een paar exemplaren vanuit Duitsland losgelaten in de Biesbos. In het bijzijn van prins Bernhard.
3: Na 150 jaar afwezigheid is de bever weer terug in Nederland. En definitief, zo liet Staatsbosbeheer ons vandaag weten. Vanmorgen werden door prins Bernhard 2 bevers in de Biesbos uitgezet. En daarmee zijn er in totaal 20 Oost-Duitse bevers tot Nederlander genaturaliseerd.
2: Maar die nuttige en leuke dieren zorgen inmiddels ook voor overlast. De kosten voor herstel en beheer van dijken en wegen die lopen heel snel op. Waren de waterschappen in 2019 nog 5 ton kwijt? Vorig jaar was dat al 4,5 miljoen euro. Dus eerst ging het slecht met de bever, nu gaat het te goed. Ecoloog Else Polman, projectleider van Kenniscentrum Bever, legt uit hoe dat kan.
4: Nou, we hebben de bever inderdaad teruggebracht, omdat we zagen, het is inderdaad, zoals we net hoorden, een heel mooi dier met ook een hele goede functie in het ecosysteem. Ja, en die bever heeft het heel goed gedaan in Nederland de afgelopen jaren. Die neemt toe in aantal en verspreiding. En daarmee nemen ook een aantal van de uitdagingen toe.
2: Want dan hebben ze ook meer plek nodig, als het ware.
4: Nou, we hebben eigenlijk, Nederland is echt een prachtig beverland. Overal is water, overal kunnen ze graven, overal is voedsel. En toen die bever uitgestorven was, dat is het moment dat we de mooie spoorbanen hebben aangelegd, de dijken hebben opgehoogd. Ja, dat is juist, dat zijn allemaal plekken waar die bever in kan graven, wat we niet willen, maar wat we toen nog niet hadden bedacht. Dus we zijn nu echt bezig met een inhaalslag om te zorgen dat al die dijken, dat die beverwerend zijn, zodat die bever daar niet in kan graven.
2: Want wat gebeurt er op het moment dat zo'n bever zijn oog heeft laten vallen op zo'n dijk?
4: Nou, bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En het gevaarlijke bij de bever is vooral dat je dat gangenstelsel van buitenaf vaak niet ziet. Dus het in kaart brengen van holen is best wel moeilijk. En het kan echt gaan om meters lange gangen onder de grond. Ja, en dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
2: Instabieler, kunnen ze dan inzakken of zelfs wegglijden?
4: In het ergste geval wel, dan moet het wel heel erg zijn. Maar dat willen we natuurlijk allemaal voorkomen. Dus daarom zetten we met z'n allen in om meer te leren over die bever. En dat ze vooral goede maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat ze kunnen gaan graven op plekken waar we dat liever niet willen.
2: Nou, ze doen het ook in woonwijken, zoals bij Sheriff van Brunsot uit Nijmegen. Onder haar huis groeven bevers een hol. Verslaggever Onderbeukers ging bij haar langs.
5: Sharon, we lopen hier je tuin af, richting het water.
6: Ja.
5: Met een waadpak aan, hè. Naast jouw huis, want hier kun je eigenlijk het probleem laten zien, hè?
6: Ja, klopt. De bever maakt onder het wateroppervlakte een ingang. Dan gaat hij eerst naar beneden. En daarna graaft hij weer iets naar boven. Dat doet hij om vijanden buiten te houden. Die kunnen daar minder makkelijk door. En dan heeft hij een soort van droogkamer bovenaan de gang, zeg maar, waar hij even kan opdrogen. Ja. En vanuit daar gaat hij verder.
5: Mooi systeem.
6: Ja.
5: Maar niet ideaal bij je huis, denk ik.
6: Nee. Door die gangen en door dat gangenstelsel is het zand onder de fundering weggerold. En daar staan we nu eigenlijk op.
5: Ja, er is heel veel zand hier ingekomen.
6: Er is heel veel zand hier gekomen, ja.
7: Ik ben Brent Kaboort, ik ben ecoloog.
5: Je hebt een lange stok bij je.
7: Ja, er zijn inderdaad hier meerdere bevers actief. Er zit hier een hele familiegroep met jongen van meerdere jaren. En dan is dat dus voor ons de uitdaging om die holen te zoeken. Hier is dat het meest praktisch om met een stok in de oever te prikken.
5: Dan gaat de stok onder water.
7: Ja, precies.
5: Ja, hij verdwijnt helemaal.
7: Gaat onder water. En je ziet dan dus dat op sommige plekken kom je er helemaal niet in. Maar wanneer er dan een hol zit, ja, dan kom je er toch wel heel ver in.
6: Ja, jij had 10 gangen plus ingang.
7: Ik weet het niet precies hoeveel er hier bij het huis zit, want we hebben de hele watergang in kaart gebracht. Dat zal het zijn, 50, 60, 70 holen misschien. En dat is natuurlijk absurd veel. Maar dat heb je dus als er zo'n grote familiegroep aanwezig is.
5: Ja. Wat betekent het voor jou en de situatie met je huis?
6: Ja, dat hoe langer we dit uitstellen, hoe gevaarlijker het wordt. Hoe onbewoonbaar, of hoe hoger het risico wordt dat het huis niet meer gebruikt kan worden.
5: Ja, want wat hebben de bevers inmiddels al voor een schade aangericht aan jouw huis?
6: Al best wel wat. De hele aanbouw is gescheurd. Als je in de woonkamer over de vloer loopt, dan voel je ook echt een breuklijn onder het laminaat door. Je ziet het ook aan het stukwerk, dat is aan het scheuren. De nieuwe schade die we nu recent hebben gehad, is dat de vloer van de woonkamer die begint nu te zakken. En dat kun je dan zien aan de muurplinten, want die muurplinten beginnen nu te zweven boven de vloer.
5: Het zijn allemaal praktische materiële dingen, maar wat doet dat met jou zelf?
6: Slapeloze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
5: Cilia Dame, u bent de wethouder hier in Nijmegen. Bij het huis van een van uw inwoners, wat gewoon verzakt door de bevers. Wat kunt u nou doen als gemeente?
0: Nou, wat wij hier doen is eerst zorgen dat de bever op de plekken waar die echt niet gewenst is vanwege de veiligheid van de woningen, dat die daar niet meer naartoe kan. Dus dat gaat het om oevers afschermen, bevergangen met bijvoorbeeld een damwand, voorkomen dat ze daar nog in kunnen gaan. En dan ruimte bieden dat die op een andere plek wel kan zijn. En omdat we met een beschermde diersoort te maken hebben, moet je dus die afstemming ook met ecologen hebben. En in de toekomst moet je in Nederland gaan kijken of die huidige regels nog altijd helpend zijn, of dat we daarin wat moeten veranderen. En dat hebben gemeenten ook nodig, dat er duidelijkheid komt over wie waarvoor verantwoordelijk is en welke maatregelen ik kan nemen als er meteen iets acuuts is. En uiteindelijk moet je hier beter op voorbereid zijn, zodat je in wijken maatregelen kan nemen dat het niet gebeurt.
5: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
6: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen. Hoe slim ze eigenlijk hun constructies maken om vijanden te weren. En dat ze dus eigenlijk wel heel goed werken in de natuurgebieden. Hè, met grondwater en waterkwaliteit en alle andere diertjes en beestjes. Hij mag blijven van iedereen, maar we willen wel graag dat het veilig blijft. En dat is de prioriteit.
2: Zij is Sjerre van Brunschot in Nijmegen. Dus tegen verslaggever Onne Beukers. Else Polman van het kenniscentrum Bever. We hoorden de wethouder ook al wat maatregelen noemen. Dus er is wel wat tegen te doen?
4: Ja, gelukkig wel. We weten al steeds meer. Daarom hebben we ook samen het kenniscentrum Bever opgericht. Het initiatief van de waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, de provincies en Zodion Zoogdieronderzoek Nederland. Met echt het doel om op een duurzame manier met de bever samen te leven. Het is een heel mooi dier met hele mooie nuttige functies inderdaad, waar we ook veel van kunnen leren. En het is een uitdaging om af en toe te kijken van welke maatregel moet je waarnemen. En het liefst wil je dat voor zijn. En daar zijn we nu ook echt op aan het insteken. Risicoanalyses maken en gerichte maatregelen nemen, zodat die bever op sommige plekken wel kan leven.
2: En wat zijn dan de meest gerichte maatregelen die echt effectief zijn?
4: Nou, als we weten dat er op een plek een bever kan gaan graven waar je dat niet wil, dan kan je beverberend gaas aanbrengen of stalen damwanden. Dan kan die bever gewoon niet vanuit het water de oever ingraven. Dus dan weet je dat je in ieder geval die graafschade, dat je die niet hebt. En het is ook heel belangrijk om dus een plek te creëren, het liefst in hetzelfde gebied, waar de bever wel kan zijn.
2: Want we hoorden het Sjerre van Brunschot ook al zeggen. U zei het ook al een paar keer. Het is ook een nuttig dier. Wat is het nut van de bever?
4: Nou, naast dat het gewoon een mooie soort op zichzelf is, heeft hij een hele belangrijke rol in het ecosysteem. Dus dat doordat bevers knagen aan bomen, komt er heel veel dood hout in het leefgebied. En daar komen weer heel veel insecten en andere dieren op af. Dus het aantal planten en dieren in de omgeving waar bevers leven neemt heel vaak toe. Ze kunnen ook water vasthouden met de dammen die ze soms bouwen. Dus ze hebben allerlei hele nuttige functies. Dat zeker in Nederland en ook zeker in de tijd waar we nu leven, ja, dat we daar echt wel veel aan kunnen hebben en veel van kunnen leren. Maar dan moeten we wel daar op een goede manier mee omgaan.
2: Ja, we moeten ze lokken naar de plekken waar dat het meest effect heeft en dat wij er dus met z'n allen ook wat aan hebben.
4: Ja, en dat die dieren zelf natuurlijk ook gewoon mooi kunnen leven. En er is echt heel veel wordt er al gedaan. Dus er wordt op een hele goede manier met de partijen samengewerkt. Dus wat dat betreft ben ik zeker hoopvol dat we samen op een goede manier daaruit gaan komen met die bever.
8: Ja, wie zei dat toch alweer?
2: We zijn er. Else Polman, projectleider van Kenniscentrum Bever.
8: Dat was hem. Ga door, Astrid.
2: Want jij hebt ook nog wat te vertellen.
8: Zeker.
2: Over sport. De Nederlandse volleybalsters hebben de voorrondes van de Nation League met een nederlaag afgesloten.
8: Ja, toch hebben ze zich geplaatst voor de finale week. De wedstrijd tegen Servië was de eerste nederlaag voor de Nederlandse volleybalsters dit toernooi. Het is pas de tweede keer dat de Oranje Vrouwen de finale ronde van de Nations League halen. Op de website van de Volleybalbond schreef de bondscoach dat hij blij is dat ze nu weer een kans krijgen om tegen de allerbeste teams van de wereld te spelen. Het voelt voor hem als een beloning voor het harde werken. In de kwartfinale staat Italië op Nederland te wachten. De finale week begint op 22 juli in Macau. De Britse renner Tom Pidcock die eindigde gisteren als derde in de Tour de France, waar Mathieu van der Poel natuurlijk als eerste over de streep kwam. Toch staat een eerste plek in de Tour helemaal niet op de bucketlist van de renner. Zo vertelde hij bij Sportza.
9: Climb Mount Everest?
10: Yes.
9: Join the Mile High Club?
10: That's a good one. Getting close to that, or that's very high?
9: To be honest, this is like post-career, you know, then I'll start worrying about this stuff. I want to race cars.
10: Yes.
9: I want to do Monte Carlo Rally.
8: Nou, nogal ambitieus. Ik wou net zeggen, een schattig muziekje op de achtergrond. Maar hij noemde even op zijn bucketlist dus. Dus niet alleen de tour meedoen, dat is dus nu aangestreept. Maar wel ook nog het beklimmen van de Mount Everest. Onderdeel worden van de Mile High Club. Ik ken dat niet helemaal, maar goed. En racen met auto's.
2: En volgens mij is het dan dat je het in een vliegtuig doet.
8: Ah, dat vermoed ik zoiets. Oké. Okay. Ja, makes sense. De komende weken nog wel even de focus dus op het uitrijden van de Tour de France voor Pidcock.
2: Je vraagt je wel af, als eerste worden niet zijn doel is, wat doe je dan in die bloedhete Tour de France?
8: Ongelooflijk, hè? Inderdaad. En misschien is dat wel een. Dat is natuurlijk een prestatie aan zich, inderdaad, met die hitte de Tour de France. Dus dat telt dan dubbel op de bucketlist, denk ik. En dan de spanningen tussen Tuchel en Bellingham moeten temperen om deze week geschiedenis te schrijven. Zo schrijft The Guardian. Er ontstond spanning tussen de twee toen de Engelse bondscoach Thomas Tuchel zijn teleurstelling over het spel van Engeland tegen Noorwegen niet onder stoelen of banken stak.
11: We made life very, very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last four. It's amazing, but not happy with the performance.
8: Ja, hij was er helemaal niet blij mee. Hij noemde de performance ook sloppy, not fast enough, full of technical mistakes. Nou, de Engelse sterspeler Jude Bellingham die kon weinig met de kritiek van zijn coach. En hij reageerde fel door te zeggen dat de bondscoach misschien niet weet hoe het is om onder deze omstandigheden te spelen. Hij bedoelde natuurlijk ook
2: warm.
8: De hitte, warm en natuurlijk ook tegen sterke tegenspelers zoals Haaland. Nou, woensdag overmorgen dus neemt Engeland het in de halve finale van het WK op tegen Argentinië. En dus moeten Bellingham en Tuchel wel op één lijn komen, vindt The Guardian. En de Engelse krant heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. En dan scheidsrechter Danny Makkely. Die kreeg zojuist te horen dat hij geen wedstrijden meer zal fluiten op het WK, meldt De Telegraaf. De vroege uitschakeling van Nederland leek zijn kans op het fluiten van een topwedstrijd te vergroten, maar helaas voor hem bleek dat valse hoop. De enige Nederlander die actief zal blijven is Dennis Hiegler. Hij mag nog even blijven als VAR-scheidsrechter. Is nog niet bekend bij welke wedstrijden hij in die rol aanwezig zal zijn. En Makkely die floot 3 wedstrijden dit WK.
2: Verkeersinformatie Rijn Baardmans.
12: Ja, een wegafsluiting. De Westerschelde-tunnel in de N62 is dicht in de richting van Terneuzen.
13: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
14: Op NPO Radio

0: Cliff Richard en The Shadows Summer Holiday. Het is 8:08. Zo'n 30 jaar geleden kwam Robert van der Hoek in Amsterdam langs een berghofvuil en zag daar een schilderij tussen liggen. Hij nam het mee, zette het in zijn kelder, keek er nauwelijks meer naar om. Maar wat blijkt, het is afkomstig uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. De Telegraaf schrijft er vanmorgen over. Robert van der Hoek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zag u het liggen?
1: Ja, ik reed met de auto langs. Ik was aan het werk en ik reed over de gracht en over de Prinsengracht. En er ligt een berg grof vuil. Dan op een of andere manier kijk je er toch wat in. Of tenminste, als ik met langs rijden. Maar ik zag het eigenlijk wel meteen liggen. Ik denk, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt... ik vond het eigenlijk heel lelijk. Maar...
0: Want het stelt een nieuwe kerk voor. Dat is toch een mooie kerk, zou je denken?
1: Interieur, ja. Maar het was, die Arthur Brandt die zei dat ook. Het is donker, het is oud. Er is nooit wat mee gedaan waarschijnlijk. Dus hij zegt als je dit schoonmaakt, dan komt er echt wel wat moois uit.
0: Aha.
1: Maar ja, ik zelf heb dat nooit gedaan. Ik zag wel dat het een oud paneeltje was. Echt iets van... Dat gooi je niet weg. Dus ik heb nog gekeken of er iets mensen aan het verhuizen waren of zo. Ik denk, weet ik veel. Maar het was echt afvallen, het was trofvuil. Ik denk, ik neem het mee, kijk thuis wel.
0: Ja, en thuis vond u het nog steeds niet mooi. En toen kwam het in de kelder terecht. Maar hoe is het dan uitgekomen?
1: Nou ja, mijn vrouw en ik die keken ernaar. Die zei inderdaad, is niks, weet je. We hebben het in de kelder gelegd. En daar heb het eigenlijk al die tijd gelegen. En het lag ook niet in de weg, zal ik maar zeggen. Waarschijnlijk had je ooit eens een keer misschien met opruimen... had het ook weer naar buiten beland. Maar,
0: gelukkig niet gedaan.
1: Maar het lag niet in de weg. En we hebben nog een periode voor een gat in de muur gehad... en zo en al dat soort dingen. Een paar weken geleden had John van de Heuvel een stuk geschreven... over dat... schilderij was gevonden hadden van het meisje via foto's, geloof ik, op het internet. En die hadden het over de Goudsticker-collectie. En ik zeg tegen mevrouw, volgens mij zit daar achter op dat schilderij ook iets van een plaatje van Goudsticker, iets dergelijks. Maar ja, dus ik pak het erbij en inderdaad staat er een sticker op achter, een oude sticker. Collectie Goudsticker, nummer 1647.
0: En toen dacht u, dit is bijzonder.
1: Toen dacht ik ik moet maar even contact opnemen met de Telegraaf. Ja, dat heb ik gedaan.
0: En wat zei ze?
1: Toen kreeg ik contact met John van de Heuvel. En die vroeg aan mij of ik een fotootje door wou sturen. En dat fotootje van de achterkant dan. En dat heb ik gedaan. Toen kwam het balletje te rollen. Ik kreeg vrij snel van John van de Heuvel bericht. Die Arthur Brandt, die heeft er onderzoek naar verricht... en het blijkt een uit de collectie Goudsticker te zijn. Ja, ja.
0: En wat gaat er nu mee gebeuren?
1: Ik was daar wel meteen van overtuigd. Dat zei John, ik had met John van de Heuvel, daar hebben we het erover gehad. Hij zegt, wat wil je? Ik zeg, wat wil ik? Ik zeg, dit moet gewoon terug naar die mensen. Ik bedoel, wij doen er niks mee... ik ken er niks mee, of ik wil er niks mee. En dit moet gewoon terug naar die mensen. En ik heb daar helemaal geen problemen mee. En John en Arthur Brandt van de Heuvel, of John van de Heuvel en Arthur Brandt, die hebben dat een afspraak gemaakt. En die zijn bij me thuis geweest en die hebben het opgehaald. En die hebben nog een beetje achtergrondinformatie en uitleg gegeven hoe of wat. Die hebben het nu in bezit. Ja. En het gaat gewoon terug naar de rechtmatige eigenaar.
0: Ja, u bent
1: er... waren we ook, toen ik wist dat het zo was, waren we er ook wel allemaal van overtuigd. Dat moet gewoon terug. Klaar. Ja.
0: U bent schilderijarmer, maar mooi verhaalrijker.
1: eigenlijk is het verhaal mooier dan het schilderij.
0: Dank u wel, Robert van de Hoek. De vinder dus van dat schilderij. Ja.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Ik heb moeite met small talk houden.
3: Hoe voer je een gesprekje over niks?
4: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
2: Verdieping bij het nieuws.
5: Als er nou eentje weet hoe je penalty moet nemen, dan is het Koeman.
6: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
5: Doe normaal.
7: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer.
3: Is niet veel.
2: Elke dag een factcheck.
8: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: NPO Radio 1. 9 uur.
7: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Goedemorgen. Makelaars maken zich zorgen over het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. En veel doden en gewonden bij een cafébrand in Bangkok. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
9: Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen, 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beeld is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was de brand onder controle. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde hij een hoofdrol in The Piano. Sam Neill was al geruime tijd ziek, hij was 78 jaar. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. De Unie van Waterschappen was 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en ProRail werken sinds vorig jaar samen in het kenniscentrum Bever. Dat houdt de populatie in de gaten. In het uiterste geval geven provincies vergunningen af om bevers die veel schade veroorzaken af te schieten. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Ze is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging het technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorpje dichtbij. Het is vanaf nu duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn er nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. Rouwpost binnen één dag bezorgen kost €3,25 per brief en dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post, dat was eerst 1 dag. De maatregelen zijn volgens PostNL nodig omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Het weer. In het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op en vanmiddag is dan overal zon. Het wordt 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg.
8: Verkeersinformatie Rijn Baartmans.
10: De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden. Wegwerkzaamheden veroorzaken daarbij extra vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afritkerk-Driel is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. Er loopt hier 25 minuten vertraging op. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten door werkzaamheden. De A58 Breda richting Tilburg, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof. 7 kilometer met 10 minuten extra omdat de rechterrijstrook dicht is. En tot slot de N62, want de Westerschelde-tunnel was afgesloten in de richting van Terneuzen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je loopt 20 minuten vertraging op.
8: Funda verhoogt de tarieven en dat vinden de makelaars, die mede-eigenaar zijn van Funda, niet leuk. Zo onze economieverslaggever.
11: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Een grote groep makelaars heeft zorgen over de nieuwe tarieven die de huizenwebsite Funda wil invoeren. Ze willen dat makelaarsvereniging NVM als grootste eigenaar van Funda ingrijpt. Ruben Echt van onze economieredactie, waar maken ze zich zo zorgen over?
0: Goedemorgen. Nou ja, het begon vandaag met een artikel dat in het Financiële Dagblad verscheen. Die hadden een brief in handen van een groot aantal makelaarsclubs die ze hadden geschreven naar de NVN, waarin zij zich enorm veel zorgen maakten. Nou, het was even lang rondbellen, maar we hebben de brief te pakken. Waar gaat het over? Het gaat over de prijsverhogingen die eraan zitten te komen. Die vinden die makelaars disproportioneel. Wat een moeilijk woord is dat. In september moeten die ingaan. Ja, zij zeggen de kosten om het huis in de verkoop te zetten, die worden straks alleen maar groter voor mensen. Want er moeten foto's gemaakt worden, een plattegrond, een video, zo'n 360 graden beeld dat je in het huis kunt kijken. Nou, daar betaal je allemaal voor. Dat worden dan opstartkosten genoemd. En daarnaast komt er dan ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die die brief schreven, die zeggen, ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge fundaprijzen. Dat zien ze nou niet echt zitten.
1: Maar Funda is eigendom van de Vereniging van Makelaars, precies, van de NVM. Dus dan kan het toch een streep door?
0: Ja, alleen de constructie is een beetje complex geworden. Die site is in 2001 opgestart door Funda. En ja, die is zo groot en zo populair geworden. Ja, je kunt eigenlijk niet meer zonder als je je huis gaat verkopen. Ze zijn veruit de grootste. En met name de laatste jaren komen er over die constructie nogal wat wrijving tussen de makelaars, de NVM en Funda zelf. Het platform maakt hoge winsten en ja, die makelaars die zijn toch wel een beetje in de mist aan het tasten over, ja, wat krijgen wij daar nou van? Die NVM, dat is een vereniging, die heeft daarnaast een holding en daaronder valt dan weer Funda en ook veel andere bedrijven. Ja, er is een aantal jaar geleden is er een deel van de eigendomsstructuur die is verkocht aan een Amerikaanse investeerder, General Atlantic. Ja, en toen begon het gedoe een beetje. Die makelaars die vrezen dat ze buitenspel worden gezet, dat er stiekem plannen zijn om zonder hen te gaan opereren.
1: En er is blijkbaar geld mee te verdienen dus. Ja.
0: Want... ja.
1: Maar hoe zou dat dan moeten dat ze zonder hen opereren?
0: Nou ja, dat is dus de angst die makelaars hebben. Of dat echt zo is, dat is ook onduidelijk. Ik heb met een van de ondertekenaars van die brief gebeld. Ja, die makelaar die zegt, ja, het gaat tegenwoordig allemaal om data. Dat is heel erg belangrijk. Ja, en hij zegt, ja, wat als Funda zoveel informatie heeft over huizen, over kopers, over verkopers. Ja, en wat als ze straks ook hypotheken gaan aanbieden, dan is het misschien de makelaar helemaal niet meer nodig.
1: En zijn die plannen er dan ook?
0: Ik heb natuurlijk ook met Funda gebeld. En bij Funda zeggen ze, nee, die plannen hebben we helemaal niet. Die zijn er helemaal niet. We hebben de zorgen van de makelaars gehoord. En we zijn en we gaan erover in gesprek. En ook nog met deze brievenschrijvers. Maar ja, die makelaars die zeggen, oké, ja, de kosten van Funda die zijn nu zonder die opstart, die vallen nu onder de opstartkosten. Ja, dus straks krijgt de klant dus twee rekeningen, een losse rekening van Funda en de opstartkosten van de makelaar. Ja, dit wordt alleen maar mistiger, dit moet veel duidelijker worden.
1: Maar waar hopen dan die makelaars op?
0: Nou, die makelaars die hopen dat er toch wat gaat veranderen. Kijk, de structuur van Funda is natuurlijk een feit, dat valt onder de holding enzovoort. Maar die makelaars die willen dat de NVM als groot aandeelhouder toch echt in gesprek maakt met Funda, dat die prijzen worden heroverwogen, die prijsverhogingen. Funda zegt zelfs, ja, die zijn ook nodig omdat er geïnvesteerd moet worden in AI. Nou, ook daarin zeggen die makelaars, we willen allemaal gewoon duidelijkheid hoe dat nou zit met die geldstromen, met die investeringen. Ik bedoel, wij verkopen huizen en wij maken natuurlijk geen websites. En zij willen gewoon weten, wat is nu precies de toekomst? Wat zijn de plannen van Funda voor de toekomst? En hoe de rol van de makelaar dus hierin past? Kortom, ja, het zijn veel mijn belang, zijn belang, haar belang. Er speelt van alles. Het is een groot politiek spel. Maar ja, ondertussen wil je natuurlijk wel gewoon je huis kunnen verkopen en kopen met normale kosten.
1: Ruben, dankjewel. Ruben Eg. Het is 9:12. Er woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, vlakbij Parijs. Er zijn blusvliegtuigen ingezet en de bekende verkeersade Autoroute du Soleil is gedeeltelijk afgesloten. Correspondent Eline Huisman vanuit Parijs. Eline, hoe groot is de brand?
21: Het bos is nu voor 800 hectare geraakt door de brand, dus dat is heel groot. Dit is een bos op 60 kilometer ten zuidoosten van Parijs. En zoals je zei, er worden 2 grote blusvliegtuigen ingezet. 400 brandweerlieden zijn al op de been. En er wordt ook steun gegeven vanuit de boeren in de omgeving die met water de trekkers en water achter de trekkers het land vochtig maken. Er zijn 15 huishoudens geëvacueerd. Dus ja, 800 hectare bos, dat is een flinke brand. En ja, ongekend ook in zo dichtbij Parijs.
2: En weet ze al hoe die ontstaan is?
21: Nee, over de oorzaak is nog niets bekend. Wel dat het langs de snelweg is begonnen. Wat we de afgelopen dagen met alle bosbranden overal in Frankrijk wel veel horen, zijn de spotjes van het ministerie die waarschuwen voor alle mogelijke menselijke toedoeningen. Het weggooien van sigaretten die nog branden, barbecuen bij dit hete weer. Heel veel bosbranden ontstaan uiteindelijk door menselijk toedoen. Dus daar wordt ook voor gewaarschuwd. Maar of dat hier ook aan de hand was, dat weten we nog niet.
2: Nee, maar het vuur is dus nog niet onder controle?
21: Nee, zeker niet. Ik zag ook dat de brandweer verwacht 1 of misschien zelfs 2 weken hier bezig te zullen zijn met de brand. Dus dat zegt wel iets over de omvang en wat ze verwachten wat betreft de controle.
2: Als je hoort over branden in Frankrijk, dan is dat meestal niet in de buurt van Parijs, toch?
21: Nee, dat klopt. Dit is echt uitzonderlijk. Hier in dit bos is überhaupt de afgelopen 100 jaar nog geen brand geweest. Maar dat er een brand van zulke grote omvang is, dat is echt ongekend. 2 grote blusvliegtuigen die worden ingezet. Dat hebben we nog niet zo dichtbij Parijs gezien, nee.
2: En dat heeft dan toch waarschijnlijk te maken met die enorme hitte waar Frankrijk al weken onder zucht?
21: Ja, we zitten in de derde hittegolf van het jaar. Hydrologen zeggen ook de waterreserves overal in Frankrijk in de grond drogen hierdoor heel snel op. Dus dat verspreidt het risico op bosbranden. En dat zie je nu ook hier in Parijs inderdaad. Ja. Dit zijn normaal gesproken de plekken waar je verkoeling zoekt, het bos. Maar die raken nu kwetsbaar met aanhoudende droogte en hitte.
2: En het is dus de zoveelste natuurbrand die er woedt dit jaar. Worden mensen hier bang of ongerust over?
21: Nou ja, waar wel veel over wordt gewaarschuwd, en dat begint intussen wel een echt praktisch probleem te worden in Frankrijk, is dat door de droogte er gewoon steeds meer risico is op conflict over het gebruik van water. Dat heb je de afgelopen jaren al best wel wat gezien in Frankrijk, waar conflict ontstaat over de bouw van waterreservoirs die gebruikt worden voor de landbouw om eigenlijk in tijden van droogte toch nog water ter beschikking te hebben. Daar zijn hele gewelddadige protesten ook bij geweest. En dat is met de aanhoudende droogte hier in Frankrijk echt wel een probleem aan het worden. En er wordt ook voor gewaarschuwd dat dat in de toekomst een groter risico wordt.
2: Eline, dankjewel. Correspondent Eline Huisman. Rijn Baartmans met de

0: geweest. En dat is met de aanhoudende droogte hier in Frankrijk echt wel een probleem aan het worden. En er wordt ook voor gewaarschuwd dat dat in de toekomst een groter risico wordt.
1: Eline, dankjewel. Correspondent Eline Huisman. Rijn Baartmans met de verkeersinformatie.
2: De Westerschelde-tunnel in de N62 is een tijd gesloten geweest door een ongeluk. Inmiddels is de tunnel weer open voor verkeer, maar moet je rekening houden met 30 minuten tijdverlies.

0: Net zoveel in een half jaar tijd dus, als in heel 2024 en 2025 samen. Dat schrijft RTL Nieuws. Het meldpunt is een initiatief van het Nederlandse Vereniging van... Het meldpunt is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Marije van der Beukel is kinderlongarts en mede-initiatiefnemer van het meldpunt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Marije van der Beukel.
0: Wat voor meldingen zijn het?
1: Heel verschillende meldingen. Zoals u zich kan voorstellen, met name ook meldingen over luchtwegklachten. Wat je kunt voorstellen bij vepen. Maar het valt ook op dat er eigenlijk op allerlei verschillende gebieden van de gezondheid meldingen zijn gedaan.
0: En waar moet ik dan aan denken?
1: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen. Dus je ziet eigenlijk wel op heel veel verschillende onderdelen dat mensen klachten hebben.
0: En de oorzaak is dan dat vepen?
1: Ja, dat is wel wat de meldend artsen hebben aangegeven. Dus in ruim 3/4 van de klachten denken de artsen dat het zeker of zeer waarschijnlijk te maken heeft met vepen. En dat kan dan bijvoorbeeld komen omdat andere problemen zijn uitgesloten. Iemand heeft niet de griep, heeft geen longontsteking, heeft geen andere dingen. En dan blijft vepen als oorzaak over. En dat is dus ook wat we in het meldpunt zien, dat veel van de artsen dat hebben aangegeven. Want dit vinden wij de meest waarschijnlijke oorzaak.
0: Ja, en er zijn dus dit jaar nu 24 meldingen gedaan. Dat zijn er in een half jaar tijd net zoveel als in de jaren ervoor samen. Hoe komt het, denkt u, dat het zo toeneemt?
1: Ik denk dat daar verschillende oorzaken voor zijn. Voorheen was het een beetje versnipperd waar meldingen terechtkwamen. Dus er was een meldpunt van de NVK, van de kinderartsen. Er was ook een apart meldpunt van de NVAL, dat zijn de longartsen voor volwassenen. En soms als het echt om een vergiftiging ging, dan melden mensen dat ook nog wel eens bij het RIVM. Dus het was echt een beetje overal verdeeld. En nu zijn dus die NVAL, NVK, RIVM en het ministerie van VWS samen dit landelijke meldpunt begonnen waar alle artsen terecht kunnen. Dus ik kan me voorstellen dat dat uitmaakt.
0: Ja, het is gebundeld.
1: Het is gebundeld, precies. Maar daarnaast, hoe langer iets schadelijks op de markt is, hoe meer klachten je ervan gaat zien. Dus dat het inmiddels dus meer wordt, hoe vervelend ook, is misschien wel logisch.
0: Nou gaat het bij vepen heel vaak over jongeren die vepen. Is het dan ook in die leeftijdsgroep dat het aantal meldingen toeneemt?
1: Ja, de meldingen worden anoniem gedaan, dus zonder naam of geboortedatum. Maar we vragen wel het geboortejaar van de patiënt waar het over gaat. En dan zien we dat die zitten tussen 1956 en 2013. En 2013 betekent dus dat die persoon 12 of 13 jaar is. Ja. Dus dat is groep 8 of de brugklas. En als kinderarts schrik ik daar echt ontzettend van. Dat zulke jonge kinderen al vepen en er dus ook nog ernstige klachten van hebben.
0: Tegelijkertijd 24 klachten, dat zijn er 24 te veel, maar klinkt ook weer niet als heel veel.
1: Nee, dat klopt. Ik denk ook dat wat er in het meldpunt gemeld wordt echt het topje van de ijsberg is. Ten eerste moet dus iemand die een drukke dag heeft, die hard aan het werken is in het ziekenhuis, de moeite nemen om dat meldpunt in te vullen. Of een huisarts of een jeugdarts. Dus dat gebeurt denk ik lang niet altijd. En daarnaast wordt ook niet altijd de relatie met die klachten gelegd. Komt er een verstokte 50-plusser met klachten van hoesten op het spreekuur? Ja, dan zullen de meeste dokters wel denken, dat heeft misschien niets met het roken te maken. Maar komt er een 14, 15-jarige met buikpijn, misselijkheid en slaapproblemen? En dan zullen denk ik ook veel dokters niet meteen aan vepen denken. Omdat je dat bij de jonge leeftijdsgroep niet verwacht. Omdat niet iedereen weet dat je ook andere klachten dan longklachten van vepen kunt krijgen. Dus het is denk ik echt een forse onderschatting.
0: En hoe komt het dat je ook die andere klachten ervan kunt krijgen van dat vepen?
1: Ja, die nicotine adem je in en komt daar via de longen in het bloed terecht en daarna in het hele lichaam. En kan dus op allerlei verschillende organen effecten hebben. Dus je kunt er bijvoorbeeld ook hartkloppingen van krijgen of een hoge bloeddruk. En met name als je er veel van binnenkrijgt, dan is het eigenlijk een soort vergiftiging, een intoxicatie noemen wij dokters dat. En dan kan het bijvoorbeeld ook buikpijn en misselijkheid geven en slaapproblemen. En we horen wel van jongeren die niet meer de nacht door kunnen slapen, omdat ze zo verslaafd zijn dat ze wakker worden en dan moeten vapen. Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
0: Dank u wel, Marije van den Beukel, kinderlongarts en mede-initiatiefnemer van dat meldpunt.
2: Reactie aan de redactie. De bever die was lange tijd uitgestorven in Nederland, tot er in 1989 een paardje vanuit Duitsland werd uitgezet in de Biesbos. En sindsdien verspreidde het zich razendsnel en knaagde het er lustig op los met alle problemen van dien. Dijken en wegen kunnen schade oplopen en daarom zijn herstel en beheer nodig. Daarover spraken we met ecoloog Else Polman. Zij is projectleider van het kenniscentrum Bever. Nou, Gijs die wil weten waarom de bever eigenlijk is verdwenen destijds. Wij hadden het over uitgestorven, maar hij vraagt, zijn ze niet gewoon uitgeroeid?
0: We hebben ecoloog Else Polman weer aan de lijn. Goedemorgen weer. Is het inderdaad beter om te spreken over uitgeroeid?
3: Goedemorgen. Nou, het klopt allebei. We hebben inderdaad als mens de bever gezorgd dat hij is uitgestorven. En dat noem je uitgeroeid. We hebben op de bever gejaagd, we hebben hem opgegeten, de pels gebruikt, het leefgebied vernietigd. Dus het klopt inderdaad allebei.
0: En daarom wilden we hem toch weer terug. Hè, want in het gesprek heeft u heel goed uitgelegd waarom de bever ook echt heel erg belangrijk is voor de natuur. Er was ook nog een vraag van Gerrit. Wat gaan al die maatregelen, hè, om hem naar de goede plekken te leiden, de maatschappij kosten?
3: Nou, we zijn de kosten in kaart aan het brengen. Maar wat in ieder geval heel duidelijk is, is dat het veel duurder is als we niks doen en gewoon wachten tot de problemen erger worden. Dan wordt het herstel veel duurder. Wat we nu proberen te doen is heel gericht maatregelen nemen. En dat proberen ook samen te doen met andere projecten als er aan de dijk gewerkt moet worden. Want dat zorgt ervoor dat het relatief veel goedkoper is.
0: Dank u wel. Ja. Else Polman, projectleider van kenniscentrum Bever.
2: En we blijven een beetje in en om het water. Want met deze hitte zoeken veel mensen natuurlijk verkoeling aan het water. En het waterschap controleert daarom welke zwemplekken veilig is. Heel belangrijk. En vanochtend vertelde ik daarover in het mediaoverzicht van 7:15. Ik vertelde dat L1 Nieuws meeliep met een controleur van het waterschap. En ik vertelde ook dat je via de website waterschappen met je postcode kunt opzoeken onder wat voor waterschap je valt, als je dat niet wist. En dan kun je ook zien waar je in de buurt dan veilig kan zwemmen. Nou, er kwam een reactie nog binnen van Marianne. Zij tipte de website zwemwater.nl. Ze zegt, daar kun je voor heel Nederland zien waar je veilig kunt zwemmen.
0: Was dat dan de website die jij bedoelde? Of ja, is dat weer een andere?
2: Nou, precies. Ja, ze heeft helemaal gelijk. Je kunt ook rechtstreeks naar zwemwater.nl. Maar dat had ik pas in de gaten toen ik dus naar waterschappen ging. En toen keek ik even welk waterschap waar ik onder viel. Stichtse Rijnland in dit geval. En dan ga je daar naartoe. En dan verwijzen ze alsnog naar zwemwater. Dus daar moet je uiteindelijk toch kijken waar de provincie. Het zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel plekken in Nederland, hoor, waar je echt veilig echt kan zwemmen. Veilig. Kijk, dit wil niet zeggen dat die anderen onveilig zijn. Hè, maar het wil meer zeggen van, dat is niet gegarandeerd dat het veilig is. Dat er geen blauwalgen en dat soort dingen.
0: Ja, het gaat over de waterkwaliteit.
2: Ja,
0: dan,
2: kwaliteit, precies. Inderdaad, dat niet voorkomt. Dus, maar dat is handig om te weten. En Marianne heeft gelijk, zwemwater.nl zit je sowieso goed. Ja.
4: 3 voor de dag.
0: De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen Juwet W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden gepleegd tussen 2011 en 2014. De astronauten van NASA's Artemis 2-missie die dit jaar om de maan vlogen zijn bij een persconferentie bij ESTEC in Noordwijk om over hun missie te vertellen. Die missie vertrok in april en dat klonk toen zo.
5: 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
0: En de EU-ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen in Brussel over maatregelen tegen de import van producten vanuit illegale Israëlische nederzettingen. Nederland wil dat graag, maar het is onzeker of er genoeg steun voor is. Er wordt ook nog gesproken over Iran, de Straat van Hormuz en Oekraïne. En zometeen natuurlijk Stand.nl, Roos.
6: Met daarin de Tour de France hoort in de zomer als stelling. En u kunt daarover meepraten door te bellen met 0800 1101.
0: Dat bij Roos. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
7: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
2: Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. En de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen veroorzaakt door graafwerk van de bever begint... die veroorzaakt wordt door graafwerk van de bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Acteur Sam Neill is overleden. Hij werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 in Jurassic Park van Steven Spielberg. Ook speelde hij onder meer in The Piano. Sam Neill was geruime tijd ziek, hij was 78 jaar. En een bestuurder is bij Heteren aan de A50 met zijn auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was er op dat moment een klant binnen. Ze bleef ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft hier en daar misschien nog wat bewolkt of mistig. Maar de meeste bewolking die lost snel op. En vanmiddag is dan overal zon. Het wordt 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files lossen nu geleidelijk op. Dit valt nog op. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Afrit Kerkdriel. 4 kilometer met 15 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er afgesloten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum ook door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot slot de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27 doe je er 20 minuten langer over.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
6: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Het zijn turbulente tijden, ook economisch gezien. Spraakmaker vandaag is Olaf Slijpen, president van de Nederlandse Bank. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Fijn dat u er bent. Ja, de vraag is, wat kunt u doen om te zorgen voor stabiliteit en, ik durf het bijna niet te zeggen, rust in de portemonnee? Dat bespreken we zo meteen. Het was ook weer een bewogen weekend, zouden we kunnen zeggen, op het geopolitieke wereldtoneel. En dat heeft allemaal invloed natuurlijk op,
9: ja, zo is het,
6: op onze portemonnee. Paul Reumer is hier ook, voormalig tv-directeur bij Talpa en de NTR. Goedemorgen, Paul.
10: Goedemorgen.
6: Hier voor Mediaforum natuurlijk. Daarin de man die het WK niet won, maar toch ook een beetje wel.
11: Noorwegen is uitgeschakeld afgelopen weekend op het WK. En daarmee is Haaland ook naar huis. Nee. Hij is razend populair. Hij is een heuse Haaland-mania.
6: Ja, Noorwegen ligt eruit, maar in de media heeft Haaland gewonnen. We beginnen met panties vol ijs in Stand.nl. De renners van de Tour de France doen van alles om een beetje cool te blijven. Maar als het aan Pogacar ligt, wordt de wielerkalender omgegooid en rijdt hij de ronde nooit meer in de hitte. De stelling is daarom vandaag. De Tour de France hoort in de zomer.
8: Deel uw ervaring.
12: 0800-1101.
13: Ondanks het gevecht met de meedogenloze elementen, code rood.
14: Heel warm.
15: De hitte, het is het thema van de Tour van 2026.
16: De eerste 9 dagen alleen maar hitte, dat heb ik nog niet meegemaakt.
17: Ik denk dat heel de ploeg een beetje op het tandvlees zat, om het zo te zeggen. Vooral door de hitte.
18: 40 graden.
19: De ene renner kan beter tegen hitte dan de ander.
20: De leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is.
21: Een rit waarin werkelijk iedereen gefrituurd en gebraden werd. En Mathieu van der Poel glimlachend aan de barbecue stond.
22: And clearly you adapted to the heat.
6: Sorry. Spraakmaker Olaf Slijpen, moeten we eraan geloven? Zomertraditie op de schop?
9: Ja, laat ik mijn stelling, dan moet je stelling nemen. Hè? Mm-hmm. Dus niet te genuanceerd zijn. Ja, ik denk dat je moet nadenken over een ander tijdstip. Ik denk dat we ons gewoon moeten aanpassen, hè, aan klimaatverandering. Mm-hmm. En als het over de Tour de France gaat, is één ding. Maar ik denk dat het breder gaat leven, spelen. Ja. En het is een fact of life. En je moet ook aan de gezondheid van de renners denken. Mm-hmm. Om met 38 plus graden te gaan fietsen. Ik heb er geen ervaring mee, moet ik zeggen.
6: Geen fietser, nee?
9: Nee. Ik heb ooit een ongeluk gehad met de fiets. En ik wilde de triathlon gaan doen. En ik dacht fietsen, ja, iedere Hollander kan fietsen. Maar fietsen op een renfiets is toch wel wat ingewikkelder dan je denkt.
10: U bleek andere talenten te hebben in het leven.
9: Toen heb ik de fiets letterlijk aan de boom gehangen. Dus nee, ik ben geen fietser. Maar ja, ik denk dus dat je wel moet nadenken over... ja, we moeten ons gewoon aanpassen.
10: Ja.
9: En daar hoort dit eventueel ook bij.
10: Ja. Paul Reumer, in stijl gekleed, zie ik. Je hebt de gele trui aan vandaag.
12: Ja, het leek mij gepast na de overwinning van Van der Poel gisteren.
10: Ja. De Tour de France hoort in de zomer, Paul. Hoe zit jij erin?
12: Nou ja, kijk, dat zou je kunnen zeggen. Maar de zomer is straks in april, maart, als we niet oppassen.
10: Mm-hmm.
12: Kijk, je kan het klimaat ontkennen. En of je het nou leuk vindt of niet, maar het klimaat verandert. En met 40 graden dit soort topsport bedrijven is onverantwoord. Dat is voor het lichaam niet gezond.
10: Mm-hmm.
12: Dus dat Podgar zegt van ja... we moeten hem verplaatsen naar tijden dat de temperaturen beter zijn... vind ik een buitengewoon legitiem argument.
10: Ja?
12: Ja.
10: Maar we zijn ook gewoontemensen. Plus het is echt een media-evenement.
12: Ja, maar dat is de Giro ook en de Vuelta ook. En die zijn ook op andere momenten in het voorjaar. Er wordt überhaupt veel
10: Ik moet even de uitzending onderbreken, Paul, want er is een spookrijder. We gaan naar de ANWB.
14: Ja, rij je op de N11, de weg Bodegraven-Leiden. Dan kom je tussen Alphen aan de Rijn-West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rij je op de N11, de weg Bodegraven-Leiden. Dan kom je tussen Alphen aan de Rijn-West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegemoet.
10: Dankjewel, Wijnand Zwaan. Paul Reumer, terug naar die wielerkalender. Want ja, die had gelijk. Je hebt natuurlijk ook nog de Vuelta, je hebt de Giro. Dan moet die hele kalender op de schop, hè?
12: Ja, dat moet de kalender op de schop. Maar ja, jongens, de realiteit laat zich niet ontkennen. Als we 40 graden en meer hebben in de maanden juni, juli, augustus... dan zullen we ons daarop moeten aanpassen. En ook de sportkalender. Het is niet anders.
10: Ja, de stelling is vandaag dus de Tour de France hoort in de zomer. We gaan naar Lammert Wiertstra. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
10: Lid van ons Spraakmakerscollectief en een fervent tourkijker?
18: Ja, zeker. Niet alleen de tour, maar alle dagkoersen en veldrijden. Voor de dames en de heren, ik zit aan die buis gekluisterd. Ja. Ik vind het heel leuk om naar te kijken.
10: Ja, hoe heeft u gisteren gekeken? Want u was de tour voor het eerst dus ingekort.
18: Ja, nou, net zo. Het eerste deel, dat mis ik altijd, want dan heb ik wat anders te doen. Okay. Maar zo rond de klok van 4 uur...
10: Ja.
18: Zit ik aan de buis.
10: Ja, als het een beetje spannend begint te worden.
18: Het was geweldig gisteren. Ja.
10: Ja. En wat ziet u? Ziet u die renners ook echt afzien in deze hitte? Is dat anders dan andere jaren?
18: Ja, dit is een beetje te hoor. Ja, zoveel ijs en zoveel water en zoveel inspanning kan niet gezond zijn. En ik zou zeggen, doe die dagkoersen. Parijs, Roubaix, Luik, Bastenaken, Luik. Doe die nou in de zomer. Dat is maar één dag.
10: Mm-hmm.
18: En die wielerkoersen van meerdere dagen, doe die nou in het voor- en in het najaar. Is een heel gedoe, maar straks hebben we in augustus, eind augustus, hebben we weer de Vuelta in Spanje. Ik hou mijn hart vast.
10: Mm-hmm. Ja, want die kan het ook nog best wel heet zijn.
18: Zeker.
10: Ja,
18: zeker.
10: Dus je moet dan echt naar de randen van de zomer gaan met die grote evenementen.
18: Dat zal mijn voorstel zijn, ja.
10: Ja. Ja, en wat zou het betekenen, want het is voor u ook echt gewoonte, hè? Zo te horen, om die tv op een bepaald moment aan te zetten. Wat zou het voor u betekenen? Zou het wat uitmaken? Zegt u, nee, helemaal niks. Ik pas me
18: nee,
10: aan.
18: Nee hoor, dat maakt maar niet uit. Nee hoor, nee, kijk, als die grote tours in de winter zijn, ach, vind ik ook wel lekker.
10: Ja?
18: Dan heb ik buitenshuis niet zo vreselijk veel meer te doen. Dus dan, ja, dat zou voor mij alleen maar leuker zijn.
10: Ja, nu is het natuurlijk onderdeel wel van het kijken van de tour ook die spectaculaire beelden en die prachtige plaatjes van de omgeving. Dat is natuurlijk in de winter wel wat minder. Het, hè?
18: Ja, maar dan is het weer eens wat anders. Ik hou wel van een beetje variatie.
10: U kunt zich wel aanpassen, zo te horen. Dank u wel, Lammert Wiertstra. Albert zegt nog in de NPO Luister-app... als het mogelijk is met de jaarkalender van het wielrennen... dan kan het gerust eerder of later in het jaar. Maar de Fransen willen dit volgens mij niet... omdat er dan minder toeristen komen. Tom Alessi laat weten in het collectief... begin om 6 of 7 uur 's morgens... want de Tour hoort bij de zomer en 14 juli... De elementen zijn machtiger dan de techniek. En dat blijft de kernwaarde van de Tour. Robbie wil de tijden ook wel aanpassen. Hij appt Tour de France 's avonds zou fantastisch zijn. We gaan naar Maaike van Leeuwen van wielerpodcast De Rode Lantaarn. Maaike, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
10: Jullie hebben gisteren al even gekeken, hè, of het past in die wielerkalender. En?
23: Ja, ik moet zeggen, wij zijn eigenlijk al jaren aan het schuiven. Vooral om het kijkgenot wat te vergroten. En het iets meer over het jaar uit te spreiden. En nu wordt het natuurlijk steeds urgenter... om zijn er ook andere krachten, namelijk klimaatverandering.
10: Ja.
23: Waardoor misschien die wielerkalender wat hervormen echt wel nodig gaat zijn.
10: En waar kwamen jullie op uit?
23: Ja, nou ja, ik hoorde volgens mij net de luisteraar ook al zeggen iets meer in het voorjaar of iets meer richting het najaar. Dat zou kunnen.

The Talking Heads, Road to Nowhere. Artsen hebben dit jaar al 24 meldingen gedaan bij het landelijke meldpunt van patiënten met gezondheidsproblemen door vapen. Dat zijn er bij

0: ik zou zelf... Ja, ik ben ook een romanticus wat betreft het wielrennen volgen. Roubaix uit het voorjaar halen, dat zou echt dat zou mijn hart breken.
1: Ja.
0: Maar je hebt daarna je hebt het Vlaamse voorjaar en daarna heb je de Ardennenklassiekers. De Ardennenklassiekers zouden volgens mij prima naar het najaar kunnen. Waardoor de grote rondes wat vroeger in het jaar kunnen beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Het fascinerende aan de Giro is dat daar weer heel vaak etappes ingelast of ingekort moeten worden. Omdat daar nog besneeuwde bergtoppen zijn.
1: Ja.
0: Dus daar een soort wisseling in, dat zou denk ik best wel kunnen helpen.
1: Ja, hoeveel eerder zou de Tour dan kunnen starten volgens jullie kalender? Is het dan al in juni?
0: Nou ja, de zomervakantie is natuurlijk ook wat de Tour maakt. Dat iedereen daar naartoe kan, of mm-hmm. een groot deel van de mensen. En dat die campers er staan en de 14 juillet. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Dat heeft de Tour ook de Tour gemaakt. Dus wat betreft de tours moet je misschien ook een casus apart. Je hoort me een beetje twijfelen.
1: Ja.
0: dat ik denk, ja, misschien dat daar het aanpassen van het dagschema, dat daar een soort oplossing in zou kunnen zitten. Wat vroeger op de dag.
1: Maar je denkt dus dat van die andere rondes is het allemaal prima om een ander tijdje te doen.
0: Ja, Parijs-Roubaix is ook een van mijn lievelingen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat een blok in het voorjaar, dat maakt ook die races spectaculair. Omdat je dan juist de regen, et cetera, hebt. De Giro en Tour omdraaien of de Giro en de Vuelta omdraaien lijkt me best zinnig. Omdat het in het voorjaar in Spanje denk ik wat beter te doen is. En in het najaar in Italië.
1: Ja.
0: Dus dat die twee omdraaien zou best een goede oplossing in kunnen zijn.
1: Ja. Zou je mij nog heel even mee kunnen nemen? En ook voor de mensen die luisteren en niet naar de Tour kijken. Wat dat nou betekent dat het dan ook dat het nu is. Dat het zo heel erg, want je zegt het hoort bij 14 juillet, bij 14 juli. Leg even uit wat dat dan is.
0: Ja, ik denk dat het hele jaar door zijn wij soms een beetje eenlingen in het volgen van al die koersen. En in de zomer zet iedereen ineens de tv aan of trekt toch met zijn campertje naar Frankrijk. Is in de buurt van een etappe, gaat toch even kijken. En dat dan een gedeelde hobby van heel veel mensen, van heel veel nationaliteit is.
1: Ja.
0: Dat het echt een mondiale sport blijkt.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat dat zoveel waarde heeft voor de sport als geheel. En ook natuurlijk voor de commerciële waarde mm-hmm. van de sport. Dat speelt natuurlijk ook mee. Dat daar, wielrennen is ook een conservatieve wereld.
1: Ja.
0: We kunnen het ook uit ons hoofd zetten, denk ik. Dat de tourorganisatie uit dat tijdslot gaat.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vanwege dat conservatisme?
0: Ja, en de romantiek. Ik denk, en het commerciële. Ik denk, al die elementen samen maakt de tour de tour. En maakt dat er ook heel veel belangen spelen.
1: Hm.
0: Dus dan is eerder het schuiven op de dag en vroeger beginnen. Dat daar denk ik eerder een echt wel nodige verandering in zou moeten komen.
1: Ja. Dank, Maaike van Leeuwen van de Rode Lantaarn. Thomas Dekker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oud-wielrenner en presenteert nu samen met onder andere Lauwens ten Dam de podcast Live Slow Ride Fast. En daarvoor reizen jullie nu ook door Frankrijk. Laten we beginnen met die ingekorte etappe van gisteren. Hoe kijk jij daar tegenaan? 30 kilometer minder rijden, zet dat zoden aan de dijk?
2: Nou, wij zijn gisteren naar de stad vertrokken op de fiets. En het was inderdaad behoorlijk warm. Maar dit is iets wat de ASO heeft gedaan, puur voor de bühne. De startplaats bleef hetzelfde. De finishplek bleef hetzelfde. Ze konden ergens 30 kilometer afsnijden. En wat al eerder, ik heb natuurlijk net een klein beetje zitten meeluisteren. Mm-hmm. Het is een hele conservatieve sport. En de ASO is ongeveer de enige partij die commercieel en financieel hiervan profiteert.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk een reclame campagne eigenlijk voor Frankrijk, de Tour de France. Alle ogen zijn gericht. We hebben de kastelen die voorbij komen. De prachtige Franse landschappen. Nee, dat hebben ze gedaan voor de bühne. Ook omdat de organisatie er echt geen last van had. En wij hebben ook een aantal renners gesproken. Natuurlijk is het lekkerder dat je 30 kilometer korter moet fietsen. Maar het is daarna 155 kilometer oorlog geweest. Dus het is heel goed mogelijk dat we heel goed getrainde wielrenners hier doorheen gaan. En we stappen natuurlijk nu ook voor het feit heen dat wielrennen misschien nog wel een groter probleem heeft. En dat is de valpartijen en het gevaar dat geldt om wielrenner te zijn. En nu is dit een hot topic. ironisch. het is natuurlijk Het is ik ben het helemaal eens. Er is klimaatverandering. Ja. Het is duidelijk te zien en daar hebben we allemaal last van.
1: Maar is het nog wel verantwoord, Thomas? Om...
2: Bij wielrennen is denk ik überhaupt niet verantwoord. okay. Dus daar hebben we een punt.
1: Als je het zo stelt,
2: Ik ken geen wielrenner die een beetje normaal van de fiets afgestapt is of nog niet gescheiden is van zijn vrouw.
1: Okay.
2: Dus het zorgt voor heel veel trauma aan een wielercarrière van een jonge leeftijd. En de warmte. Wat wel een mooie verandering is, en dat was in de tijd dat ik fietste, nu begin je dus over dat soort dingen te praten. Hè. Dus dan word je ouder. Dat doet pijn. Om te zeggen over vroeger. Ja. Ze koelen natuurlijk extreem goed. We spraken gisteren Florian Vermeers, die rijdt dan in de sterkste ploeg van de Tour de France. En dan vroegen we ook, hoeveel moet er wel niet meegaan in zo'n auto? Ja. En hoe vaak moet dat wel niet bijgevuld worden? Want je ziet ze eigenlijk de hele dag panties, die ze dan volstoppen met ijsblokken in hun nek leggen of andere koeldingen. Dat is wezenlijk wel echt veranderd.
1: Ja, ik las dat de tourdirecteur Christian Prudhomme had gezegd dat ze nu dagelijks 450 kilogram ijs onder de ploegen verdelen tegenover 350 kilogram eerder. Dus zoveel heter is het. 100 kilogram ijs warmer is het, zou je kunnen zeggen. Ja.
2: En vroeger, ik heb ooit een keer de Ronde van Portugal, net na mijn dopingschorsing, was een van mijn eerste wedstrijden weer, dat ik terugkwam. En er waren bosbranden en dat was in augustus en de Ronde van Portugal duurde 10 dagen. Nou, voor mijn gevoel, we konden het niet over ons hoofd gooien, het water. Omdat we niet genoeg hadden. En heb ik gewoon 10 dagen thee lopen drinken. En ijs was er helemaal geen sprake van. Dus het is natuurlijk wel van alle tijden dat het af en toe warm is geweest. En dat de klimaatverandering is duidelijk.
1: Ja.
2: Juli. Het is de maand waar de Tour de France natuurlijk al 112 jaar wordt verreden. Mm-hmm. En dit zit zo diep in de genen. En al die campers die er staan, die mensen die hebben in principe heel weinig met wielrennen, maar het is het gewoon het uitje, de samenhorigheid, het op pad zijn, het vroeger met je opa en oma hebben gekeken.
1: Ik hoor het al, Thomas. Dit gaat niet veranderen. Dit blijft gewoon in de zomer.
2: Ik denk wel dat we misschien ooit er doorheen kunnen krijgen dat je wel gewoon om 8 of 9 uur 's ochtends start, als je weet dat er bijvoorbeeld een aantal dagen aankomen die zo warm zijn.
1: Okay.
2: Dat zou in principe realistisch wel moeten kunnen.
1: Ja, dus dan gaan ze iets eerder beginnen, dus ook iets eerder finishen. Dankjewel, Thomas Dekker. Roxane Kneteman, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik ben blij dat ik er nog tussen mocht bij Thomas.
1: Ja, je had er zin in vanmorgen. Ja.
0: Nee, goede dingen, zei hij. Goede dingen.
1: Ja, heb jij wel eens een keer in zulke bloedhitte moeten fietsen?
0: Nou, ik denk dat iedereen heeft wel eens een keertje echt in hele hete omstandigheden moeten fietsen of moeten koersen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen het punt waar we nu naar kijken in de Tour is dat het natuurlijk al een aantal dagen is. En dat het gewoon wel echt extreem is. Kijk, 32 graden is al heel warm natuurlijk om een topprestatie in te leveren.
1: Ja.
0: Maar 35 of 38 of zelfs 39 graden of zelfs 40 werd er soms gemeten. Ja, dat zijn natuurlijk echt wel weer hele andere omstandigheden. Ja. Dus het is gewoon bloedheet.
1: Ja, en we horen dus nu over die panties met ijs. Ik las ook dat Pogacar, die heeft zijn haar geblondeerd. En gemillimeterd, dat is ook blijkbaar goed voor, voor de snelheid, zou ik maar zeggen. Maar hij zegt, dat blonderen, dat is dan weer goed tegen de hitte. Wat vind je van dat soort trucjes?
0: Nou, het is natuurlijk wel zo. Kijk, als jij donker haar hebt en die zon schijnt daar de hele dag op, dat wordt warmer dan blond haar. Alleen, die helm, maar dat komt er wel doorheen, hè. Want die helm is natuurlijk ook niet helemaal potdicht, omdat er zo bloed heet.
1: Ja.
0: Maar dat millimeteren van het haar, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, hoe korter haar je hebt, hoe meer mogelijkheden je tot afkoelen hebt. Dat is gewoon zo. En dat is gewoon wel een feit. Ja.
1: Nu zei Thomas, ik zie het niet zo gauw uit de zomer vertrekken, maar misschien wel dat ze eerder gaan vertrekken. Dus een tijdstip vervroegen.
0: Ja.
1: Als jij zou moeten kiezen tussen minder slaap of hitte voor een prestatie, waar zou je zelf voor gaan?
0: Nou, minder slaap. Ik denk niet dat het minder slaap is. Je moet gewoon je dagritme omgooien. En ik denk dat het allerminst moeilijke is.
1: Ja.
0: Aan het hele verhaal willen we de tourstart elke dag om naar voren halen. Commercieel is het natuurlijk gewoon wel een ding.
1: Ja.
0: Kijk, ook daar moeten we denk ik wel in omdenken. Want ik denk als het zo is, is het zo. Het WK voetbal is nu midden in de nacht. Daar kijken we ook 's nachts naar.
1: Ja.
0: Dus het is een beetje omdenken. Dus ik denk wel dat de wielerfan daartoe in staat is.
1: Ja.
0: Maar dat minder slapen, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want je maakt gewoon je dagritme anders.
1: Je gaat gewoon eerder naar bed.
0: Ja. Je gaat gewoon eerder naar bed. Je wekker staat al eerder. Maar alles wordt gewoon om die
3: om die koerstijden heen gepland. Dus ja, dat lijkt me niet het moeilijkste van dit verhaal.
1: Dankjewel, Roxane Kneteman. Ruud Koning, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ik ben hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zo'n groot evenement verplaatsen, we hoorden net Thomas Dekker zeggen, ik zie het niet gebeuren, het is een conservatieve sport. Ziet u het gebeuren?
4: Nee, ik zie het ook niet meteen gebeuren, om eerlijk te zijn.
1: Nee.
4: Het is echt, de Tour de France is toch onlosmakelijk verbonden met zomervakantie in Frankrijk. Dat zie je aan de toeschouwers die met de campers aan de kant van de weg staan. En dat is aantrekkelijk voor de steden waar wordt gestart, waar men langs gaat en waar men finisht.
1: Ja. Kunt u schetsen welke economische belangen er allemaal mee gepaard zijn om die Tour midden in de zomer te houden?
4: Het is met name een soort reclamecampagne. Kijk eens wat een mooi vakantieland Frankrijk is. En dat wordt toch minder leuk als je beelden zou krijgen van regen en harde wind in oktober of zo.
1: Kale bomen en natte wegen.
4: Ja, dat is toch minder leuk. Dat is minder aantrekkelijk. Dus daar zijn ze heel succesvol in. Er wordt veel aandacht besteed aan de kastelen langs de route. Mm-hmm. Die beelden die ziet iedereen die de Tour de France op televisie kijkt. Ja. De mensen die het niet op televisie zien, die staan aan de kant van de weg.
1: Ja, het is een beetje lelijk om te zeggen, maar zijn de economische belangen wegen zwaarder dan de gezondheid van de renners? Zeg ik het even heel stellig.
4: Nou, ik weet niet precies of je de Tour de France hem ook kan verplaatsen. Want in het voorseizoen heb je de Ronde van Italië. Mm-hmm. Na de Tour de France heb je de Ronde van Spanje.
1: Yeah.
4: Er zijn allerlei andere wedstrijden. Dus ik zie niet meteen ruimte op de kalender om zo'n evenement zomaar te verplaatsen.
1: Nee, dus even los van het economische belang ziet u ook gewoon eigenlijk de mogelijkheid in die kalender niet. Daar denken andere mensen weer anders over. Je kunt ook een beetje schuiven. Maar u zegt nee.
4: Ja, dat is toch lastig om dat te doen. Dat betekent dat andere plaats moeten maken. En ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen daar evenveel zin in heeft.
1: Dank u wel, Ruud Koning, hoogleraar sporteconomie. Sam Ballack is fysioloog bij TNO, heeft zelf een achtergrond in de sport en heeft zich op Papendal ook bezig gehouden met hitteproblematiek. Welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen.
1: Wij vroegen ons af, waar ligt de grens voor getrainde wielrenners wanneer het te warm wordt?
5: Dat is, elke persoon heeft een andere limiet wat hij qua hitte aan kan. Het verschilt echt van persoon tot persoon. We weten dat bijvoorbeeld in de WK wielrennen 2016, dat was in Qatar, Doha. Een beetje vergelijkbare omstandigheden als nu.
1: Ja.
5: Dat er ook een aantal sporters waren die medailles zelfs haalden bij een kerntemperatuur van rond de 41 graden.
1: Zo.
5: Maar we weten ook aan de andere kant dat er al zelfs topsporters last krijgen bij een temperatuur van ongeveer 39 graden. Dus in de algemeenheid kun je zeggen, er zijn dus verschillen van persoon tot persoon. Maar zeker boven de 39 graden, dan wordt het lastiger. En zo zeker boven de 40 graden wordt het medisch onverantwoordelijker.
1: Oké. Okay. Zijn er wel uitzonderingen voor renners bijvoorbeeld die juist een voordeel van hebben? Die het heel goed doen met deze temperaturen, zou ik maar zeggen?
5: Ja, mensen die echt gewend zijn om in de hitte te sporten, mensen die leven in Zuid-Spanje, misschien in Afrika, een aantal landen, die zullen wat voordeel hebben ten opzichte van de gemiddelde Europeaan bijvoorbeeld, of een Nederlander. Maar we weten ook dat je als sporter heel goed op kunt acclimatiseren, kunt wennen. Dus een heleboel van die Tour de France wielrenners hebben ook de afgelopen weken hitteprotocollen doorlopen om ervoor te zorgen dat hun lichaam beter die hitte aan kan. Maar zelfs dan blijf je niet. Of kun je niet de prestaties halen die je normaal gesproken bij normale temperaturen zou halen?
1: Nee. Ja, ik vraag me dan ook persoonlijk af, dan zie ik die renners. Dat zijn natuurlijk gewoon bijna uitgemergelde mensen, zal ik maar zeggen. Die zijn helemaal strak getraind. Het lijkt me toch ook niet gezond voor je lijf als je in zo'n klap moet verwerken de hele tijd.
5: Nou, dan kun je misschien zeggen, topsport in zijn algeheelheid is soms niet gezond.
1: Nee, oké. Okay.
5: Deze sporten zijn natuurlijk perfect getraind. Beter krijg je ze niet. En dat is een hele belangrijke factor ook in het doorkomen door die hitte. Dus duurniveau is gewoon belangrijk.
1: Ja, er zijn best veel luisteraars, zie ik, die zich afvragen of we eerst doden moeten vallen voordat de Tour verandert. Ja, is dat waar we op afstevenen?
5: Een dode niet gelijk. Maar gisteren de etappe die Mathieu van der Poel won. Dat was ingekocht natuurlijk, maar tegelijkertijd super intensief. Dus ik dacht eigenlijk gisteren, er gaat iets gebeuren. En dan denk je eerst aan een hitte letsel, een hitte broertje. Niet dat hij direct iemand doodgaat. Maar ik vrees dat een organisatie, zeker vanuit die commerciële belangen, het zo lang mogelijk probeert uit te stellen tot er echte veranderingen komen.
1: Dank Sam Ballack, fysioloog bij TNO. Harm Vonk tot slot, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: U bent van de organisatie van het spektakel van Steenwijk, een van de wielercriteriums na de Tour. Ja, als Pogacar zo'n uitspraak doet, zoals die deed, hè, over het verplaatsen van de Tour vanwege de hitte, zit u dan met geknepen billen te kijken? Want het kan zomaar zijn dat uw spektakel dan ook verplaatst moet worden.
6: Ja, nou ja, we zijn in wielrennen hangt bij elkaar aan tradities. En we zijn van oudsher een na-tour-criterium.
1: Ja.
6: Alleen, ja, als het zover komt, dan worden we een voortourcriterium misschien wel.
1: Oh ja.
6: Wij zitten op 4 augustus, net ja, na de Tour. En we starten 7 uur 's avonds. Dus het is heerlijk vertoeven in Steenwijk op 4 augustus.
1: Zou ik ook zeggen als ik u was. Heeft u toch, hè, want het kan ook zomaar die dag gewoon heel heet zijn. Heeft u voorzorgsmaatregelen genomen?
6: Nee, nog niet. We kunnen natuurlijk nu nog niet weten wat het 4 augustus doet. Vorig jaar hadden we een onweersbui en een hoosbui voor en na de start meteen. Mm-hmm. Daar hebben we dus we hebben de start iets verlaat en we hebben dat aangepast. We gaan op het laatste moment kunnen we altijd aanpassen natuurlijk. Okay. En dat is ook, want waar ga je op voorbereiden nu? Op hitte of op hoosbuien? Dat weet je ook niet meer.
1: Ja, ik zou dus zeggen op alles, toch?
6: Ja, we zijn overal voorbereid.
1: Ja, ja. Het is uw 57e editie. Bent u ook al druk bezig om een verlanglijstje met toerrenners te vullen? Op wie hopen jullie eigenlijk?
6: Ja, zeker. We hebben een verlanglijstje, dat is heel lang.
1: Ja, snap ik.
6: En er staan natuurlijk op onze Nederlandse etappenwinnaars Van der Poel en Kooi. We hebben een renner die dit jaar afscheid gaat nemen van het profbestaan in de persoon van Bauke Mollema. Die zal hoog op ons verlanglijstje staan. Mm-hmm. Ja, en dan gebiedt de eerlijkheid ons ook te zeggen dat het reikt niet tot in de hemel. Dus wij zullen toch keuzes moeten maken dan.
1: Ja.
6: En die zullen we in de komende weken gaan maken.
1: Ik ben benieuwd. Dank dat u in de uitzending wilde komen. En succes met de organisatie Harm Vonk van het spektakel van Steenwijk. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling de Tour de France hoort in de zomer. Wordt flink gediscussieerd in ons spraakmakerscollectief. Remco schreef ons nog, we moeten ons langzaam gaan aanpassen naar het nieuwe klimaat. Dat geldt voor alles. Dan maar kortere etappes of avondetappes maken. Simon zegt de Tour is te groot. Is groot genoeg om ook op een ander moment gehouden te worden. En René zegt de Tour de France hoort echt bij de zomer. Ik kijk er altijd naar uit. En wat dat betreft is het voor de kijker zo ideaal. Maar de gezondheid moet voorgaan. Nou, wilt u met ze meepraten? Dat kan. Meld u aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
7: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
8: En weet nog meer.
7: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
8: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
7: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
8: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
16: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: NPO Radio 1, 10 uur.
17: Roos Abelman.
1: Vier journalisten van de New York Times moeten voor de rechter verschijnen. Ze schreven over de nieuwe Air Force One en dat die niet veilig is. En dat beviel de FBI niet. Een buitengewone escalatie door president Trump, zegt de krant. Wij bespreken het zo in het mediaforum. Na het NOS Journaal met Dorot Megens.
18: Het blussen is nog in volle gang bij de Franse stad Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Daar is een grote natuurbrand uitgebroken gistermiddag. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Het is uitzonderlijk dat er een bosbrand woedt zo dicht bij Parijs, zegt correspondent Eline Huisman.
19: Hier in dit bos is überhaupt de afgelopen 100 jaar nog geen brand geweest. Maar dat er een brand van zulke grote omvang is, dat is echt ongekend. Twee grote blusvliegtuigen die worden ingezet. Dat hebben we nog niet zo dichtbij Parijs gezien.
18: De brand woedt rondom de bekende Route du Soleil. Dat kan dus gevolgen hebben voor vakantiegangers. Contact nu daarom met Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
18: Ja, wat betekent die brand mogelijk voor automobilisten, vakantieverkeer dat op weg is naar het zuiden?
20: Ja, door de bosbranden bij Fontainebleau is de A6 vandaag gesloten tussen Nemours en Cély. Dat is in beide richtingen het geval. En afgelopen weekend werd al een deel van de A5 en de A6 snelwegen afgesloten. Ja. Dus eigenlijk het verkeer wat nu vanuit Noord-Frankrijk naar het zuiden rijdt, kan het beste over de A5. Het verkeer wat via Nederland nu naar het zuiden rijdt, kan het beste via de Ardennen langs Metz naar het zuiden.
18: Aan de oostkant van Frankrijk, zoveel mogelijk. Klopt. Aan de oostkant blijven. Hè?
20: Ja.
18: En treinreizigers, mensen die met de trein reizen, weet je daar iets van?
20: Ja, ook het treinverkeer ondervond afgelopen weekend erg veel last van de bosbranden. De vertragingen liepen op tot meer dan 6 uur. Op dit moment zien we vertragingen van rond de 2 uur. Maar we kregen zojuist melding dat het treinverkeer, als het goed is, weer als normaal wordt opgestart.
18: Oké. Ja. En die bosbranden, ja, dat kan nog wel even duren voordat dat geblust is. Er werd gesproken misschien wel dagen. Dus de komende dagen maar in de gaten houden.
20: Ja, dat klopt. Ja, ik las zelfs de komende dagen en misschien de komende week, 2 weken, dat er nog last kan worden ondervonden op de autoroute Soleil.
18: Ja. Men is gewaarschuwd. Dankjewel, Rijn Baartmans bij de ANWB. Bij een brand in een café in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen en 63 mensen gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Er is wel een vermoeden, zegt correspondent Mustafa Margadi.
21: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. Toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. Het vuur en vooral rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoor heen vechten om op straat te komen. Veel mensen ook die daar terechtgekomen zijn met brandwonden. De verwachting is in ieder geval dat het dodental niet verder op zal lopen.
18: Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Een automobilist is bij Heteren aan de A50 de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was er op dat moment een klant binnen. Zij bleef ongedeerd. En ook de 2 inzittenden van die auto zijn niet ernstig gewond. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven namelijk ingegaan. Wie vandaag een rouwkaart verstuurt die de volgende dag bezorgd moet worden, betaalt daar 2 keer zoveel geld voor. Deze uitvaartondernemer in het West-Friese Wognum heeft daar een opvallende oplossing voor bedacht.
22: Ik heb bedacht dat ik een aantal vrijwilligers in ga zetten om de post te gaan bezorgen. Wij zetten hier echt in op fiets- en wandelvrijwilligers.
18: Ja. En zij is niet de enige.
22: Er zijn zeker al uitvaartbegeleiders hier in de regio die het ook op gaan pakken. Dus samen kunnen we een mooi netwerk vormen hierin.
18: Prijsverhogingen bij PostNL zijn volgens de organisatie nodig omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die twee keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 kilometer per uur, terwijl hij dan maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park.
0: What was that?
2: Is it Tyrannosaurus?
0: I don't think so. It sounds bigger.
18: Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Hij had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag dan overal zon. Het wordt 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg.
1: Gaan we naar de ANWB, naar Rijn Baardmans. Goedemorgen, Rijn.
20: Goedemorgen.
1: Hoe is het op de weg?
20: Nou, het is rustig op de weg, althans 60 kilometer file in totaal. De A2, Den Bosch richting Utrecht, daar is het wel druk tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 6 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A16, Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20 en je loopt 10 minuten vertraging op. Tot slot de A76 richting Duitsland tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 20 minuten door de Duitse grenscontroles.
3: Ster.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
23: Vers aan tafel.
24: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
23: Vers.
24: Aan tafel.
25: Fix die ruit voor je vakantie.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
23: Vers.
24: Aan tafel.
28: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
29: Hoppa!
28: Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
29: Drie sterren slot.
28: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
30: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
31: eBoekhouden.nl.
32: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
33: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
34: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
35: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
36: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
37: NPO Radio 1. KRO NCRV.
38: Abelman.
39: Spraakmakers.
38: Met nu het Mediaforum.
1: Misschien dat Jude Bellingham nog wat gaat doen, maar vooralsnog is Haaland de man van dit WK. In de media dan. Daarover en over Trump, die opnieuw journalisten voor de rechter sleept. En Herman Brood, die er al 25 jaar niet meer is, gaat het vandaag in ons Mediaforum. Met Paul Reumer, voormalig televisiedirecteur bij Talpa en de NTR. Roos Slikker, columnist, net overgestapt van Parool naar Trouw. Goedemorgen, Roos.
40: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Olaf Slijpen, president van de Nederlandse Bank. Ja, Noorwegen mag dan uitgeschakeld zijn op het WK. Op sociale en in traditionele media zijn ze het erover eens. Wereldkampioen PR is spits Erling Haaland.
2: The 2026 World Cup is not just playing out in stadiums and on television. It's also a social media sensation. The 6'4" Norwegian striking Viking, gaining renown worldwide both for his play on the pitch and his off-field antics.
1: Ja, de striking Viking. Het is een enorme man met lang blond haar. Ik zit hier gelukkig met twee voetbalfans. Paul, waarom is deze man zo'n fenomeen?
3: Nou ja, kijk. Ten eerste omdat hij ongelooflijk goed kan voetballen. Ten tweede om de figuur die hij is. Inderdaad, die hele grote blonde man met het lange haar in een knotje. Als je je een viking voorstelt in 600 na Christus, dan zie je Erland Haaling en al zijn broers. En die zie je roeien in die boot. En die man heeft een ongelooflijke sympathieke uitstraling. Kijk, Ronaldo is arrogant in alles wat hij... En deze man die staat na een gewonnen wedstrijd lekker op een trommeltje te trommen. En het hele stadion, het hele land en de hele wereld gaat mee roeien. Is gewoon uniek. Die man is een unieke figuur.
1: Ja. Zijn sterrenstatus bestond voornamelijk uit voetbalkwaliteiten. In het begin, hij kon gewoon heel goed, kan gewoon heel goed voetballen.
4: Zeker, ja.
1: Maar op sociale media,
4: ja.
1: Dit, hè, daar begon het eigenlijk.
4: Nou ja, ik zit echt vuistdiep in het Haaland-algoritme. En ik wil er ook niet uit. Dus ik blijf gewoon op die filmpjes klikken. Want het is zalig. Want
1: het bent het aan het aanjagen de hele
4: ja,
1: tijd.
4: Ja, kijk, Haaland heeft ook de mazzel dat hij een heel expressief hoofd heeft. Dus je ziet daar van alles op gebeuren. Dat is altijd heel fascinerend. Het is een grote man natuurlijk. Maar hij heeft dan ook wat verrassende kantjes. Dus gisteren zat opeens in mijn algoritme. Zijn yoga-lerares die hem bedankte voor de fijne samenwerking. En dan zie je opeens die enorme viking in de Downward Facing Dog. Ja, ik ben aan. Ik blijf kijken. Het is leuker dan alle kattenfilmpjes bij elkaar.
1: Ja.
4: Het is fantastisch.
1: Maar daar begon het wel. Hè? Dus zijn,
4: ja.
1: Natuurlijk begon het met goed voetballen.
4: Ja.
1: Maar op sociale media is hij ook heel goed. Want hij doet heel veel zelf ook op sociale media.
4: Ook, hij doet ook heel veel zelf. Maar ik denk ook op een gegeven moment krijg je toch een beetje een vliegwiel-effect. Het begon voor mijn gevoel een beetje met allemaal filmpjes waarin er werd gezegd, je zal Haaland maar tegenkomen in een donker steegje. En dan zie je die enorme man natuurlijk met een enorme sprint en die zo over alles en iedereen heen dendert. Daar begon het volgens mij mee. En op een gegeven moment zag je vaak ook wel, Haaland is niet vies van een geintje, dus maakt ook wel een geintje op het voetbalveld. Er moet hem wel lachen als iemand zijn knotje pakt en dat soort dingen. Mm-hmm. Daar werd heel erg op ingezoomd en in dus op dat expressieve hoofd. En ik denk dat hij er zelf ook geen hekel aan heeft, aan deze aandacht.
1: Nee. Olaf Sluipen?
5: Ja, het is natuurlijk een monster van een voetballer. En als je hem over het veld ziet lopen, hij is supersnel, maar dan schokt hij ook een beetje. Ja. Ik heb hem ook
1: hij wandelt heel veel, hè?
5: Hij lijkt ook ergens op een soort monster van Frankenstein.
3: Ja, een beetje voorovergebogen.
5: Een beetje voorovergebogen. Ja. Maar ik denk, hij heeft iets ongelooflijk sympathieks. Ik denk dat hij dat zelf ook voedt. Hè. Maar ik denk ook dat het in de aard van het beestje is. Wat hij ook heel goed doet, vind ik, dat hij eigenlijk ook een beetje de draak steekt met zichzelf. Hè? Ja. En ik denk dat dat ook wel wordt gewaardeerd. Je moet je af en toe niet altijd te serieus nemen.
1: Ja, ja. Maar zou dit ook nog beeldvorming kunnen zijn? Dat hij eigenlijk helemaal niet per se zo aardig is, maar dat we gewoon vallen voor, nou ja, wat er allemaal.
4: Nou ja, misschien is het een nul, maar ik wil het niet weten.
3: Kan het me niet voorstellen.
1: Nee, nee.
3: Als we dan zoiets cancelen, we hem alsnog.
1: Ja. Ja. Nou, wat interessant was om te zien is, nou, hij was dus eerst gewoon vooral geroemd als goede voetballer. Toen begon hij op de sociale media op te vallen en kwamen er ook allerlei memes op, et cetera. En ineens afgelopen weekend zag ik in ieder geval overal traditionele media juichstukken schrijven over deze man. Hij is de winnaar van het WK, las ik zelfs ergens. Zijn jullie het daarmee eens? Dus ook nee. Al gaat Denemarken of gaat Noorwegen niet door.
3: Nee, er wordt al heel lang heel goed over Haaland geschreven, want hij is al heel lang een goede voetballer. Maar het is net zoals je zelf een Fiatje hebt gekocht, zie je opeens overal Fiatjes rijden.
1: Ja.
3: Dat is een beetje dat effect.
1: Ja, is dat het? Wat denk jij?
4: Nou, en ik denk dat Noorwegen natuurlijk, ik bedoel, was ook wel een beetje een dark horse, dus heeft het ook gewoon verder geschopt dan we hadden gedacht. En de usual suspects zitten nu natuurlijk in die halve finales. Dat is niet dat je denkt, goh, verrassend zeg, Frankrijk hadden we niet verwacht.
1: Nee.
4: Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje saai om over te schrijven. Dus dan is het natuurlijk wel heel leuk om over een ploeg ook te schrijven. Wat sowieso een sympathieke ploeg is met dat roeien. En zichzelf niet
3: gespeeld.
4: Te serieus neemt. En ze hebben gewoon heel goed gedaan.
1: Ja.
4: Dus dat is ook heel mediageniek. Het is gewoon heel erg saai nu om te gaan schrijven over Spanje.
3: Ja.
4: Sorry.
3: Ja.
1: Hij zegt er zelf over, ik denk dat ik er een beetje beroemder door ben geworden.
4: Ja, een beetje.
3: Nou, dat denk ik ook.
4: Ik denk dat het een beetje een understatement is.
1: Ja. En ik zei misschien dat Jude Bellingham nog wat gaat doen. Want je ziet langzaam in de media dat hij het stokje overneemt. Engeland zit er nog wel in, daar speelt hij voor. Roos, wat denk jij? Komt hij al voor in jouw algoritme? Of
4: hij zit al een beetje in mijn algoritme. Maar ik moet zeggen dat die grote blonde domineert.
1: Ja? Paul, wat denk jij?
3: Nou ja, er zijn nog twee wedstrijden te gaan volgens mij. En er wordt altijd helden geboren op zo'n toernooi. Altijd. En, Haaland, maar ik denk dat Haaland wel de grootste is op het ogenblik.
1: Ja. Dan gaan we toch nog eventjes naar een oude kwestie. Dat is die kwestie rode kaart. Want die kwam ook afgelopen weekend weer terug in de media. U weet het nog wel, de FIFA hief de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op na een telefoontje van Trump. Vorige week bespraken we hoe de mediastorm snel weer ging liggen na de winst van België op Amerika. Maar er zit dus toch nog beweging in het dossier. FIFA-baas Infantino heeft namelijk gezegd dat de disciplinaire commissie van de FIFA hierover had beslist. Die bestaat uit 18 leden. Maar nu meldt de Britse krant The Times dat de voorzitter van die commissie het besluit helemaal in zijn eentje heeft genomen. En dat is opmerkelijk. Ja. Niet dat ze meestal, las ik ook, unaniem zo'n beslissing nemen, maar er worden wel vaak meerdere leden geraadpleegd. Dat blijkt niet zo te zijn.
3: Ja, we hebben nog twee onthullingen nodig. Dat is het telefoontje van Infantino aan deze voorzitter en het telefoontje van de president van Amerika aan Infantino. Zullen we die allemaal gedocumenteerd hebben, weten we precies hoe het
1: de inhoud daarvan bedoel je? Ja. Ja. Maar goed dat de Times hierop blijft zitten, Roos. Ja, want ik denk dat voor heel veel mensen al een beetje naar het achterhoofd was verdwenen, deze hele kwestie.
4: Nou, ik denk dat hij echt nog wel top of mind is. Ik denk eerlijk gezegd dat hij deze WK behoorlijk gekleurd heeft, deze kwestie. Hmm. En het was natuurlijk van tevoren al een discutabel WK. Hè. Er zijn mensen die er uit principe überhaupt niet naar willen kijken. Nou, dat is niet helemaal doorgezet. Maar dat er dan zoiets gebeurt. Hè? Nee,
3: de FIFA was natuurlijk al een corrupte organisatie, dat was wel duidelijk. Maar hiermee is het helemaal duidelijk hoe corrupt het eigenlijk is. Ja. En ik hoop ook wel dat dit consequenties heeft. Want het moet eens een keertje afgelopen zijn met dat gekonkel in de FIFA. Het moet gewoon, het is de grootste bond van de wereld. Dat moet gewoon netjes geregeld gaan worden.

0: het helemaal duidelijk hoe corrupt het eigenlijk is. Ja. En ik hoop ook wel dat dit consequenties heeft. Want het moet eens een keertje afgelopen zijn met dat gekonkel in de FIFA. Het moet gewoon, het is de grootste bond van de wereld. Dat moet gewoon netjes geregeld gaan worden.
1: Ja, ja. Ik ben nog wel benieuwd, dat heb ik zelf niet kunnen lezen nog, hoe de Times aan het nieuws is gekomen.
2: Ja.
1: Het kan natuurlijk zijn, dat is allemaal speculatie, maar dat een van die leden heeft gedacht, ik wil mijn vingers hier niet aan branden. Ik heb hier helemaal niet over mee beslist. Ik ga het bij de journalistiek even melden hoe het zit en dat ze daarom dit stuk kunnen schrijven.
2: Het zou heel goed kunnen, maar in ieder geval is het heel begrijpelijk dat de Times denkt, hier springen we bovenop.
1: En jij zegt dus ook, hier zijn we ook nog niet klaar mee.
2: Nee, ik hoop het niet. Het moet uitgezocht.
1: Roos, we gaan beginnen met jouw mediemoment. Daarvoor gaan we naar de VS weer. Daar kregen journalisten van de New York Times het weekend bezoek van de FBI. Vertel, wat speelt er?
2: Oh, sorry, ik dacht er komt een fragmentje nu.
1: Nee, je wil dat ik het vertel.
2: Ja, nou, Trump heeft een nieuw vliegtuig. Dat moest hij per se hebben. Daar moest ook heel snel moest dat in elkaar geschroefd worden. Was een cadeautje, uiteraard. En vervolgens heeft hij dat vliegtuig niet genomen toen hij terugvloog uit Turkije. Mm-hmm. De New York Times heeft daarover bericht. Het is eigenlijk allemaal heel last minute is hij weer geswitcht naar de oude Air Force One.
1: Mm-hmm.
2: En daar zijn toch wel wat mensen uit de school geklapt tegen New York Times. En hebben ook gezegd dat dit wel met de veiligheid te maken had, et cetera, et cetera.
1: Er waren al zorgen toen hij dat vliegtuig kreeg van Qatar. Van krijg je nou zo'n vliegtuig echt net zo beveiligd als die oude Air Force One?
2: Er wordt beweerd van niet. Die oude Air Force One, die was natuurlijk wel van alles voorzien. Waarschijnlijk ga ik vanuit wat je nodig hebt.
1: Zelfs raketwerpers las ik.
2: Exact. Ja. En deze nieuwe, nou ja, nogmaals, er zat dus ook haast bij. Het was een cadeautje. Nou, ingewikkeld.
1: Mm-hmm.
2: Het punt is, hier is over geschreven. En dat zinde Trump niet.
1: Nee. En dus hebben FBI-agenten dagvaardingen thuis bij journalisten afgeleverd. En de New York Times vindt deze actie een escalatie en het intimideren van journalisten.
3: An extraordinary escalation in President Trump's efforts to threaten and intimidate independent news organizations.
1: Ja, een escalatie dus. Ze bedreigen en intimideren onafhankelijke nieuwsorganisaties.
2: Ja, en even belangrijk om te zeggen, wat het doel is, zij willen dat de krant de bronnen prijsgeeft.
1: Mm-hmm. Ja, want zij zeggen zelf, het gaat ons niet om de journalisten.
2: Het gaat ons om de bronnen en het gaat om staatsgevaarlijke toestanden en die bronnen moeten worden prijsgegeven.
1: Ja.
2: En ik las het, ik zag het voorbij komen en ik dacht, wij zijn hier inmiddels zo aan gewend dat dit gebeurt. En daar schrik
1: wij
2: ik echt
1: of
2: van.
1: Ik?
2: Nou, ik dan. Ja, misschien ik. Maar ik vrees meer mensen. Want laten we wel wezen, het was geen voorpagina nieuws. Dus ik denk wel dat ik wij kan zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Want er stond wel een wat groter stuk in de Telegraaf. Maar het stond ergens op pagina 3 of 4 van de Volkskrant weggestopt. En verder heb ik het niet gezien.
1: Nee.
2: En dat is toch echt best wel opmerkelijk hoor. Want
1: dat zegt jou wel wat.
2: Ja, dat zegt mij wel wat. We hebben natuurlijk in Nederland ook wel zaken gehad. Dat bijvoorbeeld journalisten gegijzeld werden door het OM. Omdat ze hun bronnen niet wilden prijsgeven. Dat zijn destijds gigantische mediazaken geworden. Daar hebben we met elkaar heel veel over gediscussieerd. Daar zijn we heel boos over geworden en heel veel over gepraat. En nu, ja, het is een klein nieuwtje in een nogal nieuwsluwe tijd, kunnen we wel zeggen. Het is komkommertijd. En toch schrikken we er niet van, blijkbaar.
1: Ja. Paul, deel jij die analyse?
0: Ja, kijk, we worden overstroomd met de meest merkwaardige berichten uit Amerika en uit het Trump-kamp. Elke dag is het weer een andere bizarre wending. En op een gegeven ogenblik ontstaat er misschien wel een soort van vermoeidheid van, weet je kan niet elke dag blijven reageren op de toppen van je verontwaardiging. Dus ik denk dat dat wel een beetje meespeelt. Maar wat hier ook het vreemdste is, kijk, als er staatsgeheimen zouden zijn blootgegeven, dan mag de staat daartegen optreden. Alleen dat weten we niet eens, want in de dagvaarding naar de journalisten staat blijkbaar de woorden van het vermoeden van.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is ook nog eens een hele vage dagvaarding. Ik denk ook dat elke rechter dit onmiddellijk weer van tafel afveegt en dat de journalisten morgen weer vrij op straat staan.
1: Yeah.
0: Maar het feit dat de overheid dit doet, zegt iets over de temperatuur binnen die overheid. Maar ja, dat wisten we natuurlijk al een paar jaar.
1: Ja, Olaf Slijpen. Hoe hoort u dit aan?
4: Ja, het is natuurlijk een patroon dat we zien. En gelukkig denk ik dat heel vaak de regering met dit soort acties ongelijk krijgt. Want er is ook een rechter die iets vindt.
1: Mm-hmm.
4: Als ik even kijk naar waar ik dan zelf iets meer van weet. Dus de Amerikaanse Centrale Bank, die ook verschillende keren dagvaardingen naar het hoofd heeft gekregen. De administratie heeft geprobeerd, of probeert nog steeds, om een van de leden van de board te ontslaan, Lisa Cook.
1: Probeert ook het beleid te bepalen eigenlijk, hè?
4: Ja, maar probeert dat eigenlijk via toch op de man te spelen en rechtszaken. En

0: tot dusverre, hè, afkloppen, maar tot dusverre heeft de rechter eigenlijk iedere keer Trump en de administratie in het ongelijk gesteld. Het is een soort strategie om te kijken of je toch zo je zin kunt krijgen.
1: Ja, ja, maar wel zorgelijk eigenlijk, Roos, zeg jij ook dat er zo weinig aandacht voor is. Zou wel meer mogen zijn.
2: Ja, laten we het alsjeblieft niet normaal gaan vinden.
3: Nee.
1: Paul, jouw moment ligt hier op tafel. De Volkskrant van vandaag. Want wat staat daarop?
3: Ik zal hem omhoog houden voor de camera's. Ik zag de foto op de voorpagina van de Volkskrant. En die was van het amputatievoetbalteam uit Gaza. Van Gaza al-Irada heet dat. En het is een, ik zal hem even beschrijven. Het is een foto van een veldje waarop je zes mannen in voetbalkleding ziet. Die allemaal op krukken staan, want ze hebben één been, dan wel één arm. Het zijn dus mensen allemaal met een amputatie. En wat ik aan deze foto zo verschrikkelijk mooi vind, is dat hij laat twee dingen zien. Hij laat zien de onvoorstelbare veerkracht van de mens. Dat je zelfs in de meest gruwelijke en barre omstandigheden toch nog de moed en de hoop kan vinden om te gaan sporten. Zelfs als je maar één been bent en toch te gaan voetballen. Dat vind ik zoiets moois dat een mens dat in zich heeft. En aan de andere kant laat het ook zien hoe ongelooflijk groot de aantrekkingskracht van het spelletje voetbal is. Mm-hmm. Dat je dus met al deze ellende aan en om je heen je toch wil gaan voetballen. Hè? Ja. De kracht van het voetbal en de kracht van de mens verenigd in deze ene foto. En het spreekt ook iets van hoop uit, vind ik. Want wat daar gebeurt in Gaza is natuurlijk echt te verschrikkelijk voor woorden. Maar de hoop die ik zie uit deze foto is dat mensen toch in staat zijn om zelfs al missen ze ledemaat zichzelf op te pakken. Ja. Weer op te staan en door te gaan.
1: Dit is een keuze van de Volkskrant om deze foto zo op de voorpagina te zetten. Zeker in deze, want Roos zei het al, het is niet echt een nieuwsluwe tijd. Je had voor heel veel andere voorpagina foto's kunnen kiezen en zij kiezen voor deze.
3: Nou, ik zou graag de hoofdredacteur van de Volkskrant willen horen waarom hij dat gedaan heeft. Maar ik ben het nou al met hem eens, want ik vind het ook fijn. Mijn dochter zegt vaak, pa, ik kan het nieuws niet meer kijken. Ik kan het niet meer verdragen. Ze is 31. Mm-hmm. Je kan het niet verdragen, alle ellende. Dus dat je nu zo, dat je ook kiest voor, laat me zeggen, de hoop op de ellende. Dat vind ik een fijne keuze.
1: Ja, eens, Roos?
2: Ja, zeker. Het is overigens, want verderop in de krant staat een hele reportage. Ja. Mm-hmm. Die foto's zijn prachtig, die zijn ontroerend.
1: Dan, zaterdag was het 25 jaar geleden alweer dat zanger en schilder Herman Brood overleed. Daar werd bij stilgestaan, onder meer met grote interviews in de Volkskrant en in de Telegraaf. Roos, hoe heb jij die interviews gelezen dit weekend?
2: Ja, het is wel even dat je denkt, oh ja, en ook zo raar, dat ging ik ook over mijn kinderen, maar dat mijn kinderen dus echt geen idee hebben wie dit is. Dat is dan ook dat je denkt, oh, maar vertelt, ja, dat was een man. Maar begin het maar eens uit te leggen. Gaan we maar eens uitleggen wie Herman Brood is.
1: Ja, precies, leg het maar eens even uit.
3: Heel goed kon schilderen.
2: Ja, en waanzinnig kon zingen en heel charismatisch was en met Major Boshart, wie is Major Boshart? Nou, je bent zo vertrokken. Het is verschrikkelijk. Maar goed, oma heeft verteld. Ook wel, ik vond het een mooi stuk dat ik las ook in de Volkskrant. En wat ik dan ook heel grappig vind, dat iedereen heeft zijn eigen Herman Brood verhaal. Ja. Want Herman Brood was zeker in Amsterdam er altijd en overal. Ik heb hem ook geregeld rond zien scharrelen.
1: Heel benaderbaar ook.
2: Zeer benaderbaar en rekende natuurlijk op een gegeven ogenblik altijd af met een krabbel op een bierveeltje. Ja. Waardoor heel Amsterdam bijna denkt dat hij een unieke Herman Brood heeft. Ja. Wat de waarde enigszins van de kunst heeft doen kelderen, denk ik. Maar goed, desalniettemin.
1: De emotionele waarde is groot.
2: Ja, ik moest er wel om lachen dat volgens mij de dochter Lola ook in dat interview zei van ja, dan komt er weer iemand op me af en die zegt ja, en ik heb jouw vader gezien. En nou, zo bijzonder. Hij zat de hele tijd te krabbelen op een bierveeltje. Ja. Dat ze zei ja, hij krabbelde op 200 bierveeltjes op een dag. Ik heb niet anders gekend, natuurlijk.
1: Nauwelijks voor een biertje betaald. Altijd met schilderijen ook.
2: Maar goed, ik vind het mooi dat iedereen die hem nog kan kennen zijn eigen Herman Brood verhaal heeft.
1: Ja. Paul, zo ook jij. De Volkskrant noemt hem Knuffeljunk. Hij was in 89 te gast bij Jongbloed in Joosten. Toen was jij daar producer.
3: Ja, was ik producer en ik moest hem opvangen. Het was een live programma op vrijdagavond, duurde een half uurtje. En één minuut voor uitzending waren we Herman kwijt. Paniek. Dus kijken. En toen bleek Herman in het toilet te zitten. Daar kwam hij uitlopen. Nou, ik denk niet dat de spuit nog in zijn arm zat. Maar er lag in ieder geval wel ernaast. Die had even een shot gezet. Dus ik duw die man de studio in. Daar ging hij zitten. Lijkbleek met zwart geverfd haar. En vervolgens kon hij prima een interview doen. Want dat was zo bijzonder van deze man. Hij was weliswaar een junk, maar wel iemand die zijn spul kon betalen en kon functioneren met zijn verslaving. Ja. Hele bijzondere man.
1: Ja. Zou dat nu nog kunnen eigenlijk? Publiek figuur zijn en junk tegelijkertijd?
3: Ik denk dat we er best wel een paar hebben, alleen dat we het misschien niet weten. Het is niet, het is niet zo expliciet.
1: Zal ik het anders stellen, openlijk junk zijn?
3: Nee, ik denk de manier hoe dat was in de jaren 80... En hoe hij inderdaad openlijk seks, drugs en rock'n'roll beleefde. Ik denk dat dat in deze tijd buitengewoon ingewikkeld geworden is en niet meer zou kunnen.
2: Ik weet het niet. Het kon bij Herman Brood ook vooral omdat hij zo ongelooflijk charismatisch was. Dus dat werd een soort image ding natuurlijk. En hij functioneerde uitstekend. Ja. En hij gaf hele scherpe en hele goede antwoorden. Sterker nog, ik denk dat hij beter met dan zonder functioneerde. Ja. Dus het lag ook aan de unieke figuur van Herman Brood. Want het is niet zo dat wij 30 jaar geleden een heleboel van dit soort types hadden. Er was er maar één.
1: Ja, u hoort hier de krakende deur van de schatkamer van Beeld en Geluid. Onze mediaforumleden mogen daar deze zomer lekker in gras druinen. Zoek naar mooie momenten. Ja, Roos, ik zag je al denken, wat gebeurt hier?
2: Een soort saloon die open gaat.
1: Ja, dit is de schatkamer. Paul, ik begin bij jou. Waar moest jij aan denken toen we je vroegen om iets te kiezen uit dat immense archief?
3: Is natuurlijk onmogelijk, want het archief staat zo chockvol met geweldige dingen. Maar het eerste wat in me opkwam was schatkamer en het is zomer. En de zomer doet me altijd denken aan Bananensplit. Dat heb ik ook een paar jaar geproduceerd. Mm. En in de zomer gingen we altijd naar buiten om grappen te draaien. En na Bananensplit kwam ik op voetbal. Toen dacht ik, oh ja, we hebben een geweldige grap ooit uitgehaald met Leo Beenhakker. Toen die bondscoach was en ze voorbereidde op het WK in Amerika. En de grap heel kort. Leo werd geïnterviewd door een Amerikaanse interviewer. Live voor een Amerikaans tv-station, dacht hij, op Schiphol. En we hadden een aantal vragen bedacht. Maar elke vraag die we stelden, kon zowel voor Leo Beenhakker gelden als voor Johan Cruijff. In het begin waren ze heel algemeen en Leo ging erin mee. Maar het werd steeds specifieker Johan Cruijff. En op een gegeven moment zag je bij Beenhakker tussen zijn ogen dat het kwartje viel. Dat hij dacht, holy moly, dit gaat niet over mij. Maar hij kon niet meer terug. Ja. Tot we echt een fragment lieten zien van zijn mooiste goal ooit. Dat was natuurlijk Johan die scoorde. En Leo kon niet meer terug. En die ging commentaar geven bij zijn goal, wat eigenlijk de goal van Leo was.
1: Heeft hij dat ook gedaan?
3: Heeft hij gedaan?
1: Oh, serieus?
3: Ja, serieus. Oh, ja. Was een geweldige grap.
1: En dan komt er een moment dat Leo Beenhakker doorheeft dat hij in de maling wordt genomen.
4: Shit. Heb ik dat? Ik heb me altijd gezworen, ik trap er nooit in met.
3: Precies. Dat is het moment dat
4: een goed meisje. Laat ik het nou maar volmaken. Ik vertel het in de afloop wel. En dan heb je me toch te pakken. Ja, ik denk zo stom Amerikaan, wat weet hij dan van voetballen? Die hebben niet van voetballen.
3: Sorry, ik ging er doorheen. Dit is het moment dat Ralf binnenkomt en dan ziet hij Ralf. En het is altijd spannend, want wordt zo iemand nou erg boos? Loopt hij weg of moet hij lachen? Nou, hij pakt het fantastisch sportief op.
1: Ja, leuk om even terug te kijken. Roos, jij kwam uit bij een andere grote held van vroeger. Bij wie?
2: Nou, ik kwam uit vooral bij het programma eigenlijk, de 1, 2, 3 show. Dit is mijn eerste televisieherinnering. Echt categorie natte haartjes op de bank. En ik dacht dus altijd, in mijn herinnering was dat een hele spectaculaire, toffe show. Mm-hmm. Dus ik ging gisteren, naar aanleiding van jullie opdracht, eens even kijken. Ja. Die show duurde anderhalf uur. Er zat een showballet in. Dat echt, geloof 8,5 minuut een tulp heeft uitgebeeld.
1: Mocht even duren.
2: Fascinerend. Ja. En ik kwam toen ook uit. Er zat van alles in die show. Mensen uit het publiek. Mensen kregen allemaal een koffer. Weer een showballet. Nog een keer een paar slechte grappen. En toen was er ook nog de Nana Mouskouri-parodie. Nou, ik heb hier zo van genoten. Toen hebben ze 5 bekende mensen, waaronder zangeressen Maggie McNeil en Corrie Konings. En die hebben ze allemaal verkleed.
3: Als Nana Mouskouri.
2: Als Nana Mouskouri. En ze moesten het publiek raden wie ze waren.
1: Oh ja? Laten we even luisteren hoe Corrie Konings de Griekse nadeed in deze show.
5: In elk land is zij top of the world, zoals dat heet. Dames en heren, Nana Mouskouri.
6: Dank je wel.
5: Alsjeblieft, dank je wel. Hoe gaat het?
6: Zeer goed.
5: Heb je goed geslapen?
6: Zeer goed.
5: Heb je goed geslapen? We hebben het gisteren heel laat gemaakt. Want we ontmoetten gisteren elkaar al in het hotel. Ik wist helemaal niet, ik denk, wie zit daar nou? Maar dat was dus Nana. Dat is leuk, hè, gisteravond, hè?
6: Mm-hmm.
5: Ja. Mm. We hebben nog een wandeling gemaakt. Op de grote stille
6: geide dwaal de herde eenzame hond.
1: Wat een heerlijke rubriek.
2: Er komt geen eind aan. Ik zweer het je. Rudy Karel is uiteraard de man die we hoorden. Het is Het is, ik denk echt, als we allemaal gewoon deze zomer een beetje voor de Slow TV gaan, de stress in Nederland neemt zien de ogen af.
1: Kijk eventjes anderhalf uur naar de 1-2-3 show. Dankjewel, Roos hiervoor. En sowieso voor je komst naar Mediaforum. Roos Slikker en Paul Reumer, ook dank voor jouw komst. Het Mediaforum is als podcast terug te luisteren via uw favoriete podcast-app en heet daar ook Het Mediaforum. Dat is wel zo handig. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens vandaag.
7: NPO Radio 1.
8: Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak brand uit in de buurt van Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. Een verkeersongeluk op Java heeft aan 13 bruiloftsgasten het leven gekost. Die zaten achterin een pick-up truck waarvan de bestuurder wilde keren op de weg. En op dat moment botste een vrachtwagen op die pick-up truck. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen veroorzaakt door graafwerk van de bever begint een probleem te worden in Nederland. Het schadebedrag is fors opgelopen de afgelopen jaren. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 9 keer zoveel, 4,5 miljoen euro. En opnieuw is een geroofd werk uit de collectie van de Joodse verzamelaar Goudsticker ontdekt. Het 17e-eeuwse tweeluik belandde zo'n 30 jaar geleden bij het grof vuil. Werd meegenomen door een Amsterdammer. Die had geen idee dat het om een kostbaar werk ging van Goudsticker, tot hij onlangs in de Telegraaf las over een ander geroofd werk uit die collectie. Tweeluik gaat nu terug naar de erven.
1: Rijn Baartmans, waar staat het nu nog vast?
9: Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20, 10 minuten extra. De A28 richting Zwolle staat een kapotte vrachtauto tussen Assen en afrit Westerbork, 4 kilometer met 15 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Duitsland, vanaf knooppunt Kunderberg, vanwege de Duitse grenscontroles loop je hier 15 minuten vertraging op.
10: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Spraakmaker Olaf Slijpen is nu 1 jaar president van de Nederlandse Bank. En het was qua economie en wereld een behoorlijk turbulent jaar, kunnen we zeggen. Hoe kan het dat ondanks alles de economie toch nog groeit? Dat bespreken we zo meteen. Nieuw aan tafel is de directeur van het Noord-Brabants Museum, Jacqueline Grandjean. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Het is u gelukt om 15 meesterwerken van grote Vlaamse schilders naar uw museum te krijgen. En deze schilderijen die hingen 400 jaar in de kerk in Antwerpen, ergens hoog aan het plafond, niet van dichtbij te zien dus. U heeft ze nu dus in het museum gekregen voor iedereen beter te bekijken, ook voor uzelf. Welk schilderij heeft u nou het meest verbaasd, nu u ze in het museum ziet hangen en ze een beetje van dichtbij kunt bekijken?
11: Nou, ik vind de zeggingskracht van het werk van Antoon van Dijk, dat is de kruisiging van Christus, nou, daar krijg je tranen van in de ogen.
1: Ja?
11: Christus die kijkt zijn moeder aan, zijn moeder kijkt terug. Een blik van verstandhouding tussen moeder en zoon. Die deze schilder, mind you, op 19-jarige leeftijd heeft vastgelegd. En dat is helemaal aan het begin van zijn ongelooflijke carrière als kunstenaar.
1: En dat is slechts één van die 15 meesterwerken.
11: Precies.
1: Dus. Ja, nou gaan we zo uitgebreid verder over praten, want eerst gaan we op pad.
10: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En speciaal voor de vraag van vandaag hebben we onze grootste alfa van de verslaggevers op pad gestuurd. Marielle Beers, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ik denk dat ik de enige persoon ben in Nederland die maar 3 jaar wiskunde en natuurkunde heeft gehad. En toch een VWO-diploma heeft gehad in 6 jaar. Vraag me niet hoe ik het gedaan heb, maar het is me gelukt om een jaar korter die wis- en natuurvakken over te slaan. Want daar was ik niet zo goed in. En wat grappig, hoe ironisch is het dan dat ik hier uitzicht heb op de Einsteinfontein in het gebouw van de wis- en natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Olaf Slijpen, waarom heb je me hier naartoe gestuurd?
0: Ja, ik heb een vraag over inderdaad een technische vraag die te maken heeft met quantum computing. We gaan het denk ik straks hebben over weerbaarheid, veranderingen, technologie, wat betekent voor de economie. En we hebben natuurlijk de mondvol van AI en wat dat allemaal kan betekenen. Maar er is ook nog iets wat er al is of zit aan te komen en dat heet quantum computing. En mijn vraag is eigenlijk, wat is het eigenlijk? Hoe snel gaat het daarmee en wat betekent het eigenlijk? Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen daarvan? En nou ja, ik vind het heel moedig dat iemand die relatief weinig wiskunde en natuurkunde heeft gehad, hiermee op pad is gegaan. Dus dank alvast daarvoor.
12: Ja, en dan ook nog 5 vragen die ik dan allemaal binnen 4 minuten moet zien te beantwoorden. Nou, gelukkig heb ik wel iemand naast me staan. Julia Kramer, universitair docent Quantum and Society hier aan de Universiteit Leiden. Die wel heel veel weet van quantum en die het ook aan gewone mensen zoals ik kan uitleggen. Laten we daar even kort mee beginnen, want wat is het?
13: Ja, quantum of kwantummechanica is de natuurkunde van kleine deeltjes. Dus een natuurkunde die we eigenlijk in ons dagelijks leven niet zien. En de kleine deeltjes zijn bijvoorbeeld elektronen of lichtdeeltjes. En deze natuurkunde is relatief nieuw, modern. We weten er pas ruim 100 jaar goed hoe dat werkt. En die kleine deeltjes die gedragen zich soms een beetje anders dan we in onze zichtbare wereld gewend zijn. Dus ze kunnen bijvoorbeeld op 2 plekken tegelijkertijd zijn en een heel sterke verbinding met elkaar hebben, waardoor het bijna lijkt alsof ze 1 deeltje zijn, maar dan over een afstand. En dat is soms best wel ingewikkeld om voor te stellen. Aan de andere kant geeft dat ook heel veel mogelijkheden. En dan kom je dus bij die kwantumtechnologie of kwantumcomputers, waar Olaf het net over had. Want je kan je voorstellen dat als deeltjes op 2 plekken tegelijkertijd kunnen zijn, dat in een computer, in een berekening, die deeltjes 2 berekeningen tegelijkertijd kunnen uitproberen. Als je dat met meer deeltjes doet, dan zou je dus bepaalde berekeningen veel sneller en veel efficiënter kunnen doen. En dat is eigenlijk het idee van die kwantumcomputers.
12: Dus dan kunnen we veel sneller nog, die computers kunnen dan veel, veel meer aan eigenlijk.
13: Ja, dus bepaalde rekenproblemen die kun je in de toekomst met een kwantumcomputer veel efficiënter oplossen. Dat is dus de grote belofte van kwantumcomputers en kwantumtechnologie. En die verbinding over lange afstand, die zorgt dan weer voor sterkere netwerken. Een fundamenteel veilige verbinding, waardoor je een quantum internet kan maken. En dat biedt dus mogelijkheden voor de toekomst. En we zijn hier nu nog bezig om die kwantumtechnologie, en niet alleen in Leiden, eigenlijk over de hele wereld, om die zo te maken dat we daar in de toekomst ook bruikbare computers en bruikbare netwerken van kunnen maken.
12: Want dat is nu nog niet zo.
13: Nou, er zijn wel eerste stappen richting kwantumtechnologie. En bijvoorbeeld in 2019 heeft Google al voor het eerst op een kwantumchip eerste berekening laten zien die efficiënter was dan op een klassieke computer. En dat is dus ook alweer 7 jaar geleden. Maar er komt niet echt een Q-day zoals de landing op de maan, of dat verwacht ik in ieder geval niet. Die kwantumtechnologie die ontwikkelt zich eigenlijk stapsgewijs. En steeds komen we een stukje verder. En er is ook van alles voor nodig. Dus je moet die hele kleine deeltjes, die kwantumdeeltjes, heel goed kunnen controleren en afscheiden van alle trillingen, warmte, geluid die we in onze grote wereld produceren. Dat is veel te veel ruis voor zo'n klein kwantumdeeltje. En daarom zitten we hier ook in een relatief nieuw gebouw.
12: Ja, en het is heel stil hier. We zitten ook in een soort isolatie. Want als wij echt bij die computer, want dat is leuk om te vertellen, als wij bij die computer zelf zouden staan, dan zouden we elkaar niet kunnen horen. Waarom is dat?
13: Nee, dus die computers, die eigenlijk alles wat er nodig is om zo'n kwantumchip te controleren, dat maakt ontzettend veel herrie. En dat komt omdat om die kwantumdeeltjes goed te controleren, leren moet je naar extreem lage temperaturen, eigenlijk het absolute nulpunt, min 273 graden Celsius, 0 Kelvin, bijna 0 Kelvin gaan. Om dat te kunnen doen heb je grote machines nodig met stikstof en helium, dat wordt rondgepompt om dat voor elkaar te krijgen. En die computers, dus we hebben het altijd over kwantumcomputers, en het beeld wat wij daarbij hebben is misschien een kastje op je bureau, maar die zijn eigenlijk groter dan dat ik en jij samen zijn. Die staan dus in speciale labs. Er wordt heel erg trillingsvrij gewerkt. Wordt dus naar extreem lage temperaturen gegaan.
12: En wel leuk, want we weten dus nog niet precies wanneer het komt. Het wordt ook niet 1 punt, maar het gaat zo langzaam steeds meer onze maatschappij overnemen. Waar staan wij als Nederland?
13: Ja, Nederland is historisch best wel goed in quantum, eigenlijk al vanaf de start. Dus zelfs hier in Leiden is voor het eerst vloeibaar helium gemaakt. En dat zorgt al voor extreem lage temperaturen. Waardoor we dus die kwantumexperimenten kunnen doen. En met de tijd zijn we eigenlijk meegegroeid met de ontwikkeling van kwantumtechnologie. En nu heeft Nederland ook werkt nu aan een rijksbrede kwantumstrategie. Dus meerdere ministeries samen werken aan een strategie hoe we die voorsprongspositie of die toppositie kunnen behouden.
12: Kijk, dat moet goed nieuws zijn voor de directeur van de Nederlandse Bank.
0: Ja, ik heb misschien, als het mag, nog 1 vraag. Want betekent waarschijnlijk ook dat het makkelijker wordt om systemen te hacken. Want daar zit mijn zorg aan.
12: Ik ga hem stiekem stellen. Als het niet mag, dan draait de regisseur me gewoon
2: dicht. Het mag hoor, Marielle, het mag.
12: Is het dus ook, door hacken, wordt hacken ook makkelijker door die kwantum?
13: Ja, dus aan de ene kant kan die quantumcomputer de huidige beveiliging van data, zoals bankgegevens, overheidsgegevens, in de toekomst makkelijker kraken. Dus je zou kunnen zeggen dat de huidige beveiliging op dit moment niet geschikt is voor de toekomst van quantumtechnologie. Maar je hebt ook het idee van store now, decrypt later. Dus je zou nu alvast bepaalde beveiligde data kunnen downloaden. En die later met quantumsystemen kunnen kraken. Maar daarvoor is er nu al post-quantum cryptografie. Dus het is mogelijk om protocollen toe te passen, zodat je ook in post-quantum, dus na quantum, en dan heb je het toch een beetje over een QD, maar in een tijdperk waarin quantum goed genoeg gebruikt kan worden om te kraken, ook kan worden toegepast. Dus ik zou het enorm aanraden om in ieder geval die cryptografie uit te zoeken en toe te passen.
14: Dus ook hier is een goede meid en ook een goede bankdirecteur op zijn toekomst voorbereid.
0: Ja, stelt me toch weer enigszins gerust. Dank.
2: Ja, we gaan het er zo uitgebreid ook over hebben, hè, over die, ja, al die ontwikkelingen op AI-gebied en zo, wat dat betekent voor onze economie en voor onze veiligheid. Dankjewel, Marielle Beers, voor je bijdrage.
10: Spraakmakers.
2: Meer dan 400 jaar geleden lang hingen de beroemde schilderijen van de 15 mysteriën van de Rozenkrans 4 meter hoog in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Maar sinds zaterdag zijn ze voor iedereen te zien in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Heel bijzonder, op ooghoogte. En er zitten de meeste werken bij van Vlaamse grootmeesters, zoals Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Anton van Dijk. En Jacqueline Grandjean is de directeur van het Noord-Brabants Museum. En ja, ik begreep, u liep op een dag door Antwerpen. En u ging naar die Sint-Pauluskerk in Antwerpen om te kijken naar die schilderijen. En wat gebeurde er toen?
11: Nou, ik liep de kerk binnen. En normaal gesproken hangen ze daar altijd heerlijk op een rijtje met z'n 15e. Inderdaad, 4 meter hoog, maar toen ik daar binnenkwam waren ze niet. Ze waren verdwenen.
2: Ja.
11: En ik ging even rondvragen. Er lopen er altijd geweldige vrijwilligers rond die heel veel weten. Ja, ze zeiden, ze zijn er niet, want er wordt gerestaureerd en vanwege de veiligheid hebben ze even opgeborgen. En toen kwam ik de volgende dag terug op het museum en toen heb ik aan mijn collega Floris van Alebeek gevraagd om, hij is conservator, om eens uit te zoeken wat nou de relatie is tussen die 15 mysteriën en Brabant.
2: Want u voelde momentum daar. U dacht, ze hangen even niet op hun plek.
11: Ja, natuurlijk.
2: Wie weet, dat is, kan ik ze onze kant op krijgen.
11: Dat zijn altijd heerlijke momenten om eens een vraag te stellen.
2: Ja, maar wat was daar specifiek voor nodig dat er een link was, ook met het Noord-Brabants Museum, wat u betreft?
11: Ja, dat vind ik altijd heel belangrijk. We zijn natuurlijk het Museum van Brabant, we staan in Den Bosch. De verbinding met de geschiedenis of met de cultuur in Brabant is wel heel belangrijk.
2: Ja.
11: En gelukkig was die er.
2: Ja, want wat is de link?
11: Het is zo dat het beleg van Den Bosch in 1629 was het moment dat de katholieken de stad en de Brabantse meierij uitgezet werden.
2: Mm-hmm.
11: En daarmee werden de kerken ook leeg. Een beetje zoals een schilderij van Sarendam. Heel kaal. Dus al die kerkschatten die moesten weg. En de bisschop van Den Bosch die raadde met klem aan om toch vooral die kerkschatten zo snel mogelijk op karren te laden en naar Antwerpen te verplaatsen.
2: Oh ja.
11: Nou, zo geschieden. En al die kerkschatten die zijn bewaard een aantal decennia in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen.
2: Kijk, en zo komt het allemaal samen. Dan heeft u die link en dan denkt u, nou wil ik ze ook deze kant op krijgen. Ze hangen daar toch even niet aan de wand. Hoe makkelijk of moeilijk ging dat?
11: Ja, we zijn in het museale vaak nog van de brieven. Dat heeft wel iets charmants.
2: Echt?
11: Dus ja? We hebben een lange brief gestuurd. Ook met deze geweldige reden erbij. Mm. En we kregen al snel een antwoord terug. Dat we maar eens moesten komen praten. En aanvankelijk was het idee dat een aantal topstukken nog getoond zouden worden in de kerk. Achter glas. En dat wij er een stuk of 12, 13 zouden kunnen krijgen. Maar wij zeiden, ja, we willen ze toch wel heel graag van 15.
2: Toch? Ja. Ja.
11: Nou, dat is gelukkig is de directeur daarmee akkoord gegaan. Maar toen moesten we nog naar de topstukkenraad. En de topstukkenraad, dat is ja een Vlaams comité die bepaalt of inderdaad kunststukken het land mogen verlaten.
2: Oh ja.
11: Want dat is wel eens misgegaan.
2: Oh ja.
11: Het is een tafel van 22 mensen die daar dan over gaat beslissen. En daar hebben wij een presentatie gehouden. En toen bleef het even oorverdovend stil. Maar uiteindelijk is er heel enthousiast gereageerd op het idee.
2: Ja.
11: En toen kon de boel in gang gezet worden.
1: Ja, ja. Was het voor het eerst dat ze zo'n vraag kregen over deze 15 mysteriën? Want je zou zeggen, u bent niet de eerste die dit idee heeft. Zo van, kan ik ze niet in mijn museum ophangen?
11: Ja, nou, ik denk, omdat ze altijd zo goed hingen daar, dat niemand op het idee kwam.
1: Nee.
11: Er is er wel eens eentje naar Palazzo Dogana in Venetië gegaan. Dat is de Rubens,
1: oh ja,
11: die ook ongelooflijk is. Maar de rest, alle 15, zijn ze sinds 1617 niet van hun plek geweest.
1: Nee. Tot nu dus. Die 15 mysteriën van de Rozenkrans is een bekend thema in de katholieke kerk. Wat is er dan altijd op te zien?
11: Nou, je moet je voorstellen dat het eigenlijk een soort stripverhaal is. Want in die tijd kon nog niet iedereen lezen. Maar het was wel de bedoeling dat iedereen die Bijbel uit zijn hoofd kende. Ik zeg vaak, misschien niet helemaal respectvol, maar de katholieke kerk is misschien wel de beste marketingmachine die we hebben gekend in de wereld. Want het is eigenlijk een vorm van linguistisch programmeren om die verhalen van de Bijbel bij mensen tussen de oren te krijgen.
1: Dus als je niet kon lezen of moeilijk kon lezen, dan had je die beelden om jou erbij te helpen.
11: Als een stripverhaal. En als dat nog niet genoeg was, want het was echt de bedoeling dat het herhaald werd, dat dat hele leven van Christus, dat leven en lijden van Christus echt tussen de oren terecht kwam, dan hadden we de Rozenkrans. En die Rozenkrans hielp om tactiel, dus via de tast, de volgorde van 3 keer 5.
1: Ja.
11: In 2002 zijn er nog eens een keer 5 bijgekomen. Omdat toen het de interesse voor de katholieke kerk wat afnam.
1: Ja.
11: En de paus heeft toen bepaald dat er nog 5 bij kwamen.
1: Er zijn 20 mysteriën.
11: Ja, er zijn er inmiddels 20. Maar de 15, dat zijn de originele.
1: Ja, interessant. Wat is dat verband leggen tussen voelen en iets onthouden? Daar had de katholieke kerk dus wel iets te pakken, zou je kunnen zeggen.
11: Ja, wij doen het eigenlijk nog steeds, hè, met een knoop in de zakdoek. Maar je ziet het ook in andere geloven terug. Hè. Gebedsnoeren zijn eigenlijk van alle religies.
1: Ja.
11: En zie je ook terug in de islam, in het boeddhisme. Maar ook bijvoorbeeld een ketting die voor kinderen met kanker gebruikt wordt om hun chemotherapieën te onthouden.
1: Oh ja. Welke behandelingen ze hebben gehad. Ik krijg er elke keer een kraal voor.
11: Elke keer een kraal voor.
1: Ja.
11: Ja, dat zijn ook manieren om herinneringen vast te houden.
1: Ja.
11: En ze weer terug te kunnen lezen.
1: Ja, en daar is zo'n Rozenkrans dus ook goed voor. Daar voel je gewoon aan de kraaltjes, waar ben ik in mijn gebed?
11: Exact.
1: Ja. En wat moet ik nog? Wat mag ik naartoe? Ben ik bij de weesgegroetjes? Ben ik bij de...
11: Al die gebeden horen erbij.
1: Ja, ja. Olaf Slijpen, zelf wel eens trucjes toegepast op deze manier om iets te onthouden?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk onbewust wel. Ik ben wel iemand die iets vraagt, dat doe ik zelfs hier. En dan zit ik met die kabel te spelen. Van het snoer, van de microfoon. Dus ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat je het fijn vindt om met iets te spelen.
1: Ja.
0: En dat je dat ook iets doet met je hersens. Dus in die zin vind ik het wel herkenbaar en... Ja, ik kom uit het katholieke zuiden.
1: Kijk.
0: Dus wat hier wordt verteld en ook de Rozenkrans. Ik heb hem nog wel, hij ligt nog wel ergens bij mijn ouders zeker. Mm-hmm. Maar
1: niet meer in actief gebruik.
0: Niet
1: maar
0: meer
1: u herkent
0: gebruik.
1: Het symbool.
0: En op de lagere school en op de basisschool werd hij wel. Nou, we hebben hem niet altijd, maar de wees groetjes aan onze vaders en hoe het in elkaar zat, dat werd wel onderwezen in de godsdienstles. Ja.
1: Terug naar die kunstwerken. Dat vervoeren van die kunstwerpen deze kant op, dat gaat niet met loeiende sirenes. Hè. Dat gaat juist in alle stilte, vooral geen aandacht trekken. En dan zijn die werken uiteindelijk in het museum, maar dan moeten ze worden uitgepakt. En dat gaat stuk voor stuk en heel voorzichtig. Onze verslaggever Anne van der Veen die was erbij. En die wist niet, net als alle andere mensen in de ruimte, welk meesterwerk uit de doos zou komen.
15: De doos, de houten doos, is echt heel erg groot. Ik denk wel 2 meter, 2 meter 30. Wat denk jij, Ramon?
16: 2,80 denk ik wel.
15: Ja?
16: Ja.
15: Spannend. Wat moet jij nu doen?
16: Al de clips open doen, dadelijk. En dan deksel eraf halen. Rustig aan de kant zetten.
15: Een grote houten doos met allemaal klemmen. Die moet open. Ja, wat mij betreft, ik ga er niet over. Maar kunnen we wel beginnen, toch?
17: Zeker. We gaan nog wat meer mensen erbij halen.
15: Nog meer?
17: Het wordt hier heel druk.
15: Oké. Okay.
17: Ja, dus vandaar ook, we gaan gewoon kijken hoe het past.
15: Ja, laten we het doen.
17: Oké. Okay. Ik ben Ingrid Sonderen. Ik ben teamhoofd collectiebeheer bij het Noord-Brabants Museum. En bij dit soort projecten ben ik degene die het een beetje overziet. Oké, nou dan gaat de deksel eraf. Deze zit nog vast, Ramon.
18: Ja, nee, ik heb
17: hem
18: los.
17: Oh, sorry. Heb ik niet gezien. En nu neemt Susanne even een foto van het werk zoals hij in de kist zit. Oké, nou zetten we hem eerst voor op het schuim neer, zodat we even hem uit de kist hebben. Yes. En als je ziet, Adrie heeft een karretje waar we hem dadelijk opzetten. Dan houden ze het werk rechtop. Want je willen hem het liefst niet zo, tegen de achterkant van het karretje aan laten leunen.
15: Er zijn dus nu 5 mensen aan het werk om dit schilderij op de goede plek te krijgen.
17: Ja, zeker. Ja. En zeker bij dit soort formaten en ook bij dit gewicht moet je echt met voldoende mensen zijn. Want het is ook heel zwaar als je er. Dit is de 5e. Dus je moet dit soort werken moet je niet 10 keer 10 schilderijen op een dag moeten uitpakken. Want dat is echt heel vermoeiend.
15: Het wordt nu gedraaid.
17: Ja.
15: Het ziet er een beetje knullig uit. 5 mensen die een soort dans doen om een schilderij heen. Heel rustig.
17: Maar het is ook altijd een dansje. Het is altijd een dansje. Of het nou kleine of grote werken zijn. Je bent altijd met wat meer mensen om het goed te doen. Nou, dan gaan wij op de trappen om te helpen.
15: Gelukt?
17: Ja, gelukt.
15: Hij hangt, hè? Nou, dan vragen we, zullen we de conservator er eens bij roepen? Wat is er uit de doos gekomen?
19: Jacob Jordaens kruisiging. De 15 mysteries stellen allemaal scènes voor uit het leven van Maria en Jezus. En de middelste 5 zijn de droeve mysterie. En dat eindigt met de kruisiging van Christus.
15: Jacob Jordaens? Als ik nou thuis ben, kan ik hierover opscheppen? Of moet ik dan toch om het hoekje voor de Rubens?
19: Daar mag je echt wel over opscheppen. Sowieso zijn dat de grote 3 van het 17e eeuwse Antwerpen. Jordaens naast Rubens en Van Dijk. En ook bijzonder is dat de Pauluskerk is de enige kerk in Antwerpen die dit drietal nog in de kerkinventaris heeft. Dus het is echt heel bijzonder om die alle 3 samen te kunnen zien. Voor de cyclus waar ze alle 3 aan gewerkt hebben.
15: Iedereen staat naar het schilderij te staren. En ik zag de restaurateur met haar handen eigenlijk in een soort bidhouding ernaar staren. Ja. Is er wat mis?
20: Nee, er is absoluut niks mis. Dus een bidhouding is een beetje overdreven. Het is gewoon genieten om daarnaar te kijken.
15: Ja?
20: En zeker met de neus zo dicht op zo'n mooie werken te mogen staan. En te mogen kijken hoe het gemaakt is. Met wel van finesse geschilderd is. En hoe uiteindelijk daarvoor gezorgd wordt dat die emoties echt tot leven komen.
15: Wat vind je het mooist?
20: Aan dit schilderij of in het
15: Want ik zag je zo verrukt, inderdaad.
20: Nou, ik vind wel, textiel vind ik altijd heel erg mooi. En hoe daarmee gewerkt wordt, hoe je het idee hebt dat je verschillende soorten textiel kunt zien. En het gewicht van een stof kunt voelen, bij wijze van. Dat vind ik altijd heel erg mooi.
15: Dus dan heb je het over de jurk van de Maria.
20: Ja, bijvoorbeeld.
15: Nou, en dat zomaar hè, voor onze neus.
20: Ja, zomaar. U heeft net gezien hoeveel werk het is om het hier te krijgen.
21: Al dus de reportage van Anne van der Veen. We hoorden het echt, de verrukking hè, over die schilderijen. Heeft u dat zelf ook zo gehad?
11: Ja, het is,
21: dat uitpakken,
11: het is echt intens. Juist ook omdat ze levensgroot zijn. Hè? Dus je staat er gewoon bijna middenin.
21: Ja.
11: En die figuren zijn net zo groot als jijzelf.
21: Mm-hmm.
11: En je wordt echt opgenomen in de scène.
21: Ja.
11: Alsof je er zelf gewoon eigenlijk bij staat en naar staat te kijken.
21: Ja.
11: En die emoties zijn ook heel intens. Hè, ik vertelde net die blik tussen Christus en Maria. Nou ja, er zijn vrij dramatische scènes die echt binnenkomen.
21: Ja. U heeft ze echt van heel dichtbij kunnen zien. Wij denk ik ietsje meer ervan af. Vanaf hoe ver mogen bezoekers hem zien?
11: Nou, best wel met de neus bovenop.
21: Ja?
11: Je mag er natuurlijk
21: dat
11: niet
21: wel aan?
11: Aankomen.
21: Nee.
11: Niet de bedoeling dat je met je neus erin gaat zitten.
21: Nee.
11: Maar je mag er heel dichtbij. En dat is ook wel heel leuk. Want er zitten zoveel kleine details die je normaal gesproken als je 4 meter hoogte hangen helemaal niet ziet.
21: Nee.
11: Kleine slakjes, insecten, vergezichten waar je de perspectief nu echt heel erg in detail kunt bekijken.
21: Mm-hmm.
11: Dus het is echt een feest voor de oog.
21: Ja, ja, en u heeft de tentoonstelling opgebouwd. Heeft dus ook echt in volgorde gehangen zoals ze in de kerk hingen?
11: Ja, ze hangen de 5 droeven, de 5 blijde en de 5 glorieuze. Het is eigenlijk net een Hollywoodfilm, hè, die opbouw. Zo hangen ze ook in 3 verschillende zalen waar je dus alles bij elkaar, alle 15, doorloopt.
21: Ja.
11: Maar er hangen ook in elke zaal één hedendaags werk. En dat hedendaagse werk, dat bespiegelt eigenlijk de betekenis van die 15 mysterieën voor vandaag.
21: Oh ja.
11: Vanuit de ogen van hedendaagse kunstenaars als Mona Khatoum, met een Palestijnse achtergrond. Cecilia Vicuña, met een achtergrond in het Andes-gebied. Mm-hmm. En zo proberen we juist ook de betekenis van deze werken niet alleen in het verleden te houden, maar ook gewoon richting vandaag.
21: Ja, ook naar het hier te trekken. Ja. Ja, ja. Deze tentoonstelling is tot 25 oktober te zien. Gaan ze daarna weer terug de kerk in? Gaan ze weer naar 4 meter hoog?
11: Ja, zeker. Ze worden eerst nog echt even heel grondig behandeld. Mm-hmm. Zodat ze ook echt weer eeuwenlang daarboven kunnen hangen.
21: Ja.
11: Maar het is voor heel veel mensen denk ik heel fijn. Hè. We gaan allemaal op vakantie die prachtige kerken in. Mm-hmm. Om nu eens zo'n werk dat normaal gesproken zo hoog hangt. Ja. Dus even voor de neus te zien. En het is een buitenkans.
21: Het kan nu. Dank Jacqueline Grandjean, directeur van het Noord-Brabants Museum.
3: NPO Radio 1. Podcast.
4: Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat dat zou gebeuren. Toen ik binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
22: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moest vervullen.
4: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint het een oorlog?
22: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
4: Mijn idee over de toekomst zijn hier ook aan het veranderen.
22: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
23: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost. Autotaalglas.
23: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
26: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: NPO Radio 1, 11 uur.
10: Roos Abelman.
11: Het is onrustig in de wereld en dat helpt de economie niet. Aan DNB-president Olaf Slijper de taak om de boel, ondanks al die onzekerheid, toch stabiel te houden. Hoe hij dat doet, dat bespreken we zo. Na het NOS Journaal met Dorot Megens.
12: In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de brand in Meppel komt veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert gestuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn gisteren zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe grote vlammen uit het café slaan. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
13: Binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
12: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak brand uit in de buurt van Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur woedt langs de Route du Soleil, waarna een deel van de snelweg is afgesloten. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. Een verkeersongeluk op Java heeft aan 13 bruiloftsgasten het leven gekost. Ze zaten achterin een pick-up truck, waarvan de bestuurder wilde keren op de weg. Op dat moment botste een vrachtwagen op de truck. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die twee keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl hij dan maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Beschermde bevers beginnen een probleem te worden in Nederland. Ze zorgen voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen. En soms slopen ze ook huizen, zoals dat van een vrouw uit Nijmegen. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt, waarmee ze flink in haar maag zit.
3: Slapeloze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
14: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
3: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
12: De Unie van Waterschappen was 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt om schade door bevers te herstellen. Vorig jaar was dat bedrag opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en ProRail werken sinds vorig jaar samen in het kenniscentrum Bever. En dat houdt de populatie in de gaten. In het uiterste geval geven provincies vergunningen af om bevers die veel schade veroorzaken af te schieten. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e eeuwse schilder Hendrik van der Burg. 30 jaar geleden vond een man het werk in het grof vuil. Hij nam het mee naar huis en bewaarde het in de kelder. En de man weet nog goed dat je het vond.
15: Ik zag het eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, ja, hey, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt... Nou, ik vond het eigenlijk lelijk.
12: Het schilderij laat een gebouw zien met een doorkijkje naar een binnenplaats. En het werk gaat nu terug naar de erven. Het weer in het noorden, plaatselijk nog laaghangende bewolking, maar in de rest van het land volop zonnig. Later lost ook die bewolking in het noorden op en schijnt overal de zon. Het wordt 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. En morgen ook veel zon en nog wat warmer dan vandaag.
11: Rijn, waar staan de files nog?
16: Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard is je vertraging 25 minuten. Verschillende files door de Duitse grenscontroles. De A7 richting Duitsland vanaf Oudeschans 25 minuten extra. De A12 richting Duitsland vanaf 7 naar 20 minuten. En de A76 richting Aken vanaf knooppunt Koenderberg doe je er 15 minuten langer over. Dan nog de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht, naar waarschijnlijkheid nog tot 11:30. En je doet er 10 minuten langer over.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman. Het is 10:08. We gaan zo meteen de nieuwsquiz spelen... en ik geef alvast een aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Welke BN'er twijfelde na haar huwelijk welke achternaam ze zou nemen... omdat hij van haarzelf veel voor haar doet?

0: Ja, eerlijk is eerlijk, ik zou hem ook houden als ik haar was. Tegen 11:30 het antwoord als u het nog niet weet. En wilt u zelf nou een keertje meedoen aan de quiz, omdat u het juist altijd weet, al die antwoorden? Bel dan 0800-1101 en wie weet zie ik u dan hier in de studio. De wereld is instabiel met oorlogen en conflicten. En wanneer het beter lijkt te gaan, kan het tij ook zomaar weer keren. Kijk maar naar het conflict tussen de VS en Iran dat weer is opgeleid. En dit alles heeft grote invloed op de economie en op onze portemonnee. Spraakmaker vandaag is Olaf Slijpen. Hij is sinds 1 jaar de president van de Nederlandse Bank. Ja, wat kan hij doen om de financiële stabiliteit te waarborgen in deze tijden? Dat is toch de kerntaak van de Nederlandse Bank. Ja, meneer Slijpen, er leek een wankel akkoord tussen Iran en de VS. Een memorandum of understanding, zoals dat dan heet. Maar goed, dat is sinds vorige week weer volledig op zijn kop komen te staan. Afgelopen weekend lazen we ook veel aanslagen heen en weer. Wat voor een invloed heeft dat op Nederland en op de consument? Is daar een heel makkelijk antwoord op te geven?
1: Nou, er is het belangrijkste woord hier is onzekerheid. Hè. Dat zien we. Je weet eigenlijk niet zo goed wat er precies gaat gebeuren. En onzekerheid is op zich nooit goed voor een economie. Mensen worden voorzichtiger. Gaan minder geld uitgeven, bedrijven gaan minder investeren. Dat zagen we vanochtend ook in de media. En er is een onderzoek nagedaan, maar houdt de hand op de knip.
0: Ja, ondernemers durven minder te investeren. Ja.
1: En het tweede is dat we natuurlijk nu al een aantal jaren achter elkaar best wel grote schokken hebben gezien. Corona was er één. De inval van Rusland in Oekraïne en de stijging van de energieprijzen toen, die vele malen groter was overigens dan wat we nu hebben gezien. Dus heel veel schokken, heel veel onzekerheid. En dat is nooit goed voor een economie. Aan de andere kant, als je gewoon een beetje erboven gaat hangen, dan zie je eigenlijk dat de economische groei in Nederland eigenlijk best nog wel oké is. Mm-hmm. Het is niet om over naar huis te schrijven. Maar het is vorig jaar hadden we zelfs een groei van 2%.
0: Ja.
1: Het ligt zo rond de 1%. Een beetje meer, een beetje minder.
0: Ja. Zometeen meer over die economische groei. U maakt natuurlijk als Nederlandse bank scenario's.
1: Ja.
0: Constant, kan ik me voorstellen. Hoe moeilijk is dat in deze tijden? Gooit u ze vaker in de prullenbak, is eigenlijk de vraag.
1: Ja, dat is heel moeilijk. En kijk, op het moment dat je gaat nadenken over de economie, dan laat ik zo zeggen, het helpt in onzekere tijden met heel veel schokken. Hè, om niet alleen een soort van basisraming te hebben, maar ook kijken wat als. Hè, en om een soort kapstok te hebben. Dus dat zijn we steeds meer aan het doen. Niet alleen wij, anderen doen dat ook. En wat je ziet achteraf is dat je er toch inderdaad heel vaak naast zit.
0: Ja.
1: Ik geef vaak het voorbeeld van COVID. Toen dachten we ook van dit wordt echt een rampzalig economisch. Dat was het ook, maar eigenlijk maar 1-2 kwartalen. En daarna herstelde de economie weer vrij snel. En we moesten iedere keer weer de raming aanpassen. Dan kun je jezelf de vraag stellen, waarom doe je dat dan nog überhaupt, die ramingen, als je weet dat het toch heel vaak anders is? Ja, het helpt je wel in je denken. Hè?
0: Dat is het vooral.
1: En te kijken, wat kan ik in ieder geval doen? Hè? Dus zeg maar wat we no regret noemen.
0: Yeah.
1: Ik zou er geen voorstander van zijn om te zeggen, laat maar zitten.
0: Nee. Maar ik kan me gewoon voorstellen dat er zijn natuurlijk mensen mee bezig met het maken van die scenario's. Ja. Dat die gewoon even iets harder moeten werken. Die worden ook natuurlijk wakker dit weekend. En die denken, nou, wat we hadden bedacht.
1: Ja, we hadden, als het gaat om Iran VS, hadden we hebben een raming. Maar we hebben ook een drietal scenario's gemaakt. Eentje dat het allemaal wel zou meevallen. En twee dat het allemaal wel erger zou worden. En wat bedoel ik met meevallen en erger? Dat zit dan met name in de olieprijs. Na dat Memorandum of Understanding, toen kwamen we wat meer in de buurt van dat meevallende scenario. Mm-hmm. En nu zitten we waarschijnlijk weer wat dichter bij de basisraming. Dus het helpt je wel. Wat ik zeg, een soort kapstok, een soort anker.
0: Ja, en die basisraming die was dan dus gebaseerd op het blijft nog wel even erg.
1: Ja, was gebaseerd op, het loopt niet helemaal uit de hand, maar die olieprijs. Ja, die blijft toch wel wat hoger dan die was voordat dit allemaal begon.
0: Ja, dus u zit nog in het scenario wat u kent eigenlijk en dat houdt u nog even aan.
1: Ja. En we hebben ook andere scenario's wat ik zeg. Hè?
0: Ja.
1: Dus stel dat we toch weer teruggaan naar een wat milder scenario. Ja, dan houden we daar ook rekening mee. Maar ja, ook scenario's dat het verder zou escaleren.
0: Ja, maar de invloed is natuurlijk ook niet meteen. Hè? Dus als er nu een afspraak wordt gemaakt tussen de twee landen, dan zitten we nog wel even in het scenario waar we nu in zitten. Zoals gezegd, de Nederlandse Bank draagt verantwoordelijkheid voor de prijsstabiliteit. Nou, iedereen heeft het gemerkt. De boodschappen worden duurder. Tanken is duurder geworden. De inflatie was 2,9% in juni vergeleken met een jaar geleden. De maand ervoor was het 3,5% in mei vergeleken met een jaar daarvoor. Nou, het is wel iets gedaald. Wat doet de Nederlandse Bank dan?
1: Nou ja, wat wij doen is dat wij, dat is een van onze hoofdtaken, is wij bepalen het monetair beleid, hè, zoals dat heet. Dus de rentestand. Mm-hmm. Dat doen we overigens niet voor Nederland en dat doen we ook niet alleen. Dat doe ik samen met 26 andere collega's in de Raad van Bestuur van de ECB.
0: Ja.
1: En dat doen we voor Europa als geheel, voor het eurogebied.
0: Je kunt niet zomaar voor Nederland zeggen.
1: Nee,
0: hè, van dit wordt de rente.
1: Dat doen we overigens al jaren niet meer. Dus mensen zeggen wel eens, oh wat jammer nou. Maar denk ik, ja, dan moet je teruggaan naar de jaren 70. Mm-hmm. Eind jaren 70, begin jaren 80.
0: Ja.
1: Toen probeerden we dat nog een beetje. Maar in kleine open economie zoals de Nederlandse, is het heel moeilijk om dan je eigen monetair beleid te maken. Op een gegeven moment kwamen we tot de conclusie, dit werkt niet. En toen zijn we een wisselkoersbeleid gaan voeren. Dus hebben we eigenlijk de gulden koers gekoppeld aan de koers van de Duitse markt, onze belangrijkste handelspartner, ja. Duitsland. Nou, toen was het monetair beleid heel simpel, want we deden gewoon wat de Duitsers deden. Dus daar hadden we helemaal niks in te brengen, zeg maar. Nou, nu mag ik in ieder geval meepraten en meebeslissen. Maar op het moment dat de inflatie gaat, hè, we hebben een inflatiedoelstelling van 2% in Europa. En op het moment dat, we kijken natuurlijk niet alleen naar de inflatie nu, maar vooral ook wat denken we dat de inflatie gaat worden. En dan kunnen we of de rente verhogen of verlagen.
0: Ja, geen makkelijke klus, want niet overal in Europa is de inflatie hetzelfde. Hij kan hier veel hoger zijn dan bijvoorbeeld in Italië. Dus dat is een gevecht wat u dan zou kunnen zeggen moet voeren daar?
1: Nou nee, want wij kijken, en ook ik kijk alleen maar naar data voor het eurogebied. Hè, dus voor de Europese landen, niet voor Nederland. En het klopt helemaal, hè, want de inflatie in de Europese landen is natuurlijk niet overal hetzelfde. Ja, en dat betekent gewoon dat zul je dan moeten opvangen in het nationale economische beleid. En voor Nederland is dat dan het begrotingsbeleid of de loonontwikkelingen, de loononderhandelingen.
0: Ja, ja. Vorige maand heeft de Nederlandse Bank de verwachtingen aangepast, hè, voor die economische groei. U heeft het al voorbij laten komen. Eerder was er een groei van 1,2%. Dat is nu bijgesteld naar 0,8%. Mede dus door die oorlog in het Midden-Oosten. Ik vroeg me af, hoe kan het dat de economie toch nog groeit? We horen dus ook net het nieuws dat die ondernemers niet meer zo graag willen investeren. Dus en toch groeit de economie. Waar zit hem dat in?
1: Het is een heel interessant fenomeen. Hè? We hebben al een aantal jaren ook gezien. Hè? Dat economie past zich aan. Mensen passen zich aan. We maken ons best wel eens zorgen over, ja, hoe weerbaar is nou de samenleving en de economie?
0: Mm-hmm.
1: Als er wat gebeurt, dan is dat misschien toch meer dan je op het eerste gezicht denkt. Maar als je kijkt naar die Nederlandse groei, dan is het de overheidsbestedingen. Dat
0: draagt die geven heel veel geld uit
1: erbij.
0: Aan defensie?
1: Dat denk dat misschien een beetje in de cijfers zit. Maar ik denk in algemene zin stut dat de groei al een hele tijd. Consumptie doet het eigenlijk ook best nog wel goed.
0: Dus wij mensen willen ook nog wel uitgeven.
1: Ja, dus daar zie je, ondanks het feit dat consumentenvertrouwen heel erg laag is.
0: Ja.
1: Dat zie je eigenlijk

0: Dat
1: draag je heel veel geld uit
0: erbij.
1: Aan defensie?
0: Dat denk dat dat misschien een beetje in de cijfers zit. Maar ik denk in algemene zin stut dat de groei al een hele tijd. Consumptie doet het eigenlijk ook best nog wel goed.
1: Dus wij mensen willen ook nog wel uitgeven.
0: Ja, ja, ja, dus daar zie je, ondanks het feit dat consumentenvertrouwen heel erg laag is.
1: Ja.
0: Dat zie je eigenlijk niet zo terug in het uitgavenpatroon. En dat komt ook, want ja, die inflatie is wel heel hoog geweest. Maar onze lonen zijn ook best gestegen als reactie daarop.
1: Ja.
0: Ja, investering is matig. Ja, en ook de export doet het, die heeft het goed gedaan. Vorig jaar vooral doet het nu wat minder. Maar het is dus nu vooral overheidsbestedingen en een klein stukje consumptie nog.
1: Ja. U heeft wel meerdere keren aangegeven dat het code oranje is voor de Nederlandse economie. Dat komt dus door die geopolitieke spanningen, maar ook door cyberaanvallen.
0: Ja.
1: Wat houdt dan code oranje in wat dat betreft?
0: Nou, code oranje is vooral, dat heb ik vooral gezegd in het kader van de financiële stabiliteit. Hè, dus de risico's die zeg maar ons financieel stelsel zouden kunnen bedreigen. En dat zijn er nogal wat. Hè. Geopolitieke risico's hebben we al genoemd. Dat kan van alles zijn. Maar waar ik me ook wel zorgen over maak, is alles rondom cyber. Hè, de ontwikkeling op het gebied van AI die we zien. Je moet het aan de ene kant omhelzen. Hè. Het heeft zeker ook positieve effecten. Ik bedoel, we gebruiken het zelf ook. Ik gebruik het ook. En ik vind het ook fascinerend om te zien wat je ermee kunt. Maar zeker met die nieuwe AI-modellen, ja, dan zou je dus ook gewoon veel sneller systemen kunnen hacken. Kwaadwillenden die modellen krijgen. Ja, die kunnen er misschien ongeheim mee uithalen. Ja, en dat baart me wel zorgen. Hè, dat er toch een keer ergens iets misgaat.
1: Ja.
0: Er een hack komt waardoor de samenleving misschien wel wordt stilgelegd. Denk aan energie, denk aan telecom en dat soort
1: zaken. En daarmee dus ook de economie.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Wanneer spreken we eigenlijk van code rood, als dat gebeurt?
0: Ja, als zoiets zou gebeuren, dan heb je het over code rood, ja.
1: Ja, ja. En wat kunt u dan doen als ECB?
0: In zekere mate beperkt. Kijk, op het moment dat morgen er een hack is bij een elektriciteitsbedrijf of bij alle telecom ligt plat. Ja, weet je, dat kunnen wij niet, dat kunnen wij niet voorkomen.
1: Wordt er wel nagedacht door u en ook misschien wel dus in Europees verband?
0: Ja, we denken daar wel absoluut over na. We hebben bij Nederlandse Bank een heel groot project gehad. Het heette Geo. Om met name te kijken, zijn wij zelf als Nederlandse bank voorbereid op dit soort scenario's. Maar in zo'n scenario zou je bijvoorbeeld een situatie kunnen hebben dat er heel veel onzekerheid ontstaat. Dat financiële markten heel onrustig worden. Wat centrale banken dan typisch doen is zorgen dat die financiële markten zeg maar kalmeren. Door geld, door liquiditeit aan die markten te geven. Dat zijn dingen, daar denken we wel over na inderdaad.
1: Ja, goedkoper is om geld te lenen, makkelijker.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Nu lees ik steeds vaker over zorgen die er zijn om financiële risico's die ontstaan buiten het traditionele toezicht.
0: Ja.
1: Daar heeft u dus ook niet zo heel veel zicht op. Onder meer complexe financieringsconstructies rond AI-investeringen. Daar gaan miljarden in om en ze lenen ook aan elkaar uit. Ook kredietverlening via niet-bankaire instellingen, dus private instellingen. Allemaal uiterst wankel, gaat dus om enorme bedragen. Het doet mij steeds een beetje denken aan de vooravond van de financiële crisis van 2008. U ook?
0: Nou, je moet altijd oppassen om. Je kunt uit het verleden leren. Hè, of je kunt vergelijkingen maken met het verleden. Maar je moet er ook altijd mee oppassen. Maar ja, als je kijkt naar de ontwikkeling op de beurzen. Dat gaat, ondanks al die schokken en crisis waar we het over hadden. Die zitten nog steeds in de plus. Veel daarvan komt inderdaad door techbedrijven, door AI. Dus het zit ook nog eens een keer geconcentreerd. En dan is er iets wat waar u aan refereert, dat heet private credit. Hè?
1: Ja.
0: Dat betekent in feite dat niet alleen banken, maar ook andere beleggers eigenlijk gewoon een lening geven, krediet geven aan bedrijven. En op zich aan de ene kant is dat positief, want het is goed dat er ook kredietverlening komt die niet alleen via de banken loopt. En banken die willen natuurlijk niet te veel risico nemen. En soms wil je wat meer activiteiten financieren met risicovoller kapitaal. Denk bijvoorbeeld aan technologie en dat soort zaken. Venture capital heet dat dan. En dat kun je dus ook met leningen doen.
1: Ja.
0: Maar ja, als dat heel groot wordt.
1: En u heeft er weinig zicht op.
0: En we hebben er weinig zicht op. En als die bedrijven dan ook nog eens een keer geld

0: aantrekken van banken. Ja, dan krijg je allerlei verwevenheden. Ja. Dat maakt het weer een beetje risicovoller.
1: Ja, zorgelijk misschien wel. Of ben ik nu te alarmistisch?
0: Nou, het is wel iets wat we, laten we zo zeggen, wat we in de gaten houden. Ja. Ja. En met name willen we beter weten wat speelt hier precies. Mm-hmm. Ja, en je wil ook, voorkomen dat je dat de risico's te groot worden, dat je concentraties krijgt van bepaalde risico's.
1: Ik had begrepen dat u altijd nog naar de kunst kunt kijken. Ten tijde van aanloop naar een crisis, toch? Jacqueline Grandchamp heeft ooit samen met Nout Welling, die was tot 2011 president van de Nederlandse Bank, een tentoonstelling gemaakt in de tijden van crisis.
2: Ja, vanuit de gedachte, kunstenaars zijn de profeten van onze tijd.
1: Ja.
2: Hebben wij een tentoonstelling gemaakt over wat gebeurt er nou in een crisis? En aan onder meer Nout Welling gevraagd van zoek nou eens uit die prachtige collectie van de Nederlandse Bank één werk uit dat exemplarisch is voor wat er nu gebeurt. Dat was 2008.
1: Ja.
2: En hij koos een werk van Hanna van Bart uit.
1: Mm-hmm.
2: En hij zei daarbij op video, en prachtig, ben ik ook nooit vergeten, we hebben het systeem eigenlijk zo complex gemaakt dat we het zelf niet meer snappen.
1: Oh ja.
2: En uit de mond van de directeur van de Nederlandse Bank klonk mij dat ook best heel. Ja, daar worden we een beetje onzeker van. Ja, maar ik denk nog steeds waar.
1: Ja. Eens, Arno Slijper, nog steeds waar.
0: Ik denk dat dat nog steeds geldt. En we hadden het over de vijftien mysteriën.
1: Ja.
0: Ja, je kunt er ook de zeven deugden en de zeven hoofdzonden tegenover zetten. Eentje daarvan, van die zonden, is de greed. Hè.
1: Ja.
0: En daarom is het denk ik ook belangrijk dat mensen daar toch niet in meegaan. Dus risico's spreiden.
1: Juist.
0: En ga niet aan iets beginnen waarvan je eigenlijk zelf niet weet wat het is.
1: Dat is nog een goede tip voor iedereen die nu luistert. Ja. Denkt, wat moet ik hier nu mee? Spreid altijd alles.
0: Ja, ja, ja.
1: En snap wat je aan het doen bent.
0: Basiswijsheid, niet alle eieren in één mandje.
1: Dank, Olaf Slijper, directeur, president van de Nederlandse Bank, voor dit gesprek.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Ruud van Hulst uit Veldhoven, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: 27 jaar en je geeft les op de basisschool in Eersel.
4: Ja.
1: En je hebt nu lekker zomervakantie dan.
4: Zeker.
1: Ja, wat ga je doen?
4: ik heb veel tijd.
1: Hoeveel weken heb je? Zes
4: weken. Ja.
1: En je hoeft niks meer te doen. Ik bedoel, de klas is schoon, je hoeft niks meer.
4: Het is nou schoon, maar ik moet nog wel een keer terugkomen.
1: Dat wel. Ja, dus je kan er niet echt het land uit.
4: Kan wel, maar ik zit goed hier.
1: Je zit goed hier. Ik kwam je net al tegen toen ik eventjes naar buiten liep tijdens de reclame. Ik heb je gevraagd hoe je weekend was. Je hebt alles gekeken, hè?
4: Ja.
1: Tour de France,
4: ja.
1: WK.
4: Ja.
1: Je bent helemaal bij. We gaan kijken hoe het landt, Ruud. Ik wens je heel veel plezier.
4: Dank je wel.
5: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort.
6: Daar zitten we nu nog niet, daarom de term dreigend watertekort.
7: De oorzaak is de aanhoudende droogte. Er valt weinig regen en de waterstanden in de rivieren zijn laag.
6: De afgelopen 10 dagen heeft het inderdaad weinig geregend. En betekent dus feitelijk dat zo'n situatie van feitelijk watertekort wel steeds dichterbij komt.
5: Als er een watertekort ontstaat, worden onder meer de scheepvaart en de landbouw het eerst getroffen.
7: Volgens de coördinatiecommissie is deze droogte uitzonderlijk voor de maand juli.
5: Er is nog wel genoeg drinkwater. Maar het advies is om daar zuinig mee om te gaan.
1: Het is warm en het blijft warm. Niet verwonderlijk dat het ook erg droog is. Vraag 1. In Nederland steven we dan ook af op een watertekort. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling vertoont de huidige droogte steeds meer overeenkomsten met welk uiterst uitzonderlijk droog jaar?
4: 2016?
1: Nee, 1976. Je moet er iets verder voor terug. Toen werd het leger zelfs ingezet om te helpen bij irrigatie, om niet de hele oogst te laten mislukken. Gaan we naar vraag 2. Het tekort aan water wordt uitgedrukt in fases. In welke fase dreigen we nu te belanden?
4: Geen idee.
1: Gok maar.
4: Laag grondwaterpeil, kun je.
1: Nee, fase 2 zocht ik.
4: Oh.
1: Ja, fase 2 betekent dat er feitelijk een tekort is. Bij niveau 3 is er een crisis.
4: Okay.
1: Dan gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
5: Honderden brandweerlieden zijn bezig om een grote bosbrand onder controle te krijgen.
8: Hier in dit bos is überhaupt de afgelopen 100 jaar nog geen brand geweest.
5: Het vuur breidt zich steeds verder uit.
1: In Frankrijk is het nog warmer dan hier en dat zorgt voor grote branden. Een beroemd bos bij Parijs staat in brand. Hoe heet de plek en het bos waar de brand is?
4: Nee,
1: het is Fontainebleau.
4: Oh.
1: Ja, de stad is ook bekend vanwege het immense paleis dat er staat. Vraag 4 dan. De brand ontstond langs een beroemde snelweg die veel Nederlanders wel kennen. Hoe wordt deze weg genoemd?
4: Uh, Nee.
1: Nee? De Route de Soleil heet het. Voor veel mensen begint op deze weg de route naar het zuiden. En dan begint de vakantie pas echt. We gaan naar vraag 5, daar een fragment horen. Ik wil weten wie je hoort.
9: Maar het is nu tijd om te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven. Daar heb ik heel veel zin in. Dat je lekker in mijn zwembadje ligt en op mijn lauweren rusten.
1: Wie is dit?
4: Herman Brood?
1: Nee, het is Harry Jekkers. Deze vraag kennen vervolgvraag. Wil je makkelijk of moeilijk?
4: Doe maar makkelijk.
1: Zijn laatste show kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Jekkers werd benoemd tot ereburger van welke stad?
4: Amsterdam.
1: Nee, Den Haag. Nee. We gaan naar de hintsvraag. Je bent er nog niet hoor. Gaat over een persoon vandaag. Dus wie bedoelen we?
10: 4.
11: Ik toonde echte hittekracht.
10: 3.
11: Voor mij is een heuvel geen drempel.
10: 2.
11: Het is natuurlijk geen toeval dat mijn naam rijmt op doel.
4: Van de...
10: 1.
11: Ik won gisteren de etappe naar Uzel.
1: Ja hoor. Mathieu van der Poel, dat is goed. Ruud, daarmee gaan we naar het kanon. Ik zou zeggen, knallen.
4: Ja.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Wie heeft bij de mannen Wimbledon gewonnen?
4: Sinner.
1: Ja, bij de vrouwen was Wimbledon finale een onderrondje tussen spelers uit welk land?
4: Slovenië.
1: Tsjechië. Hoe heet de prominente Amerikaanse senator die onverwacht is overleden?
4: Lindsey Graham.
1: Ja, Defensie wil dat wat voor soort auto's niet in de buurt parkeren van militaire terreinen?
4: Tesla's.
1: Ja, welke beroemde wielrenner wil de wielerkalender omgooien vanwege de hitte?
4: Pogacar.
1: Ja, het Witte Huis klaagt welke kranten aan om een bericht over de Air Force One?
4: New York Times.
1: Ja, welke BN'er twijfelde na haar huwelijk welke achternaam ze zou nemen omdat
4: Roxanne
1: hij van haar zoveel voor haar doet? Roxanne Haas, dus de hintsvraag. Ja, met hoeveel van Argentinië van Zwitserland op het WK?
4: 2-1.
1: 3-1. Oh. Wat voor opvallends mist Angela Merkel op haar nieuwe statieportret?
4: Pas.
1: Een vinger. Roofkunst uit de goudstukkencollectie is bij het straatveld gevonden in welke stad?
4: Pas.
1: Amsterdam. In Spanje krijg je binnenkort kinderbijslag als je ongeboren kind hoeveel weken is?
4: 12.
1: 14. Ook de Engelsen plaatsen zich voor de halffinale van het WK. In welk land versloegen ze?
4: Noorwegen.
1: Ja, en longartsen zien opnieuw meer klachten door wat?
4: Roken.
1: Vepen. Ruud. Het was 7 vragen goed, maar omdat je maar 1 punt had in de factor... eindig je ook een tikkeltje laag, namelijk met 7 punten. Maar het voordeel van die maandag is, Ruud, die pakken ze je de komende 24 uur niet meer af.
4: Ik heb het hoogste van de week.
1: Zo is het. Ja. Die hou je even bij je. Dankjewel, Ruud van Hulst, dat je hier kwam. Dank, Oda Slijpen, dat u spraakmaker wilde zijn. Een succes in deze turbulente wereld met uw baan. En dank ook nogmaals Jacqueline Grandjean voor uw aanwezigheid. Succes met de tentoonstelling.
2: Dankjewel.
1: Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, de zomereditie... met vandaag Martijn de Geef. Martijn, goedemorgen, wie heb jij zo'n gast?
12: Goedemorgen, de fractievoorzitter van 50PLUS, Jan Struijs. Net terug uit Suriname en klaar voor een hete zomer.
1: Dat is zometeen. Ik dank u voor het luisteren. We gaan naar het NOS Nieuws vandaag met Dorot Megens. Wens ik u nog een hele fijne ochtend. Dag.
13: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
14: De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Núñez gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens hem zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer ontdekt. Het vuur brak gistermiddag uit en inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. En het bluswerk gaat volgens Núñez mogelijk weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen daarboven. Over slachtoffers is nog niets bekend. Een verkeersongeluk op Java heeft aan 13 bruiloftsgasten het leven gekost. Die zaten achterin een pick-up truck waarvan de bestuurder wilde keren op de weg. Op dat moment botste een vrachtwagen op de truck. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nu nog 1 Nederlander actief op het toernooi. En dat is videoscheidsrechter Dennis Higler.
15: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide is je vertraging 20 minuten. De A7 richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Oudeschans 25 minuten extra. En dat is ook het geval op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 30 minuten bij rekenen. Tot slot de A28 Assen richting Zwolle. Tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten.
3: NPO Radio 1. WNL.
16: op 1. Zomereditie. Martijn de Greven.
12: Goedemorgen. Met de laatste ministerraad afgerond kan het kabinet Jetten nu even bijkomen van een half jaar minderheidskabinet. En op de valreep werd er ook nog een stikstofpakket gepresenteerd en vele asielmaatregelen zijn via een omweg alsnog aangenomen. Maar de volgende horde dient zich alweer aan en dat gaat natuurlijk over de onderhandelingen voor de begrotingen op Prinsjesdag, september dus. Maar ook het niet uitsluiten van een hogere vermogensbelasting van minister Velbrief op de laatste dag voor het reces, wat dit natuurlijk tegen het zere been van de VVD is, toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is, oftewel een onderhandelingszomer. En voor veel Kamerleden betekent dat dus geen vakantie, maar hard doorwerken. En dat geldt onder andere voor fractievoorzitter Jan Struijs van 50+. Hij is net terug van een werkbezoek aan Suriname. Daar was hij te gast samen met Hanneke van der Werf van D66. En daar waren zij in de rol van rapporteur voor de Tweede Kamer. Ze gingen kijken hoe die samenwerking geïntensiveerd kan worden met onze oud-kolonie. Een relatie die innig, maar ook een beetje broos is. Meneer Struijs, goedemorgen.
17: Een hele goede morgen.
12: In 2022, 4 jaar geleden, was u ook in Suriname, toen nog namens de politiebond. En toen zei u dat u eigenlijk zei, ja, deze rechtsstaat zou zomaar eens ten prooi kunnen vallen aan de georganiseerde misdaad. Het is nu of nooit. Nou, zeg het maar, nu of nooit.
17: Nou, het is wel nu, hè, want ik heb met de korpschef daar gesproken, menige politiemensen ook. Ze hebben de handen vol aan de georganiseerde misdaad, net zoals wij overigens, hè. Dus, maar ja, er is wel een verandering gaande, omdat de oliegelden komen eraan. Dus ze zijn zich aan het versterken op veiligheid. Ja,
12: dat klinkt toch een beetje minder alarmistisch dan 4 jaar geleden?
17: Nou, het is nog steeds alarmistisch. Er zijn nog steeds veel grote zaken daar en corruptie. Hè. De week voordat we aankwamen werden 7 leden van het arrestatieteam van de politie aangehouden, omdat ze cocaïne hadden achterover gedrukt. Dus ze zitten nog steeds in een hoge alertheidsfase.
12: We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Als u dan daar eigenlijk aankomt, wordt u dan eigenlijk nog aangesproken op die eerdere uitspraken als voorzitter van de politiebond?
17: Nou, een paar keer, maar u had groot gelijk. En we moeten nog steeds volle bak. En of het nou de gewone burger is die daar last van heeft.
12: Dus er zijn een aantal mensen die dat dus allemaal onthouden hebben, die uitspraak. U wordt daar dus positief aan herinnerd, maar ook op negatieve wijze nog?
17: Nee, eigenlijk niet. Dat is heel opvallend. Maar ja, ze voelen de onveiligheid dagelijks daar. En merken dat. En het was ook niet een koloniaal die daar even wat boute uitspraken deed. Hè. Wij hebben al toen nog in die 30 jaar samenwerking met de politiebond daar. En ook die hadden het al meerdere keren aangegeven. Nou, er is ook een heel project uitgekomen. Hè. Dus er zijn heel veel kennisoverdrachten van rechterlijke macht, officieren van justitie en rechercheurs naar Nederland. Maar Cambra-project. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd.
12: Ja.
17: Dus ze waren, kijk, als ik wat roep en je doet vervolgens niks, maar daarachteraan kwam gelukkig wel dat ze kennis konden uitwisselen en elkaar konden versterken. Dus ik vind een beetje roepen daar in de woestijn, moet ik zeggen, maar dan in het oerwoud, dat zou nergens op slaan.
12: Nee. Ik zat er ook even naar te kijken. Een paar dingen vielen op. Om de corruptie gaat het eigenlijk heel slecht. Je hebt een maximale score met zo'n index van 100 punten. Daar halen ze maar 38 van de 100 punten. Maar tegelijkertijd zagen we dat de criminaliteit met bijna 25% gedaald is.
17: Ja, en dat heeft meerdere oorzaken. Hè. Een van de oorzaken is dat er iets meer vertrouwen is gekomen in banken. Wat gebeurde daar? Dat in de tijd dat ik daar nog kwam, mensen de banken niet vertrouwden en letterlijk hun geld onder een oude sok, soms onder het bed. Dus heel veel woningen overvallen. Er zijn iets minder straatgeweld. De georganiseerde misdaad is overigens niet altijd zichtbaar.
12: Ja, ja.
17: En dat is wel een sluimerend probleem. Niet alleen in Nederland, maar daar ook. Dus die nestelt zich in allerlei legale activiteiten. En daar moet je heel alert op zijn.
12: We komen natuurlijk uit de Bouterse periode. Daarna is het natuurlijk toch even voor Nederland en Suriname op zoek hoe we die relatie weer kunnen herstellen en opbouwen. U had het over dat Macandra-programma. Ja, 5 jaar, 10 miljoen euro. Dat betekent 2 miljoen per jaar in allerlei losse projecten. Dat lijkt mij een voorportaal van een structurele samenwerking. Of gaan we nog een keer hetzelfde doen?
17: Nee, dat moet structureel. Kijk, het opvallende van deze dienst, ik ben natuurlijk nu als volksvertegenwoordiger, maar namens Buitenlandse Zaken, dat er niet om geld werd gevraagd, maar om kennis. Want als die oliegelden komen over 2,5 jaar, ja, gaat om miljarden, dan moet de basis iets meer op orde. En dan heb ik het over de belastingdienst, de douane, de politie, maar ook het monetaire systeem.
12: Ja, moet even erbij zeggen, er liggen enorme gas- en olievelden. Ja. Die zijn er allemaal in kaart gebracht en ze zijn het nu eigenlijk aan het bouwen, zodat ze het echt uit de grond kunnen halen en via de pijpleidingen kunnen verkopen. Daar zijn we nu.
17: Ja, en die contracten zijn allemaal gesloten. Het is een Frans-Amerikaans concern. Nou, sinds de olie is de belangstelling toegenomen. Hè. Rubio, de minister van Buitenlandse van Amerika, ik denk dat hij niet eens wist waar Suriname lag.
12: Toto is eigenlijk een Frans-Amerikaanse samenwerking.
17: Ja, het is een Frans-Amerikaanse samenwerking met hier en daar ook wat Nederlandse invloeden. Maar dat is de hoofdmoot. Die hebben dat ook in Guyana, buurland, gedaan. Maar ja, daardoor staan ze ineens in de belangstelling. Overigens, ik denk dat het financieel inderdaad daardoor aantrekkelijker en beter kan worden. Maar ik zeg er ook bij, voor de werkgelegenheid, de olieindustrie zal niet heel veel. Want het is allemaal op zee, booreilanden, de olie wordt afgevoerd. En de bijdrage die eraan wordt verdiend, wordt afgedragen aan de regering. Hè? Even heel kort door de bocht.
12: U bent daar geweest en u heeft daar formele en misschien ook wel informele contacten gehad. Hoe zou u vanuit uw perspectief die relatie tussen Nederland en Suriname nu omschrijven of kwalificeren?
17: Nou, we gaan een nieuwe fase in. We gaan echt een nieuwe fase in. Hè, er zijn heel veel jonge mensen daar die met de diaspora, de mensen die hier zijn, heel veel contact hebben. Er komt weer hoop. Ze zijn er nog niet, want de armoede is ook nog aanwezig. Ook als je verpleegkundige of politieman of vrouw bent. Dus je ziet langzaam maar zeker het kantelen. En je ziet ook in de tijd van Bouters allemaal gedoe, ook politiek. Ik moet zeggen dat de minister-president, hebben we wat langer mee gesproken. Ja, die is ook bezig met haar kantelmoment. Hè. Het is een democratie, het zijn allemaal gekozen leiders.
12: Ja.
17: Dus je merkt ook wel, hè, ook dit kabinet en de Tweede Kamer, daar staan wel de lichten op groen, omdat we naar een veel intensievere samenwerking over
12: gaan. In dat kantelmoment, zoals u dat omschrijft, maakt u natuurlijk ook wel wonderlinge dingen mee. U sprak daar onder andere met Ashwin Atin, dat is de voorzitter van de Nationale Assemblée, zeg maar de Surinaamse Tom van Kampen, om het maar zo te vertalen. Ja. Ja, die werd toen hij minister van Onderwijs was, gedagvaard in een onderzoek naar verduistering van geld, valsheid in geschriften, oplichting en knevelarij. En nog een half jaar later aangehouden op verdenking van het verduisteren en vernielen van mediaapparatuur van het kabinet van de vicepresident. Nou, dat was hem even dan. Ja, daar zit u dan mee in gesprek als oud-politieman.
17: Ja, heb ik helemaal geen moeite mee, hoor. Hij heeft vrijgesproken. Nee, joh, maar kijk, wij hebben 400 jaar over democratie gedaan. Nu zijn 50 jaar bezig. Met alle dingen die erbij komen kijken. Het goede nieuws is dat veel corruptie momenteel onderzocht wordt. En ik zit er ook heel simpel in. Word je veroordeeld, ja, dan gaat daar ook de democratische wetten gelden. Dan word je uit de Assemblée gezet of wat dan ook. Je komt bijna niemand tegen die wel op een of andere manier wel eens een keer in opspraak is geweest. En ook hele zuivere mensen die gewoon hun werk doen en doorgaan. Maar ik ben pas van het vingertje wijs als hij veroordeeld wordt. En voor de rest, weet je, er is zoveel aan de hand aan het land. Maar ik kom over het algemeen hele goede mensen tegen die het land verder willen helpen. Ja, en hier en daar komt er ook ernstige vormen van corruptie voor op alle lagen. En dat is wel echt een probleem.
12: U gaf net ook al aan, ze vragen niet om geld, maar om kennis. En zeker als het over criminaliteit gaat, is er altijd een heikel punt. Is dat je volgens mij dat de Nederlandse overheid al best wel lang al graag gewoon ook mensen ernaartoe stuurt. Die het helpen in de opsporing of misschien bij de vervolging, et cetera. Is dat ook het type kennis wat ze willen?
17: Nou, het zit op allerlei terreinen. Want ik vind de mensen waar ik mee spreek, en ik ken ze al wat langer, zowel bij politie als rechtelijke macht, OM. Het gaat natuurlijk ook, er komt een nieuw wetboek van strafvordering in Nederland aan. Hoe implementeer je dat nou? Hele moedige rechters gesproken. Die zeggen, ja, ook wij hebben gewoon te weinig mensen. Maar al die kennis moeten we met de jurisprudentie moeten we rond blijven pompen. En ja, het ICT-probleem. Hè. Ze doen nog veel te veel op hele oude ICT. Nou, dat soort dingen zie je wel terug. Maar wat het allerbelangrijkste momenteel is, dat je de Belastingdienst en de douane op orde krijgt. Want ze gaan dadelijk inkomsten missen. Hè. Als je dadelijk de miljarden krijgt en het gaat als een vergiet, loopt het weg. Dus vooral daar. En zorg. Want ook hun hebben een grote zorgvraag. En we zien een brain drain. Ja. Mensen die daar.
12: En het onderwijs gebeurt dat ook.
17: Ja.
12: Mensen die dus eigenlijk daar opgeleid worden tot verpleegster of docent.
17: En die komen dan.
12: En die komen hier naartoe.
17: Ja, na het halen van een diploma daar naartoe. Of naar Nederland toe. En dat was het eerste waar mevrouw Simons over begint. Ja? Als president. Van ja, ook wij hebben die zorgmensen nodig. Kunnen we niet wat meer beter uitwisselen, wat slimmer? Ze hebben hier ook mensen met een Surinaamse achtergrond die heel graag naar Suriname teruggaan, maar dan het net niet doen omdat de zorg niet op orde is. Dus daar wil ze op intensiveren.
12: En wat voor een zetje zou je dat kunnen geven om dat proces?
17: Nou, er zijn vele Surinaamse mensen, veel aanvragen. Die zeggen, ik wil best wel weer terug naar Suriname. Maar ik vind de zorg daar zo. Hè. Die zijn dan net met pensioen. Ik heb er vele gesproken. Nederlands met een Surinaamse achtergrond. Een tweede is dat je op het moment dat je uit gaat wisselen met Nederland en daar de zorg op orde brengt, ja, dan krijg je veel betere wisselwerking. Overigens, de mensen die hier naartoe komen met een zorgdiploma, die zijn ook teleurgesteld. Want ja, je verdient wel 3 keer zoveel, maar de kosten zijn ook 3 keer zo hoog en je hebt geen huis. Ja. Dus het is goed om daar wat meer openheid en intensivering op aan te brengen.
12: Voordat wij het gaan hebben over 50PLUS en de hete onderhandelingszomer, toch nog even één ding. U noemde al even de douane en justitie. Wat natuurlijk bekend is dat er in dat oerwoud heel veel landingsstrips worden aangelegd. En dat is niet voor passagiers om daar rustig uit te stappen. Dat is gewoon cocaïnehandel.
17: Ja.
12: Ja, plat gezegd, met de huidige technologie van drones, als je echt wil, kan je die detecteren.
17: Ja, gaan ze ook doen. En dus de eerste investeringen die komen zitten op dat gebied. Maar als je het ziet, moet je het ook kunnen handhaven. Dat is natuurlijk ook even een dingetje in de oerwouden. Nou, ik ben daar een paar keer overheen gevlogen. Je zit niet op je gemak, hoor, in je helikoptertje. Want er gebeurt daar van alles. Het is niet alleen cocaïne, hoor. Het is ook de goudhandel.
12: Ja.
17: Hè, en alles wat daar rondomheen komt kijken. Kijk, Suriname heeft ongeveer 600.000 inwoners en 200.000 illegale, semi-illegale. Dus er gebeurt daar van alles. En dat blijft ook een heel interessant gebied. Kijk, ze moeten ook wel. Want kijk, Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken Amerika, heeft ook gezegd, het moet wel een stukje veiliger. En onze adagio is, veiligheid bevordert economie. Dus zorg dat je veiligheid in alle contraien op orde gaan krijgen. Nou, ze doen een intensief beroep op Nederland qua kennis. Nou, wij gaan daar zeker positief over adviseren.
12: Heel goed. En dan gaat u binnenkort dus in de commissie, waar u dus namens de Commissie van de Buitenlandse Zaken gaat u dus hiervan verslag doen. En ook adviseren, neem ik aan de collega's.
17: Ja, we zijn nu de verslagen aan het maken. We waren daar met meerdere mensen ook van de Griffie, samen met Hanneke van der Werf. Dus daar zijn we nu
12: hard even dan, voordat we dit afronden, wat is de belangrijkste boodschap die u aan de collega-Kamerleden gaat meegeven en andere partijen?
17: Nieuwe periode gaat kennis intensiveren en uitwisselen. En met name gericht op onderwijs, veiligheid, handel.
12: Goed.
17: Want ook de Rotterdamse haven is druk bezig daar om te zorgen dat het allemaal bevaarbaar wordt.
12: Dan wil ik het met u hebben over 50PLUS. Ik wil toch even beginnen met u een compliment maken. En waar denkt u dat het compliment bij 50PLUS over gaat? Over iets wat geen nieuws werd.
17: Nou, ik ben benieuwd. Wij proberen voor 50PLUS zichtbaar te zijn, heel authentiek. En ik probeer echt samen met Corrie Volks vertegenwoordiger te zijn.
12: Ja.
17: Dus dat je in begrijpbare taal.
12: Het belangrijkste compliment is, ik ga het u even onderbreken, is er is geen ruzie.
17: Ja, nee, maar die hebben we al 1,5-2 jaar niet zien.
12: Maar dat is een groot contrast met de periode voor die 1,5 jaar.
17: Absoluut. En ik zie ook wel eens bij andere partijen daar waar het nu wel
12: gaat. Ja, maar 50PLUS was wel, hè?
17: Ja, wij waren
12: mensen boven de 65 met iets te veel vrije tijd en lekker eigenzinnig. Dat is wel een feest meestal.
17: Maar dat is voor de historische boeken nu.
12: Ja.
17: ik lees graag de geschiedenis. Ik ben een geschiedenisliefhebber. Maar wij kijken voor. En nee, we hebben een fantastische partij. We groeien lekker door, ook op kwaliteit, met hele betrokken mensen. Dus nee, je zit niet een ontevreden fractievoorzitter. Nee.
12: En dan zit u met uw 2 zetels. Ook nog een keer met zo'n minderheidskabinet. Natuurlijk te puzzelen met de collega's en de medewerkers. Waar maken we het verschil? En in dat opzicht wil ik het even hebben over de korting op het openbaar vervoer. Die 65PLUS ten deel viel. 35%. Sommige regio's pakken dat ietsje anders, maar ongeveer. Ja. Dat is de laatste ministerraad vlak voor de zomer afgeschaft. Dus de 65PLUS gaat betalen, meer dan die nu doet. En tegelijkertijd hebben ze u misschien wel nodig voor een bepaalde beslissing vanuit het minderheidskabinet. Heeft u wel eens bij uzelf gedacht, misschien is de strategie, ze pakken eerst wat van me af en daarna maak ik veel kabaal en geven ze het me terug en ben ik op die manier onderdeel van een meerderheid?
17: Ik hou met alles rekening. Het kan ook tactiek zijn, maar dan is het echt een totaal verkeerde tactiek.
12: Maar deze tactiek heeft u serieus waarschijnlijk wel bestudeerd?
17: Die heb ik altijd in mijn achterhoofd. Ik loop helemaal even al te onderhandelen, ook als voorzitter van de politiebond. Ik ben natuurlijk niet gek. Maar als je dit doet, dit kick-and-kiss-principe, we zijn even streng om dan vervolgens weer wat terug te pakken. Ben bij mij een verkeerde adres, want je pakt nu de ouderen. En ik vind het schandalig. Hè. Ik word constant, moet ik vechten tegen het beeld, ook bij hoge ambtenaren, dat ouderen een last zijn, maar ze zijn een lust. Ze zorgen voor mantelzorg, staan heel actief als vrijwilliger. En we hebben ook veel eenzaamheid onder ouderen. En als je dit afpakt, dus dat je mobiel bent. Nou, ik heb er geen goed woord voor over. Hè. Dus we hebben ook gelijk allerlei petities gestart met de AMWO. We hebben geprotesteerd voor het stadhuis in Rotterdam. Stond 50PLUS ook prominent. Nee, dit is geen handige zet van de opening van de zomer. En ik heb nog veel gesprekken, maar die gaat geheid.
12: Ik kom op het volgende punt. Veel collega's van u van de oppositie die nodig zijn voor een meerderheid, die zijn dan heel verontwaardigd dat ze nog niet benaderd zijn door de minister. U bent daar niet alleen verontwaardigd over. U bent gewoon op de minister van Financiën afgestapt.
17: Nou, hij had me uitgenodigd.
12: Ik begreep dat u een proactieve rol had.
17: Ik ben overal. Kijk, op het moment dat maar niet iets zint. Het fijne van mijn positie is dat geen deur wordt dichtgelaten.
12: Ja.
17: En ik ben niet iemand die afgewacht dat ik een uitnodiging krijg. Dus nee. Op het moment dat ik echt mij iets in zint en het gaat ergens over, dan kan de minister van Financiën, overigens, die doet de deur altijd open. Binnen 10 minuten staat die afspraak er. En ik ga stampvoet als die niet snel gemaakt wordt.
12: En wat was het belangrijkste wat u hem te melden had, waardoor u die eigen uitnodiging gereed
17: had? Nou, kijk, dit was voordat dit allemaal weer bekend. Ik heb gezegd, let op. Wat doen ze altijd, dat doen ze al jaren, het trucje. Net voor het reces hebben ze nog een ministerraad en dan komen er allemaal dingen uit.
12: Ja, ja.
17: En dan kunnen wij in de zomer lekker op gaan zitten kauwen en toestanden. Daar ben ik niet van gediend. Meer transparantie, dat is 1. 2, de financiën, we hebben het ook even over de zorg. Die kan anders, maar gaan dan niet beginnen met bezuinigen. Want het zijn hele kwetsbare groepen, wijkverpleging en noem maar op. Een derde is, de rechtsstaat staat onder water. Het is wat mij betreft, hè, niet alleen code zwart bij het gevangeniswezen, bij de rechterlijke macht, de politie, het OM. En je ziet wat een beroep er op die rechterlijke macht wordt voor de rechtsstaat wordt gedaan. Het is enorm groot. Dat wordt onderschat, de binnenlandse veiligheid. Hè. Wij stemmen voor die buitenlandse veiligheid, Oekraïne, je vindt ons. Maar hier is een totale onderschatting aan het maken. Dus daar zullen we een andere balans aan moeten brengen.
12: Ik ben zo vrij toch even een klein beetje met uw partij mee te denken. Kijk, die pensioenleeftijd zal natuurlijk een graat in de keel zijn. Maar daar bent u niet echt nodig als pro het kabinet aan de meerderheid gaat helpen. Dus u moet als een partij met 2 zetels ook nadenken. Waar kan ik nou het verschil maken dat ik ook aan mijn achterban kan laten zien, dit was niet gerealiseerd zonder 50+.
17: Nee,
12: waar komen we dan uit? Wat wordt het punt deze zomer waar u denkt, daar kan ik de boel in de meerderheid helpen?
17: Ik ben het niet mee eens, want wij zijn hartstikke hard nodig. We begonnen al met de framing dat de AOW onbetaalbaar is. Dat er niet goed met het invaren van de pensioenen wordt uitgegaan. De beleggingen van de 1400 miljard, die wel 2000 miljard hadden kunnen zijn, hebben wij allemaal op de agenda gezet. En ik vind het helemaal niet erg, hè, want je hebt ook grotere partijen. Ik moet bescheiden blijven met mijn 2 zetels, maar daar ben ik. Dat is een van mijn slechtste punten. Wij zijn hartstikke hard nodig bij die pensioenen. Maar soms zijn die 2 zetels, omdat wij een middenpartij zijn, cruciaal.
12: Exact.
17: En dan wordt er echt letterlijk de deur platgelopen. Van, hey Jan, hoe denken we erover? We maken altijd onze eigen mind op. Met de AOW zijn we echt nog niet
12: en
17: klaar.
12: En welk onderwerp, wat heeft u natuurlijk al lang met u zitten bedenken en strategieën bedacht? Waar bent u dat cruciale schakeltje?
17: Zorg, veiligheid. Dadelijk weer met de AOW, komt terug op de agenda. Geloof me, want dan gaan ze weer fiscaliseren. Terwijl we al heel veel, de mensen die AOW hebben, betalen al heel veel belasting om die AOW, wat notabene volksverzekering is en niet van de politiek. Dus wij zijn daar heel hard in nodig. Maar wij verbinden generaties. Wij kijken door de generaties heen. Daar zijn we echt uniek in. Jong en oud verbinden. En of het nou in woonvormen is, of met erfbelasting.
12: Maar ik begrijp. Afgelopen week was u op het North Sea Jazz Festival. Daar komt uw collega Joost Eertmans tegen. Zat u even in de coulissen. Wordt er even afgesproken. Waar hang jij uit? Waar ga jij voor? Waar trekken we samen op? Begint zich al iets uit te kristalliseren. Maar tot nu toe, voor de gewone burgers, ligt alles open. Gaan we links, gaan we rechts, wordt het uitgereld? Of begint zich al iets voor te sorteren?
17: Nee, er gaat iets al voor gesorteerd.
12: Nou, neem ons even mee.
17: Je ziet op rechts zie je allerlei mensen, fractievoorzitters die met elkaar spreken. En dan gaan ze zitten tellen en denken ze, hebben we 50+ nog nodig?
12: Ja.
17: Kijk, bijvoorbeeld, 21 SGP vinden zich op elkaar onderwerpen. Nou, ik vind 21, bijvoorbeeld bij het gevangeniswezen, hoe gek het ook klinkt, met resocialisatie gaat de jongeren ook weer aan het werk helpen. In bijvoorbeeld de haven en zo, daar vind ik met Joost Eertmans elkaar. Dus daar zit een verklontering op rechts aan te komen. En die willen het liefst samen met de VVD, nou laat ik het een soort gedoogkabinet. Bij Pro zie je dat die hengelen vooral naar D66. En die zeggen van, joh, op de zorg, op een paar andere thema's willen we ook wel een beetje mee naar de midden. Kijk wat er gebeurd is rond asiel en migratie, waar wij weer wat strenger op zijn. Nou ja, zo zie je allerlei dingen. En het leuke van onze, of het erg vermoeiende soms ook, wij in de midden, ze hebben ons overal een beetje nodig. Dus we worden goed op de hoogte gehouden. Wij kiezen ons eigen pad. En soms gaan we, dan word ik weer links genoemd en dan weer rechts. Maar ik zit hartstikke in de midden. En met Henri Bontebal van het CDA heb ik uitstekend contact. We hebben meerdere keren opgetrokken. Ik denk dat wij daar nog het meeste mee in de midden zitten. Bijzondere hypotheken voor ouderen.
12: Maar bent u nou echt een middenpartij? Ik heb toch bij u het idee dat toch veel, dat u in ieder geval iets naar rechts hangt.
17: Met ja, nou, zeker op veiligheid. Ja. Streng op migratie, maar ook op. Ik vind vergelding is een onderdeel van het strafrecht. We moeten op sommige onderdelen strenger gaan straffen. En niet omdat het nou de dader helpt, maar omdat de slachtoffers dan veel beter aanvoelen. Hey, het is iets verschrikkelijks overkomen. Kijken we weer naar de zorg, dan zie ik weer een beetje naar de linkerkant. Dus ik vind mezelf. De ene week ben ik een beetje rechts en de andere week een beetje links.
18: Ik wil nog twee dingen aan u voorleggen. Wat net binnenkomt is dat de Raad van State meldt en dat het ongewenst is om de spreidingswet steeds ter discussie te stellen. Daarom het negatiefste advies wat mogelijk is. Oordeel om de wet die in te trekken. Dus de wet van Ja 21, Mona Keizer, FVD, Groep Marcus Ouwe en de BBB.
17: Ja.
18: En dan zegt u?
17: Nee, helaas hebben we de spreidingswet nog even nodig. Wij hebben een motie ingediend, die heeft het gehaald in de Kamer, om een beetje over de bal heen te kijken en naar vaste locaties te gaan. Dat scheelt qua kosten heel veel. Maar voor de lange termijn, dat zijn die noodopvanglocaties die ontzettend veel geld kosten en heel veel reuring geven. Maar voor de time being zullen we hier even met z'n allen doorheen moeten. He, er is niet even een knop om te draaien. Dus nu deze spreidingswet aan intrekken. Ik zou hem liefst ook niet zien. Maar het is een middel wat we nu nog even nodig hebben. En zo snel mogelijk afschaffen. En veel meer democratisch proces rond de plekken die je aan gaat wijzen. En dat zou het ideale scenario voor ons zijn. Ja.
18: Hoe kijkt u dan naar bijvoorbeeld in Den Haag, waar dan zo'n coalitieakkoord komt? Maar eerst met veel bombarie hebt gezegd, we doen helemaal niks meer aan opvang. Daarna blijkt alleen niet grote opvang. Hoe kijkt u daar dan naar?
17: Nou, ik vond het op z'n zachtst gezegd niet slim ingedeeld. Want ik was al heel snel een voorstander. Als je de spreidingswet uiteindelijk wil afschaffen, dan zou je naar grotere locaties moeten. In afstemming met de lokale mensen. En daar je op richten. En als je vier grote locaties hebt, zoals Ter Apel, dan ga je een heel eind komen. Ondertussen heel streng op migratie aan de buitenkant zijn. Nou, we kunnen allemaal het Europact. We moeten ook intern in Nederland nog een heleboel dingen regelen om die strengheid bij te houden. En een derde is, ik wil ze opsluiten op het moment dat ze criminele feiten blikken. Ik vind het te gek voor woorden. We hebben het niet over kleine vergrijpen, maar we hebben het hier over jongen die overvalletjes plegen, mensen beroven, babbeltrucs. En dan zegt vaak het OM, ze zitten in de procedure. Nee, we gaan twee dingen doen. We halen ze uit de procedure en we gaan ze vervolgen. Je recht op asiel verliezen.
18: Maar u zegt eigenlijk dat dus als Den Haag misschien ook wat risico loopt, dat je met veel bombarie iets aankondigt. Vervolgens blijkt uit de kleine lettertjes dat ze gewoon volstrekt aan de spreidingswet gaan houden. Dus als je een grote weghaalt, zul je een heleboel kleine ervoor naar terug moeten zetten. En daarvan zegt u, dat is een mogelijke marsroute naar teleurstelling voor mensen in Den Haag.
17: Je moet gewoon veel eerlijker communiceren met mensen.
18: Want u vindt het oneerlijk?
17: Nou, je moet realistisch zijn.
18: En vindt u dit niet realistisch?
17: Nou, ik vind het niet realistisch om nu de knop om te draaien, de spreidingswet per direct in te trekken en iedereen maar aan het lot over te laten. Nee, ik vind het wel realistisch om veel strenger te zijn en mensen te vervolgen en dat soort dingen allemaal. Maar kijk, ik heb geleerd, ik zal nooit zeggen, dit beloof ik. Ik ga me er heel hard voor maken. En dan zullen ze heel veel activiteiten zien van 50PLUS die zich daar hard voor maken. Maar we houden het wel een beetje realistisch. Want ja, die mensen stromen nog steeds binnen. Maar we houden ze helaas nog niet allemaal tegen die hier niet thuis horen. Heb ik het niet over echte vluchtelingen. Want die zijn er ook.
18: Even tot slot. Het is natuurlijk echt in die zin spannend. Hè? Dat het kabinet moet nu zijn onderhandelingskracht laten zien. Dat al die oppositiepartijen. U gaat één weekje gaat u op vakantie. En voor de rest gaf u spraken elkaar voor de uitzending even aan. Dat u echt deze zomer ook echt staat om contacten af te spreken. Kopjes koffie en dit en dat. Hoe ziet zo'n agenda eruit? U gaat volgens mij zelfs op bezoek bij premier Jette binnenkort.
17: Ja, daar gaan we ook allemaal naartoe. Ik ga twee weken op vakantie, anders gaat mijn partner stuiteren. Dus die ga ik ook echt benutten. Maar dat wordt een drukke agenda. Niet alleen met diverse ministers, maar met name met de fractievoorzitters. En ze moeten koers gaan bepalen. Want dat zigzaggen, dan weer op links en dat weer op rechts, dan heb je geen strategie. En ik pleit al een tijdje, doe even over de bal heen kijken. En een strategie. En dan weet ik ook waar ik sta. Dan ga ik of volop
18: op. Is die duidelijkheid er nu?
17: Nee.
18: Nog steeds niet? Nee. Helemaal ook geen begin van? Of ziet u iets bewegen?
17: Nou, nee. Ik zie nog steeds zigzaggen. Ze gokken nog steeds op een minderheidskabinet die dan weer naar links en dan weer naar rechts. En soms in de midden. En ik denk dat dat geen goede zaak is, want dat zet de boel enorm onder spanning.
18: Ik dank u zeer hartelijk voor uw komst, meneer Struijs. Fijne vakantie. Twee weken, volle weken. Straks hier op deze zender. Eén vandaag met Lammert de Bruin. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren en heel graag tot morgen. En morgen zit er... Ja, Wiegerhemmer, dames en heren. Tot morgen. Dank voor het luisteren.
16: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO.
19: NPO Radio 1.
20: Podcast.
19: In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Gons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
21: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
19: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
22: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
16: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
19: Ster.
23: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
24: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
23: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
27: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
28: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
29: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
28: Sorry Bo, het is beauty.
29: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
31: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
32: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
33: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
34: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
35: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
16: NPO Radio 1, 12 uur.
19: Lammert de Bruin.
36: Goedemiddag. Soms is het één klein detail waardoor een moord jaren later opgelost kan worden. Een gepleegd telefoontje via een zendmast in de buurt of een foto van een kenteken op een snelweg die een alibi compleet onderuit haalt. Maar deze gegevens mogen 5, hooguit 10 jaar bewaard worden. Daarna worden ze vernietigd. En dat is slecht nieuws voor honderden cold cases in ons land. Gaat het straks over in één vandaag na het NOS Nieuws. Michiel van der Velden.
37: De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens hem zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om het te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat volgens de minister nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij de brand in Meppel komt veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is daarom een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht en na ruim een half uur was de brand onder controle. Jeremy Besson is op vakantie in Bangkok. Ja, u kwam kort voordat de brand was uitgebroken aan bij het café. Hoe was dat?
0: Ja, kort nadat de brand was uitgebroken. En ik kwam eigenlijk daar ter plaatse toen de eerste hulpdiensten arriveerden. Ik zag direct dat er iets zeer ernstigs aan de hand was. Gewoon de hoeveelheid hulpdiensten. Er waren talloze ambulances, brandweersauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En het was een heel heftig tafereel. Dus zwaar gewonde mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
37: Ja, en u heeft daar een tijdje staan kijken, misschien zelfs geholpen. Hoe is het met u?
0: Ja, met mij is het goed. Het is natuurlijk wel iets heftigs, dus die beelden blijven wel de rest van de nacht zeg maar door je hoofd spoken. Dus ik heb geen goede nachtrust gehad, inderdaad.
37: Nee, dat begrijp ik. U bent nog in de stad, hè? Hoe is het daar nu? Bent u nog op die plek geweest?
0: Ja, ik ben nog in Bangkok en ik ben net vanochtend even wezen kijken. Heel die bar is uitgebrand. Het was het gisteren eigenlijk ook al. En er zijn veel journalisten en ramptoeristen die even een kijkje komen nemen. En ja, dat is het. Maar verder gebeurt er op dit moment niet zo heel veel meer.
37: Nee, het is daar nu geweest. Ja, en de 27 mensen omgekomen, 63 mensen gewond. En u heeft het gezien, Jeremy Besson, dank. De bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog niet naar huis na de explosie gisteravond. 24 woningen moesten daarna worden ontruimd. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De Verenigde Staten hebben Iran vannacht opnieuw aangevallen. Iraanse staatsmedia melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Iran zegt dat Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur gaat nemen. Het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor een andere scheidsrechter in de halve finale. En in de finale meerdere scheidsrechters zijn dat natuurlijk. Er is nu nog 1 Nederlander actief op het toernooi en dat is videoscheidsrechter Dennis Higler. Een grote groep makelaars maakt zich zorgen over de nieuwe tarieven van Funda. Daarover trekken ze aan de bel in een brief. Ze vinden de prijzen van de huizensite veel te hoog. De prijs voor het maken van foto's, filmpjes en plattegronden van een huis is volgens hen disproportioneel, zegt economieredacteur Ruben Egg.
1: En daarnaast komt er ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die brief schreven, die zeggen ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge fundaprijzen. Dat zien ze nog niet echt zitten.
37: De makelaars willen dat makelaarsvereniging NVM gaat ingrijpen. Dat is ook de grootste eigenaar van Funda. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij in de hitserie Peaky Blinders.
2: Next time, I want to talk to the boss. And when I say the boss, I mean Thomas.
37: Waaraan Neill is overleden is niet bekendgemaakt. Hij had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was het Luxemburg, maar dat land is nu dus ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. En buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot 33 graden in het zuiden.
36: Voor het verkeer gaan we naar de AWB. Daar zit Rijn Baartmans. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het staat onder andere vast op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp betekent dat 20 minuten vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan nog twee files door de Duitse grenscontroles. De A7 richting Duitsland vanaf Oudeschans 30 minuten extra. En de A76 richting Aken vanaf knooppunt Koenderberg doe je er 20 minuten langer over.
4: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: NPO Radio 1. Avro Tros.
36: 10 weken lang trainen alsof het oorlog is. De eerste lichting heeft de nieuwe nationale weerbaarheidstraining van Defensie succesvol afgerond. We spreken zometeen een deelnemer. En Lieke, jij weet precies waar alle bosbranden zijn.
17: Ja, dankzij een Nederlander. Een Nederlandse man die dat allemaal vrijwillig bijhoudt en online zet. Je hoort hem zo.
36: Nu eerst oplossing van cold cases in gevaar.
18: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
20: Cold cases die zijn geen afgesloten hoofdstukken, maar dat zijn open wonden.
36: Ja, en juist om die wonden ooit te kunnen laten helen, zegt Tweede Kamerlid Songül Mutluur van PRO, moeten politiegegevens langer bewaard kunnen worden. Maar volgens justitieminister David van Wil is dat niet mogelijk, schrijft hij aan de Tweede Kamer, tot frustratie van nabestaanden. Want juist die data kunnen jaren later alsnog leiden tot een doorbraak in een onopgeloste zaak. Onderzoeksjournalist en oprichter van Cold Case Bureau van Meerbeek, Koert Wertelaars, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
36: En Vicky van der Meijs van platform Cold Case Never Give Up, ook goedemiddag.
16: Goedemiddag.
36: Uw vader is overleden en dat is nog steeds niet opgelost. Wat is er met hem gebeurd?
16: Mijn vader ging 24 jaar geleden zijn hond uitlaten en een onbekende kruiste zijn pad en dat heeft hem zijn leven gekost.
36: Ongelooflijk. En sinds die tijd bent u eigenlijk samen met uw familie op zoek naar antwoorden?
16: Ja, dat doen wij. Het is alleen zo dat binnen een gezin kiest men soms een andere weg. Dus mijn broers die willen verder met hun leven.
36: Ja.
16: En ik heb me echt gericht op onopgeloste moorden en vermissingen. Op wat er met die nabestaanden gebeurt. En daar ben ik er één van.
36: Ja. Meneer Wertelaars, als we het hebben over politiedata die moeten worden verwijderd over 5 of 10 jaar. Om wat voor gegevens gaat het dan precies?
0: Nou, dan gaat het heel vaak om privacygevoelige gegevens. Informatie van mensen die op een of andere manier betrokken zijn geweest of geraakt bij een misdrijf. En men houdt die data in het kader van eigenlijk van een lopend onderzoek. En op een bepaald moment, de meeste onderzoeken gelukkig kennen een afloop. Hè. Gaat men naar een rechtbank en zo verder. Maar bij een heel pak onderzoeken, zoals cold cases, is dat niet het geval.
36: En nee.
0: Dat is eigenlijk de discussie nu dus. Inderdaad, van dan is het jammer dat die data verdwijnt.
36: Ja, want Lieke, hoeveel cold case zaken zijn er eigenlijk in Nederland?
19: Ja, helemaal precies weten we dat niet. Maar Stichting Cold Case Zaken die schat dat het er meer dan 1700 zijn. En de politie heeft 11 cold case teams die dit soort zaken proberen op te lossen.
36: Ja, meneer Wertelaars, hoe belangrijk is het dat die data toch bewaard blijven?
0: Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Ik sta wat dat betreft volledig ook aan de kant van de nabestaanden en de slachtoffers. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat politie, justitie op een bepaald moment ervoor kiest om data te vernietigen. Dat krijg je eigenlijk aan nabestaanden en achterblijvers niet uitgelegd. Dat data plots, omwille van een wet, een privacywet of een noem maar op, dat die data moet verdwijnen. Dat is zeer wrang en hard voor nabestaanden en achterblijvers. Zeker als je, zoals in het geval van mevrouw Van der Meijs en de vele duizenden anderen, nog aan het zoeken bent naar antwoorden.
36: Ja, mevrouw Van der Meijs, het is dus 24 jaar geleden toch met uw vader dat gebeurd is.
16: Klopt.
36: Is er nog data in die zaak van uw vader die op het punt staan om te verdwijnen?
16: Nou, dat is het mooie of het vervelende van alles is. Dat men wat niet weet van wat men in de toekomst nodig gaat hebben om eventueel een verdachte veroordeeld te krijgen. Dus daarmee kan je dus niet afkaderen wat je eigenlijk nodig hebt om te bewaren. En dat maakt het zo moeilijk.
36: Ja, want
16: dat bewaren van die politiegegevens.
36: Ja, maar het is niet zo dat het hele politiedossier toch vernietigd wordt na 10 jaar?
16: Nee. Kijk, en daar moeten we voor oppassen. Een politiedossier van een moord, dat is heel wat anders dan de politiegegevens in het algemeen wat bewaard wordt. Dus dat zijn twee verschillende zaken die wel eens door elkaar heen worden gehaald.
36: Ja, maar u zegt die politiedata in de zaak van mijn vader, we weten eigenlijk niet om welke data het gaat totdat je er naar op zoek bent.
16: Het gaat erom dat we hebben geen dader, we hebben geen verdachte in beeld. Dus dan weet je ook niet welke kant je op moet gaan zoeken om zo'n persoon veroordeeld te krijgen.
36: Nee.
16: Dus wij tasten volledig in het duister. En met het verdwijnen straks van politiegegevens wordt die duisternis voor het nabestaanden van onopgeloste moorden en vermissingen nog veel groter.
36: Ja, meneer Wertelaars, u zegt al, ja, het is eigenlijk niet uit te leggen dat die data moet verdwijnen vanwege privacywetgeving. Ik kan me voorstellen dat de politie daar zelf ook niet blij mee is.
0: Nee, daar kan ik mij ook inderdaad wel iets bij voorstellen. Politiemensen, politieteams, cold case teams zoeken met man en macht naar antwoorden. Verzamelen data, proberen op een of andere manier linken te leggen, verdachten in beeld te krijgen. Als dan de wet inderdaad zegt van nou, op een bepaald moment kan je niet meer in die data gaan zoeken. Ja, dat is ook voor hen heel erg wrang natuurlijk. Allee, dit zijn allemaal gemiste kansen natuurlijk. Je moet je de vraag stellen waarom dat men dat eigenlijk wil vernietigen. Wie heeft daar baat bij? Niet de nabestaanden, niet de slachtoffers, niet de politieteams.
36: Nee, maar er wordt al gezegd, het is privacy. Dus we kunnen ook niet al die gegevens tot in de lengte van dagen maar bewaren.
0: Ja, nou, daar ben ik niet helemaal mee akkoord. Ik denk dat in heel veel zaken, en zeker in cold case zaken, het maatschappelijke belang veel zwaarder doorweegt dan de privacy van iemand. Het gaat ook, u moet heel goed in beeld houden, dat het betekent niet, omdat je de data bijhoudt, dat de data daarom openbaar wordt voor iedereen. Dat is een heel verschil.
36: Ja.
0: Het is niet zo dat je plots zegt van we houden het bij, dus iedereen kan lekker in alle databanken. Dat is niet het geval.
36: Nee.
0: Men houdt ze bij in functie van een onderzoek. En dat is wat mevrouw Van der Meijs net ook heel netjes uitlegde. Van kijk, je weet niet wat je straks gaat nodig hebben in een aantal zaken. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat men op een bepaald moment zegt van we hebben het vroeger allemaal bijgehouden, maar vandaag gaan we het allemaal vernietigen. Dat is bijzonder gek.
36: En nog even heel concreet, om wat voor data kan het precies gaan?
0: Nou, het kan bijvoorbeeld gaan om data van mensen die bijvoorbeeld een misdrijf of een kleinere misdaad of wat dan ook gepleegd hebben in een totaal ander gegeven, waar dat je van zegt van... Ik noem maar iets, iemand die jaren geleden door het rode licht is gereden of wat dan ook. Kleinere, mineure dingen waar dat je eigenlijk vandaag ook helemaal niets meer aan hebt, dat begrijp ik, behalve als zou blijken dat die persoon op een bepaald moment in de toekomst kan plaatsen op de plaats delict op dat moment. En dan is die data bijvoorbeeld wel belangrijk.
36: Ja.

0: door het rode licht is gereden of wat dan ook. Kleinere, mineure dingen waar dat je eigenlijk vandaag ook helemaal niets meer aan hebt, dat begrijp ik, behalve als zou blijken dat je die persoon op een bepaald moment in de toekomst kan plaatsen op de plaats delict op dat moment. En dan is die data bijvoorbeeld wel belangrijk.
1: Ja. Mevrouw van der Meijs, ik denk dat u altijd nog hoop houdt dat er iemand naar voren komt met nieuwe informatie over de dood van uw vader.
2: Ik wil inhoudelijk toch nog even reageren over het vernietigen van de data. In mijn beleving wordt de verkeerde beschermd. En in dit geval krijgen de moordenaars die vrij rondlopen bescherming door de privacywetgeving. Dus, en daar wil ik liever op inhaken.
1: Het is doorgeslagen, want, vindt u, die privacywetgeving?
2: Het is doorgeslagen, ja, want in Nederland is er geen privacy meer. Iedereen die bij een Chinees postorderbedrijf iets bestelt, die is al zijn privacy kwijt door de gegevens die je indient. Dus wat is privacy in deze? En kennelijk geldt privacy is in dit geval belangrijker als het oplossen van een moord of een vermissing.
1: Ja.
2: En wat ik ook heel belangrijk vind is om te benadrukken, is dat er in Nederland 3 politiezaken bekend zijn. 3 veroordelingen waarbij onschuldigen achter de tralies kwamen. En door de politiegegevens die er waren, is uiteindelijk aangetoond wie de werkelijke dader is. En dat zijn hele bekende moordzaken in Nederland.
1: Ja,
2: het gaat over de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord en de postbankmoord.
1: Ja.
2: En daar zaten onschuldigen achter de tralies. Dus de politiegegevens zijn niet alleen belangrijk voor onopgeloste moorden en vermissingen, maar ook voor waarheidsvinding.
1: En voor onschuldig veroordeelden dus. Dank u wel dat u uw verhaal wilde doen. En ook bedankt Koert Wertelaars, onderzoeksjournalist en oprichter van Cold Case Bureau van Meerbeek. Straks, Defensie maakt zich zorgen om alle informatie uit onze slimme auto's.
3: Eén vandaag.
1: Maar eerst, Lieke, Zuid-Europa wordt geteisterd door bosbranden.
4: Ja, en als vakantieganger is het toch best wel lastig om een goed beeld te krijgen van hoe het nu op je vakantiebestemming is en waar er dan precies brand is. En dat vond ook Remco Minis. Daarom besloot hij ze zelf maar online bij te gaan houden.
5: Nou, ik was in 2022 in Frankrijk op vakantie. Vlakbij onze camping woedde een bosbrand. En ik wilde daar informatie van weten. En ik kon eigenlijk helemaal niets vinden. En ik dacht van, nee, dat is eigenlijk gek. Ja, ik kon wel wat in de Franse taal vinden. Maar niks in het Nederlands of iets dergelijks. En ik dacht van, nou, het probleem wat ik heb, zullen ongetwijfeld meerdere reizigers hebben, dat ze wat informatie willen weten over die bosbrand.
4: Ja, en toen zei zijn partner, Remco, jij bent handig, digitaal, dan bouw je toch lekker zelf zo'n site. En zo geschieden.
5: Op volgende jaar stond alles in de kinderschoenen. Toen gingen we weer op vakantie naar Frankrijk. En uiteindelijk moest ik de auto aan de kant zetten, want de site ging down. En ik had helemaal geen rekening mee gehouden. En ik was dit nou. Dus er kwamen echt heel veel bezoekers op die site. En toen dacht ik van oké, het is best wel een dingetje. Mensen zoeken hier dus inderdaad naar.
4: Ja, en elk jaar komen er meer mensen op zijn website bosbrandeneuropa.nl.
1: Nou ja, wat een gekke, maar toch ook een mooie hobby. En hoe doet Remco dit? Zit hij dan de hele dag online te speuren naar brand?
4: Nee, dat ook weer niet. Het begon gewoon eigenlijk puur met mensen die zelf foto's stuurden naar Remco via die site. En dan ging hij checken op lokale media en Twitter bijvoorbeeld waar de brand dan precies woedde. En dat bracht hij dan heel overzichtelijk in kaart op die website.
5: Sinds dit jaar hebben we satellieten gekoppeld aan de website. En die zien de hotspots boven Europa. En de hotspots betekent eigenlijk dat Frankrijk heeft een bepaalde waarde qua temperatuur. En op het moment dat er een satelliet overheen gaat en er is een beduidende temperatuurverschil, dan kenmerkt die zich als hotspot. En dat betekent dat er inderdaad een groot temperatuurverschil is. Het enige nadeel daarvan is, van die satellieten, is dat die ook olieraffinaderijen meeneemt en havens en boringen, et cetera, en kerncentrales. Nou, op bosbrandeneuropa.nl hebben we die er allemaal uitgefilterd. Dus je ziet eigenlijk alleen maar echte legitieme bosbranden op de site staan.
4: Ja, echte bosbranden, geen neppers. En het is trouwens ook nog steeds wel fijn hoor, als je ook een foto stuurt zelf naar Remco.
5: Ja, exact. Want kijk, satellieten die komen om de 100 minuten ongeveer over de aarde heen. Over een stukje van Frankrijk. Dus die zien niet alles in één keer. Dus we hebben altijd nog de handmatige bevestiging nodig van de reizigers. En dus het blijft ook een heel groot stuk handmatig werk.
1: En heel

0: Europa wordt dus bijgehouden.
1: Heel Europa.
2: Ja, dat klopt. Dus dat is. Eerst dachten we, een aantal jaar geleden, dacht ik alleen Frankrijk en Spanje. Ja, maar uiteindelijk werden we toch gevraagd van, joh, en Portugal dan? En Griekenland en Kroatië? Ja, toen dacht ik van, ja, weet je niet voor niks, Bosman, Europa.nl. Dus dat noemen we heel Europa. Zoals gisteren was er een hele grote brand in Wales.
1: Ja, en als je nou live wil zien dus waar de bosbranden zijn, bosbrandeneuropa.nl.

0: Freaking Out the Neighborhood van Mac DeMarco.
1: Zodra die auto eigenlijk aangezet wordt, dan maakt hij toch snel verbinding met 10 systemen.
2: Denk je dat we afgeluisterd kunnen worden nu?
3: Kan, zeker. Dit ding is een rijdende computer met een heleboel elektronica en sensoren. Dus als iemand het zou willen, zou het niet heel moeilijk zijn.
0: Ja, en daarom bekijkt Defensie of moderne auto's nog wel op hun terreinen mogen komen. Want zoals gezegd, die auto's verzamelen veel data die mogelijk gebruikt worden om te bespioneren. Hoe groot zijn die risico's eigenlijk? Thijs Hofmans is redacteur privacy en security bij Tweakers, een nieuwswebsite over technologie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Defensie maakt zich zorgen. Zijn die zorgen terecht?
4: Sowieso, ik kan niet in het hoofd van Defensie kijken, dus ik weet niet precies waar die altijd mee bezig zijn. Maar ik zou zeggen van wel, ja. Het lijkt mij inderdaad een reëel risico. En kijk, als je kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd over met andere openbare databronnen, dan vind ik het niet heel gek dat je ook naar auto's kijkt, omdat dat ook gewoon een databron is.
0: Ja, want je had natuurlijk de hardloop-app Strava, die gegevens van duizenden militairen eenvoudig eigenlijk online te vinden maakte. Dat is toch ook raar dat die militairen daar zelf niet even over hebben nagedacht?
4: Misschien wel. Kijk, ik ben een journalist. Ik werk voor een techsite. Ik ben geen militair, dus ik weet niet precies wat voor instructies dat die krijgen. Maar dit zijn wel van die dingen waarbij je ziet dat je onbedoeld heel veel informatie kan prijsgeven over jezelf, maar daarmee ook over het geheel. Ja. Kijk, dat jij één specifiek persoon waarvan je de identiteit misschien niet kan achterhalen, dat je die kunt vinden. Ja, dat zegt altijd dat zegt nooit zo heel veel. Dat is redelijk klein. Maar als je die data gaat verzamelen, omdat je dat van alle militairen gaat doen, dan krijg je ineens een heel beeld over hoe een heel leger eruit gaat zien. En dan heb je een ander verhaal. Ja. En ik kan me goed voorstellen dat als je daar als leger niet op voorbereid bent, of als je die risico's niet goed in kaart hebt gebracht, dat voor individuele militairen best moeilijk is om dat te doorgronden, om te snappen wat daar het risico van is.
0: Ja, dat snap ik. Als we kijken naar die moderne auto, welke gegevens verzamelt die dan van ons allemaal?
4: Ja, dat worden er steeds meer. Kijk, dat is natuurlijk per auto verschillend. Maar als je nu een auto koopt, die zit helemaal vol met sensoren, met tienduizenden datapunten. Er is sowieso GPS zit daarin, zodat je, en dat is heel handig. Als jij naar de Efteling gaat en je weet niet meer waar je hem precies had geparkeerd,
0: ja,
4: dan vind ik het wel heel fijn dat ik in de app kan zien van, oh, hij stond op Wolf 7. Dat is natuurlijk heel prettig. Voor een consument is dat heel fijn om al die datagegevens te hebben. Maar ja, dat kan ook risico's opleveren.
5: Maar wat heb je dan op het defensieterrein? Wat kan je daar dan meer doen dan waar ik misschien nu over nadenk? Want op zich weten we precies waar die terreinen zijn in Nederland, toch?
4: Ja, dat klopt. En zoals ik het begrijp wat Defensie daarvan zegt, is dat ze zeggen, ja, maar als je al die data gaat verzamelen en je kunt van heel veel mensen precies zien waar ze zijn, dan kun je ten eerste in kaart brengen hoe dat defensieterrein eruit ziet. Maar je kunt daar ook data uithalen als hoeveel mensen gaan ergens naartoe. Wat zijn de belangrijke gebouwen daar?
0: Ja.
4: En wanneer worden die bezocht? Is dat alleen overdag of is dat alleen 's nachts? En daar kun je ook weer uithalen van wat is daar misschien mogelijke activiteit aan de gang? En dat soort metadata is zoveel meer te halen. En hoe langer je daarover nadenkt, hoe meer dingen dat je kunt bedenken om daaruit te halen.
0: En kun je eigenlijk als eigenaar van de auto dat systeem ook uitzetten?
4: Meestal niet. Daar zit een simkaart in die auto. En die computers die zijn. Want auto's zijn eigenlijk gewoon rijdende computers, laten we het zo zeggen. Wij schrijven op Tweakers heel vaak over auto's. En terwijl wij zijn een techsite, maar we schrijven heel veel over auto's omdat dat computers op wielen zijn. En die dingen die verzamelen gewoon zoveel data die in de basis nodig zijn voor functionaliteit van die auto. Bijvoorbeeld hoe snel dat die rijdt en waar dat die rijdt. Maar ook de automatic lane assist of de cruise control die erop zit. Die zijn ook allemaal nodig om te bepalen hoe hard mag je rijden. Wanneer moet je op de rem gaan. Dat soort dingen. Daar kun je vaak zelf niks mee. Dat gaat volledig automatisch. Het is niet alsof dat, net als een besturingssysteem op je laptop, alsof je dat zomaar kunt vervangen of uitlezen of zo.
0: Nee.
4: Dus nee, daar heb je veel minder zeggenschap over als eigenaar dan dat je
0: tot
4: misschien
0: die tijd
4: zou willen.
0: Dan misschien inderdaad maar veiligheidshalve die auto's weren van militaire terreinen. Dank u wel voor uw uitleg, Thijs Hofmans, over de spionagerisico's van slimme auto's. Straks door een rode kaart op het voetbalveld doorgestuurd worden naar halt. Maar eerst het NOS-journaal.
6: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velden.
7: In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is overgeslagen naar meerdere woningen en ook een kinderdagverblijf is ontruimd, weet deze verslaggever van RTV Drenthe.
8: Er zijn niet heel veel kinderen, want het is zomervakantie. Maar ze zijn daar inderdaad wel aan het ontruimen. Want het ligt precies in de wind
9: waar alle rook heen gaat. Er zijn dikke zwarte rookwolken die de lucht in gaan hier in de straat.
7: Er is daarom dan ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van Meppel met de oproep ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. In Marokko is een journalist opgepakt die kritisch was op de overheid. Justitie in Marokko geeft nog geen reden, maar volgens zijn vrouw wordt hij beschuldigd van het geven van valse informatie. De journalist woont de laatste jaren in Barcelona. Hij werd opgepakt toen hij in Marokko aankwam op het vliegveld. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 10 brandhaarden dicht bij elkaar. Honderden brandweerlieden zijn bezig met het blussen van die brand. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij lag vermoedelijk in een container te slapen en belandde tijdens het legen ervan in die wagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep en zit al uren vast. Hulpdiensten proberen de man te bevrijden. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.
0: Rijn Baartmans, het is druk bij de Duitse grens.
10: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is op de A7 Groningen richting Duitsland. Vanaf Oudeschans sta je 30 minuten in de file. En ook op de A76 richting Aken is het druk. Tussen knooppunt Koenderberg en de Duitse grens 30 minuten extra door de grenscontroles. Dan naar Nederland, de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide doe je er 40 minuten langer over. Tot slot de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 10 minuten door een kapotte vrachtauto. En de rechte rijstrook is er dicht.
11: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Er wordt al een tijd op gehamerd, we moeten weerbaarder worden. Om ons daar een handje bij te helpen is er bij Defensie een nieuwe nationale weerbaarheidstraining. Maar die is wel voor de echte diehards, want het betekent 10 weken lang bikkelen in de modder, slapen in een zelfgegraven kuil en overleven op 2 uur slaap en een droge voedselreep. Joeke Stammershuis is een van die bikkels die de training heeft gedaan. Ongelooflijk.
5: Respect dat je hier zit.
12: Ja, bedankt. I survived.
0: Ja, welkom. Ja, I survived inderdaad. 10 weken lang.
12: Ja.
0: Hoe was het?
12: Ja, het was een geweldig avontuur.
0: Echt?
12: Ik heb echt enorm genoten. Ja, we hadden 10 weken fulltime patrouilles, drills, een heel mooi kader, zoals we dat noemden. Dus leidinggevende die ons vol motivatie er doorheen hofste. En ook zich klaarstoomde van, stel je gaat je ooit inzetten voor oorlog of voor een conflict. Ja. Hoe werkt dat dan en hoe kan je paraat staan?
5: Het is jouw grote nachtmerrie, Lammert. Ja.
12: Waarom?
0: Ja, ik heb bij scouting gezeten, dat vond ik al afzien. Maar wat moesten jullie allemaal doen?
12: Het was van 5 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds vol programma met om de week in het veld. Dus dan sliep je ook echt in de bossen en deed er alle drills die nodig waren. En dan weer afgewisseld met de theorieweken op de kazerne. Dus een hele mooie combinatie. De bokkel, de algemene militaire opleiding, dan een afgeleide daarvan.
0: Ja, en waarom deed je hier aan mee?
12: Waarom denk je hier aan mee? Ik zelf werkte hiervoor in de diplomatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder andere in Brussel op het dossier Oekraïne en Rusland. In 2018 was dat. En daarna werkte ik een tijdje in Den Haag op andere dossiers. En toen braken in augustus 2021 opeens de evacuaties uit in Afghanistan. Oh ja. En dat, als u zich nog dat kan herinneren,
0: zeker,
12: dat betekende dat ineens duizenden mensen acuut probeerden weg te komen uit Afghanistan. Dus samen met vele collega's van het ministerie spoeden wij ons naar Den Haag om daar in het acuut opgezette crisisteam te helpen mensen op afstand te evacueren. En wat het eigenlijk werkt is dat wij op afstand mensen moesten begeleiden die op de evacuatielijsten stonden naar de commando's van het korps commandotroepen. Die stonden daar in Kabul evacuaties te leiden. En mensen letterlijk naar veiligheid te trekken over een muur. Naar de vliegtuigen. Dus dat maakte eigenlijk zoveel indruk op mij. Om te zien hoe honderden militairen, diplomaten, NGO's, noem maar op, kamerleden de handen ineens sloegen om zoveel mogelijk mensen te evacueren in zo kort mogelijke tijd. Dus dat maakte zodanig veel indruk dat ik inmiddels een musical erover schrijf.
0: Een musical?
12: Een musical. En ik heb al een solo voorstelling die over dit onderwerp ook gaat. Ja. Hoeveel kunnen we aan? Een Meek door het Land tour. Die gaat over mijn tijd in Brussel, maar die eindigt met deze acute evacuaties. En de boodschap daarvan eigenlijk, ook van de grotere musical die ik schrijf, is, de wereld staat in brand. En soms vraag je je af, wat kunnen we in godsnaam doen? Je voelt je soms machteloos.
0: Ja.
12: Maar uiteindelijk ren ik letterlijk over de afdeling, zowel mijn show als in het echt, voor nog 1 laatste Afghaanse vrouw maar op het vliegtuig te helpen. Ik heb er ook een podcast over gemaakt voor de NPO, het laatste vliegtuig. Dus de boodschap is, iedereen kan wat doen voor 1 ander. En daarom, om terug te brengen naar waarom ging ik deze training dan doen, is dat ik dus nu die grotere musical schrijf. En dat gaat over onder andere een militair, een commando die daar staat. En toen dacht ik, als ik een van de rollen daarover schrijf, wil ik eigenlijk ook zelf weten, want ik sprak steeds meer, ik sprak de commando's, mocht met hun ook hierover in gesprek, andere militairen, Afghanistan-veteranen, maar ik dacht, misschien wil ik zelf ook wel weten hoe het voelt om in dat uniform te staan en mee in te zetten voor mijn land.
5: Zou je het zelf willen doen nu ook, nadat je die training hebt gedaan?
12: Zeker, dus eigenlijk ben ik nu en die grote musical aan het ontwikkelen. En ik ga me inzetten als reservist. Dus ik ben nu... ik heb mijn baret gehaald.
0: Je hebt hem wel meegenomen. Prachtig.
12: Zo ziet hij eruit. Ja. Dus ik mag mij soldaat tweede klasse noemen.
0: Zeg je helemaal trots.
12: Helemaal trots, ja. Apart is dat dan.
0: Maar ik kan me voorstellen, een kantoorbaan in Den Haag of in Brussel... toneelwereld, de gordijnen die open en dicht gaan en het applaus. Dat is een heel andere wereld dan daar 10 weken geïsoleerd in de bossen te
12: Zeker.
0: Trainen. Viel dat niet enorm tegen?
12: Nee, want ik denk dat ik daardoor, wat we eigenlijk probeerden te doen, of wat we daar leerden, is op een soort van basisniveau, of je zou kunnen zeggen microniveau, leren hoe het is om echt in het veld actief te zijn. En ik heb daardoor ook veel meer begrip, maar ook nog veel meer respect gekregen voor militairen die voor Nederland en voor andere landen zich wereldwijd inzetten. Want wat zij meemaken is echt niet niks met huidige missies of missies in het verleden. En ik heb ook wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld, dan lagen we s'nachts om 3 uur s'nachts zaten we in een soort onze zelfgegraven waarnemings- en luisterpost. Moest je daar observeren, patrouille lopen, noem maar op. En dan lagen we daar met onze thermoscannen en ook waren we allemaal een beetje moe en je bent vies onder de camouflage. Maar dacht ik, op dit moment liggen mensen in bijvoorbeeld Oekraïne echt op deze manier daar. En met echt het risico om beschoten te worden. Dus het was ook wel een soort wake-up call van... de training zelf was heel leuk en leerzaam en gezellig en noem maar op. Maar het was ook steeds wel dat ik bleef stilstaan bij... de oorlogsdreigingen komen dichterbij. En we weten nooit wanneer het deze kant op zou kunnen komen.
0: Ja, we spraken ook kapitein-luitenant ter zee Erik Noordam... de projectleider van deze nationale weerbaarheidstraining. En hij vertelt over de voordelen van deze training.
11: Een van de unieke dingen van deze training is dat het ook mensen uit alle lagen van de samenleving bij elkaar brengt. Dus mensen kunnen het doen als onderdeel van een keuzedeel voor mbo-opleidingen en als een minor voor hbo- en wo-studenten. Maar mensen kunnen het ook doen als een werkgever dat toelaat. Dus je hebt een spread van alle opleidingsniveaus van 18 tot 53 rondlopen in die training. En wat mensen daar echt leren is buiten een sociaal-economische bubbel met elkaar omgaan en samenwerken.
0: Ja, Djoeke, wat is het belangrijkste inzicht geweest wat dit jou heeft opgeleverd?
12: Ja, ik denk een van de dingen is wel echt dat... Defensie heeft het vaak over saamhorigheid en kameraadschap. En dat heb ik nu voor het eerst zelf van dichtbij mogen meemaken. Dus het werkt echt zo dat je wordt in groepen geplaatst met heel veel verschillende leeftijden en achtergronden. En je hebt elkaar nodig, letterlijk, om te overleven of de strijd aan te gaan, of elkaar te beschermen. Dus alleen al daarom vond ik het een mooie ervaring. Omdat je eigenlijk leert hoeveel je van anderen kan leren. En hoeveel je anderen ook nodig hebt. En ieders individuele kwaliteiten vullen elkaar weer aan. Dus ik had bijvoorbeeld, ik ben niet super technisch ingesteld. Dus dat je bijvoorbeeld als je in het bos gaat slapen, moet je je poncho, een soort regenponcho, moet je op een perfecte manier zo vouwen om bomen. En op een manier dat hij dus dan dat er geen regen binnen kan komen. En zo, ik was in het begin echt los. En dan vraag je dus aan hele handige, vooral jongens, of ook hele sterke meiden om je heen van, hoe doen we dit? Dus het is alleen daarom al een hele mooie les. Ja.
0: Zou je het anderen aanraden om te doen? Ik denk het wel, als ik jou zo hoor.
12: Ja. Lammert.
0: Wie
12: weet. Schrijf je in.
0: Ja. Je moet wel een goede conditie hebben, denk ik.
12: Ja, er zijn wel bepaalde basiseisen. Dus voor de nationale weerbaarheidstraining, dat is allemaal ook online te vinden. Maar als je dat eenmaal, als je daaraan voldoet, dan is het ook voor heel veel mensen mogelijk. En het is gewoon een hele vette ervaring voor de rest van je leven. En ook los van het leger, of in mijn geval van creatieve projecten, neem het ook weer mee de burgermaatschappij in. En dat is ook het doel van de nationale weerbaarheidstraining. Dat ze proberen om burgers meer weerbaar te maken. Dus een voorbeeld is dat wij zelfhulp, kameradenhulp veel kregen. Een soort EHBO is dat. En dan leerde je hoe je binnen no time een tourniquet aanlegt bij iemand als er een wond is. Of wat voor medische checks je moet doen. Dat neem ik ook met heel veel dankbaarheid weer mee de burgermaatschappij in.
0: Het is vanavond allemaal ook te zien in onze tv-uitzending om 6:30 op NPO 1. Dankjewel, Djoeke, dat je erover wilde komen vertellen. De komende dagen belichten we verschillende manieren waarop Nederland zich weerbaarder aan het maken is. Straks in veel wijken is hij een vertrouwd gezicht en inmiddels meer dan alleen de pakketjesbezorger. Maar door veranderingen bij PostNL krijgen de bezorgers andere routes. Dus verliezen ze hun vaste wijkje.

0: Starboy van The Weeknd. In veel wijken in het land zijn petities gestart voor hun vaste PostNL-bezorgers. Vanaf deze week bezorgt het postbedrijf nog maar 3 dagen per week. En dat betekent dat bezorgroutes veranderen, tot onvrede van veel mensen die het juist fijn vinden, zo'n vertrouwd gezicht in de buurt. Onze verslaggever loopt mee met bezorger Brandon in Berg en Dal bij Nijmegen. En die gaat daar gemist worden.
1: Een flink pakket hier op de stoep, toch, Brandon Thijssen, pakketbezorger?
2: Ja, klopt. Een flink pakket die bezorgd moet worden.
1: In Berg en Dal, jouw vaste wijk. Vrolijke bus heb je hier zeker hiernaast ontstaan met regenboogkleurtjes. Maar de mensen zijn geloof ik niet meer zo vrolijk als ze jou zien, hè?
2: Nee, de vrolijkheid is er wel een beetje vanaf. Want ja, ik moet helaas de wijk gaan verlaten na 5 jaar.
1: Ja, en met een hele actie voor jou hier op touw gezet.
2: Ja, zeker. Ja, de waardering is groot en de mensen willen mij hier graag gewoon houden.
1: Ja, hier zelfs een poster aan de ramen. Hou Brandon hier.
2: Ja, klopt. Ja, superleuk. Als ik er ook gewoon in deze wijk rondrijd, ik zie al die posters. Dat doet je natuurlijk heel veel. Dat geeft echt een boost. Maar ja, helaas mag het niet water.
1: Mevrouw, wat vindt u ervan? Hij moet weg.
3: Ja, meer dan heel jammer. En ook heel onrechtvaardig. En ik ben ook echt een beetje verdrietig over.
1: Waarom? Was dat dan zo'n goede pakketbezorger?
3: Hij was zoveel meer dan een pakketbezorger. Hij hoorde gewoon bij onze wijk en hij hoorde gewoon hier. Hij was hier thuis en ik heb ook helemaal geen zin om nog een pakket te bestellen bij de PostNL.
1: Want dan komt er straks een nieuwe.
3: En dan is het niet meer Brandon en daar word ik heel, heel verdrietig van. Dus ik ga er nog maar eens over nadenken of ik het niet gewoon in de winkel zelf ga halen.
1: Meneer, hier ook een poster. Hou Brandon in de wijk.
4: Ja, dat hebben we allemaal gedaan. Helaas heeft het niet geholpen, maar we hebben toch ons best gedaan. Omdat Brandon gewoon heel fijn jongen was, man eigenlijk was. Qua pakketjes bezorgen waar je altijd van op aan kon. En die ook even tijd had voor een praatje of wat dan ook. Dus dat was altijd heel prettig. Het is niet zo dat een pakketje aan de deur gezet wordt van ik ben geweest of wat dan ook. Nee, die had ook echt persoonlijk contact ook met de mensen. Wat toch wel, ja, zoals je wel merkt, hier in de wijk op prijs gesteld wordt en werd.
1: Ja, wat vind je ervan dat je dan toch weg moet?
2: Heel jammer, ik vind het echt heel jammer. Ik had een goede klik met de bewoners en een band. Veel koffieadresjes, veel met hondjes, koekjes geven en zo. Het was echt een beetje mijn wijk. Ik heb gewoon op een goede passende manier even afscheid genomen de afgelopen weken. Dus.
1: Ja. En nu ben jij niet de enige, hè? Want eigenlijk door het hele land zijn er allemaal petities georganiseerd en brieven naar PostNL met hou onze bezorger in onze wijk.
2: Ja, klopt. Er zijn heel veel bezorgers die een vaste wijk moeten verlaten. En heel veel bezorgers moeten even aan een nieuwe situatie wennen. Dat is nou eenmaal hoe het nu even is.
1: Nou, dit geluid ga je toch iets minder vaak horen. Want PostNL gaat minder vaak post bezorgen. Maurice Unk, directeur van het postbedrijf bij PostNL. Wat hebben jullie nu veranderd?
5: Ja, we hebben afgelopen weekend een hele grote verandering doorgevoerd. Eigenlijk gaat de post die mensen normaal in de rode brievenbus gooiden en die dan de volgende bezorgdag er was, gaat er nu 2 dagen over doen. En daarachter zit een hele wereld wat wij allemaal moesten veranderen. En dat hebben we afgelopen weekend hebben we dat gedaan.
1: Maar waarom doen jullie dit eigenlijk? Waarom voeren jullie dit door?
5: Nou, er is ieder jaar minder post. Daardoor maken wij nu verlies op de taak die we van de overheid hebben opgelegd gekregen. Die brieven uit de rode brievenbussen bezorgen. En daar moeten we het netwerk op aanpassen. Dit is daar de eerste stap in. En er moeten nog stappen volgen.
1: Want zou PostNL dit lang kunnen volhouden nog, zo op deze manier?
5: Nou, als er niks verandert, niet. Want we hebben gewoon vorig jaar 35 miljoen euro verlies gemaakt op deze dienst. En die krijgen we door de overheid opgelegd. Dus dat kan echt niet. Daarom ook de oproep aan de politiek. Pak nou door met die volgende veranderingen, zodat wij weten waar we aan toe zijn.
1: Nu verandert er dan weer heel veel. Ook pakketbezorgers, postbezorgers, andere routes. Het heeft ook echt wel een meerdere functie, hè, die postbezorger.
5: Nee, zeker. En die routes veranderen we voor een reden. Hè? Want bij de pakketbezorg komt er dus werk bij. Dus moeten we die routes korter maken, want anders krijgt hij gewoon te veel werk. Dus dat is de reden. En bij postbezorgers, omdat de wijken anders worden ingedeeld. En dat heb ik ook gezien en gehoord, dat wijken hun bezorger gaan missen en de bezorger hun wijk. Dus dat proberen we op te lossen. Dat lukt niet altijd. En dat is natuurlijk heel vervelend. Maar het geeft ook aan hoe mooi het eigenlijk is, hè, die verbinding tussen een bezorger en zijn wijk.
1: Ja.
6: Ja, ik vind het super jammer. Want hij is al jaren onze postbode. Levert pakketjes. Toen ik mijn been gebroken had, ook kon hij het gewoon binnenbrengen. Altijd een praatje. Nou, ja. Super aardig gozer.
1: En toen bent u, begreep ik, een actie gaan opzetten voor hem, hè?
6: Ja, ik heb zijn foto gedownload met een tekst eronder van we gaan jou ook missen. En toen hebben we dat rondgedeeld in de buurt met de vraag of ze het voor het raam wilden hangen. En deze actie of de petitie wilde tekenen dat hij niet weg mocht.
1: Ja, nu heeft het helaas alleen niet mogen baten, geloof ik, hè?
6: Nee, ik begreep dat hij echt weg moet. Ja. Heel jammer.
1: Vast toch ook wel weer straks een goede band met de volgende bewoners in de nieuwe wijk?
2: Ik ga mijn best doen. Dat gaat vast wel goed komen. En we gaan wel kijken hoe we het weer gaan opbouwen.
0: Een verslag was dit van Michael Komans.
7: Wat er nu aan toe gaat op het voetbalveld is bijna hetzelfde wat je op de straat hebt, zeg maar. En waarom probeer je het niet hetzelfde aan te pakken dan?
8: Met spugen, met intimideren, racistische dingetjes. Die gebeuren ook op het voetbalveld. Ik denk dat je dat wel eruit kan krijgen.
0: Ja, bij illegaal vuurwerk afsteken, vandalisme of diefstal, dan kom je als jongere soms terecht bij HALT. Maar tegenwoordig kan een simpele rode kaart op het voetbalveld ook reden zijn om doorgestuurd te worden naar HALT. Beleidsadviseur sport bij HALT, Laura Dekkers, goedemiddag.
9: Hi, goedemiddag.
0: Ja, na een rode kaart bij HALT terechtkomen, wat moet er dan gebeurd zijn?
9: Ja, klopt. Er kan van alles gebeurd zijn om een rode kaart te krijgen op het voetbalveld. Maar wat we bijvoorbeeld zien is een forse overtreding buiten een duel om. Of het beledigen van een scheidsrechter waarvoor een rode kaart gegeven kan worden. En waarvoor dus de keuze gemaakt kan worden om hem alternatief af te doen bij HALT.
0: Oh, maar een belediging naar de scheidsrechter kan wel aanleiding daarvoor zijn.
9: Ja. Klopt, ja. Want dat willen we natuurlijk niet richting een scheidsrechter. Dus daarvoor kan een rode kaart gegeven worden. En kan er gekozen worden voor een training bij HALT om daar eens bij stil te staan.
0: En wie bepaalt dat dan, dat iemand bij HALT terechtkomt? Is dat dan de scheidsrechter of iemand anders?
9: Nou, de scheidsrechter geeft die rode kaart en die geeft dat dan ook op bij het wedstrijdformulier. En dan van daaruit wordt het naar de KNVB gestuurd. En de KNVB gaat dan kijken wat een passende straf of afdoening daarvoor is.
0: Ja.
9: En dan kan het zijn dat daar dus een x-aantal wedstrijden schorsing of uitsluiting aan vasthangt. Maar dat kan er ook gekozen worden dat er een alternatief wordt aangeboden. Dus een training sport en gedrag 1 of een training sport en gedrag 2. En dan krijgt de jongere daar een brief van je krijgt zoveel wedstrijden schorsing. Of je mag kiezen voor een training bij HALT. En dan als je die training goed volgt, dan zal de wedstrijden in minder ingenomen worden qua schorsing. Dus dan is het uiteindelijk de keuze van een jongere en van ouders onder de 16 jaar om daar wel of niet aan mee te werken.
0: En wat leer ik dan tijdens zo'n training sport en gedrag 1 of 2?
9: Ja, het verschil zit hem in training 1 is voor de wat lichtere overtredingen en de training 2 voor de zwaardere overtredingen. En hoe het er eigenlijk uitziet is, op het moment dat een jongere en een ouder dus hebben ingestemd met die training, gaan wij met hun contact opnemen om een afspraak in te plannen. En dan gaan we het hebben over wat is er nou precies gebeurd op dat voetbalveld, wat was de aanleiding daarvan, wat voor speler ben jij daar zelf in. De jongere gaat heel erg reflecteren op hun eigen gedrag. Met ouders daar soms bij, soms spreken we de jongeren alleen als ze boven de 18 zijn bijvoorbeeld. En gaan we ook kijken naar hoe kan het nou een volgende keer anders. Maar ook wat heeft het met die anderen gedaan. Dus we zitten ook op het stukje herstel en excuus. Dus bij het voorbeeld van een scheidsrechter bijvoorbeeld, gaan we ook contact opnemen met de scheidsrechter, want dat is in dit geval het slachtoffer, om te kijken hoe gaan we dit nou goed maken en hoe gaan we in de toekomst ook op een fijne en op een goede manier verder als jullie elkaar weer tegen gaan komen.
0: Ja.
9: En daarvoor doet de jongere eigenlijk allerlei gesprekken met een HALT-medewerker, krijgt opdrachten mee, er worden ook opdrachten tijdens de bijeenkomsten gemaakt.
0: Ja.
9: Nou, er kan dus een excuusbrief geschreven worden en dat gesprek wordt aangegaan. En op die manier hopen we dat de jongeren daar het meest van leert, zodat het niet nog een keer gaat gebeuren. Want dat is eigenlijk wat we willen. Want ja, met een schorsing dan mogen ze een aantal wedstrijden niet meedoen en dan gaan ze weer door. Maar hebben ze eigenlijk niet echt gereflecteerd op het gedrag of hebben ze ook niks goed kunnen maken met die ander.
0: Nee.
9: En daar willen wij eigenlijk gezamenlijk met de KNVB voor zorgen dat dat wel gebeurt.
0: Ja, want Lieke, er is een toename in de doorverwijzingen naar HALT vanuit de voetbalclubs, hè?
10: Ja, 3 jaar geleden lagen er 120 zaken bij HALT en dit jaar zijn het er al 245. En dan is het pas juli in heel 2025. Dus vorig jaar zijn er 440 zaken gemeld. Dus ja, verwacht wordt dat ook dit jaar die stijging wel even doorzet.
0: Ja, veel werk aan de winkel dus voor HALT, Laura Dekkers. Heeft u het gevoel wel dat het helpt?
9: De geluiden die we terughoorden zijn wel positief. Jongeren die vooral aan het begin ervoor kiezen van nou, dan ga ik die training doen. Want dan heb ik gewoon wedstrijden minder in de schorsing. Maar die er vaak dus ook wel dingen van opsteken. En wat we vooral wel zien is dat een gesprek met het slachtoffer of de benadeelde veel indruk maakt. Omdat ze dan ook echt met elkaar bespreken. Oké, wat is er gebeurd? Wat heeft het voor jou gedaan? Wat heeft het voor mij gedaan? En hoe maken we nou juiste en goede afspraken als we elkaar in de toekomst weer tegen gaan komen? Dus dan kunnen ze het ook echt op die manier goed afsluiten. En gaan ze ook nadenken over hoe ga ik nou de volgende keer als ik weer op het voetbalveld sta om met zo'n situatie en dan op een andere manier dat ik geen rode kaart ga krijgen. Dus dan hopen we dat ze daar wat van leren. En we hebben ook altijd contact met een sportvereniging waar de jongeren vanuit is doorgestuurd. Ja. Dus dan hebben we even contact met de trainer van nou, wat voor speler is dit nou? En zie je ook echt verandering bij de trainingen bijvoorbeeld? Ja. En dan proberen we dat zo af te stemmen.
0: Dankjewel, Laura Dekkers, beleidsadviseur sport van Halt.

0: Lil Nas X met Old Town Road. Bij kerncentrales hoort kernafval, maar wat kost het om dat goed op te bergen? En wie betaalt dat eigenlijk tot in lengte van dagen? Dat wil luisteraar Wim van Gogh weten. Zometeen het antwoord.
1: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
2: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
1: NOS Radio Tour de France. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: NPO Radio 1, 1 uur.
12: Lammert de Bruin.
0: Als je snel fietst, echt hard fietst en iedereen achter je laat bij de Tour de France, dan kun je erop wachten dat het gebeurt. Het speculeren over dopinggebruik. Het overkomt nu Pogacar en werkelijk alles wordt bijgehaald. Zijn kleur haar bijvoorbeeld. Dat is geblondeerd en dat is verdacht. Want uit een geblondeerde haar kun je moeilijker doping aantonen. Dat werd gezegd in de avondetappe, maar is dat un fait ou une fiction straks in één vandaag, na het NOS Journaal. Michiel van der Velde.
13: In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Verslaggever Steef Bouwman is in Meppel. Steef, wat zie jij op dit moment?
14: Ja, nog een kleine grijze rookpluim. En dat is anders dan eerder vanochtend, toen er echt nog forse zwarte rookpluimen te zien waren. En ja, ik sta op flinke afstand, want dit stukje van het centrum is met linten afgezet. Maar de brandweer die vertelde me dat het om een hoog gebouw gaat waar die brand is ontstaan. En een deel van het dak is ingestort. En de brand is dus nog niet gedoofd. Daar zijn ze nog druk mee bezig, al sinds 10 uur vanochtend. En waarom dit toch al een tijdje duurt, vroeg ik net aan woordvoerder Edwin Veldman van Veiligheidsregio Drenthe.
15: heel moeilijk om bij te komen. Het is het oud centrum van Meppel, waar we nu over praten. Dus aan de achterzijde, dat is de Volstraat, daar kun je gewoon heel moeilijk bij komen. Dus daar zijn ze eigenlijk met man en macht om te zorgen dat daar water op het vuur komt.
14: Het is begonnen in die slagerij. Is er verder schade in de straat? Zijn andere huizen ook getroffen?
15: Nee, ze zijn nu constant monitoren om te gaan kijken dat de aangrenzende gebouwen, dat daar geen brand uit gaat breken. Dus dat controleren ze om de 10 minuten. Gaan ze daarbij langs om te gaan kijken van, is de kans op doorslag.
14: Het is begonnen rond 10 uur in een slagerij. Normaal gesproken zijn er om 10 uur in een slagerij mensen.
15: Ja, nee, dat was gelukkig nou niet het geval. Ze hebben goed gereageerd. En er zijn de panden, aanliggende panden zijn ook gewoon ontruimd. Ja,
14: er was niemand aanwezig toen het gebeurde?
15: Ja, niet zover ik weet. Laat ik zo zeggen. Het kan best zijn, want er is een melding gedaan, maar dat kwam omdat er heel veel rookwolken uit het gebouw kwamen. Dus,
14: maar in ieder geval geen gewonden?
15: Nee, geen gewonden. Gelukkig niet.
13: Een deel van de omgeving Meppel is ook ontruimd. Steven, hoe is die situatie rond de plek van de brand?
14: Ja, het is dus grotendeels afgezet met linten. Er zit een kinderdagverblijf in de buurt. Die is ontruimd, net als de woonhuizen hier in deze straat. En de kinderen die zijn opgevangen in een ander kinderdagverblijf in de buurt. En buurtbewoners die kunnen worden opgevangen in De Poelen. Dat is een wijkcentrum. En zolang de brand weer bezig is, zullen ze daar nog even moeten blijven.
13: Verslaggever Steve Bouwman, dankjewel. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens hem zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om het te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. En de A6, de Route du Soleil, is tussen Parijs en Dijon in beide richtingen afgesloten. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de Schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos en enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de Schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar cel gekregen. Hij krijgt de straf voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de jeugdvriend werd gedeeltelijk vrijgesproken. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in de container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in de wagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt. En hij zit al uren vast. Hulpdiensten proberen de man te bevrijden. Een bestuurder is bij Heteren aan de A50 met zijn auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was er op dat moment een klant binnen. Zij bleef ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden gegeven voor de aanhouding van Ali Elm Rabet. Maar volgens zijn vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij publiceert veel over de monarchie, corruptie en andere politiek gevoelige onderwerpen. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang een beroepsverbod. Artsen zien steeds meer klachten door vapen. Dokters hebben dit jaar al 24 meldingen gedaan bij het landelijke meldpunt voor dit soort gezondheidsklachten. En dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen. Kinderlongarts Marije van de Beukel ziet uiteenlopende problemen door vapen bij de patiënten.
16: Met name ook meldingen over luchtwegklachten, wat je kunt voorstellen bij vapen. Maar het valt ook op dat er eigenlijk op allerlei verschillende gebieden van de gezondheid meldingen zijn gedaan. Klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen. Dus je ziet eigenlijk wel op heel veel verschillende onderdelen dat mensen klachten hebben.
13: De meldingen die artsen over hun patiënten met deze gezondheidsklachten doen zijn anoniem op het geboortejaar na.
16: En dan zien we dat die zitten tussen 1956 en 2013. En 2013 betekent dus dat die persoon 12 of 13 jaar is.
17: Ja.
16: Dus dat is groep 8 of de brugklas. En als kinderarts schrik ik daar echt ontzettend van.
13: Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het wel 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer, met 26 tot 33 graden in het zuiden van het land.
0: En voor het verkeer gaan we weer naar de AWB. Daar zit nu Erwin de Hart. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het is best druk op de weg. 200 kilometer alles bij elkaar. En de files met de meeste vertraging op een rijtje op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Staat 8 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Het komt door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. De vertraging is meer dan een half uur. Bijna een half uur vertraging op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens in 4 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem was een ongeluk gebeurd bij Ravenstein. Er staat 7 kilometer file vanaf Nistelrode. De weg is vrij. De A76 Geleen Duitse grens bij de grens staat het stil over 6 kilometer.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Het gaat goed met de haai in de Noordzee. Er komen elk jaar meer bij, maar of dat ook gevaarlijk is voor zwemmers, vragen we zo aan een expert. En Lieke Blond is zo dom nog niet.
18: Dat weet je toch? Ik zit al jaren naast je. Nee, en geblondeerde renners in de Tour de France, die hebben het slim bekeken, Lammert. Want in geblondeerd haar zou je namelijk moeilijker doping kunnen aantreffen. Nou, dat zijn we natuurlijk eens gaan checken.
0: Nu eerst, waar laten we het kernafval?
19: Vraag 1 vandaag.
0: Want het kabinet wil kerncentrales bouwen om aan de energiebehoeften te kunnen voldoen. Maar het radioactieve afval blijft voor critici een punt van zorg. Wim van Gogh uit Appelscha, goedemiddag.
20: Hey, goeiedag.
0: U heeft een verleden bij GroenLinks, maar was daar als een van de weinigen positief over kernenergie. Waarom?
20: Ik denk dat kernenergie veiliger is dan de meeste mensen dachten, zeker in die oude tijden. En ik denk dat vanuit milieuoogpunt gezien de belangrijke voordelen zijn ten opzichte van centrales die je met koolwaterstof verstoot.
0: Ja, maar goed, je hebt wel dat kernafval natuurlijk, ieder jaar weer. En uw vraag gaat over de kosten daarvan.
20: Ja, het volgende. Een uraniumcentrale, en daarvan zijn er twee gepland, die produceert per jaar een paar ton hoogradioactief afval. Nou, dat spul dat blijft minstens 100.000 jaar gevaarlijk. En mijn vraag van, hoe bereken je het kostenplaatje van de opslag van hoogradioactief afval gedurende een periode van 100.000 jaar?
0: Ja.
20: En kan je zo eens eigenlijk wel berekenen of is het toch meer godszegende de greep?
0: Ja, precies. Ja. Dat, nou ja, over uitgespreid per jaar is het dan misschien heel weinig. Maar we gaan uw vragen voorleggen aan Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
0: Hoe slaan we het kernafval in Nederland nu eigenlijk op?
21: Ja, vooralsnog wordt het tijdelijk opgeslagen in Zeeland, bij Vlissingen. En de tijdelijke opslag is voor 100 jaar ongeveer in de bunkers, heel goed beveiligd.
0: Ja.
21: Maar daarna moeten we nog zoeken naar een permanente opslag. En dat is inderdaad voor een periode van 100.000 jaar of langer.
0: Ja.
21: Ja, maar het is nog niet duidelijk waar dat zal zijn. De overheid doet onderzoek daarnaar. Het kan zijn in zand of in kleilagen, in zoutlagen. Maar waar precies is nog niet bekend. En ook de kosten daarvan zijn nog onzeker.
0: Okay.
21: Dus dat klopt helemaal dat we niet precies weten hoeveel die permanente opslag gaat kosten.
0: Maar dat is dus helemaal nog niet onderzocht. Want wanneer loopt die 100 jaar dan af voor de eerste lading kernafval?
21: Nou, in 2100 eigenlijk pas.
0: Okay.
21: Dus we hebben nog de tijd, maar de overheid heeft besloten, en het kabinet heeft besloten om vanaf 2050 dit al te weten en dan te beslissen hoe we dat gaan doen. En tot die tijd doet de overheid allerlei onderzoeken om te kijken wat de beste plek hiervoor is.
0: Want dat weten we dus nog niet.
21: Dat weten we nog niet precies, wat het veiligste is, hoe het kan technisch, wat het gaat kosten. Dus dat gaat de komende jaren veel onderzoek naar gebeuren.
0: Want nu zit u in Groningen, dan maak ik me toch een beetje zorgen, want er wordt altijd naar die lege gasputten gekeken voor van alles en nog wat.
21: Ja, maar lege gasputten zijn niet geschikt voor radioactief afval.
0: Oh, gelukkig.
21: Ja, wel voor CO2 opslaan, bijvoorbeeld, maar niet voor radioactief afval. Er moet echt in lagen die helemaal dicht zitten, die goed beschermen, die voorkomen dat de radioactief afval weer naar boven komt.
0: Ja.
21: Dus er wordt gedacht aan lagen met heel veel klei daarboven, hè, die het heel goed afdichten, of zoutlagen, die het ook heel goed kunnen afdichten.
0: En wat kost die tijdelijke opslag ons nu per jaar?
21: Nou, de overheid rekent de tarief, COFRA, dat is een instantie van de overheid, en die rekent de tarief ongeveer opgerekend 2 euro per megawattuur. Nou, hoeveel is dat dan? Elektriciteitsprijs is ongeveer 100 euro per megawattuur. En dus ongeveer 2% van de elektriciteitsprijs zijn de kosten van de opslag, de tijdelijke opslag. Maar dat tarief, bevat ook al een donatie, een reservering voor de permanente opslag.
0: Oh, en dat betalen we nu dus eigenlijk al op onze stroomrekening?
21: Dat betalen we nu eigenlijk wel, en niet direct. Maar zo zou je wel kunnen zien dat de elektriciteitsprijs ook een vergoeding bevat voor de kosten van het opslaan van radioactief afval.
0: Ja, meneer Van Gogh, is uw vraag hiermee beantwoord?
20: Eigenlijk niet.
0: Oh.
20: Nee, dit wist je natuurlijk allemaal. Maar in Finland loopt een project. Volgend jaar, in 2026, beginnen ze daar met de berging, de diepe ondergrond. Dat is voor 100 jaar gepland op 5 miljard euro. Je kan toch niet een centrale bouwen als je dit soort bedragen en dit soort uitdagingen niet van tevoren geregeld hebt?
0: Hey, meneer Mulder, wat vindt u daarvan?
21: Nou, de bedragen zijn hoog, maar je moet het wel bedenken, die 5 miljard euro, dat zou best in het geval kunnen zijn, en dat geldt wel voor permanent.
0: Ja, ja.
21: Als je kijkt wat een kerncentrale kost, die kost ook al bijna 10 miljard euro.
20: Ja.
21: En zo'n permanente opslag heb je geschikt voor heel veel kerncentrales, voor heel lang, en niet alleen voor afval uit kerncentrales, ook voor andere radioactief afval.
20: Ja.
21: Dus die kosten moet je wel omslaan per eenheid product. Ja, het gaat wel om een hoog bedrag dat je moet financieren, maar per eenheid elektriciteit valt het reuze mee.
0: Ja, nou dank u wel. Ja,
20: kunt u het dan met mij eens zijn dat we, voordat die centrales gebouwd worden, we besluiten waar we kernafval laten en wat dat gaat kosten?
0: Nou, meneer Mulder, nog even heel snel.
21: Ja, als je dat zou doen, zouden we moeten wachten tot 2050 voordat we nieuwe kerncentrales kunnen gaan bouwen. En dat is denk ik veel te laat voor de hele energietransitie. En de kerncentrales moeten zo snel mogelijk gebouwd worden, als je die wil, om de CO2-emissies te verminderen in de elektriciteitsopwekking.
0: Ja, dank u wel meneer Mulder voor uw uitleg. En dank ook Wim van Gogh voor uw vraag. Heeft u zelf ook een vraag, stuur hem dan in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.
2: It is as if God created the devil and gave him jaws.
0: Ja, doodenge film Jaws. En of ze zo moordlustig zijn als in die film, dat weet ik niet. Maar het aantal haaien in de Noordzee neemt toe, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. En ze krijgen daarbij hulp van sportvissers. Niels Brevé is haaienonderzoeker en onderzoeksleider bij Sportvisunie. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Bij de Nederlandse kust denk ik eerlijk gezegd niet meteen aan haaien.
3: Nee, en toch hoort het thuis. We hebben 17 soorten haai en rog in de Noordzee. Maar het ging een tijd heel slecht mee door overbevissing. Ze zijn erg kwetsbaar. En nu zijn we blij verrast dat het toch weer goed gaat. En vooral de gevlekte gladdenhaai, een vrij onschuldig dier. Vergelijkbaar met Jaws als een chihuahua met een wolf, denk ik.
0: Oké.
3: <Okay. laughs> die komt weer voor, dus ik zou er niet bang voor zijn.
0: Oké, okay. Hij blaft misschien wel, maar hij bijt niet zo hard.
3: Dat klopt, ja. Hij heeft ook platte maaltandjes, dus je kunt rustig je vinger in de bek doen, geen probleem.
0: En zijn alle haaien in de Noordzee dan zo ongevaarlijk?
3: Nee, zeker niet. We hebben ook prachtige voshaai en een porbeagle. Maar die zien we eigenlijk niet voor de kust. Die zitten in dieper water.
0: Oké, maar het is dus eigenlijk, zegt u, goed nieuws dat die haaien terug zijn in de Noordzee.
3: Vanuit sportvisserij en het onderzoek vinden we het fantastisch nieuws. Ze horen thuis in de Noordzee. Ze hebben een belangrijke rol in het ecosysteem, voedselweb. En ja, ik weet niet of u er ooit een gezien heeft, maar het zijn ook gewoon echt prachtige beesten. Vooral die ogen zijn fluoriserend groen. En verder zien ze eruit als een haai. Dus hartstikke mooi. We zijn er blij mee.
18: Ja. Is de kans dan groot dat als ik zou gaan zwemmen en er zijn niet zoveel mensen dat je een haai ziet? Ik zou het misschien niet eens herkennen dat het een haai is. Dan
0: de vin, hè? De vin boven water.
3: Sterker nog, we hebben een filmpje bij Engeland voor de kust. En dan zie je 50 van die rugvinnen boven water komen. 'S Avonds, als het wat donkerder wordt, dan komen ze ook naar de kant om wat voedsel te zoeken.
0: Oh.
3: Maar ze eten geen mensen, ze eten krabbetjes en garnaaltjes. En die slikken ze geheel in. Dus ze hebben ook een rol om die een beetje in te drukken, die bestanden krabbetjes garnalen.
0: Dus je kan gerust blijven zwemmen als je zo'n vin voorbij ziet komen in de Noordzee?
3: Sterker nog, ik zou het geweldig vinden als mij dat zou overkomen.
0: Ja, want jullie helpen dus de Universiteit van Wageningen als sportvissers met dit onderzoek. Moet ik me dan voorstellen dat alle sportvissers met een bloknootje naast de hengel zitten
18: nieuwe
0: te wachten?
18: Nieuwe vogeltelling.
0: Ja.
3: Nou, dat doen we ook via waarneming.nl. Maar we hebben 25 schippers van de Nederlandse Nederlandse Chartervereniging opgeleid vanuit de universiteit om zelf haaien te mogen merken. En in 2010 is het eigenlijk begonnen. Hadden ze nog geen 100 haaien in een heel jaar voor een vloot van 25 boten. Nu, zonder overdrijven, vangen ze de 50 of meer per dag per boot.
4: Zo.
3: Dus het bestand is enorm aan het groeien. En dat is dan die gevlekte gladde haai, maar we zien ook het hondshaaitje en de ruwe haai terugkomen.
4: Ja.
3: En ja, ik noem het maar even voor het gemak de platte haaien, de roggen, de pelsendoor en de stekelroog, die komen ook.
4: Want die vallen onder de haaien.
3: Roggen. Ja, dat heet elasmobranche, kraakbeenvissen. Die hebben er geen botten zoals wij, maar dat is allemaal kraakbeen. En dat is één grote groep. En we hebben dus 5 soorten die in 1 keer terug zijn in Nederland sinds een jaar of 15. En ja, dat is heel bijzonder.
4: En waar komt dat door dat ze weer terug zijn?
3: Ja, nou, de visserij, de gladde haai, die is heel beperkt. Want het dier heeft nauwelijks commerciële waarde. Je kunt het eigenlijk niet eten, het is niet zo lekker.
4: Niet voor de haaien vinden soep?
3: Dat kan altijd. Maar daar gebruiken ze andere grote haaien voor. Zoals de ruwe haai bijvoorbeeld. Dat is echt de Japanse haaienvinnensoephaai, zou ik maar zeggen. Die hebben we ook. Dus de visserij is wat gereduceerd erop. Dat is heel goed. Klimaatverandering. Het water wordt echt veel warmer. En het hele bestand schuift op naar het noorden. Vanuit Frankrijk-België komt onze kant op. Andere soorten verdwijnen naar het noorden. Zoals kabeljauw of wijting is hier wat minder. En heel belangrijk, we hebben met onderzoek gevonden dat er een kraamkamer is in de Oosterschelde van haaien en roggen.
4: Oh.
3: Er worden ook die hele kleintjes geboren. Die zijn echt schattig. Een centimeter of 20. Hou je ze op je hand, voelt ze niet eens. Maar het is echt een haai al.
18: Een kraamkamer met haaien.
4: Ja, Lieke, daar kun je naartoe met vakantie misschien. Dankjewel, Niels Privé, haaionderzoeker en onderzoeksleider bij de Sportvisunie over de haaien in de Noordzee.

0: Arthur Conley met Sweet Soul Music.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Lieke, de Tour de France is bezig en het gaat weer veel over Pogacar.
2: Ja, de Sloveen die haalde afgelopen donderdag de spanning uit de Tour.
3: Tadej Pogacar legt het fundament voor zijn vijfde, zijn mogelijk vijfde toerzegen. En de rest is nergens te bekennen. Zo'n pak slaag deelde hij nog niet eerder uit.
2: Nee, want na een ongekende solo van bijna 40 kilometer zette Pogacar zijn grootste concurrent Vingegaard op dik 2 minuten. Ja, en dan wordt er natuurlijk gelijk weer gespeculeerd over mogelijk dopinggebruik. Ook bij de avondetappe was dat het geval. Acteur Leo Alkemade die begon tegen oud-renner Tom Dumoulin namelijk over het verdachte kapsel van Pogacar.
4: In de jaren 90 hadden de halve peloton ineens geblondeerd haar, weet je nog?
5: Ja. Ja.
4: Dat was niet voor niks. En Pogacar die zette zijn helm af en die is ook geblondeerd.
6: Ja, waarom was dat ook weer? Dat was die waterstofperoxide, die je dan...
5: Ja, dan kun je blijkbaar geen test meer doen op dopingproducten in het haar.
0: Oké, dus door het blonderen van haren kun je minder goed aantonen of iemand doping heeft gebruikt.
2: Precies, daar zijn we maar eens ingedoken. En dat zou dan dus zijn door waterstofperoxide, dat is waar je haar mee blondeert. Hoofd van het dopingscontrolelab aan de Universiteit van Gent, dat is Peter van Enau, die legt ons even precies uit wat dat is.
7: Waterstofperoxide is een molecuul die bestaat uit 2 waterstofatomen en 2 zuurstofatomen. Dus 1 zuurstofatoom meer dan het gewone water. En dat extra zuurstofatoom die in de molecuul zit, dat maakt dat het zeer reactief is, dat het zeer snel zaken zal oxideren. Oxidaties betekent heel vaak dat zaken afgebroken worden.
2: Ja, en naast dat je doping kan vinden in je haar, kan je het ook vinden in bloed en urine, zegt doping-expert Douwe de Boer.
8: Als jij doping gebruikt, dan komen de spoortjes terecht in het bloed, of er komen spoortjes terecht in de urine. En die kun je aantonen met apparatuur en die geven een soort vingerafdruk. En op basis van een vingerafdruk kun je dus doping identificeren.
0: Maar worden die wielrenners dan kaal geplukt of hoe worden ze gecontroleerd op doping?
2: Nou, oud-wielrenner Michael Bogaert neemt ons mee in hoe dat in zijn tijd ging toen hij nog rende.
9: Je moet je melden en dan krijg je een hele procedure. Dan moet je formulieren invullen. En dan op een gegeven moment als de urinecontrole is, kies je zelf een doosje uit. Je moet zelf je flesjes openen, zegel verbreken. Dan op een gegeven moment doe je je broek naar beneden. Nou, er zijn controles dat je helemaal naakt moet. Dus dat je geen kleding aan hebt, zeg maar. Dus dat je niet de broek kan flikken. Er staat altijd een controleur op je piemeltje te kijken. om te kijken of je het netjes doet.
2: Ja, ik heb hier een beeld bij.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar goed, terug naar het onderwerp. Door je haren te blonderen heb je minder kansen om op doping betrapt te worden. Klopt dat?
2: Ja, we vroegen het aan de boer.
8: Ja, dat klopt. Dus inderdaad, als je dan haar behandelt, en waterstofperoxide is daar 1 voorbeeld van, dan is het moeilijker om dopinggebruik aan te tonen. Het komt omdat waterperoxide is op zich een agressief chemisch middel, wat eigenlijk doping geduide middelen als het ware kapot maakt. En dus die vingerafdruk verandert dan. En omdat de vingerafdruk verandert, kun je de vingerafdruk niet meer gebruiken.
2: Nou, er zit alleen wel 1 maar aan, zegt Van Eno.
7: Maar in de antidopingwereld en antidopinganalyses gebruiken we normaal geen haar. We gebruiken normaal bloedproducten of vooral urine. En dus bij de gewone reguliere dopingcontrole houdt het helemaal geen steek.

0: van je haar met peroxide te behandelen als je de dopingcontrole wil omzeilen.
1: Ja, doping is dus minder goed aan te tonen in geblondeerd haar, dat is een feit. Maar bij die dopingcontroles van tegenwoordig word je eigenlijk vooral op bloed en urine getest.
2: Het is 7 minuten voor 2:30. Zometeen Bureau Buitenland. Laila Frank, wie heb je te gast?
3: Ja, ik heb twee bijzondere gasten. Piotr Sauer, Ruslandkenner. En Petra Stine, voormalig diplomaat, voormalig senator. En wij beginnen met onze zomerprogrammering. Eigenlijk een talkshow, maar wel met een Bureau Buitenland twist.
2: Oh, wat leuk. We gaan luisteren, dankjewel. Lieke, we zijn bijna aan het einde van Eén Vandaag. Wat heb jij nog?
1: Ik geniet ontzettend van TikTok de laatste tijd, want het gaat enorm los op het WK voetbal. Onder meer op de scheidsrechters. Sinds dit WK hebben ze voor het eerst een microfoontje op. Ziet er alleen al heel leuk uit. Ja. En dan moeten ze publiekelijk verantwoording geven over wat ze waarom doen. Vooral het moment waarop de scheids tijdens Turkije-Paraguay een speler van Paraguay rood gaf. Omdat hij achter zijn hand beledigende dingen zei tegen een speler van Turkije. Daar kan je nu rood voor krijgen. Ja, vooral dat moment toen het online erg goed. Vooral vanwege de toon van die scheids, die zelf ook vrij agressief uit de hoek kwam.
4: Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
1: Dit gaat maar door. Er zijn, ik denk wel 10 remixes van dit moment. Het is toch fantastisch.
2: Dat is heerlijk. Online. Dat wordt een grote hit op festivals, denk ik.
1: Zeker.
2: Maar hij moet wel even dat misschien langs bij halt.
1: Ja, dat wel.
2: Dit was het. Dankjewel, Lieke. Online zijn we te vinden op 1vandaag.nl. Onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 1 of NPO 2. Weet ik eigenlijk niet of het voetbal is. Moeten we even in de tv-gids kijken.
1: Gok 1.
2: Wij wensen u een hele fijne middag.
5: Afrotros, de omroep voor ons.
6: Ster. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers!
12: Aan tafel!
14: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
15: Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar cel gekregen. Jawad W. krijgt de straf voor zijn betrokkenheid bij 2 moorden. Voor de betrokkenheid bij 3 andere moorden werd hij vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs. Door de natuurbrand in de buurt van Parijs is de A6, de Route du Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. De brand is gistermiddag mogelijk aangestoken, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. En het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk weken duren. Een Marokkaanse journalist is bij aankomst op de luchthaven van Tanger aangehouden. Waarom is niet bekendgemaakt. Maar de vrouw van Ali Rabet zegt dat hij wordt beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist woont in Barcelona, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Shorttracker Sven Roes is weer terug in Nederland. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de Schaatsbond is hij in goede gezondheid en is het verder een privézaak.
16: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is druk onderweg, er staat meer dan 200 kilometer file in het land. Meerdere files vallen op. Dat is de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Er staat een kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is weer dicht en je vertraging 30 minuten. Omrijden kan het best over de A13. De A7, Den Oever richting Heerenveen, tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, 10 minuten vertraging. De A76 richting Duitsland, bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 30 minuten vertraging. En tot slot de N35 Duitse grens richting Almelo. Tussen de Duitse grens en Enschede ligt zand op het wegdek en er is afwisselend slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag.
14: NPO Radio 1. VPRO.
17: Bureau Buitenland. Laila Frank.
18: Ja, welkom bij Bureau Buitenland. En deze zomer doen we het net iets anders dan u van ons gewend bent. Elke dag heb ik hier in de studio een zomertafel met 2 gasten. We bespreken het nieuws van de dag en het nieuws uit hun regio. Een talkshow dus, maar wel met een Bureau Buitenland twist. Tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
19: Bureau
13: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Laila Frank.
18: Wat leuk, eindelijk een keer applaus. Aangeschoven bij mij twee vooraanstaande gasten. Aan de ene kant Petra Stine, Arabist, voormalig diplomaat, voormalig senator van D66. Welkom, fijn dat je er bent.
19: Goedemiddag.
18: En aan de andere kant Piotr Sauer, Ruslandkenner. Je schrijft onder andere voor The Guardian, je bent de eigenaar van de Moscow Times. Ook zeer welkom, fijn dat jij er bent. We gaan beginnen. Ik begin even bij jou, Petra. Jij pleit voor een actiever Syrië-beleid de Nederlandse regering. In een stuk dat je publiceerde voor Klingendaal onder andere. En jij schreef, en dat vond ik wel intrigerend, dat Nederland blijft hangen in reflexen uit het verleden. Begrijpt Den Haag de ontwikkelingen in Syrië dan wel? Of wat zeg je nou eigenlijk?
19: Nou, het duurde gewoon heel lang voordat de ministers van Buitenlandse Zaken en van Asiel en Migratie naar Syrië gingen. En dat hebben ze nu net 2 weken geleden gedaan. En ons artikel was in februari 2026. Misschien hebben ze naar ons geluisterd.
18: Dat wou ik zeggen.
19: Maar toen ze in Syrië waren, dan zie je toch een heel groot verschil tussen de kleine speler Nederland en de grote speler Frankrijk. Want Nederland blijft niet slapen, want gevaarlijk. Niet helemaal ten onrechte. En heeft dan eigenlijk alleen maar het over terugkeer. Ik noem dat terugkeerdiplomatie. En Macron, die blijft lekker slapen, gaat leuk naar de moskee, heeft een economisch panel en heeft 40 bedrijven in zijn kielzog. En heeft het ook over iets anders dan terugkeer.
18: Maar zouden wij dat ook moeten doen?
19: Ja, dat vind ik wel.
18: Ja, oké. Nou, parkeer deze even. Ik wil even naar jou, Piotr. Welkom, fijn dat je er bent. Het is bijna een jaar geleden dat jij je vader verloor, Dirk Sauer. Hij bouwde de Moscow Times uit tot een van de belangrijkste onafhankelijke Russische nieuwsmedia. Heb jij je draai weer een beetje gevonden, zo bijna een jaar later? En heeft de krant ook de draai weer een beetje kunnen vinden?
20: Nou, natuurlijk blijft het moeilijk persoonlijk elke dag. We missen hem enorm. Maar het is ook heel belangrijk dat de krant gewoon doorgaat, de Moscow Times. En ik help daar zoveel zoals ik kan. Er zitten in Amsterdam 80 journalisten die uit Rusland samen met Dirk zijn gevlucht.
18: Yeah.
20: Niet alleen van de Moscow Times, maar ook van TV Rain en Medusa. En samen is dat de grootste onafhankelijke mediahub die over Rusland schrijft.
18: Yeah.
20: En zij werken elke dag heel hard om nog steeds de Russen de waarheid te vertellen wat er nou echt gebeurt in het land.
18: Ja, en dat ga jij zo meteen ook doen hier. We gaan zo verder praten over Rusland in Syrië. Ik zeg even tussen aanhalingstekens jullie gebieden. Maar we beginnen even met het nieuws van de dag.
21: The US military has struck again in Iran. It's the third round of airstrikes we've seen in recent days as an interim deal to end the Iran war looks more in danger than ever before.
18: Ja, nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten vannacht op Iran. En nu de confrontatie over de straat van Hormuz weer verder escaleert. Petra, ik kan het niet meer bijhouden. Het is straat open, straat dicht, straat open, straat dicht. Wel aanvallen, geen aanvallen, wel aanvallen, geen aanvallen. Jij bent lang diplomaat geweest. Hoe kijk jij hier nou naar?
19: Ja, als je een oorlog begint zonder een plan, dan krijg je dit. En dat is natuurlijk waar de bevolking in de hele regio een hele hoge prijs voor betaalt. Want inmiddels zijn er ook aanvallen weer geweest op Bahrein, op Jordanië. Ik sprak vorige week vrienden in Libanon. Heel veel van hen zijn huizen kwijtgeraakt waar ze in hun jeugd in opgegroeid zijn. Ik zie dat Israël, Libanon weer aan het bombarderen is. En een domino-effect de verkeerde kant uit zijn we wel aan het bekijken.
18: Ja, nou ligt er wel een raamwerk, hè, waarop dat staakt het vuren, als je het nog zo kan noemen, gebaseerd is. Is dat een goede basis voor een verder pad naar vrede?
19: We hebben te maken, denk ik, met hoofdrolspelers die allemaal irrationeel gedrag vertonen. Mm. En dan wordt het, denk ik, voor analisten heel ingewikkeld om te gaan duiden wat hier nu gebeurt.
18: Ja, dus het zou best een goed raamwerk kunnen zijn als je andere hoofdrolspelers had gehad.
19: Ja, inkt op papier, zeggen ze het Arabisch.
18: Mooie uitdrukking. Piotr, het is hier elke dag nieuws, hè? Je kan de krant niet openslaan of de radio 's ochtends aanzetten. En het gaat er wel weer over. Schijnbeweging, soms is het bijna voetbaljournalistiek. Hoe wordt er in Rusland over bericht?
20: Nou, Rusland vindt dit heel goed. Dat ze weer beginnen te vechten met elkaar. Voor verschillende redenen. Nummer 1 is dat de prijs van olie stijgt.
18: Ja.
20: En ja, Rusland verkoopt veel olie. En toen het net gezakt werd, dat is heel slecht voor de Russische portemonnee. En vooral voor een oorlogseconomie. Nummer 2 is dat Amerika nu al hun wapens gebruikt voor de oorlog in Iran. En die wapens moeten eigenlijk naar Oekraïne. Dat hoopt Oekraïne. Vooral de Patriot die worden gebruikt om tegen de Russische raketten. Nummer drie betekent dat Amerika eigenlijk te druk heeft met Iran en geen tijd heeft meer om druk op Rusland te zetten.
0: Ja.
20: Dus Poetin, denk ik dat heel blij is dat ze weer vechten.
0: Ja, dus jij schaart je in het rijtje analisten dat zegt Rusland is eigenlijk de lachende derde in deze oorlog.
20: Zeker, zijn ze eigenlijk van de start toen ze hebben gezien dat Iran dit gaat overleven, dat het regime eigenlijk alleen sterker wordt. Vanaf dat moment heeft Rusland Iran veel geholpen en ook drones gestuurd naar Iran. En ik denk dat ze dat tijdens deze staakt het vuur ook hebben gedaan. Dus ja, ze zien dat Iran alleen maar nog sterker is geworden.
0: Ja, en daar een lachende derde in Rusland. Petra, in Damascus hebben ze ook al dollartekens in hun ogen.
19: Absoluut.
0: Hoe zit dat?
19: Ja, vorige week tijdens het bezoek van president Macron van Frankrijk was er een grote economische tafel en daarna ook een persconferentie. En welk thema stond centraal? De energiecorridor die Syrië wil gaan zijn. Dus president Sharra zegt, nou, de straat van Hormuz gaat dicht. Helemaal niet erg, joh. Kijk eens naar onze kaart. Waar liggen wij? En dat weten we, want Syrië is inderdaad een land dat op de kruispunt van vele beschavingen ligt, zeggen ze dan in de toeristenfolder.
0: Vele bronnen van inkomsten.
19: Maar ook op het je kan gewoon allerlei oliepijpleidingen, gaspijpleidingen over land via Syrië, de Middellandse Zee in, via Turkije. Dus ja, daar wordt wel business gezien.
0: Daar wordt business gezien. Bureau Buitenland Zomertafel. Ja, daar wordt business gezien in Syrië. Laten we die blik dan ook richten op Syrië. Of eigenlijk het nieuwe Syrië, het Syrië in ontwikkeling. In Damascus zitten nieuwe machthebbers. Die hebben hun oorsprong in de jihadistische beweging. De huidige president, al-Sharra, was de leider van Al-Qaeda in Syrië. Maar lijkt inmiddels ook wel een allemansvriend. Hij was bezoek op het Witte Huis. Nou, jij noemde Macron al, die was afgelopen week op bezoek. Verbaas je dat?
19: Kijk, president Sharra, ik heb echt heel veel over hem gelezen. En ja, hij was ooit leider van Al-Qaeda. Ja, hij was ooit leider van dat noemden ze de Salvation Government in Idlib, een provincie in het noorden van Syrië tussen Turkije en Libanon. Maar hij heeft zijn strijdpak in de kast gehangen en een pak met soms zelfs hele mooie paarse stropdassen aangetrokken en is gewoon een hele pragmatische politicus. En hij wist, om mijn land weer op orde te krijgen, heb ik internationale steun nodig. Dus het eerste jaar van zijn bewind heeft hij vooral heel veel internationale diplomatie bedreven.
0: Ja.
19: En dat heeft wel heel veel opgeleverd. Vorige week, het laatste succes in Ankara, bij aan marge van de NAVO-top, heeft Trump toegezegd dat hij Syrië van de terroristensponsorlijst af gaan halen, waar ze al sinds 1979 opstaan voor steun aan de PLO. Let wel, even geschiedenisles hier.
0: Ja.
19: Dus hij heeft dat heel goed gedaan. Intussen moordt de bevolking. Want al die buitenlandse bezoekers die komen wel leuke foto's maken, maar die nemen nog niet
0: wat
19: zo heel veel geld
0: nou
19: mee.
0: Echt met zich mee. Ja. En zeg je nou, want jij legt zo de nadruk op, hè, dat was hij vroeger, die banden vroeger met Al-Qaeda. Moeten we daar niet zo meer de nadruk op leggen? Is dat ook?
19: Nou ja, kijk, we hebben hier een regeringspartij, de VVD, die zei vroeger, we gaan dineren met dictators. Daar was ik toen al tegen en ik vind het nu ook geen heel gezellige gesprekspartner. Maar dit is de enige hoop die de Syriërs nu hebben, dat er een hoofdstuk kan komen waarbij er over 10, 15 jaar iets van stabiliteit komt.
0: Ja.
19: Hij is de enige optie en hij is heel populair bij de Syriërs.
0: Waarom?
19: Omdat ze toch zien dat hij iets aan kan brengen wat ze al 15 jaar niet hebben gehad. Tijdens die afschuwelijke oorlog. 60 jaar dictatuur. Maar er wordt wel gemoord. Gisteren is de eerste zitting van het Syrische parlement geopend.
0: Ja.
19: Dat is een soort ondemocratisch bij elkaar verzameld groepje mensen,
0: ja,
19: waar uiteindelijk ook wat christenen, andere religieuze minderheden en vrouwen in zijn gezet.
20: Dat
19: door
20: Instagram beroemdheid, dacht ik. Iemand die heel groot op Instagram
19: is. Ja, een actrice, maar haar claim to fame, behalve dat ze een actrice is, is ook dat ze veel familieleden heeft die zijn verdwenen tijdens het Assad-regime. Dus er zit ook wel echt een mensenrechtencomponent aan. Maar dat parlement is gisteren gestart. En ja, daar ligt een gigantische binnenlandse opgave voor iedereen.
0: Om dat land weer op te bouwen.
19: Maar bijvoorbeeld het parlement moet zo snel mogelijk wetgeving gaan maken waar bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers uit de Assad-tijd op berecht kunnen worden. Want nu heb je alleen nog maar de wetgeving uit de Assad-tijd. Er is ook een doodstraf nog steeds in Syrië. Dat verhaal horen we bijna niet in de media. Maar wat doen wij bijvoorbeeld op terugkeer naar een land waar eventueel nog doodstraf is? Dus Nou, we gaan het zien of daar een iets van een rechtsstaat komt waar mensen ook echt het gevoel van rechtvaardigheid kunnen krijgen.
1: En veilig naar kunnen terugkeren ook. Ja. Nou, wilde jij het ook hebben over een bijzondere relatie, namelijk die tussen Damascus en Moskou. Waarom?
19: Nou, eigenlijk is Syrië heeft een verwevenheid met Rusland zoals wij eigenlijk met Amerika hebben. Mensen, dus zeg maar in de jaren 70, 80, 90 gingen mensen in Moskou en Sint-Petersburg studeren. Er waren ook heel veel mensen die getrouwd waren met Russische burgers.
1: Nog steeds wel,
19: nog
1: toch?
19: Steeds, ja.
1: Onder andere de broer van Assad, las ik.
19: Oké, nou, inmiddels na de 14 jaar oorlog waar Rusland sinds 2015 Assad echt heeft geholpen om zijn eigen bevolking uit te moorden, want dat kunnen we wel zeggen. En ik ben inmiddels een paar keer terug geweest. En je kunt ook in heel veel plekken in Syrië zien waar de Russische waterbommen afschuwelijke vernietiging hebben aangericht. Mm. Ik zeg altijd, de Russen hebben geoefend in Syrië en zijn daarna naar Oekraïne gegaan. Mm. Maar inmiddels is die verwevenheid een hele ingewikkelde. Ik noem het, vroeger was het misschien een soort van gelukkig verstandshuwelijk, maar nu is het een relatie waar heel veel geweld is geweest. Maar ze kunnen nog niet echt van elkaar scheiden, omdat er nog zoveel verwevenheid is via de infrastructuur. De Russen die beheren de havens, een luchthaven in de buurt van Latakia. Ze drukken het geld.
1: Ja.
19: Ja. 48% van de olie komt uit Rusland. Hè. Piotr had het al over de enorme inkomsten. Er komt graan uit Rusland. Dus zeggen, nou doei Poetin, bekijk het maar. Dat is nog niet zo makkelijk.
1: Nee, precies. Dus Syrië had en heeft nog heel wat te halen in Rusland. Wat had Rusland te halen in Syrië?
20: Nou, eigenlijk wat je net zei ook, de haven, dat is super belangrijk. Dat is de enige lijn die ze nog hebben met de Middellandse Zee. Rusland ziet zichzelf niet als een wereldspeler, niet alleen voor de regio, maar voor de wereld. En toen Rusland voor het eerst Assad te hulp kwam, in 2015. Ja. Dat was echt het moment dat Poetin eigenlijk aan het Westen liet zien dat hij het wel toe doet. En sindsdien is Poetin nog sterker geworden op de wereldtoneel. En voor hem is het belangrijk om gewoon Syrië nog steeds te hebben als een ally. En dat laat ook zien hoe pragmatisch Poetin kan zijn. Hij heeft natuurlijk Assad laten vallen. Toen hij zag dat Assad niet meer te redden valt. Maar eigenlijk van de een tot de andere dag is de taal totaal veranderd. Na de nieuwe leiderschap. Ze hebben natuurlijk de rebellen eerst gebombardeerd. En een paar maanden later ging Poetin gewoon koffie drinken met al-Shara. Ja. Dus dat laat zien ook dat als het nodig is, Poetin heel pragmatisch kan zijn.
1: Ja, en hij laat Assad vallen, maar biedt hem nu wel onderdak, hè?
20: Ja, dat is weer iets anders. En hij, al-Shara heeft een paar keer gevraagd om Assad uit te leveren. Dat gaat Poetin niet doen, dat is uit principe. Maar hij maakt Assad's leven ook niet makkelijk. Assad leeft daarin. Hij wordt heel erg buitengesloten buiten alles. Hij mag ook geen interviews geven.
1: Dus hij zit eigenlijk gevangen.
20: Hij zit eigenlijk gevangen. En Poetin heeft nadruk gedaan dat Assad niet moet proberen om weer terug te komen naar Syrië.
1: Nee. Petra, jij schetst net hoe ongelooflijk verweven Syrië en Rusland zijn, hè, met elkaar. Hoe afhankelijk eigenlijk Syrië ook is. Economisch gezien, politiek gezien. Kan dat land zich dan wel losfrikken van Rusland?
19: Ja, dat zou kunnen als en de Europese Unie en de Golfstaten en ook de Verenigde Staten echt boter bij de vis gaan geven.
1: En hoe ziet
19: en
1: dat eruit?
19: En daadwerkelijke langetermijnplannen gaan maken. Ja, ik zit toch te denken aan een echt waarachtig, Marshall-achtig soort plan. Want de Wereldbank heeft uitgerekend dat er meer dan 200 miljard nodig is om dat land weer op te bouwen. Ja, en als iedereen, wat ik net al zei, langskomt voor leuke foto's in de moskee of in de zoek van Damascus en dan weer weggaat en eigenlijk niks investeert, dat is natuurlijk, dan is Rusland misschien toch de enige optie die blijft.
1: Ja, maar je zei, oh sorry.
20: Nee, zo, dat is een hele goede vergelijking met Armenië, waar ze net ook verkiezingen hebben gehad, waar de premier heel erg naar het westen wil gaan, maar 80% van alle exports en imports gaat via Rusland.
1: Ja.
20: Dus daar zit Armenië ook heel vast aan Rusland. En daar wil de EU nu veel meer geld aan geven en business mee doen. Maar of het nou echt in de praktijk ook zo gaat, dat hangt er vanaf.
1: Ja, dus jij zegt de woorden zijn er wel, maar je ziet het nog niet echt in de praktijk. En jij, Petra, noemt een Marshallplan. Ik bedoel, daar zeg je nogal wat, hè? Is het nog de tijd voor zoiets?
19: Ursula von der Leyen heeft in het begin van het jaar heeft de Europese Unie 620 miljoen steun toegezegd aan Syrië. Er zijn inmiddels in mei was er ook een hele grote conferentie weer met de Syrische overheid in Brussel. Maar het vergt wel, deze dans vergt van twee partijen iets. Dus nu zijn de Syriërs ook aan zet. En dat heb ik ook van mensen gehoord in Syrië. Ik was er nog in januari en ik vroeg, hoe zien jullie internationale samenwerking? En daar krijg ik toch van iedereen, journalisten, politici, zakenmensen te horen, wat jullie hier komen doen, er moet wel conditionaliteit zijn. Jullie moeten wel zeggen, er moet transparantie zijn. Er moet tegen corruptie worden gevochten. We moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten van minderheden worden erkend. En dat, dan komen we weer aan de achtergrond van president Shara. Dat zal voor hem dus nog wel wat meer vergen dan alleen een mooi pak met een mooie stropdas omdoen. Dat vergt ook een mentaliteitsverandering. En je ziet nu, anderhalf jaar later, dat oude reflexen, autoritaire reflexen, die zijn weer gewoon aan de orde van de dag.
1: Ja.
19: Dus het wordt een lang, moeilijke weg.
1: Een lange, moeilijke weg. Ondertussen in Rusland staan er ook een lange weg rijden voor de benzinestations.
2: Two women screaming at each other over a spot in line at a Moscow gas station. Well, scenes like this are becoming more common as intensifying Ukrainian drone attacks spark fuel shortages and panic buying.
1: Ja, het laatste nieuws is dat Oekraïne ook steeds dieper in Rusland raffinaderijen raakt. Een front heeft geopend in de Zwarte Zee en in de Zee van Azov. Piotr, hoe pijnlijk is dat voor Poetin?
20: Dit is zeer pijnlijk. Dit is eigenlijk de eerste keer dat de gewone Rus de oorlog echt voelt. Hiervoor waren vaak vluchten geannuleerd door drones. Gingen de prijzen van naar boven. Maar je kan dat niet vergelijken met het feit wanneer je gewoon je auto niet kan vullen.
1: Ja.
20: En niet naar werk kan. En ja. Dat gebeurt niet alleen op de Krim, maar ook in Moskou, Sint-Petersburg en in Siberië. Dus dit is een nationale crisis. En we zien dat Poetins peilingen ook dalen.
1: Ja, en zet dat hem ook meteen onder druk? Verandert er dan iets?
20: Het zet hem onder druk en je ziet dat hij... Hij zoekt om voor een solution. Ze gaan heel veel benzine importeren uit Wit-Rusland, uit Indië, uit Kazachstan. Wat natuurlijk bizar is, omdat Rusland de tweede grootste exporteur van olie is in de wereld. En dan moet je nagaan dat ze nu benzine moeten importeren.
1: Kunnen ze dat betalen?
20: Ze hebben nog wel genoeg geld. En dit is ook een prioriteit. Dat betekent dat andere sectoren het moeilijker gaan krijgen. Maar we zien dat de gewone Rus steeds frustreerder wordt. We zien ook vaak ruzies in die lange rijen die ontstaan. Ja. Mensen vechten met elkaar. En we zien dat voor de eerste keer dat de Rus ziet dat het niet de goede kant op gaat.
1: Nee, Petra, dit lijkt me dan toch iets waardoor Poetin zich in het nauw gedreven voelt en teruggaat naar die onderhandelingstafel? Of zie ik dat verkeerd? Ik moet geen diplomaat worden.
19: Welke onderhandelingstafel hebben we het over? Want volgens mij heeft Poetin een paar verschillende onderhandelingen lopen met Oekraïne. Ik denk dat voorlopig nog niet echt aan de orde is.
20: Nee. En, eigenlijk uit gesprekken met mensen rond Poetin en de elite die ik heb voor The Guardian zie ik dat Poetin nog steeds echt gelooft dat hij de oorlog is aan het winnen. Hij krijgt natuurlijk andere verhalen te horen van de generalen dan wat er misschien echt gebeurt op het front. En deze druk betekent nog niet dat Poetin van koers gaat veranderen. Nee. De komende weken of maanden.
1: Nee, nou schreef jij in diezelfde Guardian dat Poetin zich eigenlijk in de meest uitdagende fase van zijn leiderschap bevindt. Waar baseer je dat op? Waarom is dit zo'n cruciaal moment volgens jou?
20: Omdat de oorlog is... Hij heeft natuurlijk alles gezet op deze oorlog. Deze oorlog is existentieel voor hem.
1: Ja.
20: En het is nu bijna 5 jaar... het is nu 4,5 jaar dat de oorlog gaat. En... 1 miljoen Russen zijn of doodgaan of verwinkeld in deze oorlog. Hij heeft geen uitweg. En we zien dat de elite rond hem heen voor het eerst echt denkt dat hij geen uitweg heeft. En dat hij geen oplossing heeft voor deze oorlog.
1: Want wat vertellen ze jou dan als je deze mensen spreekt?
20: Nou, dat hij een oude man zonder ideeën is. En vroeger zouden ze dat nooit tegen mij zeggen. Maar dat betekent nog niet dat er morgen een revolutie komt.
1: Nee.
20: Rusland is geen democratie waar mensen op straat gaan om te protesteren. Dat is gewoon te gevaarlijk. En we weten dat als er iets gaat veranderen, het meestal in Rusland van de top gaat en niet van de bodem.
1: Ja, Petra, ik zag jou naar adem.
19: Nou, ik had vorige week een gesprek met een Oekraïense parlementariër die voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking Europa in Den Haag was. En we hadden het over de getallen.
20: Ja.
19: En ook zij had het erover, want officieel geloof ik 10.000 mensen per maand die sneuvelen aan het front vanuit de Russische kant. Ze zijn eigenlijk zijn het er misschien wel 30.000. En ik dacht, goh, in Nederland, we horen nauwelijks iets over die getallen. 30.000 Russische mannen Ja, per maand. Ik weet niet of het overdreven is.
20: Ik denk dat het een beetje overdreven is. Maar wat we wel weten, we hebben per naam, Russische onafhankelijke journalisten hebben per naam gekeken hoeveel Russen nou echt geïdentificeerd zijn, ja, die zijn overleden. En dat is rond de 350.000. Maar dat is alleen die ze echt gevonden hebben. En dat zijn mensen die online hun over hun broer hebben geschreven of grafstenen hebben gevonden.
19: Dus deze president offert zijn eigen mensen op aan zijn eigen visieloosheid.
20: Ja, ja, nou. Ja, dat, de nummers zijn natuurlijk bizar.
1: Ja, dat, aantallen. Ja. En nou heb je het over de elite, hè, die jij spreekt. Voor mijn beeld, wat voor elite hebben we het dan over? Want er is ook veel intelligentie. Ja, andere vorm van elite is natuurlijk ook verdwenen uit dat land.
20: Ja, heel veel, vooral van de culturele klasse, die zijn vertrokken. Die wonen nu in Europa of in Amerika. Maar ja, rond Poetin was er altijd, heb je verschillende soorten elites. Die eigenlijk voor Poetins liefde vechten altijd. En dat zijn iets meer pro-westerse oligarchen en elite en echt de hardcore FSB'ers. En natuurlijk met de FSB'ers kom ik niet in contact.
1: Die, FSB'ers?
20: Sorry, van de KGB'ers, zeg maar. Van de veiligheidsdiensten. Maar ja, je hebt natuurlijk wel een groep, het zijn vooral mannen, die graag willen dat Rusland toch iets meer pro-westers is en dat het teruggaat naar hoe het was in de jaren 2000. Geen democratie misschien, maar wel een land waar je nog makkelijk naar Parijs of Londen kan vliegen. Ja. En dat zijn de mensen met wie ik wel spreek. Die willen graag dat het verandert. Maar ja, uiteindelijk gaat het ook om het leger. En een leger nog steeds heel erg in de handen van Poetin.
1: Ja, want dat wekt bij mij ook de vraag op. Want je ziet het, ze zeggen het nu tegen jou. Wat betekent dat dan?
20: Ja, ik heb laatst met een westerse inlichtingdienst bron gesproken. En die zeggen dat eigenlijk de elite is in een stage van acceptatie. Dat het niet de goede kant op gaat. Maar de vraag is, wat doen ze nu?
1: Ja.
20: Dus op dit moment hebben ze het geaccepteerd. Maar nog is er nog geen actie. En ik denk dat zolang Poetin nog fysiek en mentaal gezond is, dat we niet dingen gaan zien. Maar alles kan veranderen. Hè. Rusland kan je verbazen. We hadden 3 jaar geleden hadden we Prigozhin, die baas van Wagner, van die privéleger, die zomaar op Moskou ging. Ja. Die kwam bijna naar Moskou. Dus je weet het nooit ook in Rusland.
1: Ook een momentum. Ja. Petra, herken jij, kan je het vergelijken met Syrië?
19: Nou, ik zit wel te luisteren toen ik diplomaat was in Damascus. Het handboek van de dictator. Daar zitten natuurlijk wel wat standaard hoofdstukken in. En toen zag je ook wel diplomaten die dan gingen tennissen met de zonen van de defensieminister. En dat ik dacht, hoe kan je dit nou doen? Maar dat zij waren de machthebbers. En je ziet nu, wat ik ook wel interessant vind over de Russische diaspora. Twee weken geleden in Straatsburg zat ik bij een diner met Vladimir Karamurza, die daar een platform heeft opgericht voor Russische democraten. Nou, daar weet jij vast veel meer van af. Maar ik zie in de Syrische diaspora zie ik ook dat zij allerlei organisaties hebben opgericht. Maar die worden inmiddels niet meer zo serieus genomen door de Syriërs die 15 jaar onder die oorlog hebben geleden. Dus daar zie ik ook heel veel
1: parallellen. Dus je ziet een schisma tussen de intelligentie of de elite die daar
19: die gebleven is. En die daar is. Maar ook mensen die weg zijn gegaan. Het bizarre is, de kinderen van de Russische elite en de kinderen van de Syrische elite, die zitten allemaal met elkaar op school in Parijs, Londen en andere hoofdsteden.
20: Op Dubai op vakantie.
1: Ja. Ik zou nog heel lang met jullie kunnen doorpraten, maar helaas was dit het. Heel erg hartelijk dank voor dit gesprek. Pjotr Sauer en Petra Stine, dank jullie wel. Voor de luisteraars, zometeen na Ster en het NOS Journaal. Wel een rustdag voor het peloton, maar niet voor Radio Tour de France. Daar zitten Henry Schut en Guylaine Plag. Ja, dit was het Bureau Buitenland voor vandaag.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Morgenavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken, Frankrijk-Spanje. En woensdagavond om 9 uur Engeland-Argentinië.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
25: ANWB en gaan.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
26: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: NPO Radio 1. 2 uur.
28: Henry Schut.
29: Goedemiddag, het is rustdag in de Tour. En dan weet je, traditioneel is Radio Tour de France er dan juist wel om een tussentijds zwart gat te voorkomen. Sterker nog, we pakken extra uit. We doen gewoon een voorspelronde, jouw eigen tourquiz, een trip down memory lane in de Grabbelton. En er is live muziek van Davina Michel met een complete live band. En we praten natuurlijk ook met en over de hoofdrolspelers van de eerste 9 dagen. Bijvoorbeeld met de ploegleider van Jonas Vingegaard. Wat wordt nou plan B om Pogacar te kloppen? En we bellen zo al met Steven de Jong. Hij ligt met Mats Pedersen wel op koers voor een trui. Om te beginnen het NOS-journaal Michiel van der Velden.
30: Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de Route du Soleil tussen Parijs en Dijon, in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Toen hij vanmorgen het gebied bezocht, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken dat er binnen een straal van 1 kilometer 10 brandhaarden zijn gevonden. Dat duidt er volgens hem op dat er mogelijk opzet in het spel is. Ongeveer 800 hectare natuur is inmiddels verwoest en het vuur breidt zich nog altijd uit. Het blussen gaat mogelijk weken duren. In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Het is lastig de brand te blussen, legt Edwin Veldman van de veiligheidsregio Drenthe uit.
31: Het is heel moeilijk om bij te komen. Het is het oud centrum van Meppel, waar we nu over praten. Dus aan de achterzijde, dat is de Volstraat, daar kun je gewoon heel moeilijk bij komen. Dus daar zijn ze eigenlijk met man en macht om te zorgen dat daar water op het vuur komt.
30: Er waren geen mensen in de slagerij aanwezig toen de brand uitbrak. En er zijn ook geen gewonden. Verslaggever Steef Bouwman is in Meppel en schetst hoe de situatie nu is.
0: Er zit een kinderdagverblijf in de buurt. Die is ontruimd, net als de woonhuizen hier in deze straat. En die kinderen die zijn opgevangen in een ander kinderdagverblijf in de buurt. En buurtbewoners die kunnen worden opgevangen in De Poelen. Dat is een wijkcentrum. En zolang de brandweer bezig is, zullen ze daar nog even moeten blijven.
2: Vanwege alle rook is er een NL-alert verstuurd. Een Marokkaanse journalist is bij aankomst op de luchthaven van Tanger aangehouden. Waarom is niet bekendgemaakt, maar de vrouw van Ali Lemrabet zegt dat hij wordt beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist woont in Barcelona en staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Roes verdween vorige maand spoorloos en enkele dagen later bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de Schaatsbond is hij in goede gezondheid en is het verder een privézaak. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar cel gekregen. Juwad W. krijgt de straf voor zijn betrokkenheid bij twee moorden. Het OM had levenslang geëist, maar omdat W. in 2019 ook al een celstraf kreeg van 13 jaar voor de voorbereiding van deze liquidaties, valt de straf lager uit. W. maakte volgens de rechtbank deel uit van de criminele organisatie die op zeer gewelddadige manier liquidaties uitvoerde. Voor de betrokkenheid bij drie andere moorden werd W. vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs. De man die vanochtend in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit de wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container, legt de veiligheidsregio uit aan Rijnmond.
9: De container is geleegd in de vrachtwagen en daar is meneer de knoop geraakt.
2: De man kwam met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt. Het was complex voor de brandweer om hem los te krijgen.
9: En de techniek is natuurlijk heel erg complex van zo'n systeem. En dat is geen dagelijks werk van ons. We hebben alles, in ieder geval de technische dienst van het bedrijf van de vrachtwagens erbij gekomen. Die heeft ons geholpen en zo hebben we kunnen bevrijden uiteindelijk.
2: De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot 33 graden.
10: Voor het oponthoud op de weg naar Rijnbaardmans.
11: Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is het zomervakantie. Daarbij wordt er aan de weg gewerkt. Het is erg druk op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn er dicht en je doet er 20 minuten langer over. En ook op de A4 richting Rotterdam nog een kapotte vrachtauto tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. 8 kilometer met 30 minuten vertraging. De rechte rijstrook is er dicht en omrijden kan het beste over de A13. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 4 kilometer met 30 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan de A35 Almelo richting de Duitse grens. Tussen Enschede-West en de Duitse grens 30 minuten. Er is afwisselend slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar en dat komt door zand op het wegdek. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 3 uur vanmiddag.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
15: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
17: De bouwverslimmer.
18: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
21: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
32: Soudal, de bouwverslimmers.
33: Iedere klus weer.
34: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen? Doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
4: Ook een opvallende radiocampagne binnen jouw budget.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
4: Check vandelaarvaneffen.nl.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
22: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
20: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
31: En warm is het opnieuw.
23: Het is weer sneak heat, maar dat was het de voorbije dag ook.
31: Wat een slagveld.
23: Ja, hopelijk kan ik vandaag meezitten.
24: Waar is Mathieu van der Poel? Daar is Mathieu van der Poel.
31: Van der Poel, Johannessen, Baudet en Pitcock.
24: Goed stel, zou Theo Rijs maar zeggen.
25: De Van der Poel Festival starts today.
24: Gebang, gebang, gebang, gebang.
27: Maar ik ken veel meer dan de meeste mensen denken bergop, hoor. Maar hij heeft gewoon daar geen zin in.
24: Van der Poel hakt door, trekt door, beukt door, racht door, sprint door en gaat in.
33: Maybe it's a one-day festival, but at least it was a nice one.
4: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
10: Goedemiddag, de tweede maandag in de Tour. Daar moet je je als wielerfanaat altijd even doorheen worstelen. En daar helpen wij je dan bij. De komende 4 uur is de Tour namelijk gewoon met alles waar je de andere dagen die je ook mee bedienen. Op 1 dingetje na dan. Hoe zou Tadej Pogacar vanochtend wakker geworden zijn? We kunnen het zo ongeveer raden. Hij kwam de afgelopen week sowieso vaak met 2 goede benen uit bed.
35: Today I woke up like 7 in the morning and already my mind was going crazy. So I was really, really excited for today. So yeah, I knew. And all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day.
10: Ja, goede dagen had zijn concurrent Vingegaard zeker ook. Maar het zal beter moeten om het Poggi echt lastig te kunnen maken. Welke list verzinnen ze bij Visma Leasebike? Ik probeer het zometeen los te peuteren bij zijn ploegleider Mark Reef. En zometeen ook aan de lijn ploegleider Steven de Jong van de groene truidrager Pedersen. Hoe gaan zij Girmay, Merlier en Philipsen van zich afschudden? En zoals ieder jaar op de rustdag is er live muziek op ons Radio Tour de France podium. Vanmiddag van de zangeres voor wie Parijs niet meer zo ver is, want dat is een van de steden die zij zal aandoen in haar komende tour. En ze is nu aan het soundchecken in de ruimte hiernaast, Guilaine, want ja, ze pakt uit, hè?
36: Nogal. Ik zal even spieken hier. Hoor je het?
10: Ja.
36: We hebben een soort pop-up studio hier gemaakt. Normaal zit een ruimte om te chillen voor de redactie, maar het past niet in de studio. We pakken er vol mee uit.

0: Nou, als dit de soundcheck is, dan willen we heel graag meer. Zometeen veel meer van Davina Michel en haar liveband. En ook Lucas Hamming on tour op de rustdagen is hij er gewoon bij. En er is altijd ruimte voor luisteraarsvragen. Zeker ook op de rustdag. Stel je prangende of gekke vragen aan wie je wil van onze Radio Tour Equipe via de NPO Luisterapp. Voor Lidl Trek staat de teller na de eerste tourweek op 1 etappe zegen met Pedersen won met overmacht, etappe 4.
1: Hallo, ik ben Mas.
0: Hebben we met Pedersen? Nee, we hebben met Pedersen een stukje. Nou, nee, hè? Nou, dan ga ik gewoon verder. Maakt ook niet uit, want die kunnen we nog dromen, denk ik. Steven de Jong, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We zoeken even naar het fragment, maar jij kan het misschien ook dromen. Ik kan me ook voorstellen dat je dat nog heel vaak hebt teruggezien en gehoord.
2: Ik heb niks teruggezien.
0: Echt
2: en niks teruggehoord.
0: Doe je dat niet of is het daar gewoon te druk voor?
2: Daar is het gewoon te druk voor, dus nee.
0: Nou, luister even dan.
3: Mats Pedersen is natuurlijk ontzettend sterk, groot, imposant, razendsnel. Mats Pedersen, à la Pogacar, zo hé. Die sprint meters weg van de 9 anderen en boekt hier een majestueuze overwinning in Foix. Mats Pedersen wint de etappe.
0: Ja, ik kan hem ook voorstellen, want je zit gewoon in de waan van de dag, hè? Je moet weer door.
2: Precies, ja. Dus dat soort momenten terugluisteren, helaas geen tijd voor. Het is wel leuk om te horen.
0: Doe je dat na de tour dan wel eens? Of ben je sowieso niet iemand die dan steeds in het verleden duikt?
2: Nee, na de tour geniet ik van wat rust en van de familie.
0: Oké, okay, nou, ik wil toch even een kleine round-up van het eerste deel van de tour. Want je zal toch ook een tussenbalans opmaken, denk ik, hè, met je ploeg. Een etappezege dus. En groen voor Pedersen. Ayuso nog in de race voor een podiumplek. Mooie plaats nu in het klassement. Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je tot nu toe?
2: Nou, tot nu toe een 8.
0: Een 8. Daar zit nog ruimte voor verbetering. En waar zit dan die verbetering?
2: Nou, ik denk dat als je geel draagt, dan mag je van de 10 spreken. Maar dat zat er helaas niet in.
0: Ja,
2: dus,
0: ja. Nee, ja dat moet wel realistisch zijn natuurlijk, toch?
2: Precies, dus vandaar een 8. Ik denk dat we tot nu toe een hele goede tour hebben. Ook in de breedte. We staan niet voor niks aan de leiding, ook in het ploegenklassement tot nu toe. Ja. En dat betekent toch een beetje, omdat de ploeg in de breedte ook sterk is.
0: Ja, ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat dat ingewikkeld is als je een paar speerpunten hebt, hè, een paar paarden om op te wedden. De groene trui dus nu. Je hebt ook een etappezege, je wil meer etappezeges, maar je wil misschien ook nog omhoog met Ayuso in het klassement. Kan dat allemaal tegelijk?
2: Ja, daar maak je van tevoren een plan voor. En onze doelstelling was proberen groen podium. En 2 etappes. En voorlopig ligt het allemaal op schema. En ja, hopen we die tweede etappe overwinning nog binnen te halen. En proberen we met Mats natuurlijk groen te verdedigen. En met gewoon nog wat plaatsjes omhoog te gaan.
0: Zijn al die doelen eigenlijk gelijkwaardig aan elkaar? Groen, podium en 2 etappezeges? Of zit daar ook een volgorde in van belangrijkheid?
2: Nou, uiteindelijk podium met Juan, dat staat bovenaan. Maar
0: dat zou mooier zijn dan de groene trui.
2: Heel kort daaronder staat ook Mats met groen. En ja, podium, of je dat haalt of niet haalt, dat is afhankelijk van veel factoren. Kijk, je kan de laatste paar dagen in de Alpen kun je veel winnen, maar ook veel verliezen. En als het dan gewoon op de been is dat je het podium mist, maar je kunt wel tevreden zijn, ja, dan kun je dat accepteren. Er kan ook nog renners zijn die voor je door ziekte of wat dan ook wegvallen, dat je zo op het podium komt. En dat geeft misschien dan minder voldoening, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar goed, dat geldt natuurlijk voor
2: Mats,
0: alles.
2: Maar Mats Groen. Ja, met Mats Groen, dat is wel iets. Dat zou iets heel speciaals zijn. Want hij heeft de groene trui nog nooit gewonnen in de Tour. Maar wel in de Giro al. En ook al 2 keer in de Vuelta. Dus als hij dat ook in de Tour kan doen. Ik wil niet zeggen in de nadagens van zijn carrière. Maar het zal misschien wel de laatste keer zijn dat Mats Pedersen met deze ambitie om groen te winnen aan de start staat.
0: Ja, en voorlopig staat hij er hartstikke goed voor. Hij staat eerst in het groene trui-klassement. Was jij goed in rekenen trouwens vroeger op school?
2: Ja, dit soort rekensommen kon ik wel makkelijk.
0: Ja, oké. Nee, omdat het is nog een heel gedoe en een hele administratie om elke dag weer te weten hoeveel punten er te krijgen zijn, toch? Ook aan de streep.
2: Dat is niet zo moeilijk, hoor. We hebben voor elke etappe weten we de punten die er worden uitgedeeld. En dan is het gewoon een kwestie van wegstrepen. Hoeveel zijn er voor en hoeveel is er nog over? En ja, dat is geen rocket science.
4: Nee, maar wat ik bedoel is dat je kan soms een enorme smak inhalen als je de etappe wint. Hè, met soms zelfs 70 punten voor de winnaar. Dat maakt het voor Pedersen soms niet heel makkelijk.
2: Nee, maar ja, we moeten gewoon vanuit gaan dat in die echte sprintetappes waar 70 punten zijn, ja, dat Mats in ieder geval top 10 rijdt. En dan kun je ja, het verlies in ieder geval beperken. En er zijn een hoop tussensprints, die zijn best wel goed gelegen. Waar Mats met een ontsnapping ja, de volle 25 punten weer terug kan pakken. En daarmee kun je dat verlies van die echte sprintetappes wel compenseren. Ja. En nu zijn er nog ja, twee echte sprintetappes met 70 punten zijn er over. Rit 11 en 12. En ik denk dat ze daar de schade weten beperken. Dan zie ik het groen. Ja, dat zie ik best wel zitten voor Parijs.
4: Ja, en zo ben je dus al, hoor ik, zo voorzichtig aan het afstrepen. Nou, op naar week 2. Wat ga je doen nog vandaag?
2: We hebben straks nog een korte vergadering hier. En,
4: leuk.
2: Daarna nog wat planning voor morgen, voor de etappe. En later vanavond hebben we met alle staf hebben we een barbecue, wat een traditie is bij ons bij Lidl Trek hier. Dus barbecue met staf en dan lekker buiten, niet binnen in het hotel vanavond en dan op naar morgen.
4: Klinkt goed, geniet ervan, eet smakelijk en dankjewel Steven de Jong.
1: Hallo, ik ben Marcel Kittel en jij luistert naar Radio Tour de France.
5: Goedemiddag, luisteraar.
6: Lundi,

0: Bandolero, Franse band die zijn hoogtijdagen had. Maar daar hoef je er niet bij te zeggen, want dat hoor je ook gewoon in de jaren 80. Dit kwam uit 1983, Paris Latino.
1: Tourquiz.
0: Je kunt hem overal spelen, jouw eigen tourquiz. Aan de eettafel, in bad of op huwelijksreis op Corsica. Zoals Karst gisteren heel succesvol deed. Alberto Contador bracht zeker geen 000, maar een hele tourflitstas vol met prijzen. Wil je hem ook spelen, jouw eigen tourquiz? Aan de telefoon of misschien in het tourcafé? Dat kan allebei. Laat het ons weten via de mail radiotourquiz@nos.nl. Of op de app. Stuur nu een appje op de NPO Luisterapp. Vanaf het moment dat je op verzenden drukt, dan heb je het enige echte originele NOS wielershirt 2026 in het vizier. Net zo schitterend blauw als het shirt van Mathieu van der Poel. Alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen. Wie oh wie is onze quizzer van vandaag?
2: Willem Nootboom uit het pittoreske Laarkeppel in de Achterhoek. Ik deed mee aan deze quiz omdat een vriendin van mij vond dat ik altijd zo gepassioneerd over wielrennen kan praten. En ik vorig jaar een week lang vanaf mijn terras naar de kale berg heb staan kijken. Omdat die lag in zicht een week lang. Ik ben daar zelf nog nooit tegenop gefietst. Hoewel volgens mijn vrouw wel, want toen ik de Tourmalet beklom, had zij een briefje klaargemaakt voor het geval zij de politie moest waarschuwen als ik niet meer terug zou komen. Dat was in jaren 90, geen telefoon. En daar stond op Montmarie à Mont Ventoux. Toen zei ik tegen haar, nou, dan had de politie gezegd dat het nog wel even een tijdje kon duren voordat ik terug zou zijn. Goed, ze had zich dus ernstig vergist. Maar de Mont Ventoux heeft me altijd wel gefascineerd. Zeker de memorabele etappes die we allemaal wel kennen. En ik zou zeggen, daag me uit. Ik ben benieuwd wat ik ervan weet.
0: We gaan je uitdagen, Willem Notenboom. Hij speelt dus een quiz over de Mont Ventoux vanaf 1965. En dat doen we in het volgende uur.
1: Jouw eigen tourquiz.
3: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
1: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Ja, en dan loop ik even de studio uit. Normaal gesproken past het allemaal in de studio, maar als Davina Michel ergens komt optreden, dan pakt ze uit, toch? Ik heb je wel eens gezien hier, hetzelfde pand dat je bij Radio 2 hier aankwam. En dan, ik zag de ene kist na de andere. Wat heb je allemaal bij je?
4: Ja, nou ja, los van mijn band hebben we natuurlijk twee...
0: Die zitten niet in de kist, toch?
4: Nee, die zitten niet in de kist. Nee, dat wilden ze niet. Dat vind ik ook een beetje jammer altijd. Maar...
0: Velende mensen altijd.
4: Ja, ze zijn zo lastig, die muzikanten. Nee, we hebben inderdaad twee strijkers, gitarist, toetsenist en ik. Ja.
0: Ja, dat is wel een belangrijk detail. Ja. Ik vroeg je vooraf, wat vind je nou leuk om het even over te hebben? Heb je nog iets meegemaakt de laatste dagen? En toen zei jij, ja, over mijn geit.

0: Ik ben gisteravond geitenmoeder geworden. Ja, dat klinkt heel raar.
1: Voor de eerste keer?
0: Nee, voor de tweede keer. We hadden twee zwangere geiten. De eentje is 2,5 week geleden bevallen. En gisteravond om 11:30 is de tweede bevallen van twee sterke dames.
1: Nou, van harte gefeliciteerd. Leuk, wat heb jij met geiten? Wat is het voor fascinatie?
0: Ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Nou, wat ik vooral leuk vind is, het is zo'n enorme tegenstelling met het leven dat ik heb. Weet je wel, dus dit is als showbiz en glitter, glamour, bla bla. En als je dan thuis komt en je ziet inderdaad gewoon zo'n weiland met geiten en poep en varkens en dingen. En dat houdt je echt een soort van even met je beide beentjes op de grond. En dat is heel, heel fijn.
1: Ja. Kom je even tot rust.
0: Dat is het, ja.
1: Maar wie zorgt er dan voor die geiten als jij straks weer op tour bent?
0: Ik hoop mijn vent. Dat zou wel fijn zijn.
1: Heb je nog geen afspraken over gemaakt dat hij de poep opruimt?
0: Ja, we hebben eigenlijk geen keuze. Dus. Maar mijn moeder die helpt ook heel veel. En ik heb mijn twee beste vriendinnen, die vinden het ook heel erg leuk. Dus we hebben een poeltje.
1: Want er komt weer een tour aan, hè? En dat mag je ook een Europese tour noemen. Met heel veel optredens in Nederland, gelukkig. Want je bent er nog voor ons. Maar ook een heleboel steden door Europa. Hoe gaat dat worden?
0: Ja, heel anders dan in Nederland, denk ik. Kijk, het is een van de eerste keren dat we zo'n Europese tour doen. En ja, ik heb in eerste instantie echt geen idee wat ik kan verwachten. Want die mensen zie je voor het eerst. Je moet eigenlijk een soort eerste indruk achterlaten daar. En desondanks de setlist al ongeveer hetzelfde gaat zijn als in Nederland. Ga je toch bijvoorbeeld een liedje zoals Skyward, dat ik hier al 100 keer heb gezongen. Van heel lang geleden. Ga ik daar opeens aan een heel nieuw publiek opnieuw moeten vertellen. En dat daar kijk ik wel heel erg naar uit. Ja,
1: dat is dus wel Parijs en Londen en Brussel en Warschau en nog meer van dat soort steden. Ja. Echt grote steden. Heb je dan een beetje geïnventariseerd of die zalen wel vol lopen? Want ze kennen jou daar natuurlijk niet of nauwelijks. Dat lijkt me heel spannend.
0: Ik ga er niet vanuit dat het vol gaat zijn. Daar moeten we het ook helemaal niet voor doen. Het is echt de eerste stap. En we zijn er aan het bouwen. En ik vind het al heel bijzonder. Ik weet nu bijvoorbeeld dat we 80 kaarten in Parijs hebben verkocht. En ik vind het al bizar om te realiseren dat er 80 mensen zijn die de moeite hebben genomen om een kaartje te kopen en daar straks heen te komen. En dan iets te gaan zien waar ze eigenlijk misschien dat ze het alleen voor online voorbij hebben zien komen. En dat vind ik al heel veel waard. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Dan heb je een voornamelijk Engelse tracklist. Lijst met liedjes waarmee je optreedt. Doe je dan Duur te lang ook?
0: Nou, ik heb dus eraan zitten denken om dus inderdaad een Duur te lang of Doe we dans te vertalen. En dat laat ik nog even open of dat gaat lukken. Want het is al nu gelukt, dus ik durf dat niet. Dat durf ik niet te beloven. Maar ik dacht, het kan wel leuk zijn om inderdaad aan het publiek in het buitenland dus inderdaad het verhaal te vertellen van hoe het in Nederland zeg maar een beetje groot is geworden. En dan zo'n Duur te lang te brengen in het Engels. Ja.
1: Ben je bezig met een vertaling?
0: Ja, ik heb wel. Ja, wat ik
1: doe een stukje.
0: Nee, ik ben er niet, maar dan wordt.
1: Ga je hem nu inbouwen?
0: It takes too long. En dat klinkt wel echt super kut. Dus ik denk dat ik daar wel even een beetje aan moet denken hoe ik dat dan normaal ga vertalen. Maar het is wel een leuke manier om ook zo'n verhaal te kunnen delen met mensen die niet Nederlandstalig zijn. Dus ja.
1: Oké, hij wordt nu dus gewoon in het Nederlands, hè?
0: Ja, voor jou ga ik hem in het Nederlands doen. Ja.
1: Straks nog een paar liedjes in het Engels. Davina Michel en live band Duurt te lang.

0: Davina Michel, straks nog veel meer live.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 2:30, Michiel van der Velde.
2: Ik was helemaal afgeleid. Ik zit nog helemaal in dat optreden. Even het nieuws erbij pakken. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Waarom dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken, heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Het vuur brak gistermiddag uit en inmiddels is er al zo'n 800 hectare verwoest. Een Marokkaanse journalist is bij aankomst op de luchthaven van Tanger aangehouden. Waarom is niet bekendgemaakt, maar de vrouw van Ali Lemrabet zegt dat hij wordt beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist woont in Barcelona en staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de Schaatsbond is hij in goede gezondheid en is het verder een privézaak.
3: De files, Dennis Mooi.
4: Er staat ruim 200 kilometer file nu. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Ketelplein en Delft doe je 20 minuten langer over door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam voor de Keteltunnel. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Beide richtingen rijden best om via de A13. Dan de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knoop het Waterberg een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En het is druk in Zuid-Limburg op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe jij bijna een uur langer over.
3: Mathieu van der Poel was gisteren zoals zo vaak op de afspraak. Het publiek op NOS.nl had vertrouwen in een nieuwe Nederlandse overwinning. Maar dat kan ik niet zeggen van onze voorspelequipe. Want niemand geloofde in de kunsten van Van der Poel. En dus blijft de stand ongewijzigd. Joris en Sebas gaan met 3 punten aan de leiding. Team verslaggevers en team analisten verzamelen tot nu toe 2 punten. In die eerste 9 etappes wel te verstaan. En nog steeds onderaan. Ik zie hem vrij troosteloos kijken. Lucas met slechts 1 punt. Vandaag is de dag om te wisselen van eindwinnaar voor wie dat wil. De eindwinnaar levert straks, als die goed is, 4 punten op. Op de laatste dag van de Tour. Dus dan kan je nog een behoorlijke slag slaan. Als je tussentijds wisselt, gaat er wel een puntje vanaf. Lucas, ja. Je zit hier live. Dat is alvast heel leuk en gezellig. Toch wil ik even iets laten horen wat jij gisteren nog stuurde naar de redactie. Je moest nog even iets kwijt. Luister mee.
5: Ja, ik had dus eigenlijk van de Poel willen doen, maar ik moet ook gewoon niet een Jorisse wiel. Ik moet gewoon om mijn gevoel af.
3: Ja. We hebben in 11 seconden 3 vloeken weggepiept. Ja. Het zat heel diep, hè?
6: Ja, het zat diep. Omdat ik echt dacht, ja, ik ga gewoon voor Van der Poel.
3: Maar waarom doe je dat dan niet?
6: Ja, omdat ik dacht, ik speel tactisch. Ik ga gewoon met Joris mee, want die heeft het toch bijna altijd goed.
3: Sowieso snapte ik die tactiek ook helemaal niet, want ja, Joris staat al voor op je.
6: Dus ja, maar dan loop ik het puntje in op de rest. Maar dat had ik dus kunnen doen door gewoon bij mijn gevoel te blijven. En om dan gelijk terug te komen op je vraag, wil je dan overstappen vandaag, want het is een rustdag.
3: Ja, maar wacht even. Want je staat als laatste in de rij. Je mag het ook als eerste doen, maar je kan ook eerst nog even je verbazen over of iemand anders misschien iets heel geks gaat doen. En dan zou je daarna nog tactisch, nee, wel of niet kunnen wisselen. Oh, je wil nu niet luisteren naar de anderen?
6: Nee, want ik blijf gewoon bij mijn gevoel. Want als ik dat gisteren ook had gedaan, had ik gewoon een puntje gehad.
3: En wat zegt je gevoel?
6: Jonas Vingegaard.
3: Ja, dat is je nog kan het ook niet zonder lach zeggen.
6: Nee, ja, je weet het niet.
3: En je gevoel zegt dat je tactisch moet spelen.
6: Nee.
3: Je gevoel zegt dat het nog gaat gebeuren.
6: Jonas Vingegaard gaat winnen, ja.
3: Oké. Okay. Nou ja, misschien.
6: Parijs is
3: allemaal
6: nog ver,
3: diep door het stof. Ga je over 2 weken? Nee, Parijs is inderdaad nog heel ver. Nou, leuk. Dan ga je wel nog steeds voor 4 punten.
6: Daarom.
3: Ja, en we horen je zo meteen in het volgende uur met een moppie muziek. Sebas, de winnaar van vorig jaar, ook nu weer bovenaan. Wat is jouw geheim? Is dat toevallig jouw motaar?
7: Nou, die helpt mij altijd wel goed mee. Ja, Tim Melier, waarmee ik toch al 2 punten heb gescoord. Die heeft hij zeker ook bedacht, Kevin de Buscheren. Maar ik heb toch gisteren iemand van de Poel horen zeggen. Ik ben daar toch echt wel vrij zeker van. Ik was echt verbaasd dat je zei van niet.
3: Maar, dat heeft al iemand van de Poel gezegd, maar niemand heeft hem gespeeld. En ik heb daarna van de Poel gezegd, omdat het publiek dat voorspelde.
7: Ah,
3: zou ook die leuke website waar je elke dag even kunt checken en zelf kunt meestemmen wie wint.
7: Dan ben ik daarmee in de rug. Ben ik daarmee. Ik moet trouwens, voordat ik ga vertellen dat ik het gewoon bij Tadej Pogacar hou als eindwinnaar, nog wel even mijn excuses aanbieden. Want ik heb gisteren toch een statistiek laten liggen. Je weet, ik ben een cijferfetischist. En vanochtend had ik even contact met een hele goede vriend van mij. En die was echt woedend. Hij zegt, kun je het wel heel popiopen gaan lopen zingen op Radio 1. Maar houd je toch gewoon bij je werk en je vak. Alex Baudin, notabene degene die ik speelde gisteren. Op het moment dat de ontsnapping nog niet weg was. Stond gisterochtend en hij rijdt met nummer 43 in deze ronde van Frankrijk. Nummer 43 van de startlijst. Stond gisterochtend, voorafgaand aan de etappe, 43ste in het algemeen klassement. Op 43 minuten en 43 seconden van Tadej Pogacar. Ja, echt. Ik heb het gecheckt. Het was mij ook helemaal ontgaan, maar het was echt zo. Ja, nu dus niet meer, omdat hij gisteren in die ontsnapping mee zat.
3: Ja, wat jammer.
7: Dus hij is iets gestegen in het klassement. Ja, dat vind ik ook jammer. Maar ik vond het toch zo'n mooie dat ik hem nog even erin wilde gooien. Het gaat eigenlijk verder nergens
3: meer. Nee, we hebben er helemaal niets aan, maar toch leuk.
7: De rit niet. En hij is dus gestegen en Tadej Pogacar wint gewoon over een kleine 2 weken de Ronde van Frankrijk.
3: En ik ga ervan uit dat jij of jullie, want het is Team Sebas, bij dezelfde eindwinnaar blijven.
7: Ja, ja, zeker. Ja. Absoluut, absoluut.
3: Pogacar dus. En dus ook nog steeds voor de volle 4 punten. Han Kok namens Team Verslaggevers. Jullie staan, ja, als ik het positief zeg, in de middenmoot eigenlijk. In deze competitie. Niet dankzij jou en Jan Kees trouwens, maar dankzij Steven Dalebout. Want dat is dan de routinier in jullie team en die haalt de puntjes binnen.
1: Ja, nou, ik heb een beetje hetzelfde gevoel. Bij mij is een beetje hetzelfde aan de hand. Hè. Ik volg niet altijd mijn gevoel. Ik moet ook meer mijn gevoel volgen. Ja. En dan gaat het beter. Dat zal je zien.
3: Ik zeg al 25 jaar tegen Jan, maar wanneer komt het nou eens?
1: Ik vond trouwens wel een heel mooi verhaal net van Sebas.
3: Heb jij ook zo'n statistiek?
1: Nee, maar ik heb die man potverdorie voor de camera gehad voor de etappe. En dit had ik toch prachtig. Dit was ja iets schitterends om met hem te bespreken natuurlijk. Maar helaas heel hard laten liggen.
3: Maakt niks uit. De vraag voor vandaag is denk ik simpel en het antwoord nog simpeler. Blijven jullie bij Pogacar als eindwinnaar?
1: 100%.
3: 100%. Kijk, dat is mooi. En nou ja, de volgende keer als je Baudin tegenkomt, ja, vraag hem wat leuks. We merken het.
1: Gaan we doen. Het is een leuke vent. Het is een leuke gozer.
3: Ja?
1: En die ook wel, wat durft te zeggen. Hè. Gisteren had hij ook wel een goede mening over de warmte en dat warmteprotocol. En hoe de renners daarmee om moeten gaan.
3: Dat was ook 43 graden trouwens ook nog, hè, gisteren.
1: Ja. Nou ja, waarschijnlijk wel. Ja. Waarschijnlijk 43,43 graden waarschijnlijk. Maar weet je wat we gaan doen? Sebas en ik, wij gaan samen naar de 43ste verjaardag van Alex Baudin.
3: Dat lijkt me een heel goed idee. Dat duurt nog even.
1: Over een paar jaar.
3: Dan zijn jullie allebei 75.
1: En dan gaan we dat altijd allemaal aan hem vertellen.
3: Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Tot zover, Han. Okay. We gaan naar Tom Velers. Tom, oudrenners die na 9 etappes slechts 2 keer een ritwinnaar goed voorspelde. Dat is eigenlijk best mager, toch?
8: Ja, dat is best mager.
3: Ik kan nu zeggen, wat gaan we daaraan doen? En wie binnen jullie team neemt daarin het voortouw?
8: Nou, het voortouw vandaag voor mij natuurlijk, om de eindwinnaar nog weer eens goed te voorspellen. En de komende weken door onder andere Marcel Kittel aan toe te voegen, bijvoorbeeld, hopen we toch wel een secret horse die het goed voorspelt.
3: Want Marcel gaat nog acte présence geven hier voor de mensen die nu denken, hè, Marcel Kittel die gaat toch niet meedoen? Nee, die gaat meedoen aan het spel. Want dat is een van de analisten van deze tour, ook op de radio. Dus die komt nog een paar voorspellingen ook doen. Voor vandaag is het denk ik heel makkelijk. Ik neem aan dat jij niet durft te wisselen van eindwinnaar, omdat jullie Pogacar ook hadden staan.
8: Klopt, en dat lijkt me momenteel met een voorsprong van 2 minuten 42 het logisch.
3: Ja. Ik ga naar Joris. En Joris, eerst maar even. Jij moet ontzettend tevreden zijn. Want je zat wat te mokken de eerste dagen. De eerste dag had je meteen een punt. Toen ging het best wel lang fout. Maar je staat nu gewoon bovenaan. Waar heb jij die vorm teruggevonden? En wat heb jij voor tip aan Jonas Vingegaard om zo'n vorm te vinden?
9: Ja, als je wat ouder en wijzer wordt, dan word je steeds sterker, hè, naarmate een ronde vordert. En daar kom ik nu dus wel achter. En dat is misschien ook mijn tip aan Vingegaard. 2 dingen. Ja, gewoon blijven geloven in jezelf. Blijven geloven in je eigen taaiheid. En natuurlijk je tegenstanders een voetje lichten. Wat ik met Lucas gedaan heb. Want ik wist dat Lucas in mijn wiel zat. En ik denk, ja, dat gat ga ik niet dichtrijden. Want dan komt Lucas, die blijft er gewoon lekker onderaan staan. En dan ben ik die concurrent. Die komt dan niet dichterbij en zo. Ja. Dus zo moet je het ook spelen.
3: Ik ga het nog één keer checken bij Lucas. Want Joris, jij blijft neem ik aan bij Pogacar. Het is bijna geen vraag.
9: Ja, rug nummer 1 staat op 1 en blijft op 1. Dit duurt allemaal niet lang. Ik blijf bij Poggi.
3: Dan geef ik jou nog één laatste kans, Lucas. Want je stond als laatste in het rijtje. Ga jij wederom in het wiel van Joris of blijf je bij Vingegaard?
6: Ja, als ik volgende week wissel, hoeveel punten kost me dat dan?
3: Ook maar wisselen is steeds één puntje. Ja. Okay. Ja, dus je mag ook volgende week nog wisselen.
6: Dan hou ik hem nu nog vast.
3: Oké, dan is het bij deze beslecht. Rien ne

0: Hij heet Pierrot Carbon, artiestennaam Carbon Tout Va Changer.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Elke dag rondom deze tijd de prangende vraag, met een bakkie koffie er ondertussen bij. Waar is die fiets? Ouais, le vélo. Jan Kees, waar hang je uit? Nou, kan het zometeen live gaan vragen. Want Jan Kees, eerst even, ik zit hier met een dubbele espresso. Wat drink jij eigenlijk rond deze tijd?
2: Ja, ik heb net ook een dubbele espresso besteld. En ik vroeg daar een grande bouteille de lo bij. Een liter fles. En toen keek die mevrouw me nog vragend aan. Is dat echt wat je wil? Ja, ik wilde een hele fles. En die ging ook heel snel er weer doorheen. Want er moet goed gedronken worden.
0: Ja, dus die vrouw had niet zoveel dorst. Of hebben de mensen daar minder last van de hitte dan jij?
2: Nee, dat zal het zijn, ja, inderdaad. Het is trouwens vandaag wel redelijk te doen met wat betreft die hitte. Ik zag net ergens op een van die thermometers bij die apotheken dat het 30 graden is. Dat valt mee. Er staat een windje hier. Dus het is eigenlijk de beste dag tot nu toe.
0: Ja, een dagje even zonder koers. Ja, jij zit sowieso natuurlijk niet op de koers. Jij hebt de prachtige rol om reportages om de Tour de France heen te maken. Leef jij dan in een soort kastelenboek? Zit je in dat sprookje?
2: Ja. Absoluut. Ja, ik zat net nog eventjes door de foto's van afgelopen week te scrollen in mijn telefoon. En toen zag ik toch wat voor bijzonder kantoor ik eigenlijk gehad heb de afgelopen dagen. Want ik heb gemonteerd op de Tourmalet. Ik heb in een stierenvechtarena gestaan. En gisteren was ik in een bos verzeld geraakt, waar er snel nog een reportage moest worden doorgespeeld. Die verbinding was niet geweldig. Dat had je ook meegekregen. En zo ben je iedere dag weer op een andere, niet van tevoren bedachte plek, waar het dan toch weer fantastisch is om je heen te kijken.
0: Nou, dan de vraag van iedere dag: waar hang je dan uit vandaag?
2: Nou, ik ben zelf in La Guillole, een plekje ver van de route af. Maar dit is een dun bevolkt gebied, dus de tourorganisatie heeft een hotel hier toebedeeld, ver buiten de startlocatie. Morgen is het toch zeker anderhalf uur rijden. En dan komen we ook helemaal niks tegen tot aan die start. Maar ik dacht, waar ken ik dat La Guillole van? Nou, toen ik hier aankwam, had ik het door. Overal messenwinkels. Dit is inderdaad die plek waar die messen vandaan komen, die je misschien wel kent. Mooie houten handgrepen en die messen dus. Maar ja, de renners die zijn gisteren in Ussel gefinished. Die moeten naar Aurillac. Dus met een beetje fantasie kun je zeggen, vandaag leggen ze die route af van Ussel naar Aurillac. Nou, kwam ik afgelopen week iemand tegen die dat al lopend had afgelegd. Echt waar, dat is toch ook wel bijzonder. Ilko Koper heet die man. Ik kwam hem per toeval tegen. En hij had een heel bijzonder verhaal. En daar kunnen we nu even naar gaan luisteren. Zomaar een toeretappe, zomaar een weiland langs het parcours. Er is hier nauwelijks publiek, eigenlijk alleen een ongeschoren vijftiger met een winkelwagen. Best een vreemde plek voor een clochard, maar een tweede blik leert mij dat het geen zwerver is. Het blijkt een striptekenaar uit Groningen te zijn die hier niet voor de tour komt, maar met een hele andere reden.
3: Je hebt het boek Alleen op de Wereld over Remy en Vitalis die samen met drie honden en een aampje door Frankrijk trekken. Ik vond het boek altijd ontzettend gaaf, een animatieserie die vroeg op de AVRO was. En zoiets gehad van, oh, weet je wat, ga ik die tocht doen.
2: En daar loopt hij dan, Remy, achterna 500 kilometer door Frankrijk. Begonnen in een klein dorpje net buiten Ussel, dat we nu allemaal kennen dankzij Van der Poel. Maar belezen mensen kenden het dus al uit de 19e eeuwse klassieker.
3: En sinds Ussel heb ik een winkelwagen langs de weg gevonden. En daarmee trek ik door heel Frankrijk.
2: En hoe is het? Hoe gaat het, deze tocht?
3: Oh, heerlijk. Er zijn momenten dat het echt zwaar is. Ik had het idee van, de winkelkar is makkelijk, want dan heb ik extra water bij me. Dus heb ik het lichter en ik kon de backpack er mooi in doen. Maar ja, je loopt wel 45 kilo omhoog een berg te duwen. Ik schrijf verhalen voor mijn werk. Het verhaal is eigenlijk nu dat ik mijn boek die ik hierover ga maken ook ga afwisselen met strips. En het verhaal van de winkelkar is dat hij een winkelkar was in Ussel en eigenlijk een winkelkar in een grote stad wil zijn. Dus bij de Intermarché in Bordeaux parkeer ik hem tussen zijn soortgenoten daar. En stop er een briefje bij in met welke reis hij heeft gemaakt. En dat is het verhaal van de winkelkar. En die heb ik door stukken bergen heen lopen slepen. Wat absoluut een stuk zwaarder was dan ik had verwacht. Maar wel ontzettend gaaf.
2: Ja, en je liet je door niets of niemand tegenhouden totdat de Tour de France op jouw weg kwam.
3: Zelfs de Jeanne d'Arme die ik onderweg tegenkwam, heeft me niet tegengehouden. Die hadden zelfs zoiets van, ga je naar een rustige punt brengen, want ik liep op een weg wat vrij druk was. Dus hebben de car bij de hand genomen, door het raam van de auto. En zo zijn we 4 kilometer verderop gereden. En hier is er iemand van de gendarme die iets pinniger is. Ja. Laten we het zo maar stellen. Dus ik wacht niet langs.
2: Dus nu moet je naar de tour kijken.
3: Ik moet verplicht naar de tour kijken. En dat vond ik vroeger echt vreselijk. Dat verplichte tour bij ons thuis altijd opstond. En nu heb ik geen keus. Ik word onderworpen aan de tour.
2: Nou, nu moet je goed opletten hoor, anders is het zo voorbij.
3: Ontzettend cool dit. Mijn god, wat gaaf. Oh, en dat geluid van de fietsers is zo ontzettend cool. Als je door de velden loopt, heb je dus die springhaan die je dan... Nou, dat gevoel, dat geluid, dat knisperende. Ja, cool. Ontzettend cool.
2: Toch wel leuk dus.
3: Ja, nee, absoluut. Als je dan toch een moment moet stilstaan, is dit wel het moment. Absoluut.
0: De tourartiest van vandaag komt in het najaar met haar eigen tour en ook met een nieuw album. Nu is ze hier bij ons met de nieuwste single. Een van de liedjes zal dat ook zijn op dat album. Would I Be Friends With Me, Davina Michelle.

0: Ja, dit was echt live. Davina Michel, Would I Be Friends With Me? Straks nog meer. De Tour de France begon uitstekend voor Visma Leasebike met winst in de ploegentijdrit. En nu is het 8 dagen later op de eerste rustdag en kijken we naar het algemeen klassement. En dan zien we dat Jonas Vingegaard tweede staat op 2 minuten 42 van Tadej Pogacar.
1: Is it difficult to keep your moral if you got such a punch from Pogacar like today?
2: No, I still believe in myself. I still believe my legs will get better throughout the race. So the fight is not over.
0: De ploegleider van de Visma Leasebike, Mark Reef, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat doen jullie eigenlijk om die moraal hoog te houden bij Vingegaard? Praat je dan veel op hem in?
3: Nou, in het begin laat je natuurlijk, het was een teleurstelling.
0: Ja.
3: Uiteraard, voor hem, voor ons. Om 2 minuten 40 te verliezen in die ene etappe. Maar we hebben daar ook best wel wat aanknopingspunten weer in. Vooral in de data die we dan hebben. En daar zagen we ook in dat het best wel vrij dicht bij elkaar lag. Vooral bergop. Hij heeft het meeste verloren in de afdaling en in het stuk na de afdaling. Maar bergop op de Tourmalet lag het heel dicht bij elkaar. We hebben ook vooral met de Giro die we ervoor gedaan hebben, de ervaring en ook vanuit de afgelopen jaren dat Jonas in de Tour groeit. En dat gezegd hebbende, ik denk dat zeker de aanknopingspunten zijn die we met hem bespreken. Het gevoel wat hij heeft gedurende de koers, dat is gewoon goed. Dus we zijn strijdbaar en wat hij ook al aangeeft.
0: Ja, en bespreek je die data dan ook letterlijk met hem? Wil hij ze horen?
3: Ja, zeker. Ja? Zeker.
0: En,
3: ja.
0: En hoe goed staat hij er dan voor als je vergelijkt met zichzelf?
3: Heel goed.
0: Ja,
3: daar staat hij er heel goed voor.
0: Ja, want hij zei volgens mij ook na deze dag dat het niet zijn beste dag was. Maar als je dan naar die data kijkt, wat voor dag was het dan?
3: Ja, dat het gewoon een hele goede dag was. Kijk, de omstandigheden daar in die rit, de hitte die al sinds het begin van de start in Barcelona een rol speelt. Alles komt daarbij kijken. En dan heb je nooit een perfect gevoel op de fiets, denk ik. Maar de data die laat gewoon zien dat die in orde is.
0: Dus er was eigenlijk gewoon iemand anders heel veel beter.
3: Er was iemand anders beter.
0: Maar
3: veel beter. Ik denk dat het, wat ik net ook zeg, bergop lag het heel dicht bij elkaar. Alleen in de afdaling en het stuk daarna, dat lag Pogacar beter. Daar is de meeste tijd verloren. Bergop lag het heel dicht bij elkaar.
0: En komen er nu nog dagen die Vingegaard beter liggen? Nou ja, dan tot nu toe. En ook misschien beter liggen dan Pogacar.
3: Ja, zeker. Waar wij geloven hebben, het eind van deze week. Maar ook zeker het einde van de derde week. Daar liggen kansen voor ons.
0: Ja, en niet alleen omdat het de derde week is, hè? Want dat is wel een beetje de wereld uit, denk ik, dat Pogacar daarin slechter wordt. Dat is ook niet meer echt zo.
3: Nee, dat is niet meer zo. Ook hij is daar beter in geworden. Net als dat Jonas ook elk jaar nog beter wordt. Maar zeker ten opzichte van 2023, waar Pogacar in de laatste week het echt moest laten gaan. Ja, dat is niet meer zo.
0: Ja, jullie staan natuurlijk bekend om zo af en toe een tactisch meesterplan. Ja, je zal hem niet letterlijk weggeven, maar kunnen we er eentje verwachten? Of misschien wel twee?
3: Daar gaan we zeker voor en alles aan doen om te verrassen. Kijk, dat zit er altijd al bij ons in. En dat zullen we ook deze Tour weer doen. En daarnaast zullen we echt voor elke seconde, elk moment, zullen wij ook gaan tonen dat wij er zijn. En dat we ervoor strijden tot aan Parijs.
0: En als het nou niet lukt, hè? Want ja, dat is natuurlijk heel denkbaar nu met deze achterstand en de vorm waarin Pogacar verkeert. Wanneer ben je dan tevreden over deze Tour de France?
3: Ja, ik denk dat nog te ver weg is. We zijn nu 9 dagen onderweg. Ik denk dat we tot nu toe er alles aan gedaan hebben wat binnen onze mogelijkheden lag om de strijd aan te gaan. We hebben op één moment hebben we tijd verloren. Maar er komen nu nog 2 weken aan met heel wat lastige ritten.
0: Dat begrijp ik. Maar ik had je de vraag natuurlijk ook al voor de Tour de France kunnen stellen. Want het is denkbaar als er 2 topfavorieten zijn dat er 1 verliest. Dat gebeurt namelijk meestal. En heb je ook wel afgevraagd waarschijnlijk voor de Tour wanneer je dan tevreden bent over deze Tour de France?
3: Nou, ik denk dat als je er alles uit hebt gehaald, elke dag strijd hebt geleverd, en uiteindelijk blijkt er 1 sterker te zijn, dat is ook sport, topsport. Ja, dan moet je daar tevreden mee zijn.
0: Ja, en de data van Jonas zijn ook nu nog steeds goed?
3: Ja, zeker.
0: Ja, dus
3: zeker.
0: We kunnen echt wat verwachten.
3: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Dankjewel, Mark. Geniet van deze dag. Ja, ik wilde zeggen vrije dag, want het is natuurlijk nooit voor een ploegleider.
3: Nee,
0: en
3: nee, zeker
0: op naar nog 2 weken knallen.
3: dankjewel.
0: Wij gaan zometeen verder met Radio Tour de France. Dan meer mensen aan de lijn. Bijvoorbeeld een debutant in de Tour, een Nederlandse debutant. Wat doet hij? Wat beleeft hij op zo'n rustdag als vandaag? En wat vond hij er allemaal van tot nu toe? Tot zo.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
10: Nieuw van 4Food, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. 4Food Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
11: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
8: Ga naar datacation.nl.
10: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Radio Tour de France op de eerste rustdag. We tunen straks even in bij onze man die normaal op de motor zit. En nu met zijn motaar Kevin Hoogst waarschijnlijk in een plaatselijke wasserette in Frankrijk te vinden is. Sebastian Timmerman. En we horen zometeen dus ook een van de rookies in deze ronde van Frankrijk. Een Nederlandse debutant. Nu het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
13: Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de Route du Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Toen hij vanmorgen het gebied bezocht, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken dat er binnen een straal van 1 kilometer 10 brandhaarden zijn ontdekt. Dat duidt er volgens hem op dat er mogelijk opzet in het spel is. Ongeveer 800 hectare natuur is verwoest en het vuur breidt zich nog altijd uit. Het blussen gaat mogelijk weken duren. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is onbekend. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaald voetbal. En ook was hij actief in het internationale voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van de aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Whitcomb is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Een Marokkaanse journalist is bij aankomst op de luchthaven van Tanger aangehouden. Waarom is niet bekendgemaakt, maar de vrouw van Ali Lemrabet zegt dat hij wordt beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist woont in Barcelona en staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de Schaatsbond is hij in goede gezondheid en is het verder een privézaak. Inwoners van Meppel krijgen nog altijd het advies om ramen en deuren te sluiten. In het centrum van de stad woedt sinds vanochtend een grote brand die overgeslagen is naar enkele woningen. En daarbij komt veel rook vrij. Deze vrouw die in de buurt woont dacht dat het om een oefening ging.
14: In eerste instantie, ik hoor een politieauto en ik kijk. Ik zie dat het afgezet wordt en ik zie de mensen bij Lantinga naar buiten komen. Of ja, butcherie. En ik denk nou, wat doen een oefening of zo? Maar toen zag ik in één keer die vreselijke rookpluim. Dat klopt. Maar toen hoorde ik dus de brandweers allemaal links, rechts. Hoe het er verder uitziet, ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ik verschrikkelijk medelijden heb met die mensen die dat overkomt.
13: In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar cel gekregen. Jouad W. krijgt de straf voor zijn betrokkenheid bij 2 moorden. Het OM had levenslang geëist, maar omdat W. in 2019 ook al een celstraf kreeg van 13 jaar voor de voorbereiding van deze liquidaties, valt de straf lager uit. W. maakte volgens de rechtbank deel uit van de criminele organisatie die op zeer gewelddadige manier liquidaties uitvoerde. Voor de betrokkenheid met 3 andere moorden werd W. vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. Dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het weer zonnig en warm, 23 graden op de Wadden, 29 in het midden van het land en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en nog een paar graden warmer dan vandaag.
0: Waar staan de files, Dennis Mooi?
15: Nou, er staan er 68. Het is druk onderweg. Op de A4 loopt het vast vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen het Ketelplein en Den Hoorn heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Andere kant op, de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid ook een kwartier vertraging. Hier zijn door een ongeluk 2 rijstroken afgesloten. A16 van Rotterdam naar Breda, van knooppunt Ridderkerk, doe je er 20 minuten langer over. En veruit de meeste vertraging heb je in Zuid-Limburg op de A76 in de richting van Aken voor de Duitse grens 3 kwartier vertraging. Ster.
16: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland en heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
19: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
20: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
21: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
20: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
22: Soedal, de bouwverslinger.
23: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
24: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
22: Soedal, de bouwverslimmers.
24: Iedere klus weer.
25: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: Fix die ruit voor je vakantie.
27: Opgelost, Autotaalglas.
28: Met Henry Schut.
29: Wat doet een toerdebutant op de eerste rustdag? Ligt hij dan op apengapen op bed? Wordt hij urenlang gemasseerd? En is er ook tijd misschien om een beetje te bingen of een potje te kaarten met zijn ploegmaten? We horen het zo van een debutant in deze ronde, Frits Wiesterbos van de Picnic PostNL ploeg. En we duiken in de toerhistorie van deze man.
30: Hak door, trek door, beuk door, racht door, sprint door, Mathieu van
29: Ja, want het lot wist het gisteren een paar uur voor die zege van Van der Poel. Ook Helene trok toen een briefje met de naam Mathieu van der Poel uit de radiotour Grabbelton. En dus halen we zometeen herinneringen op met de gedenkwaardige Mathieu van der Poel momenten in de Tour de France. En een dubbele portie muzikaal geweld dit uurtje, want op rustdagen is er Lucas Hamming on tour. En dan is de tourartiest een Nederlandse topact die hier live speelt. Vanmiddag Davina Michel. Dat zometeen. Nu eerst zo'n heerlijke radiotour klassieker.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker.

0: enzovoort. Pour un fleur van Michel Delpech. Een jaar geleden reed hij nog op continentaal niveau rond. En nu doet Frits Biesterbos op het hoogste podium mee in de Tour de France met de mannen van Picnic Post NL.
1: De ploeg met Julius van den Berg en met Frits Biesterbos, de debutanten in de Tour. En voor Biesterbos is dit zelfs zijn allereerste ploegentijdrit in zijn loopbaan. Hij rijdt hem in Barcelona aan het begin van de Ronde van Frankrijk.
0: Zijn eerste Tour, zijn eerste ploegentijdrit en nu dus ook de eerste rustdag. Frits, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En wat Tot leuk helemaal. Dat we je even kunnen spreken. Hoe is het met lijf?
2: Gaat goed. Ik zit er lekker in. Rustdag is natuurlijk niet verkeerd, maar het gaat goed.
0: Nee, was het welkom? Was je eraan toe?
2: Dat viel wel mee hoor, maar een dagje extra rust kan nooit geen kwaad, dus dat is wel fijn.
0: Ja, en wat betekent een dagje rust eigenlijk als je midden in de Tour de France zit? Dat moet jij nu ook ontdekken, denk ik, want de ene rustdag is de andere niet en de ene ronde is de andere niet. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben op het moment gewoon in mijn hotelkamer aan het relaxen. Vanochtend hebben we een klein ritje gedaan met het team. Om even de benen los te draaien. Vanmiddag hebben we best wel rustig.
0: Ik vind het altijd mooi, hè? Dan heb je een rustdag, maar dan doe je nog even wat om de benen lekker los te draaien.
2: Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Dat is toch nodig dus dan?
2: Het is natuurlijk wel. Ik vind dat wel fijn om even nog bezig te zijn. Niet dat je de hele dag plat ligt op je bed of niks aan het doen bent. Nog even ook een beetje omgeving te zien. Even op de fiets te zitten.
0: Wat heb je daar nog over laten voorlichten? Want je hebt ook wel eens bij dit soort dingen dan dat als je dan inderdaad al te veel rust neemt, dat je morgen weer helemaal van vooraf aan moet beginnen en er misschien niet meer lekker in zit.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat. Dat gevoel heb je dan natuurlijk wel. Als je thuis traint, dan eens in een paar dagen stil, dan heb je dat gevoel ook. En dat probeer je natuurlijk nu een beetje te ontwijken door wel bezig te blijven.
0: Ja. De Tour de France, Frits, is het wat je ervan verwacht had?
2: Ik moet eigenlijk zeggen van wel. Ik had wel hoge verwachtingen natuurlijk. Je ziet veel op tv en op social media voorbij komen en verhalen van teamgenoten. Maar het is wel heel speciaal.
0: En wat maakt het nou zo speciaal dan?
2: Sowieso 3 weken lang achter elkaar. Koers is natuurlijk al iets speciaals. Maar dan ook nog de hoeveelheid mensen die erop afkomt. De media-aandacht die het krijgt. Het is zo'n groot. Zo'n groot circus wat door Frankrijk heen en nu ook door Spanje heen reist. Dat is echt bizar.
0: Vertel eens, hoe komt dat over dan op jou? Want je bent natuurlijk van alles gewend in je dagelijkse wielerbestaan. En hoeveel groter is dit?
2: Ik kan het met weinig vergelijken. Ik heb natuurlijk ook niet zo heel veel ervaring. Het is. Het is vele malen groter dan wat ik gewend ben. Ik heb in het voorjaar het geluk mogen hebben dat ik Parijs-Roubaix heb gehad. En dat vond ik al echt gekhuis. Maar dit is nog wel echt een level hoger.
0: Dan kon je er vast een beetje in komen. En nu, dit is dan het echte allergrootste werk. Nou, en dan overzie je met de ploeg zo die eerste 9 dagen. Van der Broek zat een paar keer mee in de vlucht. Bietner sprintte naar een 5e plaats, een 11e plaats ook nog, geloof ik. Zijn ze tevreden bij de ploeg?
2: De 5e plaats was zeker mooi. Dat was ook wel echt het doel om top 5 te rijden met Pavel in de sprint. De eerste 2 sprintdagen gingen iets moeizamer, ook met de lead-out. En Pavel goed in positie brengen voor de sprint. Dus dat viel wel iets tegen, maar die 5e plek in de laatste sprintdag was erg mooi. Daar waren we erg blij mee. Ja,
0: en wat kunnen we dan nog verwachten in de komende 2 weken? En ook van jou, gaan we je echt zien? Of mag je dat nog niet zeggen?
2: Dat is een beetje afwachten hoe ik er zelf doorheen kom. En ook hoe de komende dagen gaan. We hebben morgen een zware dag, maar daarna nog 2 mooie sprint. Sprintkansen, dus daar gaan we vol voor met Bittner. En daarnaast even kijken.
0: Ja, hoor ik je nou even nadenken? Zal ik het zeggen, die rit die ik heb omcirkeld? Of was dat niet zo?
2: Ik heb nog niks omcirkeld. Nee.
0: Nou, dan blijven we je volgen. En dan wens ik je veel succes en veel plezier natuurlijk ook. Hè? Blijven van genieten.
2: Ja, hartelijk dank.
0: Frits Biesterbos.
3: Nicolas Hamming.
0: Vast lid van onze equipe, maar dat harde werken wacht ook niet op Lucas. Dus staat hij heel veel in het theater. Je gaat ook nog filmopnames doen. Zijn die al begonnen?
4: Die beginnen volgende week. Nee, deze week. Ja, die zijn begonnen.
0: En dan zit je dus ook midden in je teksten en zo.
4: Ja, klopt.
0: Ja. Heb je een stukje?
4: Nog niet. Ik moet nog even
0: nog niet, leuke zin. Nee, je weet het nog niet. Nee, je hebt gewoon nog niet gerepeteerd.
4: Ik heb het nu een x-aantal keer doorgelezen, maar ik kan het nog niet helemaal uit mijn hoofd.
0: Mag je dan ook beginnen met het boek in je hand? Met repeteren?
4: Of nee, we hebben geen repetitie. Het is gewoon, je krijgt de call sheet, je moet dan klaarstaan. Dan word je opgehaald en dan is het gewoon knallen.
0: Oké, dus over een week weet je al je teksten wel?
4: Ja.
0: Nou, dan vraag ik je over een week nog een keer.
4: Dat is goed.
0: Ja. Hoe volg je de tour nu?
4: Ja, het is wel lastig, maar in principe, ik luister heel veel Radio Tour de France. En ik heb eigenlijk wanneer het mogelijk is, heb ik lekker de tour aanstaan.
0: Want soms kan dat echt niet, hè? Dan heb je zo'n middagvoorstelling, zo'n dinervoorstelling in het weekend. En die begint dan om 2:30, dan kom je even snel aan de lijn om hier te voorspellen. En dan ga je erin. En als je er dan uitkomt, of als je even pauze hebt, ga je dan snel checken hoe het in de koers ervoor staat.
4: Ja, zeker. Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn laptop aan met de koers op. En dan die NOS-ticker met alle updates.
0: Dus hoe ging dat gisteren dan met Van der Poel?
4: Nou, die kwam over de finish toen ik klaar was. Dus volgens mij hadden ze nog 20 kilometer, toen was ik klaar. En daarvoor kan je ook een beetje kijken.
0: Dus je hebt precies het goede stuk mee.
4: Ja, ik heb het leukste gezien.
0: Ja. Nou, je kan ruim kiezen nu. Normaal gesproken deed je een liedje over iedere dag.
4: Ja.
0: Nu heb je de 9. Ik kan me voorstellen dat het ook wel lekker is, want er gebeuren heel veel dingen die de afgelopen jaren ook zijn gebeurd. Weer Pogacar, weer een beetje Vingegaard. Nou, weer Van der Poel vinden we natuurlijk geen enkel probleem.
4: Nee.
0: Olaf Kooi zat ertussen.
4: Ja.
0: Was het moeilijk om te kiezen?
4: Ik vond het ook wel weer lastig. Want het zijn allemaal, mooie verhalen. Weet je, net met zo'n Olaf Kooi die dan eindelijk mee mag naar de Tour en dan op zijn eerste kans ook gelijk laat zien waarom die mee is. Dus dat vond ik heel mooi. En nou ja, die strijd tussen Poggi en Vingegaard blijft wel gewoon leuk om te volgen. Maar ik ben eigenlijk gegaan voor iets wat, wat eigenlijk elke dag wel terugkwam. En dat was het weer. Ik had nu het weer als inspiratie genomen. Daarvoor heb ik een liedje gekozen dat heet The Heat Is On. Dat heeft een dubbele betekenis.
0: Ook wel. Laat niet zo'n duidelijkheid te wensen over. Maar wat is dan de tweede laag in deze?
4: The Heat Is On. Dat zeg je ook als er een competitie is tussen twee of meerdere personen. Dus eigenlijk is elke dag is The Heat On.
0: Mooi.
4: En ja, het is zo dubbel. Volgens mij heb je dit zelfs nog een keertje laten vallen, bedacht ik me net.
0: Oh ja, er waren jaren, dan gaf ik je af en toe een tip voor een liedje.
4: Ja.
0: Ja, de hier is al, maar die dubbele laag had ik er toen volgens mij niet echt in gezien. Maar ja, die zit er inderdaad in. Zeker voor de Tour de France. Nou, ga staan.
4: Ja, ga ik doen.
0: Voor het nummer dat oorspronkelijk van Glenn Frey is. Dus je hebt redelijk grote schoenen te vullen. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. Ik heb jouw soundcheck straks ook alvast een klein beetje gehoord. Lucas zit erbij. De hier is on.

0: De eerste 9 dagen alleen maar hitte, dat heb ik me niet meegemaakt.
1: De renners moeten koersen met temperaturen van soms wel 40 graden.
2: Het is weer snikhit, maar daar was het de voorbije dag om.
3: Gisteren was al een leidersweg.

0: hitte, daar kan ik me niet mee gemaakt.
1: De renners moeten koersen met temperaturen van soms wel 40 graden.
2: Dus het is weer sneak heat, maar daar was het de voorbije dag om.
3: Gisteren was al een leidersweg.

0: Franse winnaar in Pool. Eerste kans, meteen raak. Geen Philipsen, geen Melier. Nee, het is de dag van Olaf Kooi.
1: Ja, mooi.
0: Tadej Pogacar legt het fundament voor zijn vijfde toerzegen. En de rest is nergens te bekennen. Zo'n pak slaag deelde hij nog niet eerder uit. Met afstand de beste, Tim Melier. Dit de zevende etappe van de Tour de France.
2: I love Melier.

0: Lucas Hamming, de Heat Is On, had het over een weekje. Yes. En succes met je teksten. Volgende week ga ik je over horen.
1: Is goed.
2: Radio Tour, Graboleton.
0: Iedere dag een greep uit de Radiotour Grabbelton op zoek naar bijzondere, bekende, minder bekende fragmenten uit de rijke historie van Radio Tour de France en de Tour zelf natuurlijk. Denk mee, laat ons weten van wie of wat je nog eens wat wil terughoren. Dat kan dus iets van de Tour zelf zijn of misschien juist iets speciaals uit Radio Tour. Meld je op de NPO Luister-app. Guylaine.
3: Henri.
0: Er ligt een prachtig lijstje. Ja. Nou ja, het zijn er meerdere.
3: Mag het ook tennis zijn?
0: Tennis?
3: In het wielrennen.
0: Lees voor.
3: Dat Richard Krajicek Wimbledon won.
0: Ja, die vind ik heel origineel.
3: Tijdens dat Radio Tour.
0: Tijdens de Tour de France. Nou. Dus ook tijdens Radio Tour de France. Dus dat kunnen we goed.
3: Oh,
0: dan,
3: mooi.
0: Mocht hij er dan uitkomen, dan ga ik wel dingen opzoeken ook rondom de Tour van die dag.
3: Ik wou net zeggen, weet jij ook dan wie de etappe won?
0: Het was 1996. Dat was wel de Tour dat Michael Bogert zijn eerste etappe won.
3: Je gaat Blijlevens niet zeggen dat je precies weten van deze...
0: Nee, op de dag zelf weet ik dat niet precies. Maar ja, op een zondag... Nou, we gaan op zoek.
3: Ja.
0: Lijkt me eigenlijk heel leuk.
3: Ja. Dan heb ik nog Perico. Oftewel Petro Delgado.
0: Ja, nou, die zat er al een beetje in als figurant bij die 1989-editie laatst. Toen werd hij derde. Maar ook wel als de Tour gewonnen.
3: Joop Zoetemelk.
0: Dat is het enige wat er staat?
3: Ja.
0: Door wie? Wie vraagt het aan?
3: Gerda Kleine.
0: Nou, dat is wel heel... Dan kunnen we zo ruim kiezen.
3: Misschien volgende rustdag, als we tijd hebben.
0: Ja, de hele dag, Joop. Ja, je kan er een hele dag mee vullen.
3: En nog eentje, als het mag. De winst van Pieter Wening. 2005 in Gérardmer. Vooral het stuk waarbij het peloton op 10 seconden komt. Joost van Muiswinkel.
0: Dat is dan weer een hele mooie specifieke. Mooi, hè? Leuk, nou die gaan erbij. En dan gaan we zo meteen iets trekken voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Mathieu van der Poel, dat schreef Mary Pluim ons kort maar krachtig. Nou, die boodschap is duidelijk. En je was niet de enige trouwens die erom vroeg. 27 juni 2021, dat is een zwarte dag voor het Nederlands voetbal. Omdat Oranje onverwacht wordt uitgeschakeld op het EK... met die 2-0 nederlaag tegen Tsjechië. Maar die sportdag heeft ook een blinkende keerzijde voor rood-wit-blauw. Max Verstappen wint de Grand Prix van Oostenrijk. Breidt zijn voorsprong op regerend kampioen Lewis Hamilton verder uit. En zal later dat jaar voor het eerst wereldkampioen worden. En ook dit gebeurt op die zondag 27 juni 2021. Etappe

kijken, doorgaan en op weg gaan naar misschien wel die dubbelslag. En als hij hier als eerste boven komt, pakt hij trouwens ook de bollentrui. Want dan heeft hij 4 punten, net zoveel als Ieder Schelling, maar 2 keer een coach van de derde categorie. Dus Mathieu van der Poel kan een 3-dubbelslag gaan slaan. Hij komt

0: Hij pakt de gele trui. Hij pakt zometeen ook de bonnetrui. Hier komt Pogacar als tweede over de streep met Roglic erachteraan. Wat een geweldige overwinning. Straks gaan we rekenen. Maar Mathieu van der Poel doet het fantastisch op Muur de Bretagne. Geweldig gedaan. Toch die tweede etappe gepakt.
1: Dubbelslag, etappezegen, zijn eerste in de Tour. Hij treedt in de voetsporen van zijn pa Adrie, die twee Tour-etappes won. En van zijn opa, die de zeven won. Opa Poupou Raymond Poulidor, die anderhalf jaar daarvoor is overleden. En Mathieu loopt direct na de finish over van emotie.
2: It was also my last chance to get the yellow jersey, so it's incredible.
3: Who were you thinking of when you crossed the line?
2: Yeah, my granddad, of course.
1: Hij moet er even voorbij komen, logisch. En even later staat hij stralend op het podium in de gele trui, zijn eerste en zeker niet zijn laatste. Hij houdt hem 6 dagen om de schouders en daarna duurt het even tot de volgende hoofdrol van Mathieu van der Poel. 4 jaar, tot 6 juli 2025. Weer is het etappe 2, deze keer naar Boulogne-sur-Mer.
4: Laatste kilometer. Oh, dit is echt schitterend. Dit is zo'n mooie etappe. Want ja, je weet absoluut eigenlijk niet hoe je het nu moet afmaken. Als je het al weet, ja, er is één man die het weet. En die zit ijskoud nu op de 4e plaats in het groepje. Stoer, sterk, kloek, Mathieu van der Poel. Een gevreesde kerel om met deze groep te hebben voor alle anderen die erbij zijn. En dat zijn er nogal wat, want die groep wordt groter. De laatste aanvallers zijn teruggebracht. Ze zijn aan het werk voor Poggi. Poggi wil het hier misschien op pure klasse gaan doen, want die man die kan eigenlijk alles. Maar we weten, de sprint loopt omhoog. Van der Poel zet zich neer in het midden van de groep. Heeft geen hulp bij zich. Zal het alleen moeten doen. Alaphilippe gaat aan. Daar is ineens Alaphilippe. Die heeft de hele etappe achteraan zitten piepen. En jammeren. En het beeld naar zich toe getrokken. Maar nu gaat hij meedoen. Dat probeert hij. Maar het is niet al te indrukwekkend om de rit zegen. Hij laat de koppositie aan Van der Poel. Van der Poel zegt, bekijk het maar. Het is nog te ver. Van der Poel. Pogacar op het wiel. Alaphilippe erbij. Vingegaard op het vinkentouw. Daar gaat Van der Poel aan. Mathieu van der Poel. Even een versnelling. Maar hij wacht. En hij zet hem nu nog een keer op. Fauquelin aan zijn linkerschouder. Van der Poel naar de zijkant. Gooit nu al een deur dicht. Pogacar zit even klem bij Fauquelin. Maar het is een langzame sprint. Het is omhoog, het is slopend. Van der Poel zuizend door een bocht. Nu gaat hij staan op de pedalen. Mathieu van der Poel langs een gele boarding. Door tenderen. Pogacar op zijn wiel. Van der Poel volle bak. Pogacar probeert ernaast te komen. Van der Poel sleept hem af en wint etappe 2. Mathieu van der Poel wint net als 4 jaar geleden in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Grandioos, geniaal, machtige matjes. Schitterend gedaan.
1: Ja, en ook deze keer pakt Van der Poel daarmee het geel. Hij verliest de trui na 3 dagen aan Pogacar, maar zit een dag later weer mee voorin en mikt op nog een keer het geel. Hij moet de etappe aan Ben Healy laten en daarna wordt het afwachten tot Pogacar binnen is.
4: De klok zegt 4.50, 4.51, nog 250 meter. Wordt heel krap van de poelen in die gele trui. Daar komt Pogacar naar de streep. 5.18, 5.19, jongens 5.20, 21, 22. Dan wordt het rekenwerk, dan wordt het kielen. Pogacar binnen op 5.6, 27. Het wordt kantje, randje, boord. Ik denk dat hij het net redt van de poel. Ik denk het net. Van de poel was officieel binnen op 3.58. Dat betekent dat Pogacar op 5.26 binnen moest zijn. Ja, ik zag hem toch echt bij 27 binnenkomen. Ja, van de poel zit op een randje met zijn rug tegen een hek en een fles water. Het zweet sijpelt aan alle kanten zijn lichaam uit. En nu is het vragen en rekenen en kijken naar die ene rotseconde waarom het, denk ik, gaat.
1: Ja, en soms maakt één rotseconde een wereld van verschil, want die levert Mathieu van der Poel zijn 10e dag in het geel op. En daarmee is hij de nummer 3 alle tijden in Nederland, achter Zoetemelk en Wachtmans. Nou, dat was toch lekker, zo'n dagje. Ja, meteen mooi, nadat hij die etappe won. En dat kon je niet weten toen je het loodje eruit trok. Nee. Sterker nog, je weet überhaupt niet wat je eruit haalt. Dus nee. Wat wordt het dan morgen?
5: Je denkt op een gegeven moment, hij wordt wat minder vol. Maar dat is zo niet het geval. Nee. Oh, ik heb er nu 3. Middelste.
1: Eentje.
5: Het kleinste briefje. En daar staat op: Herman van der Velde is onlosmakelijk verbonden met Radio Tour de France, zegt hij ons. Dus,
1: dan wordt het muziek uitzoeken. Dat, ja? Ja, of op zoek naar wanneer deze muzieksamensteller van de gloriejaren 80 en 90 een keer te horen was. Ingewikkelde zoekopdracht.
5: Ik wens jou succes, Henry. Ja,
1: het is 4:30.
6: NPO Radio 1.
1: Michiel van der Velde.
7: Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op schuren. Er is nog geen sprake van een drinkwatertekort. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vepen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. Dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Whitcomb is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal en ook was hij actief in het internationale voetbal. Dieperink was 38 jaar.
1: Staan er nog steeds zoveel files, Dennis Mooi?
8: Ja, zeker. Als je ze gaat optellen, kom je op ruim 320 kilometer file. De A4, vanuit Amsterdam naar Rotterdam, heb je tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid bijvoorbeeld 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A16, Breda-Rotterdam, voor het Terbrechtseplein een half uur extra door de werkzaamheden op de A20. Dan de A27, vanuit Breda naar Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum, 10 minuten extra. En de A76, vanuit Geleen naar Aken, tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens, doe je er een half uur langer over.

0: Robbie Williams, ook op zijn Frans met Supreme.
1: Je hoort het hier. Hier. NPO. Sport, nieuws, muziek. Radio. De Tour.
0: Is Davina Michel, en natuurlijk was dit niet per ongeluk, Robbie Williams, want jij stond in zijn voorprogramma. Is hij benaderbaar eigenlijk?
2: Ja, blijkbaar. Anders had ik er niet bij gestaan. Nee, ja, nou ja, het is een hele toegankelijke man, vind ik wel.
0: Je hoort wel eens dat iemand dan in het voorprogramma mag spelen van een wereldster, en dat je achteraf hoort, ja, ik had hem wel graag even de hand willen schudden, maar dat is er eigenlijk niet van gekomen. Dat was bij jou dus wel.
2: Ja, nee, zeker. Ik heb hem zeker de hand mogen schudden. Ik heb ook tijdens zijn shows in Amsterdam heb ik met hem een liedje mogen doen. Had hij me ook backstage met soundcheck meegenomen en echt allemaal... Ja, gewoon heel veel soundcheck en gewoon heel veel, hoe zeg je dat, heel veel contact met hem gehad. Dus dat is echt een hele toegankelijke man, absoluut. Ja.
0: Is dat dan contact voor dan? Of heb je dan daarna ook nog wel eens een appje of een mailtje? Of hey, kom eens hier spelen. Of kan je hem om advies vragen als je die show in Parijs hebt of in Londen?
2: Nee, ik denk dat hij me geblokkeerd heeft. Nee, ik denk, ik heb geen persoonlijk contact met hem nu meer. Nee, dat is denk ik toch, dat gaat allemaal wel via management en dat soort dingen. Maar op locatie wel, ja.
0: Heb je die film nog gezien van hem?
2: Over die aap?
0: Ja, nee. Dat was net geen geit, maar het was wel een aap.
2: Ja, nee, ik heb hem niet gezien. Nee, ik heb er wel heel veel van voorbij zien komen, maar ik heb niet gekeken. Nee.
0: Ja, de muziek in de film is heel goed, zou ik willen zeggen. Ja. Nog even over die tour. Ik was nog benieuwd, jij gaat dus in het najaar toeren door Nederland en ook door de rest van Europa, zullen we maar zeggen. Dan heb je het volgens mij veel te druk om een liedje in te sturen voor het aankomende Songfestival.
2: Insturen. Het liedje moet er natuurlijk al liggen dan, hè? Ik bedoel, een mailtje verzenden, dat kost zoveel tijd.
0: Ja, dat is waar. Maar er zit een hele procedure aan vast, toch?
2: Ja, dat is waar. Daar komt al wat bij kijken. Maar tot nu toe gaat volgens mij Nederland nog niet eens. Dus het is nog niet aan de orde.
0: Ik ben een beetje aan het prikken natuurlijk. En ik ben niet de eerste die dat doet. Ja, precies. Wat kan ik bij je lospeuteren?
2: Ja, niks eigenlijk. We weten allemaal niks. We weten niet of het doorgaat. Ik weet niet of ik al mocht het doorgaan of uiteindelijk ik überhaupt iets in ga sturen of ingestuurd heb. En dat.
0: Nou, laten we het eerst even aan de omroeppolitiek. Maar stel dat, hè, want je hebt je naam natuurlijk ook gehoord. Stel dat er een omroep komt die dan daarna bij jou terechtkomt. Heb je er dan oren naar?
2: Een andere omroep dan Avondros bedoel.
0: Nee, maakt niet uit. Wie het dan ook gaat doen.
2: Ik denk dat het mij meer afhangt van wat de situatie is politiek gezien. Ik weet dat het natuurlijk een... Ze zeggen altijd, je moet muziek niet politiek maken, maar dat is het ondertussen al. En ik geloof wel dat er daarin iets moet veranderen voordat ik überhaupt er weer geïnteresseerd in ben.
0: Ja, en vind je dat ingewikkeld? Want dan vind je dat je dan zelf een standpunt moet bepalen? Of denk je dat als Nederland daar uiteindelijk besluit om eraan mee te doen, dat jij dan in dat standpunt mee kan?
2: Nou, dat vind ik heel ingewikkeld. Daar is niet één antwoord op te geven. Ik heb heel duidelijk voor mezelf dat ik wel denk van het moet wel kosher zijn. En ik weet dat Nederland over het algemeen ook een heel vooruitstrevend tolerant land, zeg je dat, daar niet in meegaat. In dit soort praktijken. Dus ik denk dat van nature dat je op één lijn zit met elkaar.
0: Ja, dus mag ik het dan zo samenvatten dat als die storm is gaan liggen, dat jij het best wel leuk zou vinden om een keer mee te doen aan het Eurovisie Songfestival?
2: Ik vind het een prachtig podium. Ja, absoluut.
0: Wat vind je van dit podium?
2: Ook heel leuk. Ik hoor dat jullie dit niet heel veel vaker doen.
0: Maar nee, dit is normaal niet eens een podium. Maar als je hier nou kijkt, vooral mee even op de Visual Radio, op de NPO Luister app, dan ja, je ziet eigenlijk alsof het altijd zo geweest is, toch?
2: Ja, ik vind het echt superleuk. Ik zou zeggen, maak er een wekelijks ding van. Of niet?
0: En we gaan het Tourcafé in. Dat is nog veel leuker in beeld en geluid. Ik ben van harte uitgenodigd om volgend jaar of het jaar daarna daar ook te komen. Maar voor nu nog twee liedjes hier live. Ja, ja. Stil Champagne is het, hè?
2: Yes.
0: Stil Champagne. Davina Michel.

0: Wauw. Davina Michel, Still Champagne.
1: Jouw eigen tourquiz.
0: Dat is een quiz over een berg deze keer. Dat staat klaar voor de kandidaat voor vandaag. En niet zomaar een berg, de Mont Ventoux. Willem Notenboom heeft er een extra restrictie nog bovenop gegooid. Namelijk de Mont Ventoux vanaf 1965. Of beter gezegd, dat heeft degene gedaan die hem heeft opgegeven. Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Moest je nog overhalen om dan ook echt mee te doen?
2: Nou, een beetje druk was wel nodig. Ik had ook helemaal geen onderwerp. Toen vroeg ze mij van, wat is wel een leuk onderwerp voor jou? Nou, doe dan maar de Mont Ventoux.
0: Ja, en die ze, daar luister jij dus over het algemeen goed naar?
2: In bepaalde gevallen, ja.
0: Ja? Oh, in welke gevallen niet?
2: Nou ja, als het me niet aanstaat. Oh, ja. Nee, het is een hele aardige dame. Maar ja, ze kwam daarmee. En het toeval wilde dat ik een keer gelogeerd heb in het huis van haar zoon. En dat had ik de hele week uitzicht op de Mont Ventoux.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid.
2: Op het terras ging ze.
0: Wie heeft dit voor jou bepaald? Wie heeft je opgegeven?
2: Oh, een vriendin hier uit de buurt. En Janneke heet ze.
0: Ja. Nou, leuk, toch? En waarom heb je er dan voor gekozen om het vanaf 1965 te doen?
2: Nou ja, voor die tijd toen kon ik nog geen tv kijken. Laat ik het zo zeggen.
0: Nee, je had het jezelf ook nog makkelijker kunnen maken dan vanaf 1985. Maar je weet dus van een lange periode iets over deze berg.
2: Ah, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, nou, we gaan het testen. We gaan beginnen, Willem, op de vierde categorie. Daar komt-ie, zet hem op. Nou, laten we maar meteen in 1965 dan beginnen. Raymond Poulidor won de etappe naar de Mont Ventoux. Welke renner werd er negende in die rit? Nou, dat is natuurlijk een veel te moeilijke eerste vraag, maar niet met de volgende toevoeging. Hij overleed 2 jaar later nadat hij 2 keer van zijn fiets was gevallen in de klim van de Mont Ventoux. En hij is misschien wel de bekendste renner die stierf in het harnas. Over wie heb ik het?
2: Ja, dan heb je het over Tommy Simpson.
0: Tommy Simpson is goed. We gaan over de derde categorie. Er is maar 1 Nederlander die een etappe naar de Mont Ventoux in de Tour de France heeft gewonnen. Wie was dat?
2: In de Tour de France?
0: Ja.
2: 1 Nederlander?
0: Ja.
2: Nou.
0: Een hele bekende.
2: Ik denk dat ik... Hele bekende. ik ken wel een Belg, Wout van Aert. Maar die bedoel je vast niet.
0: Nee, en dat is ook nog geen antwoord dat ik zoek, want dat is geen Nederlander. Dus ik wil graag een naam van jou horen van een Nederlander.
2: Heb je een jaartal?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. En daarna help ik echt niet meer. Het zit niet heel ver af van waar we net waren al.
2: Nou, dan moet het bijna Jan Janssen geweest
0: zijn. Ja, gelukkig. Het is Jan Janssen. We gaan heel snel naar de tweede categorie. Vorig jaar zat de Mont Ventoux ook weer in de Tour als finishplek. Luister even mee.
3: Pogacar en Vingegaard zien we momenteel niks meer. Die gaan alleen nog maar tegen elkaar rijden. Ja, daar komt... Gaat loeihard nu bij die twee op de Mont Ventoux.
4: En de Fransen, die stonden al, maar die gaan springen op dit moment.
0: Ja, we schieten dus ineens door naar vorig jaar dus. Welke Fransman won de rit?
2: Parapente.
0: Ja, dat is goed. We gaan over de eerste categorie. Je bent niet de enige die gefascineerd is door de Mont Ventoux. De berg is ook een inspiratie voor schrijvers en romantici. Welke schrijver, journalist en wielerfanaat schreef de roman Ventoux, die later ook is verfilmd? Het was een boek uit 2013 en een film uit 2015.
2: Nou, ik heb het boek gelezen, ik heb de film gezien en ik heb de locaties gezien waar het gefilmd is. Want ik kom uit Zutphen oorspronkelijk. En Bert Warendorp situeert zijn boek ook in Zutphen. En dus Bert Warendorp is zijn naam.
0: Nou, toen jij dat boek las, had je niet kunnen denken dat jou nog eens een ijsmuts zou opleveren in jouw eigen tourquiz, want het is goed. We gaan naar de buitencategorie. Okay. Een iconische scène op de Mont Ventoux. Die ken je vast nog wel, luister.
5: Oh, wat gebeurt hier? Chris Froome zonder fiets. Die gaat gewoon Holland omhoog. Die is zijn fiets kwijt. Oi, wat is er gebeurd? Chris Froome, die Holland naar boven gaat. Jongen. Geen reservemateriaal voorhanden. Ja, hij zal toch echt de fiets bezig moeten hebben als hij daar over de streep komt. Maar hier pakt hij in ieder geval een paar meters.
0: Chris Froome, die de berg opeens oprent nadat hij was gevallen. Welke 2 andere renners waren betrokken bij die valpartijen? Dit is echt een oorcategorie vraag. Er zat 1 Nederlander bij.
2: Ja, die weet ik. Dat was Bauke Mollema.
0: Ja.
2: En die ander was dat Richie Poort?
0: Dat was inderdaad Richie Poort. Zo! Ja, het is een moeilijk geval, die Mont Ventoux. Dat heb jij ook wel bewezen, Willem. Maar toen je eenmaal op gang was, ging je ook als de brandweer omhoog. Je hebt alles gewonnen. Je krijgt die volledig gevulde Tourflits-tas. Je krijgt de hoofdprijs, de NOS LMS Wielershirt 2026. En bovenal, eeuwige roem in jouw categorie, de Mont Ventoux, na 1965.
2: Hey, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
1: Jouw eigen tourquiz.
6: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
1: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: En er is nog ruimte, zeker als je mee wilt doen, in het Tourcafé. Vanaf aanstaande zaterdag zijn we daar. En dan mag je dus live bij ons aanschuiven als je jouw eigen tourquiz wil spelen. Het peloton geniet vandaag van die welverdiende rustdag. En we hebben al eerder in deze uitzending gehoord, dat is niet helemaal rusten, maar gedeeltelijk toch wel. Het klinkt soms alsof ze aan de rand van het zwembad liggen met een vers sapje. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ik ga het vragen aan onze man in koers. Even horen. Nou, ik hoor wel een soort van krekeltjes. Lig je ergens? Ja, zit je? Klopt. Hang je? Wat doe je, Sebas?
7: Nee. Goedemiddag, Henry. Ik zit bij mijn kamer. We slapen, dat is een kleine winstwaarschuwing ook meteen, echt op de pampas, zo'n beetje, zoals je dit wel kunt noemen. In the middle of nowhere. Een beetje in de grensstreek van de Corrèze en de Dordogne. Niet zo heel ver bij de startplaats van gisteren vandaan. Maar het bereik is hier nogal fragiel. Ik kijk wel uit op een zwembad. Ik kan niet ontkennen dat ik daar eerder vandaag kort in heb gelegen.
0: Kort.
7: Nu zit ik bij de deur van mijn hotelkamer. En ik ben de was aan het opvouwen. Want ja, dat moet ook gebeuren, hè, ja, op de rustdag.
0: Want,
7: ik ben bijna klaar.
0: Eigenlijk is deze dag de enige dag waarop je dat dan weer even kan doen voor een hele week.
7: Ja, precies. Nee, ik reken het altijd uit dat ik precies de eerste rustdag red. Ja, en als je die redt, dan red je deel 2 en 3 natuurlijk ook. Als je een beetje goed wast. Want dat zijn kortere gedeeltes van de Tour. Dus tot volgende week, tot rustdag 2, kan ik er weer helemaal tegenaan.
0: Ja, en dat betekent dus dat je voor elke dag minimaal echt één nieuw setje nodig hebt, denk ik. Hè? Want het zal geen echte luxe zijn op die motor bij deze temperaturen.
7: Nee. En ook daarbuiten niet, hoor. Want voor de avondkledij, dat is het enige evenement per jaar waar je ook gewoon urenlang en minutenlang over kleding kunt praten. Maar goed, voor de avonden, een t-shirt per dag. Maar die waren ook dringend aan wassen toe. Want ja, het is zweten, het blijft zweten. Het is een loodzware tour door de hoge temperaturen, onafgebroken sinds de start in Barcelona, ruim een week geleden, ruim boven de 30 graden. En dat maakt dit natuurlijk vooral voor de renners, maar ook wel als volger, ja, echt wel een hele pittige editie.
0: Ja, want het gaat er heel veel over. Nou, Lucas zong er net nog over, de Heat is On. Jij maakt deze Tour de France nu zo'n, wat is het, meer dan een kwart eeuw al mee. Is het inderdaad?
7: Ja, dit is mijn 27ste.
0: Ja, is het inderdaad nog een beetje warmer dan in de meeste andere jaren?
7: Ja, ik kan me niet herinneren dat ik echt heb meegemaakt dat het 9 etappes op een rij zo warm was. Hè. Er zitten altijd warme dagen tussen, maar vaak worden die ook wel afgewisseld met wat koelere periodes, regendagen. Maar echt zo'n heel eerste deel met alleen maar temperaturen dik boven de 30 en soms ook boven de 40 graden. Nee, dat kan ik mij niet herinneren, eerlijk gezegd. Dat is inderdaad dat is iets aparts en iets unieks. En dat merk je ook wel, hoor. Je merkt dat de vermoeidheid wat eerder begint toe te slaan. Vooral 's avonds, na zo'n etappe. Ik heb toch al menigmaal in de auto waarmee we dan naar het hotel worden vervoerd na afloop van de rit even een klein oogje dicht gedaan.
0: Ah,
7: dat je wakker wordt en je denkt, zijn we er al? Zijn we er al? Ja.
0: En de hotelbedden?
7: Die vermoeid.
0: Want je hebt natuurlijk elke
7: die
0: dag
7: zijn
0: een nieuw
7: goed.
0: Bed.
7: Ja, nee, ik... Ja, en gelukkig, belangrijker nog, hebben we tot nu toe steeds airconditioning gehad. Die zet ik dan 's nachts wel uit. Maar over de hotels klaag ik niet. Trouwens, de renners, daar heb ik wel links en rechts wat klachten gehoord. Niet zozeer over de hotelkamers, maar wel over de transfers. Want ja, er waren etappes bij. Bijvoorbeeld die rit naar Gavarnie-Gerdre, waar Pogacar de boel op slot gooide. Was een vrij late finish. De evacuatie, ja, dan hebben wij het voordeel dat we nog op de motor zitten. Dus we waren daar meteen als eerste weg. Maar de renners moeten dan in bussen daar naar beneden. Of tenminste, de bussen stonden aan de voet van de slotklim. Maar dat was echt nog een flinke verplaatsing daarna. Echt door een kloof. En ja, dat maakt het allemaal nog wel lastiger. Renners zijn echt pas 's avonds rond 19:30, soms 20:00 terug in het hotel. En dan moet er nog warm gegeten worden. En natuurlijk ook in de bus kunnen ze zich al wel voeden en kunnen ze wel wat slapen en herstellen. Maar echt zo laat in het hotel, ja, dat hakt er dan nog wel extra in.
0: Dan gaan we de tweede week in. Waar kijk je het meest naar uit voor deze tweede week?
7: Nou, ik zag gisteren dat het vanaf donderdag, vrijdag zowaar onder de 30 graden gaat worden. Dus richting de Vogezen. Maar dat checkte ik er net nog even, net voordat we dit gesprek ingingen. En toen stond er een weercijfer 3 bij. Want inderdaad, dan geven ze in de Vogezen 5, 6, 27 graden op. Maar ook met een partij regen en onweer. Ja, we blijven natuurlijk Nederlanders. Dus dan gaan we daar weer over klagen. Dus nou ja, iets lagere temperaturen zou fijn zijn. Zonder al te veel regen of onweer. Nee, er komen twee hele mooie ritten aan door de Vogezen. Daar kijk ik wel naar uit. En het is geen hoge bergte waar we in gaan. Ja, volgende week zondag, Plateau de Solaison. En er zitten veel ritten bij. Wel voor de aanvallers, ja, zou je denken tenminste op voorhand als Pogacar het toeslaat. Ik denk dat we Van der Poel ook wel weer gaan zien ergens in de komende dagen. Maar vooral kijk ik uit naar de ritten naar Belfort en Le Markstein. Twee schitterende klimetappes dwars door die Vogezen.
0: En dan moeten we dus tot het weekend wachten misschien voor echt weer iets in het klassement? Of heb je dat ook al opgegeven, zoals zoveel?
7: Ja, nou ja, morgen naar Le Lioran. Dat is dan een etappe een beetje door de uitlopers van het Centraal Massief.
0: Best stevig,
7: toch? Derde categorie. Ja. Dat is best wel stevig. Sterker nog, een aantal jaar geleden hadden we dezelfde aankomst. En dat mondde toen uit in een geweldig gevecht tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. En de Deen won. De Deen wist daar Pogacar te verslaan. Dus ja, dat is misschien voor Lucas Hamming en onze voorspelcompetitie nog wel een houvast. Wie weet dat de Deen, dat Vingegaard dat morgen wel weer kan. Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen denken, misschien dat Pogacar morgen wel revanche wil voor die nederlaag van een paar jaar geleden.
0: Ja, dat wil hij wel, maar ja.
7: Maar dat is een niet te onderschatten etappe morgen meteen alweer. In de hitte.
0: Geniet nog even van dat zwembad tussen Bas. Ik zou nog een klein plonsje doen en wij werden heel...
7: Ja, eerst de sokken. Eerst nog even opvouwen.
0: Ja, en wij werden heel rustig van de krekels op de achtergrond. Heerlijk. Zometeen gaat Radio Tour gewoon door met Stef en Tom en Dylane hier. Veel plezier.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
15: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrije vakanties.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
20: NPO Radio 1. 4 uur.
21: Hélène Plag.
22: Goedemiddag. Ja, normaal zeg je dan rond dit tijdstip met enige opwinding in de stem. Wie zien we, de heer Maria Joris? En hoe kansrijk is het? Maar goed, ook hier in de studio mag de adrenaline even wat zakken op de rustdag. Hoewel, Davina Michel is nog steeds hier in onze pop-up studio en die gaan we straks nog een laatste keer horen. Eerst nu het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
23: De Marokkaanse journalist Ali Lemrabet is zondag bij aankomst op de luchthaven van Tanger aangehouden. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij woont en werkt al enkele jaren in Barcelona. Correspondent Samira Jadir, is er al meer bekend over waarom hij is aangehouden?
24: Ja, er is inmiddels iets meer duidelijkheid. Volgens Marokkaanse media is de journalist aangehouden op bevel van de justitie. Er zouden meerdere klachten tegen hem zijn ingediend door privépersonen en instellingen. Nou, wie dat dan precies zijn, is niet duidelijk. Zij beschuldigen hem van smaad, laster en het verspreiden van onjuiste informatie online.
23: En waarom vindt de Marokkaanse overheid hem zo omstreden?
24: Ja, hij is al meer dan 20 jaar een van de bekendste kritische journalisten van Marokko. Hij schrijft over gevoelige onderwerpen zoals de monarchie en corruptie. Daarvoor werd hij eerder veroordeeld in Marokko en zat hij in de gevangenis. Ook kreeg hij een 10-jarig beroepsverbod. Nou, sinds 2019 woont hij in Barcelona. Maar hij bleef zich via buitenlandse media en sociale media kritisch uitlaten over de Marokkaanse overheid.
23: En gebeurt het vaker eigenlijk dat journalisten worden opgepakt in Marokko?
24: Ja, Marokkaanse rechtenorganisaties zeggen al jaren dat de ruimte voor onafhankelijke journalistiek steeds kleiner wordt. Nou, veel bekende Marokkaanse journalisten zijn al eens eerder veroordeeld. De Marokkaanse overheid stelt steeds dat het dan gaat om strafzaken en niet om hun journalistieke werk. Maar persvrijheidsorganisaties zeggen juist dat er een patroon is waarbij kritische stemmen onder druk worden gezet.
23: Ja, en Ali Lemrabet is nu dus aangehouden op het vliegveld van Tanger. Hoe gaat dit nu verder?
24: Nou, hij wordt voorlopig vastgehouden in Casablanca nu. De verwachting is dat het Openbaar Ministerie dan beslist of hij formeel wordt vervolgd of wordt vrijgelaten. Nou, zolang de aanklacht niet officieel bekend is, blijft het onduidelijk hoe zwaar de zaak precies is. Maar mensenrechtenorganisaties hebben in ieder geval opgeroepen tot zijn onmiddellijke vrijlating.
23: Correspondent Samira Jadir, dank. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. En Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op schuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van een drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Er zijn 10 brandhaarden gevonden. Het vuur brak gistermiddag uit en inmiddels is er al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat mogelijk weken duren. Bij een meldpunt voor gezondheidsklachten door vapen komen meldingen binnen over zeer jonge gebruikers. Sommigen zijn 12 of 13 jaar, zegt een arts tegen RTL Nieuws. In totaal zijn er dit jaar 24 klachten binnengekomen. Dat zijn er net zoveel als in 2024 en 2025 bij elkaar. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Roes verdween vorige maand spoorloos en enkele dagen later bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de Schaatsbond is hij in goede gezondheid en is het verder een privézaak. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal en ook was hij actief in het internationale voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van de aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League-wedstrijd daar. De zaak werd al snel geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Maar toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Nog zeker 25 mensen verkeren in kritieke toestand na de brand in een drukke bar in de Thaise hoofdstad Bangkok, meldde Thaise media. Bij de brand kwamen zeker 28 mensen om het leven. De Nederlander Jeremy Besson is op vakantie in Bangkok en zag gisteravond hoe het café in vlammen opging en slachtoffers werden opgevangen. De situatie is er nu rustig, zag Besson toen hij vanochtend langs de plek van de brand ging.
2: Ja, heel die bar is uitgebrand. Het was het gisteren eigenlijk ook al. En er zijn veel journalisten en ramptoeristen die even een kijkje komen nemen. En ja, dat is het. Maar verder gebeurt er op dit moment niet zo heel veel meer.
23: Op beelden is te zien hoe een enorme vlammenzee uit het gebouw komt. Na ongeveer een half uur was de brand in Bangkok onder controle. Het weer zonnig en warm, 23 graden op de Wadden, 29 in het midden van het land en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en nog een paar graden warmer dan vandaag.
22: Dankjewel, dan gaan we naar het verkeer. Dennis Mooij, goedemiddag.
3: Een hele goede middag. Het is behoorlijk druk onderweg met 430 kilometer file. Dit zijn de meest opvallende zaken nu. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. En van Utrecht naar Den Bosch over diezelfde A2 tussen Utrecht en Everdingen heb je een half uur vertraging. Dan de A2 richting Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler 10 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook daar dicht. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je 40 minuten extra nodig tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk. Door bergingswerk, er staat een vrachtwagen met pech, is de rechterrijstrook daar nog dicht. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken, tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 8 kilometer. En dat kost je 40 minuten extra.
4: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
28: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
29: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
28: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
30: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
31: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
30: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
31: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Met Guylaine Plach.
22: Ja, goedemiddag. Even een dagje geen ijspanties in de nek van de renners. Jezelf niet naar koortsachtige lichaamstemperaturen fietsen en bedenken wat die Pogacar met zijn UAE vandaag dan weer van plan is. Nee, een rustdag in de Tour is naast sowieso een hele fijne warming-up voor het Tourcafé met het optreden van Davina Michel ook voor ons even een moment de réflexion. En dat doen we met de man die je de afgelopen week het meest hebt kunnen horen in een radiotour, Tom Velers. En de man die al even sfeer ging proeven in Frankrijk en inmiddels ook weer terug is in Nederland, Stef Clement. En natuurlijk dus nog één keer genieten zometeen van Davina Michel en haar band. Heeft u zelf nou dingen die de komende twee uur nog sowieso besproken moeten worden? Laat het dan even weten via de NPO Radio 1.

0: Succesvol is dit hoor. Veel gebruikt in verschillende Hollywoodfilms en reclames en series van het Nederlandse trio Kraak en Smaak met Squeeze Me. Mannen, fijn dat jullie er zijn op deze rustdag. Tom en Stef.
1: Dank je.
0: Heb je er zin in ook, Stef? Ja, of had je liever gewoon even een dag ergens op een luchtbed op de camping?
2: Ja, dat heb ik al gedaan. Ik heb net mijn caravannetje weggezet inderdaad. Ik had heel veel zin om vandaag even met jullie na te praten over de eerste week.
0: Nou, zullen we dat dan doen?
2: Ja, of je had heel wat anders.
0: Twee uur lang
2: op
0: de tijd voor. Ja, je mag ook nog gaan zingen als je wilt. We hebben live muziek vandaag, maar misschien maar even ontoppen blijven.
1: Ik denk dat we Sebas niet kunnen overtreffen met zingen, dus.
0: Dat is, neem ik aan, want ik wilde graag een moment van de week van jullie hebben. Maar ik neem aan dat dat wel van één van jullie het moment van de week is. Een zingende Sebastian Timmerman.
1: Helaas.
0: Nee, toch niet?
1: Van mij kan niet, Stef.
2: Ik wist niet dat ik daaruit ook mocht kiezen. Hij deed er wel heel moeilijk over 's avonds, vond ik, in de podcast.
0: In de podcast, ja. Maar ja, dat soort dingen, dan moet je één keer shinen. En dat ga je niet meer overtreffen. Ja, dus we laten het. Tom, jouw moment.
3: Kooi zit ook mooi goed voorin. Daar gaat Kooi. Daar trekt hij hem aan. Ruim baan voor Olaf Kooi. Olaf Kooi, wat mooi. Hij gaat het doen. Olaf Kooi wint hem.
0: Ja, een debuut. En dan meteen de eerste sprintetappe pakken.
1: Ja, ultiem. Ja, dat is voor mij toch lead-out ex-sprint. Toch heel erg gaaf. En zeker met de achtergrond dat hij van Visma Leasebike naar Decathlon getrokken is om echt de sprint te doen. En dan in het voorjaar, waar je eigenlijk vanaf het voorjaar meteen een goede start wil maken, zeg maar. Om daar een virus onder te krijgen. En,
0: hij heeft pas in mei volgens mij zijn eerste koers kunnen rijden uiteindelijk. Hè?
1: Ja, en van de paar sprintkansen die hij vanaf zijn herstart in de wedstrijden weer begonnen, heeft hij ook zeker wat kansen kunnen benutten. Getuige 3 overwinningen, even uit mijn hoofd. Heel knap. Maar ja, Tour is toch het sportpodium. En daarvoor is hij onder andere naar de Decathlon getrokken. En dat het dan ook lukt. Na een toch wel rotperiode heb ik het gevoel dat in die overwinning. En die grijns en die lachen en die vuist die dan omhoog gaat. Dat daar echt wel een soort last van zijn schouder afvalt. En dat natuurlijk zijn moment. En voor mij ook van de afgelopen week.
0: Ja, het was grappig. Want dat was even zo'n kort moment van euforie. En 10 minuten later met een interview was het al een soort nuchterheid.
1: Heel cool.
0: Ja, dat is de Tour natuurlijk. Maar ja, dat hoort ook bij wat ik wilde doen hier. En het mooie was, jij zat hier natuurlijk ook als analist op de dag dat hij won. Dat met name zijn timing en de positie. Want hij zat nog 5e, 6e geloof ik.
1: Ja.
0: En toen zei hij al, hij zit goed.
1: Ja, hij ging heel vroeg aan. En dat is wel vaker gebleken dat het echt heel goed is. Nou was de finale zo dat het vrij bochtig was. En dat hij daar ook niet superveel manschappen zogezegd nodig heeft. Kees Bol die heeft hem niet tot zeg maar 200, 250 meter bij kunnen staan. Maar wel enigszins nog kunnen helpen.
0: Eigenlijk was Teunissen zijn ideale lead-out.
1: Dat was zeker een perfecte lead-out.
0: Andere ploeg, maar dat werkte goed.
1: Het werkte zeker goed. Nederlands onder onsje.
0: Stef, heb jij dan overwinning van Mathieu van der Poel als jouw moment van de week of niet?
2: Die stond natuurlijk nog wel het meest in het geheugen gegrift vanochtend toen jullie het vroegen. Maar ik ging toch een weekje verder terug in de tijd in Barcelona. Daar was ik er nog bij en dat heb ik live meegemaakt. Dat maakt dan ook altijd nog wat meer indruk misschien. Ja, Del Toro en Pogacar samen. De grootmeester en zijn opvolger over de finish in Barcelona.
3: Pogacar wil dat Del Toro gaat winnen. Hij bewaakt de zegen van Isaac Del Toro. Pogacar regelt het. Del Toro wint.
0: Ja, misschien moet je dan ook weer even de beelden. Ik zie jou je ogen ook dicht doen. Ik zie het ook gelijk weer voor me. Pogacar die nog even achterom kijkt. En een soort vaderlijke hand op de schouder van Del Toro legt.
2: Ja, hij sprak hem als het ware ook toe in die laatste meters. Hij moedigde hem aan. Hij wilde ook echt zeker zijn. Er komt niemand van achter. Dus hij kon nog omkijken, praten. Terwijl de rest van wat er over was van het pelotonnetje. Nou, eigenlijk eerlijk gezegd best wel saaie rondjes in Barcelona. Daar hadden we ons meer van voorgesteld. Ja. Ineens was het momentum daar en voerden ze het perfect uit. En dat is een moment, dat ga ik niet snel vergeten.
0: Nee. Wat was jouw gedachte op het moment dat je dat zag gebeuren op dag 2 van de Tour?
2: Toen nog niet zoveel. Nu, na een week, met alles wat we hebben gezien van de ploeg, was dat al een demonstratie van die ultieme overmacht die ze tentoon hebben gesteld de hele week eigenlijk. De ploeg van Pogacar.
0: Ja, niet alleen Del Toro of niet alleen Pogacar, maar de hele ploeg is het eigenlijk. Ja. Heb je wel genoten van de week?
2: Ja, en het gekke is, als je me dit gisterochtend had gevraagd, had ik misschien nog wel wat gezeurd of geklaagd. Een paar iets wat saaie etappes ertussen. Maar die overwinning van Van der Poel gisteren, die heeft zoveel goed gemaakt. Die korte, explosieve etappe met die gedroomde winnaar.
0: Ja.
2: dan is het wel echt eindgoed al goed. Ik ging heel vrolijk naar huis.
0: Ik wou zeggen, niet alleen Mathieu van der Poel ging goed aan zijn rustdag beginnen.
2: Nee.
0: Dat gold voor iedereen eigenlijk. Wat zijn wat jou betreft, Tom, de belangrijkste dingen? Ja, de hitte, denk ik toch? Als ik denk, wat hebben we het meest besproken over die impact ook heeft op de renners?
1: Ja, en het is ook volgens mij nooit zo heet geweest in de eerste week van de Tour. En het is natuurlijk ook 40 plus graden, meerdere dagen achtereen. En daar hoor je gewoon heel veel over. Maar er is ook wel een bepaalde kennis wat er tegenwoordig is over bijvoorbeeld koeling en over de gevolgen ervan, wat natuurlijk steeds breder wordt. Daardoor gaat het ook over koeling, bidons, ijsbaden. 10 jaar geleden was dat nog niet dusdanig gespreks.
0: Maar vind je dan dat het er te veel over gaat?
1: Nee, zeker niet. Want ik denk wel dat dat er ook met opwarming, maar ook met de renners, teams, UCI, dat er naar gekeken moet worden. Mm-hmm. En dat er ook gehandeld moet worden uiteindelijk. Want ik denk, al met al, als je een optelsom maakt met je eigen lichaamstemperatuur en dan koersen in die temperaturen, denk ik gewoon dat je of met tijd iets moet verschuiven, of met etappes lengtes iets moet verschuiven, of met misschien wel de periode iets moet verschuiven. In ieder geval wel dat het mensen tot denken zet en dat zeker meegenomen wordt in die overweging.
0: Van ik jou hoorde zeggen in de podcast ook, Stef, dat de Tour mede, ook van de rechten natuurlijk, door alles wat daaraan verdiend wordt, ook zo groot kan zijn en blijven.
2: Ja, precies. Dus je hebt heel veel zendtijd nodig. Nou, in Nederland werkt het in ieder geval bij ons zo dat je die pas krijgt als de politieke partijen op vakantie gaan. Dus dan wordt de programmering aangepast. Nee, de Tour hoort bij de zomer. En dat is voor alle landen zo. Frankrijk inclusief. Het is echt een feest wat gaat gebeuren als de Fransen hun zomervakantie hebben. Dat kun je niet zomaar naar mei verplaatsen, want dan krijg je heel veel andere problemen. Dan is er gewoon te druk op de wegen, dan zijn mensen aan het werk. Het zijn natuurlijk ook gewoon een leger van, nou, vrijwel betaalde vrijwilligers, zullen we maar zeggen, wat zich verplaatst. Dus volgens mij is dat echt veel te ingewikkeld en hoeft het ook niet.
0: En ik vraag me ook af of er de betrokkenheid er ook wel van is. Ik zat van de week ook nog een andere podcast te luisteren. Ja, ik denk, zal ik dit hardop zeggen? Maar natuurlijk is de NOS bla bla bla.
2: Ja.
0: Nee, maar Thijs Zonneveld die gaf ook aan, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gehoord, dat bij een sprintetappe dat er gewoon dingen niet eens waren aangegeven. Een drempeltje wat erin zat. En die sprak op een gegeven moment met de ASO, met de organisatie, en die hadden het erover van, ja, waarom haal je dat niet weg? Zei die man, ja, dan moeten wij betalen. Ja, maar als die renners een valpartij hebben, dat is nog veel duurder. Ja, maar dat hoef ik niet te betalen. Ja,
2: het is nog ingewikkelder.
0: Er zit zo'n desinteresse eigenlijk naar die renners. Het is gewoon, het is winnen en geld maken over de hoofden van de renners.
2: Ja, daarin staat de Tour natuurlijk niet alleen. Hè. We hebben ook gevoetbald bij 40 graden. En dan wordt het er net als bij het wielrennen, wordt het een beetje aangepast met extra drinkpauzes en zo. Maar uiteindelijk is het belangrijkste aan profsport dat het bekeken wordt. Als het niet geconsumeerd wordt, wordt er niks verdiend. Dan kun je ermee stoppen.
0: Maar idealiter laat je het gelijk opgaan. En is het nu in evenwicht? De belangen van het publiek en dat een sport populair moet blijven en de gezondheid van renners.
2: Nee, maar het profsport kan niet bestaan zonder publiek en het publiek gaat altijd voor.
0: Echt?
2: Ja, dat is de harde werkelijkheid. Het is een circus en die sporters zijn de artiest. En ja, er moet gekeken worden naar de veiligheid, maar wielrennen zal ook altijd gevaarlijk blijven.
0: Ja, dat is waar. Oh, we hebben weinig valpartijen, gelukkig, gezien.
2: Dat is misschien
0: ook weer door de hitte.
1: Ja, een voordeel van de warmte.
0: Iets minder heet gebakerd allemaal.
4: Beluister ook de NOS Tour Podcast. Alles over de Ronde van Frankrijk. Met Andries Lamet en Stef Clement. Op NPO Luister.
0: Ja, nog één keer gaan we luisteren naar de tourartiest van vandaag. In het

0: gezien.
1: Dat is misschien,
0: ook weer door de hitte.
2: Ja. Een voordeel van de warmte. Inderdaad.
0: Iets minder heet gebakerd allemaal.
3: Beluister ook de NOS Tour Podcast. Alles over de Ronde van Frankrijk. Met Andries Lamin en Stef Clement. Op NPO Luister.
0: Ja, nog één keer gaan we luisteren naar de tourartiest van vandaag. In het najaar is ze dus haar eigen tour. Maar nu is ze in de pop-up studio van Radio Tour. Van het album Higher is dit Heartbeat.

0: Fantastisch. Davina Michel dus met Heartbeat. En in het najaar dus zelf tour en een nieuw album. Eén man is weer ijzer en ijzersterk deze tour. Tadej Pogacar.
1: Met zijn nieuwe uiterlijk en zijn nieuwe kapsel doet hij me ook wel een beetje aan Eminem denken. Tadej Pogacar.
2: White collar absorb less sun, so I'm cooler.
1: Met dat korte kopje zo, dat is keurig rechts, horizontaal afgesneden, geblondeerde haar.
2: En I'm cooler.
3: Daar gaat Pogacar, robbend langs de reclameborden. Vingerkaart kijkt om, terwijl hij vooruit moet kijken. Pogacar, monsterachtig sterk.
4: Nog een links-rechts combinatie. Dit is niet de Sachsenring, dit is ook niet de Titi-circuit. Dit is de afdaling van de Aspen.
3: Del Toro versnelt, Pogacar volgt, Vingegaard laat hem gaan.
4: Sachs en Vingegaard, ze proberen te redden jongens, wat er nog te redden was.
3: Ja, maar er valt niks te redden, zelfs voor Del Toro niet, want hij is los. Tadej Pogacar.
5: Ja, het is begonnen.
3: Pogacar met nu een nagenoeg naakte man naast hem. Dat geeft hem reden om nog harder door te

0: zou ik zeker ook doen.
1: Ik zoek naar die bijna naakte man.
0: Nou, zoek maar niet hoor, ik heb hem gezien, het is niet jouw type.
1: Hier achter ons is het een slagveld van je welste.
0: En wat gaat hij nu hard?
1: Het rijdt hier naar verbrande rem en verbrande koppeling.
0: Dat is puur een kwestie van power.
1: Oh ja, dan denkt Kevin de Busser, dat gas gaat verder over.
0: Bogacha, Sebastian is ouderwets aan het huishouden.
1: Natuurlijk.
0: Dan gaat zijn regenboogtrui zo inruilen voor het geel dat hem zo goed staat.
1: Een circusdirecteur die ook spreekstalmeester was, aan de trapeze hing, de leeuwen heeft getemd en het publiek van grappen en gollen heeft gezien. Zijn naam, Tadej Pogacar.
2: Ja. En dan wel een geblondeerde circusdirecteur. Dat dan wel. Was helemaal hip in de jaren 90 ook, hè? Begreep ik, Stef Clement.
3: Ja, ik vind dat in die zin een hele onverstandige keuze. Als je een klein beetje idee hebt van de geschiedenis van deze sport. En inderdaad, het eind jaren 90, waar toch wel de boefjes van deze sport ook hun haar blondeerden.
2: Want?
3: Nou, in een geblondeerd haar kun je bijvoorbeeld minder vinden. Dus op een gegeven moment was er een fase in het wielrennen waar we moesten tekenen. Ik denk dat Tom het ook nog wel heeft meegemaakt. Dat je haar zou afstaan, in mijn geval nooit een probleem geweest. Nagels mocht laten knippen. En dan zouden ze daar DNA uit kunnen vinden.
2: En dan kun je daar eventueel doping mee opsporen.
3: Ja, en ik zeg eigenlijk alleen dat als je het beu bent, dat er steeds wordt gevraagd naar het moeizame verleden van deze sport. Ja. Dan moet je als icoon van deze sport misschien even nadenken voordat je de kleurspoeling er doorheen gooit. Maar goed, hij doet wat hij wil en dat doet hij in de hele tour eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. En dat gaf hij ook aan dat het ook met de aerodynamica te maken heeft, hè, wat hem betreft. Buiten het feit dat hij het ook wel gewoon cool vond staan.
3: Ja.
2: Is het nog wel leuk, Tom, als hij meedoet?
4: Ja, ik vind van wel. Ja? Hij maakt er wel spektakel van, inderdaad. En toevallig de overwinning inderdaad van Del Toro, wat gegund werd door Tadej. Het moment van Stef van afgelopen week. Dat vind ik dan ook wel mooi om daarin aan te halen. Dat hij heeft ook wel een bepaalde tweede agenda, heb ik het gevoel, met Del Toro. Want hij is natuurlijk een teamgenoot, maar is denk ik ook een van de sterkste renners van deze Tour achter hem. Met een handjevol meer, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Die allemaal daar tegenaan zitten. Maar hij is de teamgenoot die het sterkst is. Dus ja, en vol in ondersteuning. En hoeveel jaren heeft hij nog een contract? En hoe lang kan hij aanblijven? En hoe zit het qua bedreigen? Want een Del Toro is een stukje jonger dan Tadej. Gaat hij nog zoveel groeien dat hij misschien wel over de kunde van hem heen gaat? Er zit een soort van mengelmoes in.
2: Ja, maar dan doe je bijna alsof er een soort onzelfzuchtigheid in hem zit. Dat hij vooral nu andere mensen aan het faciliteren is.
4: Nee.
2: Dat is toch niet helemaal de...
4: Nee.
3: Maar het gevoel wat je krijgt. Ultieme overheersen natuurlijk als je dingen kunt weggeven. Ja. Daarmee laat je eigenlijk de concurrent zien van luister eens. Als ik zelf niet wil winnen, dan bepaal ik wie er van mijn ploeg mag winnen.
2: Ja.
3: Volgens mij is het dat ook een teken van ik ben hier de baas en niemand anders. En verder rest heb ik van de week al wel eens gezegd. Het is net alsof je twee puppies eigenlijk in een weiland zet. Gooi een balletje en ze gaan met elkaar spelen.
4: Ja, en de bonieseconde bijvoorbeeld, denkt hij daar helemaal niet over na. Sommigen die zullen in elke seconde vechten. Waar we renders die om elke bonieseconde de 6-4-2 seconden onderweg die al is. Dat daarvoor gesprint wordt als een malle. En hij geeft ze gewoon weg eigenlijk. Ja.
2: Zo was er gisteren ook weer een wonderlijk kunstje wat bijna door niemand te verklaren was. Laten we na het nieuws van 4:30 daar nog even over verder praten.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: NPO Radio 1.
6: Het is 16:30. Het NOS Journaal krijgt u van Michiel van der Velden.
7: Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9:00 ochtends en 9:00 avonds geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. En verder is het advies ook buiten die uren zuinig met water om te gaan. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt de portefeuille Economie. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar stapte hij na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. De brand begon gisteravond, kort voor middernacht. De meeste slachtoffers stierven door rookvergiftiging. Shorttrekker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes verdween vorige maand enkele dagen spoorloos. Sinds gisteren is hij weer thuis.
6: Dankjewel. Peter Kuipers-Munnik is hier voor de weersverwachting. Peter, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Ja, als ik naar buiten kijk, denk ik, laat maar doorgaan zo.
8: Ja, nou, het is inderdaad heel zonnig overal. Het is droog ook. En we hebben echt opmerkelijke temperatuurverschillen in het land. Dat is al best wel een tijd zo, hoor. Ja. Dat komt door de noordenwind. Dus op de Wadden en ook bijvoorbeeld in Groningen en Friesland is het zo'n 22 of 23 graden. Terwijl het in Limburg en ook in Brabant op de meeste plaatsen weer 30 graden was. Dat temperatuurverschil dat wordt morgen iets minder groot. En dat komt doordat de wind een klein beetje gaat draaien. Die waait nu uit het noorden. Dus daardoor hebben we een beetje afkoeling. Dat merk je eigenlijk in het noorden en in het midden van het land. Maar de wind gaat een beetje draaien naar het noordoosten toe. En daardoor valt die afkoeling vanaf de Noordzee voor sommige provincies weg. En dat betekent dat het zeker in het noorden en het midden van het land morgen een paar graden warmer gaat worden. Met veel zon. En dan hebben we in Groningen en bijvoorbeeld in Noord-Holland, Friesland, Drenthe, Overijssel een temperatuur van zo'n 27 tot 30 graden. In het midden van het land wordt het ook 30 graden. En in het zuiden van het land is het morgen ongeveer net zo warm als vandaag. Want daar was toch al geen invloed van de Noordzee. Ja. Dus daar wordt het zo'n 30 of 31 graden. Woensdag en donderdag dan hebben we ook nog vrij hoge temperaturen. Van zo'n 27 tot 31 graden op de meeste plaatsen. Vrijdag dan komt er langzaam wat koelere lucht het land binnen. Het lijkt erop alsof dat zonder al te veel onweersbuien en zo gaat. Je verwacht meestal na zo'n warme periode heel zwaar onweer. Even slag om de arm, maar dat lijkt mee te vallen. En dan wordt het vrijdag nog zo'n 25 graden, wel met kans op een paar buien. En dan hebben we dit weekend ineens heel ander weer, wel met zon ook. Maar dan is het nog maar 21 graden.
6: Oké. Tot wanneer sta je nog op de camping, Stef?
9: Tot maandag, het komt helemaal goed. Ja. Gelukkig.
6: Geen regen dan dus. Zei die voorzichtig in ieder geval. Hè? En de verkeer nog, Dennis Mooi.
10: Het is druk op de wegen, er staat 480 kilometer file. Dit is wat de meest opvallende zaken zijn. De A4 richting Amsterdam heb je minstens een uur vertraging. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam rijdt het beste om via Wassenaar. Onder andere over de N44. Dan diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Rijswijk. 3 kwartier vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Rijkswaterstaat verwacht daar nog een half uur mee bezig te zijn. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein een half uur extra vanaf Hendrik-Ido-Ambacht. Ook een half uur vertraging op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en Soesterberg. In beide richtingen waren daar twee rijstroken dicht vanwege een brand in de middenberm, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je er ook een half uur langer over.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: De bouw verslimt.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
13: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
11: Soudal, de bouw verslimmers.
13: Iedere klus weer.
14: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.

0: Gabriel Rios met La Calaveras. Met Tom Velers en Stef Clement kunnen wij terugkijken op een hele lange, volle week Tour de France. En wat dat betreft, Stef, heb je ook wel eens een rustdag gehad na 2 dagen? Dat ja, gewoon ja. De eerste maand al gelijk een rustdag was. Maar nu hebben we 9 volle dagen gehad. En we hadden het al even over de eventuele dubbele agenda van Tadej Pogacar, waar jij, Tom, best wel wat fun aan beleeft. In etappe 2 natuurlijk met Isaac Del Toro de winst te geven. Gisteren die mooie overwinning van Mathieu van der Poel. Maar het had maar weinig gescheeld, want Pogacar zette zijn mannen opnieuw aan het werk.
1: Waarom is Pogacar aan het rijden op het moment dat dat helemaal niet hoeft?
2: Wat ben je nou aan het doen?
1: Dit is Pogacar op zijn gekst.
3: Ik begrijp het echt niet.
1: Gewoon een beetje gaat lopen rillen. Het is een hangjongere eigenlijk.
0: Ja, vond ik wel mooi. De predicaat hangjongere. Ja, we erin. Ja. We hebben er natuurlijk een nachtje over kunnen slapen. Is het duidelijker geworden? We hebben Wellens daarna nog wel gehoord. Zijn ploegmaatje over hem gewoon doorrijden.
4: Ja, gaan meerdere verhalen.
0: Ja, gaan meerdere verhalen.
4: Ploegenklassement zou een aandeel onder andere daarin zijn.
0: Dat Little Trek onder andere niet te veel tijd mocht gaan pakken.
4: Ja, Little Trek. Maar en daarom ook een van de verhaallijnen is dat ze de klimmen eigenlijk eigen tempo iedereen wou laten leiden. En dat ze de vlakke delen door dichterbij te blijven de andere teams mooi het werk konden laten doen.
0: Ja. Ook nog een keertje Del Toro laten sprinten. Die hebben we ook nog gehoord.
4: Ja, die hebben we ook nog gehoord inderdaad.
5: Dus, ik denk echt dat ze het doen omdat het kan. Zij zijn deze hele week zoveel beter als ploeg dan de rest. Mm-hmm. Want er wordt natuurlijk gezegd van maar als je dit doet gisteren, dan betaal je later misschien de rekening. Maar ik denk dat zij dus andersom denken. Zij denken, wacht even, als wij vandaag afzien, dat betekent dat de rest nog zeker ook afziet. En krijgt dus ook de rekening als wij hem krijgen. Dus de verhoudingen zoals ze nu zijn, zijn gewoon zoveel beter.
0: Zij krijgen hem zo weinig. Je ziet hoe ze na afloop ook fresh en fruity rondlopen, bij wijze van spreken.
4: Wat me wel zegt is dat 3 verschillende interviews, vind ik, gehoord nadien. Van 3 verschillende renners ook. En daarin zie je wel dat het bericht niet helemaal is doorgekomen van wie, wat, hoe. Dus dat daar misschien in de teambus toch minder over wordt gedacht bij hun dan over bij andere teams.
0: Dat er voor die dag minder een plan was.
4: Ja,
5: weten ook dat Pogacar graag. Pogacar die beslist graag tijdens de dag eigenlijk. Ja. Gaan we er nog voor? Zo kwam er eerder ook al een ritwinst tot stand. Helemaal in het begin van de Tour. Misschien heeft hij gisteren gevoeld van oké, dit gevecht heeft zo lang geduurd en is zo hard geweest. Ja, als wij gewoon tempo gaan rijden, rijden ze nooit ver weg vooraan. Ja, in het allergekste geval trek ik de sprint wel aan voor Isaac en dan winnen we alsnog. Mm.
0: Mm. Hoe lang blijft je sympathie houden als je op deze manier koerst?
5: Ja, dat lijkt wat af te brokkelen. In de rest van het peloton lijkt er toch wat gemorrel te ontstaan. Wat gelatenheid, zei Tom net, en daar ga ik wel in mee. Het is wel heel veel UAE. Dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden ook gezien toen Wout van Aert met zijn ploeg de lakens uitdeelde in de Tour. En dat Visma Liesebijk alles wist te winnen. Dus het is altijd een beetje Calimero gedrag ook. Hè. De kleintjes zullen het eerste gaan morrelen. Maar ook de grotere ploegen. Ja, Van der Poel heeft nu gewonnen. Eerder van de week wist Pedersen te winnen. Visma heeft de ploegentijdrit gewonnen. Ja, daar is nog een beetje balans. Maar als het 2 weken zo doorgaat, dan krijg je daar ook gedonder.
0: Ja, toch? Hoe is het sowieso? Er was natuurlijk al verbazing over die overmacht op de Montjuïc dan in Barcelona. Daarna de Tourmalet, waar die iedereen en alles achter zich ligt. De tijd met 2:20 verbeterde, geloof ik. Dus eigenlijk op alle vlakken, of nou klimmen is het vlak, het klassieke werk, heeft hij zich fysiek de afgelopen jaren enorm verbeterd. Is dat te verklaren?
5: Hij is nog steeds eigenlijk in de prime van zijn carrière natuurlijk. Hij was er heel jong bij. Dat was eigenlijk de grootste verrassing. Ik was 21, denk ik. Je op je 21ste je eerste Tour winnen? Ja, we zijn nu een aantal jaren verder. Dus hij is eigenlijk in een fase van zijn carrière waarin iedere renner nog steeds beter wordt. Alleen bij hem was het beginpunt nogal goed.
0: Ja.
4: Ja, ze worden steeds jonger beter. Dat is wel een tendens, omdat er steeds meer over trainingsleer te weten is. En dat ze steeds jonger specifieker trainen. En dat in de scouting ook steeds specifieker heel jong al gebeurt. En daarna een begeleiding naar de top krijgen. Maar hij blijft inderdaad stap na stap na stap maken. En ook zijn team. Want als je kijkt, ze hebben het wel. Om die Tourmalet-rit maar eventjes naar voren te halen. reizen daar de hele dag op kop. Reizen eigenlijk alle treintjes, alle pogingen van andere teams reizen, doen ze teniet. En durven ze ook om 40 kilometer van de meet die aanval te plaatsen.
0: Ja. Die totale overmacht die er gewoon zit. En het zelfvertrouwen ook daarmee. Ja. Is er op het moment dat jij daar rondliep tussen de renners, wordt er gesproken over klopt dit wel? Of speelt dat helemaal niet bij binnen de renners?
5: Ik moet zeggen dat je niet zomaar meer een renner treft, toch? Dan moet je echt in dedicated zones zijn bij de start of de finish. Dus ik heb vrij weinig renners gesproken. Als ik mijn voelsprieten uitsteek in het peloton, dan is iedereen ook heel voorzichtig. Want er is niks aan te wijzen. Dat is natuurlijk het lastige.
4: Ja. We hebben ook eigenlijk om het alleen, verleden van de sport natuurlijk.
5: Precies, alleen het verleden hebben we. En dat is natuurlijk ook een hele gevaarlijke raadgever. Wat ik wel tekenend vond, is als een, wat was het? Ilan van Wilder, denk ik, die het liet opschrijven. Die zei, ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp niet dat je zo'n groot verschil kunt maken op die Tourmalet. En dan heb je het over een jongen die zelf rond de 15e plaats in het algemeen klassement kan rijden. Die zelf behoorlijk kan klimmen en op 8 minuten binnenkomt.
0: Ja.
5: En dat vind ik wel een teken aan de wand. Als renners aangeven, ik begrijp niet hoe je zoveel beter dan ons kunt zijn. Want ze weten allemaal van elkaar wat ze doen. Ze gaan allemaal op hoogte. Dat is ook anders dan 20 jaar geleden. Ja. Iedereen weet hoe je moet trainen, hoe je moet eten, hoe je moet rusten. En dan zo'n groot verschil. En wat Tom ook zegt, het zijn niet alleen de toprenners. Het is niet alleen Del Toro, maar het is ook Florian Vermeers die in één keer boven zichzelf uitstijgt.
4: Niels Pollitt die op kop rijdt met nog 30 man in het wiel. Terwijl dat een 85 kilo, bijna 2 meter lange jongen is. Dat is helemaal.
0: Het is eigenlijk het hele team. Ja.
5: Ik zou willen dat ik het begreep.

0: Het is altijd zo fijn als onze luisteraars met ons meedenken, zelfs met de muziek. Want dit was een jubileumhit uit september 1976. En dat betekent dus een 50-jarig jubileum in met dit muziekje. In ieder geval Mon Amour van BZN. Was door jou aangevraagd, toch?
1: Ja, heel graag.
0: Nee, ik begreep het. Nou, hartstikke goed. Goed, de best of the rest dan in deze tour is tot nu toe in ieder geval Jonas Vingegaard. 2 minuten 42 achter op Pogacar. Maar eerder deze uitzending zei ploegleider Mark Reef nog aanknopingspunten te zien.
2: Vooral in de data die we dan hebben. En daar zagen we ook in dat het best wel vrij dicht bij elkaar lag. Vooral bergop. Hij heeft het meeste verloren in de afdaling en in het stuk na de afdaling. Maar bergop op de Tourmalet lag het heel dicht bij elkaar. We hebben ook vooral met de Giro die we ervoor gedaan hebben, de ervaring en ook vanuit de afgelopen jaren dat Jonas in de Tour groeit.
0: Hij verliest dus vooral in de afdaling, niet bergop. Stef, Clement, stemt dat hoopvol?
1: Ja, ik werd ook gebeld door de ploeg de dag na de Tourmalet. Want Tom Dumoulin en ik hadden wat gespeculeerd over materiaalkeuze.
0: Materiaal, ja.
1: En toen vertelde de ploeg hetzelfde verhaal. Zeiden, ja, eigenlijk bergop weten we nu uit de data dat het eigenlijk bijna niks scheelde. En hadden we het misschien beter toen het 8 seconden was dichtgereden. Daar is een moment van twijfel geweest. Dat is dus niet gebeurd. En toen is het in die afdaling eigenlijk misgegaan. Omdat de zwaartekracht tegen Jonas Vingegaard is ten opzichte van Tadej Pogacar. Mm-hmm. Pogacar gewoon een betere daler is. En ja, dan liep het enorm uit. En dan moet je ook gaan denken aan wat zit daarachter. Dus het is ook een tactische keuze geweest die nu wel een hele grote achterstand heeft opgeleverd. Ja. Die geen recht doet, volgens de ploeg, aan het verschil tussen de twee.
0: En wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat ze natuurlijk ook wel de hoop hoog proberen te houden bij de ploeg. Hij zegt ook niet, wij zijn beter. Jonas Vingegaard is beter bergop dan Tadej Pogacar.
0: Maar wel dat hij hoopvol is.
1: Ik denk dat hij hoopvol is richting die derde week inderdaad. Ja.
0: Zie jij het nog spannend worden in die zin?
3: Nou, goed, dan ben ik wel benieuwd wat Stef van vindt. Wat was het vorig jaar of 2 jaar geleden dat Jonas Vingegaard vooral de explosiviteit mee wou. Wat denk je nou als hij wel op die aanval reageert? Ook al moet hij misschien een kilometer onder de top dan echt laten. Maar zou Tadej het maximale blijven geven als hij Jonas aan zijn wiel heeft? Of zou hij...
1: Ik denk dat hij tegenwoordig zo zelfverzekerd is, Pogacar, dat hij inderdaad zich niet van de wijs had laten brengen. We zien wel dat Pogacar ook in die laatste 2 kilometer onder de top van de Tourmalet wat inhoudt. Maar goed, dat is ook rond de 2000 meter hoogte. Hè? Dus daar speelt eigenlijk de lucht tegen je. Dus dat vind ik ook wel logisch te verklaren. Nee, ik denk niet dat Pogacar anders had gereageerd. Nee.
0: Kun je het nog spannend maken als de ploegen veel meer, en dat is waarschijnlijk ondenkbaar, maar met elkaar zouden samenwerken? Dus niet alleen binnen de ploeg, maar ook de ploegen.
3: Ja, dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt
0: versus
3: zeker.
0: UAE.
3: Nou ja, dat gebeurt zeker in als je sprints en dergelijke ziet. Maar dat gebeurt ook wel voor het klassement bijvoorbeeld. Maar dan zie je wel weer dat er ook wel weer overlap is. Bepaalde ploegenoten die niet voor elkaar willen werken. Of iemand vooruitsturen die dan weer anderen meeneemt.
0: Ja, maar als je wel spreekt echt met z'n allen. Dus alle ploegen.
3: Ja, alle tegen één.
0: Wat is het plan wat wij met elkaar...
1: Nou ja, gisteren is eigenlijk best wel een mooi voorbeeld wat bewijst dat dat dus niet zo gaat.
0: Nee.
1: Want het ene moment zijn jongens van Lidl Trek eigenlijk de ontsnapper, de muis. En wordt door de kat op gejaagd. En op het moment dat de muis is uitgespeeld, wordt het weer bij de kat. Dan gaan ze mee helpen. Het gaat nooit gebeuren.
0: Nee. Heeft het rijden van de Giro, is dat goed geweest voor Vingegaard eigenlijk?
1: Zeker, hij heeft hem gewonnen.
0: Ja. Maar
3: voor de inhoud. Ik denk wel dat het qua energie, qua inhoud, dat een bad kan brengen. Maar dat zal vooral de tweede, derde week verwacht ik dat dan eerder is, zeg maar. Omdat je dat al in je lijf...
0: Dat het zich wreekt, dus. Juist.
3: Nee, dat het
0: extra.
3: Dat het hem wat extra's geeft. Ik denk juist om dan de eerste week in gang weer te komen, dat dan lastig is. Is. Maar dan de tweede, derde week denk ik dat hij dan al een soort van bagage heeft wat hij dan mee kan nemen.
0: In ieder geval ook mentaal. Nou ja, gaf er even aan, het gaat goed. Hij heeft er nog zeker de hoop in. Hij heeft Vingegaard op de Deense televisie gezegd dat hij vorig jaar naar de directie van Visma is gestapt, omdat hij wilde aangeven dat hij het plezier helemaal was verloren.
4: Fordi jeg tror også holdet indså at det var sådan det nogle gange var. Og de kunne også godt mærke på mig at jeg ikke var glad i det sidste år. De accepterede også, at vi skulle ændre noget. Oh, dat heeft ze gehad.
0: Het was een uitgebreid gesprek. Vorig jaar zegt hij, heb ik tegen het team gezegd, als het zo doorgaat, dan kan ik niet langer er deel van uitmaken. En hij zegt ook, ik denk ook dat het team merkte dat ik vorig jaar gewoon niet gelukkig was. En dat er dus wel begrip was dat er iets moest veranderen. Begrijpen jullie dit?
3: Ja. En vorig jaar, ik vind ook dat het vorig jaar, dit wordt nu gezegd, maar vorig jaar heeft dat ook met zijn vrouw Trine, die hem natuurlijk het beste kent, heeft dat ook al een beetje doorgesudderd. Maar is nooit in deze context of dergelijke geplaatst. Maar wel dat de limieten te veel opgezocht worden. Mm-hmm. Kijk, zo'n rennen, je wilt het beste uit die rennen halen. Ja. Als je zo iemand alleen maar over de bol aait van wat ben je te goed, wat doe je te goed. Dan ga je niet die kritieke punten waar je bijvoorbeeld nog kan verbeteren of nog net even uitdagen op bepaalde vlakken. En dat kan zowel sportief, maar dat kan ook natuurlijk in training of dergelijke zijn.
1: Hij is ook gewisseld van trainer. Tim Heemskerk is daarvoor denk ik ook bedankt voor gedane diensten. Die is vertrokken. Nieuwe trainer, nieuwe impulsen en een nieuwe wedstrijd op die kalender. Want natuurlijk is voor Visma Leasebike, net zoals voor alle andere ploegen in het peloton, de Tour, de heilige graal. Maar als je steeds diezelfde jongen verantwoordelijk stelt voor de heilige graal en daarmee hem eigenlijk ontneemt wat hij zelf het liefste zou doen, namelijk de Giro rijden, dan krijg je een ontevreden renner. En hij is op een punt in zijn carrière gekomen dat hij dit ook gewoon kan zeggen. My way of niet, dan ga ik weer ergens anders naartoe.
0: Maar ook dat die druk dus zo hoog was en het regime ook fysiek, om daar zo op die limiet te zitten.
1: Het is alles, hè. Het is het weg van huis zijn. Het is een familieman, hebben we ondertussen geleerd. Het is het eten, elke dag je voeding 8 keer per dag afmeten. Het is dat ellenlange trainen. Dus het is fysiek, maar ook vooral mentaal een keiharde wereld waarin hij verkeert. Met heel weinig rustmomenten. En daar heeft hij zelf gewoon wat meer input in willen hebben nu.
0: In het verlengde daarvan, het is natuurlijk een ander verhaal, maar ik was wel onder de indruk van de verklaring die de shorttrekker Sven Roes op zijn Instagram had gezet. Ik weet niet of jullie dat gelezen. Die was even vermist, bleek naar het buitenland te zijn gegaan. En die zei ook dat het enorm mentaal op hem drukte. Dat gevoel dat je altijd sterk moet zijn. Altijd anderen tevreden moet stellen, trots moet maken. En dat hij nu besluit, ik wil gewoon eerlijk zijn. En ik wil niet meer doen alsof alles goed gaat. En daarmee dus ook psychologische hulp gaat zoeken. Dan horen we in de voetballerij meer over sportpsychologie de laatste jaren. Een sport als het wielrennen, is dat er genoeg mentale steun?
3: Ja, dat komt natuurlijk in de eerste instantie van ploegleiders en je directe, in je directe omgeving. Maar je hoort steeds meer renners die een soort mental coach hebben. Hoor je steeds meer. En je hoort het in de normale maatschappij, hoor je het ook meer en meer. En ook meer mensen die daar naartoe gaan. Het wordt een soort van publiekelijk goed, zeg maar. Tien jaar geleden was dat nog een beetje een taboe sector, een taboe fase.
0: Ja, we hebben niet over gesproken.
1: Nee, ik heb zelf geleden volgens mij een constant faalangst. En daar kon je inderdaad met niemand over praten. Constant bezig zijn inderdaad met, doe ik het wel goed genoeg? Volbreng ik wel mijn taak? En nu gelukkig inderdaad is er instroom van ook daar academische kennis van hoe je met die jongens en meisjes eigenlijk moet omgaan.
0: Ja. Goed dat dat er is. Wij gaan straks na 5 uur nog even verder in het klassement. De strijd om plek 3, die zou wel eens de meest spannendste kunnen worden deze Tour. En natuurlijk gaan we ook even inzoomen op niet alleen het succes, maar ook de bijna successen en de verrassingen die de Nederlanders dit jaar brengen in de Tour.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Hey jij daar! Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
9: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
14: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
13: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
13: Ga naar datacation.nl.
16: NPO Radio 1, 5 uur.
17: Hélène Plag.
0: 2 uit 9 is voor Nederland toch een hele mooie prestatie. En 3 uit 9 als je de overwinning van de ploegentijdrit van de Nederlandse ploeg Visma Leasebike nog meetelt. Maar er waren meer Nederlanders die ons wisten te verrassen. Alex Molenaar bijvoorbeeld en Huub Arts. We bespreken ze zo. En we hebben ook de release van een alternatief klassement. Wie verdient het geel als het gaat om bijnamen? Eerst nu het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
18: De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij dan wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op de schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. De brand begon gisteravond kort voor middernacht en na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Maar desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden wordt nog onderzocht. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar stapte hij na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. In ruil voor donaties zou hij bevriende ondernemers hebben voorgetrokken. Er volgde een jarenlang slepende rechtszaak en uiteindelijk werd hij 2 jaar geleden in hoger beroep vrijgesproken van omkoping, maar wel veroordeeld voor het lekken van geheime informatie. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Waaraan is niet bekendgemaakt. Dieperink was 14 jaar lang scheidsrechter in het betaald voetbal en floot ook internationale wedstrijden. Hij was 38. Bij een meldpunt voor gezondheidsklachten door vapen komen meldingen binnen over zeer jonge gebruikers. Sommigen zijn 12 of 13 jaar, zegt een arts. In totaal zijn er dit jaar al 24 klachten binnengekomen. Dat zijn er net zoveel als het aantal in 2024 en 2025 bij elkaar. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Er zijn vlak bij elkaar 10 brandhaarden ontdekt. Het vuur brak gistermiddag uit en inmiddels is er al zo'n 800 hectare verwoest. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies ook buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plekken in het land worden ook maatregelen genomen. Zo gingen de afgelopen dagen 150 vrijwilligers van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de dijken op, horen we bij Omroep CKZ.
19: Ja, dan moeten ze vooral letten op droogte, gevoelige schades eigenlijk. En dat zijn met name scheuren, kleine verzakkingen. Maar ook natte plekken. Want ja, als het 3 weken droog is en je hebt op ergens toch een natte plek. Ja, dat is dan ook voor ons wel een spannend iets.
18: De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van een drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Shorttrekker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en dat hij professionele hulp wil zoeken. De beslissing om de schorsing van de Amerikaanse voetballer Balogun terug te draaien is genomen door één persoon bij de FIFA. Dat meldt het Britse dagblad The Times na onderzoek. Voorzitter van de terugcommissie Al-Kamali had de andere 17 leden niet geraadpleegd. De zaak was opmerkelijk omdat voor het eerst een voetballer na een rode kaart op het WK niet werd geschorst. Ook president Trump bemoeide zich met die beslissing door erover te bellen met FIFA-baas Infantino. Het weer zonnig en warm, 23 graden op de Wadden, 29 in het midden van het land en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers met 26 tot 33 graden.
0: Dankjewel Dennis, de avondspits nog.
20: Het is een hele drukke avondspits. Combinatie van woon-werkverkeer en recreatieverkeer zorgen voor 500 kilometer file. De A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam staat 15 kilometer daarvan tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. De vertraging is een uur. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan het beste omrijden via Wassenaar, onder andere over de N44. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier extra. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Everdingen 35 minuten vertraging over 13 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De meeste vertraging nu op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens doe je er ruim een uur langer over.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
22: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
23: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
25: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
29: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
28: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
30: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
31: Datacation, jouw dedicated data- en AI-partner.
28: Ga naar datacation.nl.
0: Helene Plag. Als kind haatte ik rustdagen in de Tour. Als volwassene nog steeds, stuurde cabaretier Jan Beuving mij vanmiddag om eraan toe te voegen, ze zijn wel een uitstekende les dat het Tourfeest ook weer een keer voorbij gaat. Gelukkig is dat nog lang niet het geval. Het is alleen maar een tussendag. En morgen op 14 juillet wordt het sowieso natuurlijk één groot circus in Frankrijk. Wat staat ons komende week nog meer te wachten in de Tour? Tom Velers en Stef Clement hebben daar vast zo hun gedachten over.

0: Ja, het is misschien even graaf in het geheugen, maar dit was het debuutsingeltje van prinses Stefanie van Monaco. Het nummer dus Ouragan. Goed, we hebben het over Pogacar en Vingegaard gehad. Daarachter is die strijd gaande om plek 3 met 6 renners binnen een minuut van elkaar. Tom Veles en Stef Clement. Wordt dit de interessantste strijd, Stef?
1: Goh, misschien wel de spannendste strijd. Ik vind hem niet zo interessant, maar misschien wordt het wel spannend.
0: Ja, dat is misschien een betere formulering, ja. En waarom niet interessant? Omdat die derde plek er toch minder toe doet?
1: Wie was er vorig jaar derde in de Tour?
0: Tom? Lipovic.
1: Lipovic, oké. Okay. Nou, net binnen de tijd.
2: En die zit wel in de strijd. En ik vind het nog wel een strijd. Ik vind het wel mooi om bij te houden. Want zo'n podium is toch wel heel, heel eervol. Het is wel een sportpodium. Ja, de eerste twee plekken zijn voor nu misschien vergeven. Lijken misschien voor nu vergeven. Maar die strijd daarachter, dat is echt wel waar een Evenepoel natuurlijk al wel een gevestigde naam is.
1: Maar het zit er een beetje in dat die gasten ook zo graag derde worden. Dat staat mij dus een beetje tegen. Een renner zo groot als Evenepoel, die moet gewoon alles of niks durven spelen. Dus als hij dat gaat doen, dan word ik fan. En als je dan uiteindelijk derde wordt, vind ik het prima.
0: Maar Stef, als je realistisch bent, is dat toch kansloos gewoon?
2: Ja, hij is natuurlijk als derde geweest. Dus dat is, dat is
1: wel
2: een dingetje.
1: Ze zijn allebei al wel eens derde geweest. Lipovic en Evenepoel. Dan moet toch één of de andere een keertje zeggen van nou, huppatee, mouw omhoog.
0: Maar Mathieu van der Poel zei al na die Tourmalet, gaf hij op een gegeven moment aan, of een dag voordat hij won trouwens, ging het over zijn gelatenheid, dat hij nog niet lekker was. Toen zei hij, eigenlijk heeft Pogacar op de Tourmalet het mentaal van iedereen al gebroken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat is ook, veerkracht is natuurlijk ook het kenmerk van de grote kampioen. Dus dat, ik hoop dat die rustdag ervoor heeft gezorgd dat ze nieuwe plannen gaan smeden. Ze weten nu waar ze staan. Maar de rest ons echt nog 2 weken met heel veel kansen. En dan moet je alles of niks spelen.
0: Wie? Evenepoel, Ayuso, Del Toro, Sijk Sas?
2: Ja, dat is, wat Stef net zegt, een kans. Dan moet je alles of niks durven spelen. Ja. En dat is voor een ontsnapping of dergelijke. Dat je toch met iemand vooruit.
0: Maar wie zou dan het meest avontuurlijk zijn daarin?
2: Van deze renners.
0: Ik zou denken, een Sijk Sas heeft niks te verliezen.
1: Nee, en dat vind ik nou net de enige die heel blij mag zijn als hij tot het laatst toe meedoet om de derde plek. Mm-hmm. Ayuso heeft het in de Tour nog nooit gedaan, maar wel eerder in de Vuelta. Maar Evenepoel, en toen kreeg hij ook een dreun. Ik dacht ook op de Tourmalet, een keertje in de Vuelta. En toen lag hij helemaal uit het klassement. Had hij het helemaal laten lopen. En daarna hebben we een Evenepoel gezien. Die heb ik niet vaker meer gezien hoor. Die ging gewoon elke dag met het mes tussen de tanden. Ik zit al een beetje te bladeren in het boek. We komen er straks waarschijnlijk nog. Maar bijvoorbeeld die etappe in de Elzas over de Ballon d'Alsace. Vanuit het vertrek omhoog. Ja, daar kun je wel echt gewoon met het vermogen van Evenepoel kun je gewoon zeggen, oké, prima, dit is mijn dag. En het is vanavond feest of het is klaar.
2: Ja. Dus jij als ploegleider zou hem daarop voorbereiden. Daar gaan we alles of niets.
1: Ik zou het in ieder geval proberen als een renner zelf. Wat heb je te verliezen?
2: Die derde plek dus.
0: Maar misschien moet er dan ook binnen die ploeg iets meer de neus dezelfde kant op, of niet?
1: Ja, ik weet niet of dat gaat lukken met die karakters die daar bij elkaar zitten. En moet dat ook, worden ze daar beter van? Ik heb nooit zo geloofd in die twee traps raket daar.
0: Nee, 2 kopmannen daar. Dan hebben we dus over Evenepoel en de man die dus vorig jaar derde werd, Florian Lipovic. En Evenepoel was deze Tour ook op een momentje al niet heel blij met zijn ploeggenoot.
3: Ja, terecht boos, denk ik wel. Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
0: Ja, nou, dat zal zijn geweest. En een dag later verschenen Evenepoel en Lipovic samen. Hebben jullie het gezien? Een filmpje van de ploeg.
4: You are enkel happy also?
3: Yes, yes. 4th place for me, 6th for Lipo, so pretty good.
4: Me personally, I'm proud of you. And outside the bus, they are waiting that you are in big fighting and so on. But doesn't look like this, eh?
3: No, good. You speak and you forget.
4: Grazie, guys.
0: Stef, leg dit nog even uit. Voor de mensen die dit niet hebben gezien.
1: Nee, ja, de Tour duikt iedereen er dus bovenop. Na de etappe was die best wel fel, Evenepoel. Daar smullen wij met z'n allen van. En dan de volgende dag zo'n filmpje. Het was echt tandenknars. Ik vond het vreselijk. Want je zag aan allebei dat ze er geen zin in hadden.
0: Want het was intern gemaakt ook, hè?
1: In de bus inderdaad, door iemand van hunzelf. Vreselijk.
0: Ja. Ja, en ongeloofwaardig daarmee.
1: Ja, absoluut.
0: Maar beïnvloedt dat de prestaties? Op het moment dat je dus, want jij zegt, ik geloof niet in die formule, dat je 2 kopmannen kunt hebben?
1: Nou, niet als je niet met gelijke krachten kunt spelen. Dus dan moet dus, je kunt wel 2 kopmannen hebben, maar dan moet de 1 wel echt bereid zijn om zich helemaal op te offeren voor de ander. En ook weten dat dat andersom ook is. dan kun je ermee gaan spelen. Maar als je met z'n tweeën gaat volgen, dan krijg je dus inderdaad dit. Dat Evenepoel toch vindt dat als het erop aankomt dat Lipovic voor hem moet rijden.
0: Ja.
1: Misschien heeft dat met de paycheck te maken, met de grootte van naam. Maar die Lipovic kan natuurlijk heel goed zeggen, wacht eens even. Jij kwam bij de ploeg als nieuweling. Ik was hier al derde vorig jaar.
2: Ja, het moet over en weer moet het even zijn. En dat is absoluut niet het geval bij die twee. En dat, ja, je moet alles voor elkaar kunnen doen en laten. Maar dat, nee, dat ademt alles dat niet het geval is. En daarbij is Lipovic echt de stille kracht, laat ik het zo maar benoemen. En dan is Evenepoel juist de uitgesproken man. Die vindt daar wat van, Heeft natuurlijk ook al tig gepresteerd.
0: Ja. Maar daarom vraag ik, beïnvloedt zoiets je prestatie uiteindelijk? Als die sfeer binnen de ploeg gewoon niet goed is?
2: Nou ja,
0: niet zo goed is als die zou moeten zijn in ieder geval.
2: Zeker de teamprestatie. En ook zeker in elkaars prestatie kan het natuurlijk wel dat ze boven elkaar en zichzelf uitstijgen. Puur om de ander teniet te doen. Maar uiteindelijk is er dan geen winnaar, mijn inziens.

0: Sorry, daar was die dan. I'm here for someone else van Benson Boone. Ja, wat heb je nou op dat kladblokje staan, Tom Velers? Stef Clement houdt het niet meer van de spanning.
1: Nee, dat hoor ik inderdaad. Wat heb ik daarop staan? Gewoon de gedachten over afgelopen week. Gedachten over de komende week.
0: Oké. Komende week moet je nog even vasthouden.
1: Ja, daar hou ik het
0: maar
1: vast.
0: Maar afgelopen week komt Van der Poel er nog in voor?
1: Ja, komt daar zeker in voor.
0: Wat een huzare stukje. Hè?
1: Ja, ultiem. En weer zo'n speciale. Hè? Dat is echt, kan ook dus niet eens normaal.
0: Nee, dat was volgens mij het meest uitgesproken. Het kan nooit op een normale manier bij Mathieu van der Poel.
1: Exceptioneel.
0: Ja. Waar zit hem dat toch in dan, Stef?
2: Hij is een tovenaar. Het is een wonderboy, echt waar. Als je kijkt hoe hij in het voorjaar de E3-prijs naar zijn hand wist te zetten, terwijl ze eigenlijk teruggepakt werden, nog een keer demareren. Eigenlijk gebeurde gisteren een beetje hetzelfde. Hè? Op die laatste klim van de dag kon het peloton ze zien. En dan ontbindt hij echt zijn duivels. Dan gaat hij rug krom. Ik vond het mooi. Tom Dumoulin heeft gisteren het snuifje. Het briesje eigenlijk. Het is net een stier soms. Dat briesje door zijn neus. Dan komt die bovenlip omhoog. En dan zie je aan hem. Ja, daar gaat mij vandaag helemaal niemand wat maken. En dan trekt hij door. En dan kunnen de drie echt met alles wat ze hebben nog aanhaken. Maar vanaf dat moment weet je eigenlijk. Het is weer zo'n dag.
0: Ja. Terwijl wij twee dagen daarvoor.
1: Ja,
0: toen zaten we nog naar te luisteren.
1: Ja, we boffen ook altijd met Mathieu natuurlijk.
0: Ja,
1: tot nu toe nog niet zo was. Maar was er ook nog maar één etappe die Pedersen wint. Waar hij een kans had. Was hij niet goed. Voor de rest doet hij super lead-out natuurlijk.
0: Ja. Hij ging zich wel al wat beter voelen. Nou ja.
1: Ook dat. Werd het team ook wel enigszins op scherp gezet. Door een van de gebroeders Roodhoofd. Die inderdaad in een interview zei. Ja, drie en nog steeds niet.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk ook wel. Ja, het team zit al een beetje spanning. En dat hij dan toch voor de rustdag nog die overwinning pakt. Dan ga je wel heel lekker die

0: Wat hij ging zich wel al wat beter voelen. Nou ja.
1: Ook dat werd het team ook al enigszins op scherp gezet door een van de gebroeders Roodhoofd, die inderdaad in een interview zei: ja, 3 en ja, nog steeds niet.
0: Ja.
1: Ja, wat natuurlijk ook wel. Ja, het team zit al een beetje spanning. En dat hij dan toch voor de rustdag nog die overwinning pakt, dan ga je wel heel lekker die dag in. En dan is de Tour in feite al geslaagd.
0: Geslaagder, ja, want we hadden natuurlijk over Alpecin is ook een ploeg van successen maken. En als het niet lukt met een Philipsen om hem af te sprinten. Maar dit kan misschien Philipsen ook weer vleugels geven dan.
1: Ja, deze heb je al. En dan durf je net iets meer richting volgende sprint of richting volgende etappes als team zijnde. En daar, daar is meermaals gebleken dat daar wel een profijt in zit. Ja.
0: En voor Van der Poel, Stef, wat verwacht jij nu van hem? Nu we zien, hij is er toch wel, deze Tour.
2: Ja, heel veel kansen heeft hij niet. Hè? Dus dit was wel echt een van de misschien 3-4 kansen in de Tour die er voor hem zouden zijn. Het was al de tweede dag die eigenlijk voorbij kwam die hij had kunnen aankruisen. Dus hij scoort eigenlijk 50%. En er zijn er nog hooguit 2, denk ik, te gaan. Die rit in Parijs, die lijkt hem ook op het lijf geschreven. Dus ja, voor nu is het gewoon in die zin op je lauren rusten, hand- en spandiensten verrichten en als een tijger weer terug onder je boom kruipen totdat er weer wat te eten is.
0: En dan mag dat bovenlipje weer omhoog.
2: Ja.
0: Dat snuifje weer komen.
1: Briezen weer.
0: Heel mooi. Ja, Nederlandse naam die we voor deze Tour denk ik nog niet zo vaak hadden gehoord is die van Huub Arts. 24-jarige debutant eindigde 2 keer in de top 10 bij de massasprint. En dat terwijl die niet eens een sprinter is.
3: Ik weet niet echt, ik zou mezelf geen massasprinter noemen.
4: Nee.
3: Maar het is wel interessant.
4: Ja, wij noemden dan deze week al de naam van Marcel Kittel. Die was ook ooit echt tijdrijder. En die werd een beest van een sprinter. Maar zie jij jouzelf dat dus niet worden? Zo'n geblokte.
3: Ik heb in ieder geval niet de ambitie om van sprinten echt mijn ding te maken. Ik haal er eigenlijk niet heel veel voldoening uit.
0: Oh, nou ja, ik word wel 4e mee of 6e, wat was het?
1: Wel goed in.
4: Wat vind je daarvan? Nee. Dit is dus een jongen die in de gevaarlijkste sprint ter wereld, namelijk die van de Tour de France, zich gaat mengen alsof die aan het buitenspelen is.
1: Ja, nou, ik vind dat heel erg mooi, want ik ken Huub. 2 jaar geleden was ik zijn bondscoach en heb ik hem meegehad naar onder andere Tour de l'Avenir. Een heel lastige Tour de l'Avenir overigens, waar we voor Tijmen Graat reden die daar 3e werd. En momenteel bij Visma rijdt. Maar Huub was daar, heeft daar gewoon heel erg sterk gereden. Heeft daar ook 2 weken later werd hij Europees kampioen in België. Klopte die Niklas Berend.
4: Ja, maar stel je nou voor dat het een Tour was als alle anderen. Gemiddeld 25 graden. Met al die knettergekke massasprints waar altijd valpartijen gebeuren. Dan zeggen toch altijd, mensen die hier niet thuis horen moeten zich er niet mee bemoeien.
1: Ja, maar toen, toen wou spitsen. Toen was het al dat hij in de massasprints niet, dat hij het gevoel had van de beloftesprint, dat hij zich al wou mengen. Dusdanig. Dus wat. Ja,
0: zie jij in hem een sprinter? Want het is dat niet.
1: Nee, ik zie dat een tijdrijder, allrounder. Ja. Een beetje type Daan Hole. Waar de jongens kan afzetten. En op gewoon een hele goede manier. Heel erg profwaardig is. En heel erg van meerwaarde is voor een team. Mm-hmm. Of in ontsnapping bijvoorbeeld. Maar echt als een pure sprinter. Ik denk namelijk dat als Huub in die mate iets tegenkomt aan valpartijen, dan is hij niet meteen als een ras sprinter zoiets vergeten. Dat duurt, daar gaat te lang overheen dan, om dan de volgende sprint alweer eigenlijk bij de klauwen te vatten en meteen weer volgaas
0: daarin te gaan. Ja, het is op zich opvallend als iemand ook zegt, ik haal daar niet de voldoening uit. Dat is op zich wel fijn als je dat wel hebt, als je meedoet, toch? Alex Molenaar, die hebben we wel in eerste instantie de eerste dagen trots en blij zien rondrijden. Hij reed in de bollentrui, inmiddels helaas thuis, na een flinke valpartij over een hooibaal. Hoe kijk je dan terug op zo'n Tour, Stef?
4: Ja, ik denk dat je dan in het cliché van heel dubbel komt.
0: Ja.
4: In zijn eigen Barcelona, hè, want zijn moeder komt daar vandaan. Die bollentrui in ontvangst mogen nemen, je tourdebuut maken. Maar natuurlijk ook door eigenlijk een stommiteit, door een wegversmalling in een bocht op 5 kilometer en nog wat voor het einde. Jij degene bent die net zichzelf uit de Tour kopt. Ja, dan is het wel heel kort en krachtig geweest. En dan smaakt het naar meer. Het is niet zeker of dat het ooit meer gaat worden. Hè? Want zijn ploeg was eigenlijk toch wel de verrassende deelnemer van deze Tour. Ook vanwege de Spaanse inmenging, denk ik. Dus ik hoop voor hem dat het een vervolg krijgt.
0: Ja, en dat we die naam wel vaker gaan horen. Nou, Arvid Klein is ook al moeten afstappen. Ook Nederlander. En over wie we ook weinig hebben gehoord, Tijmen Arendsman. Tot nu toe.
1: Tot nu toe.
0: Ja.
1: Ja, wie weet natuurlijk. Hè.
0: Tom heeft nog verwachtingen. Moet zijn terrein ook nog komen?
1: Zijn

0: Ja, is al een paar dagen geweest. Maar daar werd natuurlijk wel echt door de klassementsmannen gevochten. En ik denk wel dat er een paar etappes zijn waar zeker vanaf het begin al geklommen moet worden. Dat hij zijn slag
1: zal. Hij is geblesseerd ook. Hij heeft een hele dikke knie. Hè? Hij is gevallen.
0: Mm-hmm. Dat heb ik niet meer
1: gekregen. Ja. Dus hij reed een paar dagen met een hele dikke knie rond. En heeft zich daarom denk ik ook een beetje buiten de debatten gehouden.
2: Nou, hij gaf ook wel aan. Van, ja, ik heb natuurlijk ook al een Giro gereden.
1: Ja.
2: Waarvan Tom Dumoulin, die zat hier natuurlijk van de week. En die zei, dat had hij vorig jaar ook. Dus dat is niet de reden om dan nu te zeggen, dan hoef ik minder te presteren in de Tour.
1: Ja, wat ik nou er eigenlijk moeilijk aan vond, is dat hij van de winter eigenlijk heel duidelijk was. Tijmen Arendsman. Hij zei, ik ga in de Giro ga ik klassement rijden. En in de Tour ga ik weer, net zoals vorig jaar, voor ritten. Alleen door het wegvallen van hun beoogde klassementsman Oscar Only, komt hij dan weer in een positie waar de ploegleider waarschijnlijk heeft gezegd van, nou, hang er in de week toch maar de eerste week maar zo lang mogelijk aan. En kijk maar. Ja, en dan gaat dat in zijn hoofd. Jij kent hem beter dan ik. Ja. Maar dan gaat hij twijfelen. En twijfel is de vijand van Tijmen Arendsman.
2: Ja.
0: En Bernal die staat nu nog 10e in het klassement. Maar die staat al op 8 minuten. Maar beter dat hij zich daaraan zou houden inderdaad. Maar ja, die twijfel die het team dan met zich meebrengt.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat dreunt echt door.
2: Dus, dat het zo lekker zou zijn. Ik moet wel denken, ik was vorig jaar in een tourcafé toen hij die etappe-overwinning behaalde. Nou, dat was echt groot feest. En we gaan natuurlijk vanaf zaterdag het tourcafé maken in beeld en geluid. Dus het zou lekker zijn als hij toch even die power uit hem weet te halen.
3: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
4: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Vis aan tafel. Vis aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers.
9: Aan tafel.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers!
9: Aan tafel! Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
11: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
10: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Datacation, jouw dedicated data- en AI-partner.
10: Ga naar datacation.nl.
3: NPO Radio 1.
2: Het is 17:30, tijd voor het NOS Journaal, Michiel van der Velden.
12: In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. En de politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans op asiel maakt. Vanwege de hitte is er meer vraag naar drinkwater dan normaal. Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er nog geen sprake van een tekort. Wel is het advies om bewust met drinkwater om te gaan en vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te pakken. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran in de straat van Hormuz weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de zeestraat varen, zegt Trump. Trump wil een vergoeding van 20% van de lading om de kosten voor de beveiliging te dekken. De brandweer in Meppel is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand. Die brak vanochtend uit in een slagerij in het centrum. Het advies aan mensen in de buurt is om ramen en deuren nog altijd dicht te houden. Bij de brand raakte niemand gewond. In een bericht op Facebook heeft de slagerij laten weten enorm aangedaan te zijn.
2: Dankjewel, Michiel. Peter, is het code rood eigenlijk nog steeds in Frankrijk? Zit ik nu te denken?
13: Je kijkt naar Stef Clement.
2: Ja, terwijl jij is, ja, die was in Frankrijk. Ja. Maar ja, we schijnen hier een meteoroloog in de studio.
13: Ja,
2: is
13: ja,
2: het nog steeds code rood? Ik wilde een soort bruggetje maken wat nou, helemaal de mist in gaat.
13: Ja, zeker. Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Hoe kan het nou?
13: Ik dacht, laat Stef een antwoord geven.
2: Stef, nou, is het nog code rood in Frankrijk?
1: Het is code rouge.
2: Ah, code rouge.
13: Ja. Okay. Nou, dat vermoed ik wel, maar ik wist het niet 100% zeker. Kijk, ik kom hier natuurlijk eigenlijk het Nederlandse weerverwachting uitspreken.
2: Mag je
13: dus ik ben op heel veel dingen op de hoogte, maar sommige dingen moet ik dan eerst even 100% checken of het ook echt zo is. Wat ik heel zeker weet is dat in het midden en het zuiden van het land, in Nederland, geldt een code geel.
2: Kijk.
13: Voor de hitte. En daar is het hitteplan nog steeds actief. Want daar liggen de temperaturen ook wat hoger dan in het noorden van het land. Het was vandaag bijvoorbeeld in Brabant en in Limburg op de meeste plaatsen zo'n 30 graden. En morgen wordt het iets warmer dan vandaag op de meeste plaatsen. Vooral in het noorden en het midden van het land. Daar wordt het zo'n 27 tot 30 graden. Met in het oosten van het land een kleine kans op een onweersbui. In het uiterste oosten van het land. In Duitsland gaan ze daar sowieso wat van merken. Maar of dat ook tot aan Nederland reikt, dat is nog net even de vraag. En in het zuiden van het land wordt het opnieuw zo'n 30 of 31 graden. Woensdag en donderdag dan is het ook nog zonnig, warm en droog. Dan wordt het gemiddeld zo'n 28 graden, maar in het zuiden iets warmer. En dan vanaf vrijdag krijgen we langzaam wat minder warme lucht. Vrijdag is er misschien wat regen en dan wordt het zo'n 25 graden. En dit weekend wordt het dan 21 graden. Maar opvallend genoeg, als je naar de weersverwachting op de lange termijn kijkt, dan blijft het zaterdag en zondag wel droog bij die 21 graden. Sterker nog, als je nog de hele week verder vooruit kijkt, dan zit er gemiddeld zo'n 10 mm regen in de weersverwachting voor de komende twee weken. Dat is uitzonderlijk weinig.
2: Veel, ja.
13: Dus al het nieuws over de droogte, wat je nu hoort, dat houdt zijn geldigheid ook nog voor de komende twee weken. En dat is voorlopig ook nog niet voorbij.
2: En in een groot deel van Frankrijk, Michiel zocht het al op, is het inderdaad nog steeds code rood.
13: Ah, fijn.
2: Hoest op de weg. Dennis.
14: Nou, er staat 545 kilometer file. Het is een drukke avondspits. De combinatie van woonwerkverkeer en recreatieverkeer veroorzaken veel vertraging. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel werkzaamheden. De A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 25 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmaden en Den Haag-Zuid een half uur extra. Op de A20 naar Gouda heb je tussen Schiedam-Noord en het Terbrechtseplein een half uur vertraging. Een auto met pech zorgt ervoor dat twee rijstroken dicht zijn. In het zuiden van Limburg staat het vast op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens staat 9 kilometer. En dat kost je een uur extra.
15: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs Vrij Vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijs Vrij Vakanties.
18: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: AWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: Ik weet niet of het vloeken is, maar we opteren ook een keer voor de remix. Dit was in ieder geval het origineel Michel Sardou met Le Lac de Connemara. Als we nou kijken naar de etappenwinnaars tot nu toe, dan zie je vooral eigenlijk de grote namen. Pogacar, Pedersen, Merlier, Van der Poel. Zegt dat iets of is dat toeval? Tom Velers.
1: Nou ja, die jongens staan al langer natuurlijk aan de top. En die bevestigen dat meermaals. Wel een nieuwe naam met Olaf Kooi natuurlijk ertussen. Staan we nog maar 1/3 in de Tour. Iets verder dan 1/3. En ben ik wel heel benieuwd wat er nog meer in petto is.
0: Is er ruimte, ook als je kijkt naar hoe de etappes zijn ingericht, voor verrassingen?
1: Heel kleine marge. Ja. Ja.
2: Het is echt uitleefkunde. Wat zei je? Nee. Er is helemaal geen ruimte voor de kruimeldieven.
1: Ja, ik vind wel een hele kleine marge. Maar je moet wel...
0: hele goede benen hebben, wil je de verrassing kunnen zijn.
1: Precies dat. Precies dat. Ja. Dat is echt wel... dat is echt aan de orde.
0: Ja. Jij vindt te weinig, Stef.
2: Ja, ik denk dat het gewoon voorbij is. Maar dat heeft ook te maken met hoop en geloof. En tegenwoordig door alles te meten... weet iedereen precies waar die staat en wat die kan. En dan zie je dus inderdaad kleine ploegen... die halen de kruimels op, die gaan in de zinloze ontsnapping.
1: Nou, Liam Slok komt toch heel ver.
2: Ver is net niet ver genoeg.
1: Nee, dat dan weer niet.
2: Dus hij maakt het wel spanning en dat is ook leuk. En ik ben heel blij ook met die ploeg die dat gewoon durft te doen. Maar je hebt toch eigenlijk tegenwoordig amper een kans. Je had een Van der Poel nodig, je had een superman gisteren nodig... om die 7 seconden die ze uiteindelijk overhielden, die was toe te schrijven aan 1 man. Als die niet mee is, als niet 1 van die supermannen mee is, kansloos. Ja. Echt. Het gaat niet meer gebeuren deze Tour.
1: Mm. Ik hoop van wel.
0: Ja, ik wil het zeggen. Ik zie iemand die denkt... Nee, ik wil dit gewoon niet geloven. Nee. Ik ga daar gewoon niet in mee. Over grote namen gesproken. Lance Armstrong die deed een opvallende uitspraak in zijn podcast.
3: We're going to listen at the finish. The Tadej Pogacar equaled the all-time record for Tour wins. He joined this elite club of 5. Well, guess what? He doesn't believe that. He doesn't believe that at all. He knows what the record is. So he's not going to sit out a year.
0: Ja, als Pogacar deze Tour wint, komt hij in het elitegroepje met recordwinnaars. Met 5 dus. Maar, zegt Armstrong, die zijn 7 toerzegers afgepakt zag worden vanwege dopinggebruik. Pogacar weet dat het echt record is. Hij zal dat willen breken. Hoe luister je daarnaar, Stef?
2: Ik moet zeggen dat ik deze podcast heel goed kan horen. Want die gasten hebben ze echt hele goede inzichten. En ja, ergens heeft hij natuurlijk ook wel gelijk. Ik bedoel, het is natuurlijk toch heel gek dat de enige man in de geschiedenis die al zijn toertitels heeft moeten teruggeven, dat hij dat is. Er is er nog geen. Floyd Lennis heeft hem ook terug moeten geven. Maar goed, die is gestript uit de hele geschiedenis, alsof die nooit heeft bestaan. Dus ergens heeft hij ook gewoon een beetje gelijk.
0: En ook in het hoofd van Pogacar kijkend.
2: Dat denk ik niet. Ik denk dat Pogacar, ik geloof niet dat hij echt in die zin daar elke dag mee bezig is. Maar die kan gewoon zeggen, omdat de hele wereld het nu eenmaal zo heeft aangenomen. Als ik er 5 gewonnen heb, dan hoor ik inderdaad bij die eliteclub van 5. Ja. Ja.
0: Net viel de naam van Slok al even. Lotto Intermarché is natuurlijk de kopman kwijt. Arnaud de Lee. Die is snel afgestapt. Nou, ja, die stapte de eerste dag nog op. Maar toen hoorden we eigenlijk al, het is de vraag of die gaat beginnen. Dat bleek dus niet goed te gaan. Dus die rijdt niet meer rond. Een ploeg zonder kopman en als gevolg mannen in de aanval.
4: 1 man vooruit.
5: Baptiste Weisstrover.
4: En ik hou die aantekeningen over Weisstrover nog even op zak. Want ik heb het idee dat we nog wel een paar uur naar hem gaan kijken als eenzame koploper.
5: Dus ik denk dat Sebastiaan veel beter kan gaan vertellen wat die Weisstrover allemaal bezielt en wat hem bezighoudt.
4: Prima.
5: Pak die wikipagina erbij en lees hem maar voor.
4: Baptiste.
5: Man, waar ben je aan begonnen?
4: Een slimme jongen. Hij heeft een bachelor op zak in de klimaat- en milieutechniek en deed onderzoek naar airconditioning systemen.
6: Oh. Het kaarsje gaat langzaam uit. 175 kilometer in de aanval. En het lijkt te gaan stranden in de laatste kilometer.
7: Maar mijn god, wat heeft deze jongen geknokt.
6: Slok die nu de benen stilhoudt. Knap gedaan, maar de finish ligt 1,5 kilometer te ver.
0: Dit zijn toch wel aangename verrassingen nog, toch? Zo'n Weisstrover en Slok, ze winnen niet.
1: Nee, maar ze proberen het wel. Ja. Ze maken wel op die manier maken ze een kans. Er zijn natuurlijk ook tig jongens en tig teams die dit niet durven. Niet alles of niets durven spelen op zo'n dag. En ja, het is misschien een kans van 1 op 100. Of misschien wel meer. Ja, maar ze nemen hem wel.
0: Ja. En ja. dat maakt een Tour dan wel weer.
1: Ja, dat vind ik wel
0: dat
1: speciaal,
0: elke dag
1: ja.
0: zijn verhaal ook
1: ja, ja, dat zeker.
0: Toch nog even over dat lef. Een van de luisteraars zegt nog wat nou als Pogacar. Even terugkomend op waar we het eerder besproken natuurlijk. De boel in week 1 zo heeft willen ontmoetigen omdat hij weet dat hij in de derde week misschien niet meer op zijn sterkte is. En dat je daar dan later achterkomt. Dan sla je zelf toch voor je kop als je alleen voor plek 3 bent gegaan.
2: Ja, dat is dus de afgelopen 2 jaar eigenlijk het geval geweest. Zo weten we. Vorig jaar heeft hij 5 dagen last gehad van zijn knie. Toen reed hij op een gegeven moment achter in de achterkant van de auto van Visma. Maar notabene, daar had hij last van. Toen hebben we hem eigenlijk ook de laatste week niet meer zo zien huishouden. Hè. Hij had zijn etappes gewonnen en het leek erop alsof ze het wel goed vonden. Ja. Maar hij was dus echt gewoon, hij was bijna gewond. En niemand heeft daar gebruik van gemaakt. Dus ik denk dat deze luisteraar een heel goed punt heeft.
0: Bij welke ploeg zal er nu geen goed gevoel zijn, Tom?
1: Welke team zou... Een goede vraag eigenlijk. Daar hebben we nog niet zo goed over nagedacht, maar ik denk wel dat...
0: Ineos?
1: Ineos is inderdaad een van... Het zijn natuurlijk meer teams, hè? Want ja. Het is maar een handjevol die
0: met heel veel geld
1: heeft. Met een team met heel veel geld inderdaad. Ja. En waar ze nog geen goed gevoel hebben. Is onder andere Ineos, zeker. Waar ze ja, heel erg veel tijdspecialisten natuurlijk hebben. Hadden ze zeker gehoopt op die eerste dag om daar een kans te maken. Mm-hmm. Op die overwinning. Maar snap ik de tactiek ook nog niet helemaal. Ze hebben... Ja, toch als je het verleden bekijkt van 10 jaar terug. Meermaals de Tour gewonnen met verschillende renners. En nu hebben ze daar niet... Ja, Oscar Onlie die staat natuurlijk aan de kant nu. Hebben ze niet de renners om daar ja, mee te wedijveren. Is dat inderdaad een van de teams? Niet echt een... Ja, een vrij buitensrol. Maar die wilden ze eigenlijk wel aannemen nu. Ja.
2: Hey Tom, je oude ploeg. Picnic PostNL moeten we het er nog even over
1: daar,
2: hebben.
1: Daar kunnen we het zeker over hebben. En die hebben ook nog niet... Ja, die hebben natuurlijk in de sprint... Hebben ze wel meegedaan. Wel een poging gewaagd. Daar zit Degen natuurlijk nog
2: Frank
1: steeds.
2: Frank van den Broek was dag 1 mee voor die bolle trui van Alex Molenaar. Maar meer dan dat
0: ja.
2: is het ook nog niet geweest. En waar liggen de kansen dan?
1: Ja, die moeten ook zo'n dag als waar Lotto, waar Liam Vlok bijvoorbeeld gaat. Ik vind ook, zou het heel mooi vinden als zij die dagen ook benutten.
0: Maar we zitten pas op 1/3,
1: ja,
0: zei je net.
1: Zeker,
0: ja,
1: nee, maar
0: je
1: bent met 8 renners. En om allemaal in de lead-out-trein te gaan zitten, dat is ook wel een vraag, wil je dat?
2: We zitten op de helft, we zitten ook niet, want er is een tijdrit nog.
0: Ja, dat is waar.
2: En dan is die rit in Parijs, daar gaat echt alleen maar toprenners winnen. En dan blijven er echt nog maar...
0: Ja,
2: precies, 9 etappes over.
0: Oké. Het is eigenlijk nu of nooit.

0: Silver Fox met Stevie en Sly. Goed, bijnamen en wielrennen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1: Jasper Philipsen, de vlam van Ham.
2: De haai van Messina.
0: Ja, we hebben nu even twee opgezocht. Er zijn natuurlijk veel, veel meer. De haai van Messina.
3: Nibali. Zeg maar. Ja.
0: Wie was er eerder? Kunnen we even terugspoelen? Nee, Stef Clement. Eddy Merckx? Weet we natuurlijk.
3: De kannibaal.
0: Ja, precies. Thuis ook. Bernard Hinault?
4: Waar is Hinault ook alweer?
2: De das.
4: Ja, dat klopt. Ja. De das.
0: En Evenepoel? Weet je die ook?
3: De kogel van Scheptaal.
0: Aero-kogel zelfs van Scheptaal. Ja. Stef, had jij eigenlijk een bijnaam?
3: Nee.
0: Echt niet? Hij heeft er toch in? Ik hoor hem in de podcast. Skullcrusher.
3: Nee.
0: Vanwege je gladde bolletje.
3: Oké, ja.
0: Ja, dat is het. En mooi. Tom, jij zet ons ook aan het denken. Luister even mee.
5: Hallo, Almelo.
0: Dat ben jij, hè?
4: Ja, dat ben ik zeker.
0: Kunnen inderdaad. We hier nog iets mee?
4: Nee, daar kun je niks mee. Ik ben wel Mitchell Docker. Die was bij ons chef bijname. En die noemde mij de Vilo.
0: De Vilo van Velers.
4: Ja, van Velers. Die had wel meerdere bijnamen inderdaad bij ons in het team. Wat hij leuk vond om te verzinnen. Simon Geschke was de Little Man. En de K-Man was Kenny van Hummel. En de Curve Man was Roy Curvers. Dus
0: wij dachten bij jou aan, omdat je Mr. Leadout bent, de katapult van Almelo.
4: Ja, je komt toch echt
0: uit Marsum. Je komt uit Oud-Marsum, ja, ik weet het. Ja, ik dacht, probeer het gewoon, maar hebben we nog geen betere. Wie heeft nu de mooiste bijnaam in het peloton? Want wij hadden het er van de week al even over. Je hebt natuurlijk Tim Merlier, die wel aangetoond heeft de beste sprinter te zijn op dit moment.
4: Zeker weten.
0: De raket van Wortegem. Dan hebben we natuurlijk Olaf Kooi.
4: De cheetah van...
0: Jachtluipaard.
4: Nee, ja, cheetah.
0: Van Numansdorp.
4: Ja.
0: En dan hebben we nog Jasper Philipsen. Dus
4: Vlam van Ham.
0: De Vlam van Ham.
3: Ja, ik vind Jasper Stuyven, dat jappen, dat vind ik ook iets heel liefs hebben.
0: Maar dat is meer een liefkoos. Dat is meer
3: mag
0: een
3: koosnaam.
0: Ja,
3: oké. Okay.
0: Ik vind het echt een bijnaam.
3: Kogels en cheetah is veel beter.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Vind je niet? Dekenkop, wat was dat nou? Dat
4: ja, met... Dikke Degen.
0: Dikke Degen.
4: Ja. Ja.
3: Mag niet meer.
0: Echt het eerste wielrenner die daarop kwam met trappen. Maar dat is omdat hij zo breed van
4: hij is heel, hij is heel sterk en stevig gebouwd. En dat was ook wel dat hij... Ja, hij stond echt messcherp, dus heel dun. Maar nog heeft hij gewoon een heel forse bouw. En dan kon hij echt zeggen van... koek maar wie dun ik ben.
0: Oh ja?
4: En dan... dat gaf toch wel eens een gelach binnen het team. En daarom dikke dingen.
0: Oké, wie verdient het geel op dit moment? Als het gaat om de mooiste bijnaam?
4: Poeh.
3: Goh. Ja, toch ook de meest bekende bijnaam in het peloton is nu toch ook gewoon Poggi geworden.
0: Ja, ja.
3: Poggi is gewoon een merknaam geworden.
0: Ja, dat is wel waar. Maar ik vind maar
4: komt
0: dan
4: dat
0: toch...
4: omdat we zijn naam niet zo goed uit kunnen spreken? Tadej Pogačar? Of is het...
0: Pogačar. En dus maar Poggi.
4: Dat is maar Poggi.
0: Ja, dan vind ik toch zo'n raket van Wortegem of zo vind ik wel leuker.
3: We gaan voor de raket.
0: En creatiever.
4: Vooruit.
0: Goed, vooruitblikkend. Morgen start dan week 2, zeg ik maar even. Het is natuurlijk etappe 10. Dat is op 14 juillet, de nationale Franse feestdag. Hoe gek is het dan in Frankrijk, Stef?
3: Ja, dat is hun koninginnedag. Koningsdag, moet ik zeggen. Of in ieder geval, het is niet te vergelijken. Het is hun nationale feestdag. Dat is heel belangrijk voor ze. En dan zie je dus ook echt in het peloton dat alle Franse renners een beentje voorzetten. Winnen op 14 juillet, dat is ook echt voor de in de eeuwigheid.
0: Eigenlijk moet een Fransman winnen dan. Ja,
3: ja dat kan. Ja, Vauquelin. Dat zou zomaar eens kunnen. Een dag voor Vauquelin morgen.
4: Als je zo'n vlakke dag van 2 dagen geleden, als je die op 14 juillet doet, dan zul je in één keer allemaal Fransen zul je zien springen.
0: Ja.
4: Dat is wel kenmerkend voor zo'n Franse feestdag.
0: Maar dan kijkend naar de etappe van morgen.
4: Ja, is er zeker een aanvalsrit. Ja.
0: Ja. Dus dat zou dan zomaar kunnen.
3: Ik mag het hopen voor ze. Want ik vrees dus dat er een paar morgenochtend weer de pantoffeltjes uittrekken. Zoals een paar dagen geleden Pogačar zei. Wij werden wakker en we waren allemaal hyped. We hadden er zin in.
0: Ja.
3: Ja, je kunt morgen ook een paar nekjes omdraaien. Even goed, hè? Want vandaag hebben ze dus veel minder gefietst dan de afgelopen week. Die 15 liters weet zijn er echt niet van gekomen. Bij sommige jongens zwelt dat op. Die zijn morgen 2 kilo dikker. En het is morgen nergens vlak. Dus als je morgen je goed voelt en ze mogen echt vrezen dat de ploeg van Pogačar het niet is, dan kan het morgen ook wel eens bijltjesdag worden.
4: Niet iedereen komt goed uit de rustdag.
0: Nee, dat is echt heel erg verschillend, hè,
4: dat
0: per
4: is
0: redder.
4: Heel erg verschillend. Ik ben zelfs 2 keer wezen fietsen op de rustdagen. Puur om zeg maar dat maar gang te houden.
0: Ja.
4: Ik was echt wel toe aan rust. Maar gewoon ben toch een beetje stiekem met angst om de volgende dag niet mee te kunnen. Met inderdaad die extra kilo's, wat dan ook nog eens mee moeten.
0: Verwachten jullie sowieso dat er veel afstappen deze week? Voor wie die eerste 9 dagen ook door de temperatuur toch te pittig is geweest? Niet meer dan normaal?
4: Nee, niet meer dan normaal.
0: Nee. En dan hebben we dus 2 bergetappes, zeg ik dat goed? 2 sprintetappes?
4: 1 heuveletappe, 2 vlakke etappes. Heuveletappe en 2 bergetappes.
0: Ja.
4: Voor de volgende rustdag.
3: Gewoon zonder het boekje, hè? Ja, uit zijn hoofd.
0: Had gewoon leuke tekeningen zitten maken op het moment dat jij aan het praten was.
3: Ja, het slot van deze week wordt echt spectaculair. En morgen is echt wel de moeite waard.
0: Ja, oké. Nou, dan hebben we in ieder geval iets waar we toen naartoe opbouwen, zogezegd. En morgen zijn we er natuurlijk gewoon weer wel met de etappe. Met Joris, met Sebas, eigenlijk met iedereen. Wanneer ben jij er weer, Tom?
4: De 24e.
0: Als er weer gesprint wordt dan, of zo? Of mag je ook een keer komen als er niet gesprint wordt? Dat wordt natuurlijk ook sowieso een mooie etappe. Hebben we toch mooie Nederlandse herinneringen aan, toch? Wie weet, wie weet. Goed, dit was hem voor vandaag. Morgen dus gewoon weer lekker koersen. Zometeen hier op NPO Radio 1. Jan-Willem Westerlink met Dit is de Dag. Jullie heel erg bedankt, Tom Velers en Stef Clement. En dan is er altijd 1 dingetje, wat we dan zo zeggen aan het eind van de uitzending.
4: Ademain.
0: Wat Radio Tour de France betreft. Ademain.
6: Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Soedal, de bouwverslimmer.
8: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Iedere klus weer.
10: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
11: Van de Laar van Efferen Studios.
12: Check vandelaarvaneffen.nl.
11: Van de Laar van Efferen Studios.
13: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
14: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
15: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaatmans vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: NPO Radio 1. 6 uur.
18: Jan-Willem Wesselink.
19: Goedenavond. Rusland is bezig met troepenopbouw langs de grens met Finland en de Baltische Staten. Komt het moment dat Rusland NAVO-grondgebied gaat aanvallen steeds dichterbij? En zo ja, zijn we daar dan op voorbereid? Dat bespreken we zo meteen in Dit is de Dag. Na eerst het NOS Journaal met Michiel van der Vel.
20: De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren en overlastgevers kunnen worden weggestuurd. Ook komen er extra camera's en beveiligers. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en onrust rond het aanmeldcentrum.
21: Op allerlei manieren hebben we gewaarborgd dat die omgeving ook veilig kan zijn. En zodat ook de locatie zelf en binnen de locatie zelf zullen ook beveiligers aanwezig zijn om de veiligheid te waarborgen.
22: Maar die mensen die zijn niet van de een op de andere dag verdwenen. Dus wat doet u dan met die mensen?
21: Nou, die overlastgevers die proberen zo snel mogelijk door de procedure te leiden van de IND tot een oordeel te komen of ze hier wel niet mogen blijven. Overlastgevers in zichzelf vaak niet. En dan moeten we werken aan uitzetting. En kan ook vreemdelingenbewaring worden ingezet. Dus op die manier werken we eraan. Maar het moet wel eerst tot een oordeel kunnen komen.
20: De afgelopen tijd waren er vechten en steekpartijen. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. De overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans op asiel maakt. De grote bosbrand die sinds gistermiddag woedt ten zuidoosten van Parijs is mogelijk aangestoken. Ook kan het blussen nog weken duren, zeggen de autoriteiten. De hoop was de brand vandaag onder controle te krijgen. Maar door de extreme hitte, harde wind en droge veengrond is het vuur extreem moeilijk te blussen. Correspondent Eline Huisman vanuit Parijs, wat is het laatste nieuws?
1: Ja, wat we inmiddels weten is dat er in ieder geval 1000 hectare bos in vlammen op is gegaan. Het aantal brandweermannen is versterkt. 500 brandweermannen zijn nu actief om het vuur te blussen. Er is vandaag ook een heropleving van het vuur gemeld. Dus wat dat betreft zien de blusvooruitzichten er nog niet zo gunstig uit. En naast de twee blusvliegtuigen die zijn ingezet, zijn er nu ook 3 helikopters naar Parijs toegevlogen om de brand in Fontainebleau te blussen.
20: Ja, en die brand is dus mogelijk aangestoken. Wat zeggen de autoriteiten daarover?
1: Ja, vanmorgen is de minister van Binnenlandse Zaken daar ter plekke gaan kijken. En hij vertelde dat er op 10 verschillende plekken in een straal van 1 kilometer rond het bos de startplekken van vuur zijn gevonden. Dus het vuur is op 10 verschillende plekken begonnen. En dat wijst erop dat het mogelijk expres is aangestoken. Nou is het zo dat het onderzoek nog gaande is, dus we weten daar nog niks zeker over. Maar de afgelopen weken met het hele bosbrandseizoen wordt voortdurend op de radio gewaarschuwd in spotjes van het ministerie dat je vooral moet uitkijken met het weggooien van je sigaretten en andere dingen die mogelijk iets doen ontvlammen. Want 90% van deze bosbranden wordt nog steeds door menselijk toedoen veroorzaakt.
20: Ja, en ook de bekende Rue du Soleil is afgesloten. Is er al meer bekend over hoe lang dat zo blijft?
1: Het laatste bericht is dat zeker 20 kilometer van de A6 op die route is afgesloten. Er is nog geen enkel nieuws over wanneer dat weer open kan gaan. Ook omdat deels op het asfalt en de beseining is aangetast door de brand. Wat er nu in ieder geval bekend is, dat het mogelijk nog meerdere dagen dicht zou kunnen blijven. En ook de alternatieve route met de TGV van Parijs naar Lyon reizen is beïnvloed door de brand en rijdt minder dan verwacht.
20: Ja, het is de zoveelste natuurbrand in Frankrijk alleen in korte tijd. De zomer is pas net begonnen. Hoe leeft dit in het land?
1: Dit is een heel groot onderwerp. Dit houdt iedereen bezig. Fontainebleau is natuurlijk ook nog eens een bos dat ja, heel beroemd is. Het is een voormalig koninklijk jachtterrein. Er komen mensen uit heel West-Europa komen er om te klimmen en te bolderen. En wat je ook ziet is dat de discussie nu opleidt. Bossen zijn wrang genoeg de plek die nu geraakt worden door de effecten van klimaatverandering, maar zijn ook heel belangrijk in het afremmen van klimaatverandering. Dus je ziet nu in de discussie dat wetenschappers zich veel meer manifesteren en zeggen, ja, het bos moet een plek krijgen, moet veel meer een prominente plek krijgen in het klimaatbeleid van Frankrijk. Dus ja, het houdt hier de gemoederen zeker bezig. Op kleinere schaal zie je ook de voorbereiding voor vanavond en morgen de nationale feestdag, 14 juillet. Normaal gesproken zijn dan van 13 op 14 juli alle brandweerkazernes open en vieren zij feest om die feestdag te gedenken. Te herdenken is dat het volksfeest eigenlijk wat bij de brandweer samenkomt. Maar dat is in Parijs nu afgelast omdat de brandweer paraat moet staan voor alle branden die nu geblust moeten worden en er een flink beroep op wordt gedaan.
20: Ja, dat heeft dus ook gevolgen voor de nationale feestdag morgen. Eline Huisman vanuit Parijs, dankjewel. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. Ook bij dat incident was ICE betrokken. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran in de straat van Hormuz weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de zeestraat varen, zegt Trump. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. In Bangkok liggen nog zeker 25 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad. 28 mensen kwamen bij die brand om het leven. Het vuur in de Thaise bar ontstond gisteravond kort voor middernacht en verspreidde zich snel. Vanwege de hitte is er meer vraag naar drinkwater dan normaal. Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er geen sprake van een tekort. Wel is het advies om bewust met drinkwater om te gaan en vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te pakken. In Meppel woedde urenlange grote brand in het centrum. Het vuur brak uit in een slagerij en de brandweer wist de brand uiteindelijk te beperken tot dat gebouw. En de brand is dus inmiddels ook onder controle. Verslaggever Steef Bouwman is in Meppel. Steef, wat zie je daar nu nog op straat?
2: Nou, natuurlijk de ravage van het pand. Ik ben aan de achterkant nu, waar de schade het grootst is. En ja, je ziet eigenlijk alleen nog maar brokstukken. Hier aan de achterkant zat de opslag van de slagerij. En daar, of daar in de buurt in ieder geval, is de meterkast. En daar is de brand ontstaan, zo zegt de brandweer. Ja, en in die opslagruimte zou ook verpakkingsmateriaal hebben gelegen. En ook een koelingssysteem, of meerdere zelfs. En die zouden vlam hebben kunnen vatten. Ja, nog voordat het een echt grote brand werd en het dak van het pand instortte, was het personeel gelukkig vertrokken. Dus er zijn geen gewonden, maar wel heel veel geschokken mensen om verschillende redenen. En zo klonk het hier vandaag.
3: Dus je kunt daar op dit moment geen vlees halen. En ik denk de komende weken, maanden ook niet.
2: Man op leeftijd die hier aankomt fietsen in een lichtfiets moet worden teleurgesteld door de verkeersleiders hier.
5: Ik haal mijn eten iedere maandag hier voor de hele week. En nou moet ik wat anders bedenken. Dus even schrikken.
2: Ja, en het is echt schrikken voor deze man. Hier staat met tranen in zijn ogen de vader van de eigenaar van de slagerij.
5: Oh, ja, het is mijn zoon, dus ik heb dit opgebouwd met hem. Ja. Dus. Dat kun je niet voorspellen, vanmorgen alles goed. Net de winkel verbouwd voor 500.000. Prachtige winkel, en dan is alles weg. En niet normaal. Dit heb ik nog niet gezien.
2: Ja, we staan nu aan de achterkant van de slagerij en een kraan is bezig met het weghalen van puin. En dat is flink wat.
5: Ja, dat is vreselijk. Nou, kun je dat niet voorstellen, zeg nou. Hoe is het mogelijk?
2: Ja, hoe is het mogelijk? Edwin Veldman, woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. Wat kunt u nu zeggen over de oorzaak?
23: Over de oorzaak? Nee, we zijn nu bezig niet meer met de oorzaak, maar we zijn nu bezig met bestrijding.
2: Het gaat nog wel even duren, jullie zijn druk bezig. Wat betekent het voor de bewoners hier in deze straat? Veel woonhuizen hier?
23: Ja, veel woonhuizen hier. Dus de Volstraat hebben we ook, die het dichtst aangrenzend aan het pand van de slagerij, hebben we ook ontruimd. Dus die ze opgevangen worden door mensen. Of ze hebben hier voor mij de poelen, hebben ze hier staan. Ook een soort gebouw waar je mensen kunt opvangen. Nou, en dan is het inderdaad wachten tot we zover zijn dat de blussing klaar is.
24: Ik werd gebeld van, kun je de kat ophalen? Want het huis moet ontruimd. Dus nou, ik ben hierheen gegaan met de auto. Politie gesproken of dat ik überhaupt langs mocht. Dus nou, met een kattenmandje hierheen gekomen om de kat op te halen.
5: Nee, morgen is alles weg. Alles weg. Ja, dat kun je niet begrijpen dat het zo snel gaat.
2: Waar is uw zoon nu?
5: Die is onderweg van Ibiza naar Rotterdam en die wordt nu opgehaald. Okay. Dus die komt vanavond hier terug, hebben een vergadering met het personeel. Wat er vannacht vanmorgen werkte. We zijn vanavond even bij elkaar om de boel even door te nemen. Het is heel zwaar.
20: Een bijdrage van verslaggever Steef Bouwman. De geëvacueerde bewoners in Meppel kunnen inmiddels weer terug naar hun huis, meldt de veiligheidsregio. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadezhdin. Hij is volgens een advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadezhdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Hij kan daardoor niet meer meedoen aan de Russische parlementsverkiezingen in september. Nadezhdin sprak zich onder meer openlijk uit tegen de Russische invasie in Oekraïne. Het weer, zonnig en warm, 23 graden nog op de Wadden, 29 in het midden van het land, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers met 26 tot 33 graden.
25: Dankjewel Michiel, dan naar de ANWB. Dennis, mooi.
26: Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. We zijn nog verre van filevrij. Er staat nog 230 kilometer file. Dit zijn de meest opvallende zaken. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoepolder. Daar doe je 25 minuten langer over. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Een half uur extra. Door een auto met pech is de rechterrijstrook daar dicht. Ook een half uur vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En de A76 vanuit Geleen alleen naar Aken. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens doe je er een uur langer over. Voor de grensovergang staat 11 kilometer file.
17: NPO Radio 1. EO.
0: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
4: Goedenavond. Langs de grens met Finland en de Baltische Staten worden steeds meer Russische militairen gestationeerd. Dat was te horen en te zien bij RTL Nieuws.
6: We see Russian border guards also.
7: Plotseling, oog in oog met de vijand. Twee Russische soldaten aan de andere kant van het hek.
6: These patrolling guys, it's the first time I saw them. Probably they just want to see what is here. Adjusting their plans.
7: De Russen komen letterlijk steeds dichterbij.
4: Ja, ondertussen zouden de Amerikaanse en Scandinavische inlichtingendiensten beschikken over verontrustende inlichtingen over gerichte aanvallen op NAVO-grondgebied in Europa. Maar hoe groot is de kans dat Rusland naast de oorlog in Oekraïne ook nog een wanhoopsaanval richting Europa begint?
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: Dat ga ik vragen aan oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf, aan geopolitiek analist Alex Krijger en aan de hoogleraar oorlogsstudie Frans Ozinga. Goedenavond, alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Marten Kruijf, een wanhoopsaanval van de Russen, is dat een realistisch scenario?
8: Dat is geen realistisch scenario, maar wel een mogelijk scenario.
4: Waarom is het niet realistisch?
8: Omdat als je plant, dan ga je altijd kijken naar wat is nou het meest waarschijnlijke wat mijn opponent gaat doen. Nou, die kans acht ik niet al te groot, zeker niet op korte termijn. Maar als de oorlog in Oekraïne stopt en er komt een wapenstilstand, dan is tot binnen 1 en 3 jaar is mogelijk dat de Russen dit gaan doen. En militairen hebben een eigenschap, die plannen altijd op de worst case. Wat is het slechtste wat ons kan overkomen? Daarop maak je plan en daarop moet je ageren.
4: Ja, oké, maar ik ben geen militair en mensen die zich zorgen maken ook niet per se. Dus moeten we ons zorgen maken of niet?
8: Je moet je altijd zorgen maken. Dat betekent dat je moet voorbereiden. Dan hoef je ook geen zorgen meer te maken.
4: Ja, oké. Okay, maar het is niet een heel acute dreiging die u ziet aan de oostgrens bij Finland en bij de Baltische Staten.
8: Het is niet acuut, maar wel is duidelijk dat de intentie van Rusland is, moet dat goed naar kijken, om als de oorlog in Oekraïne niet goed gaat, het Westen als de vijand te gaan verklaren. En ze hebben ook de capaciteiten, zeker als de oorlog in Oekraïne stopt, om dat binnen bepaalde tijd ook te gaan doen.
4: Ja. Frans Ozinga, Marten Kruijf, die zegt een nieuw Russisch offensief komt er als de oorlog in Oekraïne stopt. Bent u het daarmee eens of zou het ook eerder kunnen?
9: Het kan eerder. Rusland heeft nog steeds het vermogen om binnen korte tijd 50.000 tot 80.000 man op de been te brengen. Maar we praten niet alleen over militaire dreiging. We praten niet alleen over de luchtmacht van Rusland of zo. Je moet ook kijken naar hybride dreigingen. De inzet van Special Forces, speciale eenheden. De groene mannetjes op de Krim die we destijds gezien hebben. Sociale media beïnvloeding. Allemaal onder het mom van we moeten de Russische minderheden beschermen in de Baltische Staten. Dat vermogen heeft Rusland any moment. Vanaf 2024 zie je ook dat westerse leiders zich erg zorgen maken over een dergelijk scenario. Zeker als de oorlog in Oekraïne beëindigd is. Maar waarom er nu over wordt gesproken is, wat je zegt, vanwege eventueel een noodgreep, omdat de oorlog voor Rusland in Oekraïne momenteel niet zo geweldig gaat, dat Rusland daar naartoe toegrijpt.
4: Maar hoe slecht gaat het met Rusland in Oekraïne?
9: Rusland heeft momenteel evenveel land in handen als in maart, april van het begin van de oorlog 2022. En intussen hebben ze 1,4 miljoen mensen verloren. Hun olievoorraden, hun energiefaciliteiten, hun commandocentra, vliegvelden worden aangevallen diep in Russisch gebied. En ze winnen eigenlijk nauwelijks terrein. Ik geloof dat ze 14 vierkante kilometer per dag winnen of iets ergens. En dat kost hun honderden mensen, er zit 1600 man, 1500 man per dag. Het gaat slecht voor Rusland. En dat, daarom zeggen mensen nu van, ja, wacht even, we moeten oppassen dat een kat nou geen gekke sprongen maakt. Nou, het zal geen noodsprong zijn. Want zoiets doe je niet op stel en sprong. Aan de andere kant, Poetin heeft ook in 2021 plannen gemaakt die gebaseerd waren op foute aannames. En onze grootste zorg hier in Europa is, dus dat hij onverhoeds besluit om de geloofwaardigheid van artikel 5, de cohesie van Europa en het NAVO-bondgenootschap en de steun van Amerika voor de verdediging van een van de Baltische Staten te gaan testen.
4: Oké, om dat te gaan testen, Alex Krijger, bent u bang?
10: Nee, bang is sowieso niet de bedoeling, want de angst is slechte raadgever.
4: Oh ja, ik word er bang van door als jullie zeggen de Russen staan klaar.
10: Nou, ik begrijp wel heel goed dat mensen veel zorgen hebben. Weet je, ik heb bijna iedere week wel ergens een presentatie in het land met bedrijven of met studenten. En ik krijg nu heel vaak eigenlijk wel wekelijks de vraag van, ja, denk je dat er oorlog komt? En er zijn veel jonge mensen en ook ouders die zeggen van, ja, moet ik rekening mee houden dat ik in een groen pak moet? Dus ik begrijp de zorg.
11: Wat is het antwoord van u?
10: Nou, het antwoord is dat we ons serieus... er is wel echt iets aan de hand. En ik denk dat het in Europa niet zo zorgelijk is geweest, de dreiging sinds Cuba-crisis 62. Scenario's voorbereiden, zoals net ook al werd gezegd. En we hebben gewoon te maken met een gewonde beer in het Kremlin. En die is nog gevaarlijker dan een normale beer. En Poetin kan eigenlijk geen kant meer op. En wat ik altijd van Rusland-experts in het verleden heb begrepen, het wordt pas echt link voor ze, het regime van Poetin, als de oorlog naar Moskou in Sint-Petersburg komt. En dat is nu het geval. Het raakt daar de burgers daar, want hun zoon hoefde niet naar het front. En zij zien nu ook de impact, economisch, qua energie, maar ook militair met de aanvallen. De verkiezingen komen eraan voor de Duma, voor het parlement. Dus in die
11: verkiezingen tussen aanhalingstekens, hè?
10: Sorry?
11: Verkiezingen tussen aanhalingstekens.
10: Ja, zeker verkiezingen tussen aanhalingstekens. Maar goed, het zijn wel verkiezingen. Dus die zal Poetin moeten proberen te beïnvloeden. En hij is hij allemaal bezig. Kijk naar het nieuws zojuist. Dus we hebben te maken met een hele serieuze situatie waarop we ons echt goed moeten voorbereiden.
11: Ja, maar en hoe acuut is de situatie wat u betreft? Want Marten Krijf die zei in het eerste antwoord van, je moet je er altijd op voorbereiden, maar ik voorzie het niet morgen of overmorgen gebeuren. Wat denkt u?
10: Ik vind acuut. Het gaat erom, je moet je voorbereiden op alle mogelijke scenario's. Ja. En er kan echt iets gebeuren. En je moet rekening houden. En daarom is het zo belangrijk dat we goed geïnformeerd worden, ook beter geïnformeerd worden over die dreiging. Want dat er een militaire operatie kan plaatsvinden in het oosten of meer hybride richting ons. Ja, dat is zeker denkbaar. Mm-hmm. Want eigenlijk is het niet zo moeilijk. Het komt erop neer dat voor het Rusland-regime op dit moment is het tij heel negatief. Oekraïne boekt steeds meer successen. Militair gezien krijgt er ook flink steun nu ook weer terug van de Amerikanen. Dus het regime staat onder druk. En wat is er nou beter voor het Poetin-regime om proberen ons angst aan te jagen? Hè? Jij begon daarmee. En dat kan je doen.
11: Kun je die redenering eens maken? Want waarom kun je niet zeggen, we stoppen er gewoon mee? Het is niet gelukt in Oekraïne en ik stop met veroveren.
10: Ja, dat is de ellende. Want je hebt te maken dus met een oorlogseconomie. Dat hele regime, die hele economie van Rusland staat nu volledig in teken van de oorlog. Mm-hmm. En Poetin weet dat als die nu zou stoppen, een aanzoekkoers bijvoorbeeld op een staak tot vuren. Wat betekent dat voor hem? En dat komt er eigenlijk heel simpel op neer. Voor hem is er eigenlijk geen weg meer terug. Mm-hmm. En daarom is het belangrijk dat militair een anderszins zijn steun aan Oekraïne door blijft gaan. Maar ik ben het wel bijvoorbeeld eens met de Finse president Alexander Stubb. Ik hoorde hem gisteren ook weer zeggen, we moeten ook echt een strategie hebben als Europa wat moet aankoersen op een staak tot vuren. Want niemand is gebaat bij verdere escalatie.
12: Okay. Mag ik wat toevoegen?
11: Ja, natuurlijk. Sorry. Meneer Osinga.
12: We focussen ons nu op de Baltische Staten. We focussen ons op de oorlog in Oekraïne. Uh-huh. Daarachter ligt echter de perceptie in de Kremlin dat zij bezig zijn met een beschavingsoorlog, een existentiële oorlog tegen het Westen. Rusland zelf heeft gezegd van luister, de oorlog in Oekraïne gaat over de toekomst van Europa. En zolang die perceptie heerst in het Kremlin, moeten we niet naïef zijn over de dreiging die ervan uitgaat. Dat is hun eigen narratief, dat ze in de oorlog zijn met het Westen. Dat wil ik even toevoegen.
11: Ja, nee, helder. Ik vraag me dan wel af, Marten Krijf, u zegt, dat kan over 2 of 3 jaar misschien een keer dat ze dan beginnen te rommelen in de Baltische Staten of in Finland. Maar waarom sturen ze daar nu dan al meer militairen naar die grens?
8: Ze doen dat, punt 1, om zich voor te bereiden op een grotere operatie in de toekomst. Het tweede is dat ze natuurlijk ook een soort van afschrikking willen hebben naar ons toe. Maar ik denk dat we wel even een nuance moeten aanbrengen in tijd. Als we praten over hybride oorlogvoering, dat kunnen ze nu al. Als je praat over cyber, als je praat over space, als je praat over drones lanceren, dat kunnen ze eigenlijk nu al. Wat ik bedoel is echt een grootschalige aanval met ook territoriale winst. En dan praat je over de inzet van tenminste een formatie. Dan praat je over 50.000, 60.000 man. Dat kunnen ze doen vanuit de beweging, vanuit Wit-Rusland of naar de Baltische Staten. Maar voordat Rusland die capaciteit heeft, dan zijn ze echt nog even bezig. Want ze hebben een aantal problemen daar. Het eerste is de logistiek. Want wat ze hebben gaat naar het front en veel daarvan keert niet meer terug. Het tweede is dat ze niet meer de leiding hebben om het te doen. En het derde is dat het leger wat ze hebben, heeft moderne spullen, maar ze hebben dienstplichtigen daarvoor. Die kunnen binnen het landsgrens worden ingezet, maar ook buiten als Rusland pretendeert eens met Frans dat ze worden aangevallen. Maar die kans daarop, die acht ik klein. Nou, die wordt vooral klein als wij ons daarop voorbereiden. Dus je moet het niet veronachtzamen. De dreiging is er al. Als we ons nu niet gaan voorbereiden, wordt de kans groter. Maar daar heb je tijd voor.
11: Ja, maar dat is een helder onderscheid, meneer Ozinga. Bent u het daarmee eens dat de kans op een echte landoorlog, dat die wel wat kleiner is?
9: Die is kleiner. Rusland heeft echt wel de grote problemen. En als het over hybride gaat, dat kan inderdaad momenteel gebeuren. Het gebeurt ook momenteel. We hebben afgelopen maanden overal drone incursions gezien van onbestemde herkomst. Ja. Waar toch waarschijnlijk de Russische vinger achter zit. We hebben aanslagen gezien op de baas van Rheinmetall. Brandstichtingen, munitiefabrieken her en der in Europa. Dus dit gebeurt momenteel.
11: Ja, Nederland heeft vandaag nog minister Berendsen van Buitenlandse Zaken de Russische ambassadeur ontboden vanwege cyberaanvallen. Onder andere het hacken van particuliere camera's langs routes waar militaire spullen vervoerd worden. Dus het kabinet heeft het ook al op de radar staan.
9: Precies. Als het gaat over droneverdediging zie je ook dat onze regering bij de vorige kabinet al 300 nog wat miljoen heeft gereserveerd om de droneverdedigingscapaciteiten te genereren in Nederland. Dat geldt voor andere landen ook. Dus de waarschuwing wordt heel serieus genomen. En inderdaad wat Marten Kruijf zegt, van luister, een grootschalige invasie is wat onwaarschijnlijker. Dat staat tegenover dat als we kijken naar 2014... toen werd de Krim geannexeerd door middel van een fait accompli-strategie. Gewoon een klein stukje de grens overgaan om vervolgens te testen, kijken wat er gebeurt. Gebeurt er niks, wordt Brussel niet boos. Nou, dan ga je nog iets verder. Uh-huh. Dat is een politieke operatie. En niet zozeer gaat het dan om landjepik, maar om het testen van de cohesie en de geloofwaardigheid van ons bondgenootschap.
11: Ja, Alex Krijgen, zijn we daar goed genoeg op voorbereid in de Europese hoofdsteden?
10: Voor wat? Voor welk scenario?
11: Nou ja, voor het scenario dat net geschetst wordt door Frans Ozinga, gaat dat ze een paar mensen de grens over te sturen om ons uit te dagen?
10: Nou, denk het niet. Kijk.

0: Zie je, niet zozeer gaat het dan om landjepik, maar om het testen van de cohesie en de geloofwaardigheid van ons bondgenootschap.
1: Ja, Alex, zijn we daar goed genoeg op voorbereid in de Europese hoofdsteden?
2: Voor wat? Voor welk scenario?
1: Nou ja, voor dat scenario dat net geschetst wordt door Frans Ozing, gaat dat ze een paar mensen de grens over te sturen om ons uit te dagen?
2: Nou, denk het niet. Er is natuurlijk wel een enorme inhaalslag gemaakt. En dat werd ook vorige week duidelijk bij de NAVO-top in Ankara. Dus precies eens met Marten Kruijf dat hij zegt... een hele grote militaire operatie richting de Polen-Baltische Republiek... op dit moment is niet denkbaar. Maar je kan wel denken aan hele grote hybride aanvallen... die onze samenleving flink kunnen ontregelen. En dat kan ook in Nederland gaan gebeuren. Dus inderdaad, wat net ook werd gezegd... mogen absoluut niet naïef zijn. En in die zin is het... echt belangrijk dat de communicatie versterkt wordt. Ja.
1: Hoe schrijf, want dan heb je het over cyberaanvallen, misschien blokkades van infrastructuur. Hoe kun je daarop op terugslaan, Marten Kruijf? Want de afschrikking bij een gewone landoorlog is wel duidelijk. Dan ga je terugvechten. Maar hoe vecht je terug tegen dat soort hybride oorlogsvormen?
3: Nou, het eerste is defensief worden in elk opzicht. Dus fysiek, noodpakket in huis, redundantie maken in je systemen. Cruciaal.
1: Redundantie?
3: Redundantie. Dus
1: wat betekent dat?
3: Dat is als iets stuk gaat, een systeem stuk gaat, een telefoon werkt niet meer, dat je andere telefoonlijnen ter beschikking hebt. Nee. En dat je wat diepte hebt in je organisatie. Het derde is natuurlijk ook mentaal weerbaar worden. Weten dat we gewoon geestelijk in een soort staat van oorlog zijn met Rusland. En dat betekent dat je daarop moet voorbereiden. Nee. En dat je niet naïef moet zijn over wat ons kan overkomen. En dan moet je heel duidelijk over zijn naar de mensen aan toe. Een cyberaanval in de Rotterdamse haven, dat overkomt ons gewoon. Ja. We zien nu weer dat inderdaad kamers zijn gehackt waar militaire kolonnes over gaan rijden. Dus die inlichtingoorlog is eigenlijk al tijden bezig. Dus naïviteit is niet op zijn plek. Je moet gewoon heel hard eraan werken. En cruciaal is, en die fout maken we wel eens, dat we gaan plannen op de worst case. En de worst case inderdaad dat je of een hybride oorlogvoering in verhoogde intensiteit over je heen krijgt, of een aanval over de grond over je heen krijgt. Nou, je moet altijd op de worst case plannen. Als je dat niet doet, heb je een probleem. Kijk naar de Amerikanen. Als je dat wel doet, dan voorkom je vaak een oorlog.
1: Ja, vorige week kwam er een groot verhaal naar buiten via de Volkskrant, hè, waarin journalisten Huib Modderkolk en Bert Meinertsma onthulden dat de Nederlandse inlichtingendiensten eigenlijk heel lang niet geloofden dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. En heel lang was eigenlijk tot het moment dat het gebeurde. Ligt zo'n scenario nu weer op de loer, Marten Kruijf? Dat we het eigenlijk niet doorhebben?
3: Nou ja, we hebben wel de neiging om alles te ontkennen. Maar als ik kijk naar Nederland, lagen er sinds 2016 rapporten, niet alleen van de inlichtingendiensten, maar ook van de adviesraad internationale vraagstukken aan de politiek. Uh-huh. Dat men wist niet wanneer, maar Oekraïne zou prooi worden van de offensieve acties van Rusland. Dat wist al in 2016.
1: Ja, maar nu draait u het om alsof het aan de politiek ligt. Maar uit dat artikel in de Volkskrant bleek toch dat vooral de MIVD en de AIVD een verkeerde inschatting hebben gemaakt.
3: Nou, bij het artikel in de Volkskrant wel een nuance aanbrengen, is dat na één bron heeft het verkeerd verteld.
1: Ja, de mensen, maar daar zijn de conclusies van de inlichtingendienst op gebaseerd.
3: Ja, op één bron. Dat vind ik wel kwetsbaar. Want als je de hele context van het verhaal bekijkt, hè, dan waren met uitzondering van de Duitsers, waren de Britten en de Amerikanen ervan overtuigd, en daar hebben we ook contact mee, dat die aanval wel zou komen. Dus ook daar is het weer ontkennen tot het gebeurt. Ook in politiek opzicht.
1: En is dat nu weer een risico?
3: Het risico loop je altijd, want ik weet niet wat de inlichtingpositie van de diensten is. Ik denk wel dat de situatie volstrekt is veranderd. En dat je ziet dat na 24 februari 2022 de wereld voor een heel mensen anders is geworden. En men weer bedenkt dat vrijheid niet vrij is. Dus ik denk dat de situatie in dat opzicht, maatschappelijk en politiek en militair, echt volstrekt anders is.
1: Alex Krijger, de overheid treft vast zijn voorbereidingen voor allerlei scenario's. Ook omdat er natuurlijk heel veel geld beschikbaar is voor defensie. Wat zouden ze nog richting burgers kunnen communiceren? Moet daar nog meer alertheid in, wat u betreft?
2: Ja, ik denk dat dat veel nadrukkelijker kan. En ik denk dat de communicatie vanuit onze overheid veel meer op een open, transparante en directe wijze kan, zoals je bijvoorbeeld in de landen in Noord-Europa ziet. Daar wordt op een hele andere manier met de bevolking gecommuniceerd over de Russische dreiging. Daar wordt het ook expliciet genoemd. We hebben allemaal in Nederland die folder op ons deurmat gekregen met de 72 uur focus, ja, het noodpakket. Maar als je dat stuk leest en ook op die website van Denk Vooruit, allemaal prima dat gebeurt, echt goed. Maar het woord Rusland komt nergens voor. Terwijl als je een gemiddeld AIVD of MIVD rapport staat, daar wordt gewoon heel expliciet, concreet wordt over de dreiging gesproken. Dus enerzijds zie ik dat onze bewindspersonen, Jezielkoes en Boswijk en anderen, net als in het vorige kabinet, wel degelijk heel duidelijk zijn. Maar toch zie ik een continu iets van terughoudendheid. Het blijft raar.

0: Dat je bij de grootste pandemie in 100 jaar met corona iedere week Hugo de Jonge zag. En dat je eigenlijk bij de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, Oekraïne, en de gevaren nu ook richting ons. Dat je nooit een hele directe communicatie hebt gehad waarin heel expliciet de dreiging wordt genoemd. Zonder, en het doel is absoluut niet paniek zaaien. Nee. Maar het mag wat dat betreft, de alertheid moet echt omhoog. En dat is gewoon, ja, ik zag een Zweedse communicatie recent. Daar stond, je goed voorbereiden is geen angst zaaien, maar gewoon verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat het belangrijk is dat het gebeurt. Daarnet werd het voorbeeld genoemd van de havens. Ja. Er zijn al heel veel mensen in ziekenhuizen bezig. En dan denk ik, we zijn allemaal een beetje bezig. Maar iedereen zoekt wel iets van coördinatie en regie.
1: Ja, en daar verwacht u dus meer van. Dank voor dit gesprek. Oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf, geopolitiek analist Alex Krijger en hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. Het eerste WK voetbal ooit met 48 landen is nog bezig. Maar de FIFA-baas Gianni Infantino zegt nu al dat ze onderzoeken of een WK met 64 landen de toekomst is. Over de vraag of dat een goed plan is gaan we over 5 minuten debatteren. En u kunt nu al meepraten via de NPO Luister-app.
2: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: De bouwverslinders. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
5: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soudal, de bouwverslinders.
5: Iedere klus weer.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
8: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
10: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
11: Van de Laar van Efferen Studios.
12: Check vandelaarvaneffen.nl.
11: Van de Laar van Efferen Studios.
13: NPO Radio 1.
1: Het is inmiddels 6:30. Levi van Eck is hier voor het NOS Journaal.
14: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. In de omgeving van Ter Apel, in het aanmeldcentrum, komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran in de straat van Hormuz weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de zeestraat varen, zegt Trump. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. En in Woerden is een man van 48 opgepakt voor brandstichting bij een appartementencomplex. Door een explosie gisteravond raakte de gevel van het pand beschadigd en daardoor ontstond een brand. 24 woningen werden ontruimd. Nog niet iedereen kan vanavond terug naar huis.
1: Waar staan de laatste files van de avondspits, Dennis?
13: Nou, de files van de avondspits lossen inderdaad op. Maar we zijn er nog voorlopig niet vanaf. Er staat nog 120 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Plaspoortpolder. De A13 naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft een half uur extra reistijd. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 20 minuten langer over. En de A76 vanuit Geleen naar Aken tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens staat 9 kilometer. Op onthoud is een uur.
15: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
1: In Kampen zit de familie Baba Jans al 600 dagen geen stap buiten de deur van de Open Hofkerk in Kampen. Met een onafgebroken kerkdienst wordt geprobeerd de uitzetting van het gezin tegen te houden.
16: Je wilt liefst gewoon verder, want je kan verder, je spreekt de taal. Je bent hier opgegroeid.
17: Het ding is, we wachten niet alleen 1 jaar in deze kerk, we wachten al bijna 12 jaar in totaal.
1: Zometeen, dan spreek ik de drijvende kracht achter dit kerkasiel dat al bijna 2 jaar duurt. Dominee Casper Jager, want hoe lang gaan ze dit nog volhouden?
15: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
18: Je moet zien dat de kwaliteit van deze teams is algemeen extreem hoog en die wordt hoger en hoger en hoger, overal op de wereld. Maar als je denen niet de mogelijkheid geeft deel te nemen, dan hebben die ook geen aansporen.
1: Ja, dit is de stem van FIFA-baas Gianni Infantino, die de kwaliteit prijst van alle teams op dit WK en aangeeft een verdere uitbreiding naar 64 teams te willen onderzoeken. Want, zo zegt hij, de kwaliteit van steeds meer landen over de wereld wordt steeds hoger en hoger. Goedenavond, voetbalcommentator Arno Vermeulen.
19: Goedenavond.
1: Heeft hij een punt?
19: Ja, dit keer wel, ja.
1: Ja, kijk, en Willem Vissers ook goedenavond.
20: Hi.
1: Sportjournalist voor de Volkskrant. Goed idee, een WK met 64 landen?
20: Nee.
1: Oké, nou Arno, eerst begin ik bij hem even bij de voorstander. Waarom denk je dat dit kan wel werken?
19: Nou, ik zeg niet dat we per se naar 64 moeten, maar ik zou er geen minuut minder om slapen, omdat we dan ook van een aantal vervelende dingen af zijn. Dat gedoe met die nummers 3 die dan doorgaan op zo'n WK zoals nu, dat vervalt dan. Is het gewoon nummers 1 en 2 door in een groep en het is eigenlijk wel veel eerlijker en veel duidelijker. En dan wil ik er ook wel een paar landen bij hebben, 16 desnoods. En ik bedoel, Eén ding heeft dit WK natuurlijk wel aangetoond, dat de verschillen in de wereld echt kleiner zijn dan wij van tevoren dachten. Ikzelf ook. Mm-hmm. Kleine landen zijn die er nog. Die doen het fantastisch. Afrika, het continent heeft het heel goed gedaan. Dat geldt voor heel veel ploegen. Het was spannend. De uitslagen waren best wel nipt. Topploegen moesten echt volle bak spelen. Dus over 4 jaar een aantal erbij. Ja, weet je, Europese landen, Griekenland, IJsland, Polen, Denemarken, Italië, die zitten er allemaal niet bij. Ja, die horen best thuis op een WK. Dus ik vind het in ieder geval niet problematisch als ze wel naar 64 landen gaan.
1: Willem Vissers, de kwaliteit van landen is hoog genoeg, dus waarom zouden we niet naar 64 gaan?
20: Ja, als je het zo zegt, zou dat kunnen. Maar je kunt ook terug naar 32, dan heb je ook dat probleem niet. Ik vond 32 vond ik een heel mooie maat voor een WK. Dat was net niet te groot, net niet te klein. Het is ook leuk dat je wilt kwalificeren, dat het een beetje moeilijk is. Kijk, als je naar 64 gaat, dan hoef je in Zuid-Amerika geen kwalificatie meer te houden. Want dan doet iedereen daar mee. Dan heb je geen kwalificatiereeks van nodig. Dus dan kun je dat afschaffen.
1: En heb je in Europa nooit meer een verrassing zoals Italië, die het al 3 jaar niet redt.
20: Het is ook wel weer charmant dat er landen het niet halen. Ik bedoel, je kunt wel zeggen, ja, iedereen moet meedoen. Maar ja, Italië verliest van Bosnië. Ben je dan zo goed? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Die hebben al 3 keer achter elkaar het WK niet gehaald. Misschien moeten ze eens heel goed gaan nadenken in Italië. Hoe ze het allemaal doen met voetbal. Of ze het allemaal wat ze goed doen. De opleiding, noem maar op. Ja, als de drempel te laag wordt, dan vind ik, dan gaat de kwaliteit toch omlaag. Hoe je het bent of verkeerd. Want je kunt wel zeggen dat al die landen zo heel goed waren. Maar ik kan me niks herinneren van Oezbekistan, Jordanië, Haiti. Ik kan me er heel weinig van herinneren wat ze gedaan hebben.
1: Ja, maar nou, is dat niet een terecht punt dat die hele kwalificatie dan heel saai wordt?
19: Nee, want ik ben een groot voorstander om de hele kwalificatie eigenlijk af te schaffen. Bijvoorbeeld in Europa. Gewoon met de ranking te werken. En dat heeft een enorm voordeel. En daarom vind ik 64 dus ook niet erg. Als we die kwalificatie terugdringen of afschaffen, dan komt er wat lucht in die kalender voor die voetballers die natuurlijk uitgemergeld aan een WK beginnen en vaak het einde bijna niet eens meer halen.
1: Want te veel wedstrijden.
19: Ja, natuurlijk. Dus daarom is ook mijn voorwaarde, wie ben ik, maar een beetje mijn voorwaarde om te zeggen, ga maar naar 64, schaf dan die kwalificatie grotendeels af. Komt de ruimte op de kalender en laten we dan alsjeblieft met z'n allen voorkomen dat weer de Infantino's van deze wereld daar weer wat gaan bedenken om dan weer een nieuw toernooi te ontwikkelen. Maar zorg dan voor ruimte dat die spelers gewoon niet het hele jaar voetballen en dan ook wat fitter op een WK komen en dus niet in een kwartfinale geen stap meer kunnen zetten. Dus daarom vind ik dat dan wel een mooie balans. En het kan makkelijk natuurlijk. Je pakt een ranking in Europa en de meeste plaatsen zich dan automatisch en een paar andere spelen één keer een play-offs in een weekend en die gaan dan naar dat WK. Dus ik zie daar wel een voordeel in je.
1: Willem Vissers, we kappen gewoon helemaal met die kwalificatie. Ja, jij gaat er ook niet over.
20: Maar... Dat vind ik niet eens een slecht idee. Ik bedoel, als Arno het zo allemaal bedenkt, dan hij gaat bijna met pensioen. Dus hij kan misschien wel in de denktank van de FIFA gaan zitten. Kijk, het is natuurlijk vooral bedoeld om...
1: Naast
20: om
1: Arsène Wenger op de tribune, het lijkt me wel...
20: Ja, naast Arsène Wenger, Arno en Arsène. Dat is wel een goed duo, denk ik. Nee, maar dat, als die kwalificatie er helemaal af zou gaan... Je zou zeggen, de wereldranglijst is deels bepalend voor de kwalificatie. En anderen die moeten zich nog iets minder... moeten zich nog à la Nations League een beetje kwalificeren. Dan vind ik het al iets beter. Maar dan nog zeg ik... Welk land kan een WK met 64 landen nog organiseren? Dan moet je al naar co-organisatie toe. Want 64 trainingscomplexen... Al die vliegbewegingen waarvan we eigenlijk allemaal zeggen... ja, dat zou iets minder moeten, dat wordt dan alleen maar meer.
1: Ja, maak je ook zorgen over de duurzaamheid?
20: Nou, een beetje moeten we dat toch allemaal doen? Dan moeten we bijdrage aan leveren. Dat probeert iedereen over na te denken... en op zijn eigen manier daar een beetje invulling aan te geven.
1: En helpt het niet, Arno, als het zo'n megalomaan toernooi wordt?
19: Ja, maar ik vind het heel ingewikkeld. Ik ben zeker voor duurzaam. Ik denk, hoeveel mensen vliegen er vandaag en morgen naar de Canarische eilanden vanuit Nederland in vergelijking met hoeveel vliegbewegingen er op dat hele grote WK waren. Dat kan ik niet zo goed in verhouding zetten. Maar ik vind, we hadden nu 3 landen die dit toernooi organiseerden. Nou, dat is helemaal geen probleem. Daar raken we langzamerhand al aan gewend. Ook bij Europese kampioenschappen, ook bij WK's. Hè? Prima, Mexico, Canada, Amerika. Over 4 jaar hebben we Portugal, Spanje, Marokko. Niks mis mee. En met die 3 landen bij elkaar is het wel te doen om, denk ik, een WK te organiseren met 64 ploegen. Dus is de les dat we misschien in de toekomst dus meer die combinatie moeten maken. Nou, dat betekent ook dat je minder stadions hoeft te bouwen, want die zijn er dan vaak al in die landen. Dus ik zie dat niet echt als een per se groot probleem om het niet te doen. Maar ik zei al eerder, als het niet doorgaat, slaap ik er ook niet minder van.
1: Hoor. Nee, Willem Vissers, er is 1 punt van Arno nog blijven liggen. Die zei in, ik denk, zijn eerste antwoord, het is wel heel fijn als we van die nummers 3 af zijn, dat er dan een aantal beste nummers 3 doorgaan. En dat heb je wel bij 64. Want dat is een getal dat uiteindelijk leidt naar 16, 8, 4 en 2 ploegen in de finale.
20: Ja, toen ik heel jong was, waren er nog 16. Dat leidde dat was ook heel handig formaat.
19: Zwart-wit televisie, ja.
20: En 32 ook. Maar ik ben het deels van met Arno eens. Ik vind ook dat Arno per vandaag benoemd moet worden in die commissie van de FIFA.
1: Hierover
20: na gaan denken. Maar nee, zeker
1: eigenlijk,
20: met
1: eigenlijk raak je langzaam overtuigd, Willem, in dit gesprek.
20: Nou, nee, ik heb liever gewoon 32. Want ik vind die kwalificaties namelijk wel leuk. Ook omdat ik het mooi vind dat er eens iemand niet meedoet. Ja. En dat er eens een keer dat IJsland zich een keer wel plaatst. 2018 deed IJsland opeens aan het WK mee. Nou, dat vond ik hartstikke mooi. Kijk, als iedereen maar meedoet, want dan komt het straks wel op neer. Dan moet je wel heel slecht zijn, wil je niet bij de 64 komen. Ja, daar is ook een bepaalde charme van de kwalificatie weg. Maar als Arno zegt, oké, die kwalificatie gaan we helemaal afschaffen... ja, dan mogen er voor mij 128... ik heb al pas geleden een column geschreven... 128 kunnen er ook nog mee doen. En dan houdt het op, en als je 128 dubbel gaat doen...
19: Je hebt te weinig landen.
20: Zoveel landen heeft de wereld niet. Ja. Dus dat kan
19: mag
20: niet.
19: Friesland meedoen.
20: Dan mag Friesland meedoen.
1: Maar worden de pools uiteindelijk, Arno, niet saaier... als je dan 2 landen weer door hebt? De pool kan dan ook heel snel beslist zijn. 2 ploegen die winnen de eerste 2 wedstrijden.
19: Maar wij zijn heel erg goed om van tevoren al spoken in ons hoofd te hebben... over wat er allemaal bij zo'n WK mis kan gaan. Hè. Ga nog even terug afgelopen jaar naar alles wat we allemaal allemaal gezegd hebben over dit WK... wat ook niet uitkomt en wat in Qatar voor een deel waar was. Weet je wel, daar zijn we heel goed in dit toernooi. Dat zou bijna niet gespeeld kunnen worden door de hitte. Maar het grootste deel van dit WK was het hier warmer dan in Amerika... Dus ik bedoel, dat weet je helemaal niet. Maar het is wel een constatering dat deze groepsfase echt wel interessant was. En nog even wat Willem zei. Willem is een uitermate goede, intelligente columnist, journalist. Dus dat klopt best wel wat hij zegt. Maar Bedoel, Kaapverdië had waarschijnlijk de kut niet gehaald als je met minder landen bent. Dat was toch hartstikke leuk dat zij erbij waren op zo'n WK. En nogmaals, natuurlijk waren er ploegen die misschien niet veel toevoegen, maar er waren ook maar echt weinig ploegen die voor aap stonden op dit wereldkampioenschap. Het niveau lag echt heel hoog. En wat ik net zei, Marokko, Ivoorkust, Kaapverdië, Egypte, Senegal, Algerije, al die Afrikaanse landen, nou, die kwamen of in een knock-out fase of het scheelde maar een haar. Dus het voetbal wordt gewoon mondialer. Wij moeten dat arrogante petje even afzetten van Europa, dat het echt stopt aan de randen van ons eigen continentje. Dat is gewoon niet waar. De hele wereld ontwikkelt zich. Bijvoorbeeld in het verleden mocht Oceanië niet zomaar iemand naar zo'n WK sturen. Die moesten dan weer tegen de nummer 6 van Zuid-Amerika spelen. En die werden dan vaak uitgeschakeld. Dat is natuurlijk best dom. Natuurlijk moet Oceanië ook iemand op zo'n WK hebben. En Nieuw-Zeeland was er. En Nieuw-Zeeland deed het ook heel aardig.
1: Ja. Tot slot, Willem, het is een beetje arrogant om niet te willen uitbreiden als Europa zijnde. En is het jou ook meegevallen, dit toernooi?
20: Nou, ik vind een WK meestal heel erg leuk. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar ik vind een WK ook. Kijk, bij atletiek, bij elke sport heb je gewoon kwalificaties nodig. Je moet een bepaalde drempel leggen. En ik vind als die drempel te laag ligt, dan wordt het toch, met name in de eerste fases, veel minder interessant. En dan gaan we toch nog steeds meer verlangen naar de, toch uiteindelijk naar de knock-out fase, waarin het echt het spel gespeeld wordt.
1: Oké, en zoals Gianni Infantino al voor het toernooi zei, goh, als we naar 64 team gaan, dan doet Italië misschien ook wel weer een keertje mee. Dank jullie wel voor dit gesprek. Voetbalcommentator Arno Vermeulen en sportjournalist Willem Vissers.
15: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
1: Vandaag is het precies 599 dagen geleden dat er een dienst begon in de kerk Openhof in Kampen. En die kerkdienst is tot op de dag van vandaag nog steeds bezig. Dat allemaal om te voorkomen dat het gezin Baba Jans uitgezet kan worden. Dominee Kasper Jager die zei bijna 600 dagen geleden ja, toen de vraag was of hij kerkasiel voor dat gezin wilde opzetten in zijn kerk. Maar waarom zei hij ja? En zijn er de afgelopen anderhalf jaar misschien wel momenten geweest dat hij dacht, oeh, is dit nog wel een goed idee? Ga ik aan hem vragen. Kasper Jager, welkom. Fijn dat u er bent. Ik zeg zijn kerk, maar officieel is het niet uw kerk meer, hè?
0: Nee, en überhaupt denk van kan een dominee niet spreken over zijn kerk. Je bent een voorbijganger als voorganger. Ja. De kerk is eigenlijk van de gemeente, van de mensen zelf.
1: Ja, en voor u is het ook al voorbij gegaan, want u bent met pensioen.
0: Ik ben in april met pensioen gegaan, klopt.
1: Bent u nog wel betrokken bij het kerkasiel?
0: Ja, ik ben voor het hele gedeelte wat betreft het kerkasiel ben ik nog helemaal volop betrokken.
1: Oké, en wat betekent dat u dan nog doet?
0: Nou, dat betekent dat ik mee zit in de stuurgroep. Dat ik nog vaak de spreekbuis ben, het gezicht ben. Dat ik daarnaast volop meedoe en het gaande houden van de viering.
1: Ja, want die moet er 24 uur per dag moet hij er zijn.
0: Die gaat 24 uur per dag door, ja.
1: En dat betekent dat ook altijd een predikant moet zijn?
0: Dat hoeft niet per se een predikant te zijn. Dat mogen ook lekenvoorgangers zijn. Dus dat kunnen mensen zijn die wel eens voorgaan. Of die wel eens ook voorgaan op andere momenten. Ja,
1: ja, maar als er een gat is in het rooster, dan staat u nog vroeg op om dat gat te
0: doen. Ik was gisterochtend nog vroeg op. Van 4 tot 8 gisterochtend ben ik voorgegaan.
1: Midden in de nacht. Alleen maar om die dienst gaande te houden. Want dat is het idee dat dan de politie niet binnen mag komen om die mensen uit te zetten. Want het is een eredienst.
0: Ja.
1: Nou begon het allemaal met een telefoontje aan u, anderhalf jaar geleden. Wat gebeurde er precies in dat telefoontje? Welke vraag kreeg u?
0: Ja, ik kreeg de vraag eigenlijk bijna rechtstreeks van het gezin via de vertrouwenspersoon. Willen jullie als kerk Openhof kerkasiel geven aan dit gezin? En dat was voor mij dermate alarmerend, omdat ik degene die mij belde nog kende van 7 jaar geleden, toen er ook een kerkasiel was in Den Haag. En ik wist als deze vraag nu weer komt, dan is er echt wat aan de hand.
1: Wist u ook dat u meteen ja wilde zeggen?
0: Ik voor mezelf wist ik wel dat ik direct ja wilde zeggen. Tegelijkertijd ga ik daar niet over. Daar moet een kerkenraad daar ja op zeggen.
1: Ja, maar dan doet u een voorstel aan de kerkenraad. En was de kerkenraad van uw gemeente meteen unaniem positief?
0: De eerste keer dat we bij elkaar kwamen, denk ik van, was eigenlijk, er werden wel vragen gesteld. We hebben die avond niet gelijk een besluit genomen. Hadden we ook van tevoren gezegd, laat eens even op je inwerken. Maar die eerste avond merkte ik al dat de harten allemaal dezelfde kant op gingen. Mm. 2 dagen later waren we weer bij elkaar en waren we er heel snel uit. En is er unaniem besloten, wij gaan dit doen.
1: En is dat ook vertegenwoordigt dat ook het geluid van de gemeente? Of zijn er ook, want het is natuurlijk een vrij politieke beslissing voor een kerkgenootschap, voor een kerkelijke gemeente. Zijn er ook mensen die daar dachten, nou, hier moeten we ons niet aan branden?
0: Ja, je kunt het een politieke beslissing noemen. Wij hebben het gezien als een kerkelijke beslissing. En natuurlijk waren het ook binnen onze gemeente, en die zijn er mensen die zeggen, moeten we dit wel doen? We merken wel dat er een hele grote groep is die zegt van ja, we doen hier goed aan. En met name ook hoe zich dat ontwikkeld heeft, is het natuurlijk inmiddels niet meer alleen iets van onze eigen gemeente, maar doet bijna heel Nederland, kerkelijk Nederland, overal vandaan doen kerken. En niet alleen kerken mee, ook het Humanistisch Verbond doet mee. Ja. Dus het is een heel ecumenisch en boven de kerk uitgaande initiatief geworden.
1: En vond u het een zware beslissing om te nemen? Want u zegt eigenlijk, ik heb het gewoon puur als een kerkelijke beslissing gezien, maar het betekent ook dat je besluiten van de staat frustreert. Want die hebben een procedure, asielprocedure gehad voor dit gezin. Daar is ook nog in beroep tegen gegaan bij de rechter. En u zegt, ja, dat is allemaal wel waar, maar wij gaan ons daartegen verzetten.
0: Ja, en ik zie het nog steeds niet als een soort verzet.
1: We hebben maar dat toen, is het in de praktijk wel, toch?
0: Ja, dat zo kan je het beleven. Wat wij gedaan hebben, wat wij van het begin af aan gezegd hebben, wij willen graag een soort rustpunt scheppen om opnieuw daarna te gaan kijken. Omdat, en dat is kwam nu kort geleden ook juist door de uitspraak van de Raad van State heel duidelijk naar voren, dat wat ons betreft hier kinderrechten geschonden worden.
1: Ja, maar dat is een politieke of een rechterlijke zaak, toch?
0: Dat heeft zeker ook met de rechter te maken, maar tegelijkertijd ook een hele politieke kwestie, dat noemde je ook al. Maar daarnaast dat we dit als kerk zijn gaan doen, heeft natuurlijk mee te maken, en ik zie het ook als kerkelijk iets, dat we zeggen, ja, als dit op onze weg komt, als kerk, als daar echt letterlijk, zou ik bijna zeggen, de meest zwakke in onze samenleving op je stoep staat, kinderen die zich niet veilig voelen, dan heb je als kerk daar een taak en dan stap je daarin.
1: Ja, want het gezin is 12 jaar in Nederland, maar op 21 november 2024 stond het gezin Babayans dus op uw stoep, op de stoep van uw kerk in Kampen. Het gaat om de ouders, Alexander en Carina, en hun vier kinderen, Aram van 22, Ariana van 15, Amelia van 12 en Alexa van 4. Een kerk is natuurlijk geen huis, dus hoe leven zij nu?
0: We hebben de jeugdruimte in de kerk hebben we heel snel omgeturnd tot een prima woonplek. Waar het is een ruimte waar ze goed in kunnen wonen. Tegelijkertijd is het natuurlijk geen woning. Nee. Het blijft in een kerk.
1: Hoe is dat voor hen? Want je zit ook anderhalf jaar nou niet opgesloten, want je kan naar buiten, maar ze kunnen niet naar buiten. Want dan zijn ze uit die dienst. Hoe is dat voor hen?
0: Ja, ze durven dus ook niet naar buiten, voelen zich niet veilig buiten. Ze zeggen ook steeds van, we hebben eigenlijk onze vrijheid ingeruild voor veiligheid. Mm-hmm. En dat heeft doorgaans gaat dat prima. Maar je kunt je voorstellen, het duurt nu bijna 1 jaar en 8 maanden... dat het best heel lang duurt en dat het ook frustrerend ook voor hun kan zijn. Dus af en toe zitten ze er ook wel even helemaal door. Maar tegelijkertijd zoeken ze naar lichtpuntjes. En juist dat, nou, ik noem al de uitspraak van de Raad van State, dat geeft toch opnieuw lucht en zo van. Want het gaat natuurlijk niet alleen, hè, we hebben het nu over het gezin Babayans. Toen we eraan begonnen hebben we ook gelijk gezegd, dit gaat niet alleen over hen. Er waren inmiddels alweer 350 gewortelde kinderen. Inmiddels zijn dat er 420 nu weer een tijd verder zijn.
1: Want er is een generaal pardon geweest, een kinderpardon in 2019. Hè, toen was de belofte, de procedures worden sneller. En u zegt, ja, dat is niet allemaal gelukt. En dus zijn er nu opnieuw mensen die hier al heel lang zijn. Ja.
0: Het is een eufemisme wat je zegt, van het is niet helemaal gelukt. Het is helemaal niet gelukt. Nee, er is niks sneller gegaan. Het is alleen maar langer geduurd. Dat bewijst het gezin Babayans, die toen een paar weken tekort kwamen om te mogen blijven. En ze zijn er nog.
1: Ja. Is het een goede keus geweest om hier aan te beginnen?
0: Het is zeker een goede keus geweest. Gemaakt vanuit ons hart. En gemaakt ook vanuit de zorg voor kinderen.
1: Ja. Heeft u wel eens momenten van spijt gehad dat u dacht van, poeh, duurt nu wel erg lang, bijna 2 jaar. Dat was misschien niet waar u rekening mee hield toen dit verhaal begon.
0: Nee, spijt heb ik er nooit van gehad. Dat het zo lang zou duren, had ik nooit durven denken. Ik vind het ook schandalig bijna, zou ik zeggen, dat het zo lang moet duren.
1: Dat heeft ook ermee te maken dat u de dienst voortzet, toch? Want de overheid zegt gewoon, we hebben een beslissing genomen en het recht moet zijn uitwerking.
0: Ja, en tegelijkertijd denk van, is het juist de Raad van State, het is ook rechterlijk, die eigenlijk zegt van, hey, en dat ging zelfs over hen. Die Raad van State heeft een uitspraak gedaan over kinderen die onder het vorige kinderpardon vielen, maar daar toen niet direct voor een aanmerking kwamen, waarvan nu gezegd wordt, je moet niet alleen maar kijken of die procedures lang zijn. Je moet gaan kijken, wat gebeurt er met die kinderen zelf?
1: Die hebben die keuze. Uitspraak van het begin van deze maand. Toen heeft de Raad van State beoordeeld dat 7 kinderen die eigenlijk weg moesten, toch mogen blijven. Want de minister had de belangen van die kinderen zwaarder moeten wegen. Al dus de Raad van State.
0: Ja,
1: ging niet over de familie Babayans?
0: Nee, dat ging niet over de familie Babayans.
1: Heeft u hoop dat dat voor hen een verschil gaat maken uiteindelijk?
0: Wij hopen zeker dat dit op een gegeven moment een verschil gaat maken. Omdat dit nu voor deze kinderen geldt. En wij hopen dat dit voor meer kinderen gaat gelden.
1: Maar ik vroeg net of u spijt dat niet ook alleen omdat ik dacht aan de politieke gevolgen, maar ook omdat u dat doet, want u wilt dat gezin helpen. Maar denkt u 2 jaar later nog steeds dat gezin geholpen is bij in de kerk zitten, of waren ze misschien wel beter af geweest als ze naar Oezbekistan waren gegaan?
0: Waarschijnlijk denk ik van, als zij naar Oezbekistan waren afgevoerd, zou ik bijna zeggen. Denk van, weet ik zeker dat het niet beter met hen was gegaan.
1: Hoe weet je dat zo zeker?
0: Nou, dat weet ik vanuit het verhaal, denk van de familie zelf. Ik weet hoe het daar toe gaat in Oezbekistan. Dus dat is helemaal geen optie.
1: Nee.
0: De optie is veel meer, denk van, dat ze nu in de kerk zitten. Dat was de enige optie om dat op dat moment nog te voorkomen. En om ook de aandacht te vestigen op wat wij doen in een democratie en rechtsstaat met kinderen. En hoe een politiek zich niet houdt aan beloftes.
1: Ja, maar het gevolg is ook dat je met een gezin met wat oudere kinderen, maar ook met jonge kinderen, 2 jaar lang opgesloten zit. Als je zegt dat is geen optie, daarvan zou ik ook denken, dat lijkt me ook geen optie.
0: Nee, dat was ook niet de bedoeling dat het zo lang zou duren. Tegelijkertijd maken wij het in de kerk van het begin af aan. Hebben we zoveel mogelijk de kinderen en ook de ouders de eigen regie gegeven over hun leven. Dus ze pakken hun leven daar binnen die kerkmuren op. Ja. Ze hebben naar de school. Allerlei dingen pakken ze op. Het is niet ideaal. Maar het is nog altijd het op één na beste optie voor hun. De andere is dat ze hier gewoon naar buiten kunnen en eindelijk hun leven op kunnen gaan pakken. Na inderdaad 12 jaar hier in Nederland al te zijn.
1: Dat is ook een vraag die vaak gesteld wordt aan de politiek. Bijvoorbeeld aan asielminister Bart van der Brink. Hij was onlangs de gast in ons Politiek Café en zei toen dit.
2: En dan ga ik uitleggen dat kerkasiel geen onderdeel is van het asielbeleid in Nederland. En dat in zijn algemeenheid geldt dat ik vind dat als de rechtsstaat gesproken heeft, en dat is in eerste instantie de IND, in tweede instantie een rechter, dat ik vind dat daar gehoor aan moet worden gegeven. Ik heb begrip voor mensen die barmhartigheid betonen tegenover een ander in hun leven. Maar kerkasiel is geen onderdeel van het asielbeleid.
1: Ja, het ging over een vraag over deze vorm van kerkasiel. Heeft hij ergens een punt?
0: Kerkasiel is uiteraard niet onderdeel van het asielbeleid. Daar gaat het ook helemaal niet over. De vraag is veel meer, want hij zegt nu van dat je inderdaad moet luisteren naar een rechter. Tegelijkertijd hebben we in Nederland, heeft iedere burger hier in Nederland heeft het recht om ook in beroep te gaan. Ja. De families die dat hebben gedaan, denk van hebben niets gedaan wat buiten de rechtsstaat omgaat. Mm-hmm. Het is de politiek geweest, denk ik ook, van ook de IND geweest, die geen actief uitzettingsbeleid heeft gevoerd. En dat die procedures zo lang duren. Dat heeft niet te maken met dat families aan het rekken zijn. Zij moeten meestal, als ze in beroep gaan, moeten ze binnen 4 weken al weer in beroep gaan. Maar vervolgens duurt het maanden, soms wel een half jaar of soms wel een jaar, voordat er weer een uitspraak komt. En dat heeft niks met de families te maken. Dat heeft ermee te maken dat wij de IND compleet uitgekleed hebben in de afgelopen jaren, waardoor die procedures ontzettend lang duren. En daar zijn wij ook niet voor, hè?
1: Nee, maar daar is denk ik uiteindelijk niemand voor. Ook niet in Politiek Den Haag. Nou, heeft u uw hoop een beetje gevestigd op het CDA?
0: Ik heb mijn hoop op dit moment vooral gevestigd op de uitspraak van de Raad van State. En natuurlijk blijven we ook inzetten op CDA, want die heeft binnen de politiek heeft die wel een sleutelpositie.
1: Ja, want ze zijn natuurlijk een coalitiepartij. Nou, Henry Bontebal die gaf vorige week een interview over dat kerkasiel. Hij zei in het Nederlands Dagblad, we moeten onze rechtsstaat ook koesteren als die uitkomsten geeft die ons niet welgevallig zijn. In het geval van de familie Babayans heeft de rechter nu meerdere keren gezegd dat zij niet in Nederland mogen blijven.
0: Ja. Ja, mijn vraag aan hem is dan ook terug. En dat hebben we ook gevraagd van, heb je nu ook gekeken naar de uitspraak van de Raad van State? Want die zegt nogal iets over wat de politiek gedaan heeft ten opzichte van deze gewortelde kinderen.
1: Ja,
0: ik denk dat het omgekeerde dus ook geldt.
1: Bontebal die zegt ook, je moet de eredienst niet inzetten voor kerkasiel. Heeft hij een punt? Is het ergens gebruik / misbruik maken van de eredienst?
0: Ik heb hem al heel vaak uitgenodigd om eens te komen. En gewoon die viering maar eens mee te maken. Er wordt nergens zo intensief gevierd als in deze vieringen. Dus het is geen misbruik maken, het is gebruik maken van de mogelijkheid die we hebben. Er staat nergens geschreven dat je maar een uur op zondag naar de kerk mag gaan. Dat mag, zolang je dat wil, kun je vieringen houden.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel formalistisch antwoord. En dat snap ik ook. Ik bedoel, dat recht heeft hij ook, want de politie die komt niet. En ze worden niet uitgezet. Maar ergens denk ik ook, je hebt natuurlijk als christen of als gelovige in Nederland enorm veel vrijheden. We hebben een enorm beschermde positie, gelukkig maar, door de vrijheid van godsdienst. Moet je dan de randen zo opzoeken door voor een politiek middel die eredienst te gebruiken?
0: Ja, ik weet niet of je dat randen opzoeken zou moeten noemen. Volgens mij zijn we als kerk, hebben we onze eigen verantwoordelijkheid. Ik ben ook blij dat kerk en staat gescheiden zijn. Hè? Ik pleit niet voor dat we een soort kerkelijke sharia krijgen die de wetgeving gaat bepalen.
1: Nee, gelukkig. Dat is het laatste
0: wat ik zou willen.
1: Ja.
0: Maar tussen kerk en staat is wat anders, dat politiek en geloof gescheiden zijn.
1: Ja, maar de kerk zorgt er nu wel voor dat de staat zijn beslissing niet uit kan voeren.
0: Ja, maar dat hadden ze al lang kunnen doen, hè? Ja. Voordat ze hier kwamen. Nee, dat hadden ze al lang moeten doen.
1: En u zegt nu, het is een mooie eredienst. Maar u zei toch ook, u bent die eredienst alleen maar begonnen om te voorkomen dat gezin niet uitgezet
0: wordt. Dat was de begin om mee te doen. Het is tegelijkertijd, denk ik, van een hele mooie vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Mm-hmm. Wij lopen niet met stenen te gooien. We plakken ons niet vast op de A12. Wat wij doen is vieren. En niet alleen als kerk, hè, denk ook humanistisch, geestelijke leiders komen daardoor binnen. En denk van, het geldt niet alleen dat een kerk dat kan doen. Dat kun je ook gewoon als persoon kun je dat doen. Als er maar een bezinningsbijeenkomst gaande is.
1: Nee, dus het kan, maar ik ging even naar dat morele punt van, is het wenselijk om die vrijheid van godsdienst zo op te rekken dat je het ook voor politieke doelen gebruikt?
0: Ik denk, of het wenselijk is, weet ik niet. Maar ik denk dat je hem er zeker voor mag gebruiken.
1: Ja, nee, dat mag wel. Maar wat vindt u zelf van die wenselijkheid?
0: Ik zeg niet dat het wenselijk is, maar ik denk wel dat het nodig is.
1: Ja, en dus doet u het ook al.
0: En dus doen we het. En
1: zolang
0: blijven we doen.
1: Als het nodig blijft?
0: Zolang als het nodig is, gaan we dat zeker doen. Ja. We merken dat de trouwe, de vastberadenheid erg groot is bij mensen die komen.
1: En ook nog bij de familie zelf.
0: En ook bij de familie zelf. En we merken, denk van, door wat er momenteel gaande is, dat de politiek ineens zich met reuren dat Bontebal een brief gaat schrijven. Met name gericht aan, ze zijn CDA-leden. Denk van, het zijn met name CDA-leden en CDA-stemmers die deze viering gaan houden.
1: Ja, en dus denkt u dat daar misschien nog wel een keer verandering uitkomt?
0: Wij hopen en daar nog steeds op.
1: Dank voor dit gesprek. Emeritus predikant Casper Jager, betrokken bij het kerkasiel in Kampen. Zometeen, dan presenteert Stefan Koenbuur de Rode Draad. Veel plezier daarbij. Goedenavond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
21: EO. Geloof, hoop en liefde. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
21: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
21: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
22: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
22: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
24: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: With the OG.
30: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
31: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
32: NPO Radio 1.
33: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten zijn onder toezicht van ouders of een leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakte op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB Verkeersinformatie. Op de A67 van Eindhoven naar Venlo heb je tussen Liesel en Panningen nog een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken tussen Heerde-Noord en Simpelveld staat 7 kilometer en je doet er 40 minuten langer over.
5: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
29: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naasten in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
34: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
29: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
34: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
32: NPO Radio 1.

0: vanavond, vandaag, in de Rode Draad. Aandacht voor de lengte van de Nederlandse zomervakantie. We hebben het over extreme undercover-operaties. En we staan stil bij de eerste vrouwelijke minister die de grondlegger was van de Nederlandse verzorgingsstaat. Allemaal tot 9 uur hier op NPO Radio 1. Eerst het rondje langs de velden.
1: And action!
0: Veel mensen die zullen hem kennen van zijn rol in de film met dit iconische moment.
2: It's a dinosaur.
0: En dan heb ik het natuurlijk over Sam Neill. Die werd wereldwijd beroemd als Dr. Alan Grant in Jurassic Park uit 1993. De acteur die met zijn werk impact had op de grootste films van zijn generatie is vandaag op 78-jarige leeftijd overleden. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Volgens de verklaring op zijn persoonlijke Instagram-pagina was zijn overlijden onverwachts. Terwijl Nederland zich weer opmaakt voor opnieuw warme zomerdagen, waarschuwt vakbond CNV dat veel werkplekken onvoldoende zijn voorbereid op die extreme hitte. De vakbond vindt dat er vanuit de politiek meer moet worden gedaan om werknemers beter te beschermen tegen de extreme hitte, om ook zo onveilige situaties te voorkomen. Claudia de Breij die was in 2016 ook al kritisch, toen op het Nationaal Hitteplan.
3: Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam.
0: Vakbond CNV pleit voor duidelijke verplichtingen voor werkgevers wanneer temperaturen te hoog oplopen. En daarbij denkt de vakbond bijvoorbeeld aan aangepaste werktijden, extra rustmomenten, voldoende mogelijkheden om af te koelen en zelfs in extreme gevallen het tijdelijk stilleggen van de werkzaamheden. Goed, maar hitte of geen hitte, er is één ding wat echt niet kan, volgens Angela de Jong.
4: Als ik heel eerlijk ben en kijk om me heen, zie ik hier op kantoor, waar altijd hele strikte regels golden van geen korte broek, zie ik toch ook die korte broek langzaam maar zeker een opmars maken. Vooral bij de jongeren, maar ook wel bij de oudere collega's. Nou, ik vind het echt niet kunnen na kantoor. En dan citeer ik maar weer de Italianen. Het mannenbeen is geen sieraad.
0: Ja, het is maar waar je druk over maakt in deze wereld. Zij maakt zich in ieder geval zo druk over dat ze een column overschreef met als kop: het blote mannenbeen is helaas aan een smerige opmars bezig. Nu zijn wij op de redactie dol op dat blote mannenbeen. Een aantal mensen in ieder geval. Maar er is natuurlijk ook maar één iemand die ons echt kan vertellen of het wel of niet kan. Stel pastoor Arno Kantelberg.
5: Uit het gelijkheidsprincipe ben ik voor de korte broek op het werk voor mannen.
0: Nou, Angela de Jong, je hoort het. De case is closed. De aap dan, die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. Die laat zich al weken niet vangen. Met man en macht wordt er gewerkt om het diertje weer terug in het park te krijgen. En ondertussen laat de mannelijke kuif Mangabe zich veelvuldig zien. En lijkt ook helemaal niet zo bang te zijn voor mensen.
6: What the fuck? My man. Waar ga je naartoe? Hey. Wat is dit, maat? Dit staat echt nergens op.
0: Ja, iemand die dus de aap in beeld heeft, hoorden we hier. Sommige weekenden werd hij zelfs 6 keer gesport in het dorp Esbeek. De Beekse Bergen gaat dan met hulp van de politie proberen om het diertje te vangen. Het park houdt er wel rekening mee dat het nog best een aantal weken kan duren voordat de aap echt gevonden wordt. Ze roepen mensen op meldingen te blijven doen via het telefoonnummer op de website. Dan met die auto naar Barcelona. Met de hoge prijzen aan de pomp moet je daar deze zomer aardig de portemonnee voor trekken. Het lijkt erom al een stuk voordeliger om elektrisch te rijden. Maar wat blijkt na wat uitzoekwerk van de ANWB: de laadpalen zijn inmiddels zo duur dat je met zowel een benzine- als dieselauto voordeliger uit bent bij een retourtje Barcelona. Alleen met heel veel laadpaalplanwerk kun je in de buurt komen van de brandstofslurpers. Dus plank gas naar dat zuiden. Blijven wij even in Nederland op dit moment. Want het Openbaar Ministerie hier in Nederland eiste levenslang. Maar Jowad W., een jeugdvriend van bekend crimineel Ridouan Taghi, kreeg vandaag 13 jaar en 8 maanden cel. Om bewijs te vinden zette het Openbaar Ministerie jarenlang zwaar in op undercover-operaties, waarbij zijn ex-partner onder druk werd gezet. Rijst de vraag: hoe ver mag de politie gaan om bewijs te verzamelen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad? Ik ga erover praten met Sven Brinkhoff, strafrechtadvocaat en hoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer Brinkhoff.
7: Goedenavond.
0: Sinds een maand werkzaam, begreep ik, als strafrechtadvocaat ook. Hoe bevallen de eerste weken?
2: Bevalt heel goed. Goed om mijn kennis op deze manier concreet toe te passen.
0: Al meteen iets opgevallen wat u tot voorheen nog niet wist?
2: Nog niet, maar de perspectiefwisseling is wel heel erg... roept voor mij in ieder geval heel veel creativiteit omhoog. En dat is heel goed nieuws.
0: Nou, dat is goed nieuws. Daarom misschien ook wel de perfecte gast om eens even te praten over deze Djowad W-zaak. Hij was een jeugdvriend van Ridouan Taghi. Kunt u kort vertellen, waar werd hij van verdacht?
2: Ja, hij werd verdacht van meerdere liquidaties. Uiteindelijk vandaag is geoordeeld dat de rechter genoeg bewijs ziet voor twee daarvan. En we zoomen natuurlijk met name in deze zaak op een bepaalde undercover methode die is toegepast op niet hemzelf. In ieder geval, daar gaat het nu niet over, maar op zijn ex. En daar gaan we het zo over hebben.
0: Ja, want hoe deden ze dat? Wat was die undercover actie?
2: Ja, die was overigens iets wat we wel vaker zien. Dat dus niet zozeer gewerkt wordt door de politie op de verdachte zelf. Maar juist op de kring daaromheen. En dat kunnen dan zussen zijn of partners, ex-partners. En in deze zaak werden er gewoon een aantal vrouwen werden vriendin van die ex-partner. Dit bleken trouwens allemaal uiteindelijk undercover agenten te zijn. En op een kwade dag kwamen die in contact met anderen. En daar stond een soort ruzieachtige sfeer. Waarbij uiteindelijk ook werd gespuugd over en weer. Zelfs werd geslagen. En een kogel werd laten zien. En wat bleek nou heel veel later, dat al die mensen die in die confrontatie zaten, inclusief die vriendinnen van die ex van deze verdachte, allemaal undercovers waren. En het enige doel van die actie was om eigenlijk te kijken, heeft zij informatie die relevant kan zijn, die bewijs kan opleveren in die liquidatiezaak.
0: Later in een moment in de auto, nadat die confrontatie op de parkeerplaats was geweest, probeerde ze met die vrouw dan een gesprek op te starten van wat kwamen die mensen nou halen. En op die manier probeerde ze bewijs te verkrijgen.
2: Ja, en deze zaak staat niet op zich. De laatste jaren zijn er meer van dit soort voorbeelden geweest, waarin op de kring rondom een verdachte wordt gewerkt. En dat roept natuurlijk allerlei vragen op van mag je dat eigenlijk wel doen? Want zo'n persoon is natuurlijk zelf geen verdachte. Dus mag je dat überhaupt doen? Als je het al doet, hoe ver mag je er dan in gaan? En dat zijn vragen die niet 1, 2, 3 te beantwoorden zijn. In ieder geval niet als je naar de wet kijkt. Want die maakt heel veel mogelijk wat betreft dit soort politiewerk.
0: Even nog naar deze Djowad W-zaak. Welk bewijs kwam er uiteindelijk uit deze uitgebreide undercover operatie?
2: Ja, niks. Dus dat weet je natuurlijk nooit voorafgaand aan dat je een undercover actie inzet als politie. Heb je natuurlijk altijd een bepaald doel. Het doel is natuurlijk altijd toch wel bewijs verkrijgen. Kan ontlastend zijn, maar het zal natuurlijk eerder zijn dat er wordt verwacht dat je belastend bewijs krijgt. Ja, maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat dat er niet uitkomt. En dan heb je als het ware bot gevangen.
0: Ja, levenslang werd er geëist. Uiteindelijk is de uitspraak geëindigd op 13 jaar en 8 maanden. Ja. Welke feiten acht de rechtbank dan wel bewezen in deze zaak?
2: Ja, twee liquidaties is hij dan voor veroordeeld. En daar staat dan volgens de rechtbank dan 13 jaar gevangenisstraf op. Ja.
0: Dan inderdaad naar een undercover actie die dus ook veel vragen opwerpt. Dat doet justitie en de politie natuurlijk niet zomaar. Dat doen ze ook, kan ik me voorstellen, uit een positie waarin ze het moeilijk vinden om zo'n zaak rond te krijgen. Waarom zijn dit soort zaken voor de politie en justitie nou zulke ingewikkelde zaken als het om dit soort criminelen gaat?
2: Ja, dus de reden waarom ze het doen is vaak inderdaad bewijsnood. Niet altijd overigens. Ik ken ook wel zaken waar er eigenlijk al genoeg bewijs zit en dat het dan alsnog gebeurt. Bijvoorbeeld om te achterhalen wat nou het motief van iemand was om bijvoorbeeld een bepaalde moord te plegen. En die undercover acties die kennen allerlei soorten varianten eigenlijk. Hele kortdurende acties. Bijvoorbeeld één keer een partij wapens of drugs kopen van een verdachte. Maar waar we het nu over hebben zijn vaak langere acties die wel zomaar een jaar, een half jaar kunnen duren. Waarin langzaamaan eigenlijk die undercovers zich in gaan vreten, zo noem ik het dan maar, in het leven van in dit geval dan de ex van een verdachte. Maar ook heel vaak juist in het leven gaan invreten van de verdachte zelf. En dat komt regelmatig voor en is heel intensief. Ook overigens voor de politieagenten die dat zelf doen. Maar toch zeker ook voor de verdachte en in dit geval een onschuldige derde.
0: En kunt u schetsen, waarom zijn traditionele opsporingsmiddelen dan vaak bij een georganiseerde misdaad gewoon niet genoeg? Waarom moet er naar dit soort zaken gegrepen worden, dit soort extreme undercover operaties?
2: Nou, omdat vaak, en dat kan ook op andere manieren, maar als we het dan over dit soort methoden hebben, omdat vaak door echt in het leven van een verdachte te komen, ja, en dus eigenlijk dicht op het vuur te gaan zitten, en dat doe je bijvoorbeeld ook als je zelfs infiltreert in een criminele organisatie, door zo dicht op het vuur te gaan zitten, ja, dan kun je natuurlijk wel heel mooi bewijs verzamelen, omdat mensen kennelijk dan zo vertrouwd met jou worden, verdachte, dat ze op een gegeven moment toch gaan bekennen. Dus dat is eigenlijk de insteek, dat ja, door dicht op het vuur te gaan zitten, dicht in de kring van de verdachte komen, je ook hele waardevolle informatie krijgt die later dan weer bewijs kan worden. Mm-hmm.
0: En er is dus best veel macht dan. Bijvoorbeeld dus ook die ex-vrouw in de gaten houden, juist daar je op concentreren als politie en justitie. Ja. Ik kan me voorstellen dat die vrouw denkt, ik heb helemaal niks gedaan. Mag dit zomaar, mag mijn leven zo geïnfiltreerd worden?
2: Ja. Nee, en dat snap ik dus heel goed. En helaas, zeg ik dan, maakt de wet dit wel mogelijk. Dat eigenlijk is er nodig dat er een verdenking is van een zwaar misdrijf. En op dat moment kan zo'n methode, maar dat geldt overigens ook voor de telefoontap. Hè. De telefoontap kan ook worden ingezet tegen niet verdachte burgers, als er maar een verdenking is van een zwaar misdrijf. En dat is hier dus ook. Dus als die verdenking er is en de officier zegt tegen de politie, dit moeten jullie gaan doen. Ja, dan kunnen dus ook mensen die in de kring van zo'n verdachte staan, maar niet zelf verdachte zijn, hier leidend voorwerp van worden. Wat natuurlijk heel diep ingrijpt in het privéleven van die mensen. En ook ze natuurlijk weken of maanden in de veronderstelling laat dat wat er gebeurde die avond, dat dat echt was. En dat er dus een echte dreiging was. En dat is natuurlijk ook wel heel kwalijk. Dat je als onschuldig gewoon heel lang denkt van wat is hier aan de hand en welk gevaar loop ik eigenlijk? Terwijl je achteraf bezien helemaal geen gevaar liep. Want het waren allemaal politieagenten.
0: Ja, nou en dat doet dus ook wat met je vertrouwen. Want je bouwt een band om met twee mensen die als vrienden ziet die uiteindelijk de politie blijkt te zijn.
2: Absoluut. Ja.
0: Sinds wanneer gaat dus Nederland? Ja, excuus.
2: Nee, dus dat is absoluut zo. En dat er zijn ook wel voorbeelden dat ook wel undercovers dat zelf ook wel ingewikkeld vinden hoor. Dat ze dan eerst die vertrouwensband opbouwen. En misschien ook zelfs wel echt iets voor die ander voelen. En dat op een gegeven moment ja, moet je toch weer naar het professionele toe. Dat is heel complex.
0: Sinds wanneer maakt de Nederlandse politie gebruik van dit soort undercover acties?
2: Nou, toch al wel een lange tijd. Eigenlijk de opkomst van überhaupt allerlei soorten opsporingsmethoden. Dat is al vanaf de eind jaren 80 van de vorige eeuw. Nou, toen is op een gegeven moment daar een hele belangrijke parlementaire enquêtecommissie, de commissie van TRA. En die heeft toen wel een aantal van dit soort methodes. En dan noem ik als voorbeeld het werken met criminele burgerinfiltranten. Dus dat je zelfs als overheid burgers laat infiltreren in criminele organisaties. Dat is toen heel erg ter discussie gekomen. En daar is toen ook van gezegd, dat moeten we eigenlijk niet meer willen. Maar het korte antwoord is wel dat dit al 3-4 decennia zo gebeurt. In allerlei vormen en maten.
0: Ja, want is er nog een ander voorbeeld, à la een Joe Watwee-zaak, waarin iemand ook helemaal geïnfiltreerd raakte in de sociale kringen, in het leven van iemand?
2: Ja, dus we hebben een aantal zaken die, waarin de zogenaamde Mr. Big-methode is toegepast. En dan wordt er echt gewerkt door undercovers op een verdachte. En wat er dan gebeurt is dat langzaamaan, en dat kan letterlijk op allerlei soorten manieren, bijvoorbeeld door naast iemand te gaan vissen, dus naast een verdachte die aan het vissen is, daar naast ook te gaan vissen, langzaamaan in het leven van zo'n verdachte komen. En dan op een gegeven moment eigenlijk een hele criminele schijnwereld creëren, waardoor zo'n verdachte uiteindelijk ja, daaraan mee wil doen. En dan komt er een belangrijk moment, en daarom heet het dan ook de Mr. Big-methode, dat zo'n verdachte wordt gebracht naar de leider van die fictieve criminele organisatie en dan ja, geacht wordt een bekentenis af te leggen. Dus die variant kennen we ook. En dat heeft in een aantal zaken, zoals de Kaatsheuvelzaak, heeft dat tot heel veel discussie geleid. In de rechtszaal ook. En ja, dus we kennen allerlei varianten, waaronder ook die Mr. Big.
0: En wat was in die Kaatsheuvelzaak dan de discussie erover?
2: Nou, kijk, als je zo'n methode inzet tegen een verdachte, dan is al heel ver, in ieder geval dat kunnen advocaten betogen, vraag 2 is of het ook zo gebeurd is, dat zo'n verdachte, hoewel die niet in een politiecel zit, toch wordt gedwongen om een bekentenis af te leggen. En dat dwingen zit dan met name erin dat er allerlei beloften worden gedaan, dat er dat list van web om hem heen wordt gesponnen en dat daardoor, als je dan als verdachte bekent, dat je dat eigenlijk helemaal niet het vrije wil doet, maar dat je daar gewoon toe, ja, helemaal toe wordt aangezet. En daar zit dan vaak een punt waar ook in de rechtszaal hevige discussies over ontstaan.
0: En dan bent u hoogleraar strafprocesrecht. Hoe kijkt u naar zo'n Mr. Big methode?
2: Mr. Big, maar als we het ook weer trekken naar de zaak waar we het dan eigenlijk over hadden, vind ik wel echt discutabel. Met name omdat dat grijs gebied is zo groot en de wet maakt zoveel mogelijk, dat daar ook heel veel ruimte is voor undercovers. Om in ieder geval op de grens van het toelaatbare te gaan zitten. En ik zie soms wel in de praktijk voorkomen zelfs daar overheen te gaan. En ik vind met name als je tegen derden, dus onschuldige derden, dit soort methoden gaan inzetten, dan krijg ik daar wel forse buikpijn van. Hoe dat dan gaat. En wat ook de schade daarvan is voor mensen die niet verdacht zijn.
0: En wie kan uiteindelijk nog die toets uitbrengen of het dan goed is wat er gebeurd is, of het ook echt wenselijk is geweest om zo'n undercoveractie uit te voeren? Wie kan nog later daar een toets over uitvoeren?
2: Ja, een hele goede vraag. Nou, uiteindelijk de rechter. Want alles wat undercovers doen moet uiteindelijk worden opgeschreven in een procesverbaal. Dat is een stuk tekst wat de politie opschrijft. En zo'n procesverbaal moet uiteindelijk in het strafdossier komen, op basis waarvan dan de rechter uitspraak doet. Dus uiteindelijk, als het allemaal goed gaat, wordt alles wat er in zo'n actie gebeurt, wordt uiteindelijk ook voorgelegd aan de rechter. Dus een rechter, die zou er uiteindelijk iets mee kunnen in de sfeer van bewijsuitsluiting of minder straf opleggen. Mm-hmm. Alleen het hele lastige is, als zoals in de zaak waar we over praten, zo'n actie tegen een niet-verdachte wordt toegepast, dan zit die rechter ook in een soort moeilijk iets. Want die heeft natuurlijk met name te maken met de verdachte en rechten van de verdachte die geschonden zijn. Maar daar gaat het nou juist bij deze actie niet om. Want het zijn niet de rechten van de verdachte die zijn geschonden, maar die van een ex-partner. En dat maakt het voor de rechter dan weer heel moeilijk om daar dan consequentie aan te verbinden of daar zijn afkeuring over af te spreken.
0: Dus en de strafvermindering bijvoorbeeld door te voeren.
2: Ja, dat is dan nagenoeg onmogelijk. En het moeilijke is hieraan is, vind ik dan ook wel, dat de politie dat ook wel weet. Ja. Ze weten dat als dit wordt toegepast tegen niet-verdachten, dat die rechter er eigenlijk heel weinig mee kan. Ja, en dat voelt toch een beetje als vals spel voor mij.
0: En de kofferacties en de politie, het is een vraagstuk wat al veel langer ook in Nederland speelt en één keer in zoveel tijd naar boven komt. In 2022 maakte de Volkskrant er een podcast over, Grijs Gebied, waarin u zelf ook geïnterviewd werd, over de inzet van undercoveragenten in Nederland. Ze spraken toen ook met Twan van de Ven. Hij was destijds landelijk WOD, werken onder dekmantel, officier van het Openbaar Ministerie.
7: Belangrijk om te vertellen dat Mr. Big is niet een vastomlijnd opsporingsmethode. Wij zijn op zoek naar de waarheidsvinding. En het kan ook wel eens gebruikt worden juist om erachter te komen dat iemand het niet heeft gedaan. En dat wil ik ook wel eens benadrukken. De inzet wordt gepleegd om de waarheid te achterhalen. En dat kan ook zijn dat

0: destijds landelijk WOD, werken onder dekmantel, officier van het Openbaar Ministerie.
1: Belangrijk om te vertellen dat Mr. Big is niet een vastomlijnd opsporingsmethode. Wij zijn op zoek naar de waarheidsvinding. En het kan ook wel eens gebruikt worden juist om erachter te komen dat iemand het niet heeft gedaan. En dat wil ik ook wel eens benadrukken. De inzet wordt gepleegd om de waarheid te achterhalen. En dat kan ook zijn dat er blijkt dat iemand het niet heeft gedaan.
0: Ja, we hoorden hier een uitspraak van de Ven dus. Sam Brinkhoff, hoe luistert u naar zo'n uitspraak?
2: Gemengd. Dus ik denk echt wel dat in zaken dat echt klopt. Hè? Dat je echt zo'n methode inzet om letterlijk de waarheid te achterhalen. Ik zie ook wel gewoon veel in zaken die uiteindelijk ook tot een rechtszaak worden. Dat je ook wel heel doelgericht ziet dat het echt wel is om die bekentenis te verkrijgen. Dus kort en goed, ik heb daar een gemengd gevoel bij. Ja, in sommige situaties zal het echt zo zijn. Puur voor de waarheid. In andere situaties echt wel om die bekentenis binnen te hengelen.
0: Ja, het gaat ook eens aan de andere kant fout. U haalde het zelf ook al aan. Undercover operaties die misgingen. Bijvoorbeeld een undercover agent die een relatie kreeg met de partner van de verdachte. Uiteindelijk pleegde die undercover persoon ook zelfmoord. Wordt er bij de politie ook genoeg gekeken naar de risico's van dit soort acties? Ook voor het eigen personeel?
2: Ja, die zaak heeft wel heel veel teweeg gebracht. Ook allerlei kritische rapporten. Daarna heeft het zelfs ertoe geleid dat een coverteam een jaar lang helemaal stil is gelegd. Juist vanwege dit punt. Om nu eens goed in kaart te brengen, nog beter dan tevoren, wat eigenlijk de risico's zijn voor de politieagenten zelf van dit werk. En hoe je hen ook beter kan begeleiden in dit. Ja, dit is wel letterlijk het meest moeilijke werk wat je als politieagent kan doen. Dus ook aan die kant was het heel erg nodig om daar veel meer in te brengen. Om hen ook dit werk goed te laten doen. En dat is inmiddels gebeurd. Dat team is weer actief. En toch hoor ik wel weer in de praktijk dat het nog steeds de moeilijkste politiebaan blijft ooit. Wat voor een controle of vangnet je daar ook omheen maakt. Het feit is, jij staat als politieagent, als undercover, altijd in de frontlinie. Met op dat moment, als je in die interactie met zo'n verdachte staat of een ander, nul backup. En dat maakt het gewoon gigantisch ingewikkeld.
0: Ja, interessant is wel om te zien dat het OM of de politie er vaak wel voor lijkt te kiezen om een undercover actie uit te voeren. Komt dat dan omdat dan de druk om bewijs te vinden gewoon zo groot is of steeds verder wordt opgevoerd?
2: Ja, dat is helemaal zo. En dat zie ik in deze zaak waar we nu over praten ook wel. Dan is niet alleen de maatschappelijke druk, maar ook binnen politie, OM is zo groot om bewijs te verzamelen. En als dan al andere middelen zijn uitgeput, ja, dan val je hierop terug. En daar is op zich niks mis mee, hè? Dat je zaken wil oplossen, zeker zaken van groot gewicht. Dat is helemaal goed en is ook de bedoeling van politiewerk. Maar wat mij betreft wel altijd binnen bepaalde kaders. En juist bij dit soort werk is dat grijs gebied zo groot. Dus dan komt het er heel erg op neer. Hoe gaan de mensen die dit werk doen, dus de undercovers en hun begeleiders en het OM, daarmee om? Hebben zij voor zichzelf voldoende helder wat moreel gezien of ethisch gezien nog wel kan en wat niet? Ja, en dat wordt wel eens diffuus als de honger naar bewijs heel erg groot is.
0: Sven Brinkhoff, strafrechtadvocaat en hoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor uw uitleg.

0: Muziek van Vrouwtje, dit was Kwijt.
1: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 7:30, het NOS Journaal, hier is Levi van Eck.
2: Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een 1/2 jaar voorwaardelijk, voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat ze salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. En de Russische oppositieleider Boris Nadjezdin is gearresteerd. Waarom hij is opgepakt is niet bekend. Volgens een advocaat had hij een extremistisch symbool laten zien. Nadjezdin is een criticus van president Poetin. Eerder werd hij al uitgesloten van de Russische parlementsverkiezingen in september.
0: Levi, de situatie op de weg, Dennis, mooie goedenavond.
3: Een hele goede avond. Het rijdt nog langzaam op de A67 Eindhoven-Venlo. Bij Panningen heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. En de A76 van Geleen naar Aken tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens doe je er 3 kwartier langer over.
1: NPO Radio 1, de rode draad.
0: En in die rode draad duiken we deze zomer elke dag met een interessante gast in hun favoriete kast. Vandaag in de kast van niemand minder dan Sasha Morali, die het liefst de hele uitzending lang met ons haar favoriete boek had willen bespreken. Gaan we het straks allemaal doen? Je hoort het zo meteen. Na
4: de week van.
0: Want voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. En deze week is dat de week van Minna van Veen. Minna, goedenavond.
5: Hallo.
0: Goed dat je er bent. Nu nog hier in de studio. Maar ik begrijp dat je bijna vakantie hebt.
5: Ja, klopt. Ik woon in Utrecht. Dat is regio Midden. En regio Midden is dit jaar het laatst aan de beurt. Namelijk vanaf zaterdag. Regio Noord en Zuid hebben dan eerder vakantie. Dat is al heel lang zo bepaald. 6 weken heb je schoolvakantie. Tenminste, als je op de basisschool zit, middelbare school of daar werkt. En dat hebben ze dus ooit zo bepaald om het een beetje eerlijk te verdelen. Dat niet iedereen tegelijk op vakantie gaat.
0: Ja, en die vakanties, dat inspireerde jou tot een onderzoek deze week.
5: Ja, het is natuurlijk al, tenminste, wij zijn er ook mee opgegroeid. En nou, als kind denk je vooral, yes, lekker lang vakantie. Maar ik dacht, ja, waarom is dat eigenlijk 6 weken? Waar komt dat vandaan? Wie heeft dat besloten? En ik lees toch ook laatste jaren meer kritiek erop. Dat komt dan vooral vanuit ouders. De moeders zijn meer gaan werken. Ik denk dat het ook vaker nu een uitdaging soms is van oké, 6 weken vakantie, kinderen. Maar ja, vaak kan je er een paar misschien opnemen. Wat doe je de rest van de tijd? Maar ook uit onderzoek blijkt dat sommige kinderen last hebben van een leerachterstand als ze terugkomen van vakantie. Dus is het een goed idee. Aan de andere kant, als je dan leraren vraagt, zeggen die vaak nee, dat hebben we ook echt wel nodig om bij te komen. En kinderen klagen natuurlijk ook niet. Dat hoorde je ook weer laatst in het Jeugdjournaal.
6: En dan denk ik, yes, ik heb vakantie.
7: Ik ben super blij. School is echt super saai.
8: Je bent al heel lang naar school gegaan en zo. En dan heb je wel eens een keer een vakantie nodig.
9: Wat ga je allemaal doen?
7: Ik ga naar Thailand. En ik ga op zomerkamp.
8: Met vriendinnen spelen en zwemmen en zo.
10: Heel veel zwemmen en ijsjes eten.
11: Mijn ouders helpen op onze boerderij.
12: Slapen wanneer maar ik wil en wanneer maar ik wil wakker worden.
9: Een paar rekensommen maken misschien?
12: Ja, even de leerstof goed onthouden.
0: Kinderen hebben er zin in, klinkt ook wel goed. Naar Thailand en dan een zomerkamp even in 1 vakantie. Jij hebt ook 1 kind op de basisschool al zitten. Wat zijn jullie ervaringen als ouders daar?
5: Ja, vorig jaar hadden we het voor het eerst dat hij dan de zomervakantie kreeg, 6 weken. Je merkt wel toen en nu dat kinderen daar ook wel heel erg aan toe zijn. Het is ook nu redelijk laat in het jaar. En de leraar zei ook al van het is moeite om ze nu concentratie erbij te houden. Ook als ouders denk ik dat je nu al denkt van oh, wel lekker dat je even niet die wekker en boterham smeren en haasten naar school. Aan de andere kant merkte ik vorig jaar ook al dat aan het eind van die 6 weken is het wel best lang. Dat hij ook een beetje begon te vervelen en ook wel echt zin had om weer naar school te gaan. Dus ja, die discussie van moet het per se 6 zijn of zou het ook 4 kunnen, die snap ik wel.
0: En zijn wij nou uniek daarin als Nederland? Als we naar landen om ons heen kijken. Ik weet in Zuid-Europa dat ze nog veel langer vakantie hebben.
5: Ja, dus landen om ons heen. Duitsland heeft ook 6. Denemarken ook. Engeland ook. Het is nergens eigenlijk echt korter. Het is wel op veel plekken langer. De Belgen hebben 9. In Frankrijk is het ook zoiets rond de 9. En in Spanje en Italië, dat zijn echt de recordhouders. Daar, die hebben bijna 3 maanden zomervakantiekinderen.
0: Ja, en is daar dan ook in deze discussie die jij probeert op te starten hier, is die daar ook aan de gang?
5: Ja, die is daar ook wel aan de gang. In Engeland ook om hetzelfde verhaal van het zorgt voor kennisverlies bij sommige kinderen. In Spanje is er nu ook discussie. Het is ingevoerd daarom dat het natuurlijk heet is in de zomer. Het wordt steeds heter. Dus ouders zeggen ook, ja, maar dit is ook de tijd waarop ik met mijn kind op vakantie moet. En met ruim 40 graden gaan wij ook niet echt lekker op vakantie. Dus daar is de discussie ook van, misschien kunnen we het korter maken en dan kan je die weken in de rest van het jaar verdelen als het minder heet is. Bij de Belgen kijken ze een beetje jaloers naar ons. Die hebben de discussie van, moeten we van 9 misschien ook naar 6.
13: De zomervakantie duurt hier 9 weken. En sommigen vragen zich af of dat toch niet wat van het goede te veel is.
14: Dan gaan ze zien dat ze naar school kan.
15: Goed, dankjewel, ja.
16: Het is nog vakantie, maar op deze school in Gent is het open klasdag. Bij ouders en leerkrachten zijn de meningen verdeeld.
17: Ik denk dat we die tijd toch nodig hebben om alles voor te bereiden voor een nieuw schooljaar. Dat die kinderen ook die tijd nodig hebben om de rust te gebruiken, om te genieten van de vakantie, echt te ontspannen. Het enige nadeel is dan dat die kinderen heel veel vergeten zijn als we opnieuw moeten starten.
18: 2 maanden is toch wel lang. De eerste maand kunnen ze nog een beetje bezig houden, maar vanaf de tweede maand begint de verveling erin te komen en ze zouden het misschien beter verspreiden over die tweede maand dan over het jaar, dat ze dan wat meer thuis zijn.
0: Nou, interessante vraagstukken ook daar in België. Jij gaat voor Nederland in ieder geval achter proberen te komen wat er nou op tegen is, wat de voordelen ervan zijn. En of die summer last, dus eigenlijk dat hiaten, daar wat je in je kennis krijgt, of dat nou slecht is voor kinderen. Je gaat het deze week onderzoeken. Veel succes daarbij, Minne. Werk aan de winkel, morgen overmorgen updates. En donderdag zit je hier in de studio om over je bevindingen te vertellen.
5: Yes.
1: Meer van de Rode Draad?
19: Volg ons op Instagram.
0: Deze zomer krijgt de Rode Draad exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling interessante gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rondsnuffelen en leren we bekende en minder bekende mensen beter kennen. Vandaag is het de beurt aan journalist, presentatrice Zsasia Morali. Goedenavond.
20: Hallo.
0: En ik begreep van Anne Wilders, onze redacteur, die dan met jou contact opzoekt, dat jij dol enthousiast was toen we je belden.
20: Ja, nee, geweldig, geweldig. Het is, ja, zo ontzettend fijn dat ik hier mag praten over mijn vrienden. Want ik denk dat de boeken die je hebben gevormd, dat zijn echt vrienden. En het kan me echt helemaal geen bal schelen dat een heleboel van die auteurs al lang dood zijn. Dat zijn belangrijke mensen.
0: Nou, je vroeg jou om een duik te nemen in die boekenkast. Gaan we maar eens even kijken wat er allemaal op die plank ligt. En ook vooral boeken mee te nemen die veel voor jou hebben betekend. Gaan we zo bespreken. Maar omdat het kiezen voor jou zo moeilijk bleek te zijn, willen we je graag 2 minuten geven om ook een aantal boeken te noemen die we niet verder gaan uitdiepen, maar waarvan je toch wel zegt, die zijn wel even benoemen waard.
20: Oh, wat lief. Dank je. ja, ik ben momenteel heel veel mensen aan het vertellen om Matt Haig te gaan lezen. Matt Haig kennen mensen denk ik heel erg van zijn kerstboek. Boycott Christmas is ook een film op Netflix. Maar hij schrijft ook allerlei verhalen voor volwassenen. En er is 1 boek, het troostboek, de comfortboek. Daarvan heeft de uitgever iemand geciteerd die zegt, dit is een boek als een grote knuffel. En het is volgens mij echt het ideale medicijn voor mensen die zich opgefokt voelen door een maatschappij waarin je de hele dag op jacht moet naar likejes en dat soort dingen. Wees jezelf.
0: Wees jezelf. Oké, goede eerste tip.
20: Dat is de eerste tip. Ja, als altijd, Oscar Wilde. Daar komen we zo meteen nog op als we het gaan hebben over mijn favoriete Franse schrijver. Ja, Wilde is gewoon alles, of het nou zijn sprookjes zijn of zijn toneelstukken. Oh, weet je, ik ben naar The Importance of Being Earnest geweest in Londen met Stephen Fry. Hoe gaaf is dat? Stephen Fry in een beeldschone jurk met een grote hoed en zo. Dat was enig. Ja, Dorian Gray, fantastisch. Ook iets voor deze tijd. Hè? Dorian Gray die altijd mooi wil blijven, maar van binnen verrot is. En als je af en toe op een terrasje kijkt en je ziet de ingespoten lippen, dan denk je ook, waar gaat het nou om? Marguerite Duras, ook zo'n schrijver die een heel eigen toon en stijl heeft. Altijd fantastisch om te lezen. Ik hou van schrijvers met een eigen handtekening. Dus welk boek je ook maar te pakken kunt krijgen van Marguerite Duras. Gewoon meenemen op vakantie. En tenslotte, maar daar heb ik het een keer in Nieuws BV over gehad. Dus ik noem alleen nog maar de titel. Maar ik hoor net over kinderen die zich vervelen in de vakantie. Ga De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry aan ze voorlezen. Het is het mooiste boek ooit.
0: Nou, je hebt het gehaald in 2 minuten. Heel goed. Ik hoorde in mijn oor op een gegeven moment nog 20 seconden. En die wist je perfect.
20: Stop die vrouw.
0: Die wist je perfect vol te praten. Allemaal boeken waar we niet dieper op ingaan.
20: Nee.
0: Maar wel inderdaad, je noemde al die favoriete Franse schrijver die je zo graag wil uitlichten, die bij jou altijd op die plank ligt. Wie is dat? En waarom moeten we het over hem hebben?
20: André Gide. Gide is de schrijver op wie ik ben afgestudeerd. Ik denk als je het makkelijk wil doen, stel dit een TikTokje was, een mini-TikTokje, dan zou ik in 1 woord samenvatten: authenticiteit, waarachtigheid, oprechtheid. En dan al die andere dingen, stijl, moed enzovoort, kunnen we het over hebben. Maar het is de schrijver van de waarachtigheid. Mag ik gewoon om mensen een beetje lekker te maken, een paar van zijn citaten.
0: Graag.
20: Het is beter gehaat te zijn voor wat je echt bent dan geliefd voor wat je niet bent. Ik had het net over likejes. Ik denk dat heel veel mensen deze ook mee kunnen nemen op vakantie om zo over na te denken. Kunst is een samenwerking tussen God en de kunstenaar. En hoe minder de kunstenaar zich ermee bemoeit, hoe beter het is. De maatschappij weet precies hoe ze een mens kapot krijgt en haar methode is subtieler dan moord. Dat gaat over Oscar Wilde.
0: Mm-hmm.
20: Maar en dat vind ik het belangrijke van grote schrijvers. Zeg Stephen Colbert en het is even relevant. Als je een roos wil, moet je ook haar doorn respecteren. Nou denk jij, dat is toch een open deur. Maar ook daar heeft Gide iets op te zeggen. Namelijk, alles is al een keer gezegd, maar omdat niemand luisterde, moeten we toch opnieuw beginnen.
0: En was het, je bent erop afgestudeerd uiteindelijk. Ja. Was het met liefde op het eerste gezicht? Weet je nog de eerste keer dat
20: Nee. Want op school hadden ze La Symphonie Pastorale van Gide, omdat het het dunste boek was aan ons voorgelegd. Maar het was helemaal niet het leukste boek. Dus ik denk dat leraren echt meer van hun leerlingen moeten verwachten. En kies niet altijd het kortste, maar kies iets wat past bij de adolescente ziel. En daar is Gide een meester van. Want hij heeft altijd het kind in zichzelf levend gehouden.
0: En wat is zijn centrale idee in al zijn werk?
20: Ja, wat ik je zei, die waarachtigheid. Mm-hmm. Er is een boek, Les Faux Manieurs, De Valse Munters. Nou, daar gaat het al over. Die titel geeft het al een beetje prijs. Het gaat over schijn en zijn. De valse munters zijn nep. En ergens was er een zinnetje dat ik las toen ik 20 was of zo. En een personage zegt dat hij bij de minste schok in zijn leven zou hij een geluid willen laten horen. Dat klinkt puur probe et authentiek. Puur oprecht en authentiek. En dat is wat Gide altijd heeft gedaan. En die zin die ik je net voorlas van liever gehaat om wat je echt bent dan geliefd om wat je niet bent. Dat geldt voor de enorme openhartigheid waarmee hij over zijn eigen leven heeft gesproken. Ik zei net ook al, we gaan het ook over Oscar Wilde hebben. Dat was een vriend van hem. Je moet je voorstellen dat Wilde wordt, volgens mij was dat 1895, in de gevangenis gezet. En Gide blijft bevriend met hem, spreekt hem ook daarna nog. En schrijft dan in 1911, dus redelijk kort daarna, een boek Corridon, wat een soort bijna verdediging van homoseksualiteit is aan het begin van de 20e eeuw. Zijn vrienden zeggen allemaal, in godsnaam ga dit niet publiceren. Je hebt gezien wat er met Wilde is gebeurd. Dus dat komt dan uit in een oplage van 12 boeken. En uiteindelijk doet hij het nog een keer in 1924... komt dan dat echte boek uit en er zijn ook allemaal mensen die hem de rug toekeren. Maar het is beter om gehaat te worden om wat je echt bent, mm-hmm, dan geliefd om wat je niet bent. Gide maakt heel veel reizen. En die reizen die gaan gepaard met een politieke evolutie. Ziet komt uit een heel deftig, rijk protestants milieu. Als het mag, ga ik je zo meteen een heel mooi stukje lezen over hoe deftig het daaraan toe ging. Maar ook heel streng, calvinistisch. En voelt zich enorm beperkt. Hij is een kind dat wij tegenwoordig hypersensitief zouden noemen. Toen had je al die etiketjes nog niet.
0: Hij voelt alles.
20: Hij voelt alles. En mag op een gegeven moment met een vriend die een prijs heeft gewonnen mee naar Noord-Afrika. En daar voelt hij een soort totale bevrijding. Om te beginnen al de zon, de natuur, maar de mensen, een andere cultuur, een vrijheid. Ontdekt zijn seksualiteit, zijn homoseksualiteit. Hij is weliswaar getrouwd. Met een vrouw van wie hij oprecht heel veel houdt. Alleen op een hele bewonderende etherische manier. En de jongens, dat was heel anders. Het was hartstochtelijk en vleeselijk. Hij schrijft dan de nourriture terrestre. De vruchten van de aarde. En later gaat hij ook weer reizen met iemand die een van de grootste regisseurs van Frankrijk zal worden. Marc Allégret. Is een hele knappe jongen van 15 als je hem ontmoet. Iets ouder als ze samen gaan reizen. Gaan ze naar Frans-Equatoriaal Afrika. Wat hij dan doet is de voetstappen volgen van Joseph Conrad. En hij ziet dan de misstanden in het koloniale regime. En hij gaat daarover schrijven. Je moet je voorstellen, dat is al iets waar wij nu allemaal, dat nu een beetje begint de laatste jaren opengegooid te worden. En dan wordt iedereen heel boos van woke. Hij schrijft over die reis in 1925-26. Dus daar is ongelooflijk veel moed voor nodig.
0: Had het veel impact ook dan op de Fransen?
20: Ja, zeker. Ja, nee, hij heeft heel veel losgemaakt. Hij heeft trouwens ook geschreven over het rechtssysteem. En het is ontzettend dapper. Omdat hij heeft gezien waar de bedrijven die een beetje behoorlijk gewetenloos daar tekeer gaan, toe in staat zijn. He, want bijvoorbeeld op een gegeven moment is de slavernij afgeschaft. Maar dat is eigenlijk nog erger, want een slaaf, daar heb je in geïnvesteerd, heb je geld voor betaald. Maar op het moment dat die mensen niet meer slaaf zijn, dan kun je ze helemaal gebruiken zoals je wil. En hij schrijft over hoe bepaalde delen van de bevolking worden gedecimeerd. Hij schrijft ook eigenlijk met heel veel respect over die mensen die hij ontmoet. Op een gegeven moment, het is heel grappig, dan biedt hij iemand een sigaretje aan en die persoon pakt zijn hele pakje. En is hij eerst geschokt. En dan gaat hij nadenken. Wat betekent dit? In plaats van te zeggen wat een bruut en een barbaar. Mm. En dan constateert hij, ja, maar dit is niet een ik-cultuur, dit is een wij-cultuur. Dus dat idee van bezit is hier heel anders. Dus het was niet onbeschoftheid. Die persoon denkt gewoon, ik deel ons alles. Ja. Niet, dit is één dingetje.
0: En jij haalt nu al zijn veelzijdigheid aan. Zijn blijk op liefde, zijn kijk op liefde, maar ook zijn kijk op het koloniale verleden van Frankrijk. Beschouw je hem dan ook als iemand die belangrijk is geweest voor de vorming voor jou als mens? Heeft hij jou veel geleerd over het mens zijn, over het kijken naar de wereld?
20: Ja, heel erg. Heel erg. Die dat verlangen naar waarachtigheid boven behagen. Weet je, je kunt altijd. Je hebt maar voor een heel beperkte manier invloed op wat mensen van je vinden. Ik bedoel, neem iemand als Van Gogh, die toen verguisd werd. En ik kan niet meer naar het Van Gogh Museum, dat alle toeristen van de hele wereld daar naartoe willen. De mening van mensen is, het is onderhevig aan modes enzovoort. Maar die authenticiteit, om dat na te streven, overigens, daar is hij ook weer heel eerlijk in. Want dat relativeert hij ook weer. Hij zegt, er bestaat niet oprechtheid, er bestaat een opeenvolging van oprechtheden. Omdat je
0: niet één oprechtheid.
20: Nee, en hij zegt, pas op voor degene die altijd dezelfde mening heeft. Hij gelooft heel erg in voortschrijdend inzicht.
0: En die authenticiteit, hoe heb je dat in jouw eigen carrière? Is dat, heb je dat van hem geleerd? Je begint er zelf over te lachen.
20: Ja. Ik ben bang dat wat ik je net al zei, dat ik soms bepaalde dode mensen, de mening van bepaalde dode mensen, hoger acht dan die van bijvoorbeeld heel commerciële levende mensen. Als ik echt van iets denk, van nou ja, dit is gewoon niet goed, dit moeten we niet doen. Dan heb ik een soort...
0: Kijk je liever even terug naar je boekenkast? Wat wordt daar erover gezegd?
20: Nou, maar dat was ook zo heerlijk afgelopen weekend. Gewoon alleen al het fysieke contact met mijn boeken. Dat ik een oud boek pak en dan is daar met vulpen ingeschreven... Shazia 1985... Dat ik denk, oh jezus, ik moet er toch niet aan denken dat ik was opgevoed met e-books. Dat ik, weet je, die heilige drie-eenheid van papier, inkt en ideeën.
0: Dat zeg je mooi. We zien op de webcam ook radio1.nl/live hoe die boekenkast er bij jou uitziet. Een fantastische kast heb je er ook voor. Is dat een erfstuk allereerst?
20: Nee, die heb ik zelf gekocht. Ik vond dit zo'n elegant boekenkastje. Het is volgens mij Mahoney, weet ik niet eens zeker. Denk eind 19e, begin 20e eeuw.
0: Ja, het is een fantastische kast, gevuld met heel veel boeken en ook verschillende planken. En ook een plank gericht alleen maar aan de opera.
20: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Waarom? Wat trekt jou dat daar zo in de opera?
20: Ik was 23 toen ik voor het eerst naar de opera ging en ik was betoverd.
0: Welke opera was dat?
20: Dat was Tristan en Isolde van Wagner. En ik denk wat Calvinisten, wat Nederlanders natuurlijk zijn... soms verwarren is theatraliteit en onoprechtheid. Ik denk dat je in theatraliteit heel oprecht juist kunt zijn. Ik denk dat er in opera dat de personages daar kanten van zichzelf in laten zien... die wij in het normaal gesproken niet laten zien. Onze angsten, onze meest onaangename verlangens, dromen. En dat zie je uitvergroot met... de meest fantastische decors, geweldige kostuums, make-up, de stemmen, de muziek, alles live, de mensen om je heen. In de COVID-tijd ben ik echt geen opera op tv gaan bekijken. Vond ik echt niks aan. De hele beleving. Ja, ik vind naar de opera gaan, het is een feest. Het heeft iets heel feestelijks. En het is ook iets wat me vaak diep raakt en iets brengt.
0: En je wil dat ook graag bij je houden, want ik zie heel veel dunne boekjes op de foto.
20: Ja, dat zijn de libretti van een heleboel van de opera's die ik heb gezien.
0: Zijn uitgesproken. Waarom vind je het zo belangrijk om die dan ook juist te verzamelen?
20: Omdat ik heel vaak, nou net als wat ik je zei, boeken die ik terugvind. Soms denk ik, ja maar wie zei dat en dat en dat ook weer? Die ene uitspraak, weet je? En dan kan ik dat terugvinden.
0: Ja, je noemt het al, ik vind het fijn om misschien soms al wat meer van de doden te leren. Van de mooie boeken die zijn geschreven. Ik hou van de mooigheid van de opera's. Maar je hebt ook een boek, De geschiedenis van de lelijkheid, daartussen staan.
20: Ja, is dat Umberto Eco? Geloof het wel, hè? Die staat er en die staat nog steeds op de to-do-lijst.
0: Oké, die is nog niet gelezen.
20: Nee, ik heb er wel een beetje in zitten kijken... Maar lelijkheid is natuurlijk ook een vorm van waarachtigheid. En als ik nu zie, inderdaad wat ik net al zei... hoe mensen hun uiterlijk veranderen... dan denk ik, ja, maar ben je niet nieuwsgierig naar wat er gebeurt? Hoe andere mensen op je reageren? Ben je niet nieuwsgierig naar wat je gezicht doet?
0: Wat het losmaakt.
20: Ja, als ik die oude foto's zie van André Gide... Die rimpels, die kijken zo vriendelijk. Als hij glimlacht, dan zie je een oude man met een kale schedel. Maar dan denk ik, wat zou ik graag een middag met hem thee drinken... en over van alles praten.
0: En van hem leren juist.
20: Ja.
0: En dan kijk je in zijn hoofd en wat zijn ogen zien allemaal van de wereld.
20: Ja.
0: Ja. Heb je alles van hem gelezen ondertussen?
20: Nee, nog steeds niet alles. Ik heb dit weekend voor het eerst bijvoorbeeld iets heel ontroerends gelezen. Namelijk een boek dus van André Gide over Oscar Wilde. En we kennen Oscar Wilde natuurlijk allemaal als de cynische dandy... met de briljante one-liners. To love oneself is the beginning of a lifelong romance. Ik blijf mijn hele leven op je wachten als je maar een beetje opschiet. Nou, dat soort dingen. Maar Gide blijft bevriend met Wilde als hij uit de gevangenis komt. En ineens is er dan een hele andere Gide, de andere Oscar Wilde. De grote esteet heeft ineens rottende tanden. Maar is als mens heeft zo'n verdieping gekregen. En het eerste wat hij doet, is hij gaat publiceren over de situatie van kinderen in de gevangenis. Want als je een konijn stroopte, kon je als kind al in de gevangenis komen. Nou, dat is wat wij gewend zijn van Charles Dickens, van Oliver.
0: Ja.
20: En dat ook een kant is van Oscar Wilde. En de ontroering waarmee Gide schrijft over die transformatie van hem. En nou, heb je het woord waarachtig weer. Die waarachtigheid dan bij Wilde. Want zie het wantrouwt een beetje dus die ironie van Oscar Wilde. En hier heeft hij het gevoel, ja, maar nu kom ik met de echte Wilde. Overigens, nu moeten we toch nog even zeggen dat op het sterfbed van Wilde ziet hij een verschrikkelijk lelijk behangetje sterfbed. En dan zegt hij, one of us has to go. En het was niet het behang. Ja, maar dat is toch heerlijk? Ja, wie verzint dat nu nog?
0: Hoe zou Gide kijken naar de wereld waar we op dit moment in zitten?
20: Nou, weet je wat ik zat te bedenken? Gide hield altijd ontzettend van jeugd. Ik zie Gide zo op Best Kept Secret of Rock Werchter. Mm-hmm. En dan gaat hij naar Kneecap. En dan gaat hij met ze praten over Oscar Wilde en de rebellie in de Ierse ziel. Mm-hmm. En dan gaat hij ze wat leren. Ja. Ierse groep, ja. En dan gaat hij ze wat leren over metrum en rijm.
0: Wat aan leren.
20: Ja, en dan gaat hij over de sonnetten van Shakespeare beginnen. En dan gaan ze het samen over Palestina hebben. En dan zijn ze het erover eens dat daar iets mag gebeuren. Dat stel ik me zo voor.
0: Dat de genocide mag stoppen, bedoel je?
20: Ja.
0: Ja, precies. En jijzelf, wat ben je nu zelf aan het lezen?
20: Ik ben dus nu. Maar hebben we nog tijd voor een klein fragmentje?
0: Ja, goed, jij bent ook een radiomaker. Dus ik ga jou zeggen dat je nog een minuut hebt om dat te doen.
20: Oké.
0: Okay. Je wil een stukje nog voordragen.
20: Als dat mag.
0: Ja,
20: dit is Gide, 3 jaar oud. Die, ik zei al, in een deftige milieu. En dan is hij op de 3e etage. En dan hoort hij dat er beneden een bal aan de gang is. Golven geluid stijgen op van de eerste. Dat moet ik zien. Wanneer ik tree voor tree dichterbij kom, onderscheid ik steeds beter het geluid van stemmen, het geritsel van stof, gefluister en gelach. Alles ziet er anders uit dan normaal. Ik voel me alsof ik ineens ingewijd zal worden in een ander, geheimzinnig leven. Een leven dat reëel is, maar op een andere manier reëel. Schitterender en pathetischer. Een leven dat pas begint als de kleine kinderen naar bed zijn. Ja, de esthetiek, de dromerigheid, de schoonheid. Ja, daar kan ik hier heel erg bij zwemmelen.
0: Sasha Morali, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Gide, je hebt ons even in zijn wereld gebracht. We gaan van hem lezen.
20: Dankjewel.
0: Dat moeten we gaan doen natuurlijk vanaf
20: nu. Heel lief.
0: Graag gedaan. Tot zover de Rode Draad. Het eerste uur. Zometeen gaan we verder. Dan gaan we het hebben over de eerste vrouwelijke minister van ons land. Het was Marga Klompé. Maar ze was ook de grondlegger van de verzorgingsstaat. Hoe ze dat deed, hoor je zometeen alles over naar het nieuws van 8 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Ik heb moeite met small talk houden.
1: Hoe voer je een gesprekje over niks?
2: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
0: Verdieping bij het nieuws.
3: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
4: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands zelf.
3: Doe normaal.
5: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer.
1: Is niet veel.
0: Elke dag een factcheck.
6: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer van minder. Simpel.
0: NPO Radio 1.
18: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komt meer cameratoezicht en er komen meer beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media gebruiken als kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm en zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden van Limburg nog steeds veel vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens doe je er een half uur langer over.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: NPO Radio 1. BNN VARA.
9: Stefan Kopduur. De Rode Draad.
10: Goedenavond, welkom terug bij De Rode Draad. We zijn er nog tot 9 uur. De mishandeling van een Pride-bezoeker afgelopen weekend in Amersfoort laat opnieuw zien hoe belangrijk veilige plekken voor queer personen zijn. En dat vindt ook de organisatie Reported Always. Je hoort ze zo meteen daarover. Eerst wil ik je namelijk meenemen naar 70 jaar geleden. Zo lang geleden is het namelijk dat dit kabinet werd beëdigd.
11: Na een formatiecrisis die 120 dagen duurde, werd het weer rustig rond en op het Binnenhof en kwam in de fraaie Druivenzaal het lang verbeide nieuwe kabinet in eerste zitting bijeen. Onder voorzitterschap van de formateur Dr. Drees, die wederom minister-president is.
10: Het vierde kabinet Drees trad hier aan. Wederop een kabinet vol keurige heren die één voor één aan het Nederlandse publiek werden voorgesteld.
11: Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken werd meester Struiken. Meester Luns is nu enig bewindsman van Buitenlandse Zaken.
10: Maar het was vooral een bijzonder kabinet vanwege deze ministerpost.
11: Er waren bloemen van Dr. Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, Dr. Marga Klompé.
10: Ja, we horen het hier. De eerste vrouwelijke minister van Nederland. En ze voerde als overtuigde katholiek een opvallend sociaal progressief beleid. Marga Klompé heb ik het over. Deze zomer hebben we in de Rode Draad speciale aandacht voor het leven van Marga Klompé, die je zou kunnen zien als boegbeeld voor de feministische stroming. Al wil ze daar zelf liever niet zo mee geassocieerd worden. De komende 4 weken hoor je alles over wie ze was en hoe ver haar invloed reikte. En vandaag gaan we het hebben over haar politieke verdiensten. Timon de Groot is postdoctoraal onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hier bij mij in de studio. Goedenavond, Timon.
12: Hoi, goedenavond.
10: Marga Klompé, zij was de eerste Nederlandse minister en een grondlegger van de Nederlandse verzorgingsstaat, zoals we die nu ook kennen. Allereerst, waar kwam haar interesse voor die verzorgingsstaat vandaan?
12: Ja, ik weet eerlijk gezegd niet waar haar persoonlijke interesse vandaan kwam, maar ik kan me wel voorstellen dat zij als katholiek politicus wel heel erg aan die, zeg maar, aan die sociale kant zat. Je had echt een stroming binnen ook de katholieke partijen die zich heel erg bezighielden met sociale vraagstukken over armoede en armoedebestrijding. Ik kan me voorstellen dat ze heel erg wel in die vleugel zat, zeg maar, in die partij. En ik denk ook vanuit haar geloof was ze ook wel bezig met het helpen van de minder bedeelden in de samenleving. Dus ik denk dat daar de bron bij haar persoonlijk zat.
10: Ja, en uiteindelijk was er ook een sterke behoefte in Nederland aan een verzorgingsstaat. Zij was daar de voorvrouw van. Zij heeft dat onder de aandacht gebracht. Ons gebracht waar we nu wel zijn, ook misschien met elkaar. Wanneer ontstond die behoefte aan een sterk Nederlandse verzorgingsstaat?
12: Ja, dan moet je toch eigenlijk wel een stuk verder terug in het verleden. Ik denk echt een behoefte aan een vangnet creëren voor met name arbeiders. Dat ontstond aan het eind van de 19e eeuw ongeveer. Op het moment dat er grote industrialisatie plaatsvond in Nederland. He, dat er veel grote fabrieken kwamen. Dat daardoor ook veel mensen trokken van het platteland naar de grote steden. En daardoor kreeg je grote arbeiderswijken. Waar eigenlijk heel veel armoede optrad. Heel veel verpaupering plaatsvond. En omdat ook natuurlijk traditionele verbanden een beetje verdwenen. He, die van de kerken en de families en de dorpen. Dat het allemaal een soort van een anoniemere grote stad werd. Dat daar toch de behoefte kwam. Ook vanuit de politiek. Ook wel een beetje vanuit die werkgevers. Die natuurlijk ook toch wel een soort van zorg moesten dragen voor die arbeiders, kwam tot behoefte op van we moeten op de een of andere manier meer zekerheid bieden voor hun. Dat ze zijn alleen maar afhankelijk voor inkomen uit arbeid, werken in fabrieken, maar ze kunnen ieder moment ineens zonder werk zitten, omdat ze ziek zijn of omdat ze gewoon ontslagen worden of omdat ze een ongeluk krijgen. En daar moeten we een soort van vangnet voor op vangen.
10: Want dat was er niet, dat vangnet was familie, dat vangnet was de kerk, maar daarnaast bestond er eigenlijk niks.
12: Nee. En eigenlijk de eerste wet die daar verandering in bracht was in 1901. Dat is nu precies 125 jaar geleden, dus dat is ook wel mooi. Dat was de ongevallenwet. En die zorgde ervoor dat, die stelde het verplicht voor werkgevers om hun werknemers te verzekeren voor de risico's van een ongeval op het werk. Dus als je, ik weet niet, met een gevaarlijke machine aan het werk was. En
10: je hand verloor.
12: Je hand verloor bijvoorbeeld. Dan was je niet eens totaal arbeidsongeschikt. Dan was je volgens mij maar 50% arbeidsongeschikt. Maar in ieder geval, inderdaad, als je inderdaad een ongeval had en je kon daardoor niet werken, korte tijd of langere tijd, dan had je recht op een uitkering. Voor zolang je niet kon werken. Ja.
10: En zag de overheid het gewoon hele lange tijd ook niet als haar taak om daar dan voor te zorgen?
12: Ja, nee, inderdaad. Het was vooral als het gaat om echt pure armoede, was het idee van armenbestrijding, dat is een taak van de kerk vooral. Als je nog wat verder terug gaat in de tijd, had je ook nog wel gilden die een soort van voor hun eigen groep wel wat regelingen troffen. Maar mensen die buiten die verbanden vielen, dan waren dat vooral de kerken.
10: En het waren ook vooral de christelijke partijen die daarna opriepen voor een verzorgingsstaat, toch?
12: Ik denk dat dat deels waar is. Je ziet natuurlijk dat de eerste echte sterke pleidooien voor zoiets als een sociaal vangnet, dat komt veel nadrukkelijker natuurlijk vanuit de vakbeweging die eind 19e eeuw opkomt. Die zich heel nadrukkelijk inzetten voor de belangen van die werknemers die ieder moment op straat kan komen te staan en dan ineens de inkomen kwijt is. Dus dat zijn echte voorvechters. En de Sociaal-Democratische Partij. Alleen opvallend genoeg is op het moment dat veel van die wetten ingevoerd moesten worden, waren het uiteindelijk toch vaak christendemocratische partijen die aan de macht waren. En die dan vaak onder invloed van de tijdsgeest en onder invloed van alle bewegingen die er op dat moment plaatsvonden, dan vaak wel inderdaad daar wetten voor invoerden.
10: En Klompé was daar een van de belangrijkste ook voor, om die verzorgingsstaat echt ook te vormen naar hoe we hem heden ten dagen nog kennen. Een architect kunnen we haar dan ook wel noemen daarvan. Welke belangrijke zaken heeft zij binnen die verzorgingsstaat voor elkaar te krijgen? Wat is echt op haar konto te schrijven?
12: Nou, er is eigenlijk één wet die echt onlosmakelijk met haar verbonden is en waar zij echt voor aan de wieg gestaan heeft. En dat was de Algemene Bijstandswet. Die wet die wordt wel echt het sluitstuk van de sociale zekerheid genoemd. Dus ik zei al, dat begon een beetje in 1901. Toen kwamen de eerste regelingen en het breidde zich steeds verder uit. Maar het waren eigenlijk allemaal nog werknemersverzekeringen. Dus ze waren heel erg gekoppeld aan de status van iemand als arbeider en wat als die zijn werk verloor. Maar er bleven altijd groepen die buiten de boot vielen. Ofwel omdat ze niet onder die groep arbeiders vielen, ofwel omdat ze er misschien wel onder vielen, maar op een gegeven moment hun rechten kwijt waren. En zij was degene die zei, ja, er moet ook een vangnet komen voor die groep, dat je ook als er geen enkele regeling meer voor je is en je toch in armoede zit, financiële ondersteuning moet kunnen krijgen. En dat was dus die bijstandswet, was echt het sluitstuk van, nu is er eigenlijk een soort breed vangnet voor iedereen die om wat voor reden dan ook gewoon niet rond kan komen, dat die financiële aanvulling krijgt.
10: We kunnen even luisteren naar een mooi fragment uit de oude doos, zoals we dat dan noemen, het realiseren van die bijstandswet. Dit was tijdens een persconferentie nadat de Tweede Kamer akkoord ging met de invoering van die bijstandswet.
13: In onze maatschappij heeft de overtuiging veld gewonnen dat de overheid verantwoordelijk is voor de sociaal en economisch kwetsbaren. Het subsidiariteitsbeginsel is voor wat betreft financiële bijstand nu verlaten.
14: Wij hebben de bijstand die wordt verleend hier gesteld als een duidelijke rechtsplicht van de overheid en hebben de verwijzing naar kerk en particulier initiatief geheel laten vervallen.
10: Ja, Timon, wat was dan uiteindelijk het belangrijkste verschil tussen de hulp voor armen vanuit de kerk, de armenwet en echt deze bijstandswet?
12: Ja, wat ze hier ook in het interview heel mooi zei, is dat er was wel een armenwet die bepaalde bepaalde instanties zoals de kerk voor armen moesten zorgen, maar dit was voor het eerst dat er echt een recht aangekoppeld werd. Dus dat je echt als burger kon zeggen, ik heb een recht dat ik kan claimen, namelijk dat de overheid mij bijstaat en mij financieel te hulp komt schieten op het moment dat ik er echt dat ik echt niet meer rond kan komen. Dus waar het eigenlijk al voorheen altijd een gunst was, mm-hmm, van de kerk kan je wat gunnen, was het nu echt een recht dat je kon claimen als burger.
10: Ja, een mensenrecht bijna.
12: Ja, je zou het zo kunnen noemen, ja. Ja.
10: En waren wij daar dan uniek in voor de rest van onze buurlanden? Of waren wij juist redelijk laat dat we dit bij wet wisten te regelen?
12: Ik denk het opvallende is eigenlijk dat als je kijkt naar alle buurlanden, dat het zich allemaal een beetje in dezelfde tijd, in dezelfde richting ontwikkelt, dit soort regelingen. Dus als je gewoon helemaal teruggaat in de tijd, de eerste die ongevallenwet die volgde eigenlijk vrij kort op het moment dat in Duitsland voor het eerst dit soort regelingen werden ingevoerd. En na de Tweede Wereldoorlog was er ook een golf van uitbreiding van dit soort regelingen vanuit Groot-Brittannië bijvoorbeeld, waar een belangrijke politicus, meneer Beveridge, allemaal dit soort regelingen invoerde. Dus het is denk ik eigenlijk heel typisch voor de tijd dat in ieder geval ons omringende landen, mm-hmm, dus als je kijkt buiten Europa, is het een ander verhaal, maar ik denk hier in Europa, onze omringende landen, ging dat allemaal een beetje gelijk.
10: Een soort ontwikkeling door.
12: Ja, zag je wel veel overeenkomstige ontwikkelingen. Ja. Ja.
10: Hier praten we over de bijstandswet, maar Klompé is ook een belangrijke aanjager als het gaat om het verbeteren van de leefomstandigheden van Nederlandse senioren in rusthuizen.
12: Ja.
10: Waar zijn die rusthuizen tegenwoordig nog mee te vergelijken?
12: Nou, die heb je eigenlijk niet meer echt. Die zijn een beetje verdwenen. Zo'n 15 jaar geleden zijn de meeste van die, vroeger noemde je dat bejaardentehuizen, dat is allemaal een beetje wegbezuinigd.
10: Mm-hmm. Want wat heeft zij allereerst voor die rusthuizen betekend?
12: Maar in haar tijd waren de omstandigheden echt schrijnend in die rusthuizen. En dat heeft ook wat een beetje te maken met dat arme vraagstuk. De armoede zat in die tijd ook heel veel bij ouderen. Mm. Je had natuurlijk al de AOW die was ingevoerd. Wat al in ieder geval een soort van bestaansbodem gaf aan ouderen. Maar ja, er werden gewoon heel vaak werden ouderen op een gegeven moment ook gewoon echt massaal in grote zalen weggezet. Van dat er 12 op een zaal lagen of zo. En zij heeft er echt een wet ingevoerd die daar in ieder geval orde op zaken moest stellen. En ik denk dat dat ook wel echt verband houdt met haar andere politieke programma van armoedebestrijding. Omdat het ook heel erg gericht, mm-hmm, was op de toestand van ouderen in het land.
10: Zij
12: ja.
10: zag het eigenlijk allemaal als verbinding met elkaar. Het een was het gevolg van het ander.
12: Ja, ik weet niet of ze het zo sterk allemaal als verbinding zag. Maar in ieder geval, ik denk wel dat het allemaal binnen hetzelfde programma paste waarvoor ze stond. Armoede bestrijden, of mensen die in armoede leven bijstaan. En mm-hmm, ja, in die tijd ging dat gewoon heel vaak over ouderen.
10: Ze sprak zich ook na haar ministerschap uit over haar ministerschap en ook de betekenis van maatschappelijk werk. Sommige partijen vonden materiële zaken nog wel belangrijk, zoals die bijstandswet regelen. Maar de bemoeienis van de overheid over hoe het met de mensen gaat, vond men vooral ook onzin. Laten we even luisteren.
14: Mijn departement van maatschappelijk werk behartigde een bepaald facet van het mensenwelzijn. Ja. Maar dit departement was een ongewenst kind in de politieke meerderheid. Nog de socialisten, nog de liberalen wilden dit departement hebben.
10: Ja, het departement van maatschappelijk werk. Ja. Wat was dat precies?
12: Ja, het is een beetje een vreemd ministerie, denk ik. Want het bestond nog maar net toen zij het werd. Volgens mij was zij de tweede minister. Volgens mij is het ook vrij kort daarna opgedoekt. En ik denk dat ze ook dat het ministerie ook een beetje zoekende was naar de taak. Maar het ging eigenlijk om maatschappelijk werk. Dus alles wat te maken heeft met het ondersteunen van mensen die bepaalde behoeften hebben. En dat had eigenlijk twee takken. Die materiële kant die zij ook benoemd in het interview. Van wat gewoon puur gaat om financiële hulp. Daar is uiteindelijk de bijstand uit voorgekomen. Maar het ging ook om immateriële hulp. En dat heeft te maken met gezinnen bezoeken om te kijken van wat hebben ze nodig, hoe kunnen we ze helpen op een immateriële manier. Gezinsverzorging werd het wel genoemd, of gezinshulp. En daar was ook een competentiestrijd met de kerken gaande natuurlijk, want dat is van oudsher eigenlijk iets wat de kerken deden. De pastorale hulp van kerken. Maar dat werd eigenlijk minder. Er waren steeds meer mensen die eigenlijk niet lid waren van een kerk. Dus hoe konden die geholpen worden? Mm-hmm. En je ziet dat in die tijd dat zij minister is, dat veranderen. Dat er ook steeds meer van die immateriële hulp komt die niet kerkelijk is. Er komt heel veel sociaal werk op, wat in de jaren 70 een soort van explosie krijgt van allemaal sociale werkers die op allerlei manieren mensen helpen om zich te ontwikkelen. En dat is daarna ook weer heel erg afgebouwd. Dus het is in die zin een heel erg interessant tijdsfragment, dat het echt iets zegt over een tijd die, denk ik, heel ver achter ons ligt. Dat interview wat je net hoorde.
10: Ja. Maar Klompé wist in haar carrière dus eigenlijk veel voor elkaar te krijgen. En Nederland ook echt anders te laten kijken naar die verzorgingsstaat. Aardig uitzonderlijk. Zo, het was vernieuwend.
12: Wat bedoel je daar precies mee? Ja, nou ja, het was vernieuwend. Ja, de Algemene Bijstandwet was gewoon heel vernieuwend. Dat er voor het eerst inderdaad dat hele brede vangnet kwam voor alle burgers. Daarin was het echt vernieuwend, ja. Ja, mm-hmm. Ja. En daar heeft ze ook wel wat weerstand moeten overwinnen. Ja. Ik denk vooral vanuit de kerken, die toch dachten van ja, wij worden buitenspel gezet. Ja, ja. Terwijl ze deden al niet zoveel meer, hoor. In financieel opzicht deden ze al lang niet meer zoveel. Maar ze hadden toch het gevoel. Ja, Klompé moest nog wel een beetje masseren naar die wet nee, jullie zijn ook nog belangrijk. Jullie doen er echt nog toe. Maar financiële hulp is nu een overheidstaak. Ja.
10: We hadden al even de rusthuizen, /bejaardentehuizen aan, die afgebroken zijn toch uiteindelijk weer. Op een gegeven moment start ook wel de afbraak van de Nederlandse verzorgingsstaat. Wanneer begint die afbraak?
12: Nou, ik zou zeggen vrij kort na Klompé. Niet direct. Ik denk na haar komen nog een paar uitbreidingen van regelingen. Telkens nog een paar restgroepen als het ware die nog steeds buiten de boot vallen, waar dan nog een regeling voor komt. Maar je ziet vanaf eind jaren 70, eigenlijk na de oliecrisis en met name in de jaren 80, als de werkloosheid heel erg oploopt in Nederland, dat er heel veel kritiek komt op de verzorgingsstaat, dat die te duur is, dat er te veel. Ja, dat er te veel geld naartoe gaat, dat er gewoon te veel mensen leven van een uitkering. Dat er eigenlijk steeds meer versoberd wordt sindsdien. Dus dat heeft vaak te maken met dat regelingen korter duren, hè, dus dat een uitkeringsduur korter is. Dat de toelatingseisen strenger zijn voor een uitkering. En vaak ook dat de hoogte van een uitkering wordt teruggeschroefd. Dus dat zijn eigenlijk die drie elementen waarop er sindsdien toch vooral eerder wordt beknibbeld op de verzorgingsstaat dan dat het wordt uitgebreid. Ja.
10: Omdat het door kabinetten vaak als te duur wordt gezien?
12: Nou, dat is meestal wel het hoofdmotief, ja. Ja, ja. En vaak is dat ook vanaf de jaren 80 wordt het ook vaak gekoppeld aan een bepaald wantrouwen tegenover burgers. Hè, dat er ook een beetje een frame
10: dat misbruik van wordt
12: overheen
10: gemaakt.
12: Hangt van dat zijn toch mensen die vooral. Het is toch een systeem dat vooral misbruik uitlokt.
10: Op wat voor manier dan? Je zou makkelijk kunnen voordoen dat je niet goed kan werken en daardoor een uitkering.
12: Ja, bijvoorbeeld. En bij de bijstand hoor je natuurlijk vaak ook de laatste jaren verhalen van mensen die dan misschien wel een tweede huis hebben ergens in het buitenland. Dat is maar de vraag wat er waarvan is. Maar dat zijn dan toch een beetje verhalen die dan in de media er rond te gaan. En dat mensen denken van, oh ja, maar waarom krijgen die mensen dan een bijstandsuitkering? Dat voedt vaak het wantrouwen in het systeem. En dat gaat vaak gepaard met ook het zeggen van, nou, misschien kan het allemaal wel wat minder.
10: Ja. Ja. En is het dan ook vooral op dit moment nog de linkse politiek die de verzorgingsstaat belangrijk vindt en de rechtse politiek die het vooral veel geld vindt kosten?
12: Je hebt ook zeker in de linkerkant van het spectrum wel mensen die ook wel waakzaam zijn voordat het niet te veel moet zijn. Dus ik denk niet dat linkse politici per definitie altijd alleen maar de portemonnee willen trekken. Maar ja, over het algemeen komt die kritiek op de onbetaalbaarheid wel meer van rechts dan van links. Ja, dat is wel
10: een duidelijk patroon. Ook in tijden van bezuinigingen het liefst het geld uit bij de verzorgingsstaat. Breken ze liever af dan dat ze misschien vermogenden meer belasten.
12: Dat is wel in ieder geval wat je inderdaad de laatste decennia ziet, ja. Ja, ja.
10: Wat zijn nou de gevolgen van die afbraak? Is dat al duidelijk?
12: Nou ja, kijk, het gaat ook. Ik denk heel veel gaat ook sluipenderwijs. Dus er zijn ook. Sommige regelingen zijn in één keer afgeschaft. Maar bijvoorbeeld, om nog even bij de bijstand te blijven, waar het dan in het geval van Klompé heel erg over gaat. Dat is eigenlijk heel sluipenderwijs, is dat steeds soberder geworden. En dat heeft ook gewoon te maken met de ontwikkeling van de economie. Dus de bijstand is eigenlijk altijd een beetje op hetzelfde niveau gebleven. En daarmee behoud je wel een beetje de koopkracht, maar de welvaart in Nederland is een veel groter gestegen. Dus het verschil tussen wat wij gemiddeld accepteren als wat bij welvaart hoort, ja, daarin is de bijstand heel erg op achteruit gebleven. Je kan wel zeggen, nou, de koopkracht is hetzelfde ten opzichte van wat mensen konden kopen met een bijstand in de jaren 70, jaren 80. Maar ja, toen hadden we nog geen computers, toen hadden we nog geen smartphones. En inmiddels,
10: dat is bijna onvergelijkbaar,
12: vinden we dat eigenlijk normaal of hoort dat ook bij basisbehoeften? Mm-hmm. En zeg maar, wat nou precies dat basisniveau is, dat basisniveau van noodzakelijke behoeftes, ja, dat verandert ook in de loop der tijd. En dan is, ja, dan gaat het niet alleen om is koopkracht hetzelfde gebleven, maar ook houdt het een beetje gelijke tred met wat wij accepteren als wat hoort bij een, ja, minimum bestaansniveau in een welvarende staat als Nederland.
10: Wat zou je dan zeggen, is er nog over van dat beginidee van Klompé's verzorgingsstaat anno 2026?
12: Nou, er is zeker nog wel veel van over. Ik bedoel, Nederland heeft nog steeds, denk ik, een goed sociaal vangnet, vergeleken met heel veel andere landen. Ik durf wel te zeggen, een van de beste ter wereld. Dus er is echt nog wel het een en ander van over. Maar je moet, ja, ik denk wel dat we waakzaam moeten zijn. Dat er niet sluipenderwijs steeds meer van af wordt gehaald. En ja, het is wel echt soberder. Dus het is een belangrijk citaat van Klompé, wat ik altijd graag noem, is dat ze zei, toen die wet werd geïntroduceerd, kreeg ze ook vragen van journalisten van, ja, wat is nou precies dat minimum? Hè? Waarin moet de bijstand nou precies

0: En ja, het is wel echt soberder. Dus het is een belangrijk citaat van Klompé, wat ik altijd graag noem, is dat ze zei toen die wet werd geïntroduceerd, kreeg ze ook vragen van journalisten van ja, wat is nou precies dat minimum? Hè, waarin moet de bijstand nou precies kunnen voldoen? En toen zei ze, nou, ik vind dat mensen in ieder geval ook een bloemetje op tafel moeten kunnen zetten. En daarmee bedoelde ze te zeggen van het gaat niet puur om die basisbehoeften, maar je moet ook wel gewoon een beetje leuk kunnen leven ervan.
1: Dat bestaat niet meer.
0: Nou ja, en dat is wel, ik denk dat mensen die nu in de bijstand zitten, ja, daar is een bloemetje, even een metaforisch bloemetje, dat kan er
1: echt zo'n luxe product geworden dat je dat niet kan kopen.
0: Ja, nee, het is wel echt soberder wat dat betreft. En ja, ik denk dat Klompé, dat als ze nu nog zou leven, dat ze daar dan ook wel met enige vroeging naar zou kijken. Of ze zich daar in ieder geval zorgen om zou maken, ja.
1: Tibon de Groot, postdoctoraal onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dank. Het was interessant om te praten over de politieke verdiensten van Klompé. Volgende week kijken we in deze serie naar haar opvolgers in de politiek.

0: Ver van Mary J's Blige was dit. In De Rode Draad op NPO Radio 1... waar we zo meteen gaan praten over de tegendraads. Natuurlijk, actie moet er gevoerd worden. Dat heeft alles te maken met die vreselijke mishandeling van een bezoeker van de Pride in Amersfoort. En we gaan het hebben over volwassenheid. Wat word je nou op latere leeftijd pas volwassen dan vroeger? Gaan we zo meteen over praten.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst het NOS Journaal van 8:30. Hier is Levi van Eck.
2: Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee premier Szójok kan worden afgezet. President Szójok, moet ik zeggen, kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. En de politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 van de 24 appartementen kunnen nog altijd niet naar huis omdat hun woning nog niet veilig genoeg is bevonden. Bij de brand in Woerden raakte niemand gewond.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Hebben we als samenleving last van een toenemende infantilisering? Trouwen, kinderen krijgen, een hypotheek? We lijken er gewoon geen zin meer in te hebben. En of en hoe erg dat is, hoor je zometeen.
1: Tegendraad.
0: Eerst namelijk de tegendraad. Iedere dag bieden we in de Rode Draad een podium aan iemand die opkomt tegen onrecht. Mensen die strijden tegen groot of klein leed, of juist mensen met een briljant idee. Dat podium is er voor iedereen. En vandaag is er ruimte voor Rita. Want mede door de ernstige mishandeling van een man naar de Amersfoort Pride afgelopen weekend komt deze club met een plan. Safe spaces, veilige plekken waar je naartoe kunt om tijdelijk te ontsnappen aan een gevaarlijke situatie. En helaas komen die steeds meer voor, ook rond Pride-evenementen. Aan de telefoon Gerald Justin, bestuurslid en oprichter van Rita. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Toch maar even voor de mensen die het nog niet goed kennen. Wat is Rita precies?
3: Rita is een meldplatform waar we mensen oproepen om, als er iets overkomt, om dat dan daar bij ons te melden, zodat wij de data kunnen verzamelen en kunnen aantonen welke patronen er zijn rondom discriminatie tegen vooral de queer gemeenschap.
0: En ja, dat hoorden we afgelopen weekend ook weer voorbij komen, die heftige mishandeling in Amersfoort. Hebben jullie dan ook als Rita daaromheen meer meldingen gekregen over incidenten bij de Amersfoort Pride?
3: Ja, ik denk dat, kijk, zichtbaarheid is heel erg goed en iets als Pride moet zeker gevierd worden, maar dat levert ook, het levert ook meer zichtbaarheid dus op, dus ook meer kans op discriminatie, omdat mensen daar ook iets van vinden als we Pride vieren. En afgelopen zaterdag is er een artikel gedeeld over dit voorval en daardoor is er nog meer aandacht gekomen en daardoor zijn mensen denk ik ook meer geneigd geweest om dingen bij Rita te melden. Niet zo heftig als dit voorval. Maar dat het een leidt wel naar het ander. En we hebben vrijdag tijdens Amersfoort Pride heel erg feestelijk Rita mogen presenteren eigenlijk aan Amersfoort. Dus mensen hadden het denk ik heel erg goed op hun netvlies. En hebben daar wel gebruik van gemaakt, ja.
0: Nou, jullie staan natuurlijk aan het begin van een zomer dat er World Pride ook is in Amsterdam. Meer dan 1 miljoen mensen vanuit de hele wereld zullen naar de hoofdstad komen om dat ook te vieren. En ook daar in Amsterdam zijn er ieder jaar veel incidenten, van uitschelden tot spugen, tot geweld, mensen die niet mee mogen met taxis, et cetera. En nu hebben jullie dus deze safe spaces bedacht om mensen een plek te geven waar ze zich weer veilig kunnen voelen. Hoe zou je die safe spaces naar het Nederlands vertalen?
3: Veiligere plekken, want het is niet safe spaces, maar safer spaces. Want de safe space vind ik best wel lastig om dat te beloven, maar een safer place waar je veiliger bent dan als je buiten bent, waar mensen weten waar je voor komt. En als je de mensen krijgen allemaal een workshop voordat we dit starten, dus mensen weten wat ze kunnen verwachten. Dus ja, een veiligere ruimte, zo zou ik het omschrijven.
0: En hoe werkt dat precies?
3: Wij zijn al wat langer bezig met dit plan, hoor. Dit in Amersfoort heeft daar in dat opzicht niet zoveel mee te maken. Maar het is natuurlijk wel weer de ernst van onze doelstelling is daar wel Berfjes heel erg actueel mee en in het nieuws mee. Maar wij hebben eigenlijk mensen opgeroepen om zich op te geven. Dus dat zijn vier musea is dat. En dat zijn ongeveer nu 35 hotels die zich hebben aangemeld, waar 24 uur per dag beveiliging is. En ja, eigenlijk is het de bedoeling, en het is echt over de hele stad heen, dus er komt een kaart van, die wordt nog online gezet. Dat is een digitale kaart en we gaan flyers uitdelen. En eigenlijk is het daarmee de uitnodiging van, hey, als je iets overkomt, we hopen het niet, maar als je iets overkomt, dan kan je daar naar binnen, dan kan je daar eventjes, ja, even tot jezelf komen en eventjes nadenken over van, hey, dit is me net gebeurd, wat wil ik nu doen? Heb ik hulp nodig, moet ik de politie bellen? Daar kunnen ze dan in de hotels bij ondersteunen.
0: Ja, en die mensen daar hebben daar dus dan ook een training voor gehad?
3: Ja, die krijgen van ons een workshop. Ook omdat zij natuurlijk, sommige hotels vinden het ook spannend om dat te doen. En die hebben zoiets van, hey, maar kunnen wij dat wel? En wij helpen ze daar een beetje mee. En we leggen ook aan ze uit dat het eigenlijk heel erg begint bij aan iemand die iets overkomt. Begin even met vragen, wat kan ik voor je doen? En dan is dat zo. Nou, soms willen mensen alleen even dat er naar ze geluisterd wordt. Soms willen ze een glaasje water. En soms moet de politie erbij komen. En daar helpen we dan ook de hotels bij met de juiste nummers. Voor mensen die on-call zijn. Dus die langs zouden kunnen komen. Ja.
0: Dit is nu in Amsterdam. Kunnen ook meer steden hierop aanhaken als ze dat willen uiteindelijk?
3: Zeker, ja. Dit is natuurlijk iets wat wat we ook hopen. Dat we hiermee met Rita naar de andere steden zouden kunnen gaan. We zijn met Rita ook bezig met de landelijke uitrol. En dan is dit natuurlijk een hele mooie visuele olievlek, hopelijk, die straks gaat gebeuren. Ook in andere steden. Hotels zijn denk ik een hele mooie plek. Maar als andere plekken zijn waar veel mensen altijd aanwezig zijn en waar mensen naar binnen zouden kunnen komen, dan hoop ik dat die 40 straks naar 400 of misschien wel 4000 gaan, ja.
0: En dan begreep ik gisteren in het NOS-journaal dat het codewoord dan Rita is, hè? En dat men je dan verder weet te helpen.
3: Ja, maar we zeggen natuurlijk ook als mensen in paniek zijn dat ze dat misschien niet weten te vertellen. Precies. Dan laat je natuurlijk iemand binnen. Maar het is vooral denk ik voor als er midden in de nacht iemand naar binnen zou komen, dan is het fijn voor de persoon die dan bij de receptie werkt dat Rita gezegd wordt. Maar het is geen must, maar we vragen het mensen wel.
0: Jeroen, ja. Zustin, dankjewel voor je uitleg en belangrijk.

0: Let Me Talk To You was dit. Wordt het grote mensenleven tegenwoordig steeds langer uitgesteld? Een huis kopen, kinderen krijgen, een serieuze relatie, grote verantwoordelijkheden lijken soms steeds verder voor ons uitgeschoven te worden. Is dat erg? Of is de definitie van volwassen zijn in de loop der jaren veranderd? Ik heb het erover met filosoof Femke Takens. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En met Casper Thomas, die voor het zomernummer van de Groene Amsterdammer in het fenomeen volwassenheid dook. Goedenavond ook.
2: Fijn te zijn.
0: En je hebt dus voor dit zomernummer van de Groene Amsterdammer onderzoek gedaan naar volwassenheid. En je hebt het over toenemende infantilisering van de samenleving.
2: Ja, dat is een veelgehoorde klacht die eigenlijk al eeuwen oud is. Mensen zijn steeds langer kind, nemen steeds minder snel volwassen verantwoordelijkheden. Ik bedoel, daar wordt al, decennia, zo niet eeuwen over geklaagd. Dus het is een beetje oude koek. Tegelijkertijd klinkt die klacht elke keer weer opnieuw. En dan moet je toch afvragen, hoe kan dat? Is er dan toch ook misschien in het huidige tijdsgewricht iets aan het veranderen aan de grens tussen kind en volwassenen?
0: En wat was jouw reden jou dat voor deze zomereditie van de Groene Amsterdammer dat gaan onderzoeken?
2: Nou, waar dit heel erg mee samenhangt is, laten we zeggen, de sociaal-economische problematiek van het niet kunnen krijgen van een koopwoning, een vaste baan is ingewikkelder, het kindertal daalt en dat is ook deels het gevolg van het feit dat mensen het krijgen van kinderen uitstellen. Dus het huisje, boompje, beestje bestaan, dat intuïtief toch nog steeds heel erg aan dat volwassen zijn kleeft, dat is natuurlijk niet heel gek, dat schuift wat op. En dat blijkt de reden dat dan mensen denken, de samenleving blijft langer kind. En dat er gecombineerd met dat jeugdigheid blijft natuurlijk het ideaal, je jong kleden doe je langer, festivals zijn echt niet meer voor 20ers of voor 30ers, maar ook voor 40ers en voor 50ers. Dus we worden allemaal met z'n allen wel wat jeugdiger. En dat kolkt een beetje allemaal elkaar in elkaar. Maar dan moet je eigenlijk de vraag stellen, wat is nou eigenlijk echt die grens tussen jong zijn en volwassen zijn? En als dat wat verandert, ja, is dat inderdaad echt een probleem.
0: Femke Takens, opvoedingsfilosoof. Kan je je vinden in de analyse van Casper Thomas? Is die samenleving aan het infantiliseren?
1: Nou, dat vind ik een heel groot woord. Of de samenleving aan het infantiliseren is. Ik denk wel dat er een verandering is in het verschil van hoe kijken we naar jongeren en hoe kijken we naar volwassenheid. En volwassenheid is natuurlijk, ja, het betekent natuurlijk letterlijk volgroeid zijn, hè, klaar met groeien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een normatief begrip. Hè? Het is iets waar we uiteindelijk naar kijken van wat betekent dat sociaal, emotioneel, financieel, psychologisch. En op die manier kijken we vaak, hebben we anderen een verschuivende en andere ideeën over wat volwassen is. En dat is eigenlijk ook wat Casper natuurlijk schrijft. En dat maakt ook geeft ook een ander beeld naar hoe we kijken naar mensen en naar volwassen mensen, maar ook hoe we kijken naar kinderen.
0: En van wanneer begint die volwassenheid, eindigt dat kind zijn? Je noemt het al, dat volgroeidheid.
1: Ja, nou ja, letterlijk is het natuurlijk volgroeid. Het is een fysiologisch proces, hè. Daar doen we niet zoveel aan. En dat is natuurlijk tegelijkertijd ook een beetje iets waar we ook nu gewoon tegenaan lopen. Hè. Bijvoorbeeld omdat het kinderen krijgen steeds langer wordt uitgesteld. Dus dat betekent dat mensen eigenlijk pas aan kinderen gaan denken op het moment dat ze verminderd vruchtbaar worden. Dus ja, daar hebben de gynaecologen van de week ook de noodbel geluid. Maar uiteindelijk is er natuurlijk ook zoiets als sociaal volwassen worden of emotioneel volwassen worden. Dus dat zijn economisch volwassen worden. Dat is denk ik iets, een bottleneck die op dit moment natuurlijk heel veel jonge mensen dwars zit. Die misschien al lang een eigen huis hadden willen hebben, maar daar niet aan kunnen komen.
0: En is dat het ook waar je in je stuk vooral over praat? Dat economisch volwassen worden bijvoorbeeld, het aangaan van een hypotheek?
2: Ja, nou eigenlijk in mijn stuk probeer ik me juist een beetje af te zetten tegen die sociaal-economisch-burgerlijke kenmerken van het volwassen zijn. Omdat ik eigenlijk vind dat we daarmee, Femke zei het ook al, je kunt op zoveel manieren naar volwassenheid kijken. Dus ik vind eigenlijk dat we het in het debat een beetje tekort doen. Als de omstandigheden veranderen, dan is het deels misschien ook gewoon de opdracht om iets van die omstandigheden te maken. Er wordt ook gezegd, weet je, de volwassenheid, op een bepaalde manier kun je zeggen, ik kader het ook heel erg in. Het mooie van kind zijn is, dat gaat over vrijheid. Een kind moet vrij leven. Tegelijkertijd vinden we vrijheid ook een belangrijke waarde voor volwassenen. Dus dan is het een beetje gek dat we tegelijkertijd het volwassen zijn hebben gekoppeld aan dingen die juist heel erg gaan om je vastleggen. En ik haalde filosoof Susan Neiman aan in mijn stuk. Die zegt, volwassen zijn gaat ook over het vermogen, juist om ook als volwassenen, zoals een kind vaak zegt, zeggen, nee, ik doe hier niet aan mee, ik weiger dit. Ik verzet me tegen deze macht of tegen deze structuren. Dus het is heel paradoxaal. Er zijn eigenlijk dingen die bij het kinder zijn en volwassenheid allebei horen. En we proberen een soort harde scheiding daartussen aan te brengen. En worden een beetje paniekerig als inderdaad het kind zijn wat doordruppelt in het volwassen bestaan. Omgekeerd worden we ook paniekerig als het volwassen zijn zich al te vroeg in het kinderbestaan manifesteert. Dat is weer een andere vorm van morele paniek. Maar eigenlijk probeer ik, het doel van mijn stuk is eigenlijk een beetje die debat een beetje los te trekken van oh, ik kan niet aan mijn volwassen leven beginnen, want ik kan nog geen gezin stichten.
3: Ja, en wat zegt de filosofie daarover dan?
1: Ja, ik denk dat volwassenheid is natuurlijk veel meer dan dat. En je zou eigenlijk ook kunnen denken, Casper noemt de vrijheid al. En dat is natuurlijk wel grappig het voorbeeld. Want het gaat natuurlijk, als we het hebben over volwassenheid, ook juist over autonomie. En over die vrijheid en zelf kunnen beschikken. En tot uiteindelijk die wasdom zijn, de capaciteit hebben om zelf te oordelen. En de mondigheid. En dat zijn natuurlijk allemaal elementen die wij verbinden ook met het idee van volwassenen. Volwassenheid, dat je zelf kritisch kan oordelen. En daarom krijg je ook bepaalde vrijheden als volwassene. Hè, word je ook, en ook bepaalde verantwoordelijkheden. En daar heeft het natuurlijk veel meer mee te maken dan alleen je voortplanten of een huis kopen. Het gaat natuurlijk veel meer eigenlijk over je oordeelsvermogen. En dat betekent ook niet dat je niet meer kan spelen. Want je kan natuurlijk blijven spelen, ook als je wel volwassen bent. In je oordeelsvermogen.
3: En dus begrijp ik eigenlijk, Casper, dat de samenleving al aan het veranderen is. Dat al de samenleving een ander invulling geeft van dat begrip volwassenheid, maar dat eigenlijk nog weer een andere groep dat nog wel heel erg koppelt aan het hypotheek hebben, het kind krijgen, loskomen van.
2: Ja, niet eens. En er zijn ook enquêtes gegaan en dan komt uiteindelijk eruit dat de meeste mensen toch inderdaad ook wel op een aantal zaken uitkomen die Femke net noemde, juist die inderdaad die autonomie, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen beslissingen, ook daar de consequenties van dragen, et cetera. En in die zin kun je je afvragen. Kijk, dat infantilisering van de samenleving is ook een soort rode vlag. Dat op het moment dat de overheid te betuttelend wordt, bijvoorbeeld, dat je kunt zeggen: oh, luister, we zijn geen kinderen. We weten echt wel dat.
3: Heb je een voorbeeld waarin dat zou
2: Nou, het voorbeeld dat ik in mijn stuk aanhaal, dat komt van een Britse auteur die moest eraan denken omdat het gewoon warm was terwijl ik het stuk aan het schrijven was. dat je de hele dag wordt herinnerd door alles en iedereen: drink voldoende water, want het is warm. Ja, dat hoeft, daar hebben we geen autoriteiten voor nodig om dat ons te vertellen. We zijn gewoon geen kinderen. En in die zin kun je wel zeggen dat misschien hier en daar de samenleving wat infantiliseert. Blijft een beetje een tongbreker. Maar ook in de zin van, en dat raakt weer aan dat onderwerp van die politieke vrijheid. Kijk, we leven in tijden van autoritaire leiders die overal in opmars zijn. Die willen natuurlijk een infantiele samenleving. Die gedwee is.
3: Kunnen houden.
2: Ja, dus die willen gedweeën kinderen. In die zin is het ook een heel tijdsthema. Maar aan die kant van het volwassen zijn, wat is nou een volwassen samenleving die zijn eigen beslissingen neemt en daar verantwoordelijkheid voor neemt en niet geknecht wordt door een autoritair figuur? Daar gaat het eigenlijk nooit over als we het over volwassenheid hebben. Maar het gaat altijd over die kleine culturele dingetjes en dus die burgerlijk-sociale mijlpalen.
3: Ja, Femke, wat is jouw analyse? Waarom worden we of willen we pas op latere leeftijd volwassen worden?
1: Nou ja, dat is een beetje de vraag of dat zo is. Hè? Of wij dat allemaal, of we dat wel willen. Het is natuurlijk een beetje een beeld. En een beeld dat ook, denk ik, heel erg hoort bij het hoger opgeleid deel van de samenleving. Want als het gaat over juist je settelen, zijn er natuurlijk heel veel mensen die ook nog steeds, als zij gewoon jong gaan werken, jong kinderen krijgen, jonge gezin stichten, jong verantwoordelijkheden hebben. Dus het is niet per se zo. Ik denk wel dat die infantilisering, in de zin van dat we ons misschien, dat het ook een vorm van escapisme kan zijn. We blijven gewoon spelen, inderdaad. Hè, van, dan hoeven we niet aan moeilijke dingen te denken.
3: Want als je volwassen bent, is het leven voorbij.
1: Want als het en dat is natuurlijk, als je daar zo'n heel burgerlijk verhaal aan vasthoudt, ja, dan krijg je dat schisma ook. Hè. En dat zie ik ook. Ik zie het af en toe van die vrijgezellenparties voorbij komen. Die worden dan, hebben mensen heel erg dronken worden, omdat daarna het leven voorbij is. Ja, dat is iets wat natuurlijk iets wat we in onze cultuur misschien onszelf wijs maken. Maar ik denk uiteindelijk dat volwassenheid te maken heeft inderdaad met mondigheid en zelfkritisch na kunnen denken en die volwassenheid ook aankunnen. En dan heb je ook vrijheid. Want het geeft je tegelijkertijd de vrijheid om zelf te oordelen en je leven vorm te geven.
3: Ja. En Casper, zie jij dan nog ook oorzaken in de wereld waarin we dit moment leven? De onzekere tijd als in oorlogen, financiële vraagstukken waarin je misschien ook wel nog twee keer nadenkt. Wil ik wel een hypotheek aangaan?
2: Ja.
3: Wil ik wel een gezin stichten?
2: Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat een onzekere toekomst, of dat over het klimaat gaat, of over de politieke situatie, over de economische situatie, dat kan werken als een rem op bepaalde overgangen na het volwassen zijn, dat het prettiger is om niet te veel richting die toekomst te bewegen als die toekomst toch niet aangenaam is. En opnieuw Susan Neumann, die zegt daar iets heel moois over. Ze zegt, ja, als het je eigenlijk niet lukt om een aanlokkelijk toekomstperspectief voor te schotelen voor mensen, dan gaan mensen blijven hangen aan hun kindertijd. Dus de opdracht is, zorg dat er dat de toekomst is waar je naartoe wil leven. Niet omdat het dan voor dat om je dicht te timmeren of vast te ketenen, maar omdat de toekomst iets is waar je wat mooi is en wat je wil bereiken. En dan komt het ook alweer los van die wat platte invulling van het verschil tussen kind en volwassen zijn. Dus ik begrijp het heel goed, die uitgestelde volwassenheid. Hij is ook op een bepaalde manier meetbaar als je dus die criteria aanhoudt. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, we leven toch langer met z'n allen. Dus prima dat de tussenfase dan wat langer duurt. En die uitgestelde adolescentie wordt het dan wel eens genoemd. De jaren waarin je misschien al wel volgroeid bent en formeel volwassen bent, maar nog niet het huisje, boompje, beestje hebt afgetikt. Dus ook op die manier aan volwassenheid bent begonnen. Dat kan natuurlijk een waanzinnig productieve tijd zijn. Juist omdat je je niet vastlegt op allerlei zaken.
3: Heel veel aan zelfontwikkeling doen.
2: Ja, en door als die tijd wordt verkwanseld, dan is het zonde. Dus ja. Maar laten we het dan daarover hebben.
3: Ja. Hoe zit dat voor jou zelf? Hoe oud ben je zelf?
2: Ik ben 43.
3: En hoe ging jouw pad naar volwassenheid?
2: Ik werd laat vader.
3: Ja?
2: Dus ik ben niet getrouwd. Dus, nou ja, goed. Dus...
3: Maar was dit een vraag? Je hebt het nu onderzocht voor je werk.
2: Ja.
3: Maar was je er zelf ook in je persoonlijke leven mee bezig? Eind 20?
2: Nee. Dus, maar misschien ben ik... Ik zie zeker kenmerken in mezelf die denk, goh, wat doe je toch weer kind? En dat bedoel ik dan meestal niet in positieve zin.
3: Omdat?
2: Ik kan mezelf wel eens voor mijn kop slaan als ik me infantiel gedaan heb. Als ik ongeduldig ben of niet kan verkroppen dat de wereld niet zo is zoals ik hem graag zou willen zijn. Nou,
3: of vergeten drinken bij heet weer, nee.
2: Nou ja, dat is het ultieme kind zijn. Een kind kan zich niet voorstellen dat de wereld niet is zoals hij of zij wil. En daar hebben we allemaal last van. En ik af en toe zeg mijn 3-jarige zoontje dingen die ik misschien nog wel verstandiger vind of wijzer vind dan ik op dat moment me gedraag. En dan is hij voor even heel kort, in principe ben ik natuurlijk gewoon wel de vader, maar is hij even heel kort de volwassene. En dus ook, het tijdspad van jeugd en volwassenheid verhoudt zich ook niet altijd tot welke rol je hebt. Soms ben je gewoon weer even kind. Als je bij je ouders komt. En de dag daarna ben je eigenlijk misschien weer net iets meer de volwassene. Als je verantwoordelijkheid moet nemen voor alles. Dus het kinderlijke elementen, volwassene elementen. Het zou ook wat fijn zijn als we dat gewoon wat minder een soort rigide knip tussen zetten.
3: Ja, Femke, hoe was dat in jouw jeugd?
1: Ja,
3: ik
1: was heel jong, eigenwijs denk ik. En ging op mijn 18e werken. Ben op mijn 20e getrouwd. En ik was op mijn 25e moeder. Dus dat was wat uitzonderlijk. Maar onderwijl studeerde ik nog wel. Dus ik heb tijdens mijn studie ook kinderen grootgebracht. Dat was een heel volwassen leven.
3: Ja.
1: Ik vond het eigenlijk wel prettig. En ik ben dus moeder van 2 millennials. die ik ook wel zie worstelen met gewoon de doorgeschoten flexibilisering in alles. In werk, in...
3: Alles valt overal voor te kiezen wanneer je maar wil eigenlijk.
1: Dat maakt het ook wel veel lastiger. En dan had ik ook heel veel vrijheid. Ik had natuurlijk ook een ander leven kunnen leven. Maar dat liep gewoon zo.
3: Yeah.
1: En ik denk dat je die vrijheid voelt om dingen te doen. En ook dat je daar volwassen genoeg voor bent. Dat ook heel belangrijk is. Dat jongeren de vrijheid krijgen om ook dingen uit te proberen en te doen. En ik denk dat we nu wel eens een beetje het leven ook te geordend willen hebben. Ik zie het ook aan studenten. Die maken zich heel erg zorgen als ze een tentamen niet halen. Omdat ze dan denken dat ongeveer gelijk hun hele levensloop en carrière in elkaar stort. En het zou het heel fijn zijn, denk ik, voor iedereen. Maar in het bijzonder voor inderdaad de adolescenten. Als we daar een beetje relaxter naar mochten kijken, denk ik. Ja.
3: Dus wat dat betreft een roep om langer niet volwassen te worden?
1: Ja, of eigenlijk op tijd volwassen te worden en wat sneller je eigen leven te mogen bepalen.
3: Ja, precies.
1: Dat eigenlijk meer. En ik denk dat we ook dus jongeren veel serieuzer daarin moeten nemen en ze ook meer ruimte moeten geven. Want ik denk dat ze ook nu... Je woont niet voor je lol tot je 30e bij je ouders. Dus dat, ik denk dat het goed is om je dat te realiseren. Dat we ze ook, dat je kinderen, jongeren niet jong en klein moet houden, maar juist de vrijheid moet geven om zich vrij te ontwikkelen.
3: Tegelijkertijd, Thomas, speelt de commercie er ook heel goed op in om men toch ook oud-jong te houden. We hebben tegenwoordig Lego voor volwassenen bijvoorbeeld. Er bestaan kleurboeken voor volwassenen. Heel veel games zijn uiteindelijk op volwassenen geënt. Wat zegt dat jou?
2: Ja, de vraag is hier, creëert het aanbod vraag? Of is dit een daadwerkelijk diep gevoelde behoefte die mensen vervolgens op de markt kunnen bevredigen? En over het algemeen luidt het antwoord in dit soort gevallen toch altijd dat het aanbod de vraag aanbezig
3: heeft. Ja.
2: Tegelijkertijd een product waar geen vraag naar is, verkoopt niet. In die al die boeken die gaan over infantilisering, maken daar een heel groot nummer van. Al die volwassenen aan de kleurboeken. Zie je wel, we kunnen niet eens meer gewoon normaal grote mensen zijn. Weet je, als dat de graadmeter is, dan denk ik dat er nog wel andere onderwerpen zijn. Dus ik schrik niet als ik een volwassene in een kleurboekje zie kleuren. Je weet niet wat die persoon de dag daarna aan het doen is of die ochtend heeft gedaan, wat misschien wel heel erg volwassen is. Dus en een beetje blijven spelen. Het werd al gezegd, daar is niks mis mee. Als het compleet escapisme is, mm-hmm, en een manier om inderdaad maar niet je verantwoordelijkheid te nemen voor wezenlijke zaken, dan zou ik toch zeggen, ja, leg dat kleurboekje even weg en ga eens nadenken, weet ik veel, waar je op gaat stemmen, ga protesteren, ga iets in de buurt doen, besteed je tijd wat nuttiger dan binnen de lijntjes kleuren.
3: Ik begrijp ook wel dat is ook wel meteen een syndroom, hè, als je te snel erin doorslaat.
1: Hoe bedoel je?
3: Het Peter Pan syndroom.
1: Als je
3: niet volwassen wil worden.
1: Ja, dat is inderdaad een vorm van escapisme, denk ik. Ik wil dit eigenlijk niet. Maar ik denk dat het ook een ontzettende romantisering is van de kindertijd. En dat is de andere kant van het verhaal. Ja, want we doen net alsof kind zijn zo ontzettend leuk en fijn is. Maar kinderen hebben ook zorgen en maken ook vervelende dingen mee. Dus ik denk dat het ook in die zin een romantisering is van iets wat er misschien eigenlijk wel niet bestaat.
3: Filosoof Femke Takis, dank voor de komst hier naar de studio. Journalist Casper Thomas, dank je ook. Allemaal te lezen ook nog in dat zomernummer van De Groene Amsterdammer ligt nu in de winkel. Dank jullie wel. Tot zover De Rode Draad voor vandaag. Morgen zijn we er gewoon weer. Hier op deze zender zometeen langs de lijnen omstreken. Met Hanno Jansen en Rivka op het veld. Ik wens je een hele fijne avond.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Guylaine Plag en Henry Schut.
1: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
2: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
0: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. En vanaf komende week live vanuit het Tourcafé. Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: e-boekhouden.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: NPO Radio 1.
13: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van 2 Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De 2 sloten zich in 2015 in Irak aan bij terreurorganisatie IS. Na hun terugkomst in Duitsland werden ze gearresteerd. Ze kochten de meisjes in Irak als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streepschorpioen naar huis meegenomen. Omdat het giftige dier haar had gestoken, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is uiteindelijk naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens heb je nu een kwartier vertraging.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
24: NPO Radio 1. EO NOS.
25: De lijn en omsteken. Rivka op het veld en Hanno Jansen.
26: Goedenavond, het is rustdag in de Tour en rustdag op het WK voetbal. En voor het eerste evenement geldt, Parijs is nog ver.
27: Voor het tweede geldt, New Jersey komt steeds dichterbij. Daar wordt de finale gespeeld. Maar door wie? Wij gaan de twee halve finales alvast spelen met correspondenten uit die laatste vier landen.
26: Zon, zomer en vakantie betekent ook, welke muzikale herinneringen maken we in de zomervakantie? We trappen vanavond onze zomerserie over vakantiehits af. En dat doen we met zanger Jeffrey Hazen.
27: En Nederland gaat met negen andere Europese landen zelf het heft in handen nemen om zich te beschermen tegen ballistische raketten. Praten we zo over door met defensie-expert Patrick Bolder.
26: Maar eerst naar Ter Apel. Medewerkers van het Rode Kruis keren daar weer naar terug. Vorige week besloten het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk nog te vertrekken uit de omgeving van het aanmeldcentrum, omdat de veiligheid van hulpverleners in het geding kwam. Na gesprekken met het ministerie en de gemeente Westerwolde is de omgeving van het aanmeldcentrum nu aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. En daarmee moet de veiligheid dus terugkeren. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis, goedenavond.
28: Goedenavond.
26: Wat maakt het in eerste instantie zo onveilig voor jullie hulpverleners in Ter Apel?
28: Ja, we stonden daar op een open terrein. Ik denk dat veel mensen het wel gezien hebben in de afgelopen weken. En daar gebeurde gewoon regelmatig hele heftige en vervelende situaties die zich daar voordeden. Dan moet je denken aan mensen die onder invloed zijn, vechtpartijen. Er werd soms ook gehandeld in verdovende middelen. En dat is eigenlijk een klein groepje mensen dat daar constant voor opschudding en voor risico's zorgde eigenlijk. En dat trok eigenlijk de hele situatie in een hele nare sfeer. En daarom hebben wij gezegd, zo kunnen wij niet langer veilig werken. En de mensen die wij hulp geven ook niet. En dus zoeken wij naar we hebben eigenlijk gewoon het werk stopgezet en gevraagd om een andere oplossing.
26: Ja, een nare sfeer zozeer dus dat jullie medewerkers niet veilig waren. Waar zat hem dat dan precies in?
28: Nou ja, die sfeer vertaalt zich natuurlijk ook naar frustratie, naar bedreigingen die we kregen. En omdat er een groep mensen daar bij elkaar is, waar de mensen zich onder begeven die voor onrust zorgen, krijg je dus ook vechtpartijen. Die hebben we een aantal keren gezien. Er zijn hele heftige incidenten geweest. Juist ook laat in de avond en in het weekend. En dat is gewoon niet beheersbaar. Dat is niet te controleren. En dat vertaalt zich naar zowel geweld naar de hulpvragers, de mensen die we helpen, en naar onze hulpverleners.
26: Ja, het ging om een kleine groep, zegt u. Kunt u wat zeggen over om wat voor mensen dat gaat?
28: Ja, wij kunnen niet zo goed inschatten wie dat nou zijn. Er zijn wat ideeën over. Dat nemen we voor kennisgeving aan. Wat we vooral weten is dat het niet de mensen zijn die wij hulp bieden. Maar die worden daar wel slachtoffer van of in meegezogen. Omdat zij natuurlijk de hele dag op dat veld zijn. En constant die hinderlijke situatie moeten verduren.
27: Ja, want voor de duidelijkheid, dat waren dus geen asielzoekers.
28: Nou, dat kan ook. Dat kunnen mensen zijn die asielzoekers zijn en al op het aanmeldterrein verblijven. Hè. Soms ook mensen die al op een speciale vleugel zitten omdat ze overlast veroorzaken. Die met mentale of met psychologische gedragsproblemen kampen. Maar er kunnen ook mensen van buitenaf bij zijn gekomen. Wat we vooral zien is, we zagen een aantal gezichten vaak terugkomen. Terwijl wij weten dat de mensen die wij hulp bieden, die kwamen doorgaans 1 of 2 dagen. En dan gingen ze het aanmeldterrein op en konden ze verder. En deze gezichten kwamen steeds terug. Waardoor wij ook wel wisten, dit zijn niet de mensen die wij de hulp bieden. Maar dit zijn mensen die van buiten afkomen of op hun manier afkomen op de hulp die wij geven of op de situatie of om wat voor reden dan ook daar zijn. En dat leverde gewoon overlast op.
27: Ja, het is nu dus een veiligheidsrisicogebied. Er komt extra bewaking, er wordt een nieuwe dagopvang geopend, zodat mensen niet buiten hoeven te blijven tijdens het wachten. Is het veilig genoeg nu voor jullie?
28: Nou, dat gaan we natuurlijk zien, maar wij denken dat er binnen de kaders die we hebben, kaders meegegeven, we hebben een aantal dingen nodig. Veiligheid en controleerbaarheid of beheersbaarheid is daar een heel belangrijke van. De gemeente heeft toen besloten van het wordt een veiligheidsrisicogebied. Wij denken dat wij in deze situatie nu gewoon goed ons werk kunnen doen. Dat pand, daar kunnen we mensen inlaten die de hulp moeten krijgen omdat zij Ter Apel niet op kunnen. Dus het aanmeldcentrum. Dat kunnen we ook controleren of deze mensen daar zijn voor een aanmeldprocedure. En vervolgens kunnen zij daar de dag doorbrengen. En dat is op een terrein dat beheersbaar, dat controleerbaar is. En daarmee haal je eigenlijk de angel eruit. Waardoor anderen die zich daaronder willen begeven, die zich willen mengen onder die groep, die krijgen daar die kans niet toe.
26: Is het probleem dan opgelost? Want ik kan me ook voorstellen, als de aanmeldingen weer toenemen, als er nog meer mensen komen, dat uiteindelijk die dagopvang ook vol raakt.
28: Ja, daar gaan we nu niet direct van uit. Maar het probleem is niet opgelost in de zin dat we stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, een stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een pand. Maar we zouden natuurlijk het liefst dit werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Ja. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn en zijn er voldoende opvangplekken. En dat is de grote vraag, dat is de grote uitdaging die wij niet moeten oplossen, maar de overheid moet oplossen.
26: Die ligt bij de politiek, ja. Helder.
28: Voldoende plekken, ja.
26: Dank voor uw uitleg, Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis.
27: Shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Op 28 juni kwam het bericht naar buiten dat hij vermist was. Hij dook op in het buitenland, gaf daar een teken van leven en is sinds gisteren weer terug. Verslaggever Edwin Cornelissen was vandaag in Heerenveen om een kijkje te nemen bij de voorbereiding van de Shorttrackers op het nieuwe seizoen. Goedenavond, Edwin.
1: Goedenavond.
27: Laten we beginnen met Roes zelf. Hij heeft van zich laten horen op social media. Wat heeft hij verteld?
1: Ja, hij heeft een uitgebreide verklaring op Instagram afgelegd over zijn terugkeer, maar vooral ook hoe het allemaal zo gekomen is. Hij verwijst naar de problemen die hij met zijn lichaam heeft gehad, met zijn heup met name, die hem eigenlijk jaren heeft tegengewerkt, de operatie ondergaan onder meer. Hij zei, ik wilde mijn familie niet teleurstellen, daardoor vergat ik mezelf. Ik bleef maar zeggen tegen mijn familie en zo dat het goed ging, terwijl ik van binnen langzaam kapot ging. Hij zat echt heel diep, geeft hij aan in die verklaring. Er waren zelfs momenten waarop hij niet meer wilde leven. Hij had echt het gevoel dat hij gefaald had, dat hij iedereen teleurstelde. En zo ook die vlucht naar het buitenland, want zo moet je het ook zien. Hij is uiteindelijk teruggekomen omdat hij zijn familie die pijn ook niet wilde aandoen. Voelt schaamte en hij geeft ook aan dat hij professionele hulp wil gaan zoeken. De eerste stap, zo ziet hij het, op weg naar herstel.
27: Ja, ik vond het best wel een indrukwekkende en knappe verklaring. Hij zat echt heel diep, hè? Ja. Dat moet ook schrikken zijn geweest voor zijn teamgenoten en de staf in Heerenveen. Heb je hen gesproken vandaag?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Die waren weer aan het trainen op het ijs. Nog zonder Sven Roes uiteraard, want die is net terug in Nederland. En ja, dat is ook maar de vraag hoe dat verder gaat natuurlijk. Maar wat je wel bespeurde bij hun is hoe hecht die teamgeest is. En dat Sven Roes dus inderdaad ook echt een onderdeel was van dat team. Dat ze ontzettend blij zijn dat het goed is afgelopen en dat hij weer thuis is. Even wat reacties op een rij van bondscoach Niels Kerstholt en de Olympisch kampioenen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud.
2: Het was wel een schok. Ik denk dat iedereen wel een beetje van slag was toen het allemaal zo uit het niks gebeurde. Maar uiteindelijk, wij kunnen er ook niet heel veel aan doen. Het is zijn keuze wat hij doet natuurlijk. En wij hopen gewoon als team dat hij lekker tot rust kan komen en dat hij zich weer goed gaat voelen. Ja. Ik denk dat hij inmiddels ook weet dat wij allemaal er klaar voor hem staan als hij ons wel nodig heeft. Je hoopt hem wel weer te zien, want hij is wel een goede trainingsmaatje en een vriend van mij natuurlijk.
3: Ja, wij zijn heel erg team. We zijn teamgenoten, maar ook vrienden. En dan doet dat natuurlijk ook wel met ons. Maar we zijn gewoon heel erg blij dat hij weer thuis is en met zijn familie is. En we gunnen hem alle rust en tijd die hij nodig heeft. En daar zijn we blij mee.
4: Moeilijk, het is een ingewikkelde situatie. Maar ik denk dat het heel mooi is. Hij heeft heel veel steunbetuigingen vanuit onze groep gehad. En aan de andere kant willen we wel. Ja, het was wel een shock. Willen we ook professioneel blijven. En hebben hier te maken met de situatie dat we over een paar maanden alweer de volgende trials hebben. En we ons moeten plaatsen voor het wereldbekerscyclus. En dat betekent dat iedereen scherp moet blijven. Dus aan de ene kant, ja, die teleurstelling. Aan de andere kant moet snel die knop weer om. En dat is moeilijk, maar ik vind dat goed gedaan is.
27: Dat was bondscoach Niels Kerstholt daar aan het einde. Je had het al over die teamgeest, maar ja, hoe kwamen ze op jou over toen je het hier met ze over had?
1: Nou, eigenlijk best wel monter. En ik denk ook vooral heel erg opgelucht dat het zo is afgelopen. En ja, je hoort dus ook wel een beetje aan Niels Kerstholt dat het ook wel een spagaat is. Zeker in de begeleiding en in de staf. Want ja, je wil aan de ene kant natuurlijk dat ze allemaal hun gevoelens kunnen hebben. Hun emoties kunnen hebben. En aan de andere kant wil je ook weer niet dat ze zich laten afleiden van het doel. Want de sport gaat gewoon door, hè. Dat is ook weer een dilemma omdat de manager. Maar ja, goed, daar zijn ze op zich bij die shorttrackploeg wel ervaren mee, want er is in het verleden natuurlijk genoeg gebeurd. Met onder meer ook het overlijden van Lara van Ruiven. Om daarmee om te gaan. En gelukkig is dit allemaal goed afgelopen.
26: Edwin, wat zegt dit hele verhaal jou over de prestatiedruk die rond de shorttrackers hangt?
1: Nou, ik denk niet specifiek dat die druk daar alleen in het shorttrack is, hoor. Mm-hmm. Dat geldt voor de topsport in zijn algemeenheid natuurlijk, hè. En ik denk dat je het toch ook vooral moet zien als een persoonlijk verhaal van een sporter die, ja, denkt misschien ook wel dat zijn eigen waarde afhangt van zijn sportprestaties, hè. Hij wil zijn familie en de mensen om hem heen niet teleurstellen als het gaat om het sportieve. Terwijl die natuurlijk ook wel weet, en dat geeft hij ook in die verklaring wel aan, dat hij voor die familie en die vrienden veel meer is dan die sporter alleen.
26: Ja, en die blessure die speelde een grote rol in het verhaal dat hij schreef. Hoeveel impact heeft hij gehad op zijn carrière? Kun je dat eens even schetsen?
1: Ja, behoorlijk, want hij had op zich een bliksemcarrière in het begin. Hè, 2019 doorgebroken, werd hij heel verrassend al Nederlands kampioen op een afstand. Later heeft hij de voltallige shorttrack top nog eens een keertje verrast, toen hij nog niet eens bij het grote oranje zat. Hij is naar de Olympische Spelen van Peking geweest, dus dat ging eigenlijk best wel crescendo, afgezien van één keer een knieblessure. Maar ja, toen in 2022 sloeg toch wel het noodlot toe. Hij was weliswaar Nederlands kampioen geworden. Hij was naar die Spelen van Peking gegaan, maar vervolgens moest hij een heupoperatie ondergaan. En daar heeft hij heel lang mee gekwakkeld met af en toe een terugkeer. Vorig jaar in de zomer was die heup nog altijd niet hersteld. Afgelopen januari heeft hij weer een operatie ondergaan. Daardoor heeft hij dan weer de Olympische Spelen gemist. Ja, en dan wordt het wel heel veel tegenslag op tegenslag. En dat is hem dus behoorlijk in het hoofd ook gaan zitten.
26: Ja, mentaal natuurlijk enorm zwaar. En nu gaat hij begeleid worden. Is daar iets over bekend?
1: Ja, dat heeft hij wel aangegeven, dat hij professionele hulp wil gaan zoeken. En dat hij dat ook best wel een hele lastige stap vindt. Maar hij is tot de conclusie gekomen dat hij die echt nodig heeft. Dus hij gaat met specialisten daar in de weer om toch weer beter in het leven te staan, zeg maar. En dat zal ook waarschijnlijk zijn waar hij in eerste instantie mee bezig zal zijn. Om gewoon weer mens te worden, hè? Om in ieder geval weer positief in het leven te staan. Zoals we hem eigenlijk kennen, want het is, als je hem zo weer die schaatsbaan in het verleden zag vaak toch wel een hele vrolijke jongen en een gangmaker en een sfeermaker, maar ook iemand met heel veel emoties. Dus hopelijk brengt die therapie hem verder, en wat dat dan gaat betekenen voor een eventuele terugkeer in die shorttrackploeg, dat is nog helemaal niet aan de orde. Iedereen heeft zoiets, dat merk je ook als je rondom die shorttrackploeg rondloopt. Laat hem eerst maar eens gaan herstellen, tot rust komen. Het belangrijkste is dat hij thuis is, dat hij bij zijn familie is. En hoe het dan eventueel verder gaat met de sportcarrière zien we later wel.
26: Edwin, dankjewel. En we horen je straks weer. Dan gaan we luisteren naar hoe de voorbereiding van de shorttrackers verloopt.

0: Ze kwam laatst nog in het nieuws omdat hij iets kreeg dat alleen de grote der aarde krijgen. Een eigen Barbie-pop. Miley Cyrus met End of the World.
1: Nederland gaat met Oekraïne en 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Dat is vandaag besloten bij een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten. Patrick Bolder, u bent defensie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies, oftewel het HCSS. Waarom is het nodig dat Europa dit doet?
2: Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is hard nodig dat Europa dat doet. We zien dat ballistische raketten moeilijk uit de lucht zijn te halen. En zeker als je geen spullen meer hebt. En dat overkomt Oekraïne nu. En de laatste week zijn er enorm veel doden doorgevallen. Het gaat met name om het tekort aan Patriot PAC-3 raketten. Die worden in zo'n Patriot systeem geladen. En die zijn geschikt om die ballistische raketten. Die komen in de eindfase vrijwel loodrecht naar beneden. 5 tot 10 keer de snelheid van het geluid. Ja. Dus heb je wel gespecialiseerde apparatuur nodig om die hoog in de atmosfeer onschadelijk te maken.
1: Ja, want die ballistische raketten, dat zou ook niet iedereen scherp hebben wat die precies doen, maar dat zijn dus vooral raketten die over grote afstand zijn werk kunnen doen.
2: Ja, ook kortere afstand hoor, ook vanaf 300 kilometer zeg maar. Dat gebeurt ook regelmatig. Maar de hele grote intercontinentale ballistische raketten, dat zegt het al, die maken een ballistische baan, een kogelbaan. Mm-hmm. Gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte. En komen dan verticaal weer terug op aarde. Kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen. Maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig. De Patriot kan dat. Er zijn wat andere systemen. Maar van die Patriot-raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Nee. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. Ja. En eerst moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt. Ja. Dus Amerika, dat er iets anders gebeurt.
1: Trump zei vorige week wel van tegen Oekraïne, jullie krijgen de licentie om ze zelf te gaan produceren. Dit is dan nog een stap daarbij eigenlijk in diezelfde richting om Oekraïne daarin te ondersteunen?
2: Ja, inderdaad heeft Trump dat gezegd. Maar Oekraïne is ook zelf bezig met een analoog systeem aan de Patriot. En dat is de FP. Dat staat voor Firepoint, dat is de fabrikant. FP7, Freya systeem. Moet eigenlijk hetzelfde gaan doen als die Patriot, maar goedkoper. Moet goedkoper worden geproduceerd, maar ook in grotere hoeveelheden. En ja, de Europese landen willen zelf ook die PAC-3-raketten. Maar als het alternatief is, in Europa geproduceerd samen met Oekraïne, wat wellicht goedkoper is, ja, waarom zou je daar dan geen gebruik van maken? Dus de Europese landen zien daar ook wel brood. En Nederland heeft onlangs een nieuw Patriot-systeem gekocht, inclusief raketten. Maar voordat het geleverd is, zijn we een paar jaar verder. En misschien in de tussentijd, het gaat ook niet snel hoor, maar kan dat Oekraïnse initiatief in de versnelling komen, omdat het ook door Europa wordt ondersteund. En dan heb je eerder wat. En daar gaat het nu echt om.
1: En wat betekent dat dan concreet, bijvoorbeeld voor Nederland? Krijgen we dan een luchtafweersysteem in onze achtertuin, om het maar even zo te zeggen?
2: Nou, we hebben natuurlijk een aantal Patriot systemen. Daarvan zijn er 2, als ik het goed heb, naar Oekraïne verscheept. We hebben in Nederland nog 2. En dus die heb je altijd nodig. Maar je hebt eigenlijk te weinig van die systemen wereldwijd. En zeker voor het verdedigen van het Europese NAVO-grondgebied is er nog geen 10% van de behoefte afgedekt. Dus je kan daar niet genoeg van hebben. Want we zien dat in de oorlog in Oekraïne.

0: Dus die heb je altijd nodig. Maar je hebt eigenlijk te weinig van die systemen wereldwijd. En zeker voor het verdedigen van het Europese NAVO-grondgebied is er nog geen 10% van de behoefte afgedekt. Dus ja, je kan daar niet genoeg van hebben. Want we zien dat in de oorlog in Oekraïne, ja, dit soort wapens wel veel gebruikt worden. En als je daar geen antwoord op hebt, ja, dan vallen er een heleboel, ja, ook burgerslachtoffers. Dus je zult hier wel in moeten intensiveren.
1: Ja, maar het kan nog wel lang duren voordat we onszelf op deze manier kunnen beschermen.
0: Ja, en dat wisten we eigenlijk al heel lang. Mm-hmm. Volgens mij 2 jaar terug heeft de Financial Times een onderzoek gepubliceerd. En die hadden toen dat maar 6% van de hele NAVO-behoefte was afgedekt. Ja, ja, en als er toen tijdig de mensen in de benen waren gekomen, dan was dat nu beter geweest. Als er geen Iran-oorlog was gekomen. Want toen zijn door de Golfstaten en Amerika enorm veel Patriot-raketten afgeschoten die Oekraïne nu heel goed nodig heeft. Dan was het allemaal anders geweest als de productiecapaciteit, ook in Europa. Er is ook een soortgelijk systeem, dat is het SAMP-T, Frans-Italiaans. Als daar de productie hoger van was geweest, ja, dan hadden we daar allemaal over kunnen beschikken. Waren we zelf een stuk veiliger geweest, maar ook Oekraïne.
1: Ja. Dank voor de uitleg. Patrick Bolder, defensiespecialist bij HCSS.
2: Voor veel renners zal de rustdag in de Ronde van Frankrijk goed uitkomen. Tourdebutant Huub Aerts liet zich in deze zware week van zijn beste kant zien. Hij trapte wattages die hij nooit eerder trapte en eindigde in 2 sprintetappes knap in de top 10. Met de flow waarin hij zit, had hij ook vandaag best op de fiets willen stappen dus.
3: Ik dacht gisteren nog, ja, ik zit eigenlijk nu wel lekker in. Een rustdag hoeft eigenlijk niet. Want je wilt gewoon een lekker ritme doorzetten. Zeker zo na 9 dagen op rij hetzelfde ritme. Maar dan word je wakker en dan laat je ook een klein beetje de rust toe. En dan voel je toch wel de aanslag op je lijf. Zeker gisteren was echt extreem. De etappe zelf was al bijzonder zwaar qua koersverloop en met de hitte erbij. Ja, goh.
4: Ja, je ziet bij elke renner wel dat het erin hakt, hè?
3: Ja, nee. Ik verbaas me toch altijd over hoeveel renners er dan nog in zo'n groep zitten als je, ja, bijna 5 minuten record heb getrapt.
4: Een jaar geleden, misschien moeten we daar even naar terug gaan. Want jij viel vorig jaar in het voorjaar.
3: Ja.
4: En als ik het goed begreep, heb je daar toch ook een soort van schrik van overgehouden, waardoor jij dacht van, misschien moet ik maar niet meer gaan sprinten. Klopt dat?
3: Ja, zeker. Ik heb er wel veel over nagedacht. Er was in Brugge de Pannen, was echt een sprintklassieker. Dat is natuurlijk heel anders dan dit. Want daar heb je eigenlijk, ja, een heel peloton dat volledig is gefocust op die finale. En nu in de Tour, in een grote ronde, heb je natuurlijk al de klassementsrenners die ertussen uitzakken in de laatste paar kilometer. Ja,
4: ben jij inderdaad anders gaan trainen destijds omdat je niet meer zoveel zin had in het sprinten?
3: Ja, zeker. Ik was eigenlijk toen die winter daarvoor veel bezig met mezelf een beetje omtoven tot klassieke rennen / lead-out. Eigenlijk wordt dat niet zijn vrucht af, was ik ook niet heel goed dat voorjaar. En op het moment dat ik iets beter begon te worden, toen had ik dus die valpartij. En toen miste ik ook een beetje het strijden om top 10 noteringen in iets zwaardere koersen, wat ik daarvoor bij de belofte wel kon doen. En ben ik het zo weer gaan proberen, meer kijken wat toen werkte in mijn trainingen en dat weer gaan toepassen. En dat pakte eigenlijk heel goed uit met een paar mooie uitslagen. Ook in de Ronde van Noorwegen, een top 10 in het klassement. En
4: ja.
3: Ja.
4: En ja, nu blijkt dus dat de sprinter er toch wel heel erg in zit. Ook nu in de Tour de France. Is dat er voor jou een soort van, ja, openbaring? Van, nou, dan moeten we misschien toch maar die kant ook op?
3: Dat is voor mij nu al een beetje zoeken hoe ver ik daarin mee wil gaan. Want natuurlijk, een 4e plek. Ik zat echt wel dichtbij het podium in de Tour. Dat ga je niet heel vaak kunnen. Dus ja, ik weet niet echt. Ik zou mezelf geen massasprinter noemen.
4: Nee.
3: Maar ik haal er eigenlijk niet heel veel voldoening uit. Ik was ook wel een beetje verrast dat ik niet echt heel veel voelde na 2 keer top 10 te rijden.
4: Oh.
3: En ik denk dat
4: je was er eigenlijk helemaal niet zo blij mee?
3: Ik had verwacht dat ik er blij mee zou zijn. Zeg maar, een etappe als gisteren, dat was dan misschien net te zwaar. Maar stel ik zit daar in zo'n eerste groep, dat vind ik echt veel mooier dan eigenlijk de hele dag wachten. Er is natuurlijk ook best wel weinig tactisch aan een sprint.
4: Ja.
3: Het is heel veel positioneren en de renner met het beste eindschot die wint. Maar ik hou echt van de koerstactieken en de koersen die ik heb gewonnen in het verleden.

0: deden bij de belofte waren wel hele open wedstrijden, moeilijk te voorspellen. Met een heel, ja, veel aanvallen. Dus misschien is dat toch net iets meer mijn passie dan echt het afwachten. En ja, oké, okay, ik denk dat als je hier een massasprint wint, dat je wel barst van de euforie. Maar voor een vierde plek was ik, ja, het viel me eigenlijk wel tegen.
1: Ja. Nee, je moet vooral doen wat je leuk vindt natuurlijk. Ja. Ook in de Tour de France.
0: Inderdaad. Ik kan eigenlijk niet wachten op de rest. Ik denk dat er nog wel een paar mooie kansen tussen zitten.
1: Nou, eerst maar eens met de benen omhoog.
0: Ja.
1: Hè?
0: Dat heb ik wel even nodig.
2: Toch wel, ja. Prachtige eerste tourweek voor deze sprinter die eigenlijk helemaal geen sprinter wil zijn. Huubarts bij verslaggever Steven Dalebout.
3: NPO Radio 1.
4: 9:30 geweest, hier is Levi van Eck met het NOS Journaal.
5: Nederland gaat meedoen met militaire oefeningen van de internationale troepenmacht die in Oekraïne moet worden ingezet als daar een staakt het vuren is ingegaan. Dat heeft premier Jette gezegd na de bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zullen de komende maanden in EU-buurlanden van Oekraïne zijn, samen met het Oekraïense leger. Een man uit Irak is in Duitsland tot een levenslange celstraf veroordeeld voor het uitbuiten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex kreeg 9,5 jaar cel. De twee sloten zich in 2015 aan bij terreurgroep IS. Ze kochten de Yezidi-meisjes op een markt in Mosul en gebruikten ze als slaaf. Ook werden ze verkracht en mishandeld. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. En president Trump zegt dat de VS weer de havens van Iran gaat blokkeren. Alle andere landen mogen volgens Trump wel weer door de straat van Hormuz varen, op voorwaarde dat ze daarvoor tol betalen aan de VS. De Amerikaanse blokkade moet morgenavond ingaan.
6: Langs de lijn en omsteken.
2: De laatste week van het WK voetbal belooft een spectaculaire te worden. Morgen en overmorgen de halve finales tussen vier absolute grootmachten. We blikken daar vanavond op vooruit met kenners van die vier landen. Over een uurtje doen we dat met Argentinië en Engeland. Nu gaan we het hebben over Frankrijk en Spanje. Met sportjournalist en volger van het Franse voetbal Jean-Paul Rizon. En met Spanje-correspondent Edwin Winkels. Goedenavond allebei mannen. Jean-Paul, ik zal met jou beginnen. Frankrijk is misschien wel dé favoriet op dit WK. Voelen ze dat daar zelf ook zo?
7: Ja, het vertrouwen is wel heel groot. Dat komt allemaal natuurlijk door hoe het dit toernooi is gelopen met de Fransen zelf. Maar ook met dat de Spanjaarden toch wat kwetsbaarder lijken te zijn dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden in op het EK. Maar tegelijk is dit ook wel de ploeg waar ze in Frankrijk het meest bang voor zijn, hoor. De Engelsen nemen ze toch niet helemaal serieus. Tegen Argentinië zinnen ze op wraak, maar hebben ze wel ook echt het vertrouwen dat ze beter zijn. Van Spanje hebben ze natuurlijk de laatste jaren op cruciale momenten vaker verloren. Halffinale van het EK 2 jaar geleden. Vorig jaar nog die Nations League. Een toernooi om spek en bonen vinden ze. Maar als je dan toch na een uur met 4-0 achter staat, doet toch wel een beetje pijn. Ja, nu weer zo'n halve finale. Dus ze zijn wel op hun hoede, hoor.
2: Ja, maar Edwin, Spanje is misschien wel de favoriet van dit WK. Voelen ze dat zo?
8: Zij van het begin, voor het eerst eigenlijk in het toernooi, hebben zich vooraf favoriet gevoeld. Hè, door hun voorgeschiedenis, Europees kampioen. 35 wedstrijden inmiddels nu ongeslagen. Maar juist dit is de eerste wedstrijd dat Spanje in ieder geval voor de buitenwereld niet absolute favoriet was. Ja. Dat waren ze de vorige wedstrijden wel vooraf. Ja, Spanje gaat dit winnen. En nu zijn er twijfels, maar binnen die ploeg zelf, dat hoor je ook. Bondscoach de La Fuente werd natuurlijk gevraagd naar de rivaal. Of die zich daar zorgen om maakte. Nou, we hebben respect voor, maar de Fransen moeten zich ook zorgen maken om ons. Wat ze volgens Jean-Paul dus ook al doen natuurlijk. Want zo'n wedstrijd kon Spanje ook iets beter uit. In plaats van ploegen die zich opsluiten. De Kaapverdië, België zelfs, Portugal zelfs. Nu een ploeg treffen die ook offensief is, open. Dan krijg je een hele andere wedstrijd.
2: En ik vind het ook wel opmerkelijk, want wij maken Spanje natuurlijk zo groot hier in Nederland. Misschien ook wel een beetje door 2010 en ze hebben natuurlijk veel gewonnen. Maar het is pas hun tweede halve finale ooit op een WK. Is dat een groot ding?
8: Ja, maar Spanje heeft echt heel lang in de marge geleefd qua nationale elftal. We hebben ooit in duistere periode van de dictatuur van Franco won ze in eigen land in 1960 het Europees kampioenschap. Dat was een toernooitje van 4 landen. En daarna Altijd wel aardige voetballers, hè? Maar nooit grote successen. Tot pas in 2008 ze voor het eerst Europees kampioen werden. Twee jaar daarna wereldkampioen en weer Europees kampioen. Dat is eigenlijk het begin geweest. En ja, sindsdien horen ze er wel altijd bij. Hebben ze mindere toernooien gehad. Hè? Hun laatste twee WK's waren voor Spanje redelijk rampzalig om er zo vroeg uit te vliegen. Maar juist nu staat er weer een elftal. Dat ook nog lang mee kan. En ja, dat gewoon inmiddels bijhoort. En hadden ze vroeger niet durven kunnen dromen. Maar inmiddels is de huidige Spaanse generatie wel verwend geraakt met dit team.
2: Laten we even wat cijfers erbij pakken. Frankrijk en Spanje speelden 38 keer eerder tegen elkaar. Maar pas één keer op een WK in 2006. Toen won Frankrijk 3-1 in de achtste finales. Van de laatste 10 ontmoetingen won Spanje er 7. Frankrijk maar 2. En de afgelopen 2 ontmoetingen die waren beladen. Spanje won vorig jaar in de halve finales van de Nations League met 5-4 van Frankrijk. En een jaar eerder wonnen de Spanjaarden ook in de halve finales van het EK 2-1. Dat was misschien wel de wedstrijd van de doorbraak van Lamine Yamal.
9: Ahí viene Yamal. Atención que le dan el tiro. Lasso.
10: Edwin, Lamine Yamal is nog niet in de vorm van dat EK, hè, nu?
8: Nee, je ziet hem een beetje worstelen. Hij heeft ook wel flink wat enorm goede verdedigers tegenover zich gehad. De beste linksbacks van Europa, 3 op een rijtje. Maar hij kwam van een lange blessure natuurlijk. Hè. Drie maanden voor het WK niet gevoetbald. De eerste wedstrijd ook niet, dus voorzichtig brengen. En je ziet wel dat het een beetje forceert. De wedstrijd verandert wel als hij speelt. Hè. Toch wat onverwachte acties. Maar je ziet dat hij toch forceert. Dat hij graag dat doelpunt wil maken. Dat hem ook bij die andere grote brengt. Mbappé, Haaland, Kane, Messi. Mm-hmm. Die op dit
10: toernooi presteren.
8: Daar wil hij natuurlijk bij horen. Ja. Maar dat is nu nog niet zijn moment. Tot nu toe. Hè. Maar in principe, hij komt van de blessure. Dus zou die elke wedstrijd beter moeten worden. En misschien in één keer morgen, zoals in die EK-finale van 2 jaar geleden, uit zijn slof schieten.
10: Ja. Jean-Paul, de Franse sterren, dat zijn er zoveel. Het is bijna te veel om op te noemen. Maar wie is er momenteel populairder in Frankrijk? Dembele of Mbappé?
7: Mbappé. Mbappé is in alles de leider. Er waren wat scheurtjes in zijn status. Maar dan gaat het meer op clubniveau. Hè. Hij raakte natuurlijk in de clinch met Paris Saint-Germain. Waar die vertrok naar Real Madrid. Ja, daarvoor was hij bij aartsrivalen van Paris Saint-Germain uiteraard ook wat minder populair. Maar zijn status in de Franse nationale ploeg, ja, die is natuurlijk ongeëvenaard. Want wat hij presteert nu al 9 jaar in de Franse nationale ploeg, heeft nog nooit iemand bereikt. Topscorer alle tijden. Een hat-trick gemaakt in de finale. Was natuurlijk belangrijk op 19-jarige leeftijd uit. Al bij die wereldtitel in 2018. Dus ja, je kan moeilijk moeite met hem hebben. Ja, dus en het zit hem ook een beetje in het type speler, hè?
10: Ja, en de band met die supporters, die is dan weer helemaal. Die banden zijn weer helemaal aangehaald.
7: Ja, dat. En zo'n Dembélé, ja, die heeft natuurlijk, die is de afgelopen 2 jaar de grote man geweest bij Paris Saint-Germain. Heeft de Ballon d'Or gewonnen. Maar dat is helemaal geen man voor de grote schijnwerpers. Die vindt het eigenlijk prima. En die zegt ook in interviews van, nee, Kylian is onze leider. Ze maken zelf ook grapjes over zijn dictator-memes. Hè, die natuurlijk over het internet gaan met Mbappé. Ze noemen hem Mobutu binnen de selectie. Nou, dat was een vrij dubieuze leider van Zaïre gedurende 30 jaar, geloof ik. Daar worden geintjes over gemaakt. En het is niet zo dat je dus met meerdere kapiteins op een schip te maken heeft die allemaal vechten om het roer.
10: Nee, de hiërarchie is duidelijk. Edwin, tegen België zat Pedri bij Spanje op de bank. Toch een grote naam, was best wel een opvallende keuze, hè, van de bondscoach. Gaat het daar veel over in Spanje?
8: Niet, het was wel bijzonder, maar het was ook niet echt onverwacht. De bondscoach heeft heel veel vertrouwen in hem. Het is een van de beste spelers van Spanje. Maar hij had gewoon mindere wedstrijden voor. Hij was heel slordig, veel meer balverlies dan normaal. Je merkte dat hij niet echt in het toernooi zat. En de La Fuente heeft zoveel goede middenvelders om dan toch iemand te vervangen. En die pakken we hem dan nog goed uit. Dus hij brengt Fabian Ruiz in en die maakt er 1-0. Later wel weer Pedri erin gebracht om te controleren, om de wedstrijd te kunnen controleren, et cetera. Hij heeft heel veel vertrouwen in hem. Maar je ziet ook van, het niveau van zijn selectie is zo hoog. Als zelfs iemand als Pedri toch even wat minder presteert, haal hem er even uit. We brengen een andere in die het echt niet minder doet. Andere voetballer, maar het doet absoluut niet minder.
2: Even buiten het voetbalveld. Er waren nogal opmerkelijke uitspraken van de oud-premier van Spanje, Mariano Rajoy. Hoe zit dat? Wat zei hij?
8: Ja, hij had een opinieartikel geschreven. En nou, kort gezegd, hij, wordt van, nou, hij schreef over de wedstrijd tegen Frankrijk. Altijd een grote rivaal. Nou, die Frankrijk, schreef hij. Die spelen, dat zijn geen Fransen. Ja, klaar. Ja.
2: Racistische uitspraken dus.
8: Ja. Althans, omdat het jongens van kleur zijn, of immigranten of wat dan ook, en ze niet als Fransen beschouwen. Ik denk niet dat het een slip of the pen was, want je kan hij zei het niet, het was echt opgeschreven. Nee. Dan denk je, ja, waar komt dat vandaan? In Spanje, inderdaad, heb je minder. In Spanje heeft, nou, Lamine Yamal dus, Nico Williams, maar verder heb je weinig immigratie gehad in Spanje altijd. En ik weet niet of hij daarom zo gek denkt. Maar ja, zo'n debat is, Jean-Paul kan bevestigen natuurlijk, dat debat is in Frankrijk ook door mevrouw Le Pen aangezwengeld, denk ik, in het verleden van, ja, zijn dit wel Frans meis? Rajoy is toch flink tot orde geroepen, en door de Spaanse premier Sanchez, en natuurlijk vanuit Frankrijk zelf door Macron en vele anderen.
2: Ja, want Jean-Paul, het is ook niet de eerste keer dat Frankrijk met racisme te maken krijgt, zelfs dit WK. Hoe is er specifiek gereageerd op dit moment?
7: Nou, wat Edwin terecht aanstipt. In Frankrijk is deze weg, is dit verhaal zo oud als de weg naar Rome. Want voor de wereldtitel van 1998 was het Jean-Marie Le Pen. Beruchte extreemrechtse politicus in Frankrijk. Die al zei, ik kan niet naar dit elftal kijken, want er staan te weinig Fransen in. Dat herhaalde hij in 2006 ook nog maar eens. Je merkt dat rondom de groep willen ze hier zo min mogelijk tijd aan verspillen. Behalve dan dat Mbappé toch in de pen klom na die uitspraken van die senator uit Paraguay. En verder wordt er uiteraard, het wordt veroordeeld door de bondsvoorzitter, wat zelf een man van Senegalese komaf is. De Franse ambassadeur in Madrid, die stond op zijn achterste benen. Ja, het is vervelend, maar als zulke vervelende dingen best wel vaak gebeuren, dan is het ook niet zo schokkend meer. Wat ik overigens wel geestig vind, is dat er natuurlijk bij Spanje staat er in feite een geboren Fransman op het veld met Emerick Laporte, die genaturaliseerd is puur op sportieve gronden. Robin Lenormand is ook een echte Fransman. Die is er dan ook niet bij. Ook die, ja, puur door te gaan voetballen in Spanje, voetbalspanjaard geworden.
10: Ja, in de jeugdelftallen nog voor Frankrijk uitgekomen.
7: Wat zeg je?
10: De jeugdelftallen nog voor Frankrijk uitgekomen, inderdaad. Dus best best opmerkelijk.
7: Laporte heeft zelfs bij de groep van Deschamps gezeten. Ja, het kwam zeker niet tot een debuut. En uiteindelijk, ja, die jongen is ook een groot deel van zijn jeugd, heeft hij voor Athletic Bilbao gespeeld. Dus het is ook niet zo gek dat hij voor Spanje is gaan spelen. Maar ja, dan merk je toch ook dat bij witte jongens wordt zoiets dan toch minder nagedragen. Ik heb meneer Rajoy nog niet overgehoord over dat Dean Huis eigenlijk een Nederlander is. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja. Ik denk dat het tijd is voor een rondje voorspellen.
10: Ja, ik ben benieuwd of ze allebei voor het land gaan waar ze over komen vertellen.
8: Ik ben
10: als
8: echt,
10: winnaar.
8: Ik heb nog nooit ook maar één keer een uitslag goed voorspeld.
2: Nou, als jij er een eentje noemt, dan weten we zeker dat die het niet wordt. Dan ga ik dat niet invullen in mijn
8: boekje. Die 5-4 van de Nations League vond ik wel heel leuk klinken eigen. Laten we hopen op zoiets. Een doelpunt 4-3.
2: Voor
8: één van de twee. Maar ik hoop voor Spanje. Ik hoop voor Spanje natuurlijk. Ja, nee, 4-3 voor Spanje.
10: En Jean-Paul?
7: Ja, de verwachtingen zijn bij mij ook heel hoog van de wedstrijd. Spanje wordt een hele zware dopper voor Frankrijk. Maar Napoleon die zei ooit, toen hij het op moest nemen tegen de Spanjaarden, impossible n'est pas français. Onmogelijk is niet Frans. Dus ik zeg een 2-1 overwinning na verlenging voor Frankrijk.
2: Ik had toch niet helemaal verwacht dat Napoleon er opeens bij werd gehaald. Maar goed.
7: Thuis, jongens.
2: Ik weet niet of dit heel erg helpt in mijn poeltje, maar ik zal er nog eens over nadenken. De wedstrijd is morgen om 9:00 helemaal in zijn geheel te volgen bij ons op deze zender. Jean-Paul en Edwin, dank jullie wel.

0: Het verhaal achter succesvolle zomerhits.
1: Ja, de komende weken duiken we in langs de lijn en omstreken in de wereld van de zomerhits. Wat is het geheim van een knallend vakantieplaatje? Vandaag trappen we af met Jeffrey Heesen, songwriter en zanger. Welkom, Jeffrey.
2: Ja, dankjewel, welkom.
1: Jij bent het brein achter dit nummer.

0: In kroegen, in voetbalkantines en op schoolpleinen wordt deze zomer meegezongen. Cheerio, maar we horen jou niet, hè?
1: Nee, nee. Ik heb het liedje mogen schrijven met Yuri Amora en Gilleke Gorte. En we hebben het eigenlijk een jaar later aan Justin de Wild gegeven.
0: Ja, Justin de Wild is de zanger die het zingt.
1: De zanger die het zingt, inderdaad.
0: Het is wel een enorm succesvol nummer. Hè? Het is echt een zomerhit, want het bereikte de nummer 1 status in de top 40 en de single top 100. Nadat het dus in februari al uitkwam, gaan we zo meteen nog even op door waarom dat de timing was. Maar de ultieme sportvraag, wat gaat er dan door je heen als je hoort dat hij het zo goed doet?
1: Ja, dat is euforie. Dat is als je hoort dat iets zo omarmd wordt. Kijk, wij zeiden in de studio tegen elkaar, volgens mij is het het grootste liedje wat we ooit hebben geschreven. Maar dat het dan ook zo omarmd gaat worden. Top 40, nummer 1, 4 weken. Alle beelden die je voorbij ziet komen. Of het nou in een stadion is of in een voetbalkantine. Alles gaat helemaal wild en los. En dat is zo mooi. Dat is prachtig.
2: Wat is het leukste beeld dat je hebt voorbij zien komen met dit nummer?
1: Oh, ja. Ja, dat zijn er zoveel eerlijk gezegd. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zing het liedje zelf ook in mijn setlist. Gewoon een 1 minuut 30 versie, in een eigen stijltje. En toen werd ik zelf geconfronteerd met de hit van Justin de Wild, die ik dan heb mogen schrijven inderdaad. Maar toen werd ik geconfronteerd met het succes van het liedje. Ja, dat kan je niet zo goed omschrijven. Maar dat is gewoon, ja, mensen gaan helemaal gek op het liedje. Dat is het mooiste wat er is.
0: En iedereen zingt het dan mee, maar wat betekent Cheerio eigenlijk?
1: Cheerio is in mijn beleving, wij hebben dat natuurlijk wel even opgezocht ook. In mijn beleving is Cheerio ook van een soort van cheers. Maar het betekent ook van
0: proost. Ja.
1: Doei, houdoe, zeg maar. Wat wij in Brabant, dat is Cheerio in het Engels eigenlijk. Dus dat is heel gek, want het heeft twee betekenissen. Voor ons is het echt cheers, dus Cheerio. Maar het heeft dus schijnbaar twee betekenissen.
0: Maar dat is wel dan ultiem, hè? Dat ze dan in Brabant op straat elkaar groeten en zeggen cheerio.
1: Ja, nou, inderdaad. Als je het zo bekijkt wel, ja. Nee, maar dat is hilarisch wat daarmee gebeurd is met het liedje.
0: Neem ons eens even mee naar het moment dat jullie begonnen met schrijven.
1: Ja, we hadden een random schrijfsessie in Hilversum, Wisselot Studios. Zoals ik dat heel veel heb. We hebben dat dagelijks of wekelijks. Dan spreken we met elkaar af. Wat ik net al vertelde, Yuri Amor en Gineke Gorte zijn de mede-auteurs van het liedje. En dan ga je beginnen aan de dag. Een kopje koffie, een broodje, zoals dat gaat. Dan ga je melodietjes spelen. Je gaat wat rijmwoorden, wat rijmklanken verzinnen. En op een gegeven moment hadden wij een ritmebox aanstaan. Dus eigenlijk wel een beetje hetzelfde ritme zoals je ook hoort in het liedje. En toen kwam ik volgens mij al heel snel met zolang ik voor na na na na. Dan ga je het een beetje brabbelen, een beetje melodieën, zeg maar. En toen stond op een gegeven moment die hele zin. En toen hadden we alle drie zoiets van, oké, dit is nice, dit moeten we doorpakken. En best wel snel stond het refreintje. En dan krijg je in de studio dus, ik vergelijk dat een beetje als je een voetbal in de goal schiet, zeg maar. Zo'n heel euforisch gevoel dat er dan iets...
0: Ja, want dan weet je meteen van, dit is een hit.
1: Dan heb je iets te pakken en dan wil je dat zo snel mogelijk klaarmaken, zeg maar. En ja, dat merkte wel heel snel dat de goede kant op ging eigenlijk.
0: Ja. Heb je dat gevoel al eerder gehad?
1: Ik heb het gevoel wel eens eerder gehad, maar niet het gevoel wat wij met Cheerio hebben gehad. Heel gek eigenlijk. Of dat het zo moet zijn dan, hè? Maar ik heb het ooit eens een keer eerder gehad. Alleen dan had ik het gevoel niet helemaal of dat het een hit zou worden. Toen dacht ik van ja, ik weet ook niet of dat het voor mezelf zou zijn. Ik heb het ooit gehad met Bailando. Bailando is een liedje van mezelf die ik niet voelde toen ik het opgenomen had. Want er zat het woordje Bailando zat erin. Ja, ik zeg ja, een Nederlandse zanger, Bailando. Ik spreek het ook uit in zijn Nederlands, zeg maar. Hè. Ik wilde dat ooit een keer doen naar Rolf Sanchez, dat liedje. Maar een jaar later ging er een gouden plaat bij mij aan de muur met het liedje. Dus ik heb het ooit wel eens meer gehad. Dus als je het niet... was wel iets ander gevoel, moet ik wel
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja, precies. Maar ook als je het niet voelt, dan kan het alsnog een enorme hit worden.
1: Ja, dat zie je. Ja. Justin voelde hem volgens mij ook niet gelijk. Ja, nee? Dat is echt zo. Ja, ja.
0: Nee, je moest hem overtuigen.
1: Nou ja, hij was bij mij in de studio in Os. Want wij schreven, ik heb wel meerdere liedjes voor hem mogen schrijven. Maar wij schreven het liedje Als ik aan de laatste zit. En hij zegt, Jeff, heb je nog een demo liggen? Dan kan ik dat meenemen naar mijn label. En dan heb ik wat meer om te laten horen wat we kunnen gaan doen misschien wel. Dus ik gaf hem Cheerio mee. Samen met Julian Moren. En ik hoorde later dat hij het niet...
0: Hij zei het is helemaal niks.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik hoorde wel dat hij het niet helemaal voelde. Totdat de productie van Cheerios stond. Dus dat vind ik heel, bijzonder dat het dan die wending krijgt, zeg maar.
2: En we zien natuurlijk steeds vaker de laatste jaren dat hits ook hits worden via TikTok of Instagram. Ja. Gebeurde ook met Cheerio. Jullie kregen ook wel lekkere help, zeg. Schaatskampioene Jutta Leerdam. Die heeft 6,5 miljoen volgers op Instagram. 3,5 op TikTok. En die postte een filmpje met het nummer.

0: Ja, het nummer ging viral, maar we horen hier wel een andere versie, een remix. Is dat leuk of denk je, ja, hallo?
1: Ja, ik vind het te gek. Ik denk ook dat deze versie, met name toen de tijd toen het op TikTok stond, sowieso de hit versterkt heeft. Ik bedoel, je zegt zelf, Jutta Leerdam met zoveel miljoenen volgers. Ja, dat is wel bizar. Ik denk dat het allemaal wel versterkt, zeg maar. Dus er is ook een hardstyle remix gemaakt met Justin de Wild en met de Outsiders. Ja, weet je, alle doelgroepen worden meegenomen. Dus ook deze doelgroep. Dat is bizar.
0: En had Jutta Leerdam dit nummer zelf in de gaten? Of hebben jullie er een handje geholpen en was het een hele handige markt?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Ik denk dat het liedje toch wel opgevallen is, moet ik eerlijk zeggen, denk ik. Want ja, op een gegeven moment ging het liedje zo hard viral bij iedereen. Bij de advocaat, de tandarts. Ik heb van alles voorbij zien komen, zeg maar. Dus ik denk dat Jutta het ook niet ontgaan was, zeg maar.
0: Ja. Je zegt zelf al, er hing al een gouden plaat aan mijn muur. Dus een One Day Fly kunnen we je niet noemen. Maar kun je zo'n zomerhit nog een keer maken?
1: Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat ik er nog 10 kan maken. Maar ja, het is altijd heel erg lastig. Want je maakt muziek en het kan alle kanten op gaan. Ik heb ook wel eens ooit gehad, dit wordt mijn grootste hit. En dat werd bijvoorbeeld de grootste flop, om maar zo te zeggen. Je weet gewoon niet wat voor kant het op kan gaan. En als iets omarmd wordt door heel Nederland, door het publiek, dan is er ook geen weg meer terug, zeg maar. Dus ja, ik hoop dat ik ooit nog wel een keer zo'n hit mag maken, maar je weet het niet.
2: Ja, misschien dat jouw nieuwste single een poging kan doen om ook de zomerhit te worden. Laten we even luisteren.

0: Nou, het klinkt in ieder geval zomers. Denk je dat dit ook een knaller kan worden?
1: Nou ja, we hebben alle kansen natuurlijk. Iedereen heeft de kans om een zomerhit te scoren. Nou, ik hoop het wel. Ik moet zeggen dat hij het ontzettend goed doet. Dus ik ben ook met Loco Loco ben ik heel blij. Heb ik samen geschreven met Billy Dans en met Bart Jansen. En ook met dit liedje hadden wij een heel euforisch gevoel in de studio. Toen het een beetje in elkaar viel, zeg maar. En ik moet zeggen, hij is 4 weken uit. Hij is 760.000 keer gestreamd in een maand tijd. Dus ik ben daar ontzettend content mee. Ja.
2: Ik zie wel een logica in ieder geval. Cheerio, Bailando, Loco.
1: Loco, ja, precies. Ja. Maar vinden jullie het de kans hebben?
2: Ik vind hem wel lekker hoor, hij is wel iets zomers.
1: Dankjewel,
2: ja.
1: Nou, ik was benieuwd.
3: Ik heb wel zin om te bewegen in ieder geval.
1: Nou ja, gelukkig maar, gelukkig.
3: Hoe zit het met jouw eigen zomerhits van vroeger? Jouw favoriete zomerhits, heb je daar bepaalde warme herinneringen aan? Waar ben je door geïnspireerd?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Vroeger, wat was dat in mijn tijd? Volgens mij zat ik op school, toen had je Cassie Cano van Jody Benal. Die kwam destijds ook optreden op school. En daar weet ik wel van dat wel echt... Dat ging ook knijterhard bij iedereen. Ook in de klas altijd stonden we op tafels te dansen. En het is natuurlijk, want dat was ook een hit, maar ook een echte zomerse hit. Omdat er heel veel zomerse invloeden in zitten.
2: Ja.
1: Dus dat staat me eigenlijk wel bij.
2: Wat nu juist helemaal... Met dat dansje, ik weet het nog wel.
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Ik denk allemaal een beetje dezelfde generatie. Ja.
3: Nou, volgende week praten we in deze serie met Rutger van Barneveld. Die schreef Zwoele Zomernachten. Heel kort, moeten we nog iets tegen Rutger zeggen?
1: Ja, ik ben super trots op Rutger. En ik hoop dat hij gewoon door blijft knallen met wat hij doet.
3: Gaan we doen. Jeffrey Heesen, dankjewel.
1: Dank jullie wel.
2: Wij zijn zo terug met de 2 uur langs de lijn en omstreken. Dan spreken we met golfer Neville Ruiter, die mee gaat doen aan de British Open. En we gaan natuurlijk voorbeschouwen op die andere mooie halve finale op het WK. Engeland tegen Argentinië. En er is nog iets met een schilderij en Johan Cruijff, maar het heeft er nooit bereikt.
3: Nee, dat is een heel bijzonder verhaal. Daar hoor je straks veel meer over. Tot zo.
2: Tot zo.
4: NPO Radio 1. Podcast.
5: Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat zou gebeuren. Toen ik binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
6: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moest vervullen.
5: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Dan begint het een oorlog.
6: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
5: Mijn idee over de toekomst zijn hier ook aan het veranderen.
6: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: NPO Radio 1.
15: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer, vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait dan een matige noordoostenwind en het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: NPO Radio 1. EO NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Hanno Jansen.
4: Welkom terug, we zijn er nog een uurtje en hebben het zo over de mierzoete serie Het Kleine Huis op de Prairie. Het is terug in een modern jasje.
5: En een verloren gewaand schilderij, bedoeld voor Johan Cruijff, bleek op de zolder van oud-NOS-collega Bert Maaldering te liggen. Nu wordt hij geveld. Hoe dat zit, hoort u straks, maar nu eerst het sportnieuws.
4: Scheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte in 2017 zijn debuut in de Eredivisie en maakte vooral als VAR naam. Hij zou deze zomer uitkomen op het WK, maar de FIFA haalde hem van de lijst toen hij was aangehouden op verdenking van de aanranding van een minderjarige jongen. De zaak werd al snel geseponeerd door gebrek aan bewijs.
5: De controversiële beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Balogun op het WK voetbal terug te draaien is door slechts één persoon binnen de FIFA genomen. Voorzitter Mohamed Al-Kamali van de FIFA-tuchcommissie handelde zelfstandig. De andere 17 leden van de commissie zijn niet geraadpleegd. Dat meldt het Britse dagblad The Times na onderzoek. De zaak was opmerkelijk omdat voor het eerst een voetballer na een rode kaart op het WK niet werd geschorst.
4: En op dat WK komt scheidsrechter Danny Makkely niet meer in actie. Hij floot tot nu toe 3 wedstrijden, waaronder Frankrijk-Zweden. Dennis Hiegler blijft als VAR wel tot het einde van het toernooi.
5: NEC heeft Yamiro Montero binnengehaald. De middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij PEC Zwolle was afgelopen. Op het WK kwam de in Rotterdam geboren Montero in alle 4 duels van Kaapverdië in actie.
4: Shortcracker Sven Roes is weer in Nederland. De 26-jarige Roes was eind vorige maand vermist, bleek in het buitenland te zitten en is nu dus weer thuis. Op Instagram verklaarde de door blessures geplaagde Roes dat hij mensen niet wilde teleurstellen, zichzelf vergat en voelde dat hij moest vluchten.
5: En een bijzonder moment in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Jake McCarthy sloeg een zeldzame homerun.
6: Jake puts a charge into this one. And it's way back in Triples Alley.
7: Don't bounce out. Don't bounce out.
6: Stays in play. Here's Jake McCarthy. Will they send him? They're going to send him. He's coming to the plate. And an inside the park homer to start the game. Holy Jake McCarthy.
7: That's his second
6: of the year.
7: That's incredible.
8: We got to see the most exciting play in baseball for the second time.
5: Ja, de bal ging dus niet het publiek in of het stadion uit, maar bleef in het spel. De tegenstander had McCarthy dus nog uit kunnen gooien, maar hij was te snel en liep een homerun. Het was de tweede keer deze maand dat de honkballer van de Colorado Rockies op deze manier een homerun sloeg. De laatste keer dat iemand het lukte om 2 keer een zogenoemde in the park homerun te slaan was in 1927.
4: Aanstaande donderdag begint de British Open, een van de 4 majors in het golf. En daar is weer een Nederlander bij. De 24-jarige Neville Ruiter plaatste zich via de qualifiers voor dit zeer prestigieuze toernooi. En we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond, Neville.
9: Hi, goedenavond.
4: Ben je al in Engeland nu?
9: Ja, klopt. Gisteravond aangekomen en vandaag de eerste oefendag gedraaid in Engeland hier.
4: Waar kwam je vandaan? Had je nog een ander toernooi?
9: Ja, klopt. Ik kom zondagochtend vlogen vanaf Estland naar Schiphol. Een paar uur de stad in geweest en daarna weer door naar Engeland. Ja.
4: Met dat succes komt meteen een heftig schema, hoor ik al.
9: Ja, vrij drukke periode achter de rug, maar alleen maar leuk.
4: Voor het grote publiek plaatsen je eigenlijk als een duveltje uit een doosje voor de British Open. Hoe heb je dat gedaan?
9: Op een EK werd ik in Finland werd ik tweede en waardoor ik me voor die final qualifier had geplaatst. Dus dat eindigde op een zaterdag en dat toernooi werd op een maandag gespeeld in Engeland. Dus daar moest ik ook snel best wel een beetje haasten naartoe. En 1 dag 36 goals gespeeld en me op die manier geplaatst voor het Brits Open.
4: Ja, en dat EK is het EK amateurs, hè? Als ik het goed begrijp, hebben we het zo nog wel over. Dat kwalificatietoernooi, dat liep lekker. Ik begreep ook dat er spelers naar je kwamen kijken bij die laatste holes. Hoe zit dat?
9: Ja, klopt. Dus, het Brits Open leeft natuurlijk enorm hier in Engeland. En ook Schotland, die qualifier speelde ik in Schotland. En de hele dag waren er best wel wat mensen op de baan. En op een gegeven moment hebben ze dan door dat je binnen die jongens, zeg maar, die zich gingen plaatsen. Er waren de laatste 9 holes waren er best wel wat mensen die kwamen kijken. Dus dat was superleuk.
5: Jij hebt 5 jaar in Amerika gezeten, hè? Wat heb je daar precies gedaan?
9: Klopt, ja. College golf gespeeld in Amerika. 5 jaar in Charleston. Dus dat is eigenlijk het combineren van studie en golf.
5: Ja, en dat heeft je denk ik ook wel erg gevormd.
9: Zeker, ja. Ja, altijd in een team gespeeld. Wat ik enorm leuk heb gevonden altijd. Veel gereisd. Het hele leven draait daar gewoon om sport. Dus ja, daar heb ik wel enorm veel van opgestoken. Ja.
5: En dat college golf, dat speel je dus in een team. Wat is daar zo leuk aan?
9: Klopt. Gewoon het competitieve is gewoon enorm leuk. Je hebt een groep wat meestal bestaat van 8, 9, 10 jongens. En per toernooi gaan er maar 5 heen. Dus het is gewoon enorm competitief. Dat je moet je zorgen dat je je plaatst. En de weken dat je thuis bent is altijd leuk. Omdat je gewoon met elkaar 24/7 zeg maar, bent aan het trainen, aan het sporten. 'S avonds koken. Eigenlijk alles bij elkaar.
4: Maar ook wel veel competitie dus. Dus het feit dat er wat mensen bij die laatste holes bij jou in je nek stonden te hijgen. Daar raak jij niet van de slag zo te horen. Dat ben je wel gewend.
9: Ja, redelijk gewend inderdaad, zeker.
5: De constante druk dus. En je hebt ondertussen ook wel wat tegenslag gekend, toch?
9: Ja, zeker. Ik ben een tijdje, ongeveer 2 jaar tijd, heb ik niet de golf kunnen spelen vanwege een rugblessure. Ik heb een hernia gehad, 2 keer geopereerd, ook in Amerika eraan. Mijn volledige 2e en 3e jaar heb ik niet gespeeld in Amerika. Dus ook zeker wel wat tegenslag gehad, ja.
5: Hoe was dat voor je?
9: Ja, moeilijk. Moeilijk periode. Echt wel moeilijk. Gewoon niet kunnen golfen, niet kunnen doen wat je het allerliefst wilt doen. En ja, dan ga je ook wel over dingen nadenken en twijfelen of het ooit wel nog weer gaat lukken. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ja, en zijn we nu hier, dus dat is enorm, enorm leuk.
5: Denk je daar dan nu nog aan terug, nu het zo goed gaat?
9: Ja, af en toe wel. Ja, een beetje op terugblikken en enorm gewoon blij en trots dat het uiteindelijk allemaal wel is gelukt, ja.
5: Nu ga je dus naar de Open. Wat zijn je ambities in Engeland?
9: Het lijkt me natuurlijk heel mooi om gewoon het weekend te halen en zaterdag, zondag mee te doen. Dat is wel een van de grootste doelen uiteraard, ja.
5: Ja, want dan moet je even uitleggen. Dan ga je door naar de, zeg maar, naar de volgende ronde en dan speel je in het weekend ook.
9: Ja, klopt. Donderdag en vrijdag. Althans, het is een 4-daags toernooi en na 2 dagen valt de helft ongeveer af. Het zijn natuurlijk eigenlijk alleen maar allemaal professionele golfers. En die krijgen dan betaald, zeg maar, degene die het weekend halen. Je hoopt gewoon tussen die jongens mee te doen op zaterdag en zondag.
4: Ja, over betaald gesproken. Het voelt toch een beetje gek dat we jou, terwijl je dus naar een van de grootste toernooien ter wereld gaat, maar je bent nog wel amateurgolfer. Wanneer ben je dat niet meer? Ja. Het voelt een beetje gek.
9: Ja, klopt. Ja. Ik word prof in eind augustus ongeveer. Dan ga ik die overgang maken. Maar voor nu loop ik er nog even tussen als amateur. Ja.
4: Als amateur naar de British Open, dat kan ook gewoon. Donderdag begint dat dus. Heel veel succes daar, Neville Ruiter. Dankjewel.

0: dat was toch best gaaf. Hebben wij haar gewoon op 5 meter afstand zien zingen. Ze was namelijk de gast bij het Tourcafé vanmiddag. Davina Michel horen we hier met Would I Be Friends With Me.
1: Ja, jeugdsentiment voor veel mensen. In ieder geval in christelijke kringen. We horen de tune van Het Kleine Huis op de Prairie. In de jaren 70 een populaire tv-serie over het leven van een gelovig gezin op een boerderij in Walnut Grove, Minnesota. En dit stukje tv-folklore krijgt een nieuw jasje, want er is een remake verschenen op Netflix. Jort van Sloten, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij bent filmjournalist bij het Nederlands Dagblad. Heb jij ze allemaal al zitten bingen vandaag?
2: Ik moet er nog eentje. Ik moet alleen de slotaflevering nog. Maar ik heb er al 7 van de 8 inmiddels achter me liggen. Oh.
1: En hoe is die?
2: Hij is prima. Ja, het is een...
0: Niet te enthousiast.
2: Ik had het ook niet mooier maken dan dat het is. Nee, het is. Het valt voornamelijk op van als je hem afzet tegenover die serie uit de jaren 70, dat hij echt wel een flinke oppoetsbeurt heeft gekregen. Het ziet er gewoon allemaal net even wat beter uit. Dat gebruikelijke Netflix-sausje ligt er overheen. Maar het is ook, ja, het is gewoon heel erg veilig. En echt een beetje comfort food in serievorm.
1: Vertel even voor de mensen die niet meteen een beeld hebben bij deze serie. Wat was dat voor serie uit de jaren 70? Waar ging die over?
2: Ja, het ging over de familie Ingalls. Dat waren kolonisten ergens eind 19e eeuw op de Amerikaanse prairie. Die... een blokhut hadden neergezet op de hei. En daar zo goed en zo kwaad als dat op ging, een beetje een goed leven probeerde op te bouwen. Die serie heeft nogal het imago dat het een beetje zoetsappig, heel lief is. Bloemen plukken, hier en daar wordt eens een keertje een kip gestolen. Een beetje dat, dat niveau. Ik moet zeggen, op het moment, want ik ben er deze week even ingedoken, dat je eens wat dieper gaat kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk echt in die afleveringen, dan valt toch wel mee hoezeer dat beeld kloppend is. Het is een serie die ook bij vlagen behoorlijk heftig uit de hoek kon komen. Maar dat is nooit zo blijven hangen in het collectieve bewustzijn. We denken toch vooral aan die schattige muziek die je net al even liet.
1: Ja, veel mensen hebben het ook als kind zitten kijken. Ik weet niet hoe jouw relatie met deze serie was. Is het ook jeugdsentiment voor jou?
2: In zekere zin wel. Ik herinner hem toch vooral als die serie die aanstond op het moment dat mijn zusje tv wilde kijken, terwijl ik eigenlijk Zorro wilde zien. Dus daar hebben we flink wat discussies over gevoerd. Maar ik moet ook wel weer toegeven, dat durf ik een jaartje of 20 later nu wel te zeggen. Ik heb er stiekem ook wel van genoten, hoor, terwijl mijn zusje dat aan het kijken was.
1: Ja, precies. Hè? En jij en je zusje kregen dus die heftige thema's ondertussen ook gewoon best wel expliciet mee.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik vond het wel grappig, want ik heb daar deze week dus een stuk over geschreven. Er zijn ook wel reacties opgekomen van mensen die zeiden van... oh ja, zo, die serie heeft me echt getraumatiseerd voor het leven. Nou, vind ik dat misschien wel een beetje heftig. Maar er gebeurden echt wel wat dingen in die gewoon echt wel chockerend waren. Als het gaat over de onderwerpen die ze aansnijden. Van kindermishandeling, misbruik, racisme, alcoholisme... ze gingen echt de complexe thema's niet uit de weg in die serie.
1: Ja, en dat was dus ook wel een bewuste keuze.
2: Ja, zeker. Ja, dat was ook Michael Landon, die onder andere Charles Ingalls, de vader van de familie, speelt. Die vond dat ook echt een belangrijk iets om ervoor te zorgen van dat die serie zo lang mee kon gaan als dat hij meeging. Ja, hij dacht dat gaat alleen gebeuren op het moment dat wij er meer mee doen dan alleen maar toch wat schattige verhaaltjes vertellen. Hij wilde die serie ook echt gebruiken om punten te maken over wat er mis was in de Amerikaanse samenleving. En als ik een kort voorbeeld kan geven. Er zit een aflevering in waarin een soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog verslaafd raakt aan morfine. Ja, dat kun je echt wel één op één overtrekken met de Vietnamoorlog, waarbij ook veteranen terugkwamen en slecht werden opgevangen en vervolgens in de drugs terechtkwamen. Dus daarmee wilde die door die lens van dat idyllische Amerikaanse plattelandsleven toch ook echt wel een paar serieuze punten maken over het Amerika van toen.
0: Ja, het was dus op een bepaalde manier best wel vooruitstrevend. Tegelijkertijd zaten er ook dingen in die we nu liever niet meer op tv uitzenden. Zijn er ook dingen aangepast in die nieuwe versie?
2: Wat mij wel opviel is dat de nieuwe versie wel wat tammer is, inderdaad. Dus in de zin van die heftige zaken zoals drugsproblematiek, dat heb ik allemaal nog niet gezien in de afleveringen tot nu toe. Wat wel opvalt is dat er ook wat blinde vlekken die we in de 70s en 80s hadden, dat daar nu toch wel een ander licht op wordt geschenen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de relatie met de inheemse Amerikaanse bevolking. Dat waren gewoon in de boeken waar het op gebaseerd is. Waren dat Indianen, daar werd er ook niet heel veel over gezegd. In de serie werd dat al wel iets meer benoemd. Zeker als het ging om het onderwerp racisme en discriminatie. Maar een vraag die altijd onbeantwoord bleef is... die familie die bouwt daar gewoon op de prairie een huis. Maar van wie is die grond eigenlijk? En dat is een onderwerp waar die nieuwe Netflix-serie wel echt behoorlijk wat tijd voor vrijmaakt om die achtergrond eens uit te diepen.
0: Ja, ja. Hij heeft dus een update gekregen.
1: Ja, en wordt het...
2: Zeker.
1: Wordt het net zo'n hit, denk je, als in de jaren 70, deze nieuwe Netflix-serie?
2: Nee, dat verwacht ik niet. Nee, ik denk dat die jaren 70-serie... er was een stuk minder aanbod in die tijd, waardoor series die uitkwamen sowieso een wat langer leven hadden. Hij is in Nederland natuurlijk tot in het oneindige herhaald, steeds weer opnieuw uitgezonden. Daardoor is hij ook echt wel verankerd in het collectieve bewustzijn. Ik moet toch ook wel zeggen, die tanden die serie had, ja, dat zie ik nog niet in die nieuwe Netflix-serie. Hoe fijn die ook is hoor, hij kijkt heerlijk weg. Maar ik denk dat dat wel de reden is. Dat,
1: ja, toch een beetje saai. Die oude serie. Proef ik er een beetje.
2: Nou ja, saai is misschien een beetje iets te gemeen.
1: Ja.
2: Ja, maar het, ik vond de 70-jaren serie echt al memorabel.
1: Ja. Ondertussen heeft Netflix al wel een tweede seizoen aangekondigd. Jij moet in ieder geval nog één aflevering. En dankjewel, Jort van Sloten, filmjournalist bij het ND.
0: Ik denk er nog even over na, of ik hem ga starten. Terwijl hun teamgenoot Sven Roes na zijn vermissing weer veilig thuis is, hebben de Nederlandse shorttrackers zich voor het eerst weer op het ijs begeven. Want de mussen vallen weliswaar van het tee-off-dak. Op het kleine baantje op het middenterrein ligt weer ijs. En dus kon de selectie van bondscoach Niels Kerstholt eindelijk de ijzers weer onderbinden.
3: Het is toch een wat surrealistisch beeld. De 400 meter baan van Tiaf, dat is nog beton. Buiten is het bijna 30 graden. En binnen staat de bondscoach met een korte broek op het ijs. Terwijl zijn pupillen proberen de schaatsen weer aan te doen. Jens van het Woud, en dat gaat niet makkelijk.
4: Nee, ik moest even wennen, want ik heb nieuwe schaatsschoenen laten maken. En dus de ijsjes stonden een beetje gek eronder. Maar eigenlijk voelt het alsof ik nog 2 weken geleden heb geschaatst. Dus wel weer lekker.
3: Xandra, hoe lang had je je schaatsen niet aangehad?
5: Ik denk 4 maanden of zo. Huh. Kan dat kloppen?
3: Hoe is het gevoel als je dan voor het eerst weer op de ijs staat? Is het dan weer onwennig en zo?
5: Ja, je moet altijd wel even wennen. Even de timing en hoe groot de baan ook weer is.
3: Oh, dat vergeet je.
5: Nee, gewoon even het gevoel, maar het komt altijd wel weer snel terug.
4: Ja, je voelt sowieso even een beetje gek op de ijsjes, een beetje Bambi. De verzuring komt heel snel aan vergeleken met normaal. Ik bedoel, we rijden nu heel rustig en het is zwaar. Terwijl vorig jaar eind van het seizoen kon ik dit denk ik wel 5 uur lang doen zonder moeite. Maar het komt ook wel heel snel terug.
3: Dan heb je het idee dat je weer een racer bent?
4: Ja, het is toch gewoon waar ik eigenlijk voor geboren ben in principe. En mijn favoriete bezigheid. Dus ik denk dat dit 2 weken na de WK heeft geduurd voordat het een beetje begon te kietelen weer om het ijs op te willen.
3: Zo snel alweer.
4: Ja, en dan ben je daar boven krachttraining aan doen en dan zie je dat het ijs gelegd wordt en zo. En dan, ik vond het wel heel moeilijk om zo lang te wachten.
6: On the ice, Jens van het Woud for Netherlands, who are having a dream short track Olympics.
7: Vosjebol of the Netherlands is leading the way. Vosjebol takes Olympic gold.
3: Milaan, dat droomtoernooi voor de Nederlandse shorttrackploeg. En voor Xandra Velzenboer en Jens van het Woud in het bijzonder. Is het leven nou heel erg veranderd?
5: Nou, ik heb wel wat leuke dingen mogen doen door mijn prestaties. Maar verder niet te veel. En daar ben ik ook blij mee. Want ik geniet van mijn leven zoals het ook daarvoor was. Dus,
3: is het moeilijk om dan jezelf te blijven, zeg maar?
5: Ik denk het niet. Nee. Nou ja, weet je, goede vraag eigenlijk. Maar... de dingen die ik leuk vind om te doen en mijn hobby's en dat soort dingen veranderen niet.
3: Of merk je ook dat mensen...

0: mee, want ik geniet van mijn leven zoals het ook daarvoor was. Dus,
1: is het moeilijk om dan jezelf te blijven, zeg maar?
0: Ik denk het niet. Nee. Nou ja, weet je, goede vraag eigenlijk. Maar ja, de dingen die ik leuk vind om te doen en mijn hobby's en dat soort dingen veranderen niet. En,
1: of merk je ook dat mensen gewoon anders tegen je aan gaan kijken?
0: Ja, dat misschien wel. Ik word ook wel, wel vaker herkend. En, maar ik vind het alleen maar heel erg leuk als ik door heb dat mensen naar Shortrack hebben gekeken, naar de Spelen hebben gekeken. Genieten van sport. En het mooiste is het als het jonge kinderen zijn die daardoor geïnspireerd zijn om ook te gaan sporten. Dus ja, dat vind ik alleen maar hartstikke leuk.
2: Tot nu toe alleen positief gemerkt eigenlijk. Maar als je dan door de stad loopt of ergens, dan zie je toch mensen langer kijken. Of dan ben je boodschap aan het doen, willen mensen op de foto. Dat blijft een beetje onwennig.
3: Ja,
2: ja, weet je, mijn ouders zeggen ook geniet er maar van, want je weet nooit hoe lang het duurt.
4: Netherlands in short track dreamland.
1: Is het sportief gezien ook anders als je aan een nieuw seizoen begint als Olympisch kampioen? Ik kan me voorstellen dat het verwachtingspatroon nu sky high is.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel van buitenaf heel veel extra verwachtingen. Voor mij is het doel nog hetzelfde. De grootste wedstrijd is nu het WK, dus daar ga ik op richten.
0: Nou, ik ga natuurlijk gewoon weer aan de slag met dingen waarvan ik denk dat ik kan verbeteren. Maar wel misschien met iets minder druk erop. Ja, met meer ontspanning misschien de trainingen doen. Niet qua hoe zwaar het gaat worden waarschijnlijk. Ik ga heel hard trainen, maar ja, iets meer loslaten op het moment dat ik dan ook weer het ijs afstam.
1: Ga je dan ook het nieuwe seizoen in met het idee van, ja, dan moet ik ook weer alles winnen? Want status, adel verplicht, zeg maar.
0: Nee, dat gevoel heb ik niet.
2: Het ene is het andere is dat ik nu goud op mijn schaatsschoenen mag. Dus dat is wel leuk.
1: Wat zeg je nou?
2: Ja, met Marchesi schaatsschoenen mag je alleen goud erop als je wereld- of olympisch kampioen bent. Dus ik heb nu zwart met gouden schaatsen.
5: De zomerstop zit er dus wel op, ook voor collega Edwin Cornelissen.

0: In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment zo'n 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. En een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen naar huis meegenomen. Omdat het giftige dier haar had gestoken, had ze het in een doosje gestopt. Dat nam ze mee naar het ziekenhuis waar ze antigif kreeg. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen de vrouw thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is uiteindelijk naar een opvang gebracht.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: In het vorige uur hebben we voorbeschouwd op de halve finale op het WK tussen Frankrijk en Spanje. Nu is de beurt aan die andere wedstrijd tussen Argentinië en Engeland van komende woensdag. En dat doen we met correspondent Peter Schouten vanuit Argentinië en Engeland-correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond allebei.
3: Goedenavond.
2: Nou, deze wedstrijd is natuurlijk echt een klassieker, zowel binnen als buiten het veld. Nou, waar die spanning tussen beide landen vandaan komt, bespreken we zo. Maar dat die spanning er nog is, blijkt wel uit het Argentijnse liedje Wie niet springt is een Engelsman, dat nog vaak wordt gezongen. Ja, echte rivaliteit. In ieder geval vanuit Argentinië richting Engeland. Het wordt de 6e keer dat deze twee landen elkaar treffen op een WK. Peter, voel je het al borrelen daar? Bruist het al van de spanning in Argentinië?
4: Ja, absoluut. En dat geldt niet natuurlijk alleen voor deze wedstrijd deze dagen. Maar dat is eigenlijk al sinds de start van het WK gaat het hier in Argentinië over niets anders dan het voetbal. De spanning is naar grote hoogte gestegen. Ik bedoel, de mensen zijn hier helemaal gek van het spelletje, zoals jullie weten. En tegelijkertijd is het voor mensen ook een soort pijnstiller in de dagelijkse realiteit. Het gaat economisch al jaren slecht in Argentinië. Dus dit is een mooi moment om even alle problemen aan de kant te zetten en massaal te genieten van het WK. Dus de spanning loopt absoluut op. Waar de Britten zeggen, it's coming home, zeggen de Argentijnen, vamos por la cuarta, we gaan voor de vierde cup.
2: Ja, Arjan, dat zingen ze natuurlijk in Engeland, it's coming home. Hoe is het met de spanning daar?
3: Ja, ze zingen dat al heel lang. Het is er nog niet van gekomen, hè, sinds 1966, de laatste keer dat ze het WK wonnen. Ja, die WK-koers die begint nu wel echt op te lopen. Maar ik moet wel zeggen dat het vrij laat is. Dat ben ik wel anders gewend. Ik heb al menig WK en EK meegemaakt in Engeland. En heel vaak was het dan zo dat de Engelsen, bij wijze van spreken, al voor het toernooi begonnen was, zich tot winnaar hadden uitgeroepen. Maar dat eindigde dan stevast in tranen. Nu, ja, was dat toch heel anders de afgelopen weken. De verwachtingen waren getemperd. Wat toch heel gek is, hè, als je twee keer achter elkaar in een EK-finale hebt gestaan met misschien wel het beste team van de afgelopen decennia voor Engeland. Maar ja, die afgelopen weken waren een emotionele achtbaan voor de Engelsen. Begon uitstekend met die 4-2-overwinning op Kroatië. Vervolgens een paar paar moeizame wedstrijden tegen Ghana, Panama en Congo. En toen die absolute kraker tegen Mexico. Ja, nu die halve finale in het vooruitzicht tegen Argentinië. Ja, en dat geeft het wel een extra lading voor de Engelsen.
2: Ja, en qua statistieken is het vooruitzicht optimistisch. Ze hebben maar 3 van de 14 wedstrijden tegen Argentinië verloren. Maar 1 daarvan is natuurlijk wel de bekendste. De 2-1 nederlaag in de kwartfinales van het WK 1986. Met de solo en de hand van God van Maradona.
5: Maradona. En Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. Was it a use of the hand that England are complaining about?
2: Arjan, hoe kijken ze vandaag de dag terug in Engeland op die wedstrijd?
3: Nou, al dagen kijken ze terug op die wedstrijd met een mengeling van verontwaardiging en tegelijkertijd ook verwondering en bewondering zelfs. Want ja, het blijft een van de meest memorabele wedstrijden die ooit op een WK zijn gespeeld. Hè. Engeland is het land van het fair play, dus de hand van God van Maradona beschouwen ze hier nog steeds als een groot onrecht. Maar ja, wat volgde in diezelfde wedstrijd was het tweede en winnende doelpunt van Maradona, waarvan de Britse, waarvan ook de Engelse grif toe geven dat het toch een van de mooiste doelpunten ooit op een WK is geweest. Zo niet het mooiste doelpunt. En ja, ondanks alles hebben de Engelsen diepe bewondering gehad voor Maradona vooral.
2: Peter, komt die wedstrijd in Argentinië eigenlijk nog vaak terug?
4: Ja, absoluut. Wat Arjan ook zegt, is een van de meest memorabele wedstrijden geweest in de WK-geschiedenis. En dat geldt natuurlijk helemaal voor Argentinië met die twee beslissende goals. Ik hoor hem zeggen, het fair play wat in Engeland wordt gespeeld. Ja, dat is hier misschien een iets ander gebruikte term bij de Argentijnen. Maar het is absoluut een wedstrijd die in het geheugen gegrift staat van alle Argentijnen. En die ook precies in de geschiedenis op het juiste moment kwam, 4 jaar na de oorlog, om de Falklands, of zoals we hier zeggen in Argentinië, Las Malvinas in 1982.
6: Ja, want in hoeverre speelde dat toen mee, dat die oorlog 4 jaar eerder was?
4: Absoluut, dat was ongekend. Het was bijna niet te omschrijven wat voor belangrijkheid die wedstrijd had tegen de Britten 4 jaar na de oorlog om de Malvinas. Je moet bedenken dat met de oorlog om de Malvinas ook eigenlijk het brute militaire regime van Argentinië eindigt. Hè, de periode 76-83, waarin duizenden mensen verdwenen onder leiding van Videla. Een oorlog die helemaal niet gewild was in Argentinië. Ik heb zelf jarenlang bij War Child gewerkt en veel oorlogen met eigen ogen gezien. En wat mij betreft is elke oorlog zinloos. Maar dit was een van de meest zinloze oorlogen, denk ik, uit de geschiedenis. Later zei de Argentijnse schrijver Borges, dit was een beetje twee kale mannen die vochten om een kam. Het ging helemaal nergens om deze oorlog. Het ging vooral om de ego's aan beide kanten. Zowel aan de kant van de Britten bij Thatcher als de kant hier in Argentinië. En dan, ja, de nederlaag die Argentinië op het slagveld leed. Daarna, 4 jaar later, revanche nemen op het voetbalveld. Ja, daar heeft Maradona en de zijnen hebben zich daar natuurlijk onsterfelijk meegemaakt.
6: En speelt dat nu ook nog mee, Peter? Is dat nu nog een ding, die historie tussen die twee landen?
4: Ja, absoluut. Je komt het natuurlijk zeker in deze dagen kom je het heel veel tegen. De sentimenten komen weer terug. Er komen weer veteranen aan het woord in Argentijnse media, hoe zij destijds die oorlog en die wedstrijd hebben beleefd. Tegelijkertijd moet je ook wel constateren dat het natuurlijk 44 jaar geleden is. Dat is een hele periode al. Er zijn twee generaties overheen gegaan. En dat zeker de jonge mensen het nooit bewust hebben meegemaakt. Maar goed, dat houdt ze niet tegen om te zingen van wie niet springt is een Engelsman.
6: En hoe is dat in Engeland?
3: Ja, dat speelt zeker wel mee. Al zullen de Engelsen op de eerste plaats het hebben over de voetbalrivaliteit en pas op de tweede plaats over de Falklandeilanden. Ja, sinds die oorlog hebben de Britten een gespannen en complexe relatie gehad met Argentinië. Al zijn die spanningen natuurlijk een stuk minder geworden. Zijn niets vergeleken met wat het toen was in de jaren 80. Maar ja, ze zijn ook weer niet helemaal weg geweest. En dat zie je op een dag als vandaag. Want premier Starmer die reageerde vandaag vrij gepikeerd op een essay van de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken. Hè. Die had een stuk geschreven in de Argentijnse krant. En daarin zegt hij dat er sprake is van een illegale bezetting door de Britten. En hij noemt de Falklanders ook een kunstmatige implantatie. Nou, dat leidde tot een felle reactie van de Britse premier vandaag. Die zei dat de Falklanders zich meerdere keren voor hebben uitgesproken om bij het VK te blijven. Nou, de Falklanders zijn Brit, zegt hij, en hebben het recht om een eigen toekomst te betalen en bepalen. En Downing Street zei ook, ja, die halve finale die zou eigenlijk vooral over het voetbal moeten gaan en mensen juist bij elkaar moeten brengen.
2: Nou, dat zit dus nog steeds echt best wel diep. Op het WK troffen ze elkaar na die historische ontmoeting in 86, in 1998 weer. Dat was dus kans op revanche voor Engeland. Maar ook toen won Argentinië na strafschoppen. Het kwam mede door dit moment.
7: En er was dat challenge on Beckham. En Beckham, now whether Beckham accidentally smacked into the defender Simeone, the midfielder, I don't know. But Beckham's holding his head.
8: Oh, Brian, it could be a red card. That's what Alan Shearer is worried about.
7: What, for Beckham?
8: Yes, because he retaliated.
7: It's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Oh no.
2: Ja, rode kaart voor Beckham vanwege natrappen tegen Diego Simeone. Arjan, ja. Engeland nam toen uiteindelijk in 2002 in de groepsfase van het WK een soort van wraak weer daarop door met 1-0 te winnen. Ik kan me voorstellen dat die wedstrijd van woensdag veel meer gewicht heeft, hè?
3: Ja, absoluut. Dit is meer een herhaling van 86 dan wat we in 2002 zagen. Het is ook al heel lang geleden dat ze tegen elkaar gespeeld hebben. De laatste keer was in 2005. Dat was een vriendschappelijk duel. Dus het is echt heel lang geleden. En de Britten kijken, of de Engelsen moet ik zeggen, die kijken daar wel naar uit. Ik denk dat sommige andere Britten juist voor Argentinië zullen zijn. Maar goed, dat terzijde.
2: Ja, er is nog wel een akkefietje bij de Engelsen. Dat komt omdat bondscoach Thomas Tuchel zijn eigen ploeg had bekritiseerd na de overwinning op Noorwegen.
9: Not happy with the performance.
10: In what sense?
9: In every sense. Because again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
2: Ja, kritische Tuchel en sterspeler Jude Bellingham reageerden daarop. En die zei onder meer: misschien weet hij niet hoe het is om onder die omstandigheden te spelen tegen een team met onder meer Haaland en Ødegaard. Het is allesbehalve een makkelijke ploeg om tegen te spelen. Is dit een ding in Engeland, Arjen?
3: Ja, dat is nog wel vrij uitgebreid over nagepraat. Het was ook een apart contrast, hè? Je hoorde Tuchel die dingen zeggen. Op de achtergrond hoorde je het Engelse publiek zingen. En met hen zongen het Engelse elftal mee. Dus in de euforie, ja, de Engelsen zijn niet zo gewend dat dan de bondscoach meteen na de wedstrijd zo kritisch is. Hè? En ja, de Engelse coach had ongetwijfeld de nadruk gelegd op het feit dat ze de halve finale hadden bereikt. En hoe dat dan gelukt was, is dan niet zo belangrijk. Maar ja, Tuchel is Tuchel. Die staat bekend als een perfectionist. Hij wil juist druk op de ploeg houden, zodat ze niet verslappen en geconcentreerd blijven. Maar je zag dus wel dat de Engelse spelers dat niet helemaal gewend waren. Bellingham was duidelijk verrast door die kritiek, hè, en alle euforie na die winst op Noorwegen. Nu moet ik er wel meteen bij zeggen dat die relatie tussen Tuchel en Bellingham niet altijd zo goed is geweest. Bellingham heeft altijd een vrije rol willen hebben in het elftal, terwijl Tuchel juist wil dat hij een specifieke opdracht uitvoert in dienst van het team. En heeft ook een paar keer Bellingham niet geselecteerd voor het Engelse elftal de afgelopen 18 maanden. En vorig jaar werd het zelfs persoonlijk toen Tuchel in een misschien niet zo slimme uitspraak zei dat zelfs zijn eigen moeder Bellingham repulsive, weerzinwekkend vindt. Nou, daar heeft hij later weer excuses voor aangeboden, maar het botert niet altijd tussen die twee.
6: Peter, ik ben bij jou wel benieuwd. Er spelen andere dingen. Nou, dat weet ik eigenlijk niet hier in Nederland. Als ik het land Argentinië noem, nou, dan komt de ene complottheorie naar de andere, vlieg je om de oren. Het is het gesprek bij het koffieautomaat. Er zijn hier weinig fans van Argentinië. Ze zouden bevoordeeld worden, hè, door de FIFA. Is dat daar een ding? En zo ja, hoe reageren ze er dan op in Argentinië?
4: Ja, Argentijnen zijn natuurlijk niet doof voor wat er allemaal in de rest van de wereld gemeld wordt. Inderdaad, zeker in Nederland, waar bijvoorbeeld vaak wordt gezegd dat Argentinië het meest gehate land is van dit WK. En dat het Argentijn het minst gegund wordt. Dat lezen en horen de Argentijnen natuurlijk vanuit verschillende landen. Natuurlijk wordt hier weinig geklaagd over de arbitrage. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn zeker een aantal dubieuze momenten geweest waar het voordeel toch degelijk wel voor Argentinië was. En achter die complotten, ik denk, ogen zijn nu eenmaal veel gericht op de nummer 1 van de wereld. Dat zo werkt dat. Ze werkt met een vergrootglas. Dat mensen extra volgen de inspanning van het Argentijnse team. Hier halen ze toch wel een beetje de schouders op bedenken. Weet je, het is een extra motivatie om te schitteren op het veld. Misschien zijn de mensen in de rest van de wereld toch nog een beetje jaloers en afgunstig richting de Argentijnen. Nederland heeft zelf natuurlijk wat traumatische ervaring opgelopen de afgelopen jaren met de Argentijnen. Dus dan leidt dit wel lekker af.
6: Oh ja, hoezo?
4: Maar goed, het is Sorry?
6: Ik zei, oh ja, hoezo? Nee, grapje.
4: Dus daar kunnen ze hier ook wel weer om lachen. Nee, het is de Argentijnen gaan gewoon stug door waarmee ze bezig zijn. En hopen gewoon de Britten te verslaan woensdag. En wat er dan allemaal gezegd wordt, ja. Ik denk dat de Argentijnen kunnen er zelf ook verder niet zoveel aan doen. Hè. Dus wat dat betreft was het wel een mooie tweet of een post op Instagram vandaag van Liam Gallagher van Oasis. Die zei, het is zwaar om van Argentinië en al zijn mooie mensen te houden. Maar tegelijkertijd niet willen dat ze winnen. Hij is een grote, hij is heel populair hier in Argentinië. En hij houdt van Argentijnen. Maar goed, we gaan het zien.
6: Nog één vraagje voor we het rondje gaan voorspellen. Want Arjen, ja, een WK-finale in Engeland. Ik hoop dat Thomas Tuchel Serena Wiegman heeft gebeld. Want die weet wel hoe dat moet. In 2023 lukt het met de vrouwen. Stel dat het lukt, hè, een WK-finale. Wat gebeurt er in het land?
3: Absoluut gekkenhuis. Hè? Iedereen kent wel het meest iconische voetballied van Engeland. Hè? Met die zin die iedereen in de wereld kent. Hè? Football is coming home. Dat was het lied voor het EK van 96. Waar Engeland toen de gastheer was. Nou, een van die andere zinnen in het lied was 30 years of hurt. 30 jaar pijn. Want het was toen 30 lange jaren sinds de laatste en enige titel die Engeland ooit heeft gewonnen in 1966. Nou, het zijn inmiddels 60 lange jaren. Ja, voor een groot deel van die periode is Engeland nooit echt een grote kans hebben geweest voor het wereldkampioenschap. Maar dat is nu echt anders. Zoals gezegd, twee keer achter elkaar in de EK-finale gestaan de afgelopen jaren. De Engelsen hebben voor het eerst een hele lange tijd het gevoel dat ze nu wel echt een kans maken op die titel. Ze hebben in ieder geval de individuele klasse om een van de beste teams ter wereld te zijn. Het land stond tijdens de verloren EK-finale al op zijn kop. Maar dat zal nu, als ze het redden tegen Argentinië, zal echt van een hele andere orde zijn.
2: Het is tijd om te voorspellen. Arjan, kort, wat verwacht je van de wedstrijd? Wat wordt de uitslag?
3: 2-0 voor Engeland.
2: 2-0 voor Engeland. Nou, Peter, en jij?
4: Ik denk niet dat ze het mijn dank hier gaan afnemen. Maar gelukkig spreken de Argentijnen weinig Nederlands. Ik vrees dat het 0-0 wordt en dat de Engelsen daarna aan de winst, met de winsten van doorgaan.
2: Dat is wel spannend.
6: Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd of Engeland visite krijgt. Want voor de kwartfinale kwam Ed Sheeran langs. Die speelde toen een moppie voor het team. Ja, die leken niet echt in de smaak te vallen. Ik hoop dat onze luisteraars er meer van houden. Peter bedankt, Arjen bedankt. Succes met de wedstrijd. En wij gaan hier op Radio 1 toch luisteren naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Crowded House, Four Seasons in One Day.
1: NPO Radio 1.
2: Het is precies 10:30. Het laatste nieuws van Levi van Eck.
3: In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Het vuur bij Fontainebleau heeft zo'n 1000 hectare in de as gelegd en is nog altijd niet onder controle. Eerder vandaag zei de Franse brandweer dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren.

0: Repeat It van Martin Garrix en dus die grote vriend van het Engelse voetbalteam Ed Sheeran.
1: Het Algemeen Dagblad veldt een schilderij van de Duitse kunstenaar Guido Frick. Een schilderij dat was bedoeld als goedmakertje voor Johan Cruijff. Frick schreef als journalist tijdens het WK 1974 over de beruchte zwembadaffaire. Een aantal spelers lagen met onbekende vrouwen naakt in het hotelzwembad. En ook de naam van Johan Cruijff viel daarbij. De publicatie in Bild veroorzaakte een rel en gaf onrust binnen de Oranje selectie dat een paar dagen later de finale tegen West-Duitsland verloor. Cyriel Rosman, onderzoeksjournalist bij het AD, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Nou hebben we in Nederland wel meerdere voetbaltrauma's inmiddels, maar die zwembadaffaire is er ook wel echt eentje.
2: Dat is een klassieker, hè? Die weet iedereen van een zekere leeftijd kan zich die nog herinneren.
1: Ja, dat verhaal werd ontdekt en opgeschreven door Guido Frick, toen journalist, maar blijkbaar ook schilder. Vertel eens over hem, leeft hij nog?
2: Ja, zeker. Hij is in de 70 inmiddels. Maar hij is op een gegeven moment heeft hij zijn pen neergelegd en is hij gaan schilderen. Heel veel. Hij maakt heel veel schilderijen.
1: Ja.
2: En is op een gegeven moment is er een Nederlandse cameraploeg bij hem langs gegaan. Ook lang geleden, in 1997.
1: Ja, dat was dan eigenlijk om terug te blikken, hè, op die zwembadaffaire. Leg nog even kort uit, wat was dat ook alweer?
2: De zwembadaffaire was een verhaal wat groot op werd geschreven in Bild. Er lagen Nederlandse spelers van het Oranje elftal lagen in het zwembad met nakenduikje vrouwen en alcohol in een spelershotel. Nadat Bild daarover publiceerde, was er natuurlijk heel veel stampij. Vooral Johan Cruijff had er heel veel last van. Ons nationale trauma daarna is geworden dat we de beste waren van het toernooi, maar de finale niet meer hebben gewonnen van Duitsland. Dat zou onder andere te maken hebben met concentratieverlies door dat verhaal in Bild.
1: Ja, en toen kwam er in de jaren 90 dus een cameraploeg langs bij die Frick om eigenlijk terug te blikken op hoe dat toen is gegaan. En toen?
2: Ja, ze maakten een documentaire omdat toen Johan Cruijff 50 werd. Nadat die opnames voorbij waren, toen gaf Frick een schilderij mee aan die cameraploeg. En die zei zouden jullie deze aan Johan Cruijff willen geven als een soort van verzoening voor alle ellende die mijn verhaal heeft verzorgd. En daarna wist Frick eigenlijk niet meer wat er met dat schilderij gebeurd is.
1: Ja, want verzoening, maakte hij dat schilderij echt als een soort goedmakertje?
2: Nou, ik denk dat hij dat schilderij al wel gemaakt. Het is een schilderij van een vissersboot voor de kust van Texel. Maar hij had wel echt mee met de bedoeling van geef het aan Johan en zeg een soort van sorry. Weet je, een beetje een wiedergutmachungsschilderij, een verzoeningsschilderij, noem het zo.
1: Ja, maar wel echt serieus, dus niet als een soort gebbetje.
2: Ik denk dat hij het echt wel serieus bedoelde, omdat hij wel echt, Cruijff heeft natuurlijk gewoon echt wel heel veel last van gehad van dat verhaal.
1: Ja.
2: En ik denk dat hij er in terugblik misschien toch wel dacht van jezus, wat was dat allemaal wel waard.
1: Ja, en was Cruijff eigenlijk ook zo boos erover, over dat artikel, dat een excuses wel op zijn plaats was?
2: Nou, Frick zat toen in dat hotel bij de Nederlandse spelers. Had er allemaal een soort van, als er niet voorgedaan als journalist, maar ik geloof als verkoper van een fabrieksverkoper. En de dag daarna kwam die Cruijff weer tegen. En die was wel behoorlijk tegen hem uitgevallen, ja. Dus er waren zeker geen vrienden meer.
0: Nee, dat blijkt wel. Want als je 24 jaar later denkt, ik moet toch nog een excuses maken, dan heeft het wel indruk gemaakt dat Johan Cruijff boos op je is.
2: Dat lijkt me, ja.
0: En dan kom jij bij dit verhaal, want er is dus een schilderij. Nou, dat wordt in 1997 meegegeven aan een NOS-collega van ons. En hoe kwam jij erachter dat dit bestond?
2: Zoals het altijd gaat, in aanloop naar een WK voetbal worden alweer mooie verhalen uit de oude doos opgehaald. In het voetbalblad Santos stond hier een groot verhaal over. Onder andere over Guido Frick. Daarin werd dus verhept dat hij een schilderij had meegegeven aan een cameraploeg uit Nederland. En dat het schilderij daarna, het was niet bij Cruijff gekomen voor zover bekend, was ook onduidelijk waar het was. Mijn collega Sjoerd Massou las dat verhaal en die zei, is dat niks voor jullie om het uit te zoeken? Dat zijn we gaan doen. Toen bleek het inderdaad, jullie collega Bert Maaldrink te zijn geweest, die toen in 1997 bij Frick was geweest. Die kon zich nog herinneren dat hij het schilderij had meegekregen. Het voelde een beetje als in zijn maag gesplitst. Maar hij wist echt niet meer waar het was.
0: Want hij dacht dus ook niet, ik ga dit aan Johan Cruijff geven.
2: Nee, hij dacht van die Cruijff zit er helemaal niet op te wachten. In 1997, weet je, wat moet hij ermee? Die was toen ook net ontslagen als trainer van Barcelona. Bert dacht van Cruijff ga ik het niet geven. Maar hij wist ook niet meer, een paar weken geleden, waar het wel was. Totdat hij een paar dagen later toch nog een keer een appje stuurde, want hij was nog een keer op zolder achter het schot gaan kijken. En daar stond hij, nog ingepakt in papier, het schilderij wat hij eigenlijk aan Cruijff had moeten geven.
1: Geweldig zeg. En gewoon echt achter zo'n schot, dat iedereen wel kent, op zolder, achter allerlei spullen die je nooit meer gebruikt. En ergens daartussen was een oud schilderij te vinden.
2: Hij was nog eens over gaan nadenken. Hij dacht van ze woonden toen net in een nieuw huis in 1997. Toen heeft hij het daar op zolder gezet. En zoals dat gaat, het leven gaat verder. En op een gegeven moment was het achter het ledikant van de kinderen beland. Nooit meer over nagedacht. En daar heeft het tot 2 weken geleden gestaan.
1: Ja, wel zonde toch? Want het had tot een enorme, hoe zeg je dat, verzoening kunnen leiden.
2: Ja, zeker. Als Cruijff het had geaccepteerd natuurlijk. Anders was het alleen maar meer boosheid geworden.
1: Ja, dat zullen we nooit weten.
2: Dat zullen we nooit weten, nee, klopt.
1: Nee, maar die maker, Guido Frieck, die schilder en dus eerst journalist, die heeft dus wel jarenlang gedacht dat het schilderij wel bij Cruijff terecht was gekomen.
2: Ja, hij was ook een beetje bozig toen ik hem belde. Hij zei van, waarom heeft die journalist dat nou niet aan Cruijff gegeven?
0: Nou moet Bert Maudering weer een schilderij maken voor Guido Frieck.
2: Nee, ik weet niet of Bert daar heel erg op zit te wachten. Maar
0: zo blijven we bezig.
2: Dan.
1: Is het een, wat je zei al, het staat een boot op. Is het een mooi schilderij?
2: Kwestie van smaak. ik vind het persoonlijk niet heel bijzonder. Hij heeft heel veel van dit soort schilderijen gemaakt. Maar het gaat natuurlijk meer om het verhaal achter het schilderij dan wat erop staat. En als je dat verhaal erbij betrekt, dan is het natuurlijk wel een bijzonder ding.
1: Ja, maar Guido Frieck die was dus eerst wel een beetje geïrriteerd, een beetje bozig. Hoe zit hij er nu in?
2: Hij is inmiddels wat relaxer erover. En toen wij hem voorstelden van, de schilderij is nu weer boven water. Het staat hier in Nederland, Johan Cruijff leeft niet meer. Zullen we het gewoon gaan veilen voor een goed doel? Dat vond hij eigenlijk wel een prima idee.
0: Ja. Hoe loopt het met de biedingen voor die veiling?
2: Best wel goed eigenlijk. Ik zat net nog even te kijken en er is inmiddels €1300 geboden.
1: Vind ik
2: een mooi bedrag. Het loopt nog een paar dagen tot na de WK-finale. En daarna gaan we het geld overmaken naar het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur.
0: Het klinkt, als ik het zo hoor, niet alsof jij zelf gaat bieden. Zo mooi vond je het schilderij nou ook weer niet.
2: Het gaat meer om het verhaal dan, denk ik, om wat er precies op staat.
0: Ik begrijp het. Cyriel Rosman van het AD over het schilderij van Cruijff dat nooit van Cruijff is geweest. Dankjewel.
1: En morgen zijn we er natuurlijk weer met Langs de Lijn en Omstreken. En dan natuurlijk uitgebreid verslag van die hopelijk heerlijke halve finale op het WK tussen Frankrijk en Spanje. Dat is allemaal te horen vanaf 9 uur hier op NPO Radio 1.
0: Ja, dat wordt genieten, toch?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: We gaan van alles doen. We hebben een analist in de studio, Robert Maaskant. 2 commentatoren zitten klaar, Anne de Jong en Jan Vincent van Zuiden. We gaan het echt zo lekker op zijn Spaans of zijn Zuid-Europees aanpakken. Oh. En dan hoop ik dat het voetbal daar ook een beetje
1: En dan woensdag nog Argentinië-Engeland. Jongen,
0: Smullen.
1: Wat een week.
0: We hopen het. Nu het oog met Chris Keijne. Mooie avond.
1: Dag.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Morgenavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken, Frankrijk-Spanje. En woensdagavond om 9 uur Engeland-Argentinië.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Vers aan
9: tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
10: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers.
9: Aan tafel.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
12: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
13: NPO Radio 1.
14: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 van de 24 appartementen kunnen nog altijd niet naar huis, omdat hun woning nog niet veilig genoeg is bevonden. Bij de brand in Woerden raakte niemand gewond. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
7: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Je hoort wel eens dat ze in Frankrijk niet zo blij zijn met de zomerse invasiemacht van peentjeszwetende Hollanders. Omdat hun slecht opgevoede kinderen het hele restaurant bij elkaar schreeuwen, terwijl de ouders voor het eten al het gratis brood al op hebben en na afloop zonder probleem het hele kaasplateau naar binnen schuiven. Maar om nou de hele route Soleil in de hens te zetten om ons tegen te houden? Goedenavond en welkom bij dit Maandagse Oog, waar de tranen inderdaad weer uitdruppen van de rook die ons vanuit Frankrijk tegemoet waait. Dus is het een belangrijke vraag wat de Europese Commissie precies beoogt met een versoepeling van de regels die juist de CO2-uitstoot door grote bedrijven moet temperen. We vragen het zometeen aan de verantwoordelijke eurocommissaris Bobke Hoekstra. En de dino's worden te duur. Nee, niet die in de speelgoedwinkel, maar de echte. Bij ons legt iemand uit waarom dat een probleem is. Iran en de Verenigde Staten beschieten elkaar niet alleen met raketten, maar doen ook aan wederzijdse intimidatie. Zometeen de jongste ontwikkelingen op dat front. En Detective des Vaderlands, de kok met COCK is bijna 100. Morgen verschijnt het 99ste boek in de Baantje-reeks. We spreken de schrijver straks een klein uur na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 13 juli.
2: Diverse Europese landen zuchten dus onder grote bosbranden. Nog geen 60 kilometer van Parijs kregen mensen te horen dat ze huis en haard moesten verlaten.
3: Monsieur, quand tout d'un coup on est cerné par les flammes, qu'on vous dit qu'il faut évacuer.
2: Door de brand zijn ook de snelwegen A6 en A7 gesloten, beter bekend als de Route du Soleil. En ook de hoge snelheidstreinen rijden niet, zo merkte deze toerist.
4: En na een uurtje hoorden we al dat er 4 tot 5 uur vertraging was met de trein.
2: Automobilisten op weg naar Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje kunnen maar beter goed voorbereid op pad gaan.
5: Iedereen moet zich gaan voorbereiden. En dat betekent niet alleen op de route zelf, maar ook op de plaats van bestemming.
2: Spanje, Frankrijk en nu wordt ook Wales geteisterd door vuur. Deze mensen moesten hals over kop vertrekken.
6: 2 hours later, there was another knock on the door saying, pack a bag, you may have to just leave.
2: Met als grote vraag, wanneer mogen we terug naar huis?
7: But the whole area now up there is an evacuation zone. And we don't know when we're going home.
2: Ook in de Thaise hoofdstad Bangkok woedde een felle korte brand in een café. Deze Nederlandse toerist was getuige en wat hij zag was heftig.
8: Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald.
2: Veel gewonden zijn er slecht aan toe. 28 mensen overleefden de brand niet.
8: En de overleden slachtoffers werden in witte doeken gewikkeld en op de stoep neergelegd.
2: Het terrein rond aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. En de mensen die buiten sliepen worden opgevangen in een naastgelegen kantoorgebouw, zodat
9: het Rode Kruis weer aan de slag kan op een veilige plek, afgeschermd en gecontroleerd.
2: Aldus minister Van den Brink van Asiel en Migratie, die denkt dat zo de rust weer terug zal keren.
9: Er is cameratoezicht, er is preventief fouilleren mogelijk met het veiligheidsrisicogebied wat daar is.
2: En het Rode Kruis gaat ook weer aan de slag in Ter Apel, maar vindt dat er een flink grotere noodopvang noodzakelijk is.
10: Zodat Ter Apel adempauze krijgt, dat mensen niet iedere avond weer naar een andere plek moeten komen en gewoon tot rust kunnen komen in een humane omgeving.
2: Tot nu toe zijn er 100 wedstrijden gespeeld op het WK voetbal. Veel, zegt u? FIFA-baas Gianni Infantino wil in de toekomst een WK met 64 landen. Leuk, zegt deze onderzoeksjournalist.
11: Als jouw land meedoet aan een WK, dan voel je je toch meer betrokken bij een WK.
2: Maar de echte drijfveer is volgens hem toch geld.
11: Dus als jij meer wedstrijden hebt en meer landen, dus meer mensen die zich betrokken voelen en willen kijken op tv, ja, dan komt er veel meer geld binnen bij de FIFA.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
12: De afspraken over de verdeling van schaars rivierwater in Europa zijn niet stevig genoeg. Dat vindt de Unie van Waterschappen, meldt Trouw. In Nederland maken Rijkswaterstaat en de waterschappen afspraken met elkaar, maar zo'n systeem bestaat niet op Europees niveau. Het zou goed zijn als dat er wel kwam, vindt de Unie. Die wil dat de Europese Commissie het voortouw neemt, zodat er voldoende water naar Nederland blijft stromen.
2: Het gaat om kwaliteit en kwantiteit, zegt de Unie. Weinig water hindert de scheepvaart, het nat houden van de natuur en de landbouw. En als er bovenstrooms in die kleine hoeveelheid water evenveel vervuilende stoffen worden geluist als anders, is dat water dus meer verontreinigd. Dat schaadt de natuur en landbouw in ons land. De Unie vindt dat de bovenstroomse landen hun problemen niet moeten afwentelen op de benedenstroomse landen.
12: Anderhalf jaar na de val van dictator Bashar al-Assad is er nog maar nauwelijks gezocht naar de vele tienduizenden vermisten in Syrië, dat schrijft de Volkskrant. Nabestaanden zijn boos en ongeduldig en beginnen soms zelf met graven. De traagheid is bewuste tactiek, zegt iemand. Kinderen spelen al jarenlang tussen de botten van de doden, soms een kuitbeen, soms een schedel. Voor het huis van een meisje van 9 ligt een massagraf.
2: Militairen houden haar op afstand. De Syrische autoriteiten hebben voor het eerst opdracht gegeven om stoffelijke overschotten op te graven. Syrië staat voor een haast onmogelijke opgave. Sinds 2011 zijn er tussen de 160 en 200.000 mensen vermist geraakt. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in geen land, voor zover bekend, zoveel mensen vermist geraakt.
12: De hittegolf van eind vorige maand eiste meer dan 10.000 levens in Europa. In de meeste gevallen waren het mensen van 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een Europees netwerk dat sterftecijfers analyseert. In Nederland stierven in juni 480 mensen meer dan anders. De onderzoekers bekeken de cijfers van 27 landen. Ze zien geen andere oorzaak dan de hitte als gevolg van klimaatverandering, zo schrijft het Nederlands Dagblad.
2: Het is ongebruikelijk om dit soort oversterfte te zien in deze tijd van het jaar, zegt een arts. Het is heel hoog. De krant vraagt zich af of de overleden mensen ook zonder een hittegolf deze zomer zouden zijn gestorven. Dat is niet waarschijnlijk, zegt een hoogleraar thermofysiologie. Uit onderzoek blijkt dat 95% zonder de hitte niet was gestorven. Naast leeftijd speelt mee of mensen kampen met hartfalen of ademhalingsproblemen.
12: Het aantal AI-bedrijven groeit hard. Nederland heeft er inmiddels bijna 2000, maar blijft daarmee achter bij omliggende landen zoals Duitsland. Dat blijkt uit een analyse van Rank My AI. En dat is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, meldt het FD.
2: Bovendien zijn Nederlandse AI-bedrijven relatief jong en klein, zo blijkt verder. De kracht van Nederland is vooral de ontwikkeling en implementatie van AI-toepassingen voor andere organisaties, zoals de bouw van dataplatforms. Ze zijn sterk gericht op advies en de ontwikkeling van AI-tools.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dirty Work van Steely Dan. In Brussel zijn deze week alle ogen gericht op onze klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra. Want later deze week komt hij met een plan om de Europese klimaatregels aan te passen. In dit geval zijn het de regels van het ETS. Dat is het systeem waarin bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Het ETS geldt als de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid en moet bedrijven stimuleren om te vergroenen. Ik ga erover spreken met de eurocommissaris Wopke Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vandaag staat Frankrijk zodanig in de fik dat zelfs de belangrijkste snelweg naar een zonnige vakantie is afgesloten. Volop hittegolven, temperaturen, koers, bosbranden. Klimaatverandering laat zich meer dan ooit echt voelen. Ziet u dat ook zo?
1: Absoluut. En helaas gaat het nog veel erger worden. Want we zien dat nu op een aantal plekken letterlijk brandhaarden in Europa. Maar ga er maar vanuit dat dat helaas het nieuwe normaal is.
0: Ja. Toch is dan, om meteen te gaan naar het plan waar we het over moeten hebben, de verwachting dat u deze week met een plan komt waarbij bedrijven langer de tijd krijgen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het lijkt er dan toch een beetje op dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, die tijd hebben we niet en we gaan ook wat anders doen. Dus wat eigenlijk de essentie van het plan is, is om aan de ene kant inderdaad bedrijven toe te staan om gebruik te maken van een zekere flexibiliteit in het systeem. En die is er in het verleden ook geweest. En daar willen we in ieder geval in zekere zin mee door. Maar dat is een belangrijke maar. In het verleden was het zo dat er helemaal niets in Europa geïnvesteerd hoefde te worden om dan ook te zorgen dat die bedrijven decarboniseren. En wat essentieel is wat mij betreft, is dat we die zwakte ondervangen en ervoor zorgen dat die zogenaamde vrije rechten, free allowances hier in die jargon die bedrijven nu krijgen, dat ze die alleen krijgen als ze in Europa in decarbonisering, dus in vergroening investeren. Want dan ga je ook daadwerkelijk werk maken van industriële vergroening in Europa.
0: Oké, dus er zitten, als ik het goed begrijp, twee kanten aan het verhaal. De ene kant is, bedrijven moeten rechten hebben om CO2 uit te stoten. Die konden ze voor een deel gratis krijgen. En daar was niet de voorwaarde aan verbonden dat ze dan vervolgens ook in Europa moesten vergroenen?
1: Nee, eigenlijk zijn er twee zwakheden als je het nou hebt over conditionaliteit in het systeem op dit moment. Het ene is precies wat u net beschrijft. Dus er zijn te weinig verplichtingen, wat mij betreft in ieder geval, voor bedrijven om ook werk te maken van investeringen in decarbonisering in Europa. De tweede mismatch zou je kunnen zeggen, is dat het overgrote deel van het geld dat dit systeem genereert, dat gaat terug naar de lidstaten. Ongeveer 80% van het geld wat bedrijven dus ophoesten, gaat terug naar de lidstaten. En als je dan vervolgens kijkt waar lidstaten dat dan uitgeven, dan zijn dat allerlei dingen, maar niet het vergroenen van hun industrie. En ik begrijp dus ook de bedrijven wel die zeggen, ja, we hebben altijd afgesproken dat dit niet een belasting was. Dit was iets wat we zouden doen om te helpen met duurzame energie. Met goedkopere duurzame energie. Met vergroenen van de chemische industrie of de staal of wat dan ook. Dus ja, mogen we ook even wat verwachten van de nationale regeringen. En ik denk dat dat echt een reële vraag is vanuit het bedrijfsleven.
0: Ja, want het beeld is een beetje, er zijn landen die nog heel erg afhankelijk zijn van fossiele industrie. Italië, Polen. Dat de druk om deze regels aan te passen van dit ETS-systeem, dat die vooral van die landen komt. Klopt dat?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende landen die hele verschillende posities hebben. Overigens ook bedrijven hebben hele verschillende posities. Soms zelfs binnen een industrie. Tata Steel uit Nederland heeft expliciet gemaakt, ga nou door met het systeem, ga door met de ambitie. Maar er zijn ook spelers in exact diezelfde industrie die niet zo'n soort afspraak hebben met hun nationale overheid als waar Tata Steel aan gewerkt heeft, die precies aan de andere kant van de medaille zitten. Dus je hebt een zeer divers landschap. En de crux wat mij betreft is dus om te zorgen voor veel klimaatambitie, ook flexibiliteit, maar dan wel met conditionaliteit daaraan gekoppeld.
0: Ja. En hoe complex is het nu al voor u? Ik bedoel, door wie wordt u op dit moment, door welke lobbyisten wordt u vooral suf gebeld?
1: Nou, heel eerlijk, dat gaat aan de lopende band. Ik heb letterlijk van honderden bedrijven gehoord, van alle lidstaten. de meeste meerdere keren. Soms alleen, soms in gezamenlijkheid, soms via de telefoon, soms in formele brieven. En echt honderden bedrijven die hebben geschreven waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we ermee doorgaan. Of waarom we op een pauzeknop zouden moeten drukken. Dus helemaal de andere kant van het politieke spectrum. En vaak wordt dat verklaard precies door wat u net beschreef. En als je kijkt naar Europa, dan zie je dat met name Zweden, Finland en Denemarken, die hebben heel sterk gedecarboniseerd al. Ja. En die hebben lage energiekosten, omdat ze heel sterk hebben geïnvesteerd in renewables, maar overigens ook in nucleair. Als gevolg hebben ze veel lagere energieprijzen en zeggen ze, jongens, vooruit met de geit.
0: Ja.
1: U noemde zelf al Italië. Dat is het land wat het meest afhankelijk is van fossiel wat van buiten komt. En wat dus op een heel ander punt zit in die transitie. En dan heb je overigens nog grote verschillen ook tussen alle andere landen. Want Europa is weliswaar een unie, maar ook zeer, zeer divers. Zeker op het gebied van industrie en economie.
0: Ja, maar als u dus nu toch bedrijven dan ook meer tijd geeft om te vergroenen. Zwicht u dan niet toch een beetje voor die landen die daar tot nu toe te weinig aan gedaan hebben? En straft u niet die landen die juist, u noemde Zweden, Finland, enorm op duurzaamheid hebben ingezet?
1: Nee, dat zullen we dus ook echt niet doen. Dus u zult zien dat de klimaatambitie van 2030 tot 2040 groter zal zijn dan de klimaatambitie van 2020 tot 2030. Dat kan ook niet anders, want vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt over die zogenaamde klimaatwet. En hebben we afgesproken dat we in 2040 90, sommigen zullen zeggen 85% van de emissies in Europa gereduceerd moeten hebben. En dit voorstel moet per definitie daarmee in lijn zijn. Dus daarmee ligt er ook zeg maar een vloer in de minimale ambitie die dit voorstel zal hebben. Dus wat je ongetwijfeld gaat krijgen na vrijdag is dat de ene kant van de familie buiten boord gaat hangen en gaat zeggen, ja, maar dit is bij lange na niet ambitieus genoeg. En andere mensen gaan roepen dat dit ten koste gaat van de industrie enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat we een voorstel kunnen maken wat echt recht doet aan het enorme klimaatprobleem wat we hebben. Wat daarnaast een belangrijke impuls kan geven voor industriële investeringen in Europa die goed zijn, ook voor het bedrijfsleven.
0: Maar goed, dat is misschien precies het punt waar mensen een beetje over struikelen. Nu zijn het de energieprijzen, waardoor u zegt, ja, we moeten dat toch met elkaar in balans zien te brengen. We moeten toch dat midden zien te vinden. Volgende keer is het misschien de concurrentiepositie ten opzichte van Amerika, waar het klimaatbeleid eigenlijk helemaal op de schop gaat. Zo is er altijd wel wat. En we begonnen met te constateren dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, maar ik zeg ook echt wat anders. Dus ik ga ook niet proberen om een soort gulden midden te vinden tussen die twee polen. He, wat ik probeerde uit te leggen of probeerde te benadrukken is dat je hier correlatie en causaliteit voor het bedrijfsleven niet met elkaar moet verwarren. Dus ik zeg ook tegen al die bedrijven die zeggen, ja, maar dit komt allemaal, alle ellende die komt door dat ETS-systeem. Daartegen zeg ik nee, het klopt dat we een economisch probleem hebben. Dat gaat over te veel regels. Dat gaat over te hoge energieprijzen. Dat gaat over te weinig innovatie, te weinig Europese markt. Allemaal waar. Maar als je vervolgens probeert ETS een schop te geven, ja, dan schop je toch echt het verkeerde beest. Want die energieprijzen die worden maar voor een heel klein stukje gedreven door die ETS-prijs. Het heeft er gewoon mee te maken dat wij in Europa een dramatische afhankelijkheid hebben op het gebied van fossiele energie. Wij importeren ongeveer 80% van al ons gas. Ik geloof meer dan 95% van onze olie. Dus wij zijn aan de genade van de wereldmarkt overgeleverd. En je ziet dus ook precies dat die landen die wel in nucleair hebben geïnvesteerd, die wel in elektrificatie hebben geïnvesteerd, die wel in zon en wind hebben geïnvesteerd, zoals Zweden, Denemarken en Finland, overigens ook Spanje en Portugal, die hebben veel lagere prijzen. Dus dat is uiteindelijk voor het hele continent de weg uit dit moeras.
0: En u belooft die landen dat wat u vrijdag gaat voorstellen niet iets is wat het juist de landen die dat niet gedaan hebben iets makkelijker maakt.
1: Integendeel, nogmaals, de ambitie die zal het komende decennium groter zijn dan het afgelopen decennium. Die zal in lijn zijn met de klimaatwet die we vorig jaar hebben afgesproken. En met die 90% is Europa het meest ambitieus ter wereld op het gebied van klimaat. Maar we moeten er wel voor zorgen, en dat is de andere kant van de medaille, dat dat geld ook gaat werken voor die Europese industrie. Dus meer geld terug naar

0: zijn dan het afgelopen decennium. Die zal in lijn zijn met de klimaatwet die we vorig jaar hebben afgesproken. En met die 90% is Europa het meest ambitieus ter wereld op het gebied van klimaat. Maar we moeten er wel voor zorgen, en dat is de andere kant van de medaille, dat dat geld ook gaat werken voor die Europese industrie. Dus meer geld terug naar decarbonisering. Dat moeten bedrijven zelf doen. Maar dat moeten ook lidstaten doen.
1: Goed. Dan gaan we zien wat er de komende maanden met uw plannen gaat gebeuren in die ingewikkelde molen van Europa. Dank u wel, meneer Hoekstra.

0: Nona heette die mevrouw. What a way to die. Morgen gaat Gus onder de hamer. En Gus is een 11 meter hoge dinosaurus, een T-Rex, maar wel heel erg dood en als skelet. Op die veiling in New York moet Gus zo'n 30 miljoen opbrengen, want de allerrijkste staan tegenwoordig in de rij voor een eigen dinosaurus-skelet. Wetenschappers maken zich daar zorgen over, want blijft er dan wel iets over voor musea en universiteiten? Ik ga erover spreken met paleontoloog en promovendus Pascha van Bijlert van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, het veilinghuis dat Gus op de markt gooit roept van één van de compleetste T-Rex-skeletten ooit gevonden. Dat klinkt heel bijzonder. Is het dat ook?
1: Als het echt zo compleet is als dat te zeggen, zou het heel bijzonder zijn.
0: Ja.
1: Een van de problemen met dit soort veilingen is natuurlijk dat het in je eigen best wil is om altijd te claimen dat het de meest complete, de meest grote, de meest gevaarlijke T-Rex ooit gevonden is.
0: Ja.
1: Dus een wetenschapper zou meestal niet in dat soort subjectieve termen gaan strooien. Alhoewel, compleet is natuurlijk niet subjectief. Maar Er is geen wetenschapper die dit allemaal heeft gecontroleerd.
0: Oh nee, want zijn er überhaupt wetenschappers aan dit skelet te pas gekomen?
1: Nou, ze hebben waarschijnlijk hun eigen experts. En dat zijn natuurlijk wel wetenschappers, in zekere zin. Maar het idee van dit soort wetenschappelijke vondsten zou moeten zijn dat het open is voor andere wetenschappers om te controleren wat je uit je onderzoek krijgt.

0: Ja.
1: En dat is ook het grote probleem. Als je zoiets dus veilt, kan het niet meer.
0: Als je zoiets veilt, kan het niet meer. Nee, want.
1: Nee. Want, ja. Ja,
0: nee, want wat gebeurt er dan meestal? Een rijke sheik uit de olielanden, Ali bin Flintstone, die koopt deze dinosaurus. Wat gebeurt er dan mee?
1: Dan, in het beste geval komt hij in een museum terecht. En dat is een paar jaar geleden gebeurd met een bekende T-Rex, die heette Stan. Die is toen in het Natuurhistorisch Museum van Abu Dhabi terechtgekomen.
0: Ja.
1: Dat is het beste geval, maar in het ergste geval komt hij in iemands villa te staan. Ik weet niet waar hij hem dan plaatst, want ik heb zelf niet de ruimte voor een T-Rex in mijn woonkamer.
0: Nee, zijn we wat
1: maar dan zet ze hem gewoon ergens neer en dan is hij gewoon verloren voor de wetenschap.
0: Ja. En dan kan dus ook niemand meer controleren of het inderdaad waar is dat het meest complete is. Morgen moet hij 30 miljoen euro opbrengen. Wie gaat daaraan verdienen eigenlijk? Wie strijkt dat op?
1: Ja, dus dit is een beetje. Dit soort veilingen zie je meestal alleen met Amerikaanse dino's. En dat is voor een belangrijke reden. Namelijk, in Amerika is het zo dat als jij landeigenaar bent, je hebt daar landrechten en mineraalrechten. Ik weet niet meer precies waar dino's onder vallen, maar onder een van de twee. Mm-hmm. Dus als jij die rechten in hand hebt van dat stuk land, dan mogen alle dino's die jij vindt, mag je in principe verkopen.
0: Mm.
1: Dus hoe dit vaak gaat, is dat dan geïnteresseerde partijen gewoon een grote ranch-eigenaar benaderen. Dat is iemand die bezit percelen land zo groot als de provincie Utrecht, waar dan zijn koeien op rondlopen.
0: Ja.
1: En die vragen hem gewoon van, mogen wij op zoek gaan naar dino's? En in dit geval mogen we het daarna gaan veilen. En dan krijgt zo'n landeigenaar een deel van de opbrengst.
0: Oké. Okay. En wie zijn wie zijn die geïnteresseerde partijen dan? Want zijn dat geen wetenschappers? Zijn dat geen archeologen dan?
1: Nou, dus dat kunnen paleontologen zoals ik zijn. Ja. Dus wij gaan met Museum Naturalis gaan wij regelmatig naar Amerika. Maar dan is de afspraak eigenlijk anders, want wij gaan zoiets niet veilen.
0: Hmm.
1: Als je als commerciële partij daarheen gaat, dus Naturalis wil die dingen opgraven en dan in het museum tentoonstellen. En daardoor is het beschikbaar voor de wetenschap.
0: Hmm.
1: Als je er als commerciële partij heen gaat, dan is natuurlijk je eerste doel is gewoon heel veel winst maken.
0: Ja.
1: En als het even mee zit, dan komt hij alsnog terecht bij een museum. Want die mensen zijn de kwaadste niet. Het is niet dat ze dit willen voorkomen dat het voor de wetenschap beschikbaar is. Maar dat is niet zo'n prioriteit.
0: Hmm. Want dus er zijn dus commerciële bedrijven die dit soort skeletten opgraven. Dat betekent dat er een markt voor is. Ziet u die markt? Ja.
1: Ja, het is zeker een businessmodel. Je hebt heel veel commerciële partijen die dit nu doen. Ja.
0: Ja. Nou zei u daar straks, als je mazzel hebt, komt het in een museum terecht en dan kan je er misschien onderzoek naar doen. Als een van de superrijken u uitnodigt van kom gewoon onderzoek doen. Hij staat weliswaar bij mij thuis, maar jullie mogen er naartoe. Gaat u dat dan doen?
1: Hier hebben we als paleontologen internationale afspraken over gemaakt dat we dit eigenlijk niet doen.
0: Hmm.
1: Nee, want je bent dan ten eerste ben je een beetje onderhevig aan de liefdadigheid van iemand met heel veel vermogen. En dat is natuurlijk niet heel goed voor de objectiviteit van je onderzoek. Maar zo iemand kan natuurlijk ook besluiten van jij mag wel komen. En jou mag ik niet, want jouw kapsel staat er niet aan of zo. En dan zijn je claims gewoon niet controleerbaar. Dan kan één onderzoeker kan van alles zeggen. En een van de belangrijkste grondbeginselen van de wetenschap is dat jouw claims falsifieerbaar moeten zijn. Dus iemand moet er naar kunnen kijken en het in theorie onderuit moeten kunnen halen.
0: Ja.
1: Anders is het niet een waardevolle claim.
0: Nee. Dus best zorgelijk dit. Wat moeten we eraan doen, tot slot?
1: Dat is heel moeilijk om iets over te zeggen. Want ik vind natuurlijk dat belongs in een museum. Maar in dit geval, als mensen er zoveel geld voor willen bieden, dan gaan andere mensen er zoveel geld voor vragen. Dus misschien is de vraag eerder, waarom kan het in andere landen niet? Dat is omdat die regels hebben over wat er gebeurt als iets van wetenschappelijk belang wordt gevonden. Dus als je in Nederland een mooi fossiel vindt, echt een heel belangrijk fossiel, dan wordt het eigendom van de staat. Dat staat ook voor hele belangrijke archeologische vondsten. En dat geldt in heel veel landen zo. En dat geldt in Amerika niet. Dus ze zouden in principe de wet kunnen veranderen.
0: Ja.
1: En dan heb je dit niet meer.
0: Goed, nou ja, ik heb zomaar het gevoel dat onder deze Amerikaanse regering niet gaat gebeuren. Maar we blijven hopen voor de toekomst. Hartelijk dank, paleontoloog Pasha van Bijlert. Door meteen met het volgende onderwerp. Iran en de Verenigde Staten staan elkaar weer naar het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst gepubliceerd. En dat is bedoeld als wraak voor de liquidatie van de opperste leider, Ayatollah Khamenei. Bovenaan staat de Amerikaanse president Donald Trump, op de voet gevolgd door de Israëlische premier Netanyahu. En daarna volgen nog andere leden uit de Amerikaanse en de Israëlische regeringen. En Europese leiders als Meloni, Starmer, Macron en Merz. De Amerikaanse president Trump is er niet van onder de indruk, want hij gooide vandaag weer wat olie extra op het vuur met een maritieme blokkade van Iran en door aan te kondigen dat de Verenigde Staten de straat van Hormuz gaan controleren en geld gaan vragen voor schepen die de straat passeren. Bij mij in de studio is Damon Golritz, Iran-deskundige van het Haagse Instituut Geopolitiek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, eerst even dat laatste. Trump die zegt, we gaan de blokkade van Iran weer instellen. Hè. Schepen naar Iran mogen er niet meer door. En we gaan geld vragen voor de schepen die er wel doorgaan. Hoe gaat Iran daarop reageren, denkt u?
2: Nou, dat is natuurlijk een bevestiging van datgene wat Iran zou willen. Hè? Iran zegt dat ook al. Alleen Iran heeft het over ongeveer 10 tot 20 keer minder dan wat Trump nu beweert.
0: Iran had het bedoelt, Iran wil ook tol gaan hebben.
2: Ja, exact. Ja. Maar niet nu, pas later. Iran wil het nu vooral in de gaten houden. Het gaat eigenlijk om een strategische macht over de straat van Hormuz, die dan niet meer teruggaat naar voor de oorlog. Maar ik denk dat we eigenlijk aan de vooravond staan van een hele grote oorlog in het Midden-Oosten. Ik denk dat vanavond grote aanvallen zullen zijn op Iran. Ik denk dat een andere nucleaire installatie van Iran wordt aangevallen. En ik denk dat dit weekje gaat duren.
0: En waarom denkt u dat?
2: Nou, omdat Trump dat zegt. Mm. En ten tweede, hij heeft het ook aangekondigd.
0: Hij heeft vaker gezegd, we gaan Iran vannacht heel hard aanvallen. En dan, ja, ik zou er niet willen wonen en het risico lopen om iets op mijn hoofd te krijgen. Maar dan leek het toch ook wel weer mee te vallen. Maar u verwacht echt dat het gaat escaleren?
2: Ja, ik denk dat het gaat escaleren. Wat je ook ziet is dat nu Saudi-Arabië na 10 jaar zo'n beetje, of een paar jaar in ieder geval, met de Houthis van Jemen in een soort van een tit voor tat staat. Dat Iran heeft gedreigd om de straat van Bab el-Mandab, dat is in de Rode Zee, om die af te sluiten.
0: Aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland.
2: Exact. Ja. Ik denk dat het gaat escaleren. En als het gaat escaleren en het zo zou zijn dat, kijk, dat de MOU, dat Memorandum of Understanding, is voorbij.
0: Ja. Dat heeft Trump vorige week ook zelf gezegd.
2: Hoor. Juist.
0: Met dit tuig praten we niet meer. Ja.
2: En los van wat hij zei, wat hij gedaan heeft, is dus die aanvallen hebben toch gezorgd dat het geen zin meer in. Ik kan niet meer ervan uitgaan dat er onderhandelingen zijn. Dus ik denk dat er een enorme, toch wel aanvallen zullen komen. En als het zover is, en dat is wel een beetje gebeurd hoor, dat de infrastructuur van het land wordt aangevallen. Er is bijvoorbeeld een brug in het noorden aangevallen. In het zuiden van Iran is er een energieinstallatie aangevallen. Als dat zo is, en Iran gaat vergelden, en Iran heeft eigenlijk gewaarschuwd, dat betekent dat de Perzische golfstaten worden aangevallen.
0: Mm-hmm.
2: Die zijn afhankelijk van hun ontziltingsapparaten. Drinkwater, 80 tot 90% van hun drinkwater komt uit de ontziltingsapparaat. Ja, dan krijg je gewoon een hele catastrofe.
0: Ja, want tot nu toe is dat nog niet echt gebeurd, die ontziltingsinstallaties.
2: Nog niet.
0: Nee. Nog niet.
2: Die van Iran wel trouwens.
0: Ja, door de Amerikanen, ja. Dat was kennelijk tot nu toe een soort rode lijn, maar u denkt dat Iran daar dan nu overheen gaat?
2: Ik denk dat als Iran wordt aangevallen op installaties en op infrastructuur, wat Trump heeft gezegd, dat het wel die kant op gaat.
0: Ja. Wat zegt dat over de machthebbers op dit moment in Iran? Dat was vorige week, dit is allemaal begonnen toen een olietanker beschoten werd in de straat van Hormuz door Iran. Daarvan werd gezegd, ja, eigenlijk wil de Iraanse leiding dat niet. Eigenlijk is het de revolutionaire garde die dan een beetje saboteert en zo'n aanval doet en daarmee dat akkoord opblaast. Zo'n dodenlijst, hè?
2: Ja, ja.
0: Ik bedoel,
2: ja.
0: Is dat ook weer een voorbeeld van radicale fracties in Iran die provoceren?
2: Ja, ik geloof niet zo heel erg in het concept van dat je in Iran twee groepen hebt. De zogenaamde haviken en de zogenaamde gematigden. Dat de hele radicalen zijn en dan vervolgens gematigden die dan geen oorlog willen enzovoort. Ik denk dat dat verschil van mening aanwezig is. Maar over strategische onderwerpen, wel of niet dialoog met de VS, wel of niet aanvallen van schepen enzovoort, dat daar toch wel in Iran een bepaalde strategische keuzes wordt gemaakt. En afhankelijk van in wat voor situatie wij zitten, zit Iran in een onderhandelingsmodus, of zit Iran in een oorlogsmodus, wat nu het geval is, dan zal de hardliners, die zullen dat overnemen. Die zullen dan op die manier laten zien, net als met die hitlist waar je het over had, die zullen dat overnemen om te laten zien, wij zijn nog steeds heel machtig. En op die manier proberen met, het heeft ook een Arabisch woord voor, het komt ook in het islamitische shiïsme naar voren. Het heet al-nasoberob, met andere woorden, het zaaien van angst en van terreur zorgt ervoor dat je vijanden zullen zich genoodzaakt voelen om toe te geven aan jouw macht. Dat is een manier.
0: Ja.
2: Afhankelijk wat voor situatie we hebben, op dit moment is het oorlog, dan zie je dat diegene die dus het hardst roept, zijn de hardliners.
0: Ja. En hoe serieus moeten we dan zo'n hitlist nemen? Hij is gepubliceerd door een krant in Iran. Dit is volgens mij niet een officiële mededeling van de Iraanse overheid geweest. Want deze lijst komt van ons. Er was sprake van dat Donald Trump niet met zijn mooie nieuwe vliegtuig mocht vliegen, omdat er misschien een Iraanse aanslag op hem gepleegd zou worden. Hoe serieus moeten we het allemaal nemen?
2: Ja, en Israël had inlichting via Wall Street Journal naar voren gebracht dat er plannen zijn, complotten om hem te vermoorden. Ik denk dat je dat wel natuurlijk serieus moet nemen, want er staan ook Europese leiders erop, hè?
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd denk ik niet dat Iran de middelen ervoor heeft om dat te kunnen uitvoeren. Het heeft wel een heel belangrijk doel. En dat is dus via media, zoals dit gesprek, angst zaaien. Zorgen ervoor dat Iran op die manier met terreur en met angst zaaien. Dat hebben we natuurlijk met Islamische Staat ook gezien, hè? 10 jaar geleden. Op die manier ontstaat een soort angst, waardoor de leiders die gaan contact opnemen, de ambassades gaan contact opnemen, en dan komen gesprekken, en dan kunnen de zogenaamde diplomaten zo meteen zeggen, kijk, met ons moet je praten, met ons moet je deal maken.
0: En waarom staan die Europese leiders er eigenlijk op? Want die krijgen van Trump weer op hun kop omdat ze hem niet geholpen hebben.
2: Nou ja, vandaag heeft Groot-Brittannië heeft de Revolutionaire Garde op de terreurlijst gezet. Daarvoor heeft de Europese Unie dat gedaan, de Revolutionaire Garde op de terreurlijst gezet. Het is eigenlijk een manier van Iran om hetzelfde te doen. Op terreurlijst zetten van Iran. En op die manier eigenlijk ervoor te zorgen dat in de media, vooral westerse media, daar aandacht voor komt.
0: Nou, daar hebben we dan mooi aan bijgedragen vanavond.
2: Weet je wel.
0: Ja, goed. Hartelijk dank voor uw analyse. Graag. Niettemin hoop ik echt dat u ongelijk hebt.
2: Ik ook. Ja, okay. Ik ook. Graag gedaan.
0: Boris, dank u wel.

0: Ja, we lopen door de straten van de Nederlandse stad. Dat hoor je meteen, want De Kok met C-O-C-K. Dat was de iconische introductie van de bekendste regisseur van Nederland. U hoorde hier de begintune van de televisieserie die over hem gemaakt werd. Naar de boeken van de hoofdpersoon van de Baantje-reeks. Maar die spelling zal er inmiddels bij de meesten wel in zitten, want morgen komt alweer het 99ste boek uit in die detective-serie. En later dit jaar komt er zelfs een nieuw seizoen uit van die gelijknamige televisiebewerking. Hoe blijft Baantje na bijna 100 boeken nog steeds zo populair? Ik ga het vragen aan Baantjeschrijver Peter Reumer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, morgen komt dus jouw allernieuwste Baantje uit. Kun je een tipje van de sluier oplichten zonder te veel te spoilen? Wat is er nu weer aan de hand?
1: Ja, dit deel heet De Kok en Moord in de Praktijk.
0: Ja.
1: Er wordt een huisarts gevonden in zijn praktijk en die is om het leven gebracht. En dat zet weer een hele hoop situaties in werking en de kok moet uitzoeken wie dat gedaan heeft en waarom het zo gebeurd is.
0: Ja. Dat laatste is een bekend patroon. Je schreef al 29 van die 99 Baantje-boeken. De oorspronkelijke schrijver, Appie Baantje zelf, had natuurlijk een politieverleden waar hij uit kon putten. Maar hoe kom jij steeds weer op een nieuwe plot?
1: Dat haal ik uit het leven om mij heen.
0: Hmm. Hoe is het met je huisarts?
1: Dat zal ik je vertellen.
0: Okay.
1: Mijn huisarts nam afscheid als huisarts. En had besloten dat al zijn patiënten die van hem afscheid namen een donatie moesten geven voor zo'n laatste wensambulance. Weet je wel, dat je mensen die op een sterfbed liggen nog even naar de zee laat kijken of de hertjes op de Veluwe.
0: Ja.
1: En dat had hij gedaan. En een half jaar later zijn mijn vrouw en ik in Italië en zien daar een restaurant en dat heet Balm. En mijn huisarts heette Balm. Dus wij maken een foto daarvan en sturen dat naar hem. En hij zegt, ja, jullie dachten dat ik dat geld had besteed aan een ambulance. Maar ik heb er een restaurant van gekocht in Italië, wat een grapje was.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik wel, dat is een plot.
0: Mm.
1: En dat is het begin van dit boek geworden.
0: Ja.
1: Dus sta je de hele dag aan.
0: Je staat de hele dag aan, ja. Ga je ook research doen in politiedossiers en zo om daar inspiratie op te doen? Of
1: nee.
0: Laat je het een beetje komen, de werkelijkheid?
1: Kijk, ik zeg altijd, Baantje is een sprookje. Het heeft niets met de werkelijkheid te maken. Het lijkt een beetje de werkelijke wereld, maar het is een totale andere wereld. En als je een moord moet oplossen in 150 pagina's, daar doen ze vaak 6-7 jaar over, begrijp je? Dus die realiteit valt niet te vatten in een boek.
0: Nee. Er verschenen ook 12 seizoenen van Baantje op televisie. Daar schreef jij de scripts voor. De kok werd...
1: Nee, dat is een grote vergissing.
0: Oh.
1: Ik heb de serie bedacht. En serie geproduceerd.
0: Ja.
1: Als producent. En ik heb slechts een enkel scenario geschreven.
0: Oké. Okay. Het is volgens mij geen vergissing dat De Kok werd gespeeld door je vader, Piet Reumer.
1: Dat klopt dan weer.
0: Heb jij hem nog steeds voor ogen als je schrijft?
1: Ja, dat is wel grappig. Het is zo dat Appie Baantje heeft De Kok gecreëerd en uiteindelijk werd het een symbiotische relatie. Die gingen steeds meer op elkaar lijken. Zelfs zo sterk dat Appie ook het renommee van De Kok overnam als een hele knappe politieman. Mm. Wat hij nou ook niet was. Maar goed. Mijn boeken zijn eigenlijk gebaseerd op de serie. Dus ik zie altijd de kok van de serie voor me. Dus mijn vader zit inderdaad elke dag dat ik zit te tikken, zit hij naast me op de bank.
0: Ja. En er komt ook een 13e seizoen van de televisieserie. Schrijf je daaraan mee?
1: Nee, daar heb ik maar dan ook helemaal niets mee te maken.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Ja. Het plan was om dat op basis... om dat op basis te doen van mijn boeken. Waardoor je dus die was een aangepast aan de tijd en noem maar op.
0: Ja.
1: En dat wil zeggen dat dan de uitgeverij de licentie van die boeken moest gunnen aan en de Mol in dit geval, of de Mol.
0: Ja.
1: En dat is niet gelukt in de onderhandelingen. Dus zij zijn teruggevallen op de oude Baantjes.
0: Oké.
1: Okay, maar ik sta er verder buiten. Want
0: de oude Baantje boeken, ja.
1: Ik ga niet over de rechten, ja.
0: Nee, vind je dat jammer?
1: Ja, natuurlijk. Ik had het wel heel erg leuk en ook eervol gevonden als ze mijn boeken waren gaan verfilmen. Maar Ja, het had me ook een zomer vol stress opgeleverd, zou ik je zeggen. Dus ik heb het nu een stuk rustiger dan wanneer ze dat wel gedaan hadden.
0: Oké, het toont wel aan dat er ook nog weer een nieuwe televisieserie aan... dat baantje, om het plat te zeggen, nog steeds verkoopt. Hè? Merk je dat in de verkoop van jouw boeken? Is die nog steeds populair?
1: Ja. Ja, je mag dat plat noemen, maar ik vind het wel prettig, hoor.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Wij zien inderdaad door de jaren heen, tegen de trend in, zal ik maar zeggen, dat er toch...
0: De trend in boekenvak, bedoel je?
1: Ja, waar de oplages naar beneden gaan, zie ik hem toch wel stijgen elk jaar. En dat heeft ook te maken met het feit, kijk, met baantje denken ze altijd dat het is voor oude mensen of zo.
0: Ja.
1: Er komt ook wel eens iemand naar me toe die zegt, Heumer, ik heb de hele serie.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel jonge lezers. En voor wie het een blijkbaar ook een leuke, aanvaardbare wereld is. En dat groeit, ja, dat groeit. Ja.
0: En hoe merk je dat het jongere lezers zijn? Krijg je daar reacties van?
1: Ja, je hebt ook heel veel blogs tegenwoordig.
0: Ja.
1: En Frilzoon bijvoorbeeld, dat is er zo één. Er zijn er een heleboel. En ja, daar staan gewoon recensies op. En vaak ben ik heel blij met die recensies.
0: En ja, maar het is toch, het is toch eerder mijn wereld als 73-jarige boomer dan de wereld van jongeren van tegenwoordig. Wat is dan de aantrekkingskracht, denk je?
1: Nou, dat is en blijft het geheim van het succes van Baantje. Ik heb er een podcast over gemaakt met mijn zoon Job. Maar ik wil je hier wel op deze late avond vertellen.
0: Ja, die heb ik helaas gemist, dus vertel.
1: Maar het geheim van het succes van Baantje is de kok. En dat is een figuur die stijgt over, net zoals als Maigret of Poirot, zo'n grote buitenlandse collega's, stijgt boven alles uit. En jong en oud, dat maakt niet uit. Na de Baantje-serie werd ook voor het eerst weer in die tijd, hè, jaren 90 van de vorige eeuw, door de hele familie gekeken.
0: Mm-hmm.
1: Dus de bank zat vol. Dus het was van mannetje van 9 tot een vader van 49. Iedereen keek naar opa en oom, keek ook. Dus blijkbaar heeft hij de kok een aantrekkingskracht die niet leeftijdsgebonden is.
0: Mm.
1: En wat het precies is, dat weet ik niet. Ik probeer het zo goed mogelijk in stand te houden.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een opzienbarend feit. Als Appie Baantje iets goed gedaan heeft in zijn leven als schrijver, is het creëren van het karakter van de kok.
0: Ja.
1: Dat is zijn grote verdienste.
0: En voor jouzelf, de aantrekkingskracht, ga je met evenveel enthousiasme zometeen aan het 100ste boek beginnen?
1: Ik zal je iets verklappen deze late avond.
0: Verklap.
1: Ik ben al begonnen.
0: Je bent al begonnen.
1: Nee, dat moet altijd vroeg gebeuren. Ja hoor, echt waar. En ik zal je zeggen, als ik dat niet meer heb, dat enthousiasme om te beginnen, want ook ik ben een 73-jarige boemer, dan stop ik er subiet mee. Als het publiek zegt, we hebben het wel gezien, dan stop ik er subiet mee. Maar het is nog zo leuk om de kok een moord te laten oplossen in weer een andere wereld, weer een andere omgeving. Amsterdam kent zoveel aparte werelden en omgevingen, waar ik weer karakters kan bedenken die daarbij komen. En nee, ik vind het nog steeds een vreugde om te doen. En ik ga gewoon door met nummer 100, zodat wij in januari volgend jaar trots kunnen zeggen, dit is de langstlopende serie in de wereld, met één en dezelfde hoofdpersoon in de hoofdrol.
0: We zien er naar uit. Kan je nog een heel klein tipje dan opleveren van wie gaat er dood in nummer 100?
1: Wat ik je kan zeggen in nummer 100, het speelt zich af een artis.
0: Oké, er gaat een dier dood.
1: Ja, ongetwijfeld ook, maar niet alleen.
0: Daar laten we het bij. Daar laten we het bij. We zitten nu al op het puntje van onze stoel. Dankjewel, Peter. Maar dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried de Jong.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Gons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
2: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
3: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: NPO Radio 1.
6: Middernacht, het begin van dinsdag 14 juli. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO.
7: Nooit meer slapen. De Vriezen.
8: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn vader was een van de eerste mensen uit Suriname die in Nederland kwam studeren. Hij keek om zich heen en zag dat klassieke muziek zo'n rol speelde. En toen dacht hij, dat hoort bij mijn ontwikkeling. Mijn oren waren meteen gespitst toen ik Al dit Hunker dat hoorde zeggen in de 3e aflevering van haar nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Een reeks waarin ze zich door experts mee laat nemen in het werk van onder andere Dvorak, Arvo Pärt en Astor Piazzolla. Al dit Hunker, ex-jeugdjournaalpresentatrice door veel van mijn leeftijdgenoten om die reden een waar icoon genoemd, die was toch van de reggae? Ja, zeker is ze dat. Ze woont zelfs een deel van het jaar op Jamaica. Hoeveel handshakes zou Bob Marley verwijderd zijn van Antonin Dvorak? Misschien kunnen we daar het komende uur wel achterkomen. Al dit Hunker werd geboren in Paramaribo in 1962, toch?
9: Ja, ja. Welkom. In de tijd dat dieren nog spreken konden, Adse.
8: Ja. Ja. Mijn ouders zeiden vroeger altijd tegen mij, klassieke muziek, daar ga je later wel van houden. Net zoals koffie.
9: Ah.
8: Het is allebei niet gebeurd bij mij.
9: Nee, ik hou ook niet van koffie.
8: Nee? Nee. Maar wel van klassieke muziek.
9: Ja, maar ik luister al mijn hele leven naar klassiek.
8: Ja.
9: Dus dat is misschien het verschil.
8: Ja.
9: Ja. Ik wist niet eens dat het klassiek was.
8: Nee?
9: Nee. Pas toen ik ook ging spelen.
8: Met de paplepel ingegoten.
9: Het was gewoon muziek.
8: Ja.
9: Ja.
8: En wat voor klassieke muziek? Wat luisteren jullie thuis?
9: Oh, wat niet. Ik zeg even van Vivaldi tot Mozart via Rachmaninoff naar Russische koren. En alles ertussenin.
8: Ja, het is natuurlijk een beetje een containerbegrip, hè, klassieke muziek. Zeker
9: ja,
8: als je
9: misschien
8: al,
9: wel.
8: Al kijkt naar de eerste drie afleveringen van jullie podcast.
9: Je hebt er al drie gehoord.
8: Ik heb al drie gehoord. Er zijn er pas twee naar buiten.
9: Sneak preview. Ja. Ja, ja.
8: Dat zijn natuurlijk al drie hele verschillende componisten uit, ja. Uit de verschillende delen van de wereld. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen welke componisten jullie graag in deze serie wilden opnemen?
9: Nou, we hebben ons voor een groot deel laten leiden door de zeer beroemde top 400 van NPO Klassiek.
8: Ja.
9: Dat zijn de 400 meest geliefde klassieke stukken.
8: Ja. En waar sloeg jij zelf het meest op aan? Te beginnen van deze eerste drie. Dvorak, Arvo Pärt.
9: Jeetje, dan moet ik nou appels en peren en druiven met elkaar vergelijken.
8: Ja.
9: Dvorak staat dan sowieso op één. Maar ja, dat is omdat ik een grote, grote liefde heb voor zijn muziek. En die twee anderen kan ik niet vergelijken. Piazzolla en Pärt, dat ligt letterlijk, daar ligt een hele oceaan tussen.
8: De wereld ligt daartussen.
9: Ja, ja, ja. Ook muzikaal.
8: Ja, nou, het is wel grappig. Kijk, Piazzolla is in mijn gedachten niet meteen klassieke muziek, zeg maar. Uh-huh. Tango en Zuid-Amerikaanse
9: muziek. Ja, Tango Nuevo, hè?
8: Ja.
9: Ja.
8: En wat maakt het dat het binnen het kader van de klassieke muziek valt voor jullie?
9: Oh, ja, dan ga ik even. Kijk, ik zei nog dat ik niet hoefde na te denken, maar dat moet ik nu dan wel.
8: Ja, tuurlijk.
9: Ik denk toch dat het klanken voor de eeuwigheid zijn. Dat misschien klassieke muziek is. Weet je, we hebben ook popmuziek, waar ik ook erg van hou. Maar dat is toch vergankelijker in de meeste gevallen.
8: Ja.
9: We hebben ook onze klassieken in de popmuziek. Nou, dat is onze top 100 elk jaar. Dat zijn ook klassieken.
8: Luister je met je hart of met je hoofd?
9: Oh nee, met mijn hart en het hele lichaam. Het hoofd doet soms mee. Maar liever niet juist.
8: Nee, want je krijgt in die podcast soms dingen heel technisch uitgelegd.
9: Mm-hmm.
8: En dat is mooi, want die experts die gaan dan
9: vind ik heerlijk.
8: Helemaal over waarom dan
9: Dertsen,
8: het een hobo
9: en, ja,
8: solo is geworden. Dat het eigenlijk een klarinet had moeten zijn.
9: Dat is verrukkelijk.
8: En ja, ja. Vind je dat mooi?
9: Ja, ik vind het. Ja. Ik geloof, we hebben er nu 14 opgenomen. En ik geloof dat ik echt constant met een hele brede grijns op mijn gezicht rondloop. Ook in de auto. Mensen kijken heel raar als ik voorbij rijd. Ik ben zo happy op dit moment met dit. Het is zo leuk om te doen.
8: Ik heb de indruk als ik er naar luister dat jij heel bewust echt gewoon bent gaan luisteren naar de muziek en wat je er zelf van bent gaan vinden, maar de research aan die experts hebt overgelaten en het je laat uitleggen.
9: Dat is precies
8: hoe
9: het is.
8: Heel blanco erin bent gegaan.
9: Ja, eigenlijk zit ik op de stoel van mensen die denken, wat is dat nou, klassieke muziek?
8: Mm-hmm.
9: Dus hier en daar doe ik ook een klein beetje alsof ik iets nog niet wist, om verbazing op te wekken. Want voor die drie heren, Karel, Jacobus en Teun, is dit zo gesneden koek. Die staan niet meer stil bij wat mensen niet weten.
8: Mm-hmm.
9: Dus dat is een beetje mijn rol om dat ook naar boven te krijgen.
8: Ja.
9: Wat mensen niet weten.
8: Ik stond dus stil bij die zin in die derde aflevering. Toen je vertelde over jouw vader die naar Nederland kwam en dacht, die klassieke muziek, dat is belangrijk.
9: Ja.
8: Ja. Mm-hmm. Zei die dat ook tegen je?
9: Nou, toen was ik er nog niet. Dus,
8: maar later?
9: Het is me wel later zo verteld.
8: Ja,
9: maar meer door mijn moeder is het mij verteld.
8: Ja, precies.
9: Want mijn moeder is de babbelaar van de twee. Mijn vader is er trouwens niet meer, maar het is ook iets wat ze samen hebben gedaan. Mijn moeder had het thuis wel meegekregen. Haar vader aspireerde tot hogere hoogte en heeft het ook voor elkaar gekregen. En voor hem was lezen en muziek was al heel belangrijk. Maar bij mijn vader thuis speelde dat helemaal niet. Dus dat ontdekte hij toen hij in Nederland kwam.
8: Maar hij vond het belangrijk om. Ja, waarom vond hij het belangrijk? Hij zegt, het was iets, het was belangrijk in de Nederlandse cultuur. Maar wat zag je er dan in?
9: Nou, zijn studiegenoten die spraken daarover. Ja. Je moet je voorstellen, ik zeg jaren 50 moet het geweest zijn, begin jaren 50. Van die mannen in een mooi pak en dan een sigaar in de hand. En dan praten met elkaar en dan een beetje met de aardappel in de keel ook wel. En dan, kerel, wat vind jij van die nieuwe klanken? Zoiets stel ik me voor. Zo diep heeft hij het nooit verteld, maar dat is een beetje het plaatje dat ik erbij heb. En dat baseer ik puur op één foto die ik van mijn vader ken, met inderdaad niet een sigaar, maar een sigaret nog in zijn hand. En dan zo'n jaren 50 pak. Ja, daar gaat toch een beetje mijn fantasie mee aan de haal.
8: Ja, en vond hij het dan belangrijk om aan te haken bij die toch soort culturele elite?
9: Hij vond het mooi, denk ik. Ja. En ontdekte het dus echt als groentje.
8: En als je als zwarte persoon of persoon van kleur naar het concertgebouw gaat, krijg je dan blikken? Word je dan aangekeken van wat doe jij hier?
9: Nou, wel minder nu, vroeger, maar dat komt wel doordat we daar wat over gezegd hebben met z'n allen op een gegeven moment.
8: Ik bedoel eigenlijk in de periode dat je vader en moeder hierheen kwamen.
9: Mm. Nou, toen kwam helemaal geen zwart iemand in het concertgebouw.
8: Dat bedoel ik?
9: Nee, dat geloof ik echt niet. Nog steeds veel.
8: Maar zij weinig. Wel?
9: Nee, dat denk ik niet, want ik denk niet dat ze daar de centen voor hadden. Bovendien, ze woonden niet in Amsterdam, dus... Nee, het was echt van... Platen.
8: Ja.
9: Dat je dat is het verhaal dat ik van mijn moeder ken. Met de pastoor, die vond dat een heel leuk stel. Die twee jonge mensen uit Suriname. Die heeft ze ook later getrouwd. Maar die heeft ze onder zijn hoede genomen. En dan mochten zij af en toe op de koffie bij de pastoor. En dan ging er een plaatje op en dan gingen ze daar ook samen naar luisteren.
8: Ja.
9: Wat een heerlijke tijd was dat. Jammer dat we dat niet hebben meegemaakt.
8: Ja.
9: Ja.
8: Maar wat we wel hebben meegemaakt is Astor Piazzolla. Ja. Die een bepaalde rol kreeg in de Nederlandse cultuur. En ik wilde een klein fragmentje van laten horen. Adios Nonino.
9: Sneak preview. Ja,
8: ja, het is niet een stukje uit de podcast, maar een stukje van het beroemde stuk.
9: Okay.
8: En wel toen het gespeeld werd op de bruiloft van Maxima en Willem-Alexander.
9: Ja, leuk.

0: Het is natuurlijk eigenlijk geen bruiloftslied dit. Dat leggen jullie ook mooi uit in de podcast.
1: Niet alles verklappen, maar het is inderdaad, het is treurmuziek eigenlijk. Ja.
0: En dit is natuurlijk het beroemde moment van de traan.
1: Ja, prachtig moment.
0: Prachtig geregisseerd ook.
1: Ja, Rudolf Spoor heeft dat, denk ik, een beetje van tevoren met onze koningin besproken.
0: Het zal wel. Dat?
1: Ik denk dat hij zoiets gezegd heeft. Het zal wel heel mooi zijn als op dat moment je dat voelt, dat je het ook lekker laat gaan, die traan. Ik geloof echt wel dat hij dat gezegd heeft.
0: Het is natuurlijk, wat je al zegt, treurmuziek. Het is opgedragen aan zijn vader, geloof ik, die overleed.
1: Ja.
0: En het gekke is, als je ernaar keek toen destijds, had je ook het gevoel dat het een soort afscheid was voor Maxima van een oud leven of zo. Dat zag ik dan heel melodramatisch.
1: Ja. En de vader was niet welkom op die bruiloft. Dat was natuurlijk verschrikkelijk waar. Denk het wel.
0: En dan doorvoel je dat gewoon als kijker dwars door de televisie.
1: Ja, en ze zag er zo beeldig uit. En perfect belicht daar in die nieuwe kerk. En die traan die biggelde ook echt in de maat. Nou ja, dat kun je niet verzinnen. Dat moet een beetje echt zijn, denk ik.
0: Wist jij veel over Piazzolla? ik namelijk alleen dit.
1: Ik wist nog één ding van hem. En nu drie. Ja.
0: Wat dan?
1: Oblivion heb ik net ontdekt. Mm-hmm. En het andere is de Libertango natuurlijk. Dat wat ook in heel veel popmuziek is gebruikt.
0: Ja. Die mannen die pakken hun rol wel geweldig, hè?
1: Ik vind het helden. Ik zeg het ook steeds, ik vind de titel eigenlijk niet terecht. Want zij zijn echt de sterren van deze podcast. En ik mag het in banen leiden, zo is het. En natuurlijk zit ik er ook met hart en ziel in. Maar zoals zij kiezen uit alles wat je kunt vertellen over een stuk muziek. En hoeveel er in een half uur past aan kennis.
0: Ja.
1: En hoe ze zitten daar ook echt. Het zijn dus ook totaal verschillende mannen ook. Maar ze zitten daar met hart en ziel. Ja, ik kan alleen maar constant ontroerd zijn, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik snap dat. En ik vind ze ook heerlijk praten. En tegelijkertijd zijn het ook wel echt de witte mannen die de elite zijn van de klassieke muziek. Hè, die het allemaal wel de wijsheid in pacht hebben.
1: Oh nee, de wijsheid in pacht.
0: Maar ze weten alles en ze willen het ook
1: vertellen. Ja, ze weten alles, maar dat is iets anders dan de wijsheid in pacht. Wijsheid in pacht heeft een beetje een negatieve connotatie voor mij. Ze weten heel veel, willen het heel graag uitdragen. En ik denk dat als ik er niet tussen zat, dat het misschien te ingewikkeld zou worden voor wie we het maken. En dat is nou net de reden dat we het samen doen.
0: Ja, want voor wie maak je dit?
1: Ik denk dat ik dit maak voor mensen die denken, klassieke muziek, wat is dat? Ik heb er niks mee. En dan ontdek ik hoeveel ze er wel mee hebben. Simpelweg omdat het overal in zit, wat ze wel geweldig vinden. Het zit in games, het zit in films, het zit overal in.
0: En jullie reisden in jouw jeugd de hele wereld rond?
1: Ja.
0: Was die klassieke muziek nou overal?
1: Nee, bij ons thuis wel, want het ging gewoon mee. Ja.
0: Ja, precies, maar dan nam je hem zelf mee. Maar kwam je die cultuur ook overal tegen? Of is dat dan niet zo?
1: Nee, maar we kwamen wel op, ik zeg maar, bij het ballet. Weet je, in Kuala Lumpur, een avondje ballet met het gezin hun kar. Ja, en dat weet ik nog wel, het is een bekend verhaal. Wat ik dan van mijn moeder heb gehoord. Dat ik dan zeg, weet je, iedereen is de zwanendans aan het doen. En ik zeg tegen mijn lieve moeder, mam, moet je de pianist horen? Moet je horen?
0: Daar zag jij een detail in wat je aansprak.
1: Ja, ik was met die muziek bezig, denk ik. Toen al, hoor.
0: Ja, precies. En minder met het dansen.
1: Ja, was ook leuk. Maar dat was meer de omlijsting van de muziek. Die pianist, die trok mijn aandacht.
0: Ik dacht van, jij bent natuurlijk van de reggae.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik ga eens kijken of de bloedlijnen van de klassieke muziek waar wij het nu over hebben.
1: Hartstikke leuk.
0: En de reggae elkaar eigenlijk een beetje geraakt hebben.
1: Ik denk van wel. Ja? Ik denk dat de klassieke muziek en reggae, zoals ik het allebei ervaar, dat is muziek in laagjes. We hebben het over oude reggae, hè? Dus, dus niet wat we nu maken. En echt jaren 60, 70 reggae.
0: Ja.
1: Die echte reggae.
0: Ja, ik zat te kijken of bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld wel een disco-versie van de vijfde van Beethoven.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat soort dingen.
1: Er is ook
0: bestaat niet echt.
1: Er is nu een dub-versie van de vijfde.
0: Is dat echt zo?
1: Heb je die nog niet ontdekt?
0: Die heb ik niet ontdekt. Ik heb wel een heel mooi ander dingetje gevonden.
1: Oké.
0: Okay. Boris Gardiner.
1: Ja, leuk.
0: Muzikant uit de jaren 60, heeft een hit gehad in de jaren 80, maar dit is uit de jaren 60. Die heeft een interpretatie gemaakt van Ronald Binch's Elizabethan Serenade. Zullen we even een klein
1: surprise
0: stukje luisteren?
1: Dit ken ik, geloof ik niet. Nee.
0: Ja, dat klinkt wel bekend.
1: Ja, ik ben even aan het denken.

0: kunnen heel goed lenen.
1: Ja, zeker. Ja, die Ronald Binns
0: was het ook alweer?
1: Dat een is van de arrangeurs van Mantovani.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: Ja, dus het is uit de jaren 50.
0: Juist.
1: Maar het is er toch niet zo heel veel. En toch, ja, ik vroeg me af, want ik stelde de vraag net al in de introductie. Uh-huh. Hoeveel handshakes zou Bob Marley nou verwijderd zijn van Dvorak? Zou we dat kunnen reconstrueren?
0: Van Dvorak. Ze zeggen altijd dat het er 7 zijn, maximaal, toch?
1: Ja.
0: Dus daar ga ik nou maar vanuit. Hij heeft in Zwitserland gewoond.
1: Bob Marley of Dvorak?
0: Bob Marley. Ja. Kijk even of we daar een linkje zouden kunnen vinden. Ik kom er zo niet uit, maar ik ga ervan uit dat het maximaal 7 is.
1: Ja, ik zat zelf te denken aan het verhaal dat jullie vertellen in de podcast. Dat gaat over die spirituals, die Afro-Amerikaanse spirituals.
0: Ja,
1: die hij als inspiratie gebruikt. Waar ik echt van stond te kijken.
0: Ik ook.
1: Hoe zat dat?
0: Antonín Dvořák hebben we het over. De Tsjech die de opdracht kreeg om op het conservatorium in New York te gaan werken. En daar een Amerikaanse klassieke muziek te ontwikkelen. Want de Amerikanen die keken met jaloezie naar Europa. Die wilden het natuurlijk zelf en beter, ja. Groter. Maar dat konden ze zelf niet. Dus ze gingen die Tsjech halen en die komt daar op het conservatorium. Had een leerlingstudent die voor een zakcentje ook schoonmaker was. En die zong dan spirituals. En Dvořák denkt, wat is dit? Dit is net zo goed als Beethoven. Dus dat heeft hij gepakt. Ook echt letterlijk melodielijnen uit beroemde spirituals. En hij heeft hetzelfde
1: gedaan. En die zitten echt diep verstopt in die symfonieën.
0: Nou, weet je, nu ik het allemaal weet, hoor ik ze ook echt de hele tijd. Dus ja. Ik heb mijn hele leven, en dat is best lang, heb ik heerlijk naar die 9e symfonie geluisterd en niet gehinderd door deze kennis. En nu hoor ik steeds Go Down Moses en ik hoor
1: Bring Down Sweet Chariot.
0: Ja, dat. En dat zit er gewoon in.
1: Dat is wel wonderlijk, toch?
0: Ja,
1: ik kan me voorstellen dat vandaar zijn we toch wel op weg met een paar handshakes.
0: Ja.
1: Richting de burgerrechtenbeweging.
0: Ja, daar zeg je wat.
1: En dan zitten we binnen 5 handshakes wel op Jamaica, toch?
0: Ja, makkelijk. Ja, want Jamaicaan, Martin Luther King is geïnspireerd door een Jamaicaan. Door de Jamaicaan Marcus Garvey, die ook de teksten schreef waar Bob Marley veel liederen van heeft gemaakt. There you go, we zijn er al.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, en dat is dan toch wel mooi eigenlijk. Want in eerste instantie denk je, ja, dat zijn totaal verschillende werelden.
0: Ja, maar dat is het magische van muziek. Muziek gaat over grenzen zijn sowieso bedacht. Ja, ze waren er ooit niet. Mensen hebben gewoon getekend op een kaart. Dus muziek gaat daar overheen, joh. Muziek gaat of wel of niet in je hart. En als je niet in je hart komt, dan is er iets met jou mis. Niet met de muziek.
1: Jij zegt net de oude reggae.
0: Uh-huh.
1: Want er is een belangrijk verschil voor jou. Welk type reggae je van houdt. Hè?
0: Ja, ik heb het echt over rasta reggae. Ja. Dus met psalmen.
1: We hebben het over jaren 60 en jaren 70?
0: Ja, ja.
1: En daarna hield het een beetje op toen het digitaler werd?
0: Daarna werd het een beetje. Ja, maar ook gewoon toen werd het eerst lovers rock. Nou, dat vind ik zo boring. Dat vind ik zo saai.
1: Soft.
0: Ja, en ook niet zeggen. Dat was echt voor de Engelse markt net zo goed als dat Motown, ook voor witte meisjes was, is lovers rock is voor witte meisjes. En niks ten nadele van witte meisjes, maar ik ben niet een wit meisje.
1: Nee.
0: Dus.
1: Waar is die liefde ontstaan?
0: Voor reggae?
1: Ja.
0: Nou, dat is grappig, want vroeger zei ik altijd dat ik niet van reggae hield. Maar dat was omdat het enige wat ik aan reggae hoorde was sunshine reggae-achtige zomerhitjes. Terwijl er helemaal niks zomerachtigs of hitterigs aan echte reggae is. Het is gewoon hele diepe muziek met betekenis.
1: Ja. Wat ik wel opvallend vind als ik naar reggae-concerten ga, is dat als je naar die oude reggae gaat, dat je veelal wit publiek ziet.
0: Ja.
1: En bij modernere vormen van reggae meer mensen van kleur.
0: Ja,
1: valt je dat ook op?
0: Ja, mij valt dat ook op.
1: Hoe kan dat?
0: Ik heb geen idee. Ik heb me hier mijn hoofd over gebroken. Ik snap het niet.
1: Het zijn die mannen met linnen tasjes, zeg maar.
0: Ja, en ze hebben ook
1: die
0: allemaal
1: enorm veel kennis van hebben.
0: Ja, ze weten alles. Ja. Echt, degene die ik ken, die met de meeste kennis van reggae in de wereld, is een witte Jood uit Londen. Ik bedoel, jeez. Leuk voor hem, leuk voor mij ook, maar heel triest voor de muziek.
1: Maar hoe, ja, is dat triest voor de muziek?
0: Ik vind van wel, want het is aan het uitsterven.
1: Ja.
0: Als deze vriend van mij overlijdt, is er helemaal niemand meer die weet wat hij weet. Op aarde. Nou, dat vind ik best erg.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: En Jamaicanen hoef je niet mee bij aan te kloppen. Die zeggen, ja, we've moved on. Jullie maken toch ook andere muziek dan in de jaren 70? Ja, ze hebben groot gelijk. Maar ik mis het.
1: Maar er is een, niet iets van een soort monumentenzorg op Jamaica waarin oude studio's bewaard blijven. Ja, de studio van Lee Scratch Perry is 40 jaar geleden al afgebrand.
0: Ja, en dan heb je nog een Studio One, maar dat is meer van Rocksteady. Dat is voor de reggae. Ik wil het niet te ingewikkeld maken. Mm. Ja. Maar Jamaicaanse muziek...
1: Kunnen de mensen wel hebben, hoor.
0: Kunnen ze het hebben?
1: Ja, zeker.
0: Oké, Jamaicaanse muziek is door verschillende fases heen gegaan. Eind jaren 50 hadden we Mento. Dat leek heel erg op de rhythm and blues uit Amerika. Toen kwam ska, heel uptempo, lekker dansen. Toen werden ze moe en het is warm daar. Dus hup, down, ietsje langzamer, dat werd rocksteady. Hele mooie liefdesliedjes, die mooie harmonieën. De Mighty Diamonds, dat soort mensen. En toen ging het nog een tandje langzamer. En dat is reggae.
1: Ja.
0: En daar komt die diepe bas in en er zit dat trummetje in. En dat zijn die laagjes waar ik het over heb. Waarom ik zeg, die twee... Hè, reggae en klassiek gaat heel goed samen. In mijn hoofd althans.
1: Yeah. Ja. Maar die Studio One studio, bestaat die nog?
0: Die is er nog, die studio.
1: Yeah.
0: En daar kun je nog naartoe en je kunt plaatjes kopen. En allemaal leuk. Maar die artiesten uit die tijd, ja, die sterven af in een noodtempo. Dat is echt verschrikkelijk. Die gaan echt allemaal dood.
1: Ja, dat ze allemaal doodgaan. Dat is logisch. Maar inderdaad, Dvorak is ook al heel lang dood. En ja, die wordt op de een of andere manier toch doorgegeven.
0: Ja, daar heb je een punt.
1: En dat is dan wel interessant, vind ik. Want we hadden het net even over de elite die dat dan draagt, als het ware. Die mannen met kennis. Uh-huh. Maar die zouden er ook voor de reggae moeten zijn, eigenlijk.
0: Ja.
1: En ook voor de soul. En ook voor de...
0: Ja, ik heb mijn best gedaan.
1: Nou, je bent nog steeds je best gedaan.
0: Ik ben nog steeds... Ja, maar omdat dus die... Omdat het zo verandert, die muziek. En ook die hele sfeer eromheen om live... Jamaicaanse muziek. Ik merk dat ik een beetje aan het afhaken ben. Misschien is dat ouder worden. Ik weet het niet. Ik luister thuis wel.
1: Ik wou zeggen, maar dat gaat om het feit dat de specifieke artiesten die je graag ziet inmiddels daadwerkelijk sterven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En dan weet je wat het nu is.
1: Ja, maar de popmuziek is wat dat betreft wel in een hele interessante fase. Want David Bowie is ook dood. En,
0: ja, maar vind jij popmuziek van nu? Vind je dat fijn om naar te luisteren?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik wel.
0: Van nu?
1: Nou, maar ik
0: vind er geen klap aan. Ik zeg het gewoon hardop.
1: Nou, dat mag je zeker zeggen.
0: Ja, ik vind het allemaal op elkaar lijken.
1: Maar dan gaan we wel een interessante fase in die de klassieke muziek al heel lang door heeft gemaakt. Dat die oeuvres als het ware levend gehouden moeten worden.
0: Ja.
1: Kijk, en nou is het zo, bij de meeste klassieke muziek heeft de maker, de componist natuurlijk nooit dat zelf gespeeld. Dat deed een orkest met een dirigent.
0: Uh-huh.
1: Maar wij zijn in de popmuziek en ook in de reggae toch een beetje gewend dat de artiest...
0: Het komt brengen.
1: Het komt brengen.
0: Ja. Ja. En dat is, daar zeg je dus iets. Want daarom zeg ik ook, het is die rasta reggae waar ik zo van hou. En er zijn geen... Ja, er zijn heus wel een paar rasta's nu. Jonge rasta's. Die nog muziek maken. Maar dat is echt een handjevol. En voor de rest zijn het nep rasta's. En die maken dan ook nep reggae.
1: En dat zijn dan toeristen rasta's.
0: Nou, dat kunnen ook Jamaicanen zijn, maar die denken van weet je, ik heb nu toch een. Ik hoef niet eens meer naar de studio. Ik doe het lekker zelf wel. Op mijn computertje. En dat klinkt toch anders. Want reggae. Oké, nou komt de college.
1: Kom maar.
0: Wij, popmuziek, heb je een bandje die. En dat heeft een liedje gemaakt. En die gaat met het bandje de studio in, gaat het opnemen. Bam bam. Iemand met schuifjes en knopjes. En dan hebben we een productie. Oude reggae, die studio's hadden hun eigen band. En die band die speelde dus alles. De zanger kwam binnen, deed een moppie op een bedje dat er al klaar was.
1: Ja.
0: Ging weer naar huis. Dat bedje kon je ook nog 30 keer gebruiken. Daar heb je 30 versies. Daarom vinden mensen, heel veel mensen reggae eentonig. Ze zeggen het lijkt allemaal op elkaar. Dat klopt, het is één rhythm.
1: Ja. En dan kun je er nog een dubversie van
0: maken. En dan heb je nog een dubversie en there you go. Maar dat is een essentieel verschil. Dat je dus een band hebt in de studio. Die het geluid van de studio bepaalt. Je kunt echt de band van Lee Perry die je net noemde. Kun je echt horen dat het anders is dan van een andere studio.
1: Ja.
0: Die hadden gewoon hun eigen geluid.
1: Je zegt die Rasta reggae, dat heeft ook te maken met een levensvisie, Rastafari.
0: Ja.
1: Dat was een soort kleine gemeenschap, maar wel een hele zichtbare gemeenschap. Zeker wereldwijd.
0: Zeker, ja.
1: Met name ook door Bob Marley natuurlijk.
0: Ja.
1: Hoe is die gemeenschap nu eigenlijk? Zijn die mensen er nog?
0: Ze zijn
1: dat
0: er
1: geloof
0: nog.
1: Aanhangen.
0: Ja, ja, ja.
1: Moet je het geloof noemen eigenlijk?
0: Ze noemen het zelf een way of life. Ja, ze noemen het geen geloof. Nee. Maar het is natuurlijk wel heel erg, of natuurlijk, het is heel erg gestoeld op het Oude Testament. De psalmen komen voor in Rasta's kennen de Bijbel van voor naar achter. Ik heb het over het Oude Testament vooral. Van voor naar achter lezen ook elke chapter a day moet je lezen om mentaal fit te blijven. Mediteren, nou ja, met of zonder een rokertje. En dan die eeuwige baslijn. En die drum die de hartslag is. De manier van drummen in echte reggae is gewoon hartslag.
1: Ja.
0: Als dat wegvalt, dan stopt je hart eventjes.
1: En er zit natuurlijk binnen die levensvisie toch ook wel een belangrijke drang

0: eeuwige baslijn en die drum die de hartslag is. De manier van drummen in echte reggae is gewoon hartslag.
1: Ja.
0: Als dat wegvalt, dan stopt je hart eventjes.
1: En er zit natuurlijk binnen die levensvisie toch ook wel een belangrijke drang terug naar Afrika in.
0: Ja, nou, dat hebben we ook een heleboel gedaan.
1: Ja.
0: Er is een heel gebied in Ethiopië. Haile Selassie, die toen, die zij dus vereren als zijnde de koning van Afrikanen. Die is in 1964 is hij in Jamaica, of 66, om het ten goede. In Jamaica geweest, heeft daar een ontvangst van je welste gekregen van al die rasta's die daar echt bij.
1: Die zagen hem als een soort plaatsvervanger van
0: God.
1: God op aarde.
0: Ja, dat. En die heeft dus toen een deel van Ethiopië opzij gezet. En rasta's zijn welkom daar. Shashamani in Ethiopië. Daar moet ik echt nog een keer naartoe.
1: En dat is nog steeds zo?
0: Ja. Ja.
1: Dat wist ik helemaal niet.
0: En ik ken zelfs witte rasta's die daar naartoe zijn getrokken. Uit Engeland.
1: En wat tref je daar dan aan?
0: Ja, het schijnt niet. Het schijnt een beetje verloeden te zijn nu. Maar ik weet het niet. Ik ben er nooit geweest. Het is wel. Het is wel een wens.
1: Wat houd je tegen? Want je bent overal geweest.
0: Ja. Ik, het geld is op als ik een paar maanden in Jamaica ben geweest.
1: Ja, want je zit daar dus een paar maanden per jaar.
0: Ja, ik sla de winters hier over. Dat is beter voor iedereen. En ook voor mezelf.
1: Ja.
0: En dan ben ik daar.
1: Hoe zit je daar dan? Omschrijf eens, wat voor plek heb je voor jezelf?
0: Een huisje met een uitzicht. Een dak. Ik zeg altijd, ik heb een uitzicht met een dak boven mijn hoofd. En inmiddels heb ik daar wel wat aan gesleuteld. Dus het ziet er nu wat leuker uit dan toen ik het aantrof.
1: Maar dan zit je gewoon in je eentje, woon je daar dan? Of?
0: In principe wel, maar de afgelopen jaren gaat mijn moeder mee. Die gaat ook mee lekker overwinteren daar.
1: En hoe is dat begonnen? Want je bent echt op veel plekken in de wereld geweest. Wanneer wist je, daar moet ik zijn?
0: Ik had ooit verkering met Henri, die er niet meer is. En Henri, die was al helemaal. Die wist heel veel van reggae. En die was al een paar keer in Jamaica geweest. In de tijd dat je echt heel veel omwegen moest doen. Je was 24 uur op reis om er te komen. En hij draaide voor mij liedjes die ik, waar ik thuis mee ben opgegroeid, waarvan ik niet wist dat ze uit Jamaica kwamen. Nou, en toen de muziek achterna ben ik met hem mee geweest. En op slag verliefd op het eiland.
1: En ben jij zo iemand die graag muzikale plekken opzoekt überhaupt?
0: Nou, ik vind wel dat muziek wel een essentieel onderdeel is van eigenlijk alles. Alles, ja. Van reizen, van eten, van zitten nadenken, van de was doen, stofzuigen.
1: Maar het kan soms ook zo tegenvallen als je ergens komt op een plek waarvan je weet dat een of andere held daar gewoond heeft en dat er dan helemaal niets van over is.
0: Ja, maar dat heeft ook iets moois. Want zo ben ik bij, dan moet ik even denken bij wie dat was, waar we inderdaad aan het hek stonden. Bij wie was dat nou? Ik denk dat het van Lee Perry was. Nou, ik ben het even kwijt, Adze. Maar een groot iemand, wij er naartoe. En er zat nu een soort nicht die dan de hekken dicht hield. En ja, je mocht wel naar binnen, maar dan moest je echt zoveel betalen. En nou, daar hadden we helemaal geen zin in, want we wilden eigenlijk alleen maar de sfeer proeven. En die sfeer was er niet meer, want zij zat daar nu met haar gevolgje. Dus dan is het ook niet meer echt. Dus dat is dan een kleine teleurstelling. Maar de weg ernaartoe was geweldig. Dus dat tellen we ook.
1: Ik heb een keer bij het verkeerde huis van Kurt Cobain gestaan. Dat is veel erger.
0: Dat is ook heel erg.
1: Ja,
0: ja, dat is triest.
1: Voor wie nu
0: had je niet goed geresearched?
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Zal ik het vertellen?
0: Ja?
1: We hadden echt helemaal omgereden in Seattle. En West, nee, wat was het? Lake Boulevard.
0: Ja.
1: Lake Washington Boulevard.
0: Whatever, ja.
1: Nummer 200 zoveel. En wij daarheen. En nou, is dit het nou? Ja, er is eigenlijk niks meer van te zien. Toen bleek het dat het West Lake Washington Boulevard was. Dat was 2 kilometer verderop.
0: Jeetje. En je bent ook nooit meer naar het juiste adres
1: geweest. Nee.
0: Ja, maar het is toch een verhaal. Dus dat telt ook, hè?
1: Dat is waar.
0: Dat telt
1: ik ben
0: ook.
1: Bijna bij het huis van Kurt Cobain geweest.
0: Ja. Het was je intentie om
1: dat. Ja, zeker. Ik wilde aan de mensen vertellen die nu net inschakelen naar wie we luisteren. We zijn halverwege Nooit meer slapen. Het cultuurprogramma van de VPRO. Vanavond is mijn gast Aldit Hunker bij de meeste.

0: meeste mensen bekend van haar tijd bij het Jeugdjournaal en het NOS-journaal. Maar ze maakte ook bijvoorbeeld de serie Firma Erfgoed voor de EO. En nu voor NPO Klassiek de podcast Al dit wil meer.
1: Je bent klassiek.
0: Ja, precies, dat hoort erbij.
1: Ja, dat hoort erbij.
0: Toen ik die titel hoorde, dacht ik, is eigenlijk ook nog meer Al dit wil meer.
1: Nou ja, kijk, dat laten we dus nu open.
0: Film.
1: You never know. Nou hebben we gewoon een hele franchise, of hoe heet dat, een holding. Al dit wil meer holding. En we zijn begonnen met de tak klassiek. En daar kun je alle kanten nog op.
0: Nou, wat staat op jouw lijstje?
1: Oh, architectuur vind ik mateloos interessant. Gewoon mooie kunst. Erfgoed. Maar goed, daar heb ik al een paar seizoenen aan gespendeerd.
0: Ja, daar ben je aardig,
1: dus laten we wat anders
0: bedreven in.
1: Maar ik noem al 2-3 dingen. Dat is toch mooi. Altijd wil meer reizen. Altijd meer reizen.
0: Waar wil je nog heen? Want je bent daar dus toch overal geweest.
1: Ja, er zijn 2 landen waar ik vind dat ik moet zijn geweest, maar ik weiger dat zelf te bekostigen. Ik vind dat ik een keer naar Zuid-Afrika zou moeten, en ik vind ook dat ik een keer naar Australië zou moeten. Dat zijn beide landen die niet op mij zitten te wachten, en daarom ga ik er geen geld aan uitgeven. Maar als iemand zegt van, nou, we hebben een leuk project voor je te doen in een van die landen, ze mogen bellen, want dan ga ik wel.
0: Ik vind het leuk dat je stem en je gezicht weer vaker te zien en te horen zijn. Want je bent best wel lang achter de schermen verdwenen.
1: Ja, best wel lang, hè? Ja. Heb je me gemist?
0: Ja. Nou ja, dat gaat altijd zo. Als mensen weer terug zijn, dan denk je,
1: wat heb ik die gemist?
0: Ja. Ja. Maar hoe kwam dat eigenlijk?
1: Ja, dat is inmiddels wel een bekend verhaal, hoor. Ik heb een beetje bonje gehad bij het journaal. En ja. Toen ben ik vertrokken en toen ben ik andere dingen gaan doen. En het is ook zo dat in al die jaren totdat de EO belde, ook niemand even dacht van, hey, we hebben iets leuks, laten we al dit eens bellen. En sterker nog, er zijn 2 programma-ideeën die ik dan gelanceerd heb. Die gingen dan niet door, zeiden ze. Dat gingen we niet doen. Om vervolgens 2 maanden later dat op de buis te brengen met iemand anders. Nou, daar ben je er ook wel even mee klaar, toch?
0: Ja, nou, ik vond dat je hebt er vaak ook in interviews wel over gesproken. En dan vond ik je eigenlijk best wel laconiek over. Van nou ja, nee, ik doe allemaal mooie dingen.
1: Dat is ook zo. Ja. Het leven begint en eindigt niet op televisie. Eerlijk waar niet. Eerder op de radio dan op televisie.
0: Nee, dat zou ik eerder zeggen. Want
1: ja,
0: als
1: radio vind ik erger dan televisie.
0: Over je liefde voor radio.
1: Ja.
0: En over het begin daarvan. En het feit dat je gewoon per se op de radio wilde.
1: En nog steeds. Dat is echt gewoon heel leuk. Anders zou ik nu ook niet hier zitten.
0: Nee. Wat is die magie van dat rode lampje dat aangaat?
1: Weet jij het? Het is de magie. En weet je, ik ben nog uit de tijd dat het echt radio was. Dan hadden we niet zoveel licht aan hier. En er zat zeker geen camera op. Ik weet niet of er nu een camera op zit. Ik hoop het niet.
0: Maar je kon, bedankt van wel.
1: Oké, whatever. Maar je kon vroeger, want ik heb heel veel nachtradio gedaan. Ik kon echt in het half duister zitten. Ja, met de sigaret, dat mocht toen nog. En je sfeertje bouwen. En echt de sfeer bouwen.
0: Heb je de nacht het lekkerste?
1: Ja, want dan luisteren mensen die echt willen luisteren.
0: Of halve garen ook, toch?
1: Die hebben ook rechten.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dat zijn vaak mensen die je met muziek wel kunt bereiken.
0: Was er niet een gaatje te vinden voor jou op de radio de afgelopen jaren?
1: Vast wel, maar niemand heeft gebeld. En wat ik niet ging doen...
0: Zelf bellen?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Nou, nee. Daar ben ik dan weer net iets te trots voor, denk ik.
0: In die periode, met name bij het Jeugdjournaal, heeft mensen wel echt een blijvende indruk gegeven van je.
1: Dat is toch leuk?
0: Dat is wel opvallend.
1: Ja, en het grappig dat je het zegt, want hoe verder het geleden is, hoe meer dat blijkt. Ik heb me dat toen helemaal niet gerealiseerd, dat wat voor impact dan ook zou hebben. Ik weet je, ik ging naar mijn werk, ik vond mijn werk superleuk. Ik werkte met geweldige mensen, maakte een mooi programma. Ineens ging het programma ook allerlei prijzen winnen.
0: Het Jeugdjournaal bestond eigenlijk nog niet zo heel lang toen. Want een jaar of 10 wel, maar dat is...
1: Ja, 10... Ja, nou,
0: sinds 1980, 81.
1: Ja, 81 is het begonnen.
0: En Marga van Praag heeft het heel lang gedaan.
1: Heeft het lang gepresenteerd. En toen kwam ik.
0: Was je bewust dat je dan in soort van grote schoenen stapte?
1: Ja, maar ik was niet gehinderd door enig besef van wat dat nou eigenlijk was. Ik heb ook eerst nee gezegd toen ik thuis kwam en iemand stond op mijn antwoordapparaat. kunt u googlen, meneer of mevrouw. Met de vraag of ik een screentest kwam doen, heb ik eerst nee gezegd. Want ik was van de radio, weet je nog.
0: En toen dacht je, ach ja, laat ik het toch maar doen.
1: Letterlijk dat.
0: Ja.
1: Want diegene belde nog eens en die zei van, nou, dan kom toch maar. En dan zie het als ervaring en je kunt toch nee zeggen. Nou ja, zo ging ik er naartoe. Met de volle overtuiging dat ik gewoon ging rondkijken hoe dat er aan toe ging.
0: Ja. Als ik naar je nieuwe podcast luister, dan hoor je inderdaad die experts aan het woord. Maar ik hoor ook echt jouw smaak, jouw inbreng, jouw perspectief.
1: Leuk.
0: Kon je dat nou eigenlijk bij een programma als het Jeugdjournaal ook? Of is dat dan een kwestie van het nieuws wat je aangereikt wordt?
1: Ja, het nieuws werd me wel aangereikt. Maar het was wel een verschil of Aldit presenteerde of Frank of Hans. Die bij mijn twee mannen met wie die gelijktijdig met mij presenteerden. Dus ik heb altijd wel Aldit ergens in willen stoppen.
0: En hoe doe je dat dan bij zo'n programma?
1: Alleen al hoe je kijkt of hoe je zit of hoe je praat of hoe je een vraag stelt aan iemand. Dat is toch heel persoonlijk. Tenminste, zo wil ik dat vak beoefenen.
0: Maar deed je dat dan bewust? Of is dat iets waar je op terugkijkt en denkt, dat deed ik?
1: Toen deed ik het. Nu ben ik bewust van hoe dat werkt en kan ik het wel of niet inzetten.
0: En als je dan terugkijkt op die Jeugdjournaal-uitzendingen, wat voor dingen deed je dan?
1: Nou, ze konden altijd wel.
0: Drukte je stempel?
1: We deden ook wel eens een geintje in de studio. En weet je, dan gingen we iets uitbeelden dat dan met het nieuws te maken had. En dan moest ik weer eens iets, weet ik veel, wat herinner ik me bijvoorbeeld. Ik moest dansen met een robot. Nou, die robot was in beeld. Ik moest erin getoverd worden. Ik moest op een doedelzak spelen. Dat soort dingen. En dan kun je met je mimiek kun je een heleboel. En ik heb nou eenmaal heel veel mimiek. Soms wilde ik dat ik wat minder mimiek had. Dat ik een beetje meer pokerface had. Dat heb ik helemaal niet. Is niet handig.
0: Nou, het is wel interessant dat je dat zegt. Als ik me nu ook bedenk, het Jeugdjournaal, het bestaat natuurlijk nog steeds.
1: Ja.
0: Er wordt ook vaak gezegd van, nou, het Jeugdjournaal geeft te veel kleur mee aan, of te veel is te links bijvoorbeeld, wordt dan gezegd door sommige rechtse mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat heeft niet zozeer te maken met wat er verteld wordt vaak, denk ik, maar met een soort van.
1: Met hoe?
0: Hoe, of misschien een. Ja, toch wel uitdrukking van medeleven of zo.
1: Zonder dat het Jeugdjournaal is voor het klimaat, weet je wel, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar dat mag toch ook wel. Moet je kijken wat onze generatie heeft gedaan met deze aarde. En we laten het wel achter aan de Jeugdjournaalkijkers.
0: Ja.
1: Dus daar mag best wel een beetje een mening in zitten dat het niet zo best gaat met de aarde en dat dat echt wel erg is.
0: Waar maakt het Jeugdjournaal zich hard voor in jouw tijd?
1: Met name het klimaat. Ja, en oorlog. Er was heel veel oorlog. Er was oorlog in Bosnië, er was oorlog in Tsjetsjenië, er was oorlog in heel Afrika. Ja, er is heel veel oorlog in de wereld.
0: Het is best wel een mooi programma in die zin dat toen dat net begon, wisten mensen ook helemaal niet of jongeren of kinderen daar überhaupt behoefte aan hadden. Of
1: klopt.
0: Om over al die ellende te horen.
1: Uh-huh.
0: Het blijkt dus wel zo te zijn. Ze willen het allemaal weten.
1: Ja, en nu zitten we in een fase. Weet je, mijn kijkertjes zijn nu 40. Dus die hebben alweer kinderen. We zitten nu in een fase dat het ondenkbaar is dat het er niet zou zijn. Vandaar ook die grote prijs dit jaar, denk ik. Die oeuvreprijs voor 45 jaar Jeugdjournaal.
0: Ja.
1: Zo lang bestaat het. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Ik kijk er soms nog wel eens naar en dan denk ik wel, het mag ietsje minder populair.
0: Ja.
1: Het was wel serieus, laat ik het zo zeggen, de tijden zijn veranderd. Het was wel iets serieuzer in de tijd dat ik het deed. Ietsje minder holadier.
0: Internet, holadier.
1: Ja.
0: Gekke memes. En
1: heel populair, hoi roepen en dansen in beeld. Dat als het niet.
0: En het komt heel nauw, hè, hoe je dat doet.
1: Het is ook gewoon
0: aanpakt.
1: Een andere tijd.
0: Ja.
1: Dus ik zat er. In die tijd was het mijn tijd. En nu is de andere tijd.
0: Ja. Op Jamaica. Ben je daar eigenlijk ook journalist?
1: Ja. Maar daar ben ik gewoon freestyle. Multimedia journalist. Niemand betaalt me, maar ik doe wel dingen. Nee, gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En omdat ik zeg wel eens, het is een beetje mijn schuld. Ja, ik denk vaak dat ik aan het centrum van alles ben. Maar het is wel een klein beetje mijn schuld dat het massatoerisme in Jamaica is begonnen. Want toen ik er kwam, zag je geen toeristen. Er waren ook geen hotels. Er was nog niet eens het vliegveld waar nu iedereen landt. En ik heb allemaal leuke filmpjes gemaakt over hoe fantastisch het daar wel niet is. En in één keer had Tui daar, en die anderen ook, hadden in één keer een reis naar all-inclusive. De hele kust is opgekocht door Italianen, Spanjaarden en Britten.
0: Is dat echt zo?
1: Het is een schande. Ja, ik ben heel boos daarover. Jamaicanen kunnen niet eens meer naar het strand.
0: Nee. Nou, ik vond het eigenlijk best wel gek dat er niet echt een toerisme was richting Jamaica lang. Je zou toch denken, er zijn heel veel mensen die van die muziek houden.
1: Ja.
0: Dan ga je misschien eerder naar Jamaica.
1: En dat ging ik dus roepen tegen die vliegtuigmensen. Ik zal hun naam niet nog een keer noemen.
0: Nee.
1: Maar, dat ging ik dus roepen. En toen dachten ze, oh, wacht even, misschien heeft ze wel een beetje een punt. Kom, laten we dat eens gaan doen. Maar het is echt een schande wat voor hotels daar nu op de hele kust staan. En dat betekent dus dat een Jamaicaan niet naar zijn eigen strand mag. Nou, vind ik heel erg.
0: Is dat in het hele Caribische gebied niet het geval?
1: Nee, Jamaica is een beetje apart daarin.
0: Hoe gaat het met dat land?
1: Nah.
0: Wat valt er voor een journalist over te berichten?
1: Dat het ook daar politiek niet is zoals ik het zou willen. En dat ze wel erg hangen naar Amerika in een tijd dat je ze toch achter je oren zou moeten krabben. Voordat je dat soort keuzes maakte. Dus er is natuurlijk een orkaan van je welste geweest, waar ze nog steeds van aan het bijkomen zijn. Maar daar, Nederland interesseert ze daar helemaal niet voor. We hebben niet één cent naar Jamaica gestuurd, terwijl de helft van het eiland gewoon patsboom weg was. Geef niet, jongens. Ik heb mijn eigen crowdfunding gedaan.
0: Maar vertel daar eens wat meer over. Want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, inderdaad.
1: Nou, aan mij heeft het niet gelegen. Het echt een verwoestende orkaan. Zo verwoestend dat ze nog aan het praten zijn of een nieuwe categorie in het leven geroepen moet worden. Categorie 6. Want dit was geen 5. Dit was een mega, mega 5. En echt de hele westkant van het eiland. Ik ben ook gaan rondrijden. Het is echt verschrikkelijk. Gewoon, het is weg.
0: Want dat is altijd gek hoe dat werkt. Hè? Want er is op een gegeven moment is er zo'n enorme orkaan geweest op Haiti.
1: Uh-huh.
0: Daar is heel veel aandacht voor geweest.
1: Ja.
0: Venezuela, nu eigenlijk ook best wel veel.
1: Olie.
0: Wie is dat?
1: Tuurlijk.
0: Er is geen olie op Jamaica.
1: Ik ga niet zeggen of er wel of geen olie is. Want als ik zou zeggen dat er wel olie was,
0: komen er nog meer mensen.
1: Dan komen er nog meer mensen.
0: Maar dat zit je dwars.
1: Ja, daar word ik heel boos over. Want ik vind het ook hypocriet. Ik vind als we als Nederland zeggen, en we zijn gewoon goed in bepaalde dingen, en vooral waar de water bij komt kijken, zijn we gewoon de beste van de wereld. En als wij dan alleen maar daar naartoe gaan waar er wat te halen valt voor ons, dan vind ik dat een schande. En dan schaam ik me echt dat ik Nederlander ben. Zo, nou weet je het.
0: En op wat voor manier heb jij daar dan over kunnen berichten? Want
1: ik heb heel kort iets mogen zeggen in onze eigen uitzendingen, 's morgens op de Klassiek.
0: Ja.
1: Ik heb zelf op mijn sociale media wat gedaan. Ik had een afspraak lopen om bij Radio 1 een keer in de uitzending te komen. En dat ging niet door, omdat
0: voetbalrijker.
1: Nee, ik geloof dat met de formatie was dat, geloof ik. Ik weet
0: gaat
1: het niet
0: dat. Meer. Ja. Ja. Ja, je zei net ook dat de Jamaicanen heel erg hangen richting Amerika.
1: Te veel, naar mijn smaak. Ja.
0: Er hangt natuurlijk wel een soort van zwarte schaduw over dat hele gebied.
1: Op dit moment zeker, ja. Weet je, die oorlogsschepen van Amerika, die gaan echt af en aan nou in het Caribisch gebied. Wat zijn ze aan het doen daar? Ze hebben Venezuela al kopje kleiner gemaakt. Cuba is het volgende, Jamaica zit er lekker tussenin. Er heeft 10 dagen lang een enorm vliegdekschip voor de kust van Jamaica gelegen. Wat komen die daar doen? Ga weg. Ga terug naar je eigen land.
0: Wat dat betreft is het dan goed als er geen olie is, toch? Want dat is de belangrijkste reden om te...
1: Ja, maar het is ook een strategisch punt.
0: Hmm.
1: Ik vind het echt best een enge tijd. Ik vind het hier eng, ik vind het inmiddels daar eng, ik vind het overal eng. Heb je dat niet?
0: Ja, soms.
1: Mm. ik ben wel blij dat...
0: ik heb geen vliegtuigschip voor mijn deur liggen.
1: Dat... Nee, en je moet je voorstellen dat het eiland is gewoon... hartstikke, zeg maar een kwart van Nederland. En daar ligt dan zo'n enorm schip. En toen ging laatst in één keer op het hele eiland het licht uit. En dan weet, dat is een maand geleden, ze weten nog niet waarom. En dan denk ik aan wat Trump op 3 januari riep toen hij met Venezuela... ja, we hebben manieren om het hele land plat te leggen.
0: Te ontregelen.
1: Ja, dat zegt hij gewoon trots.
0: Maar heeft hij concreet over Jamaica wel eens wat gezegd?
1: Nee.
0: Ik kan me niet herinneren namelijk, maar ja.
1: Nee, maar hij heeft wel meer over Jamaica. Er gaat wel een nieuwe ambassadeur vanuit Amerika naar Jamaica nu. En dat is geen pretje, die vrouw. Ik ben even de naam kwijt, maar... als je die hoort praten, denk ik... nou, die is niet van plan om heel diplomatiek met haar even knieën te gaan praten.
0: Maar je afkeren van Amerika heeft ook niet echt zin, toch? Als je daar ligt.
1: Nee, dus ik begrijp aan de ene kant wel dat je dat doet. Maar weet je, in de geschiedenis was Jamaica, zo klein als het is... was wel het land dat bij de Verenigde Naties de vinger opstak en zei... ja, maar zo kunnen we dit niet doen. En nu zijn het weer ook twee van die makke schapen geworden. Ik wil terug naartoe. Voor alles.
0: Van alles, ja. Alles. Er moet weer gewoon...
1: Dan moeten we een mens worden, joh. Ja. We moeten weer dingen erg vinden. We moeten ook echt gewoon collectief weer weten... wat echt niet kan, wat echt gewoon niet cool is.
0: Maar hoe dan? Wat moet er dan gebeuren?
1: Ik weet het niet. Als ik het wist, deed ik het al. Het enige wat ik kan doen, is het roepen. En het proberen voor te leven. Weet je, probeer gewoon een beetje het voorbeeld te geven.
0: Ja. Hoe kijk je dan van een afstand... naar Nederland? Ik bedoel, je bent hier vaak genoeg ook wel, maar ook vaak genoeg dus niet.
1: Leuke vraag. Want ik kijk van hier naar daar en ik kijk van daar naar hier. En als ik daar zit en ik kijk naar hier... dan denk ik vooral aan hoe gestrest iedereen hier is. Echt, iedereen heeft toch echt een beetje een vertrokken bekkie. En dan denk ik, waarom? Weet je, we zitten in een land waar we het echt... echt heel erg goed hebben.
0: Veel mensen voelen zich toch tekort gedaan.
1: Ja, maar dan denk ik, daar heb je ook echt geen blind idee van waar je eigenlijk. Wat eigenlijk jouw positie is in deze wereld. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Als land, als mens, weet je. Tuurlijk zijn er mensen die geen werk hebben of die niet zo goed verdienen. Die zijn dat allemaal waar. Maar dan nog, als je jezelf vergelijkt met 70% van de wereld. Ben je nog steeds de koning? Mag jij overal naartoe waar je wilt? Je mag overal reizen. Niemand houdt je tegen. Als jij zegt dat je iets eng vindt... dan gaan we alles doen zodat jij het niet meer eng vindt. Waar heb je het over? Weet je wel wat er speelt in de wereld? Dat denk ik dan.
0: Ja. Er zijn ook veel chagrijnige mensen in Nederland, toch?
1: Ja, maar dat is het toch hetzelfde. Ja. Het is klaar.
0: Chagrijnig en angst.
1: Ja. Ja. Het is geen goede combi, hè?
0: Nee.
1: Terwijl we eigenlijk, ik ben oud genoeg om te weten... wat een verrukkelijk land Nederland ook kan zijn. Ik heb het gewoon meegemaakt.
0: Wanneer veranderde dat dan?
1: Dat het echt veranderde? Ja. Ik zeg steeds een jaar of 10, misschien 15 geleden. Het had een aanloop, maar dat het echt misging in Nederland naar mijn smaak.
0: Mm-hmm. 10, 15 jaar geleden. Zoiets, welk punt hebben we het dan over?
1: Neoliberalisme.
0: Mm.
1: Ja, ik denk dat je het één op één... Langs een tijdlijn kunt leggen, dat je dan redelijk goed uitkomt.
0: Ja, dat er bepaalde dingen door uitgehold zijn.
1: Ja, en ook dat ons echt is ingepeperd dat het gaat om ik en niet om wij.
0: De gemeenschap mist.
1: Ja, dat is helemaal weg. Dus allemaal. En iedereen is boos op elkaar. Ik denk, ja.
0: Ik herinner me dat jij ook heel actief was op Twitter in de tijd dat het nog leuk was. We hadden het er net nog over.
1: Ja, dat was echt een goede tijd.
0: Ook vaak heen en weer
1: Precies, ja. Getwitterd.
0: Ja. Ja. Dat was een leuke tijd. En dat is ook veranderd. Ook 10, 15 jaar geleden is dat veranderd.
1: Het is precies die tijd. Het is echt een tijdlijn die je kunt neerleggen. Het is het moment dat, weet je, toen de tijd waar jij het over hebt... jij was erop, ik was erop en nog een heleboel andere mensen. Maar niet God en zijn malle moer. En dat is nu wel het geval. En... de meeste mensen hebben niet eens zijn eigen mening, hoor. Die blaten maar wat na. Iets wat leuk in hun oren klinkt, gaan ze dan... vol typfouten gaan ze dat dan twitteren. sorry, dat kan ik gewoon niet serieus nemen. En je hebt het wel verpest.
0: Maar heb je daar zelf wel eens mee te maken gehad? Dat je
1: ja, heel veel.
0: Een soort flame wars.
1: Oh landen? Ja, ik heb wel eens wekenlang mijn Twitter niet open willen doen.
0: En wat had je dan gezegd?
1: Oh, daar had ik iets gezegd over zwart en wit. Dat mag ik niet zeggen. Oh, ja. Ja.
0: Dan trek je de racismekaart.
1: Dat,
0: en dan
1: een slachtofferrol. Ja. Dan denk ik, slachtoffer? Weet je wel hoe mijn leven is, vriend? Weet je wat een fantastisch leven ik heb? Nee, ik heb geen slachtoffertje. Ik ben geen slachtoffer. En ik weet je, het is ook zo. Dingen waar ik me druk om maak, hoef ik nog niet eens per se zelf te hebben meegemaakt. Ik maak mij gewoon druk om de samenleving. En ik vind dat ik daar niet de enige in zou moeten zijn. Het zou niet zo moeten zijn dat alleen zwarte mensen boos zijn over zwart en wit. Ik vind dat witte mensen er net zo boos over moeten zijn. Wat voor land wil je in leven? Oh, ik raak op dreef nu.
0: Ja.
1: Neem even een slokje thee.
0: Ja, hier word je echt fel over, ja.
1: Ja, want het wordt ook altijd maar gedaan alsof zwarte mensen dat allemaal maar moeten oplossen. Over het algemeen wordt dat gedaan.
0: Ja.
1: Weet je, ik raak mij niet. Ja, ik ken dat niet. Nee, ik ben heel zonder racisme opgegroeid. Oh, ik bedoelde het niet zo. Oh, het was maar een grapje. Oh, sorry dat ik jou pijn doe. Nee, je moet het zelf erg vinden. Als ik een rotstreek uithaal met jou en jij zegt tegen mij al dit, dat kan echt niet wat je nu doet, dan ga ik daarover nadenken. En als ik inzie dat jij gelijk hebt, dan ga ik oprecht daar wat aan doen. Dan ga ik niet zeggen, ik vind het vervelend voor jou dat jij je nu rot voelt.
0: Ja, je moet het zelf rot voelen.
1: Ik moet het vervelend vinden dat ik jou dat heb aangedaan.
0: Maar heb je het idee dat daar ook dingen ten goede zijn veranderd in de afgelopen jaar?
1: Oh, heel erg veel.
0: Er is heel veel over gesproken.
1: Ja, er is ook heel veel veranderd.
0: Maar ook over de werkvloer en over...
1: Allemaal waar.
0: Woorden die veranderd moeten worden.
1: Zeker, en dat is goed. Maar nu moet ik steeds maar aan bepaalde mensen uitleggen waarom het goed is dat we bepaalde woorden niet meer gebruiken. Van de week nog. Iemand die heel graag het N-woord wil typen voluit, die komt middenop in een gewone aankondiging van mijn leuke podcast, elke maandag te beluisteren. En die gaat dan het N-woord voluit gebruiken en zeggen dat het belachelijk is dat die N-symfonie nu de Amerikaanse symfonie heet. Punt 1, zo heet het ding niet, hij heeft het over de suite, maar never mind. Maar dan zeg ik tegen hem, ik noem dat vooruitgang, maar misschien wil jij gewoon het N-woord voluit typen. En dan, nou, dan heb je dus, dan zijn de rapen gaar, dan gaat de ander zich ermee bemoeien. En die gaat dan roepen van ja, sommige mensen hebben daar toch een andere mening over. Ja, dan moet ik wel terugkomen met een platitude dat racisme geen mening is.
0: Hmm.
1: Nou, kunnen we het ook over iets anders hebben nu?
0: Ja, zullen we het over de kunst weer hebben?
1: Ja, veel leuker.
0: Ja, in die podcast wil je gewoon veel schoonheid
1: laten. Ik wil alleen maar schoonheid. Ik wil dat de mensen weer gewoon iets voelen van binnen. Dat ze ontroerd raken door iets. Dat er een traan opwelt. En dat je die tranen ook lekker de ruimte geeft. Want tranen, ik zeg het steeds maar, zijn de ramenlappers van de ziel. Laat ze stromen. Ik denk, als we met z'n allen zo boos zijn, moeten we eens een keertje collectief huilen.
0: Ja, maar dan is het ook belangrijk dat jij, als we het toch over jouw perspectief hebben, vertelt over je vader, die naar de klassieke muziekcultuur keek en dacht, dit is belangrijk.
1: Ja,
0: hier,
1: het is beschaving.
0: Hier haal ik ook een beetje een wit voetje in de maatschappij mee door dit
1: wit voetje,
0: mee te nemen.
1: Nou, vind ik een beetje niet leuk gezegd. Maar ik denk wel dat ik weet hoe je het bedoelt. Het is
0: een beetje ongelukkige term inderdaad.
1: Ja, geeft niks. Maar ik denk dat die... En het is ook zo gebleken.
0: Ja.
1: Weet je, als je met muziek bezig bent, welke muziek dan ook, maar dan zeker klassiek, je wordt taalvaardiger, je analytisch vermogen verbetert. Dat verzin ik niet, dat is allemaal uitgezocht. En sociaal brengt het je ergens.
0: Ja.
1: Ja. Dat merk ik nu nog, dat het me ergens, dat mensen het toch wel heel apart vinden dat ik zo met die muziek bezig ben, dat ik naar het concertgebouw ga, dat ik een leuke jurk aantrek en al die dingen. Dat vinden mensen nog steeds heel apart.
0: Ja, want casual naar het concertgebouw gaan?
1: Nee.
0: Dat doe je niet.
1: Nee.
0: Dan moet je echt je mooiste jurk aantrekken.
1: Nou, dan trek ik wel een leuke jurk aan, ja.
0: Maar dat vind je belangrijk en ik vind dat ook de kracht van deze podcast. Dat erin zit. Op meerdere momenten ook die spirituals.
1: Ja.
0: Die jij aangeraakt krijgt van een expert. Maar jij...
1: Ik onderga dat.
0: Dat raakt jou.
1: Ja, heel erg zelfs. Ja.
0: Het is ook belangrijk om op een positieve manier te laten zien dat die bloedlijnen elkaar dus wel raken.
1: Weet je, mensen zijn
0: niet
1: mensen.
0: Over reggae, maar...
1: Ja, precies. Mensen zijn gewoon au fond mensen. Ja. Hè? Je wordt wakker, je hebt liefdesverdriet, je kunt moeilijk naar de wc vandaag, je kind is ziek. Dat is in de hele wereld zo. Dat al die grenzen nogmaals, die zijn niet echt. Jij en ik zijn broer en zus, ergens.
0: Maar dat is het interessante ook van cultuur. Want er is vaak de laatste jaren gesproken over terug naar de eigen cultuur. En die moet zijn.
1: Ja, maar dan moet je wel eens weten wat je eigen cultuur is.
0: Zeker, maar als je dan in die cultuur alweer gewoon sporen van andere culturen terugvindt. Er wordt zo vaak verwezen naar iets van vroeger, of de jaren 50, waar we ook naar terug willen. Mm-hmm. Ik niet, trouwens. Maar. Mm-hmm. En dan wordt er telkens weer verwezen naar dingen die helemaal niet door Nederlanders bedacht zijn. Die ooit al door migranten geïntroduceerd zijn.
1: Ja, Nederland is heel goed in het lenen van dingen. Heel goed.
0: Amerikanen ook, de hamburgers.
1: Ja, allemaal. Ja. Maar daarvan kun je nog zeggen dat waren Duitsers die naar Amerika gingen die de hamburger hebben meegenomen. Maar Nederland pikt gewoon links en rechts en doet dat heel goed. En doet dat heel slim en zegt adios nonino van Piazzolla is nu onze muziek.
0: Ja.
1: Nou, dat is het niet. Het is van Argentinië. Ja. Maar het is van ons, omdat het hoort nu bij onze kanon.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en zo zijn er best wel veel dingen, hoor.
0: Dat is het mooie, toch?
1: Ja, ja en nee, soms word ik een beetje boos daarom. Maar over het algemeen moet ik er wel een beetje om lachen.
0: Ja, maar door het aan te wijzen waar dat oorspronkelijk vandaan komt, krijgt het zijn ware waarde weer terug.
1: Voor mij, maar meestal niet voor degene tegen wie ik het dan zeg, hoor. Want die staat erop dat het oeroude joods-christelijke tradities zijn.
0: Ja. Dankjewel dat je er was.
1: Ik vond het hartstikke leuk.
0: Al dit hunker. Dit was Nooit meer slapen. De podcast die voor NPO Klassiek die heet Al dit wil meer klassiek. En er komt nog film en architectuur.
1: 26
0: afleveringen. Ja. Wordt het echt 26 afleveringen?
1: Klassiek wel.
0: Wauw, dat zijn er echt veel.
1: Mooi toch? Ja.
0: Morgen dan rolt Ellen Dekwits in mijn plaats de Pride Maand in. Met Dolly Bellefleur, al 35 jaar het kleurrijke alter ego van cabaretier Ruud Douma.
1: Heerlijk.
0: Dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: En voor u thuis een hele fijne nacht.
1: Slaap lekker.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Pro Tros. Doen alsof je neutraal bent, is je lezers of kijkers voor de gek houden. Ik was zo bang dat het leek alsof ik boven mijn lichaam zweefde. Mijn droominterview is met Geert Wilders. Het onderschatten van jongeren door nieuws plat te slaan is de grootste fout die traditionele media nu maken.
4: Hij behoort tot een nieuwe generatie journalisten die ingewikkeld nieuws begrijpelijk wil maken. Als presentator van De Marker van BNNVARA won hij op jonge leeftijd de Philip Bloemendaalprijs, de belangrijkste onderscheiding voor jong journalistiek presentatietalent. Maar onlangs besloot hij niet alleen verslag te doen van het nieuws, hij stapte aan boord van de flotilla op weg naar Gaza. Niet als activist, maar als journalist. Omdat hij met eigen ogen wilde zien wat er gebeurde en een verhaal wilde maken dat volgens hem nog niet verteld was. Die reis eindigde met een onderschepping door de Israëlische leger.

0: Aisha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
1: Gijs Sanders.
2: Hallo.
1: Hallo, ik ben al heel blij dat je hier bent. En
2: ik
1: dat
2: ook.
1: Je hier zeg maar kunt zijn, vrijwillig.
2: Ja. Hoe bedoel je dat? Met het vastzitten of de beschadiging daarna?
1: Ja, ik heb de film gezien op YouTube over je reis. Op weg naar Gaza. En je was daar aan boord van de flotilla. Maar ik dacht, deze man durft.
2: Ja, het is ook niet een keuze die we zomaar hebben gemaakt natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we hebben er heel lang over nagedacht. Bij BNNVARA ook veel gesprekken over gevoerd. Maar ja, het was iets heel engs om te doen. En de uitkomst van het gevangenschap was ook enger en heftiger dan dat ik had gedacht.
1: Ja, ja. Want je bent 2,5 dag gevangen genomen. Je bent gemarteld. Je bent vanwege... Dat zeg je zelf, vanwege je witte huidskleur en je paarse paspoort ben jij op het vliegtuig gezet naar Istanbul.
2: Ja.
1: Dat was enigszins wel je redding geweest.
2: Ja, kijk, iedereen is wel op het vliegtuig gezet naar Istanbul, hè, tegelijkertijd. Alleen er is wel een heel duidelijk verschil, was het te zien in behandeling. Als het bijvoorbeeld ging over Turkse mannen, die ik eigenlijk systematisch heel de tijd in elkaar geslagen heb zien worden. En iemand zoals ik, die wit is met een Nederlands paspoort.
1: Jij werd minder vaak in elkaar geslagen.
2: Ja, dat was echt een aanzienlijk verschil.
1: Ja. En wat ik zei, ik ben al blij dat je hier bent, want het had even goed ook kunnen zijn dat ik jou nooit meer zou spreken. Had je daar ook rekening mee gehouden dat je nooit meer terug zou komen?
2: Van tevoren niet, anders had ik het natuurlijk niet gedaan. Dat was niet iets waar ik rekening mee hield. In het moment zelf, door alle angst die ik op dat moment voelde, de martelingen die ik zag, hoe systematisch dat was ingericht, het feit dat ik Israëlische soldaten, agenten ervan zag genieten als ze iemand pijn deden, en dat ik ook hoorde dat de mensen om mij heen echt banger waren dan dat ik had verwacht,
1: ja.
2: Is dat wel iets wat op dat moment door mijn hoofd heen is gegaan, ja.
1: Ja. Laten we even teruggaan naar het begin. Flotilla, kan je even heel kort uitleggen wat dat is en wat dat doet voor de mensen die nu luisteren, die denken van nou, ik heb dit helemaal gemist. Dit is iets wat ik niet heb meegekregen.
2: Ja, de flotilla gaat al sinds 2007 richting Gaza. Toen Hamas er aan de macht kwam, heeft Israël in 2007 een totale blokkade van de Gazastrook ingesteld. Waaronder een maritieme blokkade. Die is volgens de meeste experts illegaal volgens het internationaal recht, omdat die ook humanitaire hulp tegenhoudt. En er gaan dus al heel lang schepen die kant op met humanitaire hulp aan boord. Die proberen die blokkade te doorbreken, omdat ze willen dat de Palestijnen in Gaza zelf het zeggenschap weer krijgen over hun eigen water.
1: En dan is de flotilla en dat zijn een aantal zeilboten. Toch? Een aantal oude zeilboten die dan...
2: Het verschilt. In het verleden zijn het ook hele grote schepen geweest bijvoorbeeld. Met aan boord van één schip honderden mensen.
1: Ja.
2: Alleen de flotilla waar ik nu op zat, de Globals noemt het flotilla. En eigenlijk de flotilla's die sinds 7 oktober 2023 en de start van de genocide gaan. Dat zijn vaak kleinere schepen. En de afgelopen twee keer gaat dat dus echt om tientallen zeilboten.
1: Ja. Ja. Nu hebben jullie Barcelona als vertrekpunt genomen.
2: Ja, wij zijn vertrokken vanuit Sicilië, maar de eerste mensen vertrokken vanuit Barcelona. Ja.
1: En jij stapte op in Sicilië?
2: Ja, ja, ja.
1: En zo maak je op een gegeven moment een aantal tussenstops in Europa om mensen op te halen, om de vloot wat groter te maken.
2: Mm-hmm.
1: En dan kom je uiteindelijk aan in Gaza.
2: Dat was het idee, ja. Maar ver daarvoor zijn wij... wij zijn nog redelijk in de buurt van Gaza onderschept. Wij zaten bij de laatste 10 boten. Ik moet overigens erbij zeggen dat dat dus illegaal is, die onderschepping. Want dat gebeurde op internationaal water en dat mag niet. Wij kwamen dus nog relatief dichtbij. Maar ze zijn al begonnen voor de kust van Kreta. Dus toen de boten waar wij ook op zaten net vertrokken vanuit Sicilië. Nog voordat die in Kreta aankwamen, de volgende tussenstop, begon het Israëlische leger op 1100 kilometer van Gaza en ver buiten hun eigen territoriale wateren, begonnen zij al te onderscheppen.
1: Ja. Jij kreeg de vraag, ga je mee?
2: Uh-huh.
1: Waarom?
2: Wat ik zag sinds 7 oktober is natuurlijk Israël, Palestina, de genocide in Gaza. Dat is een heel groot ding in het publieke debat. En zo ook de flotilla. Dat is heel veel besproken, is veel in het nieuws geweest. Greta Thunberg ging erop mee. En ik zag eigenlijk dat er een soort informatieoorlog ontstond rondom die hele flotilla, waarbij er van alles gezegd wordt vanuit de activisten over hun behandeling in de Israëlische gevangenis. Over of er wel of geen humanitaire hulp aan boord zou zijn. Wat die rol dan precies zou zijn van de humanitaire hulpgoederen. Is het puur een humanitaire hulpmissie met hulpverleners? Of hebben die meer een symbolische waarde? Israël noemt het een pure provocatie. Er zijn allerlei beschuldigingen voordat het een door Hamas bestuurde missie zou zijn. Er was nog geen Nederlandse journalist meegegaan. Dus ik dacht, dit is een super interessant en relevant verhaal. En heel belangrijk om dat dicht op te zitten. Met de voorwaarde dat ik als journalist meeging. En dat die afspraak hebben we ook gemaakt, zwart op wit. Dat ik de volledige onafhankelijkheid hield om van alles verslag te doen wat ik zag. En om alles te filmen, elke vraag te stellen.
1: Ja, met wie maakte je die afspraak?
2: Met de organisatoren van de flotilla. Dus met mensen van je hebt een Nederlandse delegatie, je hebt een Duitse delegatie en dan heb je Global.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk een soort overkoepelende organisatoren zijn dat. En daarmee hebben wij die afspraken gemaakt.
1: Ja. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
2: Ze hebben heel veel journalisten benaderd. Dus ze hebben mij benaderd. Ik weet dat ze nog meer, dat ze andere journalisten van BNNVARA ook benaderd hebben. Waarvan er een aantal niet konden. Ze hebben, ik geloof, ook contact gehad met mensen van de Volkskrant. Mm. Dus ze hebben gewoon heel veel journalisten benaderd.
1: En waarom heb jij ja gezegd?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk wat voor veel journalisten denk ik ook een overweging is geweest. Dit is een gigantisch project geweest. Ik ben 38 dagen weg geweest. Daarna ben ik een maand lang bezig geweest met alleen de edit. De voorbereiding was ook een proces van 4 maanden, waarvan 2 maanden heel intensief research naar deze missie. Dus dit is een project geweest van in totaal 1,5 jaar.
1: Ja.
2: Dus dat moet je ervoor over hebben. En dat had ik. En het is iets risicovols om te doen. Maar ik vond dat ik durfde dat risico aan vanwege het feit dat ik door eerdere gesprekken met mensen die op de flotilla hadden gezeten, wist dat ik een voordeel had ten opzichte van andere mensen, omdat ik dus wit ben een Nederlands paspoort heb. Dus ik denk dat dat een samenloop is van dingen.
1: Voelde je daardoor een stuk veiliger?
2: Ja, kijk, ik heb bijvoorbeeld gesproken met een Nederlandse Palestijn die op de vorige missie meeging. En ik had van de meeste mensen gehoord, als je wil weten hoe erg het kan worden, dan moet je hem spreken. Want hij is het heftigst behandeld, omdat hij ook de Palestijnse nationaliteit heeft. Maar ik hoorde eigenlijk gewoon van iedereen, als je een Arabisch uiterlijk hebt, als je een kleur hebt, als je een minder sterk paspoort hebt van iemand van een land wat een minder waardevolle bondgenoot is voor Israël, dan gaan de soldaten en de agenten die je arresteren, die gaan verder bij dat soort mensen.
1: Ja.
2: Dan bij mij. Kijk, ik ben Nederlands en ik denk, Nederland is natuurlijk een van de belangrijkste handelspartners van Israël. Dus als ze mij worst case scenario in een kist terug zouden sturen, dan hebben ze een groter probleem dan wanneer ze dat zouden doen bij iemand uit Tunesië.
1: Toen jij aan het twijfelen was en dacht van, nou, moet ik het wel doen, niet doen, heb jij nog met mensen gesproken? Heb jij nog met mensen overlegd?
2: Jazeker. Wat fijn is bij BNNVARA heb je natuurlijk een hele hoop ervaren journalisten rondlopen. Dus ik heb met Tim Hofman veel gepraat, Sinan Chan, de ervaringen in oorlogsgebied en het Midden-Oosten al helemaal. Ervaren journalisten van Zembla die wel eens een documentaire hebben gemaakt over.
1: En in privéomstandigheden, familie?
2: Oh, tuurlijk, ja.
1: Ja.
2: Ik heb uitvoerig met mijn familie gesproken. Met mijn vader.
1: En hoe waren zij hier tegenover?
2: Ja, zij vonden het heel spannend natuurlijk. Maar ik praat ook veel met mijn familie over mijn werk. Ze zijn heel betrokken mee. Ze vinden het heel interessant en leuk dat ik dit zo gepassioneerd doe. Dus ik heb met hen ook best wel snel gepraat over de journalistieke relevantie van waarom. De eerste vraag die ik kreeg was, maar waarom wil je dit dan gaan maken? En toen kon ik dat uitleggen. Toen snapte zij het eigenlijk ook wel, waarom het een relevant verhaal was. En daardoor stonden ze er ook meer achter. Ze hebben wel. Ik ben heel blij met dat ik vanaf moment 1 van mijn hele familie het volle vertrouwen heb gevoeld.
1: Ja.
2: Dat ik me zou kunnen redden in deze situatie. En dat ze geloof in hadden dat ik er goed uit zou komen. En dat dit een weloverwogen keuze was. Maar dit is voor hun natuurlijk heel spannend geweest. Ja.
1: Als je een reis maakt richting Gaza, op het water, kun je vrij weinig activistisch doen. In jouw geval, je bent journalist. Je kan mensen vragen stellen. Je kan onderzoeken doen. Maar zo'n reis, hoe ziet zo'n. Ja, wat maak je mee? Neem me even mee naar de flotilla.
2: Dat begon met trainingen in Sicilië. Waarbij je dan langzamerhand een beetje de deelnemers probeert te leren kennen. Ik heb ook achter de schermen, daarom dus zonder te filmen, heb ik ook veel met mensen gepraat om een beetje te kijken van, hey, wat voor verschillende achtergronden kunnen we meenemen in de documentaire. Uiteindelijk in de haven in Sicilië op de schepen werden er nog voorbereidingen getroffen.
1: Ik heb ook begrepen dat je allerlei toetsen moest maken.
2: Klopt, ja. Dat was onderdeel voor... Wij hebben de trainingen dus ook doorlopen als onderdeel van de documentaire. Dus dit heb je ook gezien in de documentaire, dat er een training was. Dus activisten moesten een soort toets maken waarin ze leerden over de geschiedenis van Palestina. En dat was voor ons dus meteen een duidelijk teken van dit is dus niet puur een humanitaire missie die humanitaire hulpgoederen gaat brengen. Ja. Er zit ook echt een politieke motivatie onder. En het is blijkbaar belangrijk dat iedereen die deelt.
1: Ja.
2: Dus wij zijn eigenlijk gewoon constant gaan elke stap gaan onderzoeken van wat is nou de aard van deze missie.
1: En er zijn ook dus ook mensen terug naar huis gestuurd.
2: Dat weet ik niet.
1: Behalen van de
2: daar heb ik niks van gehoord.
1: Nee, okay.
2: Nee. Die mensen moesten er ook eerst een soort lesmodule over volgen.
1: Oh, ja.
2: Dus ik neem aan dat iedereen dan gewoon goed heeft opgelet. Mm-hmm. Ik heb het niet meegekregen in ieder geval.
1: Okay.
2: Het is intensief natuurlijk. Wij zaten op een boot van 12,5 meter lang met 10 mensen. Dus je zit nogal op elkaars lip. Ik sliep met de filmmaker Diederik Groenewoud, waarmee ik was. Sliep ik op een kamer met nog één iemand anders. Wij lagen samen in een bed, dus het was allemaal super krap. Dus je probeert op de momenten dat we niet aan het filmen waren of dat er geen vragen aan het stellen waren, probeer je nog ergens een soort momentje van privacy te vinden door een boek te gaan lezen ergens op de hoek van het dek. Waarbij even niemand je stoort. Er waren ook geen douches, dus er was ook een vast moment op de dag waarop ik een emmer uit het water pakte. En dan met een soort emmertje als een wasbeer mezelf met zeewater zat te wassen.
1: Wow.
2: Dus het is, ja, we hebben ook op heel veel momenten niet gefilmd. En dan was het gewoon een soort ook een beetje de tijd verdrijven. Ook volgen wat er gezegd wordt vanuit Israël over de flotilla, om een beetje een risico-inschatting te maken. We hadden ook contact met de veiligheidscoördinator bij BNNVARA, met wie we dat soort dingen deelden. En dus die ervaren journalisten waar ik net over vertelde. Dus er was genoeg te doen als we niet aan het filmen waren.
1: Ja. Je had ook een van de artsen aan boord, die droeg het wapen van Hamas.
2: Het logo, ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nou, die was dat niet bij ons aan boord. Maar die spraken we voordat we vertrokken.
1: Op het land, hè? Ja. Ja, een vrouw uit Maleisië.
2: Klopt, ja. Ja.
1: Is dat handig als je met een logo van Hamas richting Gaza gaat om...
2: Nee, dat lijkt me niet handig, nee. Alleen, kijk, er zaten 750 mensen aan boord van al die boten. Dus het waren mensen van allemaal verschillende ideologieën. En zo iemand als deze Maleisische arts, die zat er ook bij. Zij vertelde dus zij zit ook in onze documentaire, en zij vertelt in dat interview dat ze dat logo niet draagt omdat ze Hamas representeert. Maar dat ze de sjaal om het patroon wat erop stond had gekocht als steunbetuiging richting de Palestijnen. En ze er geen probleem mee heeft dat Hamas er ook op staat, omdat zij Hamas ziet als vertegenwoordiger van de Palestijnen in Gaza.
1: Ja.
2: Dit soort mensen had je er ook tussen zitten.
1: Ja.
2: En dat was ook onderdeel van het onderzoek wat wij deden. Hè. Dus dat wilden we ook laten zien.
1: Ik ga even naar jouw quotes, want daar begonnen we onze uitzending mee. De tweede quote was... Ik was zo bang dat het leek alsof ik boven mijn lichaam zweefde.
2: Ja.
1: Wanneer was dit?
2: Ik denk dat veel mensen de video's hebben gezien dat Ben Gvir op een gegeven moment in een tent staat waarbij er allemaal mensen op de grond gehurkt zijn. Ik ben op twee van die video's ook te zien. Ik herkende mezelf er uiteindelijk op. Dat was op dat moment. Dus toen wij we zijn eerst na de illegale arrestatie zijn we naar een militair schip gebracht, waar we een nacht hebben gespendeerd in een gevangenis gemaakt van containers in de laadruimte van een groot marineschip. En uiteindelijk zijn we op dat schip zijn we naar de haven van Ashdod gebracht. Daar laden ze ons die schepen uit en brachten ze ons in een tent. Waarbij we urenlang op onze knieën moesten zitten in een stresspositie. Ellebogen, hoofd op de grond, handen strak getie-wrapped. En herhaaldelijk moesten luisteren naar het Israëlische volkslied. Die stond eigenlijk on repeat de hele tijd. Ja, dus die ken ik nu ook uit mijn hoofd. Op een gegeven moment kwam er iemand met veel bombari binnen. En ik wist niet dat Ben Gvir was. Dat wist ik pas toen wij werden vrijgelaten. Werden er om mij heen gewoon mensen gemarteld. Ik zag mensen in mijn ooghoeken opgetild worden, klappen krijgen. Ik hoorde het geluid van tasers. Er werden vrouwen weggesleurd. Ik hoorde gekrijs. En ik hoorde dat daarvan genoten werd. Dat was vooral waar het me om ging. Dat mensen blijkbaar op dat moment genoten van van andere mensen pijn aandoen, terwijl ze om hulp schreeuwden en smeekten. We hebben ons goed voorbereid. Ik heb rekening gehouden met een harde behandeling in de gevangenis. Maar dit was iets wat ik niet voorzien had. Ik had door, het is de bedoeling dat mensen lijden nu.
1: Mm-hmm.
2: Het is echt de bedoeling dat mensen pijn hebben. En wat ook heel het gezegd werd, was never come back, never come back. Dus dat was een soort, er zat een soort afschrikkende werking in. Mm. En ik kon niet meer voorzien hoe ver dat zou gaan op dat moment. Dus toen was er een, ja, op dat moment was er een moment van een soort dissociatie, waarbij ik het gevoel, ja, en bijna in een soort, ik zou het om willen omschrijven als een soort meditatieve staat belandde.
1: Heb je toen mens gevoeld?
2: Nee, het was nee. Überhaupt gedurende het hele gevangenschap had ik door hoe mensonterend zo'n omstandigheid dus kan worden. Ik voelde me een soort dier in het slachthuis, net als iedereen die gevangen zat. We werden vervoerd met tie wraps strak om de polsen, handen achter het hoofd, met een arm door mijn elleboog heen en iemand duwde me constant tijdens het lopen lager dan heuphoogte. Dus dat is een soort zieke stretch op je hamstring. En elke keer als ik dan, als we gewoon 10 minuten stil stonden in een rij, dan vroeg ik, mag ik zitten? En dat mocht dan ook niet. We zijn in een kooi beland in de Catshield-gevangenis uiteindelijk, nadat we in de haven waren. Daar zaten we met een man of 50 in een veel te kleine kooi op elkaar. Moesten we onze hoofden omlaag houden. Dus het was een heel mensonterend gebeuren. Heel de tijd.
1: Zo heftig. Wat ging er op dat moment door je heen?
2: Nou, kijk, ik wilde ook verslag kunnen doen van wat er daar binnen gebeurde. Dus ik was constant daar ook in mijn rol als journalist dingen aan het opslaan. Ik probeerde details te onthouden. Ik probeerde te kijken wie er mishandeld werd, wie ik hoorde schreeuwen, zodat ik geen achteraf kon spreken, misschien wat kon bevestigen. Ik probeerde elke stap van het hele proces waar we doorheen zijn genomen, probeerde ik te onthouden. Dus ik was eigenlijk zoveel mogelijk in die rol. Op sommige momenten lukte dat niet, zoals in die tent waar Benke 4 binnenkwam. Maar ja, dat was wel. Het is me wel. Dat heeft ook wel geholpen tot voor een bepaalde afstand tot wat er precies gebeurde allemaal.
1: Ja. Terugdenkend aan die tijd, krijg je nog wel eens nachtmerries over wat er toen gebeurde of trauma's, of heb je?
2: Nee, dat valt wel mee.
1: Kijk, heb je het makkelijk kunnen verwerken?
2: Ja, nou, makkelijk. Ik denk dat het maken van die documentaire een verwerkingsproces is geweest. Ik heb een week vrijgenomen toen ik terugkwam. En daarna zijn we vrij snel aan de slag gegaan met het maken van deze documentaire. En dat hebben we in een maand gedaan. Maar je bent dan elke dag opnieuw de hele missie en de hele trip aan het herbeleven. En ik heb ook de gesprekken gedaan met activisten die ernstige verwondingen hebben opgelopen. Dat kunnen we bevestigen aan de hand van forensische rapporten, ziekenhuisdocumenten. Dus ik heb 18 mensen gesproken over hun ervaringen daar. Dus ik was elke dag, heel de dag aan het herbeleven hoe het daar ging. En dat is nu een eindproduct geworden, wat iedereen kan zien. Dus dat is een soort afronding geweest van het hele verhaal. Waar ik nu nog het meeste last van kan hebben, is dat in het hele gesprek over wat er is gebeurd, ik het vind tegenvallen dat er niet een soort fundamenteel gesprek op gang is gekomen over Israël als bondgenoot. Mm. En dat ik dat iets frustrerends heb gevonden in misschien ook een aantal interviews die ik zelf, die mij zijn afgenomen. Het is allemaal super incident gefocust. Dus er wordt gesproken over wat is jou overkomen. Hoe was dat? Hoe voelde jij je toen? Alleen, er ontbreekt voor mij bij dit soort, als het gaat om nieuws, over de verschrikkelijke dingen die Israël doet, dan komt er te weinig, vind ik, een soort fundamenteel gesprek op gang over wat zegt dit eigenlijk over ons, dat dit een bondgenoot is.
1: Ja.
2: Nederland is een van de belangrijkste economische partners van Israël ter wereld. Vandaag nog in het nieuws dat Nederland via allerlei omwegen nog steeds probeert F-35 onderdelen te leveren aan dit land, terwijl ze dus al 3 jaar een genocide plegen. We weten hoe verschrikkelijk de behandeling is van Palestijnen in Israëlische gevangenissen, waarbij er meerdere VN-rapporten zijn die aantonen dat.
1: Maar dat is toch bizar dat Nederland nog steeds een soort van oogkleppen op heeft en gewoon doorgaat met hoe ze altijd al met Israël omgaan.
2: Ja, nee, zeker. Kijk, ik heb ook een gesprek gevoerd met minister Berendsen van Buitenlandse Zaken over, oké, hij heeft op een gegeven moment de ambassadeur van Israël op het matje geroepen en om excuses gevraagd. Die heeft hij niet gekregen en nou gaan ze het hierbij laten.
1: Ja.
2: Terwijl er zijn dus Nederlandse staatsburgers opgepakt. Er is 1 Nederlandse staatsburger die is mishandeld, zijn ribben heeft gebroken. Ze hebben ook journalisten opgepakt. Ze hebben daarbij scheid gehad aan het feit dat wij journalisten waren. We hebben een document zwart op wit waarin staat dat een immigratieofficier kennis neemt van het feit dat ik journalist ben. Ik zeg dat 2 keer in dat gesprek. En hij stuurt me daarna een soort van stempel aan de onderkant van het document. Boom, die gaat richting de gevangenis. Dus dat is 1 ding. Maar als we kijken naar de dingen die we de afgelopen tijd allemaal hebben gezien over de misdaden die Israël begaat, dan verbaast het me keer op keer dat daar geen fundamenteel gesprek over op gang komt en er in ieder geval geen stappen worden ondernomen.
1: Ga jij nog stappen ondernemen?
2: Nou ja, ik denk
1: hoe ze met jou zijn omgegaan?
2: Dat weet ik nog niet. Ik weet dat, dat de Nederlandse delegatie van de Global Summit Flotilla bezig is met het. Met een zaak aanspannen bij het OM, met een advocatenbureau, Paco de Oliveira, waarbij ze dan hopen dat er een onderzoek komt naar de mishandeling van Nederlanders door Israël. We zijn nog aan het nadenken of wij zelf ook zo'n stap gaan ondernemen. Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen nu.
1: En dan zijn we aangekomen bij het voortgangsgesprek, geheel samengesteld door ChatGPT. We hebben twee punten, een positief punt en een verbeterpunt. Laten we lekker positief beginnen. Gijs Sanders is een journalist die complexe maatschappelijke onderwerpen toegankelijk maakt voor jongeren, waardoor hij een nieuwe generatie bij het nieuws betrekt. Gijs wordt geroemd om zijn authentieke presentatiestijl en journalistiek talent, wat vertrouwen en betrokkenheid wekt. Hij besteedt veel aandacht aan context en verdieping, zodat zijn publiek gebeurtenissen beter kan begrijpen. Je klinkt als een psycholoog, hoe je het nieuws overbrengt.
2: Nou, hartelijk dank aan ChatGPT.
1: Ja.
2: Ja, dit is top. Maar er komt nog een negatief punt zo, denk ik, toch?
1: Ja, er komt zo een verbeterpunt.
2: Oké,
1: ik noem het liever een verbeterpunt.
2: Ja, dat is constructiever, ja, dat is beter.
1: Maar dit is positief. Je probeert complexe maatschappelijke onderwerpen toegankelijk te maken voor jongeren.
2: Ja.
1: Je bent zelf 23. Waarom is het voor jou belangrijk om nieuws op een andere manier over te brengen?
2: Dat is wat ik net ook zei over dat. Ik vind dat Nederlandse media heel. En de Nederlandse journalistiek ook wel best incident gefocust is. Dus als er. Als nu dit gebeurt. En wij worden. Opgepakt en gemarteld in de gevangenis, dan gaat het heel veel daarover. Want dat is het nieuws. Maar ik vind het bij het nieuws. Belangrijk dat we daar altijd een soort soms historische of andere context bij betrekken, die misschien best wel veel zegt over dat ene incident. Als we kijken naar Iran, het feit dat daar nu een islamitisch regime zit, wat verschrikkelijk is voor de burgerbevolking, en dat daar dat de VS daar een krankzinnige oorlog tegenstart, is het volgens mij ook relevant. En die video heb ik bijvoorbeeld ook ooit gemaakt voor de Marker, om te kijken naar de geschiedenis van de VS en Iran. Dat de eerst democratisch verkozen leider in Iran in 1953... omvergeworpen is door de CIA. En daarna is de Shah geïnstalleerd. Dat was ook een verschrikkelijk onderdrukkend regime en een afschuwelijke dictator die met de Savak allemaal mensen uitmoorde. Toen is er een revolutie gestart. En daarna is het islamitische regime er gevestigd, zoals hij er nu is. En daar is de VS nu heel boos over. Logisch ook, natuurlijk. Alleen, er is altijd context die ik soms zelfs belangrijker vind dan hetgene wat heel groot uitgemeten wordt in het nieuws.
1: Ja, vaak voelt het alsof ze een topje van een ijsberg laten zien.
2: Ja.
1: Omdat dat de gebeurtenis is. Maar alles wat daaronder ligt, dat wordt niet meegenomen in het nieuwsbericht.
2: Ja, precies.
1: Hoe heb jij als jonge nieuws geconsumeerd?
2: Veel via social media, net als veel van mijn generatiegenoten, denk ik. Ik ben op een gegeven moment journalistiek gaan studeren toen ik 18 was. En toen ben ik eigenlijk begonnen met het lezen van kranten, traditionele media. Mm. Toen ik daar meer geïnteresseerd in werd, ben ik boeken gaan lezen waar meer achtergrond in staat.
1: Ja.
2: Dus dat is een beetje een soort trap geweest op die manier. En ik had mijn vader heeft politicologie gestudeerd. Dus thuis ging het ook al wel best vaak over de politiek. Of dan zag ik mijn vader naar het journaal of naar een talkshow of wat ik veel kijken. En dan zag ik hoe hij zich misschien soms ook kon opwinden over politieke thema's. Of juist Arjen Lubach kijken, wat we dan soms ook samen deden.
1: Ja.
2: Op die manier is het er altijd wel een beetje geweest voor mij. Maar,
1: en destijds miste je dus al die context en dat ging jij zelf opzoeken?
2: Nee, daar ben ik een beetje achter gekomen gaandeweg. Mm. Ik kende die context zelf ook niet meteen.
1: Nee, natuurlijk. Dat snap ik. Maar je miste wel context na het lezen of bekijken van een nieuwsbericht.
2: Maar dat heb je dan niet door op zo'n moment.
1: Ja.
2: Dus je denkt dan dat je op dat moment misschien wel alle context krijgt. Omdat ik ook niet weet wat er ontbreekt. Maar als het bijvoorbeeld gaat over humanitaire crisis en geopolitieke. Gewoon geopolitiek in het algemeen. Ben ik er gaandeweg het werk bij de Marker eigenlijk achter gekomen. Over context gesproken. Wat voor gigantische rol het Westen heeft gehad als het gaat over alle dingen die nu slecht gaan in het mondiale zuiden.
1: Ja.
2: Dus dat soort contexten, daar ben ik meer gaandeweg achter gekomen.
1: Mooi. Jij hebt ook een prijs gewonnen. Je wordt erkend als een groot journalistiek presentatietalent. Je hebt de Philip Bloemendaal-prijs gewonnen vanwege je authenticiteit. Wat doet zo'n prijs met jou?
2: Op dat moment was het een hele leuke erkenning en een boost voor mijn motivatie om door te gaan met dit werk. We hebben de marker zelf opgericht met een aantal andere jonge journalisten. Dus het was voor ons als platform überhaupt een grote erkenning. Dat we in één keer met twee mensen genomineerd waren. Want mijn collega Gara Koops was er ook voor genomineerd. Dus ik denk dat het voor ons allemaal een motivatie is geweest. En voor mij ook. En ik heb ook een cursus mogen volgen, want je krijgt dan een budget, 3200 euro was dat.

0: zitten. Dus het was voor ons als platform überhaupt een grote erkenning. Dat we in één keer met twee mensen genomineerd waren. Want mijn collega Gara Koops was er ook voor genomineerd. Dus ik denk dat het voor ons allemaal een motivatie is geweest. En voor mij ook. En ik heb ook een cursus mogen volgen. Want je krijgt dan een budget. €3200 was dat. Om een cursus te volgen die een boost geeft voor je carrière. En toen heb ik non-fictie cinematografie cursus gedaan in de VS.
1: Wow.
0: Camerawerk voor documentaires. Daar heb ik nu ook wel wat aan gehad.
1: Ja,
0: dus in die zin is het gewoon een boost geweest voor mijn carrière.
1: Ja. Jullie hebben de marker zelf opgezet. Onder de paraplu van BNN Vara.
0: Ja.
1: Wat wil je uiteindelijk met de marker bereiken?
0: Kijk, het doel was altijd, we willen een bekende, een gevestigde nieuwsbron worden voor jongeren. En ik denk dat dat nu op zich aardig lukt. En wat ook de gedachte erachter was, is dat binnen de NPO werd er vaak gezegd, nieuws voor jongeren is er al, want we hebben NOS Stories. En Wieneke van Vught, degene die de marker heeft bedacht in eerste instantie, die was van de school van, er is een heel veelzijdig aanbod als het gaat om nieuws, kranten voor volwassenen.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet er eigenlijk ook komen voor jongeren op social media, maar dan ook vanuit de NPO. Dus het idee voor de marker was, nou, de progressieve insteek die BNN Vara heeft, het strijden tegen onrecht, wat daar een beetje in de kern van de omroep zit, om dat door te laten sijpelen in de marker. Daarvoor zijn wij aangenomen. En dat is uiteindelijk ook een beetje wat er is gebeurd.
1: Ja, mooi. Op YouTube zijn jullie lekker bezig met de YouTube Shorts, op TikTok en Instagram, met de Reels onder andere.
0: Ja, en na deze documentaire, dat is ook een beetje de start geweest van het YouTube-kanaal voor langere content. Dus we gaan na de zomer op het YouTube-kanaal van de marker door met langere video's. Tot nu toe heb ik alleen maar video's van maximaal 3 minuten gemaakt.
1: Ja.
0: En ik denk ook wel dat het leuk is en een goede uitdaging voor onze following en doelgroep, dat we wat langere video's gaan maken met daarin veel meer context.
1: Ik heb nog een verbeterpunt.
0: Ja.
1: Gijs Sanders zou journalistiek en activisme scherper van elkaar kunnen scheiden. Meer ruimte kunnen geven aan tegengeluiden en zijn uitgesproken visie op objectiviteit vaker van nuance kunnen voorzien, zodat ook een breder publiek zich in zijn journalistiek kan herkennen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dank, ChatGPT.
1: Heeft ChatGPT gelijk hierin?
0: Even denken. Ik denk dat ik aan het begin van mijn journalistieke werk bij de marker echt wel meer tegengeluid had mogen spreken, in ieder geval. Ik ben op een gegeven moment wel, dat is ook al heel lang voordat ik naar de Flotilla meeging, ben ik reportages gaan maken in Den Haag, waarbij ik interviews deed met politici. En daarbij vond ik het eigenlijk juist het interessantst om te gaan praten met rechtere politici of politici van partijen die misschien minder dicht bij de identiteit van de marker liggen. Omdat daar eigenlijk de interessantste gesprekken ook uitkwamen.
1: Ja.
0: Dat ik op een gegeven moment juist de keuze voor mezelf moest maken van, moeten we niet ook weer wat meer de linkse partijen aan het woord laten? Want dan was het alleen maar praten met minister van Buitenlandse Zaken over de oorlog in Iran, blablabla. Mm-hmm. Dus dan was het een soort kritisch gesprek heel de tijd. Dat is het natuurlijk altijd als je een politicus spreekt. Daar ben ik op zich wel meer mee bezig, denk ik.
1: En over dat stukje journalistiek en activisme. Je stapt op een boot richting Gaza als journalist. Maar je moet ook wel iets activistisch in je hebben.
0: Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens in deze context.
1: Dus je bent puur 100% als journalist de boot opgestapt?
0: 100%. Kijk, in principe zijn we, je hebt embedded gaan als journalist. Dat gebeurt heel veel bij een leger bijvoorbeeld. Dus als iemand embedded meegaat met het Israëlische leger in Gaza, wat veel grote internationale persen hebben gedaan, zoals CNN, dan ben je ook niet automatisch een soort onderdeel van dat leger. Datzelfde hebben wij nu gedaan bij de Flotilla. En we hebben gewoon gezegd, we willen van begin tot eind vast zijn. Bij zijn en zodat we alles kunnen vastleggen. Dus ik ben het er niet mee eens dat als je meegaat op een activistische missie als journalist om daar verslag van te doen, dat je dan meteen ook zelf activistisch bent. Dat gebeurt nu veel. Die stempel krijg ik nu natuurlijk veel en daar had ik ook rekening mee gehouden. Alleen we hebben aan de voorkant dus ook gewoon ingedekt dat we alles mochten behandelen en dat we zelf alle vrijheid in handen kregen. En dat wij ook, daar staat ook zwart op wit, wij gaan als journalisten mee. Dus dat hebben we heel strak ingekaderd. Dus ik vind dat een beetje te makkelijk hoe snel dat nu gebeurt.
1: Ja. We hebben je gevraagd om een geluid met ons te delen dat heel erg typerend is voor je jeugd. Je zit waarschijnlijk, je bent 23, je zit nog wel in je jeugdfase. Of
0: ik voel me nog wel jeugdig, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus in principe het geluid dat ik zo meteen laat horen, dat kan nog wel veranderen.
0: Zeker, dat kan op een gegeven moment.

0: moet wel veranderen, ja. Maar dit staat een beetje symbool voor mijn vroegere jeugd, denk ik dan.
1: Ja, op het water.
0: Ja, heel toepasselijk, hè? Ja, ik vond het een moeilijke vraag, een geluid die symbool staat voor je jeugd. Alleen ik zat na te denken, ik was een heel chaotisch kind gedurende mijn hele jeugd. Ik was heel druk, ik was heel heftig in de klas altijd. Ik lette niet op, ik was te veel aan het kletsen met vrienden. Was constant bezig met van alles, voetballen. Ik was echt een ADHD-kind.
1: Dit gebeurde in Eindhoven, toch?
0: Waar je bent opgegroeid,
1: ja.
0: Ja, maar ik ging heel veel. Ik had één doorlopende hobby die mij een soort van rust gaf gedurende mijn jeugd. Ik doe het nu helaas nooit meer en dat was vissen. En daarom heb ik dit geluid gekozen.
1: Oh, wauw, vissen.
0: Ja.
1: Ja, en hoe oud was je toen?
0: Ja, ik heb dat echt gedaan. Ik heb dat echt super fanatiek gedaan van mijn... Ik denk misschien wel mijn 8e tot mijn 15e of zo.
1: Wow.
0: En dan ging ik gewoon echt elke dag na school... ging gewoon in het plasje tegenover in het park... ging gewoon staan vissen totdat ik moest gaan eten. En dan was dat mijn dag, soort van.
1: Ja, grappig dat je dit zegt, want ik ben zelf docent. Ik sta voor de klas en ik heb 3 jongens die echt heel druk zijn.
0: Ja.
1: Maar hun hobby is ook vissen.
0: Hm?
1: Ja.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oh,
1: ik heb ze voor mediawijsheid een opdracht gegeven om een vlog te maken. In de meivakantie was dat. En zij kwamen terug met een vlog waarbij ze echt supergoed in elkaar gezet hoe ze gingen vissen. En mij als leek, woordspeling, leek vissen.
0: Uh-huh.
1: Mij als leek dan gingen uitleggen hoe alles in elkaar zit. En waarom ze zo graag willen vissen en waarom ze het doen. Maar het zijn ook echt super drukke jongens.
0: Oh,
1: dan zie ik ook weer, ook jij Gijs, ook een hele drukke jongen die dan heel erg hield van vissen.
0: Ja.
1: Terwijl ik altijd dacht, dit is een oude mannensport.
0: Ja, het had voor mij altijd gewoon iets heel meditatiefs. En misschien voor de jongens ook. Je komt er heel erg tot rust tegelijk. Dat is het ook. Ja, het is ook soort. Het was voor mij. Ik vond het altijd heel spannend om te zitten.
1: Waar staat de spanning in dan?
0: Ja, dat is gewoon. Een vis vangen heeft blijkbaar iets spannends vroeger. Dat gaf dan een soort kick of zo, had ik altijd. Maar je zit vooral heel de tijd gewoon aan het water te kijken naar een dobber. En dat is gewoon heel chills. Ik deed het in mijn eentje, ik deed het met vrienden. Ik vond het heerlijk.
1: Wauw. Je wilde politieagent worden, hè?
0: Ja, dat was ook meer vanuit mijn. Drukte beredeneerd. Dus toen ik klaar was met de middelbare school, dacht ik, school is niks voor mij. Want ik was een luie leerling die meer met andere dingen bezig was dan met de lessen zelf. En toen dacht ik, ik moet iets spannends gaan doen waarbij ik gewoon heel de tijd bezig ben, waar heel veel actie is. En dan is boeven vangen, vond ik toen een goed idee. Maar dat heeft 2 jaar geduurd dat ik echt dacht, ik ga dit doen. En toen nam ik een tussenjaar en toen kwam ik erachter, dit is volgens mij niks voor mij. En toen heb ik journalistiek gekozen.
1: Ja, toch maar gewoon wel de journalistieke kant op.
0: Ja.
1: Droomstage bij Boos?
0: Ja, klopt.
1: Waarom was dat je droomstage?
0: Omdat ik het een goede combinatie vond van... Of ik vind het brutale aan Boos heel leuk. Ik vind sowieso. Dus ik vind het vet als journalistiek brutaal is. Het gaat om de macht bevragen. En ik vind het leuk als daar een soort brutaal element in zit. Dat maakt het voor mij ook spannend op dat moment, denk ik. Dus het leek me heel leuk om daar middenin te zitten en om daarbij te leren van het team van Boos. En je laat daarmee eigenlijk ook. Het programma liet voor mij in ieder geval heel concreet zien hoe impactvol journalistiek kan zijn. Want dat ging destijds, nu is dat een beetje veranderd, maar destijds ging het ook nog heel concreet over echt mensen helpen.
1: Mm-hmm.
0: Iemand had er echt wat aan als diegene een klacht indiende bij Boos. En Boos ging daarmee aan de slag. Dan was er vaak ook resultaat.
1: Ja, het was gewoon op microniveau. Iedereen kon letterlijk Boos bereiken.
0: Ja,
1: of ze daadwerkelijk naar je toe kwamen om te helpen, dat is het ander. Maar ze waren vrij benaderbaar.
0: Ja, zeker. Dus ik vond dat vond ik heel vet aan. En dat heeft mijn. Vuurtje voor de journalistiek helemaal aangewakkerd.
1: Ja. Het doen van brutale dingen, dat zit in je. En dat is ook te zien. Ook best wel goed ook als je kijkt naar wat voor producties jij maakt. In een quote heb je gezegd, mijn droominterview is met Geert Wilders.
0: Ja. Omdat hij dat weigert heel vaak. Ik bedoel, we zien ook richting verkiezingen ook dat hij weigert op de komende dagen bij...
1: Wat zou je van hem willen weten? Ik heb het gevoel dat we alles al weten over die man.
0: Ja, wat zou ik van hem willen weten? Kijk, ik zei dit was in een interview toen de PVV nog de grootste partij was in het kabinet.
1: Ja.
0: Dus het had ook daarmee te maken. Je wil als journalist de meest invloedrijke, machtige persoon bevragen, want je wil de macht bevragen. Dat is de kern van de journalistiek, of een van de kernwaarden. Dus daar had het mee. Ja, destijds denk ik over het migratieprobleem. Maar er zijn ook. Ik heb ook een keer geprobeerd Wilders te interviewen over dat er 7 Kamerleden op een gegeven moment opstapten omdat ze geen inspraak hadden in de PVV. En ze eigenlijk een beeld schetsten van een soort dictatoriale situatie waarbij alles om de wil van Geert Wilders draaide. Nou, zoiets zou ik hem ook best over willen bevragen. Want toen ik het probeerde met een microfoon in het gebouw van de Tweede Kamer. En een keer in Delft, toen hij daar bij een rally was. Dan negeert hij gewoon, loopt hij gewoon weg. Maar juist omdat iemand dan dus weigert geïnterviewd te worden, is het denk ik logisch dat je als journalist heel graag diegene wil interviewen.
1: Ja, snap ik ook wel. Ik denk als je bij hem op bezoek komt om hem thuis te interviewen, het zou me niks verbazen als hij een Marokkaanse vlag ergens in een woonkamer heeft hangen.
0: Denk
1: hij
0: je?
1: Is zo geobsedeerd door het Marokkaanse volk.
0: Ja.
1: Alles wat Marokkanen doen, dat wordt getwitterd.
0: Ja, maar dat is zo'n kinderachtige provocatie waar we volgens mij met z'n allen veel minder op in moeten gaan. Want hij weet ook wat hij doet.
1: Ik denk dat hij gewoon groot fan is.
0: Dat zou ook kunnen, ja. Op een hele ingewikkelde manier misschien. Maar als hij fuck Allah tweet als Marokko speelt, of in één keer heel erg voor een ander land gaat juichen, dan is het gewoon een provocatie om iedereen weer over Geert Wilders te laten praten.
1: En daar is hij heel goed in.
0: Ja.
1: We hebben je gevraagd om een plaat met ons te delen waarbij jij wankelde. The Strokes, dat zijn de artiesten die je graag opzet wanneer het even wankelde in jouw leven.
0: Ja, ik vond het ook een moeilijke, en ik heb toen een toepasselijke situatie gekozen. Ik heb dit nummer, waar we zo meteen naar gaan luisteren, heel veel opgezet op de Flotilla. En dat was omdat zij... Er verscheen op een gegeven moment een video van dat zij op Coachella tijdens hun laatste grote show op het refrein What Side Are You Standing On, dat zingen ze dan, op de grote schermen aan de zijkant allemaal foto's lieten zien van omvergeworpen of vermoorde, geliquideerde wereldleiders door de CIA. Dus ik begon net over de coup van 1953. Mohammed Mossadegh is daarop te zien. Je hebt ook Patrice Lumumba uit Congo.
1: Oh ja.
0: Dat is ook een soort kickstart. Dat was ook een democratisch verkozen leider die daar is omgelegd, waarna er een hele brute dictator werd geïnstalleerd. En ik vond het heel vet dat zij op zo'n groot podium durfde om zo'n beladen politiek statement te maken. En dat was iets wat mij op de momenten dat ik het spannend vond op de Flotilla ook motiveerde in het doen van enge dingen, denk ik.
1: Neem me even mee naar zo'n spannend moment op de Flotilla.
0: Op een gegeven moment lagen we voor anker in Kreta. En toen was dus net daarvoor was er een grote arrestatieronde geweest, waarbij de 22 schepen werden 22 schepen werden onderschept en alle opvarenden werden opgesloten. Toen wij voor anker lagen op Kreta, werden die activisten vrijgelaten, ook op Kreta. En zij kwamen bont en blauw geslagen, met blauwe ogen, wonden van beanbags, rubberen kogels waarmee ze beschoten waren. Kwamen ze eruit. En toen was in één keer de toon gezet van, oh shit, dit is wel heftiger dan op voorgaande missies. Er wordt echt heel veel geweld gebruikt. Dat is wel een moment waarop wij ook alles weer even heroverwogen hebben en waarop ik het heel spannend vond.

0: hoorde Oblivious van The Strokes. Je luistert naar NPO Radio 1. Het programma Misha met mij, Redwan Aydoor. En mijn gast van vandaag is Gijs Sanders. Hij wilde ooit bij de politie, maar koos uiteindelijk voor de journalistiek. Een keuze die hem inmiddels de Philip Bloemendal Award of prijs opleverde. En naar een schip op de Middellandse Zee bracht. Zijn reis met de flotilla veranderde van een journalistieke zoektocht in een persoonlijk verhaal. De documentaire is te zien op YouTube. Op het kanaal van The Marker. Is er nog iets wat je ouders tegen je zeiden voordat je vertrok?
1: Poeh, ja, heel veel. Eigenlijk, ze benadrukten steeds dat ze vertrouwen in mij hadden. En dat ze vertrouwden op mijn risico-inschatting en op hoe ik om zou gaan met mogelijke provocaties of geweld vanuit Israëlische agenten of soldaten. Maar ik heb ook gewoon nog heel veel contact met ze gehad op de boten. Ik heb ze ook toen de speedboot vol met Israëlische soldaten op ons afkwam, heb ik hen nog een appje kunnen sturen. In principe is er wel constant contact geweest.
0: Ja, behalve, je had gewoon constant internet op het water?
1: Internet, ja. Okay. Ja. Alleen ik belandde voor hen natuurlijk in een zwart gat toen we gearresteerd waren. Ja. Dus dat is voor hun het spannendste moment geweest.
0: En hoe gingen ze daarmee om?
1: Ze volgden natuurlijk alles. Ik weet dat het heel heftig voor hen is geweest toen die video's van Ben Gvir uitkwamen, waarop te zien is dat we echt als honden worden behandeld. Hoe iedereen daar op de grond zat. Mijn moeder is volgens mij echt wel een beetje in paniek geweest 2,5 dag. Ja. Mijn vader, stiefmoeder, stiefbroers en mijn zusje en iedereen heeft gewoon heel veel contact met elkaar gehad ook. Ik weet dat ze door BNNVARA goed op de hoogte zijn gehouden over eventuele updates over onze situatie.
0: Met de documentaire die nu op YouTube te zien is, wilde je echt de gezichten van de activisten laten zien? Met andere woorden, waarom doen ze hieraan mee aan dit project? Wat weliswaar ook het einde van hun leven zou kunnen zijn. Waarom wil je dat iedereen de echte activist leert kennen?
1: Ik vind het een heel interessant gegeven dat er mensen zijn die bereid zijn hun eigen veiligheid in ieder geval op het spel te zetten om mensen te helpen. En dat is toch wat hier gebeurt. Of je het nou eens bent met deze missie of niet. Ik vond het heel. En er wordt veel over ze gesproken. Dus ik vond het heel goed en belangrijk om te portretteren wie die mensen dan zijn, wat hun persoonlijke motieven zijn. En het is ook ik vind het heel interessant om te zien in de documentaire hoe verschillend die motieven ook zijn voor mensen. Ja. Er zat iemand bij die tot zijn 18e in Gaza heeft gewoond, en die eigenlijk zijn familie wil helpen. En het liefst ook, als het was gelukt om Gaza te bereiken, daar had willen blijven. Ja. Voor de rest van zijn leven.
0: Jij dat begrijpen?
1: Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, want die man is Palestijns en ik zou onmogelijk. Ik vind het iets heel moeilijks om me voor te stellen dat je nu daarheen zou willen. Maar hij is tegelijkertijd een Palestijn die tot zijn 18e in Gaza heeft gewoond. En zich nu, terwijl hij in de VS een luxe leven leidt, zijn eigen woorden, zich constant schuldig voelt. Dus dat is iets waar dat is een situatie waar denk ik heel weinig van ons überhaupt in kunnen komen. Maar ik vond het dus heel interessant hoe verschillend die achtergronden allemaal waren. We hebben ook een Joodse vrouw gesproken uit Australië.
0: Oh,
1: die zich juist door haar Joodse achtergrond geroepen voelde om iets te gaan doen, omdat ze ziet dat het in haar naam gebeurt wat er bij de Palestijnen gebeurt.
0: Ja.
1: Het was een jonge Ierse man van 28 die gewoon zei, ja, als later kinderen aan mij vragen, mijn kleinkinderen later aan mij vragen, wat deed jij toen de Palestijnen uitgemoord werden, dan wil ik niet zeggen dat ik thuis op TikTok zat te scrollen. Ik wil gewoon iets doen en ik wil ook kinderen krijgen op een gegeven moment en ik wil dat die opgevoed worden in een wereld waarin dit soort dingen niet gebeuren. Hoe verschillend die achtergronden waren, dat vind ik heel interessant en ik vond het belangrijk om die mensen gewoon een gezicht te geven.
2: Hoi Gijs, als ik kijk naar hoe jij je ontwikkelt als journalist en hoe je het verschil maakt met de vragen die je stelt en de manier waarop je dat doet, dan ben ik heel trots. Het maakt me gelukkig dat je zoveel met ons deelt thuis, met Ilse, met je zus en met je broers, over de plannen die je aan het maken bent en de twijfels die je daarbij kan hebben. Je kan ook keihard zijn in je zelfkritiek, soms terecht, soms helemaal niet, vind ik. Realiseer me dat ik mede verantwoordelijk ben voor het leggen van een voedingsbodem voor jouw geldingsdrang, door jou als kind regelmatig als chaot af te serveren. Mijn fout. En je was ook relatief hij vaak de sjaak als kind. Als ik 's avonds laat de deur van de slaapkamer opendeed om te zeggen dat het nou echt afgelopen moest zijn met die herrie, dan deed iedereen heel handig, net alsof ze aan het slapen waren, maar jij zat dan als enige nog rechtop in bed. Je was wat dat betreft een kind voor wie het nooit genoeg was. Iedere nacht was jammer dat hij eraan kwam, want de dag was alweer voorbij. Je was als een vat vol mogelijkheden, overlopend van de interesses. Een kind dat alles op wilde slokken, op zijn Brabants grote bakkes, maar ook een opportunist die zijn kans greep waar hij zich voordeed. En dat kon echt over van alles en nog wat gaan. Ik herinner me toen je wat ouder was, ik denk een jaar of 15, dat je een keer tegen me zei: pap, ik heb echt helemaal geen zin om in een rijtjeshuis te wonen, een vaste baan, een hypotheek. Dus je wist in ieder geval dat niet. En dan zien we van daaruit wel weer verder. Nou, de rest heb je onderweg zelf uitgevonden en ben je nog steeds aan het uitvinden. En misschien is dat wel precies waarom je nu bent wie je bent. Groetjes en liefs, je pa.
1: Wat lief. Doen jullie dit vaker? Dat wist ik helemaal niet, joh.
0: Ja, dit is een vast onderdeel van het programma. Ja.
1: Oh, ik heb even bij het terugluisteren van andere dingen even helemaal gemist. Oh, wat leuk zeg. Jeetje. Oh, ja, leuk. Ik had het even helemaal niet zien aankomen. Maar echt heel leuk om dit te horen.
0: Hoorde je vader?
1: Ja.
0: Grote bakkers ook wel?
1: Ja. Ja, Brabants, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat vertelde ik net al, hè, als kind op school. En hoe groot ik als kind was en hoe druk ik was. Ja, daar kwam een grote bakkes bij kijken.
0: Ja. En je vond het jammer dat de avond weer aankwam. Want je genoot volop van de dag.
1: Ja. Klopt. Slapen was altijd als kind een ingewikkeld ding. Ik wilde gewoon niet gaan slapen, want dan was ik niet wakker en dan kon ik geen dingen doen. Dus ik was tot heel laat wakker met mijn stiefbroers en met mijn zusje. En het klopt inderdaad ook dat omdat ik altijd dan het luidruchtigst en het enthousiast was, als wij nog aan het spelen en aan het kloten waren op die kamer, daardoor was ik altijd de sjaak als we dan betrapt werden op het spelen.
0: Ja.
1: En dat wisten mijn stiefbroers en mijn zusje natuurlijk ook heel goed. Dus als zij de onschuld zelf speelden, dan was het... Ja, ik was ook wel de aanjager, moet ik zeggen, met al mijn drukte.
0: Je ziet jezelf niet wonen in een rijtjeshuis?
1: Ja.
0: Hoe zit het nu met je woonstatus?
1: Ik woon nu met twee hele leuke huisgenoten in Amsterdam op een woonboot. En dat is een prachtige plek, dus ik ben daar heel blij. Kijk, ik denk dat het meer symbool staat voor dat ik de degelijkheid van het volwassen bestaan vroeger misschien... het bestaan van veel volwassenen, dat ik daar moeite mee had en heb nog steeds.
0: Ja.
1: Het klopt dat ik heel nieuwsgierig en gemotiveerd en ik weet even geen ander woord dan levenslustig misschien of zo ben. En het idee dat ik dan een 9-tot-5 baan zou hebben als een accountant op een kantoor, elke dag dezelfde Excel sheets invullen en dan thuiskomen in een huis met een hypotheek. Ik denk dat ik daar heel ongelukkig van zou worden. En dat is nog steeds zo.
0: Ja, het klinkt in ieder geval wel alsof je een hele goede relatie met je vader hebt.
1: Zeker, ja.
0: Ook heel mooi, want dat is waardevol.
1: Absoluut, ja. Dat is vroeger anders geweest, maar dat is de afgelopen tijd is dat heel erg hersteld. Dus dat is echt super fijn.
0: Ja. We eindigen ons gesprek met een plaat. Een plaat dat in jouw leven het middelpunt is van de liefde. We hebben jou gevraagd om een plaat te koppelen aan de liefde. En jij hebt gekozen voor The Brian Jonestown Massacre.
1: Ja.
0: I Love You Since I Was 6.
1: Ja, David Bowie, I Love David You.
0: David Bowie, I Love You. Ja. Inderdaad. Waarom deze plaat? Wat is het verhaal achter de liefde die erbij hoort?
1: Ik vind het... De Brian Jonestown Massacre is gewoon een band waar ik nu een groot fan van ben. En ik vind die hebben een leadzanger. En dat is een soort extreme chaot die er in zijn gekte altijd voor gezorgd heeft dat die band uit de mainstream bleef. Dus er is een documentaire over deze band, die heet Dig. En daarin is te zien hoe hij eigenlijk het is een super talentvolle band, maar elke kans, grote kans om mainstream te worden, dus een contract bij een groot platenlabel, dat moest hij verneuken. Dat gebeurde gewoon bij hem. Dus dan was hij heel dronken op het moment dat hij een contract moest ondertekenen. Op een gegeven moment hebben ze dus ook degene die die de tamboerijn bespeelde, hebben ze maar gestuurd naar het platenlabel om een nieuw contract te ondertekenen. Want ze wisten, als we de leadzanger sturen, dan zijn we de lul. Dus ik vind dat gewoon een heel...
0: Mooie mensen zijn dat, hoor.
1: Ja, ik vind dat iets heel fascinerend. Terrence, die gekte die soms komt kijken bij goede kunst ook. Want ik vind het echt een extreem goede en creatieve band. Dus dat is eigenlijk voornamelijk de reden dat ik ze heb gekozen. En het is een ode vanuit die leadzanger aan David Bowie, waar hij een soort obsessie mee had. En tegelijkertijd zitten er ook gewoon superveel romantische elementen in. Zelfs op het begin een beetje erotisch. Dus als de microfoons hier uitgaan zometeen, dan pas maar op.
0: Gijs, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. De Marker, volg ze op YouTube. Check de documentaire. Een uurtje, maar dan krijg je echt vanaf het begin tot het einde mee hoe de reis van Gijs op de Flotilla was. Zijn er nog verhalen waar je nu aan werkt, waar we rekening mee kunnen houden? Of
1: staat
0: de vakantie voor de deur?
1: Ik neem even lekker een maand vrij na dit hele intensieve project van maanden. En na de zomer gaan we door met het YouTube-kanaal.
0: Heerlijk. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Ik heb deze plaat nog voor je klaarstaan van The Brian Jonestown Massacre. David Bowie, I love you since I was six. En dan hoor je mij morgen weer. Zelfde zender, zelfde tijdstip.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten zouden geen bodycams hebben gedragen. Het is voor de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats op te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: De Pride maand. Juni ligt inmiddels achter ons. Een maand waarin regenboogvlaggen het straatbeeld kleuren. Bedrijven hun logo's tijdelijk in alle kleuren van de regenboog hijsen. En er door heel het land aandacht is voor de LHBTIQA+ gemeenschap. Maar de Pride-periode is nog niet voorbij. Ook de komende weken staat er nog van alles op de agenda. En ondertussen gaat het ook maatschappelijke debat gaat ook door. Want terwijl queer en transgender personen zichtbaarder lijken dan ooit, lijkt het debat over hun plek in de samenleving steeds grimmiger te worden.